0: druk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het nog af tot een graad of 12. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. Het is oktober, dus de maand van de geschiedenis. Daarom reizen we deze maand tijdens onze uitzendingen samen met historici terug in de tijd. En vannacht gaan we naar het Amsterdam van de 15e eeuw.
3: De nette kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: En dat doe ik met bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek. Hij werkt voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en is hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten. In het bijzonder van de Nederlandse bouwhysterie, historie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef talloze boeken over de bouwgeschiedenis van steden en dan met name die van Amsterdam dus ook. En dit jaar kwam zijn boek De Onzekere Wereld van Reijer Dirks uit, waarin hij over het leven van deze koopman schrijft. Een leven vol fortuin en rampspoed, zegt de titel. Gabri, heb je het idee dat je deze Reijer Dirks nu al een beetje echt kent?
4: Nou ja, kennen, dat is altijd zo'n zaak van de geschiedenis. Als je bronnen hebt waarin mensen worden beschreven, waarin, waarin ze hun hart hebben gelucht, ja, dan kun je ze kennen. Maar de 15e eeuw, en zeker voor Amsterdam, het is zo lang geleden. We zijn al blij dat we een naam hebben en dat we hun aantekeningen, hun handelsadministratie hebben. Maar of het een leuke vent is geweest of een zuurpruim, ik heb werkelijk geen idee.
2: Dat weet je niet. Nee. Hoe was de handschrift?
4: Wel netjes.
2: Oké, okay. Ja. Nou, ja. Daar weten we misschien iets van. Ja. Oké, okay. Nou ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid natuurlijk over hebben. Maar we gaan het ook hebben over wat jaarringen in hout kunnen zeggen over het dak van het torentje in Den Haag. We gaan door de 15e eeuwse straten van Amsterdam lopen en we komen erachter wat een ogenschijnlijk simpele baksteen ons kan leren over de geschiedenis. Goedenacht, Gabri.
4: Ja. Ja. Hallo.
2: Nou, je zei net, je kent Reijer Dirks, dat is de man die je hebt onderzocht voor je boek. Een 15e eeuwse Amsterdamse koopman. Je zei dat je hem eigenlijk dus niet echt kent. Want je hebt niet echt emotionele brieven van hem gevonden. Of er zijn gewoon weinig bronnen over de 15e eeuw beschikbaar. Je bent bouwhistoricus.
4: Ja.
2: Dus hoe lukt het jou dan wel tot een kern te komen?
4: Ja, misschien om dat te vertellen, is het aardig dat ik zeg hoe ik tot het boek ben gekomen.
2: Ja.
4: Ik heb een aantal jaar geleden bedacht van, er moet een boek komen over Amsterdam in de late middeleeuwen. En als bouwhistoricus ga je dan met de materiële resten van start. Wat hebben we nog aan kerken, aan restanten van kloosters, aan huizen, aan nou ja, alles wat je achter de voorgevels van een stad zo al kunt tegenkomen. Aan aanraakbare historie. Want ja, dat is uiteindelijk wat een bouwhistoricus doet. Bovengrondse archeologie noem ik het vaak. En dat boek, daar heb ik ongeveer 10 jaar aan gewerkt. Dat is in 2023 verschenen. Dat was de Houten Eeuw. Bijna 2 kilo. Ik ben zo diep mogelijk gegaan als ik kon. Van wat is er van die stad uit de middeleeuwen? Het gaat tot 1578, dat boek. Wat is er nog over? Wat heb ik tijdens 17 jaar onderzoek in Amsterdam gezien? Wat hebben mijn voorgangers gezien? En daarmee heb ik geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de hardware van de stad. Maar terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik van ja, het is soms als ik met die kapconstructies of de baksteentjes of nou ja, al dat soort dingen bezig ben, het is deels ook wel tamelijk nerdy.
2: Ja, in welk opzicht?
4: Nou, het is heel specialistisch werk als je gaat onderzoeken welke huizen zijn er nog, hoe zijn die huizen opgebouwd. Het wordt snel
2: heel technisch. Ja, ja.
4: Ja, dus hoe zit een houtskelet in elkaar? Hoe bouwden ze dat? Hoe versierden ze dat? Nou, kleine onderdelen. Je begint meteen in vakjargon te vervallen. Dan gaat het over sleutelstukken en korbeels en langshouten, windverband. Zo kan ik nog even doorgaan. Voor mij en mijn vakgenoten super interessant. Maar het is bijna een taal binnen de taal die je dan spreekt als je heel specifiek met dat onderzoek bezig bent. En altijd met gebouwen, ja, die zijn neergezet door iemand. Mensen hebben een motief gehad om te gaan bouwen. Waarom deden ze dat? Hoe deden ze dat? Op welke plaats deden ze dat? Welke economische mogelijkheden hadden ze? Of jij aan de Damrak je huis ging bouwen, of aan de Oudezijds Achterburgwal. Nou, dat was wel een verschil.
2: Ja. Dus er zaten mensen achter de moeilijke woorden, bedoel je eigenlijk?
4: Ja, precies.
2: Ja.
4: En terwijl ik met dat dikke boek De Houten Eeuw bezig was, dacht ik van, ik wil ook een verhaal vertellen over de mensen die de stadsmuur hebben zien bouwen. Dan hebben we het over de jaren 1480. Maximiliaan van Oostenrijk, die had tegen het Amsterdamse stadsbestuur gezegd van, nou, allemaal leuk en aardig, maar jullie moeten echt veel beter voor je veiligheid en je defensie gaan zorgen. Dus doe dat maar. Dan kan ik dus ook weer een heel droge beschrijving maken, maar we weten uit de bronnen, ja, als burger moest je daar een bijdrage. En dat kon goedschiks door middel van belastingen. Hè, voor de muur, dan kwamen de belastinggaarders, die kwamen langs om geld op te halen. En als het niet goedschiks ging, dan ging het wel kwaadschiks. Dan kreeg je boete, en dan steenboete. Dan moest je dus een paar duizend bakstenen leveren.
2: Dus als je bijvoorbeeld iets had gestolen, dan was het van, oké, jij krijgt nu een boete.
4: Ja.
2: 1000 stenen voor onze stadsmuur.
4: Ja, en met 1000 stenen kwam er echt goed van af, hoor. Er was een voorbeeld van mensen die moesten 20.000 of eens als 100.000. Nou,
2: normale burger.
4: Dat zoek je maar uit. Want de stad had ook problemen om die bakstenen van elders te kopen. Amsterdam, de stad is in de prut gebouwd, dus je hebt geen klei, dus geen bakstenen over. Dus de vroede vaderen wisten ook wel van, het is lastig om aan steen te komen. Dus we schepen de burgers die bestraft worden, die schepen met een deel van het probleem op.
2: Ja, dus je schreef een boek eigenlijk over de personen achter de stenen.
4: Precies,
2: en,
4: ja.
2: En dat is dus het boek Reijer Dirks geworden.
4: Dat is de onzekere wereld van Reijer Dirks. Dus echt de software, hoe was het leven in die stad, het levensgevoel.
2: Dat noem jij software.
4: Ja.
2: Ja, ja. Dus inderdaad, de hardware zijn dan de gebouwen die er nu nog zijn.
4: Ja.
2: Oké, ja. En dus je bent bouwhistoricus. Ik ben dan wel gewoon benieuwd, hoe begin je dan? Gewoon, wat is je methode? Als je begint, loop je een gebouw in? Of ga je zo kloppen op de muren en dan heel serieus kijken? Of ga je vooral de papieren onderzoeken, de plattegronden?
4: Ja, het is en-en. Maar het bouwhistorisch onderzoek, dat begint toch wel met het fysieke gebouw. En gebouwen dicteren eigenlijk altijd hoe je het gaat aanpakken. Als ik een mooi gebouw van Dudok ga onderzoeken, ja, dan hoef ik geen rekening te houden met 5 verschillende bouwfases en tijdslagen. Want dat is allemaal in de 20e eeuw gebouwd. Ja. En nou, er zal nog eens een keer wat aan veranderd zijn, maar zo wereldschokkend is dat niet. Maar als ik een gebouw uit de tijd van Reinhard Dirks, ja, elke generatie heeft wel een keer wat veranderd. Of toegevoegd, of er weer uitgehaald. Je begint met rondkijken. Dat is het. Probeer maar eens een gevoel te krijgen voor. Er staat nog 1 huis in Amsterdam uit 1485.
2: Okay. Nou,
4: Reinhard Dirks, als hij door de Warmoestraat heeft gelopen, heeft hij gezien dat dat werd gebouwd. Ik kom daar meer dan 500 jaar later. Ik heb geen idee dat dat zo'n oud huis is. Mm-hmm. Want er zit een voorgevel voor.
2: Nieuwe tegenaan geplakt.
4: Rond 1800. Vroeger waren ze veel verstandiger dan tegenwoordig. Toen sloopten ze niks. Ze zetten er gewoon een nieuw geveltje voor. En er werd intern een beetje verbouwd. En ik ga er dan naar binnen. En nou, op de begaande grond zie je meestal niet zoveel. Dat is afgewerkt. Dat is een winkel of een bar. En dan boven, waar gewoond wordt of opslag is, daar wordt het interessanter. Want daar zie ik dan een deel van een houtskelet.
2: Ja, de balken.
4: De balken, precies. En dat is aardig. Nou, het is best een fors huis daar. Dus je gaat naar de tweede verdieping. Daar zitten de oude balken ook nog. Met van die schuine schoren. En ik, hey, dat is aardig. En er zitten wat versieringen, wat profileringen. En die herken ik dan als zijnde van ergens voor 1550.
2: Ja, ja, dus je gaat meteen nadenken, zo, maar dit is...
4: Ja.
2: Want je denkt, dit is aardig, maar maak je niet eigenlijk een sprongetje?
4: Ja, je bent altijd nieuwsgierig. Maar het sprongetje komt later. Want
2: ah, okay.
4: Ik ben eerst aan het inventariseren, wat moet ik hier doen om dat gebouw te begrijpen. Dan ga ik helemaal naar boven, naar de zolder. Nou, daar zie ik ook eiken spanten staan. Nou, die horen nog wel bij de houtconstructie daaronder. Dus de constructie in zijn geheel is oud. Maar dan ga ik weer naar beneden. En dan zie ik, had ik eerder al gezien, ja, in de voorkamer op de eerste verdieping, daar zit nog bijzonder 18e eeuw stukwerk. En we kunnen ook nog een 19e eeuwse fase hebben. Dus ik probeer bij zo'n eerste bezoek de hoofdmomenten van zo'n gebouw te benoemen. Dus die hele vroege hoofddraagconstructie, het casco. En dan 18e eeuwse interieurelementen, 19e eeuwse interieurelementen. En dan ga ik bekijken hoe ga ik hiermee verder. Je gaat zo'n pand beschrijven. Als er vermoedend zijn van er zitten nog bijzondere kleurafwerkingen. Nou, dat doe ik niet. Dan zeg ik tegen de specialist, hier moet kleuronderzoek worden gedaan. Je moet kleurtrapjes maken. Ongelooflijk priegelwerk. Daar heb ik
2: dus
4: helemaal...
2: kijken wat voor verflaagjes er precies onder elkaar zitten. Ja, ja, ja, ja.
4: Wat was de kleur in de 19e eeuw, in de 18e eeuw?
2: Dat kun je natuurlijk heel voorzichtig eraf krabben of zo.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is minder dan millimeterwerk. Je moet dus laagje voor laagje.
2: Ja.
4: En, nou ja, die worden dan naast elkaar op het hout vrijgelegd, zodat je keurige trapjes krijgt. Ja, ik ben een grofstoffelijke bouwhistoricus. Ik ben daar veel te ongeduldig voor.
2: Grofstoffelijk betekent dat gewoon een beetje ruig?
4: Ja, nou, ruig, maar
2: vergeleken
4: met dat hele fijne interieuronderzoek, kleuronderzoek, dat is echt een specialisme.
2: Ja, ja, ja.
4: Er zijn ook nog andere opleidingen voor, dus dan moet ik als meer algemeen bouwhistoricus, generalist, zeggen van, mensen, hier moet een specialist bij.
2: Ja.
4: Moet er niet zelf aan beginnen.
2: Ja. Doe jij dingen wel zelf?
4: Ja,
2: zo'n moment?
4: Tegenwoordig, ik ben 4 jaar geleden overgestapt van de gemeente Amsterdam naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ik doe nu minder gebouwonderzoek. Maar in mijn vorige praktijk beschreef ik heel veel gebouwen. Ik combineer dat met archiefonderzoek. En ik nam ook zeer regelmatig houtmonsters om erachter te komen. Ja, wanneer is die houtconstructie van dat ene huis, wanneer is het hout daarvan nou precies gekapt? Wanneer zijn de bomen gekapt?
2: Oké, okay, want je houdt net iets naar boven. Dat heb je meegenomen, een houtmonster.
4: Ja.
2: Dat is eigenlijk een soort van hele lange sigaar van hout. Zo ziet het eruit. En kun je beschrijven hoe het er precies uitziet voor de luisteraars?
4: Ja, ik heb hier in mijn hand je zegt het al, het is een dunne sigaar. Een sigarillo, geloof ik dat je dat noemt, maar dan iets langer.
2: Chique.
4: En ja. Daarop is al één kant vlak geslepen en daar is een beetje krijt in gestopt, gevreven. Dat is het laboratorium gebeurd.
2: Ja.
4: Dit is een houtmonster waarop de jaringen van de boom zichtbaar zijn.
2: Ah ja, zeg maar als verticale streepjes op de sigaar. Ja.
4: Ja, een soort streepjescode.
2: Ja.
4: En het begint ermee in een gebouw, in een oude houtconstructie, dat je zoekt naar balken die nog een beetje de kromming van de boom hebben. Dus waar je de bast kunt vermoeden. De bast is er meestal wel afgehaald, want er kruipen beestjes in. Maar waar het spindhout en de wandkant, zoals dat heet, echt de laatste jaringen van de boom in de constructie in het huis nog aanwezig zijn. En dat zijn juist de punten waar die geschikt zijn om houtmonsters te nemen met een holle boor. Ik
2: heb hier die heb je ook
4: boor meegenomen.
2: Zo, dat is een flinke boor. Een
4: Nederlands fabrikaat. Dat is een heel.
2: Echt wel, dit ik ja. Het is gewoon echt een boor. Heel best, wat is het? Misschien wel 30 centimeter lang.
4: Ja, hij is.
2: En echt flinke boor. En hij is dus hol van binnen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Hij is 17 millimeter dik. En daar kun je dit soort sigaren dus mee boren. Ja, ik zeg net, het is Nederlands fabrikaat. Hij is heel nieuw.
2: Ja.
4: Voor het eerst dat we in Nederland nu dit soort boren hebben. Van Paul Borgaerts. Heel bijzonder dat dit er nu in Nederland ook is.
2: Ja?
4: Is Borgaerts ook heel soepel. Ik had mijn oude boor. Nou, daar stond ik op dat oude eikenhout soms.
2: Te rammen.
4: Enorm te rammen, ja.
2: En nu heb je een smooth boor.
4: Ja. Ik zoek dus goede posities in het hout, waar die wandkant, die laatste jaringen zijn. Nou, dan boor ik toch wel 5 monsters per bouwfase. Als ik denk het voorhuis 15e eeuw, achterhuis is 17e eeuw, dan moet ik 2 keer 5, 6, 7 monsters.
2: Okay.
4: Zodat je ook weet, het is niet een verdwaalde balk die je bemonstert.
2: Ja, je moet echt even zeker weten.
4: Echt bij elkaar. Je hebt een gesloten context in één keer tot stand is gekomen. Ik doe dus mijn huiswerk in het pand. Ik boor hopelijk 5 hele mooie monsters met die laatste jaringen. Dan gaat het naar het laboratorium. En de dendrogranuloog, ook weer een specialist, dat werk doe ik zelf niet.
2: Mm-hmm.
4: Die gaat de monsters bewerken. Dus vlak slijpen aan één kant. Zodat hij op de jaringen haaks kan meten.
2: Ja.
4: En dan gaat hij het patroon eigenlijk de seizoenen gaat hij vastleggen. Heb je een goede zomer gehad, dan is die boom lekker aan het groeien geweest.
2: Ja.
4: Dus dan heb je een brede jaring. Is het een ongelooflijk slechte zomer geweest? Dan maakt die boom veel minder hout aan. Dus dan heb je een hele dunne jaring. En daaruit ontstaat een patroon.
2: Mm-hmm.
4: En die dendrochronologen die zijn al tientallen jaren bezig om in kaart te brengen voor ook microgebieden, tenminste regio's, van wat is daar het klimaat geweest.
2: Ja, dus je doet onderzoek naar het klimaat in de geschiedenis en je maakt eigenlijk van bijvoorbeeld heel Europese kaart, maak je dus eigenlijk een soort streepjescodes per gebied. En je kunt eigenlijk jouw sigaar ergens op een gegeven moment, past die ergens, ligt die ernaast.
4: Ja, ja.
2: En dan weet je.
4: Ik heb hier nog een tweede monster bij me. Nou, dat heeft hele grove jaringen.
2: Oh ja, ik zie het, ja.
4: En dat is dan, dit is hout uit de Ardennen.
2: Ja.
4: Dat hout, die bomen, die eiken, die groeiden daar wel snel. En dit andere monster, dat heeft hele dunne jaringen. En dat is eikenhout, dat is afkomstig uit het zuiden van Zweden.
2: Oké. Okay.
4: En dan ging het allemaal wat langzamer.
2: En wat heb je er dan aan, als je dat weet?
4: Nou, die dendrochronologen hebben dus al die streepjescodes in kaart gebracht. Ik profiteer daarvan als bouwhistoricus, omdat zij mijn houtmonsters kunnen dateren met hun kennis. Ik weet dan wanneer is de boom gekapt. Nou, dan heb ik een datering. En dat is altijd heel fijn bij gebouwen waar je verder geen archiefgegevens hebt. Zeker bij huizen komt dat best vaak voor.
2: Ja, dat je gewoon geen informatie vindt, nergens.
4: Nee.
2: Of wanneer het gebouwd is. En dan kun je dit dus doen.
4: Ja, in Amsterdam is een 15e eeuws huis echt wel iets heel uitzonderlijks. Maar als je naar Leiden of Utrecht, kom je 14e eeuws huis tegen.
2: Ja.
4: Dus dat gaat heel ver terug in de tijd, waar echt de gegevens ontbreken. Dus die datering is heel belangrijk. Maar wat leuk is, ik weet dan ook waar het hout vandaan komt.
2: Ja.
4: En dat zegt iets over handelstromen.
2: Ja.
4: Waar gingen we vanuit Nederland, of vanuit de lage landen, naartoe om bouwhout te kopen? En daar kun je een conjunctuur in onderscheiden. Die bouwstromen die zijn niet constant geweest, die fluctueerden.
2: Ja, dus eigenlijk één zo'n sigaar is echt best een groot puzzelstuk.
4: Ja.
2: Of een startpunt eigenlijk.
4: Ja, inmiddels zijn dat enkele tienduizenden houtmonsters uit Nederlandse historische gebouwen geboord. En dat samen, dat is een dataset van onschatbare waarde. Niet alleen voor de datering, maar ook voor houtherkomsten. Je kunt daar van allerlei vragen aan gaan stellen.
2: Ja, en dan opent de geschiedenis zich echt. Ja. Dan weet je van dit komt uit Zuid-Veden. Nou, dan zullen daar wel boten naartoe zijn gevaren. En dat is dan het startpunt. En er is dus ook... dat is eigenlijk een scoop. Nou nee, het is geen scoop, maar het is wel nieuws. Dat we het torentje op het Binnenhof dus ook nu dendrochronologisch hebben onderzocht. Echt een maand geleden, geloof ik.
4: Ja, vorige maand kwam dat nieuws naar buiten. Het onderzoek heeft al wat...

0: onderzocht. Echt een maand geleden, geloof ik.
1: Ja, vorige maand kwam dat nieuws naar buiten. Het onderzoek heeft al wat begin dit jaar plaatsgevonden.
0: Ja, en toen hebben ze dus eigenlijk voor het eerst ook van die sigaren uit het torentje gehaald.
1: Dat was nog nooit gebeurd. Die kapconstructie die was ook niet toegankelijk.
0: Nee, de kapconstructie is de houten balken.
1: De spits balken. Ja, die spits. Op het torentje staat. Ja.
0: En toen dat vind ik best gek dat nooit is gebeurd. Dat we helemaal niet echt de geschiedenis daarvan weten.
1: Ja, dat zou je verbazen. Maar dat geldt nog voor heel veel gebouwen waar nooit dit soort onderzoek is gedaan. Dat maakt het werk ook zo leuk, omdat er nog telkens dingen te ontdekken zijn. Dat torentje, dat is rond 1900 verbouwd, opnieuw ingericht.
0: Ja.
1: Die betimmeringen, die kennen we allemaal uit de tijd toen Rutte daar nog zat.
0: Zeker.
1: En daar zit een plafonnetje in.
0: Ja.
1: En dat plafonnetje was gewoon dicht. Dus daarboven, ja, daar kwam niemand.
0: Nee. Nee, het was gewoon een beetje loze ruimte.
1: Ja,
0: ja.
1: En nu wordt het Binnenhof natuurlijk grootschalig gerenoveerd en gemoderniseerd. En dat is een aanleiding om daar onderzoek te doen. Maar, ja,
0: en hoe oud was het?
1: Het was uit 1547. Toen is het hout gekapt.
0: Klinkt mij heel oud in de oren.
1: Ja, 480 jaar.
0: Ja.
1: Dat is ook heel oud.
0: Ja.
1: Hout uit het zuiden van Zweden ook.
0: Oké. Okay.
1: Dat als een bouwpakket ergens in Den Haag op een bouwwerf in elkaar is gezet. Van alle merkjes is voorzien. Vervolgens uit elkaar is gezet, opgetakeld. En daar hebben ze die merken weer bij elkaar gepast. En dus
0: gewoon
1: geassembleerd.
0: Een IKEA-pakket eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Uit Zweden.
1: Daar, IKEA-pakket uit Zweden. Ja.
0: Het torentje.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het wel nieuws.
1: Ja.
0: En je hebt ook, oké, dus dat is over het hout. Dendrochronologie, dat is dus de tactiek die je dan toepast om daar meer kennis over de geschiedenis te weten te komen. Maar je hebt ook een baksteen meegebracht.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel leuk, dat je een tas bij je had en dat die heel zwaar was. En dat je dan eigenlijk altijd kan vragen, heb je een baksteen meegenomen of zo?
1: Inderdaad,
0: en nu was het echt zo.
1: Ik heb een baksteen bij me. Ja.
0: Hij ligt hier.
1: Ja.
0: Het ziet eruit als een hele, een beetje rommelige, platte baksteen. Er zit ook nog wat cement op, als ik het goed heb. Of
1: ja,
0: in ieder geval
1: een beetje mortel, een beetje kalkmortel is dat.
0: Hij ziet er heel oud uit. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, die baksteen die heb ik meegenomen. Dit is een baksteen die dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw.
0: Oké.
1: Okay. Dus we gaan nog een stukje verder terug in de tijd. En dit is nog zeker niet de oudste die we in Nederland hebben. Maar ik ben momenteel bezig met een onderzoek naar wat ik de oerknal van de Nederlandse baksteen noem.
0: Oké. Okay.
1: De Romeinen die zijn hier ooit geweest. En de Romeinen konden alles, die wisten alles. Die hadden geweldige infrastructuur en ook bouwcultuur. Nou, die zijn op een gegeven moment weer weggedaan. En toen zijn we hier eeuwenlang in de versukkeling geraakt. In ieder geval wat bouwen betreft. Dus van tussen 400 en 1000 hebben we alleen maar in hout gebouwd.
0: Maar dat hoeft toch niet per se versukkeling te zijn?
1: Ja, het is toch minder.
0: En robuust.
1: Ja. Kijk, als je de kans hebt, als je stevig wil bouwen, als je wil dat je gebouw minder snel wordt aangetast. Ja, kijk naar ons klimaat. Als je een vlondertje op je terras hebt, over 10 jaar moet je het weer vervangen.
0: Bijtsen en vervangen, en
1: als je dan ook nog eens een keer je tegen brand wil beschermen, tegen aanvallers, ja, dan kies je voor steen. Dat is wel de betere variant.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat gebeurde niet. En dan ergens in de 10e eeuw is er in Egmond een stenen kerkje gebouwd. Waarschijnlijk met hergebruik van Romeins materiaal. En dan doen we nog een stap naar de 11e eeuw. Utrecht, de kerken, de Pieterskerk, de Janskerk, Nijmegen, de Valkhofkapel. Die zijn toen in tufsteen uit de Eifel gebouwd. Maar dat was een hele infrastructuur. Je moest de steen van honderden kilometers ver over de Rijn aanvoeren. Nou, waarschijnlijk was dat een Keulse aangelegenheid waar die infrastructuur door de bisschop was ontwikkeld. Die steen die bleef tot ongeveer 1200 het enige steenachtige materiaal waarmee we hier in de noordelijke Nederlanden hebben gebouwd. En toen ineens zie je op verschillende plaatsen in Leiden, in Utrecht, in Groningen en in de loop van de 13e eeuw ook op andere plaatsen, daar wordt baksteen gemaakt. Ineens verspreidt zich dat als een olievlek.
0: En het wordt ook echt gemaakt, dus niet alleen geïmporteerd, maar ook in Nederland gemaakt.
1: Dat was het

0: leuke van die baksteen, die kun je met klei die voorhanden is gewoon zelf maken. Je hebt veel mensen nodig.
1: Ja, hoezo kwamen ze er toen pas achter?
0: Dat is een raadsel.
1: Ja.
0: Want in het noorden van Italië, daar en ook in Zwitserland, daar is men gedurende de hele middeleeuwen wel baksteen blijven produceren. En in de 11e eeuw, in Lombardije, in de eerste helft van de 12e eeuw, daar werd veel meer baksteen geproduceerd. En een van de theorieën is, het was ook de tijd dat er kruistochten plaatsvonden. Dus de hogere adel en de geestelijkheid die hier in de Lage Landen gevestigd was, die was heel erg mobiel. Die hadden echt op Europees niveau uitwisselingen, contacten, netwerk. Die gingen daar naartoe. En die zagen, Noord-Italië is enorm aan het verstenen, en die brachten dat idee mee. Mm. Tenminste, dat is nu een theorie. En waarschijnlijk heeft zich dat via het noorden van Duitsland verspreid. Daar zijn enkele vroege kerken in Lübeck en Ratzeburg en Jericho, waar toch wel betrouwbare dateringen 1170, 1180 zijn.
1: Ja.
0: En dan zie je nog eens een keer 10, 20 jaar later dat de eerste plukjes in de Lage Landen ook verschijnen. Er zijn nog incidenten, hoor. Het is niet zo van, kom, we gaan bakstenen bakken en we gaan ze een hele stad bouwen. Dan zit je eigenlijk pas aan het einde van de 13e eeuw. Maar het idee en de toepassing ervan, ook kloosters in het noorden van Groningen en Friesland, daar zien we dan de eerste concentraties van bakstenen.
1: Oké. Okay. En dat is dus wat jij eigenlijk de oerknal noemt van de baksteen, ja, in Nederland. Ja. En het is dus nog een raadsel waarom mensen... Ja, mensen hebben dus dat idee wel gekregen, waarschijnlijk door die reizigers die naar Italië gingen. Maar ja, verder is er dus niet echt... Ja, hoe ga je dat onderzoeken? Ik heb het idee dat je dat graag wil weten.
0: Ja, je veronderstelt een paar zaken. Je gaat niet in je eentje bakstenen bakken.
1: Nee.
0: Dus je hebt mensen nodig.
1: Ja.
0: Je hebt organisatie nodig, geld, kennis en grondstoffen. Klei, nou, als je de vroege bakstenen projecteert op de ondergrond van Nederland, nou, dan zie je het ook allemaal dat die plaatsen in kleigebieden liggen. Rivierklei, zeeklei. En je hebt brandstof nodig. Wat wij nu onderzoeken, ik doe dat samen met collega Edwin Orsel van Erfgoed Leiden en omstreken. We hebben afgelopen jaar 19 archeologische depots bezocht, waar we zoveel mogelijk 13e-eeuwse bakstenen in onze handen hebben gehad.
1: Ja.
0: Dus we willen die stenen echt aanraken, opmeten, wegen. En alles opschrijven wat we kunnen zien aan zo'n steen. En een van de enorme verrassingen toch wel, is dat van Kokzijde, Brugge, Gent in Vlaanderen tot Kampen, Zwolle, Zutphen, Deventer, Groningen en de Groningse kloosters, dat die stenen allemaal op dezelfde manier zijn gemaakt.
1: Okay.
0: Dus die kennis die moet zijn uitgewisseld. Men moet dat hebben geweten. En wat wij nu doen is kijken van hoe groot waren die stenen. Er is in de bouwhistorie al heel lang een theorie, en archeologen gebruiken dat ook, van hoe ouder de steen, hoe groter. Ja, we komen er toch wel steeds meer achter dat die alleroudste stenen, die zijn wat strakker gemaakt. Je zei net, de steen die hier op tafel ligt, is een beetje slordig. Nou, dit is echt al 14e-eeuwse massaproductie. Die steen is ook 3 centimeter dunner dan die vroegste 13e-eeuwse stenen. Die waren echt wel...
1: Ja, die massaproductie
0: 9, 10 centimeter.
1: Kwaliteit,
0: die zijn vaak ook wat okay, netter gemaakt. En ze zijn ook wat kleiner dan de stenen later. Dus we proberen bestaande theorieën te toetsen. Kunnen we dit nog hanteren of moeten we voorzichtiger zijn met onze aannames? Dat is met name belangrijk wanneer je archeologisch onderzoek doet en je weet verder heel weinig. Je hebt geen daterend materiaal, aardewerk, scherven of andere zaken. Ja, dan wil je toch een uitspraak doen over de datering van je bakstenen. Nou, dus het is heel belangrijk dat we dat eens een keer heel goed...
1: Ja, dat handboek van de baksteen echt klopt.
0: Dat we nou eens een nulmeting uitvoeren. En we hebben zo'n kleine 140 stenen gedocumenteerd. Om te zien, hoe zien die vroegste bakstenen er nou werkelijk uit? Nou, wat ik zei, die allemaal min of meer hetzelfde. Ze zijn allemaal in raampjes gemaakt. Die raampjes die zijn omhoog getrokken als de steen eenmaal was afgestreken. En dan bleef de steen een tijdje liggen om te drogen. We zien aan de bovenkant dan die afstrijksporen. Dat kon met een touwtje of met een plankje, een stukje hout of met de hand zijn gedaan. We vinden daar regelmatig ook vingerafdrukken in. En dan lag zo'n steen te drogen en... Stel je voor, een enorm veld waar allemaal die kleibroodjes liggen te drogen. Ja, daar liep eens een keer een kind overheen.
1: Oh.
0: Daar liepen dieren overheen.
1: Heb je kindervoetjes gevonden in de baksteen?
0: Kindervoetjes, we hebben hondenpoten, kattenpoten.
1: Oh, zit er ook in deze iets, of niet?
0: Nou, een hele vage afdruk. Deze is niet heel sterk qua sporen. Maar wat we dus hebben vastgesteld, een aantal jaar geleden was het altijd... Oh, kijk eens wat bijzonder, er zit een pootafdruk in. Nou, we hebben er best veel gezien.
1: Ja, dat gebeurde gewoon heel vaak.
0: Ja. Want die steen...
1: Ik vind dat wel bijzonder dat er dan toch hier nu in de Radio 1 studio zo'n oud voorwerp ligt. Ja,
0: het heeft ons ook tijdens al die depotbezoeken hadden wij ook een paar momenten dat we dachten, jongens, wat is dit mooi. Want je pakt zo'n steen ook vast. En bij sommige stenen voel je dan ook de vingerafdrukken. En we hebben zelfs een paar exemplaren waar we echt de lijnen van de vingerafdruk in de steen zien staan. We hebben een paar exemplaren gehad, die hielden we vast. En dan voel je echt een twee handen, de vingerafdrukken aan de onder- en de bovenkant van de, ja, waarschijnlijk waren het wel mannen, die dat ergens rond 1250 hebben gevormd. Dus je wordt...
1: Wat voel je dan?
0: Nou, je denkt, oh, we zijn iets op het spoor. Het is allemaal handwerk. Dat weet je wel. Hè. De wereld was compleet handgemaakt. Tegenwoordig, het is allemaal industrieel. Je moet hier zoeken, als ik om me heen kijk in de studio, wat zou handgemaakt kunnen zijn. Nou ja, dan springt die baksteen er echt uit. 800 jaar terug in de tijd, alles is handgemaakt.
1: Ja.
0: Dat is voor mij als historicus goed om dat te blijven realiseren. Dus daar helpt het me mee. Maar wat die vingerafdrukken in zo'n steen ook vertellen. Tijdens het produceren werd zo'n gevormde steen nog een keer vastgepakt. Die werd van de tafel waarop de vorm werd gemaakt, werd die naar de droogplaats gebracht. Nou, dan wordt hij vastgepakt. Hoe ze dat precies deden, of hij nog in het vormpje werd weggebracht, het plankje eronder en daar pas de vorm afgetrokken, of dat hij in zijn geheel werd gedraaid, dat weten we nog niet helemaal. Maar die vingerafdrukken, de analyse daarvan, gaat ons helpen om daar een uitspraak over te kunnen doen. Zo'n dikke 13e-eeuwse steen, nou, 8, 9, soms wel 10 centimeter dik, die moest wel 5 weken drogen. Die laat je niet 5 weken plat liggen. Nee, je zegt na 2 weken, ik zet hem op zijn kant. Zodat die onderkant ook even lekker kan
1: luchten.
0: Drogen. Dus we komen midden op de steen, komen we ook vaak vingerafdrukken tegen van het rechtop zetten.
1: Ja, allemaal kleine puzzelstukjes.
0: Hele kleine puzzelstukjes.
1: Ja.
0: Ja, je denkt ook een stomme baksteen.
1: Daar gaat de wereld voor me open.
0: Er gaat de wereld inderdaad voor je open. Ja.
1: Ja. Wat interessant. En dus dat hout en die bakstenen samen op dit microniveau eigenlijk onderzoeken, dat kan je als bouwhistoricus dus ongelooflijk veel informatie geven.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: En natuurlijk ook, we hebben het nu heel erg over het materiaal zelf, maar ook hoe het materiaal is toegepast. Dus in de muren, hoe zien constructies eruit, het ambacht.
1: Ja,
0: daar zitten ook ontwikkelingen in.
1: Ja.
0: En dat is in het westen van Nederland ook anders dan in het oosten.
1: Ja, ja. We gaan zo meteen daar verder over door. En we gaan het dan ook zeker hebben over de mensen die dit maakten. En ook over hoe Amsterdam er ook uitzag in de 15e eeuw. Gaan we even terug naar Amsterdam. Maar we luisteren ook naar muziek. En jij hebt muziek meegenomen. Namelijk Political Science van Randy Newman wil jij graag luisteren. Waarom wil je dat nummer horen?
0: Nou, ik vind Randy Newman altijd ontzettend grappig. En ik moet erg lachen om zijn teksten. En hij is ook een hele goede verhalenverteller. Hij weet in 2 minuten echt iets neer te zetten. Maar ik vond, en komen we straks ook bij Reijard Dirks. Ik heb me afgevraagd, wat hield hem nou bezig? En dat was toch ook wel heel echt de wereldpolitiek. En Randy Newman schreef dit nummer in het begin van de jaren 70. En toen was het satirisch van een redneck die heel conservatief vanuit Amerika kijkt. Van nou, wij zijn de beste en we doen zoveel voor andere landen. En ze vinden ons niet leuk. Nou, daar bouwt hij dus dit verhaaltje over. En dan denk ik ook, ja, nu zijn we 55 jaar verder. En het is geen satire meer, het is bittere realiteit.
1: Political Science van Randy Newman.

0: Bakkebos. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Nou, ik spreek nog steeds met bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek. We hebben net tijdens het liedje even de baksteen bekeken. Dat is wat jij hardware noemt, hè? De gebouwen. En jij noemt net al even de software. Dat zijn de mensen die leven in een stad. En die dingen denken en dingen doen en dingen geloven. Jij bent vooral gespecialiseerd in Amsterdam. Dus ik dacht, het is misschien een goed idee om even terug te gaan naar het 15e eeuwse Amsterdam. En dat is dus ook de wereld waarin dus Reijer Dirks leefde. Dus de man die je hebt onderzocht en waar je het boek over hebt geschreven. Wat was precies de jaartallen die je hebt onderzocht uit de 15e eeuw?
1: 1485 tot 1490.
0: Oké. Okay.
1: 5 jaar lang heb ik Reijer Dirks kunnen volgen.
0: Ja.
1: En dat kon dankzij zijn aantekeningen, zijn handelsadministratie, die hij zelf, die hij samen met zijn oom Simon heeft bijgehouden. Hij was een handelaar, hij woonde in de Kalverstraat. En hij ging elk jaar, tenminste die 5 jaren dat we weten, 1485 was hij 21, zijn oom ging al vaker, elke zomer naar het Oostzeegebied, naar Gdansk.
0: Oké, okay, en daar handelde hij dan?
1: Ja.
0: Wat handelde hij?
1: In van alles en nog wat. Maar vooral bulkhandel. Dus niet echt luxe producten. Af en toe nam hij wel eens een wat vaatjes olie mee. Maar doorgaans bracht hij daar goedkoop zout uit Frankrijk. Baaizout. Textiel was belangrijk. Het Nederlandse laken. Het Hollandse laken, nou, dat was een product dat was veel gevraagd aan de Oostzee. Haring ook. En hij kocht daar spullen die dan in Holland weer nodig waren. Die we hier niet hadden of die we hier minder hadden. We hadden het net over hout. Als je mooie betimmeringen wil maken, dan wil je het liefste Baltisch eikenhout hebben. Wagenschot. Het is heel langzaam gegroeid, op een bepaalde manier bewerkt. Niet recht toe, recht aan gezaagd, maar gekloofd. En dan moet het nog ingewikkeld herbewerkt worden.
0: Echt luxe hout.
1: Dat kocht hij daar.
0: Oké, dus deze man was dus echt een handelaar. Ver voor alle handel waar we het natuurlijk normaal gesproken over hebben. Over de grachtengordel. Dus we moeten echt even terug naar de middeleeuwen. Of in ieder geval de late middeleeuwen. Daar werd dus al volop gehandeld. En dit weten we allemaal omdat er dus één kasboekje is overgebleven uit die tijd. Is dat een van de vele kasboekjes of is dat heel bijzonder?
1: Er zijn meer kasboekjes, ook van handelaren uit de Oostzeesteden, uit de Hanzesteden. Maar het is zo lang geleden, er zijn er weinig van bewaard gebleven. En voor Amsterdam is dit de allereerste. Dus een uniek document waar je voor het eerst op deze schaal een individuele handelaar of een Reijer en zijn oom kunt volgen. Wat kochten ze nou? Voor hoeveel kochten ze in? Wat voor prijsontwikkeling zit erin? Alle producten, wat heel belangrijk was, wat ze altijd inkochten, dat was graan. Gewoon om hier brood te kunnen bakken. Dat was juist in deze jaren heel actueel, omdat er graanschaarste was vanwege gedoe in Vlaanderen en oorlog met Frankrijk.
0: Dus dat kwam allemaal uit het Oostzeegebied?
1: Ja.
0: Ja, dus echt zonder die handelaren als Simon en Reijer was er dus geen brood in Amsterdam.
1: Nou, dat zie je ook. Dat Maximiliaan van Oostenrijk had het hier toen voor het zeggen. Die was in conflict met de koning van Frankrijk. Er waren Vlaamse steden die kwamen in opstand tegen Maximiliaan. En de realiteit was heel erg hard. Want die oorlogjes die dan werden gevoerd, ook in Holland en met Utrecht overigens. We gingen vanuit Amsterdam Maximiliaan helpen om Utrecht te belegeren.
0: Ongelooflijk. Dan werd je opgeroepen om even Utrecht. Dus dat was echt ook. Dus als je het hebt over. We hebben het nu natuurlijk over Amsterdam. Maar steden waren dus allemaal wat meer op zichzelf.
1: Ja, je was voor of je was tegen Maximiliaan. Als je voor was, dan moest je hem helpen om zijn tegenstanders te bestrijden. Een paar jaar later naar Rotterdam. Er zaten daar opstandelingen. Die opstand uit Vlaanderen die was een beetje overgeslagen. En nou, hup, dan 1489 naar Rotterdam en naar Montfoort en naar Woerden. En voor die steden was dat al heel ellendig. En voor Reijer Ja, dan zwijgen de bronnen, maar in 1489 heeft hij geen aantekeningen in zijn boekje gemaakt. Dus ik vermoed dat hij in dat jaar niet kon uitvaren. Dat hij ook of Amsterdam mee moest verdedigen, of dat hij mee moest om te helpen in Rotterdam. Voor die steden was het dus ellendig, zei ik. Maar het platteland, dat kreeg de hardste klappen. Daar vonden plundertochten plaats. Velden werden platgebrand. Dus oogsten werden vernield. Dus des te belangrijker was het dat er import dat die bleef. En je ziet juist in dat soort jaren, dan schiet de broodprijs omhoog. Dan, kijk, voor iemand als Reijer Dirks, ja, het was geen hele rijke man, maar de bedragen, dan heb je het echt wel over 20, 30 gemiddelde jaarsalarissen van een arbeider waar hij mee handelde, wat zijn omzet was.
0: Hij heeft het niet op een houtje moeten bijten.
1: Reijer kon wel brood kopen, hoor. Maar voor heel veel mensen die aan de onderkant van de samenleving bungelden, en dat waren er heel veel, waren maatregelen nodig door het stadsbestuur die regels op het brood ging strenger maken, controles uitoefenen. Wordt er wel goed meel gebruikt bij het bakken? Zijn de broden niet te licht? Dus het was alle zeilen bij om de bevolking te blijven te kunnen blijven voeden.
0: Ja, echt wel roerige tijden in Amsterdam.
1: En dat duidt dus ook wel belang aan van handelaren zoals Reijer, dat ze met schepen vol graan uit het Oostzeegebied terug
0: toch nog
1: konden
0: iets van een levensader was, zeg maar. En als we dan inzoomen op Amsterdam, hoe zag het eruit? Ik heb eigenlijk wel zin om met jou daar even door Amsterdam te lopen. Want je hebt zoveel onderzoek gedaan. Jij kan ons gewoon misschien als gids een beetje meenemen.
1: Ja.
0: En we hebben ook nog eens heel mooie, echt geluiden uit Amsterdam hebben we kunnen opvangen. Even terug naar de middeleeuwen. Stel, we staan op de Dam in Amsterdam.
1: Ja.
0: Wat zien we?
1: De Dam die is geplaveid.
0: Ja.
1: Nog niet alle straten waren van een hard wegdek voorzien. Maar de Dam wel, de Nieuwe Dijk en de Kalverstraat ook. Dus echt de hoofdstraten, de Warmoestraat ook. Dus je kon over steentjes naar de haven lopen. Op de Dam zien we het oude Waaggebouwtje staan. Het begin van de 15e eeuw. Het stadhuis. Het oude stadhuis. Dus niet Paleis op de Dam, maar veel, veel kleiner gebouw. Waar net een uitbreiding had plaatsgevonden in 1485. Omdat het stadsbestuur was uitgebreid van 24 naar 36 mensen. Dus ze hadden een grotere raadzaal nodig gehad. Daarvoor hadden ze een deel van het Elisabethsgasthuis erbij betrokken. Als we dan ons even omdraaien en we kijken richting waar nu de Bijenkorf is. Nou, daar was water van de Damrak, dus daar legden schepen aan. Maar het grootste verschil met nu is dat je alleen maar houten gevels zag en dat de huizen een stuk lager waren dan we nu gewend zijn.
0: Ja, dus 1 of 2 verdiepingen bedoel je? Of?
1: Nou, 1 verdieping, dan had je al een fors huis.
0: Oké. Okay.
1: En een enkeling zal er 2 hebben gehad. Maar als je het wil vergelijken, denk aan bijvoorbeeld Enkhuizen nu of Edam. Als je daar langs de grachten loopt, je hebt een begaande grond met een kapconstructie.
0: Ja.
1: En dat is zoals je Amsterdam in de 15e eeuw moet voorstellen. Dus nog een hele lage stad.
0: Ja, en Reijer woonde op de Kalverstraat.
1: Ja.
0: Die kennen we natuurlijk nu om lekker te shoppen.
1: Ja.
0: Maar hoe zag de Kalverstraat er toen uit als we daarheen lopen?
1: Ook een aaneengesloten lint van huizen. Dus dat was wel vergelijkbaar met nu. Ook al heel veel mensen. Nou, er zijn werkplaatsjes geweest waar je ook spullen kon kopen. Allemaal hout dus, die huizen. Als je een stukje verder liep, dan kwam je bij de Kapel der Heilige Steden. De Mirakelkapel, waar in 1345 het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden. Waar heel veel pelgrims, bedevaartgangers naartoe gingen. En wat je dan ook ziet, die straat, die liep een beetje af. Zodat al het vuil dat spoelde naar de goot.
0: Maar een beetje bol liep het.
1: Ja. En iedereen moest de straat voor zijn huis schoonhouden.
0: Okay.
1: En deed je dat niet en het regende, ja, dan spoelde gewoon het vuil je huis binnen. Dus iedereen deed dat ook wel.
0: Mensen veel te doen, ja.
1: Ja, en wat mij altijd ook fascineert is, je liet net geluiden horen, maar geuren.
0: Ja.
1: Iedereen stookt op hout.
0: Oh ja. Dus het rook gewoon de hele tijd naar gewoon verbrand hout eigenlijk.
1: We klagen nu over houtkachels. Nou, zo'n hele stad. Iedereen die 's ochtends zijn vuurtje oppookt. Want ja, dat vuur, daar moest je op koken. Had je nodig om te wassen. Dus dat moet heel erg rokerig zijn geweest in zo'n stad. Ja.
0: En ook wat je zegt van de kapel van de Heilige Steden. Kijk, Amsterdam is natuurlijk nu echt een protestantse stad geworden in de 17e eeuw. Maar dit was natuurlijk allemaal nog daarvoor.
1: Ja.
0: Dus het was ook wat we dan, ja, toen dus het christendom maar katholiek noemden. Dus echt kloosters.
1: Amsterdam had ongeveer 20 kloosters. Vooral vrouwenkloosters, enkele mannenkloosters. Aan de zuidkant van de stad en aan de oostkant vooral. De twee grote parochiekerken. De Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Waar tientallen geestelijken aan verbonden waren. Ik heb ook jaren gedacht, oh ja, de pastoor van de Oude Kerk. Nou, dan duik je daar echt eens een keer serieus in. En dan blijkt dat die man tientallen priesters aanstuurde. Die dagelijks bezig waren met kinderen te dopen, mensen te begraven, missen op te dragen. Elk gilde had zijn eigen altaar in de kerk. Dus aan elke zuil in de kerk, elke pijler, daar was een altaar opgehangen en daar werden missen opgedragen.
0: Dus het was heel druk in zo'n kerk. Je kon daar gewoon naar binnen lopen en er was van alles tegelijk gaande.
1: Er was altijd wel wat te doen.
0: Dieren in de kerk.
1: Er stonden ook geen banken in.
0: Okay.
1: Dus je kon er ook gewoon rondlopen. Ja, die banken die zijn pas gekomen toen we zijn gestopt in de 19e eeuw met het begraven in de kerken.
0: Oh ja, ja. Dat is, ja. Oké, dus dat is eigenlijk meer een soort overdekt plein eigenlijk.
1: Ja, ja. We kennen ook reisbeschrijvingen, we hebben het al over de 16e eeuw, dat de oude kerk werd gebruikt als een soort overdekte beurs. Voordat de beurs was gebouwd van Hendrik de Keizer. Ja, het was slecht weer. Nou, handelaren die spraken af of in een van de herbergen in de Warmoestraat, of die kwamen elkaar wel tegen in de Oude Kerk.
0: Ja, en zo iemand als Reijer, die deed dus, die onderhandelde dan, die liep daar door die stad waar het rook naar hout en waar misschien wel een processie gaande was. Dat was echt het Amsterdam van de 15e eeuw. Ja. En dan is hij dan, ja, hoe deed hij dan zaken bijvoorbeeld? Ging hij dan in een herberg met een biertje zitten?
1: Contacten onderhouden. Heel veel contacten onderhouden.
0: En dit weet je trouwens allemaal uit dat kasboekje?
1: Ik weet uit het kasboek dat hij met tientallen mensen handel heeft gedreven. En we weten ook uit het andere onderzoek dat die herbergen gespecialiseerd waren. In de Warmoestraat had je een van die herbergen, met name de Witte Hand, geloof ik. Daar kwamen handelaren die specifiek op de Oostzee handel dreven. Dus als ik wijn uit het Rijngebied wilde verhandelen, ja, dan hoefde ik niet naar die herberg. Dan was er een andere herberg waar ik Rijnhandelaren tegen kon komen. Dus je wist wel ongeveer van, oh, als ik die en die wil zien, nou, die zit daar. En men schreef veel brieven. Daar is heel weinig van bewaard gebleven. Maar ik denk dat Reijer zijn vingers blauw heeft geschreven. Toen hij nog niet met zijn oom meeging, die in de zomer aan de Oostzee zat. Nou, dan schreef hij brieven, gaf hij aan schippers mee. Dat deed zijn oom ook weer. Van, joh, ik heb dit gekocht. Wees erop voorbereid. Die en die schipper brengt een lading hout, een lading graan mee. En zorg ervoor dat die nog betaald wordt. Dus heel praktische zaken allemaal. Kijk, je kunt niet handelen zonder kennis. Dat is nu zo en dat was toen ook zo. Dus voor Reijer was het ook heel belangrijk om te weten, en daarom gingen ze ook elke zomer naar de Oostzee zelf, om die markt in de gaten te houden. Want daar hoorde je veel eerder van welke oogsten worden verwacht uit het achterland. Ja, die houthandelaar, ja, die zou een partij leveren. Nou, heb je gehoord, er is een enorme bosbrand geweest. Oh jee, en nu? Dus de fluctuaties op de markt, dat was voor die mannen heel belangrijk. Dat ze daar gevoel van hadden, dat ze wisten wat er gebeurde. Moet ik snel inkopen? Moet ik snel verkopen? Moet ik mijn partij misschien nog 2 maanden langer in mijn pakhuis laten liggen? En dat kan alleen maar door kennisuitwisseling, door mensen te kennen.
0: Ja, dus je hebt echt het idee dat je door zo'n kasboekje eigenlijk veel meer weet over hoe zo'n handelaar dan leefde. En dat die rijer dus ook echt kennis moet hebben gehad. Eigenlijk net als nu, als je handelaar bent.
1: Ja.
0: Ja. Ja, behalve dat je dan nu niet even kan callen, maar dat je dus echt even een brief naar Gdansk moet sturen.
1: Ja, maar dat was voor hun de normale gang van zaken.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje wat het stigma dat een beetje aan de middeleeuwen hangt. Hè? Dat wij dan toch denken van ja, die mensen die hadden nog zo weinig. Weet je, we hebben toch altijd misschien ergens wel het idee van ja, misschien hebben ze dat ook wel gevoeld terwijl ze leefden. Maar hoe meer je erin duikt, hoe meer jij zegt van ja, dit was gewoon, hij deed het met de middelen die er toen voorhanden waren.
1: Ik ben in 1989 gaan studeren in Utrecht. En ik heb mijn eerste werkstukken op een mechanische typemachine geschreven. We hadden nog telefoons met van die ronde draaischijven. Als de cijfers van de tentamens er waren, die hingen dan op het prikbord, op een briefje. En dan kon je zien of het goed had gedaan of niet. Ik heb geen moment gedacht, had ik nou maar Blackboard of Canvas, had ik maar een mobiele telefoon, had ik maar AI, weet ik wat allemaal. Helemaal niet. Nee, als je het eenmaal hebt, dan denk je, ja, het is toch wel makkelijk. Maar, en zo heeft Rijer ook geen moment gedacht. Hij heeft waarschijnlijk gedacht van, nou, ik kan lezen en schrijven. Ik ben in staat om gewoon te communiceren zoals iedereen communiceert. Ik schrijf die brieven. Ik hou mijn handelsadministratie netjes bij. Hij was mede-eigenaar van een schip. Samen met een paar andere handelaren. Nou, dat was al geen kogge meer, maar dat was een nieuwer scheepstype met meer masten, waardoor die veel wendbaarder was. Dus hij zei waarschijnlijk van, nou ja, ik heb wel verhalen gehoord van 30, 40 jaar geleden. Moesten ze nog met die koggers hier. Dat was een gedoe, ja, wat een primitieve toestand. Wij hebben
0: moderne mannen, ja. Ja, zo gaat dat dan. Want dat is ook inderdaad wat je schrijft in je boek, van die tijd van Rijer, die lijkt best op onze tijd eigenlijk, als je erover nadenkt.
1: Ja, vooral wat mensen bezig hield.
0: Ja. En wat bedoel je dan specifiek?
1: Nou, het boek heet niet voor niks De Onzekere Wereld van Rijer Dirks. We leven nu ook weer in een onzekere wereld. En als je dan terugkijkt, ja, dan lijkt, periodes die zijn afgesloten, die zijn overzichtelijk. Hè. Dan weet je, we weten nu ook dat de Tweede Wereldoorlog maar 5 jaar heeft geduurd. Als je er middenin zat, je had geen idee hoe lang die toestanden allemaal zouden duren. Rijer wist niet hoe het met die opstand in Vlaanderen zou gaan. Of hij weer opgeroepen zou worden om als soldaat de stad te verdedigen. Of misschien wel met het leger van Maximiliaan mee te gaan. Dus de wereldpolitiek hield hem bezig. De beschikbaarheid van grondstoffen, van dat graan wat ik noemde. Kan ik volgend jaar ook weer voldoende inkopen? Wat nu het nieuws beheerst, de inflatie, voedselzekerheid, beschikbaarheid van grondstoffen, dat was voor hem ook een thema. En die Maximiliaan, dat was wel een redelijk stabiele bestuurder, maar die stak zich toch wel in allerlei wespennesten, deden al die potentaatjes overigens. Maar dat zien we vandaag de dag ook weer. En daar ben je dus als handelaar, als burger, ben je gewoon afhankelijk van wat er op het wereldtoneel gebeurde. En dat zie ik wel als een rode lijn waar Rijer mee geconfronteerd werd en waar wij ook mee geconfronteerd worden.
0: Ja. Put je daar een soort troost uit als je dat leest?
1: Ja, aan de ene kant denk ik van, leren we het nou nooit?
0: Ja, je kunt er ook cynisch van worden.
1: Ja, maar tegelijkertijd, ja, mensen zijn ook heel, heel weerbaar en heel veerkrachtig. Hè? En in allerlei moeilijke omstandigheden worden toch ook weer oplossingen gevonden. En doen we ons best om het beste van te maken. Dus nee, ik word er niet somber van, hoor. Nee.
0: Nee, nee. Maar je hebt juist wel dat je denkt, oké, als je een paar dingen wegdenkt, leek die tijd best wel op de onze. Heb je dan ook het idee dat we daar dan ook van kunnen leren?
1: Ja, leren van de geschiedenis. Je kunt proberen inzichten te vergaren waar je je voordeel mee kunt doen. Maar ik vind dat wel een lastige. Ja, wat kun je leren van de hele geschiedenis? Je moet geen oorlog voeren. Daar heb je alleen maar verliezers van. He, Maximiliaan en de koning van Frankrijk. Het gevolg, heel duur brood of geen brood. Ja, dat kun je leren, maar doen we het ook?
0: Nee, dat doen we niet. Omdat bijna niemand, of in ieder geval de mensen die nu wakker zijn, die horen het. Ja. Maar bijna niemand is nu wakker. Ja. Nee, dat is niet waar trouwens. Met 80.000 luisteraars. Leuk dat jullie iedere nacht toch weer luisteren. We gaan zo meteen hier kort even over door. Ja. En jullie luisteraars dus, als jullie een vraag hebben, dan kunnen jullie die stellen aan Gabri. Dan kun je 0800-1121 bellen of een appje sturen via de NPO Luister-app. En dan zijn we zometeen na het journaal bij je terug.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, door steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel het geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalde het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. En het weer, op veel plekken regen, met in het zuidoosten mogelijk ook onweer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vandaag ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Het afgelopen uur praatte ik met bouwhistoricus, hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten en schrijver van het boek Reijer Dirks, Gabri van Tussenbroek.
3: Renette Kwakkebos. De Nacht van NTR Wetenschap.
2: En heb je nou een vraag aan Gabri? Bel dan dus 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Luister-app. We zijn heel erg benieuwd. Ja, we hebben net al een uur gehad over de wondere wereld van de 15e eeuws Amsterdam. We hebben even door Amsterdam gelopen. We weten een beetje wie Reijer was. Ik ben nog wel benieuwd naar het belang eigenlijk van die handel die toen eigenlijk begon. Of was dat echt een beetje het begin van de handel? Of was het al eerder? Kun je vertellen hoe dat ongeveer is gegaan?
4: Ja, we weten uit archeologische opgravingen dat vanaf het begin van Amsterdam, 1275, is de eerste vermelding, de eerste schriftelijke vermelding. Toen werd er al gehandeld. Dus zo'n plek kan nooit zonder dat je spullen van elders haalt. En ik heb ook ergens geschreven van, ja, Amsterdam is eigenlijk een van de meest onhandige plekken gebouwd en ontwikkeld die je maar kunt bedenken.
2: Waarom? Want
4: het is midden in het veen. Nou, dus je hebt waterproblemen. Je hebt geen stabiele ondergrond om te bouwen. Dus alles zakt weg. Je moet alles van buiten halen. Er was ooit het idee om dat veengebied op de akkerbouw te plegen. Nou, door het inklinken van het veen werd dat veel te zompig allemaal. Dus ja, een beetje veeteelt. Dat wel, maar je moet dus je groenten, de spullen van de akkers, die moet je van elders gaan halen. Nou, dan heb je ook nog geen bossen in de omgeving. Dus bouwhout, dat moet je ook van verder weg halen. Heel onhandig.
2: Dat klinkt echt heel zompig en onhandig.
4: Ja, maar het was wel een A-locatie. Als je kijkt naar, ja, aan de monding van de Amstel in het IJ bij de Zuiderzee. Dus logistiek en infrastructureel was het wel een superplek. En dat heeft mensen natuurlijk gestimuleerd om hier toch die stad te ontwikkelen. Die maar dus handel hoorde erbij. En ja, Reijer ging naar Gdansk, ook naar Lübeck. Daar had hij een vertegenwoordiger zitten. Dan ging je altijd eerst even naar Lübeck en dan door naar Gdansk. En vanuit Gdansk ook naar Koningsberg. En ook het achterland heeft hij wel bezocht. Maar Hij was de zoveelste in rij. We zijn altijd geneigd die 17e eeuw, of eigenlijk de late 16e eeuw, de blokkade van de Schelde. Toen kwamen al die immigranten uit de zuidelijke Nederlanden. Maar op dat moment was Amsterdam al een heel belangrijke handelsstad. En de Oostzeehandel, de moedernegotie, die was in de 15e eeuw al echt wel tot ontwikkeling gekomen. En als je naar die Oostzeehandel kijkt, die was er in de 13e eeuw ook al.
2: Ja, en die was er in de 17e eeuw nog steeds.
4: Nog steeds, dat bleef.
2: Dat bleef gewoon doorgaan.
4: Ja.
2: Ja, dus echt het moment dat Antwerpen valt in 1585, dan komen dus... lijkt het alsof het vanaf dat moment gebeurt. Maar het was dus...
4: alsof de mythe van het vissersdorp dat ineens de 17e eeuwse stad wordt. Nou, dat is absoluut niet zo.
2: Nee.
4: Amsterdam was in de 13e eeuw al geen vissersdorp. Ja, er waren vissers, maar er waren ook ambachtslieden. En er waren handelaren die elkaar daar wisten te vinden. En dat is met horten en stoten gegroeid en heeft zich ontwikkeld.
2: Rondom een letterlijke dam.
4: Ja.
2: Ja. En Amsterdam vierde vorig jaar natuurlijk 750 jaar bestaan. En toen dachten waarschijnlijk de Deventenaren en de Nijmegenaren... dachten, nou, nu pas 750 jaar.
4: Ja.
2: Want Amsterdam is dus echt heel jong.
4: Ja, het is jonger dan... volgens mij viert de Diemen nu het 800-jarige bestaan dit jaar.
2: Gefeliciteerd.
4: Dus rondom Amsterdam wordt er ook met enige geamuseerde blikken... naar dat 750 jaar gekeken. Ja, dat is altijd, het is een aanleiding voor een feestje. En het is een relatief jonge stad als je het vergelijkt met de oude Nederlandse steden. Maar als je de stedenatlas van Jacob van Deventer gaat bekijken, daar staat ook een prachtige uitleg van hoe het Nederlandse stedenlandschap tot stand is gekomen. Ja, en dan past de stichting en de opkomst van Amsterdam heel mooi in de periode 1250-1350... dat er tal van havensteden in het westen zijn ontstaan. Gesticht. Dus dat was echt een groeispurt in het Nederlandse stedenlandschap, waar dus voor het eerst handelsplekken ontstaan in het westen. Dus het zwaartepunt van de handel, dat verschuift van de oude IJsselsteden naar het westen. Echt bewust concurrentie wel voor een deel. En ontwikkeling van de infrastructuur, de waterwegen in Holland. Floris de Vijde heel veel voor betekent. En ja, daar in dat verhaal past Amsterdam.
2: Ja, dus dat is de context waarin Amsterdam eigenlijk groot is geworden. Ja. We gaan nog maar even luisteren naar muziek. Want je hebt nog meer muziek meegenomen. Namelijk The Envoy van Warren Zevon.
4: Warren Zevon.
2: Warren Zevon, sorry. Waarom heb je dat meegenomen?
4: Nou, ik vind Warren Zevon een geweldige singer-songwriter.
2: Ja.
4: Je hoort hem veel te weinig op de radio. En hij heeft prachtige melodieën geschreven. Maar ook dit is dus weer... Ik moest aan dit nummer denken. Ik vind het ook een lekker nummer. Maar we hadden het net over wat de grote politiek doet voor mensen als Reijer Dirks. Nou, dan moet er weer een onderhandelaar naartoe. En dit is een nummer uit 1982. En luister maar naar de tekst, nou, alsof het gisteren is geschreven.
2: Mooi. En heb je dus een vraag voor Gabri tijdens dit nummer? Je kunt gewoon bellen naar 0800-1121 en dan kom je misschien wel in de uitzending. Maar eerst dus die envoy van Warren Zevon.

0: Ja, Gabri. Ik was wel benieuwd, want jij houdt je bezig ook dus met erfgoed. We begonnen eigenlijk het hele interview met dat jij onderzoek doet van en eigenlijk het in kaart brengen van oude gebouwen. Dat je dat heel lang hebt gedaan. En nu vroeg ik me af, als je eigenlijk naar het Nederlandse erfgoed kijkt, erfgoedbibliotheek, zeg maar, hebben we alles dan in die bibliotheek gestopt? Staat alles daarin? Hebben we nu een soort overzicht van dit zijn de monumenten van Nederland? Als we maar weer eens eventjes uitzoomen.
1: Ja. We zijn nooit klaar, hè? Kijk, als ik zeg, als ik een oud gebouw ontdek, als dat nog eens gebeurt, dan zeg ik, ja, maar dit moeten we ook beschermen. Hier moeten we heel zuinig op zijn. En ik vind dat omdat ik het belangrijk vind dat komende generaties ook het oude erfgoed kunnen onderzoeken. Wij hebben nu de dendrochronologie, wie weet wat er over 25 jaar allemaal bestaat. Dus daarom zijn we zuinig op het historische materiaal. Proberen we daar zo goed mogelijk mee om te gaan.
0: Maar je kunt dus nog een oud gebouw ontdekken, wat je net zegt.
1: Dat kan wel, ja.
0: Dus niet dat we dat allemaal al weten?
1: Nee, er is in de late 19e eeuw begonnen met wat we monumentenzorg zijn gaan noemen. En daar is best lang overheen gegaan totdat we heel Nederland hadden geïnventariseerd. Dat was in 1933, de eerste inventaris was klaar van heel Nederland. Dat waren allemaal gebouwen van voor 1850. Nou, die zijn uiteindelijk in 1961 op de Rijksmonumentenlijst terechtgekomen. Die Rijkslijst is verder uitgebreid. En sinds 1988 hebben we ook gemeentelijke monumentenlijsten. Dus het beschermingsbeleid is naar de gemeentes deels overgegaan. En daar komen ook telkens weer nieuwe thema's bij. Toen ik studeerde, was er eigenlijk nog heel weinig aandacht voor het naoorlogse erfgoed. Je had net een grote inventarisatie gehad om de periode 1850-1940 eens in kaart te brengen. En om daar gebouwen van op de monumentenlijst te zetten. En daarna kwam de wederopbouwperiode. En nu, als je Heemskut leest of ons tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ja, dan gaat het heel veel om post-65 architectuur. Dat hebben we nu eigenlijk pas ontdekt. Er zijn natuurlijk pioniers die daar 20, 30 jaar geleden al mee bezig waren. Maar echt breed in de erfgoedsector is dat post-65 erfgoed iets wat de afgelopen 10 jaar is geëxplodeerd.
0: Dus gebouwen die na 1965 zijn gebouwd.
1: Ja, ja.
0: En waarvan we eigenlijk nu al zeggen van dit is zo bijzonder, dit moet op de lijst.
1: Ja.
0: En wat kan je een voorbeeld noemen?
1: Nou ja, denk aan. Ik moet even uit mijn middeleeuwen.
0: Ja, ja,
1: naar
0: dat,
1: de.
0: Ik zit te denken aan gewoon een kubuswoning of zo.
1: Ja, dat soort dingen. De architectuur van het brutalisme.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Het stadhuis van Terneuzen schiet me nu te binnen.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Gebouwen
0: ik ga zo
1: van architect Duintje, van Maaskant.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, want dat vind ik wel interessant. Dat het natuurlijk, jij zit natuurlijk heel erg in de middeleeuwen met de dendrochronologie. En weet je wel, echt het onderzoeken en het dateren van gebouwen. Maar dit gaat natuurlijk, mensen blijven gebouwen bouwen en het blijft doorgaan. En soms vraag ik me ook wel eens af van hoe zouden ze dan over 500 jaar, als er dan in een studio dan over ons wordt gepraat. Wat zouden ze dan over onze bouwstijl zeggen nu?
1: Nou ja, gesteld dat er nog wat van over is. Want dat vind ik het knappe van die middeleeuwers. Dat ze zodanig hebben gebouwd dat er nog wat van overeind staat. Maar als je gebouwen van het modernisme, het Rietveld-Schreuderhuis bijvoorbeeld, of Sanatorium Zonnestraal, dat moet toch wel met heel veel kunst en vliegwerk overeind worden gehouden. Want dat zijn.
0: Ligt dat aan het materiaal?
1: Ja, het kwetsbaardere gebouwen. Veel minder solide gebouwd, vaak ook niet bedoeld om te bouwen. Sanatorium Zonnestraal van Jan Duiker, dat was een sanatorium. En men hoopte dat het 25 jaar later zou kunnen worden afgebroken, omdat dan tuberculose de wereld uit zou zijn. Dan heb je het niet meer nodig. En wij bouwen nu ook vaak, gebouwen zijn 20, 30 jaar afgeschreven. We zijn nu eindelijk op stoom aan het komen wat de verduurzaming betreft. Dus wat degelijker gaan bouwen weer. Maar we hebben heel lang ook tamelijk snel en efficiënt gebouwd. Maar voor de houdbaarheid van je gebouwen heeft dat wel consequenties.
0: Ja, dus je denkt eigenlijk dat het misschien gewoon niks meer van te zien is over 500 jaar.
1: 500 jaar is lang hoor. Ja, ik ben historicus, geen toekomst.
0: Nee, ja, wie ja, wel. Maar...
1: Ja, ja. Maar als de wil er is, kijk, laten we positief ervan uitgaan. We blijven goed voor onze waardevolle gebouwen zorgen. Ja, dan, kijk, je verliest altijd aan calamiteiten. Of aan bouwplannen of gebiedsontwikkelingen, waardoor heel af en toe een gebouw moet worden opgegeven. Maar stel je voor, je hebt nog een behoorlijke kritische massa van het monumentenbestand van nu. Ja, hoe kijken mensen ernaar? Ik kom dan bij de. Ik hoop dat ze dan inmiddels weer duurzamer bouwen en veel meer weer voor de eeuwigheid zijn gaan bouwen. Want ja, dat is heel wat anders dan het cultuurhistorische waarde. Maar het duurzaamheidsaspect, dat hout, die baksteen, er zit heel veel energie in opgeslagen. En dat haal je niet meer terug als je dat gaat slopen. Dan kun je wel zeggen, ja, we gaan een duurzaam gebouw neerzetten. Maar daar zit ook weer heel veel energie in. En
0: je doet echt letterlijk energie, ja. Zonne-energie of mensen-energie of machine-energie om het te maken.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. En dat gaat verloren.
1: Nou ja, als je een nieuw gebouw gaat neerzetten, dan zet je de teller weer op nul van wat je aan energie moet investeren. En voordat je dat hebt terugverdiend, dan is de renovatie alweer nodig. Dus ja, dan ga je weer nieuwe materialen erin stoppen.
0: Ja, ja,
1: dus de omloopsnelheid van gebouwen is tegenwoordig veel hoger dan die vroeger was.
0: Ja, dus we moeten eigenlijk in dat opzicht wel een beetje terug naar de middeleeuwen.
1: Ik zou het heel mooi vinden als de bouwsector nu zou gaan bouwen van mensen, we zetten dit neer en dat moet over 200 jaar moet dat er minstens nog staan. Ja,
0: ja. En is er dan nog iets uit, als we het hebben over de tijd van Reijer, is er nog iets uit die tijd waarvan je zegt, nou, nu ik daar zo helemaal ingedoken ben, denk ik van ja, dat vind ik nou echt iets moois wat we ook nu zouden moeten toepassen.
1: Ja, wat mij uit die tijd...
0: Of glimlachte je ergens bij toen je iets las? Ik ben zo benieuwd.
1: Ja, wat ik zo mooi vind, hij reisde natuurlijk. Een beetje in Holland onderweg. En dan ging hij naar Lübeck en naar Gdansk. En daar zag je een heel andere wereld dan thuis. De lokale manier om te gaan met ruimtelijke problemen. Hoe bouw je? Hoe richt je je stad in? Dat was heel locatiespecifiek. Ga van Holland naar Groningen of naar Limburg en kijk naar die oude gebouwen, dan zie je, daar is een heel andere bouwtraditie. Daar zijn andere materialen gecombineerd. Denk je aan vakwerkbouw, dan denk je aan Zuid-Limburg. Denk je aan hele grote bakstenen, zware kloosters. Veel meer in Groningen, hier in Holland, die kloostertjes die waren deels van hout. Nou, als we dat opnieuw transponeren, dan vind ik het altijd heel mooi als een architect zich laat inspireren door de regionale manier van omgaan met de omgeving, de lokale, de regionale bouwtradities, om daar weer eens bij aan te haken. Er zijn mooie voorbeelden van, hoor. Maar ja, dat vind ik altijd heel mooi. Hoe het verleden ook kan dienen ter inspiratie, ook oude gebouwen inpassen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat je daarmee ook meer leven in je nieuwbouw integreert.
0: Ja, dus dat zouden we meer mogen doen.
1: Ja.
0: Ja. Even kijken hoe de anderen het doen. Mooi. Nou, laten we dat meenemen. Je kunt nog een appje sturen. We gaan ook alweer luisteren naar het laatste nummer. En ik dacht, het is leuk om dan gewoon ook in de sfeer van Amsterdam te blijven. En dan even het Amsterdams parfum te luisteren.

0: gaan. Mijn Amsterdam van Jan, of Amsterdams Parfum, sorry, van Jan Boerstoel. Gezongen door Jenny Arian. Gabri, ik wil je ontzettend hartelijk bedanken dat je meer hebt geleerd over de bouwhistorie van Amsterdam. En ook ons hebt meegenomen 15e eeuwse Amsterdam in. En ook nog eens wat meer hebt geleerd over het erfgoed. Dus dank.
1: Ja, nou, jij ook bedankt. Ja, erg leuk.
0: En ook dank aan iedereen in de geschiedenis die zo netjes is geweest op dat boekje van Reijer Dirks.
1: Heel fijn.
0: Waardoor jij dat met je handschoentjes in het archief hebt kunnen onderzoeken.
1: Ja.
0: Dus toch nog een teken uit het verleden. Dus bedankt Reijer. Ja. en natuurlijk, wie kan het nou zeggen? Er ligt hier gewoon een 14e eeuwse baksteen in de Radio 1 studio. Dat gaan we hierna denk ik ook nooit meer meemaken. Dankjewel. Wij gaan door. We gaan namelijk een podcast luisteren. En die podcast, dat is weer een podcast van onze collega's van de BNNVARA. Zij maakte de podcast Zo Klonk Nederland, over geschiedenis gesproken. In deze aflevering gaan we namelijk 5 miljoen jaar terug in de tijd. Het grootste deel van ons land ligt dan onder water. En alleen in het zuidoosten vinden we land. Nou ja, land. Hier ligt een vrijwel doordringbaar en kletsnat bos, waar je, als je even niet oppast, eindigt als moeraslijk. Hier is aflevering 1 van seizoen 2 van de podcast Zo Klonk Nederland. En die aflevering heet Tapir en Megalodon.
2: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1.
3: Zijn er meer? Tik, daar gaan we neer.
4: Oh jee.
3: Ja.
4: Oh, de hele kudde. Volgens mij zie ik daar iets van een rugvin. Zie jij het?
3: Kijk daar. Maar ongeveer 30 meter verderop zie je 2 grijze billen.
5: Oh, ja, daar gaat hij. Kijk, hij stijgt op.
6: Oh.

0: Mooi zeg.
1: En dan uiteindelijk, kijk, nu duik je een stukje in.
2: Van subtropisch tot stervenskoud. Van tapier tot grottenleeuw. Ik ben Menno Bentveld en ik neem je mee op een tijdreis van geluid. In deze podcast van Vroege Vogels reizen we door de belangrijkste episodes in de Nederlandse natuurhistorie. Als je deze reis optimaal wilt beleven, doe dan een koptelefoon op of oordopjes in. Zo klonk Nederland. Je staat er misschien niet bij stil, maar onze natuurgeluiden liggen verre van vast. Het Nederlandse klimaat en ons landschap veranderen voortdurend. En daardoor is het een komen en gaan van dieren. In seizoen 1 van Zo klonk Nederland reisden we tot 100.000 jaar geleden. In dit tweede seizoen gaan we nog verder terug in de tijd. Hoe klinken de subtropische moerasbossen van miljoenen jaren geleden? Welke giganten leven er in de Nederlandse Oerzee? Wat voor dieren treffen de allereerste mensen in Nederland? Hoe klinkt het wanneer een enorme gletsjer ons land overhoop gooit? Welke geluiden zijn er verdwenen en welke zijn erbij gekomen? Het is 5 miljoen jaar geleden. Het grootste deel van ons land ligt onder water. Door het subtropische klimaat ligt de zeespiegel een stuk hoger dan vandaag. Alleen in het zuidoosten vinden we land. Nou ja, land. Hier ligt een vrijwel ondoordringbaar en kletsnat bos, waar je, als je even niet oppast, eindigt als moeraslijk. Paleontoloog Dick Mol en verslaggever Gert Elbertsen wagen zich in dit moerasbos.
3: Heerlijk, zo'n regenbuitje.
4: Oh, en dat, het is gewoon een warme douche die je krijgt.
3: Ja.
4: Het is ook zo vreselijk heet, hè? Vind je niet?
3: Ja, maar hoe warm zou het zijn? 35 graden, zoiets?
4: Ja, maar die hitte, dat is op zich nog niet zo erg. Maar het is zo benauwd vanwege de hoge luchtvochtigheid. Alles plakt aan je lichaam.
3: We staan hier midden in een moerasbos. Het water staat ons tot op de knieën.
4: Ja.
3: En ik zie zo 1, 2, 3 nog geen hoge plek.
4: Nee. We zitten hier echt in een soort laagvlakte, zou je kunnen zeggen. Hè? En dat water en dan die vegetatie, dit is fantastisch. Dit is een soort paradijs.
3: De bomen zijn super hoog.
4: Ja, naaldbomen, bijna allemaal naaldbomen zijn het. En we moeten wel oppassen dat als we zo meteen gaan lopen, dat we oppassen voor vallende takken en zo. Dus je moet niet zoveel onder die bomen gaan, want er zitten rotte takken in en die kunnen we wel eens naar beneden donderen. En als je zo'n tak op je kop krijgt, dat is niet een pretje.
3: Het weer begint ook een beetje om te slaan, volgens mij, hè?
4: Ja, want straks was er nog veel zonschijn en nu begint het meer bewolkt te worden.
3: Waar moeten we nog meer op letten in het bos? Wat zijn de gevaren?
4: Nou ja, het kent natuurlijk heel veel geheimen. Heel veel dieren leven hier, hè, want het is natuurlijk heel beschut voor allerlei dieren en zo. En, kijk, er zoeft iets over ons heen. Kijk nou eens.
3: Ik zie hem niet.
4: Ja, dan komt hij weer terug. Dan kleeft tegen die boom aan.
3: Wat is het? Het is een beetje een grijs diertje.
4: Ja, een vliegende eekhoorn is het. Niet zo heel erg groot, maar let op als hij zometeen weer naar een andere boom heen springt. Kijk, hup, daar gaat hij. Ja, oh ja, kijk eens.
3: Secondenlang zweeft hij.
4: Ja. Hup, en dan gaat hij die kant op. Oh jee. En dan moet je kijken, die spanwijdte. Dat is wel 40, 45 centimeter. Dat zijn fantastische beesten. Die zitten hier vrij veel, maar die zijn niet gevaarlijk.
3: Okay.
4: Daar hoeven we niet bang voor te zijn.
3: En je ziet ook echt dat hij stuurt bijna, hè? Met zijn staart en met zijn poten, die beweegt hij. Ja, zodat hij precies goed uitkomt en zich weer tegen een boomstam aanplakt.
4: Heel behendig zijn ze. Dat is echt zulke mooie beesten zijn dat. Fantastisch. Het eerste hebben we al te pakken, dat is heel goed. Fantastisch.
3: Zullen we nog een stukje gaan lopen door dit bos?
4: Ja, prima. Heel goed. Daar is mooi die vegetatie en ook dat water. Maar kijk, je kunt het niet eens op de bodem kijken, want het zal niet heel erg diep zijn. Maar het is heel erg troebel en zo, hè?
3: Ja. Dus, en op sommige plekken liggen ook planten.
4: Ja.
3: Wat zijn voor kleine drijvende plantjes? Ja. We kunnen die bodem niet zien.
4: Nee, maar dat is azolla, dat is kroos, hè? Dat zit zo'n hele pakken zitten er op het water. En dan dekt het water helemaal af en dan moet je... Ja, dan weet je niet als je er doorheen loopt waar je terechtkomt, waar je stapt. Want je kunt zomaar op een boomstam stappen en dan glij je er weer vanaf en dan lig je in het water. En dat willen we niet.
3: Dus heel voorzichtig hier doorheen lopen.
4: Ja.
2: Naast de vliegende eekhoorn flitst er soms meer boven je hoofd. Zoals de vogels waar bioloog Bram Langeveld en verslaggever Henny Radstaak naar op zoek zijn.
0: Het is best zwaar lopen in zo'n moerasbos.
5: Jazeker, ja. Wat een water overal, zeg. En een rijke begroeiing.
0: Overal groen waar je kijkt. Het is heel dicht.
5: Ja, zeker. En ook die enorme sequoia's, die grote bomen die hier groeien. Prachtig habitat voor allerlei diersoorten. Hey, hoor je dat vreemde geluid? Het is heel typisch de watersnip. Een mannetje wat aan het baltsen is. En die watersnippen die zitten graag hier in dit moerasbos. En dan wel het liefst bij die open plekken. Dus daar iets verderop is een open plek. En als we goed kijken, wie weet zien we hem dan wel. Even. Oh, ja, daar gaat hij. Kijk, hij stijgt op. Oh, en dan cirkelt hij een beetje.
0: Ja?
5: Zie hem gaan?
0: Ja. Oh, mooi zeg.
5: En dan uiteindelijk, kijk, nu duikt hij een stuk in. Ja, hoor je het geluid? Dat doet hij tijdens het duiken. Met zijn staartveren maakt hij dan dit geluid. En dat is typisch voor de balts van de watersnip. Prachtig geluid is dat, vind ik.
0: Bijzonder met zijn staartveren.
5: Ja, dan een hele mooie uitvindingen eigenlijk waarin hij dat weet te doen. En het werkt blijkbaar, want hij doet het.
0: Waarom doet hij dat?
5: Ja, het is onderdeel van de balts, dus het is aantrekken van de partner. Kijk mijn mooie staart of hoor mijn mooie staart. Hey, en hoor je dat? Dat is een paardje valken. Die hebben een oud nest van een andere roofvogel, of misschien was het een kraai, ingepikt. En die moet hier ook ergens in de buurt zitten, want ik hoor ze wel. Ja, daar gaat hij. Die prachtige, ja, slanke vogel eigenlijk, met die lange puntige vleugels. Ja, hele typische vlucht.
0: Ja, een typische roofvogel dus.
5: Jazeker, ja. Dus die watersnip en al die andere vogeltjes die we horen, natuurlijk ook de zoogdieren die hier leven, de kleintjes, die hebben wel wat om voor op te letten.
2: Van de diepe bossen naar de open zee. Haaienkenner Irene Kingma kiest met verslaggever Merlijn Snijders het ruime sop om te zoeken naar de grootste haai ooit.
6: Open zee, ja. Irene, gewoon nergens naar. We zien niks meer. Geen land.
7: We zoeken de megalodon. Dat is een jagende haai. Hij kan wel 16 tot 18 meter lang worden. Die zit hier en die jaagt hier op walvissen, dolfijnen, dat soort beesten.
6: Dus dit water zit ook vol met walvissen, dolfijnen. Wat zwemt hier allemaal nog meer?
7: Nou ja, natuurlijk heel veel vis. We hebben grote variatie aan vis. Maar we hebben ook inderdaad verschillende dolfijnen, walvissen. Nou ja, allemaal lekkere hapjes voor de megalodon. Hij heeft een enorme kaak. Dus de kaak van 2 meter breed. Dus dat is groter dan een mens. Kunnen 2 mensen rechtop in zo'n kaak staan.
6: Ja.
7: En hij neemt dus die kaak en dan neemt hij 1 grote beet. En dan probeert hij dus in 1 keer zo'n beest in 2 keer te bijten. Of zo'n grote hap eruit te krijgen dat het helemaal klaar is meteen. En daar leeft hij van.
6: Heb jij wel eens een onderdeel ervan gezien?
7: Het voordeel met haaien is dat je altijd heel veel tanden vindt. Want een haai is afhankelijk van zijn tanden om te eten en die moet dus zijn hele leven scherp blijven. En hoe doet hij dat? Hij blijft zijn hele leven nieuwe tanden maken. Dus zo'n megalodon die heeft dus 5 rijen tanden achter elkaar eigenlijk. Maar dat moet je zien als een soort lopende band.
6: Dus die staan naast elkaar als het ware.
7: Ja, achter elkaar, zeg maar, naar achteren toe, zeg maar, naar zijn huid. En dan blijven dus steeds nieuwe tanden groeien en dan vallen de oude, die vallen er dus uit. Dus ook als hij nog leeft, verliest hij heel veel tanden. Dus als je tanden op het strand vindt, die zijn dus niet van een dode haai. Dat zijn gewoon tanden die hij niet meer nodig heeft. Dus inderdaad, ik heb zo'n megalodon tand. Die is ongeveer zo groot als mijn hand. Niet de grootste die bestaat, want de grootste die ooit gevonden zijn, die zijn, wat zal dat zijn, 1 centimeter of 18 of zo. Groot, dus dat zijn echt hele serieus grote tanden. Want als je kijkt naar de andere haaiensoorten, ja, die zijn zo groot als een vingerkootje.
6: Ja.
7: Dus dat
6: ja.
7: is echt een heel indrukwekkend groot beest.
6: Kunnen we dan uitkijken naar zo'n driehoek uit het water?
7: Megalodon hoort bij de makreelhaaien. En dat zijn die jagende haaien. Maar om te kunnen jagen moet je af en toe op snelheid kunnen komen. En goed kunnen manoeuvreren. En daar heb je die stugge vinnen, die gebruiken ze daarvoor. Dus hij heeft inderdaad zo'n stugge vin. En als we geluk hebben dat we een echt volwassen exemplaar zien, dan is hij ongeveer zo groot als jij, als een mens. Alleen die rugvin al. Yes,
6: ik weet niet of het een hele veilige gedachte is om op zoek te gaan naar zo'n reuzenbeest. Wacht eventjes, heel even. Daar vliegt een albatros. Dat vind ik toch ook altijd fantastisch, hè? Zo'n grote zeevogel.
7: Ja, maar als je goed kijkt, want misschien zijn er meer. Dat zijn aaseters, hè? Dus het kan zijn dat er dus een overblijfsel van een walvis die door een megalodon gepakt is, hier ergens is.
2: Ze zijn hem op het spoor. Hoe dat verder gaat, horen we straks. Maar nu duiken we weer het moerasbos in. Een bos zo nat dat je daar veel watervogels vindt.
5: Hé, hey, kijk, daar komen wat eentjes voorbij gezwommen. Zie je ze?
1: Groeien hier midden in het bos?
5: Precies, ja. Ja, dat hoge water, dat is perfect voor ze. Ze kunnen gewoon lekker rond te dobberen. He, ze zijn wat grof gespikkeld op de borst. Hele mooie groene kop. En dan die prachtige gele snavel. Ze vinden hier natuurlijk gewoon echt volop voedsel in dit bos. En ook voldoende bescherming tegen die roofvogels. En daar, daar kwam het ook anders. Een meerkoet die jaagt natuurlijk weer een onschuldig waterhoen weg. Hè. Die beesten die zijn zo territoriaal. Dat is ongelooflijk. Ik zeg altijd, meerkoeten zijn boos op alles en iedereen. Altijd. Bizar eigenlijk. Maar toch, ze hebben ook een plekje hier in het bos.
2: 5 miljoen jaar geleden is het hier nat en warm. Verslaggever Pleun Aerts en tropisch ecoloog Marijn van Leeuwen gaan op zoek naar een dier dat het goed weet te redden in dit subtropische Nederland.
8: Laat maar weten als je een spoor ziet.
3: Oh, hier zie ik er een. Ja, kijk. Het is heel typisch. Zie je het? Je zet dan in het midden heb je 1 grote teen. En aan de zijkant 2 kleine tenen.
8: Ja. Is dat nou onweer?
3: Ja, dat gebeurt hier natuurlijk ook. Hè. Dus alle dieren zullen ze wel zich een beetje verschuilen.
8: Ja, het regent hard in het natte bos, maar dit is wel heel mooi hier zo in de modder. We gaan dus even zoeken hier in het dichte bos. Het is nogal moeilijk, want we kunnen niet heel ver kijken. Hoe vaak heb jij hem gezien?
3: Nou, je ziet hem maar heel af en toe en je hebt er heel veel tijd voor nodig. Maar in mijn leven heb ik 10 keer een tapir gezien.
8: Oké. En waar moeten we op letten?
3: Nou ja, het is een groot beest, maar het kan zich heel goed verstoppen. En mijn ervaring is dat hij er vaak opeens gewoon staat. Dat je een bocht opkomt, het is een dichte vegetatie. En opeens is het een open plek en dan staat er gewoon zo'n groot beest. Dus daar moeten we naar op zoek.
8: Als je zo'n spoor ziet, hè, is dat dan een teken dat hij dichtbij is? Of kan hij dan ook weer echt heel ver weg zijn?
3: Nou, ze lopen aardig rond, maar dit zag er wel uit als behoorlijk vers spoor. Dus in ieder geval na de vorige regen, dus misschien van vanochtend. Dus hij is in de buurt. Maar ja, weet je, een tapir moet ook oppassen. Hij heeft vijanden, zoals katachtigen. Dus die zorgt ook dat hij stil is. En dat hij niet zomaar gezien wordt.
2: In het moerasbos is het eten en gegeten worden. Sommige dieren weten op ingenieuze wijze om te gaan met gevaar.
5: Hoor je die hoge, ijle geluidjes?
1: Dat hele hoge...
5: Ja, dat zijn alarmroepjes van vogels. En dit specifieke roepje, dat is voor gevaar uit de lucht. Dus misschien is dat wel die valk die we net zagen vliegen. Er moet dus ergens een of andere roofvogel rondvliegen. Maar welke soort deze alarmroep maakt, dat weet ik eigenlijk niet. En dat komt omdat al die alarmroepjes die lijken heel erg op elkaar tussen verschillende vogelsoorten. Sterker nog, verschillende vogelsoorten herkennen de alarmroepjes van andere soorten. Het is eigenlijk een soort universele taal die zegt let op. En als reactie houden nu al die vogels zich eigenlijk stil totdat het gevaar geweken is.
1: Die houden zich stil zodat ze niet ontdekt worden door die roofvogel die hier dan ergens boven ons moet zweven.
5: Klopt, ja. En het mooie van al die roepjes, hè, de vogels horen dat heel duidelijk, de zangvogeltjes, de prooien. Maar de roofvogel zelf, die hoort eigenlijk dat hoge geluid niet zo goed. En als hij het al hoort, is het voor hem heel lastig om na te gaan waar die roep nou precies vandaan komt. Dus de waarschuwende vogel verraadt zichzelf eigenlijk niet voor de roofvogel.
2: Terwijl Henny en Bram zich bezighouden met de kleine zangvogels, stuiten Dick en Gert op de sporen van een reusachtig beest. Met een hoogte van 4 meter en een gewicht van wel 10.000 kilo is het de grootste bewoner van ons land.
4: Kijk hier, de hele grote voetstappen van... Oh jee, ik zie al wat het is. Dat zijn de voetafdrukken. Ongeveer zo'n rond, hè, dat moet van een voorpoot zijn van een Europese mastodont. de borstelmastodont. En die ovale stappen, die zijn van de achterpoten. En je ziet, hè, die van de voorpoten, die hebben bijna een doorsnede van zo'n 80 centimeter.
9: Een mastodont?
4: Ja.
9: Ik zie aan de voetstappen dat het een enorm dier moet zijn, maar...
4: Ja, dat is een dik huid met een enorme snor. En die als een soort vijfde arm geldt. En dat zijn dieren met een plat voorhoofd en vooruitpriemende slagtanden die nauwelijks gekromd zijn. En die kunnen bij deze soort mastodont wel 5 meter lang worden.
9: Zo.
4: Gigantisch. En dan moet je bedenken dat van die 5 meter ongeveer zo'n 50 centimeter maar in de schedel, in de tandkast verankerd zit. Dus dat is een gigantisch log beest met enorme vooruitpriemende slagtanden.
9: Het lijkt me heel erg onhandig om slagtanden van 5 meter in een bos te hebben. Hoe doet die mastodont dat? Hoe kan die hier toch doorheen bewegen?
4: Nou ja, kijk, dat beest weet precies wat hij draagt, hè. En die kan er heel goed mee manoeuvreren. Ook in dit hele dichte bos kan hij overal keurig netjes doorheen. Want je zou je afvragen, als je hem op een grasvlakte zou zien staan, dan denk je, oh ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe komt hij dan, hoe manoeuvreert hij door dat bos? Dat kunnen ze heel goed. Ja, daar zijn ze voor aangepast aan die dichte begroeiing. Want het zijn loofeters, hè. Ze willen vooral die bladeren en die takken van die bomen hebben.
9: Ze houden niet van vlaktes. Ze willen in bossen leven.
4: Precies. En dan bij voorkeur in de buurt van water. En dan is dit natte bos is daar natuurlijk een paradijs voor die beesten.
9: Zullen we die voetstap een stukje volgen?
4: Ja, heel goed.
2: Terwijl in onze bossen reuzen leven als de Europese mastodont, kent ook de zee haar giganten. Irene en Marlijn zijn nog steeds op zoek naar een enorme zeebewoner. De megalodon.
6: Het ziet er zo aantrekkelijk uit, dat water. Je ziet ook heel veel mosdiertjes. Het is echt een levende bende daar.
7: Ja, je hebt ook heel veel schelpen. Al die complexe ecosysteem wat je nodig hebt om al die... Ja, dat voedselweb op te bouwen, zodat je juist ook die hele grote dieren aan de top van de voedselketen kunt hebben. En als je niet die diversiteit zou hebben, dan zou je ook die grote soorten niet kunnen hebben. Dus dat is allemaal, hangt dat met elkaar samen.
6: Wacht even, daar zie ik nog 2 zeealken. Oeh, het vliegt allemaal op. Ja, we gaan weer, Irene. Lekker winderig.
7: Ja.
6: Hoe ziet zo'n levenscyclus eruit van die megalodon?
7: Nou, ze worden vrij oud, zeker 50 jaar. En in die tijd krijgen ze dus meerdere keren jongen. Nou, zoals alle haaien in deze groep zijn ze levendbarend. Dus ze krijgen 1 keer in de 2, 3 jaar krijgen ze een aantal jongen. En die jongen die zijn al meteen 6 meter lang.
6: Ja.
7: Dus die moet ook meteen dus veel eten. Want haaien zijn wel levendbarend, maar ze zijn geen zoogdieren. Dus ze moeten meteen lekker eten.
6: Zelf meteen op jacht.
7: Ja, dus die jongen die krijgen ze op plekken waar dan heel veel voedsel zit. En dat is vaak aan de kust. Bijvoorbeeld waar een zeehondenkolonie of iets dergelijks voorbij is. Dat ze lekker veel ook zeehondjes meteen kunnen pakken.
6: Ja.
7: Ze migreren over de oceanen. En ze zoeken dus de plekken op waar het dan op dat moment het fijnste voor hen is. Een jongen krijgen ze op bepaalde plekken. Maar ze gaan naar andere plekken waar dan juist weer de walvissen bij elkaar komen. Om juist zich helemaal vol te vreten. Zo blijven ze in beweging.
6: Jij bent dol op haaien, hè?
7: Ja, dit is natuurlijk een fantastische groep. Omdat ze al zo lang bestaan. En kijk, bij de groep van de haaien hoort ook de groep van de pijlstaartroggen en van de gitaarvissen. Die zijn hier ook allemaal. En die leven op hele andere plekken. Die leven bij de bodem. Die zoeken daar van die grote schelpdieren die ze opgraven. De groep van de hamerhaaien is er ook. Die hebben die hele rare kop. Iedere hoek van het ecosysteem heeft zijn eigen haai. En dan, de koning van allemaal is de megalodon.
6: Dat zal wel een enorme schaduw geven onder dat water, hè? Heb je hem al een keer gezien, van bovenaf?
7: Ja, maar het is je niet voor te stellen hoe groot het is. Het is gewoon of er een zonsverduistering onder je doorgaat.
6: Ik ben bang, Irene, dat we die kant op moeten, want volgens mij zie ik daar iets van een rugvin. Zie jij het?
7: Ja, dat is het. Kijk, je ziet hem daar komen, ja.
6: Nou,
7: zie je er ook vogels? Ja. Zo'n groot levend beest is fantastisch mooi.
2: Terug naar de vaste wal, waar de bosbewoners goed van zich laten horen.
5: Hey, ja, volgens mij is dat een zangvogeltje van het geslacht Sylvia. Je houdt zich heel graag op in die dichte ondergroei hier. Ik hoor ze eigenlijk heel vaak, maar ik zie ze bijna nooit. Dat is best frustrerend.
1: Ja, omdat het zo dicht is hier natuurlijk, zie je ze nauwelijks. Maar je hoort ze wel.
5: Je hoort ze wel, ja. En een ander vogeltje wat hier ook zit, ja, daar hoor ik hem. Maar die zie ik gelukkig af en toe wel. Dat zijn mezen. Oh, kijk, daar zit hij. Dat hele mooie geelgroene vogeltje. En een wat donker kopje. Hij is best wel groot, best robuust gebouwd, deze mees.
1: Ja, ja, is best flink, ja.
5: Ja, prachtige beestjes weer.
1: Het wordt wel steeds meer open hier, Bram.
5: Ja, klopt. Verderop, daar stroomt een rivier. En daar, ja, daar is wat meer open ruimte omheen. Hé, hey, en een roffelende specht.
1: Ik hoor hem, ja.
5: Die zit in de verte. Die zit op de oeverwal van de rivier. Daar staan natuurlijk wat dode bomen. Daar is het ook ietsje droger, omdat de oeverwal net wat hoger ligt. En daar heeft hij blijkbaar een mooie boom gevonden om op te roffelen. Ja, en spechten die hebben eigenlijk een hele belangrijke ecologische rol hier in het bos. Want hun oude holen, hun oude nesten, die bieden allerlei ruimte voor andere soorten om te broeden. Zoals... Ja, nou, dat is toevallig. Daar komt hij net voorbij. Zoals de gierzwaluw.
1: Echt?
5: Ja, gierzwaluw die zitten graag in oude spechtenholen hier in het moerasbos. En die vinden aan de rand, dus waar het net wat opener wordt, enorme hoeveelheden insecten om een jongen groot te brengen. Dus die doen dat ook succesvol hier.
1: Het zijn holenbroeders natuurlijk, hè, die gierzwaluw.
5: Ja, ja, en die spechten die bieden die holen. Dat is een perfecte deal eigenlijk.
1: Je kan ook echt merken dat het hier wat meer open is. Er komt wat meer wind. We naderen echt wel een meer open gebied, die rivier die daar dan voor ons stroomt.
5: Ja, inderdaad. En wat ook nog leuk is, daar gaan we ook eventjes naartoe. Hier vlakbij zit ook nog een kolonie van kwakken. Misschien zitten ze er wel, misschien horen we ze ook wel. Laten we even die kant op gaan.
1: Reigerachtige.
5: Precies, ja. Een hele mooie middelgrote reiger.
2: En hoe staat het met de zoektocht naar de tapir? Pleun en Marijn lijken na een paar uur wadend door het moerasbos eindelijk beet te hebben.
8: Even kijken, daar zie je iets bewegen.
10: Beetje stil zijn ook, maar ja, is moeilijk met dat dichte struikgewas. Ja. Oh, nou, kijk daar. Nou, ongeveer 30 meter verderop zie je twee grijze billen.
8: Oh, yeah.
10: Uit de struiken
8: staan. Ach.
10: Ze hebben grote oren. Ja. Maar volgens mij heeft hij ons nog niet door.
8: Nee, hij staat met zijn rug naar ons toe. Oh, nee. En een lekkere bilpartij is dat.
10: Hij zit, precies. Ja, het zijn grote dieren. En, hij staat lekker te eten, overal zijn eten. Bladeren, veel fruit, zoals tamme kastanje, wilde druif. Dus hij is lekker bezig.
8: Ja, want hij is ook best wel belangrijk, hè, voor het bos, soms die zaden eet.
10: Ja, hij is een van de belangrijke zaadverspreiders in het bos. En zaden, zoals die kastanjes, die kouwen ze niet allemaal kapot. Voor de druiven gaan de kleine zaadjes mee. Ja, en een paar dagen later komt dat als poep weer naar buiten. En dan hebben al die zaadjes een belangrijke voedingsbron meteen eromheen. Mest. Om te gaan groeien.
8: Want dat is nu aan het eten. We hoeven gewoon ook een beetje kouwen, hè?
10: Ja, dan moeten we heel stil zijn en horen om inderdaad een beetje kouwen. Hij vond ze nog steeds niet door. Het is eigenlijk wel maf.
8: Bizar, hè? Mooi beest is het.
10: Ja, hij moet alleen nog even zijn kopje laten zien. Dan kunnen we het helemaal. Dan kunnen we ook zijn slurfje zien.
8: Ja. Kunnen even iets dichterbij komen, precies. Misschien?
10: Oh. Ja, juist. Kijk, hij zit er om zich heen te kijken. Zie je zijn oren? En het is een gekke slurf. Heel apart.
8: Oh, hij rent weg. Hij heeft ons gezien, volgens mij.
10: Precies. Hoor je dat piepende geluid? Dat doet hij alleen maar als hij een alarmroep heeft. Ja, dit was het. Zo, en dan is hij ook zo weer verdwenen. In zo'n dicht bos. 10 meter verder en je ziet hem niet meer.
8: Bizar. En dat slurfje, hè? Wat doet hij daar nou mee? Het ziet er een beetje uit als zo'n soort aanhangseltje. Een mastodont. Ik neem aan dat die er dingen mee kan grijpen of uit de boom kan halen. Maar dat kan zo'n tapir natuurlijk niet.
10: Nou, het helpt wel een beetje met spullen pakken. Ze die druiven uit de bosjes halen en uit de ranken die druiven zijn. Dus daar helpt het wel mee. De juiste bladeren pakken. Maar ik kan er niet takken mee slepen zoals zo'n mastodont. Maar ja, dat hoeft hij dus ook niet. En we zijn in een moerasbos. Voor je het weet zak je ook gewoon diep weg. Moet je een beek oversteken of een moeras. Ja, en dan helpt het natuurlijk wel om die slurf omhoog te houden en lekker door te ademen terwijl je zwemt.
8: Ah, ik kan ook goed zwemmen.
10: Zeker, ja.
8: Ah, oké.
2: Het slurfje van een tapier is natuurlijk niets vergeleken met die van een mastodont. De sporen van deze enorme olifantachtige zijn in dit bos niet moeilijk te vinden, in tegenstelling tot het dier zelf.
4: Kijk, het wordt ook steeds modderiger, maar je ziet dat hij hier gelopen heeft. En zo te zien lijkt het dat het er maar één is. Want soms heb je ook wel dat er hele kuddes van zijn.
9: Ik zie hier ook een enorme bolus liggen.
4: Oh ja, dan moet je kijken. Oh, die is nog niet zo lang geleden daar neergelegd. Kijk eens.
9: Er zitten nog vliegen omheen.
4: Ja,
9: jij pakt hem gewoon vast, dat
4: ja,
9: ik wat.
4: Ja, nee, ik was mijn handen straks. Maar kijk, ongeveer zo'n 25 centimeter in lengte. Om 20 centimeter in doorsnede. Kijk eens, ik breek hem door. En dan moet je eens kijken. Je kunt bijna met het blote oog zien wat hij gegeten heeft.
9: De dam komt er nog af en je ziet allemaal vezels.
4: Ja, hier zit nog stukjes blaadje van bladeren. En een dennennaalden zie ik zitten. Nog meer dennennaalden. Hier takjes. En dan moet je kijken, die takjes hier. Moet je eens kijken, is ongeveer 10 centimeter lang. En je ziet, die heeft een knik in het midden. Dat is van die kiezen en die kammen die dat voedsel kwetsen voordat ze dat in een normaal formaat door hun keel naar binnen kunnen slikken.
9: Ik hoor daar iets volgens mij. Klinks, iets langzaam. Ik zie daar iets. Iets heel geks.
4: Oh ja, ik zie het. Ik zie het. Ja, het komt nu uit het water. En hij loopt op vier poten. Ik weet wat het is. Dit is een gallicoterium.
9: Gallicoterium?
4: Ja, dat is een beest dat had ik hier helemaal niet meer verwacht. Kijk nou eens, kijk, hij loopt. Moet je goed zien, dat als we niet te hard praten, dan heeft hij ons niet door. Hij loopt op de buitenkanten van zijn handen, waardoor zijn nagels, zijn vingertoppen naar binnen krullen. En dan moet je kijken wat een enorme nagels die heeft. Die zijn wel bijna 20 tot 30 centimeter lang. En moet je kijken, een hele mooie bruin-beige kleur hebben ze. De kop lijkt heel veel op dat van een paard.
9: Zo. Ik vind hem er heel erg buitenaards uitzien.
4: Ja, maar ik...
9: Hij is een meter of drie hoog. Hij heeft een aflopende rug. Heeft hele korte achterpoot en hele lange gespierde voorpoot.
4: Ja, dat zie je heel mooi vanwege die beharing die heel mooi glad over zijn lichaam gesponnen is, als het ware.
9: Ik vind het ook een beetje een menselijke kop hebben of zo. Grote ogen.
4: Ja, hij heeft de ogen van een paard, zou ik haar zeggen. Hè?
9: En hij trekt zich weinig van ons aan.
4: Nee, want hij loopt op 30, 40 meter afstand van ons. Ja, is mooi.
9: Is het een gevaarlijk dier?
4: Nee.
9: Ook niet met die enorme klauwen?
4: Je moet hem niet gaan uitdagen, denk ik. Maar ik denk niet dat hij gevaarlijk is.
9: Hij gaat rechtop staan.
4: Ja.
9: Hij trekt zijn arm naar boven. Ja, ja. Oh, hij pakt een tak.
4: Kijk. En dan moet je kijken. Dan brengt hij die tak naar zijn bek heen. Ja. Hup, en dan ritst hij die tak en neemt weer weg. En heeft hij de bladeren in zijn bek.
9: Ah.
4: Schitterend.
9: Wat een fascinerend dier.
4: Ja. Heel mooi. Het gek is, ik had hem hier helemaal niet meer verwacht.
9: Deze heb je hier heel lang niet gezien?
4: Heel lang niet. Dat is echt... dat is het laatste wat ik hier nu verwacht zou hebben. Heel zeldzaam.
2: Een heel bijzondere waarneming, die Gallicoterium. Een soort kruising tussen een paard en een gorilla. Deze unieke dieren worden helaas steeds zeldzamer. Het is de vraag hoe lang ze nog kunnen blijven bestaan. We gaan weer terug naar de oer-Noordzee. Irene en Merlijn zijn naar de plek gevaren waar ze de megalodon zagen zwemmen.
6: Ja, Irene, ik zie hier... Het is heel vies, maar ik zie hier, denk ik, hompen... Eventjes kijken. Hompen walvis drijven. Die heeft hij dus te pakken gehad.
7: Ja, zoals het werk gaat, is hij probeert zo goed mogelijk beet te krijgen op zo'n walvis. Het liefst dat hij hem gewoon meteen echt in tweeën heeft of zo. En... Ja, stel je voor dat je probeert je bord leeg te eten zonder je handen. Met alleen maar proberen het weten. Dan vliegen er stukken vlees in het rond, inderdaad. En je ziet hier allemaal verschillende soorten zeevogels. Die proberen daar ook wat van mee te pikken. Waarschijnlijk als je hier onder water zou kijken, zie je ook allerlei kleinere, ook misschien wel kleinere haaien. Maar kleinere vissen die ook allemaal, ja, dat is natuurlijk lekker voor allerlei andere sieren die dat aas kunnen opeten. En veel efficiënter voor hun dan dat ze het zelf moeten gaan jagen.
6: Ja.
7: Dus zo die rol vervult zo'n megalodon ook. Dat hij eigenlijk door zijn manier van eten en leven en jagen, dat hij dan weer ook een bron van voedsel voor anderen zit. Want straks de resten van dat karkas zakken uiteindelijk naar de bodem van de zee. Nou, ja, gewoon diertjes en krabbetjes op de bodem die daar ook weer hun eten vandaan halen.
6: Ja!
2: Bram en Henny hebben in de diepe moerasbossen inmiddels de kwakken bereikt.
5: Ja, ik hoor ze. Dat zijn ze, de broedkolonie kwakken. Die mooie middelgrote reigers met een heel gedrongen uiterlijk. Prachtige dieren vind ik dat. Ze hebben zo'n zwart petje. En dan van die lange lichte veren die eruit steken. Prachtig om te zien. En aan de rand van hun broedkolonie heb ik wel eens een paardje ibis gezien. Maar echt maar één of twee keer. Die kwakken die zijn vooral 's nachts actief. En die gaan dan op jacht naar allerlei ongewervelden. En ook visjes, amfibieën, padden en dergelijke. En dat doen ze als echte reigers. Ze staan doodstil aan de waterkant. Speurend. En dan slaan ze toe. Maar een paar keer, dat vergeet ik nooit meer, heb ik een kwak ook echt zien vissen met aas.
11: Ja?
5: Ja, hij pakte wat van de kant, wat blaadjes of takjes of zo, gooide dat in het water en hoopte dat er nieuwsgierige vissen op af zouden komen.
11: Oh, wow.
5: Ja, een bijzonder gezicht was dat. Fantastische vogels ook.
11: Heel slim dus.
5: Ja, ja. Hey, en ja, nou, die miste ik eigenlijk al. Dat kan ik niet missen. De waterral. Ja, die soort voelt zich ook perfect thuis hier in het moerasbos. In die dichte ondergroei. Ik hoor ze eigenlijk elke keer dat ik hier rondloop. Maar ik heb ze echt maar zelden gezien. Zo mooi verstopt. Maar het geluid is onmiskenbaar.
11: Dat is die hoge gil.
5: Precies, ja. Het is eigenlijk bijna beangstigend, zeg maar. De eerste keer dat ik het hoorde, schrok ik er echt van. Ik denk, wat gebeurt hier? Maar inmiddels is het een vertrouwd geluid.
2: Niet alle dieren zijn zo eenvoudig te vinden als de kwak. Dick en Gert volgen nog steeds de sporen van de mastodont.
9: Als we hier lopen, dan komen ook allemaal belletjes omhoog.
4: Ja, dat is allemaal verrottingsgas, hè. En je ruikt het ook heel erg goed. He, dat zwavelachtige, dat methaanachtige. Nou, het stinkt gewoon. Maar dat is typisch voor hier, hè. Dat is de rottende bladeren, boomstammen die in het water liggen en dergelijke. En je ziet er heel veel omhoog komen.
9: Ja, we lopen hier eigenlijk in een pakket van half verteerde plantenmateriaal.
4: Het is echt een moeras, hè. Hele dikke pakketten met vegetatie die zich daar ophopen en steeds compacter worden door het gewicht van het water erbovenop.
9: Ja. Oh, springt de kikker voor ons uit?
4: Ja, ik zie hem, ja. Ja, schitterend, ja. Heel mooi hier. En mastodonten die gaan ook graag hierin in het water. Want weet je wat het is? Ze zijn groot, het is warm en zo. En dan lekker in het water. Maar ik weet niet, ik heb geen idee hoe diep het is. Jee, wat een kabaal. Ja, daar is iemand druk bezig.
9: Ga je naartoe lopen?
4: Ja, laten we doen. Oh, zie je? Kijk. Die rug daarboven, dat struikgewas uitkomen. Dat is de rug van een mastodont.
9: Hoe hoog is dat beest al niet?
4: 3,5 meter minimaal.
9: Zo.
4: Ja, dat is 3,5 meter.
9: Ik zie zijn kop nog niet. Nee. Je hoort hem bezig zijn?
4: Ja, hij is bezig met... Ik hoor de slagtanden op het hout tekeer gaan. Hij probeert natuurlijk die bast van die boom af te krijgen. Maar we moeten heel zachtjes doen. Als hij ons door heeft, dan gaat hij er vandoor.
2: NPO Radio 1.
12: 4 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop het Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs.
11: Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
14: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar we van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Waar zijn al de wetenschappers eigenlijk mee bezig? Nou, dat vragen we hen. De eerste uren sprak ik bijvoorbeeld bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek over 15e eeuws Amsterdam. Wil je dat gesprek terugluisteren? Dan kan dat in alle podcast-apps en ook in de NPO Luister-app. Straks heb ik het met historicus Beer Prakken over humor in de politiek. En met religiewetenschapper Arjan Sterken over volksverhalen en religie. Maar eerst luisteren we naar onze eigen podcast, Focus op Wetenschap. Mijn collega Bram van Diemen en ik waren op het Bedweter Wetenschapsfestival in de Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En hier namen we live twee podcasts op. De eerste hoor je nu. We gaan in gesprek met onderzoeker Gercoline van Beek, die onderzoek doet naar schulden bij ex-gedetineerden. Waarom is het zo moeilijk uit de schulden te blijven nadat je vast hebt gezeten?
15: Ongeveer 40% van de mensen die uit detentie terugkeert heeft geen huisvesting. En ongeveer 2/3. Ja, 40% en 2/3 schulden. Ja.
13: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
14: Nou, ontzettend leuk dat jullie hier zijn. En welkom dus bij Focus op Wetenschap, de wetenschapspodcast van de NTR. Fijn dat je luistert en een warm welkom aan iedereen hier in de zaal. Het ziet er gezellig uit. De roze lampen schijnen hier en het is gezellig druk. Mijn naam is Renette Kwakkebos en ik zit hier met mijn collega Bram van Diemen. We hebben een gast.
16: Ja, en te gast bij ons is Gercoline van Beek. Hi Gercoline.
15: Hi, goedenavond. Hey. Leuk hier te zijn.
16: Ja, heel fijn dat je er bent. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen schulden en criminaliteit. En ze brengt de omvang van dakloosheid in kaart eigenlijk. En dat doet ze aan de Hogeschool Utrecht. Daar is zij verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de Master Forensische Sociale Professional. En ze doet onderzoek naar schuldenproblematiek bij ex-delinquenten.
15: Klopt helemaal.
16: Ja.
14: Ja, ex-delinquenten. Misschien meteen even een woord dat we even kunnen uitlichten. Wie zijn dat?
15: Ja, precies. Dat gaat eigenlijk om mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Dus die een delict hebben gepleegd, die iets hebben gedaan wat strafbaar is. Ja.
14: Ja. En kun je voor ons schetsen hoe jij onderzoek doet naar die groep?
15: Ja, daar gebruik ik allerlei manieren bij. Ik vind het heel belangrijk om... Onderzoek heeft altijd een beetje suffig imago. Hè, van alsof je alleen maar literatuur zit te lezen achter je laptop in een ivoren torentje. Ik vind het heel belangrijk om onderzoek in de praktijk te doen. Dus ik spreek bijvoorbeeld die mensen die het betreft zelf. Hè, dus mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Ook heel veel professionals die deze mensen begeleiden. Eigenlijk zo. Dus ik doe gesprekken, ik lees cliëntdossiers. Ik ga de praktijk in om te zien wat speelt er.
14: Ja, ja, dus echt praktijk en dossiers doorspitten.
15: Precies.
14: Je doet het allemaal. En dan aan de Hogeschool van Utrecht.
15: Klopt helemaal. Ja. Ja.
14: En waarom dan eigenlijk ex-gedetineerden, ex-delinquenten?
15: Omdat dat voor mij een groep is waar heel veel problematieken samen komen. Net in de intro zei je het al van, hè, ik kijk onder andere naar schuldenproblematiek, maar ook bijvoorbeeld huisvesting, werk. Bij deze mensen is er vaak van alles aan de hand op allerlei leefgebieden. En ik vind het super mooi om te kijken, hey, hoe kunnen we deze groep, die vaak niet zo in beeld komt, waar mensen ook vaak een mening over hebben, want je hebt iets gedaan wat niet mag, hoe kunnen we die nou toch een beetje helpen om uiteindelijk weer mee te doen in de samenleving?
14: Ja. En heel concreet, je vertelt net al een beetje hoe je onderzoek dan doet, maar
17: Heb jij dan bijvoorbeeld op maandagochtend een afspraak met een ex-gedetineerde? Ga je dan koffie drinken? Ga je daarna het archief in? Kun je ons even meenemen hoe dat dan gaat?
15: Ja, dat kan bijvoorbeeld zo zijn. Hè. Dus dat ik bijvoorbeeld 's ochtends een interview, een gesprek heb met inderdaad iemand die zelf in aanraking is geweest met justitie. Nou, misschien dat ik daarna nog een gesprek heb met degene die deze persoon heeft begeleid. Die vertelt me misschien hoe ik nog wat meer informatie kan krijgen. Dus dat ik bijvoorbeeld in dossiers mag gaan kijken of een, dat noemen we dan een ketenpartner. Dus een organisatie waarmee deze professional samenwerkt. Dus stel, hè, het is in een gevangenis. Ik heb de case manager, heette die professional dan, die de gedetineerde begeleider gesproken. Nou, die vertelt misschien, maar je kunt ook wel met degene die vanuit de gemeente deze persoon begeleidt of hulp biedt gaan spreken. Nou, dan noteer ik dat. Misschien rijd ik daarna wel terug naar de hogeschool. Ga ik misschien dat gesprek uitwerken. Heb ik een gesprek met collega's over dat onderzoek. En zo wisselt dat eigenlijk de hele dag af.
17: Ja, dat wel een heel dynamische werkweek.
15: Absoluut. En dat is vaak niet het beeld wat mensen bij onderzoek hebben. Maar zo dynamisch is het zeker.
17: Ja, dus je bent echt wel een onderzoeker die lekker in de auto stapt overal.
15: Zeker. Ik maak heel wat kilometertjes. Ja.
16: Ja, lekker. Ja, sorry, ik word even afgeleid. Want iemand doet een koprol op een soort plusje Lego blokje hier voor de podcast studio. Geweldig. Maar we gaan even luisteren naar een fragment van Michel Tichelaar. En hij heeft als gevolg van een financieel delict heeft hij in detentie gezeten. Jij kent hem. En hij leest hiervoor hoe hij de periode tijdens die detentie eigenlijk heeft ervaren.
18: Detentie heeft mijn leven niet alleen beïnvloed toen ik vast zat. Vooral daarna merkte ik hoe lang mijn straf doorwerkte. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn keuzes. Maar buiten bleek opnieuw beginnen moeilijker dan ik had verwacht. Mijn bankrekening was geblokkeerd en ik stond geregistreerd. Daardoor kon ik geen nieuwe rekening openen. Zonder rekening kon ik mijn inkomen niet ontvangen, mijn huur niet betalen en mijn vaste lasten niet regelen. Ook verzekeringen afsluiten en werk vinden werd moeilijk. Ik was gemotiveerd en liep steeds tegen mijn verleden aan. Wat voor anderen vanzelfsprekend is, werd voor mij een obstakel. Tijdens mijn detentie liep buiten alles door. Mijn inkomen viel weg, maar huur, verzekering en andere rekeningen bleven komen. Schulden liepen verder op. Vanuit de gevangenis kon ik weinig zelf regelen. Ik kon niet zomaar naar een instantie en had beperkte toegang tot digitale voorzieningen. Wat ik miste was praktische hulp. Iemand die samen met mij keek naar mijn rekeningen, schulden en vaste lasten. Wat moest worden betaald, wat kon worden stopgezet, wie moest worden gebeld. Die hulp kwam onvoldoende. Daardoor kwam ik vrij met grotere problemen dan toen ik vastging. Ik moest schulden aanpakken en tegelijk woonruimte, inkomen en werk regelen.
16: Ja, ja, Michel Tichelaar, ik begrijp dat hij 1,5 miljoen schuld had toen hij de gevangenis uitkwam. Maar laten we even bij het begin beginnen. Wat is er precies gebeurd tijdens zijn detentie? Want hij zegt bijvoorbeeld, mijn rekening was geblokkeerd. Hoe kan dat?
15: Nou, wat je ziet, ik denk dat ik het best wat algemene kan schetsen. Wat je heel vaak ziet tijdens detentie is dat je hebt natuurlijk geen inkomen, want je kunt niet werken. Je uitkering wordt misschien stopgezet. Maar vaste lasten lopen wel door, dus die moet je betalen. En allerlei hulp die je hebt, valt stil, want er kan niks geregeld worden. En dus bepaalde dingen, zoals inderdaad je bankrekening. Bij hem ging het om een financieel delict, dus die werd inderdaad geblokkeerd. En wat hij heel mooi schetst is, hij zegt van, ik heb iets gedaan wat niet mag, dus ik neem daar verantwoordelijkheid voor en ik snap dat ik daar straf voor krijg. Maar toen ik uit detentie kwam, toen wilde ik eigenlijk mijn leven gaan opbouwen, het anders gaan doen. En hij schetst, vind ik heel mooi, hoe moeilijk dat was. Hè? En dat eigenlijk bijna als een zwaardere straf telt dan de feitelijke straf zelf. Dus dit is een voorbeeld, maar wat je ook heel vaak ziet, hij was ook zijn huis kwijtgeraakt, je raakt misschien je baan kwijt en dan kom je buiten. Nou, bijna letterlijk met dat tasje sta je dan op straat. Ja, wat moet je dan? Want je kunt niet zomaar aan werk komen. Nou, bij hem was dat door inderdaad allerlei dingen ook heel ingewikkeld. Maar sowieso, je hebt geen inkomen. Je hebt net dat label ex-gedetineerde. Werkgever zit daar niet per se op te wachten. Uitkering aanvragen kan zomaar 2 maanden duren. Je krijgt geen verklaring omtrent het gedrag. Dus je mag bepaalde banen niet doen. Nou, en dan, als je bijvoorbeeld je huis kwijtgeraakt bent, dat was in zijn geval ook. Ja, dan ga je misschien wel bij vrienden op de bank slapen. Maar zijn dat dan vrienden die jou verder helpen? Of die zeggen, ja, je mag hier wel blijven als je me helpt met de klus. Hè? Dus dat schetst hoe moeilijk het is om dan niet weer de fout in te gaan.
16: Ja, je komt in een cirkel terecht.
15: Je komt in een cirkel terecht.
16: Want, kan je zeggen hoe lang hij vast heeft gezeten?
15: Durf ik niet eens zo te zeggen, sorry.
16: Nee, oké. Okay. Ja, maar goed, hij heeft dus 1,5 miljoen schuld opgebouwd. Ik denk dan ook toch aan het begin van als zijn detentie begint. Ja. Ik zou dan ergens, misschien is dat naïef hoor. Ja. Maar ik zou dan verwachten van oké, jij gaat de gevangenis in. Dan wordt er misschien toch eerst heel even gekeken van wat betekent dat. Hè? Want als zijn huur doorloopt.
15: Ja.
16: Waarom is er niemand die even zorgt dat die huur wordt stopgezet?
15: Ja. Een heel terechte vraag, waar ik eigenlijk ook denk, hoe moeilijk kan dat zijn? He, dus heel terechte vraag. Kijk, wat er in de praktijk heel vaak gebeurt is, het personeel in de gevangenis is druk. He, dat is heel vaak ook in het nieuws, personeelstekorten. Ze moeten heel veel verschillende dingen doen. En het grootste deel van de mensen zit relatief kort vast. Dus maar een paar maanden. En wat je dan ziet, is eigenlijk dat mensen zo kort vastzitten dat de case manager dus er eigenlijk niet aan toe komt om die dingen te regelen. Dat is eigenlijk één. En twee, kom je meteen al een beetje waar ik denk dat het ook beter kan. De samenwerking dus bijvoorbeeld met gemeenten. Want iemand keert na detentie natuurlijk weer in een bepaalde gemeente terug. Is eigenlijk niet zo goed. Je zou denken, ja, maar laat die gemeente dan alvast contact leggen. Dingen opstarten, dingen regelen. Iemand helpen met, oké, wat moet er in ieder geval stopgezet worden. Of juist aangevraagd worden. Maar in de praktijk zie je dat heel vaak dus niet, onder andere tijdgebrek, niet gebeurt.
16: Ja. Nee. Ja, en in de gevangenis zelf is er dus gewoon niemand die dat even voor je regelt.
15: En niemand is een beetje gechargeerd. Hè? Dus er zijn natuurlijk wel voorbeelden waar het wel gebeurt. Maar het gebeurt heel weinig, zeker.
17: Ja. En dat is natuurlijk tijdens je detentie. En we waren het al een beetje op aan het voorsorteren. Maar als je dan inderdaad uit de gevangenis komt. Je staat daar met je plastic zakje. Ja. Letterlijk dus.
15: Ja.
17: Dat vind ik heel filmisch beeld. Maar dat is dus echt zo. Je krijgt een plastic zakje en dan sta je daar. En ja, je moet dan zelf maar de bus pakken naar je huis.
15: Waar je soms zelf letterlijk geen geld voor hebt, hè, voor die bus.
17: Ja. Ja. Ja. We luisteren nog even kort naar Michel. Namelijk over wat hij meemaakte zodra hij weer terug naar huis wilde.
18: Na mijn vrijlating voelde het alsof er een tweede straf begon. Ik was vrij, maar mijn mogelijkheden bleven beperkt. Ik liep vast bij mijn bankrekening, verzekeringen en het vinden van werk. Ondertussen bleven de schulden liggen. Alles hing met elkaar samen. Zonder inkomen kon ik mijn schulden niet aanpakken. Zonder woonplek werd werk zoeken moeilijker. Ik heb ook dakloosheid meegemaakt. Daardoor weet ik hoe belangrijk een vaste plek is. Een plek om te slapen, je post te ontvangen en tot rust te komen. Wat ik vooral miste, was één persoon die het hele plaatje zag en mij bleef helpen. Voor de instanties waren het losse problemen. Voor mij was het één leven waarin alles tegelijk misging.
17: Ja, dat vind ik wel heel schrijnend dat hij dat zegt. Van, hij valt eigenlijk in heel veel verschillende kaartenbakjes. Dus hij is een dakloze voor de gemeente Rotterdam. Ik noem maar een gemeente. Hij is misschien een schuld. Hij heeft schulden bij die instantie. En overal komt zijn naam dus in een dossier voor.
15: Ja.
17: Maar het is dezelfde persoon die eigenlijk in dezelfde shit zit. Zeg maar.
15: Exact. Ja. Ja, en hij schept dat super mooi. Hij zegt eigenlijk, ja, ik val ook niet in stukjes uiteen. Dus een stukje dit probleem, een stukje dit probleem. Ik ben één persoon. Ik laat me niet organiseren langs de lijnen van de organisaties. Maar dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Dus inderdaad, die ene gemeente of organisatie kijkt naar dit stukje. En de andere organisatie naar een ander stukje. Maar er is eigenlijk niemand die zegt, hey, maar deze hele persoon is één persoon. En dat is dezelfde persoon toen hij gisteren in detentie zat. En vandaag als die vrij komt. Maar we organiseren het wel los. Dus de gevangenis zegt, als jij op straat staat, nee. Nu is de gemeente verantwoordelijk en de gemeente zegt, oh ja, maar dat is iemand met de justitietitel. En die gaat dan ook nog eens naar werk en inkomen, naar inderdaad voor huisvesting, aparte hulp regelen. Exact.
17: Ja. En dit is natuurlijk een casus, hè, Michel, die dit heeft meegemaakt en die zo moedig is geweest trouwens om dit zo met ons te delen.
15: Absoluut.
17: Dus dank daarvoor, Michel. Maar hoeveel mensen hebben hier in Nederland last van?
15: Heel veel. Het ligt natuurlijk aan hoe je het kijkt. Maar per jaar keren er ongeveer 30.000 mensen terug uit de detentie. En dat zijn alleen de mensen die dus echt in de gevangenis hebben gezeten. Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld contact hebben met de reclassering. Dus die zitten niet vast, maar moeten zich wel verplicht melden. Of in de TBS-kliniek of jeugdigen. Dus in totaal zijn natuurlijk vele malen meer mensen die naar komen met justitie. En daarvan weten we dat eigenlijk bijna iedereen onder andere te maken heeft met schulden. Maar bijvoorbeeld ook veel problemen met huisvesting, met werk, met gezondheid.
17: Ja. En hoeveel raken dan daarna dakloos?
15: ongeveer, het ligt dus ook eraan hoe je het kijkt, ja, maar ongeveer 40% van de mensen die uit detentie terugkeert, heeft geen huisvesting. En ongeveer 2/3. Ja, 40% en 2/3 schulden.
16: Ja.
17: 2/3 van de mensen die eruit komt, heeft schulden.
15: Absoluut.
17: Dus het is, dit is echt inderdaad een spiraal waar je uiteindelijk.
15: Ja.
17: Waar dus 40% gewoon bijna de helft in terecht raakt.
15: Absoluut. En dat is ook heel erg wat ik wil bepleiten. Van schulden in dit geval zijn geen aparte risicofactor. Maar het zorgt eigenlijk voor een vicieuze cirkel waar je eigenlijk niet meer uitkomt.
16: Ja. Ja, ik schrik hier best wel van. Dat gewoon de helft van de mensen die de gevangenis uitkomt eigenlijk dan dus dakloos raakt.
15: Ja.
16: En ja, ik denk dan ook natuurlijk meteen van, dit is een systeem, dat detentiesysteem, dat hebben wij zelf opgetuigd. Dat is niet uit de lucht komen vallen. En dat is niet iets waarbij we zijn overgeleverd aan de grillen van de natuur. Dus wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor? Wie moet dit oplossen?
15: Klopt, hè? Want dit is inderdaad geen natuurverschijnsel. Uiteindelijk zijn het politieke keuzes en daarmee ook wat maatschappelijke keuzes. En het is een complex probleem. Dus er is niet één eenduidige oplossing voor. Mijn visie is heel erg dat er op allerlei niveaus oplossingen nodig zijn. Dus uiteindelijk politieke keuzes, hè, dat gaat onder andere over de afgelopen jaren is er heel erg een politieke maatschappelijke wind geweest van, nou, we gaan strenger straffen. Mensen moeten inderdaad boete opgesloten worden. Gisteren was er nog een kamerdebat waarin letterlijk iemand zei, ons doel is zoveel mogelijk criminelen opsluiten. Criminelen, dus niet mensen die iets hebben gedaan, die mensen zijn zoals jij en ik. En waarin er dus eigenlijk niet wordt gewerkt aan herstel, aan reïntegratie. En waarbij niet wordt nagedacht op het moment dat iemand alleen maar opsluiten. Nou, denk maar aan de coronatijd. Niemand wordt eigenlijk beter van als je bepaalde dingen alleen maar niet mag. En je hebt totaal geen hulp of begeleiding. Dan kun je niet beter terug in de samenleving. Dus de samenleving wordt er ook niet beter van. Dus wat mij betreft is het echt een politieke keuze. Ja, gunnen we, wat Misha ook heel mooi schetst, gunnen we iemand echt een tweede kans. Ze zeggen wel, ja, mensen moeten reïntegreren. Maar uiteindelijk leggen we het best wel bij de persoon zelf. Van ja, jij moet je verantwoordelijkheid nemen. Maar is dat wel echt mogelijk? Dat is één. En twee, bij de organisaties die nu mensen begeleiden, waar we het net ook al over hadden, van dat zij ook meer samenwerken, meer integraal naar een persoon kijken. Nou ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over jij en ik, hoe we naar dit probleem kijken.
16: Ja, want waar ligt die verantwoordelijkheid? Is dat bij de PI, bij de penitentiaire inrichting, bij de gemeente? Zou je zeggen dat moet het Rijk gaan doen?
15: Ik zou juist zeggen in de combinatie van, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit. Het is een gezamenlijk probleem. Dus je kunt niet zeggen, nou, de PI is helemaal verantwoordelijk, ook niet de gemeente. Maar juist neem je rol erin. Dus de PI tijdens detentie, maar werk daarin samen met de gemeente. Zodat de gemeente op het moment dat iemand vrijkomt, meteen eigenlijk vanaf dag 1, en eigenlijk dus zelfs al eerder, dat stokje kan overnemen, zodat je meer trajectmatig werkt. Hè? Dus meer de hele persoon begeleidt. En niet dat op het moment dat iemand uit detentie komt, er een andere professional komt die persoon nog nooit heeft gezien, niet kent. En eigenlijk dat die weer opnieuw zijn hele verhaal moet houden. Hè? Want er komt van alles op je af als je uit detentie komt. Zeker als je langer hebt vastgezeten. Ja, dan ga jij niet zelf naar de gemeente toestappen. Dus zorg dat je eerder mensen bereikt.
16: Ja, dus eigenlijk een soort persoonlijke begeleider die jou overal doorheen helpt. Waar moet die persoon dan vandaan komen?
15: Ik denk dat dat verschillende personen kunnen zijn. En dus dat het niet per se zelfs één persoon hoeft te zijn die helemaal meeloopt. Als je het maar heel goed overdraagt. Hè? Want die caveman, het is logisch, die kan daarna niet heel veel meer doen. Maar zorg dan in ieder geval dat je het goed overdraagt bijvoorbeeld naar de gemeente. En dat één iemand de eindregie heeft.
16: Ja, dus dat je in plaats van verschillende mapjes in verschillende dossiers, dat je één mapje hebt wat je meeneemt van dossier naar dossier.
15: Ja.
16: Ja, en je beschrijft ook het politieke klimaat, dat eigenlijk misschien steeds harder wordt en waarin we misschien ook meer mensen zien als slechte mensen in plaats van mensen die iets slechts hebben gedaan.
15: Ja.
16: Zie je dat ook terug in jouw onderzoek? Zie je ook dat dit verergert, dat er misschien meer mensen dakloos raken, meer mensen met schulden echt in de problemen komen? Zie je dat terug in jouw data?
15: Ja, de problematiek neemt zeker toe en ook de complexiteit ervan. Dus dat steeds meer mensen problemen hebben en dat de problemen die ze hebben ook steeds groter zijn. Dus grotere, complexere schulden, moeilijker er zelf uit kunnen komen. En ook dat het al eerder begint. Dus dat je ook jongeren al met hele grote schulden, hele grote bedragen ziet. Dat je denkt, hoe ga je daar van je leven uitkomen?
16: Ja. Zorgwekkend.
15: Absoluut.
17: Ja. En dit is vrij concreet natuurlijk. Maar eigenlijk raakt het natuurlijk aan grotere filosofische vragen in ons land. En ook daarbuiten. Van hoe kijken we naar mensen? En dan hebben we het natuurlijk echt over het gevangeniswezen. Moeten we mensen überhaupt opsluiten? Is dat de beste manier? Hoe kijk jij daarnaar?
15: Ik heb absoluut gelijk. Dit zijn morele vragen. ik zal niet zeggen dat we mensen per definitie niet moeten opsluiten. Want soms heeft iemand wel zoiets groot gedaan. Hè, moet je ook de veiligheid van de samenleving in het oog houden. Mijn visie is wel heel erg dat alleen opsluiten nooit werkt. We weten ook uit allerlei onderzoek dat mensen van alleen opsluiting, van alleen straffen, eerder slechter worden dan dat ze beter worden. Hè? Door opstapeling van problemen, het contact wat je met andere gedetineerden in de PI hebt. Dus eigenlijk niemand wordt beter en soms zelfs eerder slechter van alleen opsluiting. Dus opsluiting kan, maar laat het dan altijd samengaan met behandeling, begeleiding, zodat iemand werkt aan gedragsverandering. Want anders komt hij hetzelfde of slechter terug in de samenleving. Ja, en dan is het wachten totdat iemand weer terugkeert in de fout. Want uit de cijfers blijkt ook dat de meeste mensen binnen 2 jaar na detentie weer terugvallen, terwijl andere vormen van begeleiding veel effectiever zijn. Dus wat mij betreft hoef je de PI niet af te schaffen, maar kijk wel naar vormen dat je meer gericht bent op begeleiding. Zet opsluiting als laatste redmiddel in.
16: En hoe kijk je dan naar mensen die zeggen van je wordt er dus slechter van als je wordt opgesloten? En wat zou je dan zeggen tegen mensen die zeggen eigen schuld, dikke bult, want jij bent opgesloten, dus het is niet erg dat jij daar slechter van wordt?
15: Ja, mijn visie daarin is heel erg dat mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Dus ik zeg niet van we moeten het allemaal maar goed praten. Mensen hebben iets gedaan wat verkeerd is. En we hebben ook een rechtssysteem. Dus er is gewoon vergelding, boetedoening nodig. Zeker als er bijvoorbeeld slachtoffers in het spel zijn. Dat is heel erg belangrijk. Maar dat betekent niet dat eigen verantwoordelijkheid begeleiding uitsluit. Dat betekent dat we mensen daarbij, dus bij dat weer reïntegreren, niet zouden mogen begeleiden. Want iedereen heeft de recht op een tweede kans. He, ook al heb jij een misstap begaan, dan kan het niet zo zijn dat die fout je hele leven eigenlijk achter je aan blijft rommelen en dat je niet meer opnieuw kunt beginnen. Hè? Wat Michel ook heel duidelijk schetst van als jij opnieuw wilt beginnen, hij heeft zijn straf voldaan. Dan kom je weer op die morele vraag van als iemand echt zijn straf heeft uitgezeten, vinden we dan ook dat iemand weer opnieuw met begeleiding mag beginnen?
17: Ja, hoe we het dan nu hebben ingericht, wat zijn

0: vinden we dan ook dat iemand weer opnieuw met begeleiding mag beginnen.
1: Ja, hoe we het dan nu hebben ingericht, wat zegt dat dan over ons als land?
0: Uiteindelijk kun je heel erg, wat mij betreft, de stand van je land, zeg maar, aflezen aan hoe je omgaat met de meest kwetsbare mensen. Nou, dit zijn, ik zal niet zeggen dat ze per definitie kwetsbaar zijn, maar wel, ze bevinden zich in kwetsbare situaties. Hè. Ze hebben heel moeilijk, hebben met meerdere problemen te maken. Het is heel moeilijk om eruit te komen. Dus dat zegt inderdaad wel iets over het oog wat wij voor mensen met allerlei problemen hebben. En daar hebben we, wat mij betreft, echt nog winst te behalen als het gaat om een humanere aanpak, rechtvaardig, maar ook humaan en die mensen weer perspectief biedt. Dus het mag best moeilijk zijn. Mensen mogen best aan herstel moeten werken, maar er moet ergens licht aan het eind van de tunnel zijn dat jij visie hebt op ik heb weer een toekomst voor me.
2: Ja, en doe je toevallig ook onderzoek naar hoe dit gaat in andere landen? Want we hoort wel eens van de Nederlandse gevangenis. Er zijn mensen die vinden dat wij bijvoorbeeld niet hard genoeg straffen. Of dat de Nederlandse gevangenis een... Nou, ik zal het niet te veel benoemen. Maar hoe is dit in andere landen? Zijn er ook landen waar dit juist wel beter gaat misschien?
0: Er zijn heel veel voorbeelden helaas waar het nog slechter is. Bijvoorbeeld in België waar gevangenissen echt overvol zijn. Waar het echt eigenlijk niet meer humaan is. In Amerika waar er een heel repressief beleid is. Maar bijvoorbeeld in de Scandinavische landen zijn er heel veel voorbeelden van wat we dan noemen. Daar wordt in Nederland ook wel mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld kleinschalige detentie. We hebben in Nederland ook een huis van herstel. Dus wat eigenlijk een soort detentievoorziening is. Maar dat is veel minder gericht op alleen die beveiliging. En dus veel meer op die begeleiding. En dan zie je ook dat de terugval daar veel minder groot is. En dat bijvoorbeeld, ik ben daar recent nog op bezoek geweest. Dat zelfs bewoners bijvoorbeeld nog weer terugkeren naar die instelling om te vragen, goh, ik loop nou hier tegenaan, heb je advies voor me? Nou, dat gebeurt in een reguliere gevangenis nooit. En dat is eigenlijk wat je wil. Hè, dat je mensen kunt helpen, dat mensen het in principe weer zelfstandig kunnen, maar dat ze ook even terug kunnen komen als ze nog een vraag hebben. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden.
2: Ja, dus je moet de mens zien en ook dus misschien een beetje vanuit dienstperspectief van waarom dit zo is gekomen. En misschien ook met het besef dat het ook voor ons belangrijk is dat die mensen op een soort van beetje normale manier terugkeren in de samenleving, toch? Dat is misschien voor hun veel, maar het is voor ons allemaal belangrijk.
0: Absoluut, want dat wordt nog wel eens vergeten. Dan wordt er gedacht, dan wordt er inderdaad geroepen, nou, mensen opsluiten en bij wijze van spreken dingen als een sleutel weggooien. Je wil de commentaren onder bepaalde nieuwsberichten en wat dat betreft niet lezen. Maar dan wordt echt vergeten dat heel zakelijk de maatschappelijke kosten veel hoger zijn. Want wat kost één dag detentie als iemand weer terugkeert? Wat je kunt voorkomen op het moment dat iemand dus niet weer in detentie komt. En twee, dat dus de maatschappelijke veiligheid ook onder druk staat. Want iemand kan heel snel weer in delictgedrag vervallen. Ja, met hoeveel risico voor zijn omgeving, voor zichzelf, voor de slachtoffers. Dus dat wordt heel vaak vergeten. Dus inderdaad, uiteindelijk worden we er allemaal beter van op het moment dat we dit beter aanpakken.
2: Ja, en jij werkt dus veel met dit soort mensen, met ex-delinquenten, mensen die schulden hebben. Ja. Wat doe jij zelf om het tijd te keren?
0: Dit soort verhalen delen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus de boodschap blijven verkondigen. Veel, dus ook met de mensen zelf praten. Wat wel heel mooi is om te delen. Ik ben onder andere samen met Michel en een aantal anderen bezig om een stichting op te richten. Waarin we dus echt willen gaan werken aan onderwijs. Maar ook andere activiteiten. Bijvoorbeeld gesprekken rond beleid. Dat we echt een stem aan tafel bij beleid hebben. Dus waarin we dat soort zaken willen bundelen. Om uiteindelijk dus mensen weer een nieuw perspectief naar detentie te bieden. Dus met dat soort dingen houd ik me ook bezig om uiteindelijk deze boodschap te blijven verspreiden. De mensen zelf handvatten te bieden. De professionals die deze mensen bieden, handvatten te bieden.
2: Ja, hoe heet die stichting?
0: De naam ga ik nog niet delen.
2: Oké, okay, je bent nog echt in de opzetfase.
0: We zijn nog in de oprichting.
1: Okay. We hadden bijna een scoop.
2: Ja, vet. Over Michel gesproken. Waren natuurlijk al benieuwd hoe het dan nu met hem is. En daar hebben we ook een fragmentje bij.
1: Ja, of in ieder geval Michel deelt wat hij denkt dat er beter kan.
3: Begeleiding mag niet stoppen bij de gevangenispoort. Eén vast aanspreekpunt had voor mij veel verschil gemaakt. Iemand die mijn situatie kent en blijft helpen als iets wordt afgewezen of vastloopt. Ook ervaren deskundigen kunnen veel betekenen. Zij weten waar je in de praktijk tegenaan loopt. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn keuzes, maar opnieuw beginnen kun je niet altijd alleen. Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, moet de toekomst weer zwaarder kunnen wegen dan het verleden.
2: Ja, weet je hoe het nu met hem is?
0: Het gaat heel goed. Hij had een aantal ondernemingen op zijn naam.

0: lichaam, daar is de laatste er nu van af. Dus hij kan richting de voorbereiding van de schuldregeling. Hij heeft een woonplek. We zijn dus bezig met mooie initiatieven. Dus hij is echt bezig om zijn verhaal echt in te zetten om anderen weer te helpen. Dus het gaat gelukkig echt de goede kant met hem op.
1: Fijn. Nou, laten we hopen dat er velen mogen volgen dan.
0: Absoluut.
2: Ja. Jacqueline, dank dat je dit belangrijke onderzoek met ons wilde delen in deze podcaststudio van het Bedweter Festival in Utrecht.
1: Ja, en bedankt ook aan ons prachtige publiek daar buiten onze podcaststudio. En bedankt ook thuis voor het luisteren naar Focus op Wetenschap. Wil je nou geen aflevering missen, abonneer je dan op de podcast. En heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar wetenschap@ntr.nl.
2: Dan kom je in onze mailbox.
3: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
4: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
5: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
3: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
5: Van petrischaaltje tot planeet.
4: Altijd met Focus op Wetenschap.
6: Renette Kwakkebos.
2: Goedenacht. En je luistert nog steeds naar de nacht van NTR Wetenschap, waar we 3 uur lang diep de wetenschap induiken. Ik spreek nu met filosoof Beer Prakken, die hangt aan de lijn. En hij promoveerde vorige maand aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek naar humor in het politieke debat. Goedenacht, Beer.
7: Dag.
2: Goedenacht. Jij doet onderzoek naar humor. Dat klinkt vrij ongrijpbaar. Hoe doe je dat?
7: Ja, het is inderdaad, zoals je zegt, soms een beetje ongrijpbaar. Want humor is heel subjectief. Dus iedereen vindt andere dingen grappig. Maar je kan natuurlijk heel veel erkenpunten opnemen. Bijvoorbeeld spelsignalen. Hè? Dus als iemand bijvoorbeeld lacht. Of online dat iemand een emoji of een smiley plaatst. En dan kan je al een beetje inschatten. Oké, hier komen we dicht bij humor. En er zijn ook bepaalde aspecten van humor, bijvoorbeeld de normoverschrijding, noemen ze dat. Dus dat er dat het juist een beetje edgy is, waardoor je een beetje kan zien van oké, als hier grapjes over worden gemaakt, als het net een beetje ver gaat, dan kan het vaak humor zijn. En ja, ook in mijn onderzoek heb ik ook heel vaak humor geanalyseerd door middel van interviews. En dan kan je letterlijk mensen vragen, hey, wat vond je dit grappig? En heb je veel plezier gehad tijdens deze politieke activiteit? En dan kom je ook steeds meer achter hoe mensen zelf humor definiëren. En dan zeggen mensen letterlijk zelf of ze het grappig vinden. Maar het is wel een lastig iets.
2: Ja, dus jij onderzoekt humor in politieke context. Dus dat doe je dan dus online. Dus aan de hand van de smileys die worden geplaatst. Of bijvoorbeeld, en als je de context helemaal weet, dan weet je ook van dit gaat buiten de context. Dus dit overschrijdt een soort norm. Dus dat zal wel grappig zijn. Of je vraagt het dus mensen op straat eigenlijk. Of in een vragenlijst.
7: Ja, ik heb eigenlijk vooral het laatste gedaan. Dus ik heb met heel veel Trump-aanhangers. Dus echt de Make America Great Again aanhangers gesproken over de rol van humor en plezier in hun beweging. En ik ben ook bijvoorbeeld naar conferenties van ze geweest in Amerika. Dus heel erg hands-on onderzoek, fysiek onderzoek gedaan in Amerika. Ja, het online onderzoek is ook eigenlijk ook meteen het lastigste, omdat je nooit echt kan weten of mensen het humoristisch bedoelen. Maar als iemand hahaha zegt na een opmerking, of
2: nee, dan lacht er bijna niemand echt hard op. Nee.
7: Ja, dan wordt het dan wel
2: weet makkelijker. Weet ik uit ervaring, ja precies.
7: Maar het is ook een grappig iets om te zeggen, want over lachen, want dat het maakt nog extra lastig. Lachen is gek genoeg een soort van neefje van humor. Het is niet altijd humor, dus lachen, het meeste situatie dat we lachen is iets van 80-70% uit mijn hoofd. Gaat het vaker over ongemakkelijkheid in sociale situaties. En het is een erge reactie op humor.
2: Ja. En je deed dus onderzoek naar Trump en zijn aanhangers. Dus je bent naar Amerika gegaan en hebt daar echt onderzocht wat de rol van humor is in die beweging. Ik ben wel benieuwd, wat voor soort humor gebruikt Trump? Ik vind hem nou niet per se. Ja, je kunt veel over hem zeggen, maar hij staat niet per se bekend als een grappige man of als iemand die zichzelf heel grappig vindt.
7: Ja, hij staat dat dus gek genoeg wel bekend onder zijn eigen aanhang. En ook heel veel mensen die ik heb gesproken, een van de eerste dingen die zegt, nou, is zo grappig. En ook die vorm van humor, die wordt heel vaak besproken als, oh, hij is net als mijn dronken oom. Of als mijn opa, die altijd een beetje grapjes maakt, die dat net niet kunnen.
2: Dat zegt zijn aanhang, zeg maar.
7: Ja.
2: Ja.
7: En daarom is hij ook heel erg populair, wat hij heel erg niet politiek correct is. Dus mensen die cynisch zijn over het politiek systeem, die gaan daarom natuurlijk ook om stemmen. Want die denken van, nou, deze man die lapt alle regels aan de laars. En die doet het ook nog op voor hun grappige manier. En dat vind ik wel heel interessant.
2: Ja, en heb je dan, want je hebt daar dat onderzoek gedaan, je bent er dus achter gekomen op welke manier dus Trump humor inzet. Wat zegt dat dan over die hele beweging?
7: Nou, dat ten eerste dus humor en plezier een best wel grote rol hebben voor het mobiliseren van mensen. Niet alleen tijdens rallies, dus bij campagnebijeenkomsten, maar ook om waarom mensen soms gewoon letterlijk van de bank afkomen en voor hem stemmen of dingen voor Trump-beweging doen of hoe ze zelf communiceren online of met elkaar, dat humor een heel grote rol speelt. En lange tijd in de wetenschap wordt ook vaak gezegd dat vooral negatieve emoties populistisch rechts mobiliseert. Maar het hoeft niet altijd dus waar te zijn. Dus dat is wel interessant. En ten tweede is dat ook een beetje probleem hierbij komen, omdat Trump ook heel vaak dingen verdedigt als een grap. En dan wordt het heel erg ambigu. Het wordt heel erg onduidelijk of iets nou serieus of een grap is. En soms kunnen ook grapjes ook steeds serieuzer worden. Dus denk aan de meeste soort van controversiële situaties of gezegdes van Trump over Groenland, over dat hij Canada's 51 staat te overnemen, over dictator worden. Het is allemaal een heel speelse manier gezegd.
2: Ja, en dan kan hij achteraf zeggen.
7: Ja, dat is waar een grapje. En ook dat het ook voor de beweging en voor Trump zelf ook misschien wel onduidelijk is of nou grapjes of niet. Het is allemaal een beetje in het midden. Het is allemaal op half speels, half serieus, waardoor dat een hele grote rol speelt in de beweging.
2: Ja, en jij noemt dat ook wel dark play. Is dat, kun je dat die definitie uitleggen?
7: Ja, dark play is een vorm van humor en spel waarbij je eigenlijk je eigen spelletje hebt en de ander een beetje in misleidt. Dus je maakt een grapje, maar je gaat niet vertellen aan de ander dat je een grapje maakt. Dus die dingen die ik net noemde, bijvoorbeeld over Canada of over Groenland innemen of over zo'n grapjes over dictator worden. Het is ook heel duidelijk gericht, dat laat ik ook in mijn onderzoek zien, aan de democraten. Dus eigenlijk probeert hij een beetje democraten mee te triggeren. Dat ze hierop reageren. En dat je met z'n allen, met je ingroep kan zeggen, wat grappig, we hebben zoveel plezier. En ja, die anderen kunnen niet tegen een grapje. Maar het probleem met dark play is dat het ook heel erg kan radicaliseren. Dus als je zelf niet helemaal zeker bent dat je een grapje aan het maken bent. Dus ik noem vaak het voorbeeld van een suicidaal persoon die dan grapjes maakt over zichzelf vermoorden. En dat je dan eigenlijk de anderen, je vrienden misschien probeert mee te uit de tent te lokken. Misschien op een gegeven moment wordt die grapje steeds serieuzer. En dat kan ook bij mensen in de Trump-beweging of in je eigen sociale leven gebeuren. Waardoor dat spel steeds serieuzer en radicaler wordt. Ja. En op een gegeven moment is het niet een grapje meer. En is alleen de vorm ironisch of speels.
2: Ja, dus het begint eigenlijk vaak wel met een grapje. En dat kan je zowel in Trumps beweging zien als gewoon aan de keukentafel.
7: Ja. en dat
2: op een gegeven moment vervagen de regels, als ik het goed begrijp. En weet je misschien zelfs als grappenmaker niet eens meer of het echt een grap is.
7: Ja, en ik denk ook dat daarnaast ook nog, dat heb ik me gelijk in, daarnaast is ook dat als je kijkt naar de online internetcultuur, alles, ja, ik noem het een beetje moeilijk woord, ambigu, alles wel een beetje vaag. Of het nou spel of serieus is. Ook met memes, het is een soort van. En dat zie je ook heel erg met deze dark play situatie. Dus dat mensen het grapje aan het maken zijn, maar je vertelt nooit dat je een grapje aan het maken bent. Je houdt altijd een beetje in het midden. Hierdoor kan je als politicus natuurlijk ook altijd gebruiken en misbruiken. Zeggen van, hé, ik was toch maar een grapje aan het maken. Als iets toch misgaat, hè, als je toch te veel negatieve feedback krijgt. Maar als je het hele tijd niet vertelt dat het een grapje is en niet openbaart. En jezelf ook een beetje half, ja, een beetje onduidelijk is voor de persoon of nou een grapje is. Dan kan het natuurlijk steeds verder gaan. Ja.
2: Ja. En heb je een voorbeeld van dat dat echt gevaarlijk wordt? Deze tactiek eigenlijk?
7: Nou, ik heb dus, ik ben dus al in Amerika geweest en met heel veel ook voormalige MAGA-activisten, dus rechtsactivisten gesproken, die uit de beweging zijn gestapt. En best veel van die mensen die vertellen aan mij van, nou, op een gegeven moment voelde het heel erg dat de grap steeds serieuzer werd. En dat gaat dan, in de situatie ging het over Mexicanen in de buurt. Dat we steeds radicaler over na gingen denken. Wordt steeds agressiever, ideologischer. En, maar ik heb ook zelfs iemand gesproken die mee heeft gedaan aan de kapitoolbestorming in januari 2021. Ja. En die is ook een jaar opgesloten. En dus was een serieus gewelddadig persoon. En die zei ook van, nou, het begon allemaal. Ik vond Trump heel grappig. Het begon allemaal met een beetje met een grapje. En zelfs de kapitoolbestorming voelde ook heel erg plezierig en fun, zoals hij het noemde. Maar het was ook iets heel, ja, gewelddadigs en serieus.
2: Ja, dus dat is dan echt een moment dat het omslaat voor deze mensen dan. Want die zijn er daarna uitgestapt.
7: Ja, en, maar het is natuurlijk ook heel lastig om uit te stappen. Er zijn ook andere redenen waardoor een persoon uit een politieke beweging uitstapt. Maar ik denk wel dat het begrijpen wat de rol is van spel en humor in politieke bewegingen is een groot startpunt om, ja, dit soort processen ook, ja, deradicaliseringsstrategieën aan te pakken, onder andere.
2: Ja, ja, want het is vrij moeilijk natuurlijk om zoiets als dark play dan dus te pareren, mocht je het als een andere politieke partij dus niet mee eens zijn. Vaak wordt ook gezegd, hè, politiek links wordt vaak beticht humorloos te zijn door rechts. En vaak soms ook andersom. Maar vaak heb je natuurlijk een politicus die dan net over de schreef gaat. En dat dan mensen reageren, oh, dit is heel onfatsoenlijk. Maar dan blijft het daarbij. Hoe kan je dat pareren? Zeg maar? Hoe kun je dat keren als je weer een serieus gesprek wil voeren met dezelfde spelregels?
7: Nou, ten eerste moet je ook afvragen of alle politieke actoren, en vaak als het ook uiterst rechtse actoren zijn, of ze wel aan dezelfde spelregels willen houden. En als je niet aan dezelfde spelregels moet houden, in hoeverre is dat ook de moeite waard om hier met ze in, ja, hier op te reageren en te zeggen, oh, ik vond het geen leuk grapje. En dat gaat ook een beetje door naar mijn tweede punt. Ik denk dat het ook andere bewegingen, bijvoorbeeld linkse bewegingen, zouden ook veel meer humor en spel zelf kunnen gebruiken. En dat ook deels terug kunnen pakken.
2: Op welke manier? Heb je een voorbeeld?
7: Nou, ik denk dat je ook het deels moet erkennen dat humor en spel, dat iets wat die mensen aan de andere kant voor hun ook ervaren. Dus dat je het niet erkent dat het geen humor of spel is voor hun. Maar dat je dus wel zorgt dat je niet de hele tijd in de verdedigingspositie zit. Dus heel vaak zie je dat mensen van tegen de populisten hebben en de antipopulisten. De antipopulisten gaan altijd dan reageren van, oh, dat kan niet, dat kan je niet zeggen. En heel erg op fatsoen, zoals je het dan noemde, in gaat spelen. Wat ook heel belangrijk is natuurlijk. Ik denk niet dat het niet moet gebeuren. Maar wat je bijvoorbeeld ziet in New York, als een voorbeeld dat heel vaak wordt gezien met Van Dami, is dat heel erg zijn eigen...
2: Ja, burgemeester, ja.
7: Ja, sorry, bedankt voor de context. En dat hij heel erg zijn eigen agenda zet. En dat is heel belangrijk. En dat kan ook heel erg door humor, door iets grappigs het politieke debat in te zitten. Maar ook dat je ook over nadenkt, oké, hoe ga ik humor in spel een grotere rol geven in beweging? Omdat het heel belangrijke elementen zijn om mensen van de bank te halen, om mensen te mobiliseren. Ik denk dat het voor lange tijd ook heel vaak, misschien wel over nagedacht is, maar heel vaak ook als, oh, hoe gaan we, zeker in Amerika, anti-Trump zijn? Hoe gaan we laten zien dat wij de meest negatieve Trump-partij zijn? Terwijl ze niet heel erg zelf gaan denken, oké, wat brengen we zelf aan tafel? Niet alleen qua beleid, wat ook misschien veel belangrijker is om cynisme aan te pakken. Maar ook aan retoriek, hè? Aan campagne, aan het plezier terugbrengen achter de politiek.
2: Ja, interessant. Ja, Beer, dank voor je scherpe analyse. Je mocht ook een plaatje aanvragen. Wat wil je horen?
7: Ja, ik misschien niet helemaal Radio 1 materiaal, maar het is een heerlijk rustig nummer. Het is van Drake. Het is uit 2009 uit mijn hoofd. Het heet November 18th.
2: Ja.
7: En zeker vanaf minuut 2,5 denk ik. Het is een heerlijk rustig nummer voor 4 uur 's nachts. Zeker als je aan het rijden bent in de auto. En je houdt een beetje van de klassieke hip-hop.
2: Dan is dit wat je wil horen.
7: Dan ga je genieten.
2: Nou, geweldig. Dank, Beer. En fijne ochtend alvast.
7: Bedankt.
2: Dat was filosoof Beer Prakke. En hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is Drake met November 18th.

0: Renette Kwakkebos.
1: Goedenacht. En u luistert nog steeds naar de Nacht van NTR Wetenschap, het nachtelijke radioprogramma waar mijn collega Bram van Diemen en ik, Renette Kwakkebos, van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Het is de maand van de geschiedenis en dus tijd om de volksverhalen in te duiken. En dat doe ik met religiewetenschapper Arjan Sterken. Hij beheert deze week de LinkedIn-pagina NL Wetenschap en vertelt daar over zijn onderzoek naar mythen, volksverhalen en religie. Goedenacht Arjan.
2: Goedenacht Renette.
1: Jij bent religiewetenschapper. Wat doe je dan eigenlijk de hele dag?
2: Kijk, een religiewetenschapper is iemand die naar het verschijnsel van religie kijkt over de hele wereld en op allerlei verschijningsvormen. Juist ook op die manieren waar mensen heel vaak niet aan denken. Kijk, als mensen aan religie denken, dan denken ze heel vaak, oh ja, je hebt jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, je weet wel, die grote tradities.
1: Ja.
2: Maar religiewetenschappers die kijken juist ook naar de kleine momenten waarin je religieus gedrag zien. Bijvoorbeeld hoe mensen hele extatische belevingen kunnen hebben tijdens bijvoorbeeld popconcerten. Of kleine momenten van rouw en gezamenlijk verdenken. Zoals bijvoorbeeld bij bermmonumenten. Monumenten waarbij mensen die mensen herdenken die bij een verkeersongeluk zijn omgekomen. Ook allemaal ja. Dat soort momenten. Dat dus is waar religiewetenschappers zich mee bezighouden.
1: Ja, echt momenten waarop we misschien op zoek zijn naar het hogere in welke vorm dan ook.
2: Of in welke vorm dan ook, dat is hem precies inderdaad. Ja,
1: ja. Ja. Ja, oké. Okay. Dus het is inderdaad, het heeft. Ik zat ook meteen te denken van, moet je gelovig zijn om religiewetenschapper te zijn, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Nee, het is helemaal niet zo. En wat ik vaker zie bij mijn studenten, je hebt studenten die gelovig binnenkomen. En dan door de studie, omdat je met zoveel verschillende wereldbeelden in contact komt, dat er toch wat existentiële twijfels worden opgewekt. Dus dat kan een existentieel risico zijn bij de opleiding.
1: Ja, oh ja. Nou, dat lijkt me interessante gesprekken lijken me dat. En waarom ben jij dit ooit gaan doen?
2: Ik ben het ooit gaan doen omdat ik het fascinerend vind hoe de wereld op zoveel verschillende manieren lijkt te verschijnen voor verschillende mensen. Ik ben op een bepaalde manier opgegroeid, heb bepaalde ouders gehad, ben naar bepaalde scholen gegaan. En die hebben toch heel erg mede bepaald hoe ik naar de wereld kijk. En voor iemand anders kan dat zo heel erg anders zijn door de manier waarop ze zijn opgegroeid. Door welke ouders ze hebben gehad, naar welke scholen ze zijn gegaan. En ook door welke cultuur zij zaten, met welke religies daarin belangrijk zijn. En juist dat soort verschillen die je kan zien in allerlei mensen en in allerlei wereldbeelden over de hele wereld heen, dat fascineert mij gigantisch. En dan denk je eigenlijk in eerste instantie aan een studie als filosofie. Maar filosofie blijft toch heel erg binnen een westerse denkwereld zitten. En ik wilde breder kijken. Ik wilde weten wat er gebeurde in Azië, wat er gebeurde in Afrika, wat er gebeurt in bijvoorbeeld onder de First Nations in Noord-Amerika.
1: Ja.
2: En dan is dus religiewetenschap een veel sterkere keuze.
1: Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Laten we even inzoomen op een onderzoek dat jij hebt afgerond al eerder. Een onderzoek dat me erg aanspreekt, want het is heel erg in de nacht, komt het denk ik goed tot z'n recht. Het is het volksverhaal van de wilde jacht.
2: Ja, de wilde
1: Vertel.
2: Jacht. Ja. Ja, de wilde jacht is een vrij uitgebreid verschijnsel wat je eigenlijk over heel Europa vindt. Het gaat over een soort een wild leger aangevoerd door een bepaalde aanvoerder die door de nacht, vooral door de winternacht, dus we moeten nog een paar maanden wachten, maar vooral door de koude winternacht heen stormt. En iedereen die kwaad in de zin is of die op de onjuiste momenten buiten is, die wordt gegrepen door door dit leger.
1: En dat is een verhaal dat dus door heel veel landen wordt verteld?
2: Ja, we vinden het in elk geval helemaal verspreid over Eurasië. Een groot gedeelte van de mensheid heeft iets met dit verhaal. En ook wij hier in Nederland. Ook in Nederland zijn er veel verhalen hierover.
1: En kun je nog iets meer vertellen over wat er dan bijvoorbeeld in de specifieke Nederlandse versie in dat verhaal gebeurt?
2: Ja, Een van de meer bekende verhalen komt uit Overijssel en die heet Derk met een beer. En beer is hier een mannetjesvarken. En Derk met een beer, nou, Derk was een boer. En op een kerstnacht loopt hij zijn stal in en hij ziet dan dat al zijn vee overleden is. Het vee is gestorven aan veepest. Nou, zoals ze dan in Overijssel zeggen, Derk die wordt hellig, die wordt hoogels, die wordt kwaad. Die rent naar binnen, die grijpt zijn luchtbuks en die stormt weer naar buiten en richt de loop naar de hemel toe. Want als God zijn vee afslacht, dan zal Derk God eens afslachten. Dus, dus Derk die schiet met dat geweer de lucht in. Je hoort de knal echoen door de kerstnacht heen. En na een paar seconden stilte komt er een bliksemschicht die Derk volop in het gezicht raakt. Derk sterft ter plekke als een straf van God. Maar Derk kan niet rusten. Derk moet door de kerstnacht heen spoken. En samen met zijn leger van allerlei ontroebele zielen spookt hij dus nog door de kerstnacht heen. En iedereen die op kerstavond, kerstnacht, nog buiten is, die wordt gegrepen door Derk met een beer.
1: Weet je. En je hebt onderzoek gedaan dus naar dit verhaal. Dat dus de ronde gaat nog steeds. En vooral dus deze versie in Overijssel. Hoe doe je dan onderzoek naar zo'n verhaal?
2: Nou, wat bij dit verhaal dus gigantisch interessant is, is dat er ook een bepaald gebruik aan verbonden wordt. Namelijk het gebruik van het sliepen. Het sliepen, dat is een gebruik wat bijvoorbeeld werd gedaan voornamelijk door ongetrouwde jonge mannen die op die kerstavond, op die kerstnacht en ook vaak tijdens oud en nieuw op zoek ging naar spullen rondom boerenerven die nog los stonden, die niet vastgemaakt waren. En dan deze gingen verslepen. Die brachten ze mee naar een dorpskern bijvoorbeeld, om ze daar voor de kerk te deponeren. Of die haalden ze bijvoorbeeld boerenwagens uit elkaar en zetten die maar in elkaar boven op een schuur. Ja, dat is een soort. Dat was het idee van. Wij jongeren hebben dat niet gedaan. Nee, dat was Derk met een beer, want dat verhaal dat leeft hier zo. Wat voor mij dus heel erg interessant is, is ik ben dus heel erg de geschiedenis. Nou, ik ben allemaal verhalen na gaan pluizen van wat voor versies van dit verhaal worden verteld. Dus dan duik je de boeken in, dan duik je de archieven in. Dan ga je soms bij mensen langs dit soort dingen nog hebben gedaan. Dat sliepen bijvoorbeeld. Waar je dan ook onderzoek naar moet doen, is naar hoe de wetenschap hier vroeger mee is omgegaan. En zeker in Nederland hebben we niet een heel grote volksverhalen wetenschappelijke traditie. Er zijn niet heel veel wetenschappers geweest die zich daarmee bezighielden. Maar je zag het vooral in handen komen van amateuristen. En amateuristen die hadden heel vaak. Hoe zij hun wetenschap deden, tussen aanhalingstekens, was niet eerst erop uitgaan en dan kijken wat voor materiaal er is. Nee, vaak zaten ze in hun studie na te denken over hoe het wel eens zou kunnen zijn. En dan zochten ze materiaal bij de ideeën die ze zelf al hadden.
1: Ja, en dan krijg je een soort tunnelvisie.
2: Ja, heel erg een tunnelvisie. En dat is dus heel erg grappig. Want dit verschijnsel kom ik bijvoorbeeld voor het eerst tegen in een boek van Cornelis Terlaan. Die dit verhaal van Derk met een beer, of van de wilde jacht, met dit sleepgedrag, met het sliepenritueel verbond. Dat deed hij in 1949. Hij deed dat best wel voorzichtig. Hij zei, in Overijssel en Drenthe worden deze twee met elkaar verbonden. Maar op andere plekken in Nederland niet. En je ziet allemaal verwarrende data. En hier gebeurt iets geks. Ik weet niet precies wat allemaal zit. Maar door heel veel toekomstige mensen is het juist heel erg overgenomen van, Cornelis Terlaan zegt dus dat die twee duidelijk met elkaar verbonden zijn.
1: Aha.
2: En dat is dus een heel eigen leven gaan leiden. Waardoor dus juist vooral tegenwoordig dit verhaal van bijvoorbeeld Derk met een beer met het rituele sleepgedrag, het ritueel vandalisme is verbonden.
1: Oké, dus het is eigenlijk. Er is ooit geschiedenis geschreven. En na die en eigenlijk is daarna de geschiedenis de kant op gegaan van die man die er zo over heeft geschreven. Dus de geschiedenis past zich aan de conclusie van deze amateurist.
2: Ja, het is bijna zo. Het is zelfs een traditie eigenlijk vrijwel helemaal opnieuw leven ingeblazen door deze.
1: Oh, mensen zijn ook echt dit echt in praktijk gaan brengen. Omdat iemand dit heeft opgeschreven.
2: Nou, waarschijnlijk deze praktijk was al eerder. Alleen mensen zijn het heel erg sterk aan het verhaal van Dirk met een beer gaan verbinden door wat deze anatourist schreef. Ja. En dat zie je dus juist tegenwoordig weer heel veel terugkomen. Dat allerlei documentairemakers en toerismebureaus en allemaal andere erfgoedondernemers, die maken die verbinding nu constant. Omdat dat nou eenmaal nu heerst binnen hoe mensen over dit verhaal praten. En daarmee, wat ik dus eigenlijk heel erg sterk zie, en dit is een veel breder verband, is dat je in Nederland en ook op heel veel andere plekken in de wereld zie je tegenwoordig een hele sterke remythologisering.
1: Okay.
2: Allerlei gebruiken en allerlei verhalen. Er komt juist tegenwoordig weer een heel mystiek sausje overheen.
1: We hebben echt een hang naar die verhalen van vroeger en blazen die weer allemaal nieuw leven in.
2: Die blazen ze nieuw leven in en ook op een manier die misschien vroeger er helemaal niet op die manier was. Zo'n ritueel vandalisme praktijk sterk wordt verbonden aan een verhaal. Ja, het zou best kunnen zijn dat het pas een uitvinding is van de laatste 70 of 100 jaar of zo.
1: En dat het vroeger gewoon meer kattenkwaad was. En we hebben ook nog Dirk en de beer, maar niet per se. Ja, nee. Dus dat is. En dat zie jij dus. Want ik vind dat dus als laatste vraag. Ik zou denken dat deze tijd juist helemaal niet meer mystiek is. Hè, door computers, AI. Maar jij zegt eigenlijk, er is een remythologisering gaande.
2: Ik denk inderdaad. Kijk, en dat ik weet ook niet of het inderdaad iedereen betreft in de westerse wereld of in Nederland. Maar wat ik wel heel sterk zie, is dat er toch een significante groep van mensen is die toch terughankend naar een ander soort tijd. Naar een die voelen in dit tijdperk van digitalisering, van AI, die zoeken naar een vorm van authenticiteit, een vorm van verbinding met het lokale, met het eigene. En ja, dat eigene is nooit een natuurlijk product. Dat is altijd een product wat ontstaat doordat mensen daar actief aan bij gaan dragen. Doordat mensen daar actief naar gaan zoeken. Dat is dus uiteindelijk altijd iets kunstmatigs. En daarmee is kunstmatig niet altijd meteen ook slecht. Maar het is wel, het is nooit iets natuurlijks op die manier. Het is altijd iets wat mensen bedenken, wat mensen baseren op wat andere mensen
1: wat
2: hebben gezegd.
1: Wat weer is heruitgevonden eigenlijk.
2: Precies, inderdaad, heruitgevonden.
1: Ja. Interessant. Ja, jij mocht ook een plaatje aanvragen wat hiermee te maken heeft. Dat is namelijk Witte Wieven van Marlene Bakker. Kan je heel kort zeggen waarom je dit hebt aangevraagd?
2: Ik heb het aangevraagd omdat Witte Wieven zijn een heel belangrijk folklorewezen wat je in Nederland vindt. Misschien wel het meest bekende folklorewezen wat Nederland heeft. Het gaat dan om een soort spookachtige witte vrouwen die op mist lijken. Ik heb het aan de ene kant daarom aangevraagd en aan de andere kant omdat Marlene Bakker een van de meest, wat mij betreft, meest begaafde Neder-Saksische artiesten is. Zij zingt in het Gronings, een vorm van het Neder-Saksisch. Dat is een taal die mij dicht aan het hart ligt. Nou, en daarom ligt het mij een perfecte plaats om het nachtelijk Nederland mee te verwarmen.
1: Nou, wat mooi. Dankjewel Arjan en een fijne ochtend.
2: Fijne ochtend.
1: Dat was Arjan Sterken. Op kerstnacht ga ik zeker aan Dirk met de beer denken. Hier zijn Witte Wieven.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met wat regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ik ben 28, op mijn 20ste uit huis gegaan. Ik ben nu 6 keer verhuisd, omdat ik telkens ergens weg moet wat niet mijn keuze is. En ik heb het dan nog goed, omdat ik iets heb. Maar er zijn mensen die echt niks hebben op het moment. En dat het is van de zotte.
3: Ik protesteer mee, omdat ik gewoon na mijn studentenkamer straks geen enkel perspectief heb op een woning. Ik wil graag gewoon een normaal huis straks en geen doos.
4: Geen huis kunnen vinden. Al maar stijgende huren en of altijd net tussen wal en schip vallen. De Nederlandse huizenmarkt betreden als starter is verre van een fluitje van een cent. Maar dat is niet alleen een probleem in ons land.
5: Vroeg. Gerra Koops.
4: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 8 oktober. Aanstaande zaterdag vindt er in Amsterdam een landelijk woonprotest plaats met het motto: huizen voor mensen, niet voor winst. Maar ook in andere delen van de wereld is de wooncrisis een hot topic. Zo kondigde de Spaanse premier Sanchez aan de verkiezingen te vervroegen als gevolg van de woningcrisis die ook dat land treft. Hoe ziet de woningcrisis in andere landen eruit en wat zouden we daarvan kunnen leren? Ik ga erover praten met Hans Koster, professor Stedelijke Economie en Vastgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen, Hans.
6: Ja, goedemorgen.
4: Hey, superfijn dat je erbij bent. Jij bent dus professor Stedelijke Economie en Vastgoed. Wat betekent dat?
6: Ja, dat betekent dat ik steden bestudeer en de stedelijke ontwikkeling en waarom mensen in steden willen wonen. Maar natuurlijk ook de relatie met vastgoed, met wonen. Waarom als mensen in de stad willen wonen, zorgt dat natuurlijk vaak voor dat de woningen duurder worden. Dat bestudeer ik al jaren.
4: Ja, klinkt leuk. Is dat dan anders dan een planoloog? Of is dat echt totaal iets anders?
6: Nee, het heeft zeker wel enige raakvlakken. Behalve dat ik inderdaad vanuit een kwantitatief oogpunt kijk. Dus ik gebruik data om te kijken waarom
4: meer statistieken.
6: Mensen allocaties kiezen. Ja, meer statistiek inderdaad. Ja,
4: ja, wat goed. Hey, was dit altijd een kinderdroom van jou?
6: Nou ja, in principe niet om hoogleraar te worden. Dat kwam pas later eigenlijk langs. Maar wel iets met geografie. Ja. Ik maakte vroeger al kaarten en ik was al bezig met kaarten en zo. Waar dan mensen woonden en vervoer en zo. Ja, ik vond dat wel interessant, ja.
4: Ja, wat goed. En wat zijn dan de grootste vraagstukken waar je nu aan werkt?
6: Nou ja, onder andere inderdaad de woningmarkt. En dan ook vooral de relatie met de sociale huursector in Nederland. We hebben in Nederland een van de grootste sociale huursectoren ter wereld. En ja, dat betekent dat we proberen natuurlijk woningen aan te bieden aan mensen met een wat lager inkomen. Dat is hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd heeft het ook allerlei bijeffecten. Zoals bijvoorbeeld dat mensen heel lang moeten wachten. Hè? Dus je betaalt iets of je betaalt eigenlijk veel minder dan de markthuur. Maar het zorgt ook voor dat veel te veel mensen eigenlijk in zo'n sociale huurwoning willen wonen. En ook dat heeft ook effecten op de koopmarkt. Hè? Dus als je niet in de sociale huurmarkt terechtkomt, dan moet je naar de koopmarkt. Nou, die interactie tussen sociale huursector en koopmarkt, daar ben ik nu aan het bestuderen.
7: Ik heb het idee dat we al echt jaar en dag de wooncrisis aan het bespreken zijn. Dat er te weinig huurwoningen worden gebouwd, sociale huurwoningen, et cetera. Staat jouw telefoon rood gloeiend door beleidsmakers die jou proberen te bereiken voor advies? Of valt het wel mee?
6: Nou, ik merk zeker afgelopen twee, drie jaar dat het inderdaad echt wel heel veel interesse heeft van beleidsmakers. En van het brede publiek natuurlijk. Maar wonen is altijd wel een soort van een hot topic. Omdat ik zeg wel eens, als prijzen dalen, dan is het niet goed. Want dan verliezen mensen geld, de kopers. En als prijzen stijgen, is het ook niet goed. Want dan kunnen starters niet aan een woning komen. Dus in die zin is de woningmarkt altijd wel belangrijk. Ook omdat het is natuurlijk het belangrijkste waar we ons geld aan uitgeven. Als je kijkt waar we ons inkomen aan spenderen, is dat niet het meeste aan voedsel. Nee, het is aan wonen.
7: Ja, het zijn flinke bedragen natuurlijk. Zowel als aan huren als aan kopen.
6: Klopt, ja. Dus in Nederland valt het gemiddeld toch al mee. Maar je besteedt zo 1/3 van je inkomen aan wonen.
7: Nou, ik las net nog een bericht dat een gemiddelde huurwoning in de vrije sector, volgens mij, bijna €2000 kost. Dat is best wat. Of klinkt dat jou normaal in de oren?
6: Nou, het is wel wat. Als je kijkt naar wat mensen in de private huursector aan wonen, besteden het ongeveer 40% van het inkomen. Dat is fors. Hè? Maar dat is opvallend genoeg ook niet zozeer veranderd afgelopen 20 jaar. Dus er is data van Centraal Bureau voor de Statistiek over de zogenoemde woonquote. Dat is het aandeel inkomen wat mensen besteden aan wonen. Ja. Dat is niet zozeer enorm gestegen.
7: Ik denk ook niet dat heel veel mensen van deze bedragen zullen schrikken. Maar we gaan er zo dieper op induiken. De wooncrisis in Nederland, maar ook in het buitenland. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Hans Koster? Stel ze in de NPO Luister.
5: Vroeg.
7: Hans, ik zei het net al, ik heb het idee dat we het al jaar en dag hebben over de wooncrisis in Nederland. Elke verkiezingen vliegt het me om de oren, die term. Wat betekent die term wooncrisis nou eigenlijk?
6: Ja, ik ben zelf ook een beetje verbaasd dat het een wooncrisis heet. Want normaal is het natuurlijk zo, als prijzen dalen, dan heb je het over een crisis. Hè? Dan verliezen mensen geld, zoals ik eerder al zei. Maar nu zijn prijzen juist gestegen. En noemen we het toch een crisis. Mm-hmm. Wij zijn er nog wat verder ingedoken afgelopen tijd. En we vinden ook dat voor de meeste mensen die betaalbaarheid eigenlijk niet zozeer is verslechterd de afgelopen 10, 15, 20 jaar, dus sinds 2006 hebben we gekeken. Bijna iedereen gaat erop vooruit, alleen sommige groepen veel meer dan anderen.
7: Ja.
6: Dan is het opvallend. Ja, waarom praten we over wooncrisis? Nou, dan denk ik dat het vooral zit op die groep starters. En ik denk, zoals ik ook hoorde bij de geluidsfragment aan het begin over mensen die gaan produceren, zijn dat vooral de starters op de woningmarkt die wat in de knel komen. Omdat ze inderdaad te laag inkomen hebben om bijvoorbeeld een woning te kopen. En eigenlijk ook een te laag inkomen om vervolgens in de private huursector terecht te komen.
7: Ja, en een te hoog inkomen om dan weer een sociale huurwoning te krijgen.
6: Ja, precies. Ja, ja. Of inderdaad daar dan 10, 20 jaar moeten wachten.
7: Ja, precies. Dus het grote probleem zit hem eigenlijk in de private huur, zeg jij.
6: Ja, dus ik denk dat dit meer een... Ja, om het een wooncrisis te noemen is een beetje tricky, omdat het inderdaad maar een soort kleine groep betreft.
7: Hoe groot dus is die groep?
6: De private huursector is ongeveer 10-15%.
7: Dat valt wel mee.
6: Ja, dat valt wel mee. En, ja, En dan heb je natuurlijk nog een deel van... En dat is lastig met statistiek in beeld te krijgen. Dan heb je natuurlijk een groep van mensen die nog bij hun ouders wonen bijvoorbeeld. Die wel een huishouden zouden willen vormen. Maar nogmaals, ook een deel van die private huursector vindt het natuurlijk prima nu. Die zit al jaren of zo en die betaalt niet al te veel. Dus, ik zou zeggen 5% totaal max. Maar misschien 10 in het slechtste geval. Dus dan... Dan zou ik niet zozeer praten over een wooncrisis, maar meer over een toegankelijkheidsprobleem voor starters. En ik denk dat kan ook helpen om het probleem aan te pakken. Want als we het een wooncrisis noemen, dan weten we niet waar we moeten beginnen. Ja. En als het een toegankelijkheidsprobleem is, dan kunnen we proberen daar iets aan te doen voor die specifieke groep.
7: Ja, dus zelfs als die groep relatief klein is, moeten we die problemen wel aanpakken, maar hoeven we het geen wooncrisis te noemen.
6: Nee, het is altijd een beetje... We noemen tegenwoordig alles crisis. En ik denk niet dat het per se helpt.
7: Ja, of beter anders misschien juist aan het bagatelliseren. Want ik heb het idee dat mensen wel het als een crisis ervaren. Laat ik het zo zeggen.
6: Nou, ik denk dat het goed is om na te denken over wat het probleem is inderdaad. En als we dit zo proberen af te pellen, dan is dit voor mij het probleem. Dat er een toegankelijkheidsprobleem is. En dat vinden mensen ook oneerlijk. Ik denk dat mensen het ook misschien als een wooncrisis ervaren. Omdat als we kijken naar wie dan... Dus de meeste mensen zijn erop vooruit gegaan. Maar bepaalde groepen wel veel meer dan anderen. Dus voor het kopers. Als je in 2006 een koopwoning had. Dan heb je enorme... groei doorgemaakt in prijzen. Terwijl als je later bent ingestapt, dan heb je minder winst gemaakt. Dus ik denk wel dat misschien een deel van die ervaren wooncrisis ook wel komt doordat mensen denken, ik ben er veel minder op vooruit gegaan dan ik noem wat mensen die wat ouder zijn en al een woning konden kopen.
7: Ja, dus hebben eigenlijk minder voordelen gekregen. Maar wat ik me wel afvraag is, zijn de inkomens dan net zo hard gestegen als de prijzen voor een woning?
6: Ja, en dat is waarom we hebben gekeken naar, dat noem je dan residueel inkomen, dat is een beetje technisch, maar daarin hebben we gekeken naar hoeveel geld je overhoudt nadat je je woonlasten hebt betaald. Mm-hmm. En dan zie je dus dat ook zeker voor jongeren de inkomens natuurlijk best wel fors zijn gestegen in de afgelopen 10, 15 jaar. En dat wordt wel eens vergeten. Dus we hebben natuurlijk enorme woningprijsstijgingen gehad. Waarvan een groot deel ook wel door hele lage rente hoor. Dat, in ieder geval zeker tot 2020 was de grootste deel van de prijsstijging kon je toeschrijven aan de rentestijging. Afgelopen jaar iets minder. Maar desalniettemin zie je ook dat de inkomens gewoon goed zijn gestegen. Mm-hmm. En dat moet je wel meenemen als je kijkt naar de stijging in woonlasten die er dan zou zijn geweest.
7: Ja, misschien is dat dan minder zichtbaar. En je benoemde net al even die voordelen, want huiseigenaren hebben natuurlijk die hypotheekrenteaftrek en sociale huur is maximaal €933 per maand. Maar waarom is er dan geen korting voor de private sector?
6: Geen korting voor private huren? Precies. Dat is een beetje historische groei, denk ik. We vonden in de jaren 70 dat sociale huur belangrijk werd. Dus we hebben een hele volkshuisvestingsector opgetuigd. En dat is prima. En tegelijkertijd vonden we dat eigen woningbezit ook belangrijk was. En zijn we eigenlijk de koopsector gaan subsidiëren. En de private huur is een beetje een soort ondergeschoven kindje gebleven. En als je ook vergelijkt met andere landen, daar gaan we straks nog wel over hebben. Maar de private huursector in Nederland is heel klein, is maar 10%. En dat is veel groter in andere landen.
7: Ja, inderdaad.
6: En dat komt natuurlijk doordat we de sociale huursector hebben bevoordeeld. En de koopsector hebben bevoordeeld, maar niet de particuliere huur.
7: Ja, oké. En zaterdag is dan dus het woonprotest van de Woonbond met als thema huizen voor mensen, niet voor winst. En met deze boodschap kondigde zij het protest aan.
8: Want vergeet niet, elke euro waarmee onze huur stijgt en elke woning die schaarser en duurder wordt, die verdwijnt niet in het niets. Dat geld belandt in de zakken van de huisjesmelkers, de beleggers en de banken. Dit is geen crisis voor iedereen. Dat is een leugen. Voor de kapitaalbezitter is de wooncrisis een geniaal verdienmodel. En daar betalen dakloze mensen, woningzoekenden en huurders iedere maand de torenhoge prijs voor.
7: Nou, het woord crisis werd weer eventjes benoemd. En het probleem ligt volgens de Woonbond bij het geld dat in de zakken van banken, huisjesmelkers en groot kapitaal terechtkomt. En dat de wooncrisis dus een verdienmodel is voor kapitaalbezitters. Ben je het daarmee eens, Hans?
6: Nou, niet helemaal. Omdat een heel groot deel van die winsten, die komen gewoon terecht bij de, noemen wij even, normale gemiddelde Nederlander met een koopwoning. Mm-hmm. En je ziet juist dat vooral de afgelopen 2 jaar ook heel veel woningen, dat heet dan, worden uitgepond. Dus private huurwoningen worden verkocht. En natuurlijk zijn er grote bedrijven die mooie winsten hebben gemaakt de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd is een investering in een woning ook risicovol. Ja. In de zin dat je ook niet weet wat er gebeurt met de woningprijs. En afgelopen 10 jaar is er wel een periode geweest waarin die prijzen enorm zijn gestegen. Maar het kan ook anders.
7: Ja. En waar heb je dan wel begrip voor als je naar zo'n woonprotest kijkt?
6: Nou, ik begrijp inderdaad het probleem dat je als je jong bent en je wil een eigen woning op een mooie plek. En dat niet lukt, dat is natuurlijk enorm frustrerend. Want wonen is heel belangrijk.
7: Ja.
6: Dus dat snap ik. Ik snap dat je dat heel vervelend vindt. En dat je dat niet kan betalen. En dat je daarom de straat op gaat. Ja, dat snap ik wel.
7: En wat zouden die mensen dan moeten doen naast protesteren? Want ik heb bijvoorbeeld ook geen koopwoning. Ik ben een middenhuurder, zoals ze dat ook noemen. Ja. Wat zou je mij dan adviseren?
6: Ja, dat is natuurlijk wel lastig op korte termijn. Omdat je zelf, allereerst verdien een mooi inkomen. Want dat kan helpen natuurlijk.
7: Om ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Hè? Ik ben hard aan het werk hier.
6: Ja, ja. Ja, en ten tweede zou je kunnen nadenken over waar je dan wil wonen. En je hebt zoiets, wat is het, kijkers onder kopers onder kijken, sorry. Dan heb je al de concessieklok, hè? Dan moet je ook nieuwe concessies doen. En ik denk dat wel heel belangrijk is. Dus waar Nederland goed in is, is dat we relatief kleine steden hebben, maar wel goed bereikbare steden. Dus je kan op veel plekken wonen en nog steeds in Amsterdam of Utrecht of Groningen werken en die goed bereiken. Dus soms dan willen jonge mensen, zeg maar, meteen een woning in het centrum van Amsterdam.
7: Ja, dat is zeker waar. Daar ben ik ook schuldig aan.
6: Ja, en dat snap ik wel. Want Amsterdam is een hartstikke leuke stad. Of Utrecht, ik weet niet precies waar je terecht wil komen. Maar ja, dat kan niet. Want we hebben maar zoveel aantal woningen. En dat betekent dat je concessies zal moeten doen over waar je naar gaat wonen. En dat is natuurlijk een vervelend bericht. Maar ja, uiteindelijk als je een half uurtje reist, dan is het toch vaak wel meer mogelijk. En dan is er misschien hier en daar nog wel wat betaalbaars te vinden.
7: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. En de randsteden zijn natuurlijk populaire plekken, maar er worden ook ontzettend veel woningen gebouwd in bijvoorbeeld in Almere, wat een minder populaire plek is. En in de politiek wordt er dan elke keer bij de verkiezingen gesproken over de bouw van woningen, dat er een plan ligt om 100.000 woningen per jaar te bouwen, wat nog niet gelukt is natuurlijk. Wat doet de politiek nou eigenlijk effectief om dit woonprobleem in plaats van crisis op te lossen?
6: Nou, ze proberen heel veel inderdaad. Voor die 100.000 woningen, dat is inderdaad al een lange termijn doel. Dat wordt al jaren niet gehaald. Hè. Dus we zitten een beetje zo rond de 70.000. Sinds 2019 eigenlijk nauwelijks meer of minder. Dus het is blijkbaar wel heel lastig om om dat te verhogen. Zeker ook omdat de bouwkosten zijn gestegen afgelopen jaren. Dus het is ook gewoon duurder om te bouwen. Dat is denk ik allereerst waar de overheid op inzet. Op die, nou, ze noemen dan die 100.000 woningen. Ik weet niet precies waarom die 100.000.
7: Is dat niet genoeg?
6: Ja, het schijnt ergens vaag een berekening te zijn over inderdaad dat 100.000 dan genoeg zou zijn om de duur weer dat zogenaamde tekort in te halen. Maar het is een beetje een wensgetal, omdat we er echt nog niet eens in de buurt komen. En er ook in de afgelopen 20 jaar hebben we nog nooit 100.000 woningen gebouwd. De laatste keer was voor mij ergens in de jaren 90 of zo. Dus het is natuurlijk vrij lastig.
7: Het is helemaal niet realistisch.
6: Nee, het is niet realistisch, denk ik. Nee.
7: En wat doen ze nog meer om wel dit woonprobleem te kunnen oplossen? Of is het allemaal schijn?
6: Nee, en ik zeg ook niet dat men het echt niet wil. Hè. Ik denk wel dat de beleidsmakers er heel veel aan doen om dat ook om wel richting die 100.000 te gaan. Maar het is gewoon heel lastig. Dus het is niet zozeer dat ik zeg dat politici hier de boel proberen op te lichten. Dat denk ik niet. Maar ik denk als we realistisch zijn, dan gaan we dat gewoon niet redden. Tegelijkertijd is het ook een soort pressiemiddel om toch zoveel mogelijk te bouwen in ieder geval. En dat moeten we ook doen. Ik denk dat het belangrijkste is. We moeten gewoon meer woningen bouwen. En zeker proberen op te bouwen op de plek waar mensen willen wonen. Dus binnenstedelijk. Hè. Dus dat is prima. Dan zijn er allerlei maatregelen geweest de afgelopen 10 jaar... om inderdaad iets proberen te doen aan de betaalbaarheid. En ik denk de belangrijkste recente maatregel is de wet betaalbare huur. Voor de private huursector. Dus dan zijn niet alleen de huur in de sociale huursector gereguleerd, maar ook voor het private huursegment. Mm-hmm. Ik denk dat die wet een averechts effect heeft gehad. Want we zien dat...
7: Ik ben benieuwd, want het klonk als een goede maatregel. Gewoon een maximale huur dat je mag betalen.
6: Ja, maar het probleem is dat je... Er zijn een aantal problemen. Het eerste probleem is dat het voor mensen met die verhuren, dat het veel minder aantrekkelijk is om te verhuren. Het rendement is eigenlijk te laag. En we zien dus dat er heel veel private huurwoningen worden verkocht. Nu kan je zeggen, ja, dat is toch goed nieuws. Want dan hebben in ieder geval koopstarters die woning, kunnen die woning kopen. Maar
7: dan hebben de huurders er minder aan.
6: Dus je hebt wel een private huursector nodig. Juist ook voor die mensen die net niet kunnen kopen. En die private huursector was al klein en dat wordt nog kleiner. Wat er overblijft zit inderdaad dan in het vrije segment. Dus dat is echt het duurdere segment. Mm-hmm. En of een heel specifiek type woningen net in die gereguleerde huur valt. Bijvoorbeeld hele kleine appartementen, noem maar wat.
7: Yeah.
6: Dus die private huursector wordt eigenlijk alleen maar problematischer. En die hebben we wel nodig. Dus ik denk dat die wet betaalbare huur uiteindelijk niet gaat helpen, helaas.
7: Ja. Yeah. Maar Hans, ik hoor alleen maar maatregelen die niet gewerkt hebben. Zijn er überhaupt maatregelen die wel gewerkt hebben?
6: Ja, daarvoor, daar kunnen we het straks misschien over hebben. Daarvoor kunnen we wel naar het buitenland kijken. Maar op zich is het bouwen van woningen is niet een verkeerde beleidsmaatregel. Hè. Dat is duidelijk over zijn. En bijvoorbeeld in het verleden hebben we natuurlijk de Vinex gehad. En ik heb zo ook wat onderzoek gedaan. En die Vinex heeft ook geleid tot uiteindelijk prijsdalingen in de buurt eromheen, dat er heel veel woningen bij kwamen. Dus
7: precies. Maar die zijn inmiddels niet meer zo populair.
6: Nou ja.
7: Dat
6: valt wel mee hoor. Ik bedoel, als jij een woning in Utrecht Leidse Rijn wil. En zelfs ook Almere. Ja, dat betaal je gewoon een mooi bedrag voor.
7: Oké. Okay.
6: En heb je op zich wel een tuin en een prima kwalitatieve woning. Dus ja, ik hoef zelf niet per se in een Vinex-woning te wonen. Maar het is een prima woning waar je prima

0: ik hoef zelf niet per se in een Phoenix-woning te wonen, maar het is een prima woning waar je prima kan leven, zeg
1: kan
0: maar.
1: Vertoeven, dus, ja. En zijn dat ook het soort woningen die bijgebouwd worden?
0: Nou, we zien in ieder geval dat binnenstedelijk worden er veel meer appartementen gebouwd. Dus er worden veel meer appartementen gebouwd dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden. Mm-hmm. En dat is ook, denk ik, het juiste om te doen. Want ja, in binnensteden willen veel mensen wonen. Dan moet je daar ook veel woningen bouwen.
1: Ja.
0: Dus dat moet in hogere dichtheden.
1: Ja, oké. Okay. En het is dus goed dat we blijven bijbouwen. Maar is het dan ook voor een starter makkelijk om dat te kopen? Of zijn de prijzen alsnog te hoog? Of zijn er alsnog te veel regels waar ze aan moeten voldoen?
0: Ja, voor kopers is het lastig om ertussen te komen. En dat is het probleem, zou ik zeggen. En je ziet ook wel dat er was ook onderzoek bij Follow the Money. Die liet zien dat inderdaad het aantal woningen wat beschikbaar is voor iemand met een, laten we zeggen, even startersinkomen. Dat daalt ook in de Randstad. Dus in 2006 kwam je er makkelijker tussen dan nu.
1: Ja. Ik heb ook het idee dat Nederland heel erg van de regeltjes is. Misschien in vergelijking met het buitenland, waar we het zo meteen inderdaad over gaan hebben. Maar
0: ja.
1: Ik heb niet heel veel verstand van koopwoningen, hoor. Maar ik heb het idee dat je voor elke scheet een vergunning moet vragen.
0: Als je dingen aanpast, zeker. Ja. En dat is ook wel een probleem waarom we niet op die 100.000 woningen komen. Dat er heel veel ruimtelijke ordeningsmaatregelen zijn om uiteindelijk tot zo'n woning te komen.
1: Ja.
0: Daar zouden we naar moeten kijken, denk ik. Kijk, aan de ene kant zorgen ruimtelijke ordeningsmaatregelen voor dat Nederland goed georganiseerd is en dat we niet overal mogen bouwen en zo. Daar zit natuurlijk ook wel een gedachte achter. Maar ik denk dat we misschien wel iets te ver zijn doorgeslagen.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld, ik noem wat in België, daar gaan we misschien later zo nog over hebben. Maar in België is het veel makkelijker om een woning te bouwen, ook zelf te bouwen. Ja, en daar is dat betaalbaarheidsprobleem een veel minder een issue.
1: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het er zo meteen verder over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Hans Koster, professor vastgoed economie? Stel ze in de NPO Luister app.
2: Vroege vragen.
1: Mitchell vraagt, het aantal daklozen blijft in Nederland ook maar stijgen. Waarom kunnen we deze mensen niet helpen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Inderdaad, het aantal daklozen stijgt. En ik heb er toevallig ook net onderzoek naar gedaan. En het is ook zo dat dakloosheid neemt toe als inderdaad het duurder wordt om een woning te vinden. Dus als de huur omhoog gaat. Wat kunnen we eraan doen? In een bepaalde manier hebben we natuurlijk een sociale huursector. En ook als je dakloos bent of wordt, dan heb je ook voorrang om in een sociale huurwoning terecht te komen. Mm-hmm. En ja, we moeten proberen die mensen zo snel mogelijk aan een woning te helpen. En er zijn wel allerlei instanties die dat ook proberen.
1: Ja.
0: En ja, dat moeten we blijven doen, denk ik.
1: Ja, alleen ja, het blijft natuurlijk stijgen inderdaad. En ik weet niet of er genoeg bijgebouwd kan worden om ook die mensen te voorzien van een huis. In ieder geval genoeg sociale huurwoningen.
0: Ja, nou, dus doordat daklozen hebben we eigenlijk bijna altijd een voorrang op andere mensen om een sociale huurwoning te krijgen. Mm. Alleen er speelt natuurlijk vaak heel veel andere problematiek wat dan eerst moet worden opgelost.
1: Ja.
0: En er zijn ook wel ideeën over, dat heet dan housing first. Hè, zo van eerst woning
1: eerst even
0: en dan
1: goede
0: gaan
1: basis.
0: We verder kijken.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. En er zijn ook wel studies uit Amerika die laten zien dat dat effectief is. Dus zorg maar gewoon eerst dat mensen van de straat afgaan. En dan gaan we daarna, weet ik veel, misschien problemen met drugs of zo. Of weet ik veel wat, oplossen of schulden. En ik denk dat we dat in Nederland ook meer moeten gaan doen. Waarbij we gewoon eerst die sociale huurwoning regelen. En daarna dan kijken we verder.
1: Ja, dus we kunnen deze mensen helpen en ze worden ook geholpen. Maar dat kan meer.
0: Ja. Er gebeurt heel veel. Dus dat moet wel worden gezegd.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is het een probleem die we zo snel mogelijk moeten oplossen. Want niemand zou op straat moeten wonen.
1: Absoluut. Mira vraagt, zou het een goed idee zijn als de overheid de hele woningmarkt zou reguleren?
0: Ja, dan ga je richting Singapore, hè, waar voor mij de overheid 80% of zo van de woningen min of meer in bezit heeft. Of hier wat de grond eronder. Kijk, het nadeel van alles reguleren is dat je vaak minder...

0: keuzevrijheid hebt als persoon. Want dan gaat de overheid zeggen, nou, ik denk dat deze woning voor jou wel goed is. Hè? Terwijl, door middel van prijzen zorg je ook voor dat je zegt van, nou, ik zelf hoef niet per se een tuin. Nou, dan betaal ik er ook niet voor. Dan kom ik in een appartement terecht, weet je.
1: Ja.
0: Dus die keuzevrijheid wil je eigenlijk wel een soort van meenemen in de keuze van de woning.
1: Ja. Ja.
0: En als je dat uitzet, dan is het wel betaalbaar. Maar heb je veel minder keuzevrijheid.
1: Minder keuzevrijheid.
0: Ja.
1: Jonathan vraagt, hoeveel invloed hebben buitenlandse investeerders nou op onze huizenmarkt?
0: Die hebben wel invloed in de zin van, er zijn een aantal grote partijen actief. Maar misschien minder dan je denkt. De meeste bouw gebeurt door Nederlandse bedrijven. En pensioenfondsen hebben natuurlijk heel veel geld in de woningmarkt zitten. Dus ik weet dat Nederland ook wel interesse heeft om juist weer dat wat meer buitenlands kapitaal aan te trekken.
1: Mm-hmm.
0: Om inderdaad ook meer woningen te gaan bouwen.
1: Ja, ja. Hey, ik zie hier ook een opmerking van Peter. Die zegt, ja, een hypotheek met een maandlast van €1.400 wordt dan niet goedgekeurd. Maar als ze dan een huis gaan huren voor €1.800, dan is dat wel goed. En dan is het ineens geen probleem. Hoe zit dat?
0: Die hypotheekeisen die zijn na de crisis van 2008, 2009 zijn die wat aangescherpt.
1: Ja.
0: Toen kon je meer dan 100% van de woningwaarde ook lenen en zo. Toen hebben we een soort van toch een beetje door schade en schande geleerd van, ja, misschien is dat niet helemaal de bedoeling.
1: Dat is geen goede ratio.
0: Nee, dat was iets te genereus, zeg maar. Dus,
1: ja.
0: Dus ik denk dat op zich dat banken kritisch zijn op van, hey, hoeveel mag je lenen? Nou, dat is denk ik prima. Ja, in de private huursector heb je vaak ook sterke inkomenseisen. Er stond gisteren ook artikel aan de kant dat sommige verhuurders nu gewoon hele hoge inkomenseisen stellen. Omdat er toch te veel mensen zijn die een woning willen hebben. Dus
1: dat kunnen ze eigenlijk ook gewoon eisen. Is dat wat je zegt?
0: Ja, dat kunnen ze gewoon eisen, ja. Ja. Dus, in die zin is het gewoon heel ingewikkeld als je inderdaad niet te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Ja, dan is ook private huur dus steeds ingewikkelder. En dat heeft te maken, en hadden we het zo net over, met die met betaalbare huur ook. Ja.
1: Ja, dan val je dus weer inderdaad tussen wal en schip.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou, ja. We gaan het er zo meteen verder over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Hans Koster, stel ze in de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn straks weer bij je terug. Dan praat ik met Hans Koster, professor stedelijke economie en vastgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verder over woonproblemen in binnen- en buitenland. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Madness. Dit is Our House.

0: Dit is Vroeg van donderdag 8 oktober. Je weg vinden op de woningmarkt is geen pretje, in zowel Nederland als ver daarbuiten. Zo zijn zelfs in Spanje de verkiezingen vervroegd vanwege de wooncrisis. Maar zijn de problemen in het buitenland vergelijkbaar met die van ons? Zijn er ook landen waar dit probleem niet speelt? Ik praat erover door met Hans Koster, professor stedelijke economie en vastgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Hans, je bent niet alleen in Nederland op NPO Radio 1 te horen over dit onderwerp. Je bent ook internationaal een superster. Bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea hebben ze je gevraagd naar het woonbeleid in ons land te duiden. Laten we even luisteren.
1: 현지 전문가들은 공공주도의 공급도 문제라고 지적합니다.
2: You get excess demand. You have to wait 20 years on average to get into a social housing unit. I think that's the most important thing. And then there are a couple of companies, big companies, that can provide these housing units and they make a profit. Yeah.
0: Nou, toevallig ben ik de Koreaanse taal niet machtig, maar ik heb even het bijbehorende online artikel vertaald. En dit ging over de Nederlandse huurmarkt. Waarom waren ze daar zo geïnteresseerd in de Nederlandse woonmarkt?
3: Nou, omdat ze dus ook deels dezelfde problemen ervaren als hier in Seoul. Een enorme stad, maar hebben ze ook problemen met betaalbaarheid. En wat ik wel grappig vond, is dat ze echt niet konden voorstellen dat Nederlanders zoveel huur betaalden voor een woonboot. Dus ik moest even uitleggen dat woonboten in Nederland echt prima manieren zijn te wonen. En niet een soort, ja...
0: Een kleine sloep waren of zo, ja, met een matrasje erop.
3: Ja, ja. Ja, dus dat was echt... Dat was ook de kop van het artikel volgens mij. Dus,
0: dus dat moest je even recht trekken. Ja, dat snap ik wel.
3: Ja,
0: hey, maar ook in Spanje is de wooncrisis het gesprek van de dag. Want premier Sanchez die heeft zelfs de verkiezingen vervroegd om dit onderwerp. Kan je even uitleggen wat er in Spanje aan de hand is?
3: Ja, in principe dezelfde dynamiek als in Nederland. Dat vooral in grote steden, en dan heb je het over Barcelona, Valencia en Madrid, daar de vraag naar woningen heel hoog is. En tegelijkertijd het lastig is om bij te bouwen. Zeker ook Spanje heeft natuurlijk heel veel immigratie ook gehad van mensen uit Zuid-Amerika. Mm-hmm. En die willen allemaal natuurlijk een goedkope woning hebben. En dat is heel lastig. En zeker voor Barcelona, dat ligt ook een beetje zo tussen de heuvels. Dus ja, je kan ook lastig bijbouwen, omdat er gewoon weinig ruimte is. Ja, dan gaan de prijzen omhoog.
0: Ja, precies. Is dat dan vergelijkbaar met die van ons, met onze woonproblemen?
3: Ja, dus inderdaad, we zien dat de prijzen afgelopen paar jaar daar nog iets sterker zijn gestegen dan in Nederland. Maar dan inderdaad hebben we het dus wel vooral over de steden. En dat geldt ook voor Portugal inderdaad. Dan hebben we het vooral over de steden waar het probleem zit. En tegelijkertijd heeft Spanje een leegloop van het platteland. Hè? Dus als je een hele goedkope woning ergens op het platteland wil, dan kan dat, zeg maar. Dus ja, het is een niet een vergelijkbaar probleem dat in steden het gewoon heel lastig is om bij te bouwen.
0: Ja.
3: En dat misschien ook in Spanje wel de afgelopen jaren ook wel te weinig is gebeurd. En dan heb je nu een probleem. Wat je ook dus niet even zo kan oplossen. Omdat je niet opeens duizenden woningen uit je mouw kan schudden.
0: Okay. Maar wat we natuurlijk wel in Nederland hebben, is een best wel goede infrastructuur als het gaat om het openbaar vervoer. Ik weet niet of ze dat ook in Spanje hebben. Dus je kan wel op het platteland gaan bijbouwen. Maar is de stad en de industrie dan nog wel bereikbaar?
3: Ja, dat is inderdaad lastiger. Ze hebben natuurlijk op zich goede hoogsnelheidstreinen, maar dat is dan ben je vooral steden aan het connecten. Mm-hmm. Dus ik heb Barcelona even wel een metro, maar dat duurt allemaal wat langer. Ja, dus het is niet, ook daar is het niet eenvoudig op te lossen. En ze hebben geen sociale huursector. Dus dat betekent
0: dat
3: ook dat
0: systeem hebben ze daar niet.
3: Ja, dus het is. Zeker voor jongeren en voor mensen met een wat lager inkomen is het echt nog lastiger om ertussen te komen.
0: Ja.
3: En dan zie je vaak dat mensen woningen gaan delen en dergelijke.
0: Zou je zeggen dat daar wel echt een crisis is?
3: Ja, dan zou ik ook weer daar de statistieken in moeten duiken.
0: Ja, dan blijf je bezig.
3: Want het is natuurlijk ook, ik bedoel, mensen daar protesteren ook, gaan de straat op. Maar daar is denk ik ook weer een specifieke groep die problemen heeft. En je ziet vaak dat ook de oudere generatie die al lang een woning heeft, ja, voor hun zal dat geen probleem zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is inderdaad weer vooral voor de jongeren en de starters.
0: Ja, want die
3: is het een probleem. Ja, en in Nederland is het denk ik vooral die zeg maar, mensen met een iets hoger inkomen die dus niet in de sociale huursector terecht kunnen. En daar is het juist de mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling die het meest last hebben.
4: Ja, oké. Okay. Ja, net wat andere problemen, maar je durft het ook nog geen crisis te noemen. Dat hangt af van meerdere cijfers en statistieken.
3: Ja, daar is het ook een toegankelijkheidsprobleem. Misschien een toegankelijkheidscrisis zelf, als je zou willen. Ja,
4: ja, ja. We gaan even naar een ander land, naar Ierland. Want op dit moment is het land voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Wat betekent dat zij dus ook de agenda mee mogen vormgeven. En een van hun speerpunten is betaalbaar wonen. Waarom?
3: Ja, ook weer omdat dat inderdaad een probleem is. Dus huren
4: zijn heel sterk gestegen. Ook een toegankelijkheidsprobleem.
3: Ja, ja. Daar zie je inderdaad, de huren zijn inderdaad heel sterk gestegen. Met 5% in 3 maanden, dat is fors, of 8% over een jaar. En dat zijn ze daar ook niet gewend. Dus nou ja, Dublin stijgt hard, maar ook steden buiten plekken buiten Dublin stijgen ook hard. Dus, en tegelijkertijd ook weer dus weinig aanbod. Dus Ierland heeft enorm veel gebouwd tot de crisis in 2008... En toen kachelde dat allemaal in elkaar. En toen is er eigenlijk heel lang niet gebouwd of nauwelijks gebouwd.
4: Ja.
3: En nu realiseren ze eigenlijk van ja, oh, dat hadden we toch misschien wel moeten doen.
4: Want de bevolking is ondertussen natuurlijk ook gegroeid.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Door natuurlijk aanwas en een beetje immigratie. Nou, dan heb je altijd bevolkingsgroei. Plus natuurlijk, en dat is ook in Nederland zo, dat misschien de bevolking groeit misschien niet super hard, maar het aantal huishoudens groeit wel. Te maken met het feit dat we meer single huishoudens hebben.
4: Mm-hmm.
3: En die willen natuurlijk wel allemaal een aparte woning.
4: Ja. Ja, dus eigenlijk zou het beter zijn als meer mensen gaan samenwonen.
3: Zeker, ja. Ja, dat zou een deel van het probleem oplossen. Ja. Als overheid is het wel een beetje lastig om te beïnvloeden. Omdat je kan natuurlijk niet mensen...
4: Nee, je wil mensen niet forceren. Ja, precies.
3: Ja.
4: En we hebben nu dus over Dublin gehad, over een Barcelona, over een Amsterdam. Speelt dit probleem zich alleen maar af in steden of hebben dorpen hier ook last van?
3: Het is inderdaad vooral een stedelijk probleem als je het hebt over betaalbaarheid. Je ziet eigenlijk op het platteland eerder het andersom, dat je je woning niet meer kwijtraakt. Dus denk aan Japan bijvoorbeeld, waar je bevolkingskrimp ziet. En daar kan je inderdaad voor 1 euro kan je een huis kopen ongeveer. Op het platteland. Of Italië hetzelfde, weet je wel. Daar heb je ook bepaalde dorpen waar dan burgemeesters proberen expats aan te trekken. Om inderdaad te gaan wonen. En dan krijgen ze min of meer een woning bijna voor niks.
4: Ja.
3: Het is echt een stedelijk probleem. En dat heeft mee te maken dat mensen heel graag in de stad willen wonen. En dat je tegelijkertijd daar lastig ook kan bijbouwen om die vraag aan de vraag te voldoen.
4: En waarom willen mensen zo graag in de stad wonen? Dat is een gekke vraag vanuit mezelf, want ik woon heel erg graag in de stad. Is dat vanwege de gezelligheid? Is het vanwege werk? Waar ligt dat voornamelijk aan?
3: Ja, ja, dus dat in mijn vakgebied zeggen we, er zijn eigenlijk 2 belangrijke redenen. Eén is jobs, hè, dus banen. Dus er zijn gewoon beter betaalde banen, meer banen in de stad.
4: Ja.
3: Dus dat was altijd historisch gezien de belangrijkste reden voor mensen om naar de stad te gaan. Ten tweede heb je eigenlijk zoiets als, dat heet dan amenities. Dus je kan, als je het letterlijk vertaalt, zou je zeggen voorzieningen. Maar dat gaat inderdaad eigenlijk over, ja, als je naar de stad gaat, dan heb je inderdaad bars en restaurants en theaters en nou, alles wat je wilt doen, dat gebeurt in de stad. En daarom willen mensen daar ook wonen. En dan heb je natuurlijk dat laatste, kan je ook zeggen, ja, dat is een beetje misschien ook cultuurgebonden. Hè? Dus waarom mensen in Spanje in de stad willen wonen, hoeft niet per se hetzelfde te zijn als waarom mensen in Nederland in de stad willen wonen.
4: Ja, ja, dat snap ik. En hoe zouden we de dorpen dan wat aantrekkelijker kunnen maken?
3: De vraag is of je dat zou moeten willen. Omdat mensen die nu in dorpen gaan wonen, die zijn bijvoorbeeld op zoek naar rust. Dus als je daar dan
4: Waar moet ik heen, Hans? Niet de stad, niet de dorp?
3: Nee, maar dat heet dan sortering. Hè? Dus mensen kiezen ook hun locatie op basis van een voorkeur. Dus jij wil graag in de stad wonen, hè, vanwege de bus en de bars en weet ik wat allemaal. En iemand die misschien wat ouder is en weet ik veel, die denkt van nou, het is allemaal veel te druk. Ik wil gewoon lekker in Drenthe wonen. En dat is dan ook prima. En dan accepteer je ook een iets lager voorzieningsniveau. Ja. Want het is ook vaak natuurlijk niet rendabel om wijze van een theater in een Drents dorp te hebben. Dat kan gewoon niet uit.
4: Ja, nee, dat is waar. Dus prima. We moeten eigenlijk een beetje die balans ophouden. Dus niet dat we met z'n allen ineens massaal naar dorpen gaan vertrekken om daar een koffiebar te beginnen.
3: Nee, dat hoeft ook niet. Je ziet natuurlijk wel wat mensen uit de Randstad die naar plekken naar buiten de Randstad vertrekken. Uh-huh. En daar inderdaad, bijvoorbeeld Zutphen is vrij populair onder Amsterdammers, heb ik wel eens gelezen. En er zijn allerlei koffiebarretjes en ook. Maar, ja.
4: Ja, hey, we hebben tot nu toe eigenlijk alleen maar gehad over landen waar er een wooncrisis is of een toegankelijkheidsprobleem, zoals je dat heel mooi benoemt. Maar zijn er ook landen zonder wooncrisis? Want ik moet eigenlijk gelijk even denken aan een aflevering van Tegenlicht dat ik ooit heb gezien. En dat ging over Oostenrijk en dat zij hun sociale housing best wel op orde hadden. Is Oostenrijk een land zonder wooncrisis?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat inderdaad Oostenrijk het relatief goed doet. Daar zie je inderdaad dat het aandeel huishoudens wat te veel betaalt. Dat is dan meer dan 40%, is maar 6%. Dus dat valt wel mee. Ja. En ook Wenen, de grootste stad. Hè, want eigenlijk heeft Oostenrijk bijna geen grote steden. Dus de enige grote stad waar je dan problemen zou kunnen verwachten, dat is Wenen. En die doen het relatief goed. Omdat ze allerlei ook een soort sociale huursector hebben waar mensen dus betaalbaar kunnen wonen.
4: Ja.
3: Tegelijkertijd, ik was laatst in Wenen en toen liep ik daar rond en dacht vroeger had Wenen 2 miljoen inwoners, 100 jaar geleden min of meer, iets minder 100 jaar geleden, net voor de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk is Wenen daarna heel erg gekrompen. En pas recent is het weer 2 miljoen mensen geworden. Dus ze hebben eigenlijk altijd heel veel aanbod gehad van woningen. Ah. Omdat de stad vroeger veel groter was.
4: Er is nooit
3: was.
4: Een tekort geweest aan woningen.
3: Precies, ja. Dus het probleem wat veel steden hadden van we moeten nieuwe woningen bouwen. En waar moeten we dat dan gaan doen? Dat had Wenen veel minder. Dus dat wordt denk ik wel eens vergeten in die discussie over van Wenen doet het zo goed en dat ligt aan al die fantastische maatregelen. Ja, wacht even, maar ook omdat ze heel veel aanbod hadden.
4: Ja, dus zij hebben dat voordeel gehad van die bevolkingskrimp eigenlijk.
3: Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ja, ik heb er niet zelf precies onderzoek naar gedaan, maar ik dacht voor mij moet dit ook een rol spelen.
4: Ja, dat snap ik wel. En zijn er ook nog andere landen die hun woonproblemen op orde hebben? Die eigenlijk hun woningmarkt op orde hebben?
3: Ja, nou, je ziet, voor Duitsland doet het ook best wel aardig. Je ziet dat voor München is een hele dure stad hoor. Dus dat niet. Maar de rest van Duitse steden doen het relatief goed. De prijzen zijn ook wat gedaald sinds 2022. En die hebben een hele grote private huursector. In Duitsland is het helemaal niet gek dat je, zeker als je jong bent, dat je gewoon eerst 10 jaar huurt. En uiteindelijk settel je en dan ga je een keer een woning kopen. Mm-hmm. En die, zeg maar, die rendementen, die verschillen tussen private te huur en kopen, zeg maar, die maandlasten liggen ook niet zo ver uit elkaar. In Nederland ligt dat heel ver uit elkaar. Ik bedoel, als je kan kopen in Nederland, dan doe je het. Want anders ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee.
4: Ja, klopt. En anders ben je aan het huur overgelaten.
3: Ja, precies. Ja. En in Duitsland is dat verschil veel kleiner. Dus dan zeg je, dan is het prima om te huren. En dat zorgt ook voor flexibiliteit.
4: Ja,
3: dat is prima.
4: Ja, precies. En hoe zit het dan bijvoorbeeld in België? Daar was ik laatst en toen was ik daar aan het rondrijden en zag ik zoveel verschillende soorten vrijstaande huizen die niet per se uitzagen als villa's. Maar ik dacht wel van, hoe is dat hier mogelijk? Dat zie je eigenlijk helemaal niet in Nederland.
3: Klopt. En het grootste verschil, dat hadden we er straks al heel kort even over. Inderdaad, het grootste verschil tussen België en Nederland is dat er veel minder ruimtelijke ordeningsmaatregelen zijn in België. Dus als jij een huis wil bouwen, veel minder regels. En dus is het heel normaal dat mensen hun eigen woning bouwen. Dat gebeurt. Dus dat is massaal gebeurd. Ook buiten de steden. Die steden, dat noem je dan urban sprawl. Hè, die zijn ook echt wel uitgedijd. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen dus veel meer woningen hebben gebouwd zelf. En mm-hmm. ook dat die woningen er allemaal heel anders uitzien. Dat is wel grappig, want het zijn natuurlijk onze zuidenburen. Maar daar is echt wel een cultuurverschil. Ik denk dat de gemiddelde Belg, die wordt heel verdrietig van een Phoenixwijk waarin alles op elkaar lijkt. En die zegt, maar het is toch veel beter als je gewoon je eigen woning kan ontwerpen. Dat is veel leuker.
4: Ik vond het heel erg leuk, al die verschillende huizen. En toen dacht ik, waarom hebben we dat eigenlijk niet in Nederland, waar alles één pot nat is?
3: Ja, nou ja, goed. Dat heeft dus met ruimtelijke ordening te maken. Ja. En dat we alles plannen. En die uitleglocaties, die financiële locaties, was allemaal van, we gaan het zo doen en dan komen allemaal deze woningen. Daar had je als individuele koper eigenlijk niks over te zeggen.
4: Mm-hmm. Is dat dan een idee wat wij kunnen stelen in Nederland?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we iets kritischer mogen zijn. Ik zeg niet dat we alles moeten afschaffen. Hè, want op zich zijn Nederlandse steden ook goed georganiseerd. En doordat het ook wat compacter is, kunnen we bijvoorbeeld ook goed OV aanbieden. En dat is in België veel lastiger. Als je in Brussel bent, dat is enorm uitgedijd. Ja, dan moet je alles met de auto doen. Dus prima om daar kritisch op te zijn. Maar tegelijkertijd, er zijn ook heel veel regels die misschien niet zo nuttig zijn. Of die te streng zijn. En als we die afschaffen, betekent dat het makkelijker wordt om te bouwen. En dat betekent op langere termijn dat prijzen kunnen dalen.
4: Maar waarom doen wij in Nederland dan zo krampachtig? Waarom hebben we al die regels?
3: Ja, dat is een goeie. Ja, het zit een beetje, denk ik, in ons DNA. Want misschien heeft het te maken met... maar dan begin ik wel een beetje te... dat zijn hypotheses, zullen we maar zeggen. Met het feit dat we natuurlijk altijd tegen het water ook moesten vechten. We moesten ook met elkaar samenwerken, zeg maar. Om te zeggen, we bouwen hier een dijk. En daar gaan we allemaal in investeren. Zodat we allemaal droge voeten houden. En ik denk dat zeg maar, dat idee van plannen, dat we alles... dat we eigenlijk ons hele land plannen, dat ook heeft gezorgd dat we allemaal ruimtelijke ordeningsmaatregelen hebben.
4: Ja, precies. Nou, we kunnen wel wat leren van andere landen, zo te horen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
5: Vroege vragen.
4: Kimberly vraagt, vind ik wel een goeie, is er ooit wel eens een beleid geweest dat het woonprobleem heeft verholpen? Hebben we dat ooit in Nederland gehad?
3: Goed, je zou kunnen zeggen dat de Vinex-wijken wel op zich een succesvol waren. In de zin dat ze echt heel veel woningen hebben opgeleverd. Ook die woningen zijn natuurlijk allemaal prima verkocht. En over het algemeen zijn mensen in Vinex-wijken heel tevreden met hun woning. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel een voorbeeld is van een maatregel die heeft geholpen. Daar hebben we natuurlijk ook veel geld tegen aangegooid toen.
4: Dus
3: je ziet ook wel een beetje dat we eigenlijk het probleem willen oplossen zonder al te veel
4: geld eraan te besteden.
3: Ja, klopt. En dat snap ik wel.
4: Nothing new.
3: Alleen, dat gebeurt er ook niet zoveel.
4: Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, als we dit idee opnieuw toepassen in Nederland, dan en er wat geld tegenaan klotsen, dan zou dat wel eens een oplossing kunnen zijn.
3: Zeker, ja. Dus je hebt bijvoorbeeld in Amerika dat heet dan de Low Income Housing Tax Credit. Dat zijn bouwsubsidies op betaalbare woningen. En daar geven ze subsidies aan ontwikkelaars om inderdaad die woningen te bouwen die ze anders misschien niet zouden hebben gebouwd. Mm-hmm. Dat kost natuurlijk allemaal geld. Ja. En tot nu toe zijn die bouwsubsidies die we geven zijn heel beperkt. Ja, dan is het ook lastig om inderdaad van die 70.000 naar die 100.000 woningen te gaan.
4: Ja, en een lastige vraag, maar waar zouden we dat geld vandaan moeten halen dan?
3: Ja professor Heijnen, minister Heijnen, die heeft al voor mij wel problemen om geld overal vandaan te komen. Dat weet ik niet. Dan moet je naar de hele begroting kijken. Ja,
4: dan moet ik even naar Den Haag gaan. Ja, dat snap ik.
3: Ja.
4: Sharon vraagt, wordt er wel rekening gehouden met wat voor soort huizen gebouwd worden in Nederland? Zijn die wel voor die 15% die er nu zo'n last van hebben?
3: Ja, ik denk het wel. Aan de ene kant kan je zeggen, in het debat wordt heel erg ingezet op die 100.000. En dan weten wij niet zo goed waar en wat voor woningen. Maar als we kijken wat wordt opgeleverd, zien we dat er heel veel appartementen, wat kleinere appartementen. En die zijn op zich prima geschikt voor inderdaad starters, single huishoudens. En ja, daar zien we ook de grootste groei. Dus ik denk dat op zich de woningen die worden gebouwd. Dat sluit wel aan op zeg maar, die vraag van het segment wat
4: die 15%.
3: Ja.
4: Nienke zegt, zou het helpen als je permanent op een vakantiepark zou mogen wonen? Want volgens mij zijn er ook al een aantal regels veranderd wat betreft wonen op een vakantiepark.
3: Ja, dat zijn wel kleine beetjes hoor. Dus ik ben er niet op tegen.
4: Ja.
3: Ja, precies. Ik ben hier tegen. Wat het probleem vaak van die vakantieparken, of in ieder geval het probleem, maar die liggen vaak op plekken waar je ook niet per se, waar niet per se de vraag het hoogst is. Hè. Dus ja, een prachtig natuurgebied in de Veluwe, maar ik weet niet of je daar dan permanent zou willen zitten als jongeren die een woning wil vinden. Ja. En vaak ook niet zo goed bereikbaar. Dus ik weet niet of het in ieder geval niet de oplossing voor het probleem.
4: Nee, dat telt voor een hele kleine groep eigenlijk.
3: Ja. Ja.
4: Ja. Nick die zegt, we hebben nu de hele tijd over die 15% gehad die hier voornamelijk last van heeft. Maar is de sociale huursector ook niet een groot probleem? Want er wordt ook geroepen om meer sociale huurwoningen.
3: Zeker. Ja, nee, de sociale huursector is een groot probleem. Maar dat is al wel heel jaren een probleem. Je moet jaren wachten voor een woning. En dat heeft inderdaad weer te maken met die huren die niet marktconform zijn. En tegelijkertijd, doordat die huren zo laag zijn, is het voor corporaties eigenlijk niet rendabel om te bouwen. Dus er is een artikel geweest voor mij van de correspondent, die liet zien dat voor elke euro investering verliezen ze 50 cent. Op nieuwbouwwoningen.
4: Ja.
3: Dus je ziet dat corporatiewoningen eigenlijk. Ja, je ziet dat corporaties dus elk jaar ook weer meer beloven te bouwen, maar tegelijkertijd het niet lukt, omdat het financieel gewoon compleet onaantrekkelijk is. Ze moeten dus eerst woningen verkopen en dan weer woningen. Dan kunnen ze pas woningen bouwen om dat rendabel te houden.
4: Ja, is het probleem dus dan niet groter dan die 15% waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben?
3: Nou ja. Het is een beetje waarmee je het vergelijkt. Het is dus de sociale huurder die in die sociale huurwoning zit, die betaalt niet meer. En die heeft in die zin geen probleem. Als je eenmaal een sociale huurwoning hebt, dan is er geen probleem.
4: Ja. Maar een sociale huurwoning krijgen, dan sta je vaak 10+ jaar op de wachtlijst.
3: Ja, zeker. Dus dat is wel een probleem. Ja, kijk, als je morgen in Emmen terecht wil, kan je daar terecht. Hè? Dus dit is weer een locatieprobleem.
4: Ja.
3: In de zin dat op de plekken waar mensen het liefst willen wonen, daar is ook de vraag het hoogst. En het aanbod het laagst. Ja,
4: ja, dus er moet zowel meer gebouwd worden voor sociale huurwoningen als voor de middensector.
3: Nou ja, je moet echt gaan nadenken over hoe als we meer sociale huurwoning willen bouwen, dan moet het voor corporatiewoning wel uit kunnen. En dat betekent dat ik denk.
4: Wat bedoel je met uit kunnen? Als in winst maken of dat het rendabel wordt?
3: Nee, nou, in ieder geval key draaien. Dus dat je wel de huur kan vragen die de bouwkosten dekt. Dus bijvoorbeeld in Denemarken heb je inderdaad dat de huur van appartementen. Die is direct gerelateerd aan de bouwkosten.
4: Mm.
3: Ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Dus in plaats van huren die maximaal 800 euro kunnen zijn, moet je kijken naar wat kost het nou om zo'n woning te bouwen. Nou, dan is dat de aanvangshuur.
4: Ja, en dat geld moet dan wel vanuit de overheid komen.
3: Ja, de overheid moet die regels dan instellen. En dan zorg je in ieder geval voor dat corporaties wel woningen kunnen bouwen. En
4: ja.
3: Nu kan het eigenlijk niet.
4: Maar ja, als het rendabel is, dan gaan ze daar natuurlijk niet voor.
3: Als het niet rendabel is, gaan ze
4: er niet
3: voor.
4: Ja, als het niet rendabel is, precies. Ja,
3: ja.
4: Hey, en als er nog beleidsmakers aan het luisteren zijn, grote kans dat Rob Jetten luistert. Wat voor advies zou je ze willen geven?
3: Nou ja, in ieder geval zet in op het bouwen. Ik zou zeggen, ook vooral wat je niet moet doen, is allerlei vraagsubsidies. Want dus vraagsubsidies zijn bijvoorbeeld startersleningen en NAG en hypotheek en de aftrek, dat helpt allemaal niet zoveel. Omdat dat gewoon uiteindelijk blijkt.
4: Wel vanuit goede intentie, toch? Al die voordelen.
3: Nee, de intenties is het probleem niet. Dus
4: ja.
3: Er is echt wel de wens om het op te lossen. Maar daar is ook heel veel literatuur over, heel veel onderzoek naar gedaan. Is dat eigenlijk al die vraagsubsidies gewoon direct leiden tot hogere prijzen.
4: Ja.
3: En uiteindelijk, wie heeft er dan voordeel van? Ja, de zittende woningeigenaren.
4: Precies.
3: Dus, ja, dus de vraagsubsidies werkt gewoon niet.
4: Mm-hmm.
3: De wet betaalbare huur is denk ik ook niet, is ook niet handig, omdat je inderdaad die markt heel erg verstoort.
4: Ook niet de oplossing geweest, inderdaad.
3: En ook niet de oplossing. Er komen niet meer woningen bij. Dus uiteindelijk moet je inzetten op bouwen van woningen.
4: Mm-hmm.
3: En tegelijkertijd moet je eerlijk zijn over dat dit een probleem is wat je ook niet even zo oplost. En dat is natuurlijk voor een beleidsmaker, een politicus, is dat heel lastig. Want je wil de komende vier jaar,
4: inderdaad.
3: Wil je dit probleem oplossen? Ja, ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn en zeggen, ja, sorry, dat gaat niet worden.
4: Ja, ze heeft een lange adem nodig.
3: We doen ons best. Ja, we doen ons best, maar heb even geduld. Ja,
4: ja, dat is licht aan het einde van de tunnel, maar dat duurt nog wel eventjes. Ja. Dus we moeten geduld hebben. Ja, dat is een hele goede.
3: Dat is denk ik wel het eerlijke verhaal.
4: Ja, precies. Nou, dankjewel Hans Koster, professor Stedelijke Economie en Vastgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen.
3: Ja, graag gedaan.
4: Dit was Vroeg van donderdag 8 oktober. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NMS Radio 1-journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. Door de droogte deze zomer zijn er veel huizen met scheuren in de fundering. En veel mensen op straat in Madrid vannacht na het overlijden van Mari Carmen. In overzicht wat nieuws, Thomas Delsing.
3: In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd daar uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven wonen tot zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze weer terug dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie. Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De gezondheid van Palestijnen in Gaza gaat na 3 jaar oorlog nog steeds achteruit. Hulporganisatie Doctors van de Wereld zegt dat 97% van de Palestijnen hun huis heeft moeten verlaten. Door de slechte leefomstandigheden zijn veel kinderen en zwangere vrouwen ziek of ondervoed. Toegang tot medische zorg is er nauwelijks door de verwoesting van het zorgsysteem en tekorten aan medicijnen. Doctors van de Wereld roept andere landen op om meer te doen om het Israëlische geweld in Gaza te stoppen. Ook willen ze dat er meer humanitaire hulp wordt toegelaten tot Gaza. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro, oftewel 1000 miljard. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Ook heeft de Rekenkamer kritiek op de manier waarop Brussel het geld uit de EU-meerjarenbegroting wil verdelen. De aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
2: En er is verkeersinformatie. Mandy van der Plas, goedemorgen.
4: Goedemorgen Astrid. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden tot zeker 8 uur geen treinen door een stroomstoring. Verder staat er al file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug gaat al het verkeer via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 15 minuten.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het herfstweer lijkt nu echt aangebroken met regen. Maar de gevolgen van de droogte zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor de mensen die deze zomer scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Fysisch geograaf Otto Leeveld van Deltaris, gespecialiseerd in bouwen en bodemdaling. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hoe komt het dat die droogte leidde tot scheuren in het huis?
5: Dat komt doordat bij verschillende soorten funderingen de funderingen zakken. En daardoor gaat je huis een beetje scheef staan. En dat kan leiden tot scheuren in je huis, maar ook tot bijvoorbeeld klemmende deuren. Dat bijvoorbeeld bij huis op palen, dat weten de meeste mensen wel. Nou, mensen weten, zijn zich daar vaak van bewust. Op houten palen, dat die palen gaan rotten als ze droog komen te staan. En dat gebeurt bij in droge periodes. Maar ook ondiep gefundeerde huizen, zeg maar huizen die min of meer direct op de ondergrond geplaatst zijn. Als de ondergrond daaronder een beetje zakt, en vaak gebeurt dat ongelijkmatig, dan zakt het huis dat op die fundering staat ook mee. Ja. En krijg je ook scheuren in je huis. Ja.
2: De grond droogt dan letterlijk in dus?
5: Ja, zakt. Ja, ja.
2: Hoeveel huizen treft dit op dit moment? Is daar een schatting van te maken?
5: Ja, nou, dat huis heeft samen met TNO een inschatting gemaakt. Dat dit op dit moment ongeveer 425.000 woningen in meer of mindere mate treft. Een aantal heeft er licht last van. Een aantal zal er echt meteen herstel nodig hebben. En dat gaat dan om huizen op houten palen, of panden op houten palen. Maar vooral om huizen op ondiep gefundeerde funderingen. Maar ja, het getal zit best wel wat onzekerheid omheen. Omdat wij eigenlijk in Nederland niet weten hoe alle huizen gefundeerd zijn. En zeker niet wat de staat van de fundering is van de meeste huizen. Daar werden inschatting van gemaakt op basis van jaartal, bouwwijze en zo. Maar, en daar zijn we nog mee aan het werk om dat te verfijnen. Maar dat is lastig om dan precies te weten hoeveel huizen het zijn. Maar het zijn er in ieder geval best veel. Het is ongeveer 6% van alle gebouwen in Nederland die er in meer of minder mate last van heeft.
2: En als je het moet herstellen, hoeveel kost dat dan?
5: Ja, dat is afhankelijk van het type fundering en de oplossing die nodig is. Maar bijvoorbeeld bij volledig herstel van een houten palenfundering, die je dan meestal gaat vervangen door een betonpalenfundering, kan je daar, meer dan 100.000 euro aan kwijt. En als er minder ingrijpend herstel nodig is, dan kan het wat minder zijn, maar dan ben je toch ook al gauw 10.000 euro's kwijt. En dat is natuurlijk best wel veel geld. En om die reden lopen er ook verschillende onderzoeken om te kijken of dat goedkoper, makkelijker of beperkt herstel mogelijk is. Maar ja, het is allemaal nog in work in progress ook.
2: En kunnen mensen dan ook ergens aankloppen voor hulp om dat te bekostigen?
5: Ja en nee. In principe ben je als huiseigenaar of als VVE verantwoordelijk voor de fundering en de staat van de fundering onder je huis. Het is eigenlijk net als een dak. Hè? Daar ben je ook verantwoordelijk voor als daar schade aan ontstaat. Maar dat gezegd hebbende heb je in sommige gemeenten zogenaamde funderingsloketten. En die kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing. Mm-hmm. En een van de mogelijke oplossingen waar je daarvan gebruik kan maken zijn zogenaamde funderingsleningen. Dat zijn leningen die bedoeld zijn om funderingsherstel te doen en die wat gunstige voorwaarden hebben dan je hypotheekverstrekker over het algemeen zal geven. Maar helaas is het echt zo dat niet in alle gemeentes deze regeling aangeboden wordt en zeker niet in alle gemeentes de funderingsloketten aanwezig zijn.
2: We zullen hier mee te maken krijgen natuurlijk in de toekomst. Dus wat kun je ook iets doen om het tegen te gaan?
5: Tegen te gaan. Ja, dat is lastig, zeg maar. Dat is, ik zou zeggen dat we in ieder geval moeten voorkomen dat we nu nieuwe huizen gaan bouwen die weer last kunnen krijgen van funderingsschade. Dus dat betekent dat we slim moeten gaan bouwen en goed rekening moeten houden met wat er in de ondergrond zit. Dus zeg maar dat er wel overwogen en verstandig gebouwd wordt op nieuwe plekken. En in gebieden waar zich nu al problemen voordoen, zouden we moeten kijken naar preventieve maatregelen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is niet altijd een pasklare oplossing. Dat is per gebied verschillend hoe dat aangepakt moet worden. En het zal zowel van de particulieren, maar ook van waterschappen, gemeentes, provincies en misschien zelfs het Rijk wat inspanning vragen. Maar goed. Het is sowieso goed je bewust te zijn van het feit dat je een fundering hebt die mogelijk kwetsbaar is. En te kijken, misschien al voordat je schade ondervindt, is te kijken of je iets zou kunnen doen om het tegen te gaan. En daar kan een funderingsloketje bij helpen als dat er in de gemeente aanwezig is.
2: Dank, Otto Leeveld van Deltares.
0: Het NOS Radio 1 Journaal.
2: 9 minuten over 6. Met het oog op morgen vertelde Rut Noorduin waarom ze eist dat de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire openbaar worden gemaakt. Eerder wees de rechtbank haar verzoek af. Vandaag dient het hoge beroep bij de Raad van State. Een commissie deed al onderzoek naar de problemen rondom de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Noorduin vertelde waarom ze dat nog niet genoeg vindt.
6: De commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist.
2: Het ministerie weigert de notulen vrij te geven, maar Noorduin gaat niet mee in hun redenatie.
6: Wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
2: In Pauw en de Wit ging het over de zaak Overasselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt toen een grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wist aan de hand van die beelden verdachten te identificeren. Zijn misdaadverslaggever bij het AD, Jelle Tieleman.
7: Je kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
8: Ja.
7: En daar zijn eigenlijk drie mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij ja, de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt. En daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
2: Medeverdachte noemde hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
7: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld in een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest en hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklaren, die zegt hij was een van die leiders, hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, hij dan zijn.
2: In de Rode Draad aandacht voor de 83-jarige plastisch chirurg Van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk, na eerder onderzoek van Follow the Money naar wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Follow the Money schreef al een artikel over de misstanden. Het platform komt nu met een vervolg, omdat heel veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen met hem hebben.
9: Toen kwam die zelders dus gelukt. Ik zeg, heb ik niet bij een plantaat in jij hoor. Ik zeg, en wat is er gebeurd? Ik heb je tepels verzet. Ik had al een beetje naar gevoel. Dus op een gegeven moment ben ik naar de dokterspost gegaan. Die man schrok zo, want mijn tepel was zwart. En wat hij met mij heeft gedaan, het laatste restje eigenwaarde wat je nog hebt, hebt hij weggehaald.
2: Het gaat hier om een uitzondering, zo benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar één arts werkt.
10: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is. We noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: CCR met Bad Moon Rising. Het Rotterdamse havengebied kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af. Dat meldde Haagse Bronnen aan de Telegraaf.
1: Bedrijven in de haven krijgen nu geen vergunning om te verduurzamen, ook niet als ze veel minder stikstof uitstoten. Daarom komt het kabinet met miljoenensteun gericht op natuurherstel in 4 duingebieden, zoals Meijendel en Voornesduin. Er komen extra konijnen, want door hun gegraaf ontstaat kaal zand waar zeldzame planten en insecten van profiteren. Ook wordt het waterbeheer verbeterd en worden exotische planten aangepakt. De haven is volgens de krant verantwoordelijk voor minder dan 5% van de stikstof die in Nederland neerkomt. Medewerkers van het COA durven misstanden steeds minder te melden. Dat schrijft de ondernemingsraad in vertrouwelijke brieven aan de directie. NRC heeft die ingezien. In mei vorig jaar dienden medewerkers een klacht in over hun manager. Die klacht kwam vrijwel meteen bij die manager terecht en de melders voelden zich daarna geïntimideerd. Een groot deel van het team is inmiddels vertrokken of zit ziek thuis. Bij minstens 41 opvanglocaties ontbreekt bovendien een plan voor de veiligheid van het personeel. Medewerkers stapten daarom naar de arbeidsinspectie, die bevestigt aan de krant dat er onderzoeken zijn gestart. Nederlanders kopen steeds meer huizen in Spanje, terwijl het land in een diepe woningcrisis zit. Vorig jaar kochten Nederlanders er 8354, een record, en ruim 3 keer zoveel als 10 jaar geleden, schrijft de Volkskrant. Veel kopers zijn beleggers die weg wilden van de hogere belastingen in Nederland. Volgens een Spaanse econoom zijn buitenlanders niet de hoofdoorzaak, maar duwen ze de prijzen, vooral aan de kust, wel omhoog. De Spaanse premier Sanchez geeft deze week vervroegde verkiezingen uit na wekenlange protesten over de woningnood. Defensie wil op TikTok soldaten werven en nepnieuws over de dienstplicht bestrijden. Maar er is een probleem. Voor ambtenaren geldt sinds 2023 een TikTok-verbod op hun werktelefoon, uit angst voor spionage vanuit China. Op het social platform gaat onder meer het gerucht rond dat Nederlandse jongeren die een dienjaar doen naar Oekraïne worden gestuurd. Daar is geen sprake van, benadrukt staatssecretaris Boswijk in het AD. Het liefst zou hij dit nepnieuws bestrijden waar het rondgaat, op TikTok zelf dus. Het ministerie van Algemene Zaken houdt nu in de gaten hoe de gemeente Amsterdam dat doet, die terugkeerde op TikTok. Als Defensie volgt, krijgen medewerkers daarvoor een aparte telefoon die niet op het netwerk van de Rijksoverheid zit.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: Er staat een kapotte auto op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Bij Horen is de rechte rijstrook daarom dicht en de vertraging is hier nu bijna 20 minuten.
0: Op allerlei plekken in Nederland is de terreuraanslag van Hamas op Israël van 3 jaar geleden herdacht. Er waren ook pro-Palestijnse demonstraties. In Den Haag herdenken mensen al 3 jaar gezamenlijk. Joden, christenen en moslims komen bij elkaar voor het Vredespaleis. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij.
3: Bij deze herdenking voor het Vredespaleis in Den Haag, bij de Vredesvlam, de eeuwig brandende Vredesvlam, 150 mensen zo'n beetje aanwezig die afgekomen zijn op deze herdenking van de aanval van Hamas op 7 oktober, 3 jaar geleden.
4: Iedereen van harte welkom bij deze interreligieuze, levensbeschouwelijke herdenking van alle slachtoffers van 7 oktober en daarna.
5: Ik wil iedereen bedanken dat onze saamhorigheid, ondanks onze verschillen, dat het ons elk jaar toch weer bij elkaar brengt.
3: Salima El Moussalima, u bent de enige vrouwelijke imam in Nederland. Het thema vanavond is: hoe komen we samen verder? Heeft u daar een idee bij? Hoe komen we samen verder?
6: Door elkaar te ontmoeten. Deze gelegenheden, dat we elkaar zien en dat we zien dat we mensen zijn en dat we allemaal vrede willen. Zo simpel is het.
3: En denkt u dat Hamas ook vrede wil?
6: Hamas is een politieke organisatie. Daar heb ik geen vertrouwen op. Ik heb vertrouwen op de meerderheid. En dat meerderheid, dat zijn de gewone burgers en de mensen.
3: En hoe geef je die een stem?
6: Door ze bijvoorbeeld te publiceren. Want ik ken genoeg mensen uit Gaza die kritische artikelen hebben geschreven over Hamas. En die niet gepubliceerd worden. Niet door Al Jazeera, maar ook niet door Europese kranten hier. En die stemmen moeten gehoord worden. Want dan weten we, de mensen hier, dat er in Gaza heel veel stemmen zijn die vrede willen. En dat Hamas de uitzondering is en niet de regel.
3: En hier zijn mensen van alle religieuze gezinten. Er is een rabbijn, een imam, een pastoor, een predikant. En dat alles onder het motto: hoe nu, samen verder.
7: We zijn hier bij elkaar om te herdenken.
3: Marjanne van Praag, herdenken van de Liberaal-Joodse Gemeenschap.
7: 1200 doden en aan die 255 gegijzelden. wat zich afspeelde op 7 oktober 3 jaar geleden. We denken aan al die slachtoffers aan alle kanten waar iedereen lijdt.

0: Gaan, u bent Joods, want u heeft een keppeltje op. Ja. Dus dan denk ik, dan moet u Joods zijn. Ja. Gaat vandaag, het thema is samen verder. Ziet u een kans om samen verder te gaan?
1: Nou, hoop heb je altijd, maar ik zie weinig kans eigenlijk. Omdat ik om me heen zie, hoor ik andere geluiden. De jongeren in de buurt bij mij zijn allemaal anti-Joods. En ik heb mijn keppel nou op. En heb ik altijd opgehad. Maar vanaf 7 oktober durf ik het niet meer.
0: Hoe is het dan voor u om hier te zijn waar alle gezinten bij elkaar zijn? Hier spreekt straks een imam. Hier is een predikant aanwezig en een rabbijn.
1: Dat is echt, dat is een goed voorbeeld. Ik heb wel eens kritiek op de islamitische gemeenschap. Ik denk, hun moeten opstaan, de imams. En die moeten de jongeren in bedwang houden. Dus ik jaag het alleen maar toe dat er een imam erbij is. En de dominee. En dat jaag ik echt toe. En ik vind het alleen jammer dat er weinig opkomst is. Helaas.
0: En heeft u hoop nog dat het goed komt in Israël en in de westelijke Jordaan-oever en Gaza?
1: Daar hadden we het net over. Als ik in Israël ben, ik ga vaak naar Tel Aviv. En leg ik tussen de moslims op het strand. Perfect. En in het openbaar vervoer zit ik ook naast Arabische mensen. En dat is het probleem eigenlijk niet. Ook de Joden zijn het zat. En ook die moslims die zijn het zat daar.
0: En dus, wat moet er gebeuren?
1: Ze hebben allebei misschien de verkeerde leiders. Hamas en Israël. En als we daarmee beginnen misschien. En het Palestijnse volk leidt eronder. En het Joodse volk leidt eronder. En praten, hè? Zoals misschien nu.
2: Kennis maken met elkaar. Ja. Dan wordt het niet zij en wij. Dan wordt het ik en jij. Dan zijn we samen. En niet wijzen naar de ander. Gewoon zeggen, we zijn samen. En dan kun je wel gaan protesteren en zeggen, ja, jij moet weg of jij moet weg. Nee, ga kijken waar je elkaar kan vinden.

de gezamenlijke herdenking gisteravond voor het Vredespaleis. Japanners drinken al jaren steeds minder. In 1992 werd per volwassene nog ruim 100 liter alcoholhoudende drank verkocht. Nu is dat ruim een kwart minder, want... En dat is opvallend, want samen drinken was in Japan lange tijd juist dé manier

0: Nu is dat ruim een kwart minder. En dat is opvallend, want samen drinken was in Japan lange tijd juist dé manier om sociaal te zijn. Dat betekent overigens niet dat Japanners liever thuis willen blijven, ziet correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
1: Een paar minuten lopen van station Gakkage Daigake. Hier in Tokio is het Maruku. Het is een klein geel geverfd barretje op de hoek van de straat. Maar het is geen normaal barretje. Zoals je ziet aan een groot bord dat erboven hangt. Hier staat namelijk heel groot op Low Alcoholic Café. We gaan even naar binnen stappen.
2: Sakurai Suzumo desu.
1: Kono omise no koncepto.
2: Nomitai hito mo, nomanai hito mo.
1: Ik praat met Suzumo Sakurai, die hier de eigenaar is van Bar Maruku. En hij heeft een concept ontwikkeld dat een soort van derde plek is, zegt hij zelf. We hebben een enorme selectie aan non-alcoholische drankjes vanuit over de hele wereld. En we proberen ons best om die selectie zo breed mogelijk te dragen. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel drankjes voor mensen die gewoon alcohol willen drinken. Dus op die manier willen we een plek worden die vooral bedoeld is dat mensen die niet per se willen drinken ook hier gewoon gezellig kunnen komen doen met anderen. Alcoholvrije drankjes worden steeds populairder in Japan. Volgens een marktschatting van drankproducent Suntory was de markt voor alcoholvrije alternatieven in 2024 nog ruim de helft groter dan 10 jaar geleden. En dan gaat het vooral om alcoholvrij bier en alcoholvrije cocktailtjes. Ah, konnichiwa. Het begint alweer een beetje te schemeren hier ook. De eerste klanten stappen naar binnen. Misao Kato die houdt ook wel van een lekker wijntje naar de werk. En zo komt hij dan ook bijna elke avond om toch wel even gezellig een drankje te doen. Maar ze is niet zo sterk. Ze kan niet zo goed tegen alcohol, dus vandaag drinkt ze 0%. Tegelijk laat de overheidscijfers ook zien dat geregeld alcohol drinken onder twintigers en dertigers minder gebruikelijk is geworden hier in Japan. 1 op de 3 zegt zelfs helemaal niet meer te drinken. Samen drinken heeft in Japan ook een hele sociale functie gehad, vertelt de eigenaar aan me. Dat je met elkaar leerde communiceren op bedrijf, als student. Vroeger als student, als je een drankje aangeboden kreeg, dan was weigeren natuurlijk ook een behoorlijke faux pas. Dat mocht je echt niet doen. Maar hij ziet ook wel dat veel Japanners over het algemeen ook gewoon niet kunnen drinken. Hij denkt dat 4 op de 10 mensen heel slecht tegen alcohol kunnen. Dat dat ook een van de redenen is dat die non-alcoholische dranken op dit moment steeds populairder aan het worden zijn hier. Het zorgt er gewoon voor dat mensen toch wel mee kunnen doen zonder dat ze gedwongen worden om mee te drinken. Maar hij denkt wel dat de afname van regelmatig drinken niet in de laatste paar jaar is gebeurd, maar dat dat echt een langere periode is geweest. Dat klopt ook wel als je naar de peilingen kijkt. In 1987 dronken 4 op de 10 Japanners vrijwel elke dag. En dat is flink gedaald. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de mannen die nog steeds het meeste drinken. In 2003 was dat 1 op de 4 die 3 keer per week dronk. Inmiddels is dat 1 op de 14. Dus dat is een behoorlijk flinke daling. Maar dat je niet drinkt betekent niet dat je thuis moet blijven, vinden ze hier. Voorlopig lijkt het er dus op dat ook hier in Japan je niet al te diep het glas meer in hoeft te kijken voor een leuke avond.
3: Ja, proost.
0: Een verslag van Anoma van der Veren vanuit Tokio. Het is 6:55. Ik hoorde Zoe Livar en ik dacht, ik ken dat nummer toch? En jawel, het is een Nederlandstalige versie van Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor uit de jaren 90. Zoe Livar zong het in Beste Zangers voor Desiree. Klinkt heel anders en toch bekend dus. Nooit meer alleen.

0: NPO Radio 1.
1: Hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden. De extreme droogte afgelopen zomer heeft veel schade aan de funderingen van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Het gaat vooral om huizen die op houten palen staan of op klei zijn gebouwd, waar de droogte vooral voor veel problemen heeft gezorgd. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. En in Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd daar uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Het weer. Vanochtend vooral in het zuidoosten nog wat regen. Ook de rest van de dag is het wisselvallig. Het wordt zo'n 15 graden.
1: Verkeersinformatie, Mandy.
3: De spits is begonnen. Er zijn al een paar echte knelpunten, waaronder de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar gaat bij de Zuurhofbrug al het verkeer over de vluchtstrook en dat kost je nu al ruim 20 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Excuus. Bij de aansluiting met die N15 is de vertraging nu 40 minuten. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad, daar staat een kapotte auto bij Horen. De rechte rijstrook is dicht, dat kost je onderweg 20 minuten. En verder al een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanaf Zevenbergse Hoek tot aan Dordrecht is het oponthoud 20 minuten.
1: Het is nog nooit zo duur geweest om een olietanker te laten varen. Zo'n econoom van ING.
4: Ster. De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
5: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: De vrachtprijzen voor ruwe olietankers hebben een recordhoogte bereikt. De huur van een tanker voor 1 dag kostte begin deze maand €500.000. Dat is 10 keer zo hoog als het gemiddelde van vorig jaar. Rico Luman is sector-econoom transport en logistiek van ING. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat die prijzen zo gigantisch zijn gestegen?
11: Ja, het heeft te maken met dat we tankers eigenlijk veel meer kilometers of zeemijlen afleggen over de wereld om olie te vervoeren. Bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten in plaats van vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dus die olie wordt vanuit verschillende andere locaties nu vervoerd die vaak veel verder weg liggen. En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Omdat er een er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten. Waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. En dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang. Die deze prijzen enorm heeft opgestuurd.
1: Een half miljoen dus voor een tanker per dag. Is het ooit zo duur geweest?
11: Nee, wat we nu hebben gezien is eigenlijk een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisis gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld. Of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar, u zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport. En uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
1: Er is dus ook een tekort aan tankers, zei u. Heeft dat dan te maken met die inhaalslag die als het ware nu gemaakt wordt? Of heeft het ook andere oorzaken?
11: Ja, er is nu veel meer vraag naar tankercapaciteit inderdaad. En er is eigenlijk jarenlang heel weinig bijgebouwd. Dat heeft te maken gehad met hele lage prijzen waar we vandaan komen. Vanuit de coronacrisis toen er veel minder vraag naar olie was. Dus er is minder geïnvesteerd in nieuwe tankers. En daarmee komt er ook veel minder nu nieuw op de markt. Jarenlang hebben we ook het idee gehad dat er veel minder nodig zou zijn door de energietransitie. Nou, dat is nu iets anders gelopen. Hè. Er is nu ook een geopolitieke crisis die allerlei andere oliestromen op gang brengt. Dus daarmee hebben we nu in plaats van een overschot een tekort.
1: En wanneer is dat tekort dan weggewerkt, als ze het nu zou gaan bijbouwen?
11: Nou, het is nu vooral zichtbaar in de hele hoge prijzen die je voor tankers betaalt per dag. Maar er is ook veel meer besteld door tankerrederijen de laatste tijd. Omdat ze nu eigenlijk geld als water verdienen. Hè. Dus ze hebben nu ook veel meer besteld. En dat komt tegen het einde van dit decennium op de markt. Dus in 2028-2029 komen er veel meer tankers bij.
1: Ja,
11: alleen dat
1: al
11: is
1: even.
11: Wel te laat. Ja, dat duurt nog even. Dat is de laatste voor deze crisis.
1: Ja, dus de prijzen aan de pomp die blijven voorlopig hoog en dus ook de energieprijzen?
11: Ja, dit is wel een van de redenen dat de prijzen hoger blijven dan je vanuit de olieprijs zou verwachten. Dus enerzijds de raffinagemarges die heel hoog zijn, maar ook de transportkosten die opgelopen zijn.
1: Dank u wel, Rico Luman, sector-econoom transport en logistiek van ING.
0: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
12: Reactie aan de redactie.
0: Tussen 9 en half 10.
1: Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Blijkt opnieuw uit een tweejaarlijks rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn wel grote verschillen. De helft van de populaties is stabiel of neemt zelfs toe. De andere helft neemt af, soms sterk. Robert Zwiers van het Wereld Natuurfonds, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Waar zitten hem die grote verschillen in?
13: Ja, dat... We zien inderdaad twee dingen. We zien dat sommige soorten kunnen toenemen en ook weer af. Dus we zien allebei. Het heeft ermee te maken dat op sommige continenten de natuur zwaarder onder druk staat dan op andere. Ook met verschillende ecosystemen. Dus bijvoorbeeld in zoet water zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk door vervuiling en dammen. Waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst. Dus dat zijn verschillende oorzaken. Maar we kunnen ook de trend omkeren. Dat is ook iets wat we duidelijk zien.
1: Ja, want als we inderdaad kijken naar het goede nieuws. Welke diersoorten blijven dan stabiel of groeien zelfs?
13: Ja, daar zien we inderdaad heel veel voorbeelden van. Veel succesverhalen. Bijvoorbeeld de tijger. Die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 5700 nu. Dus dat is een toename van zo'n 70%. Maar ook de groene zeeschildpad, die is niet meer bedreigd door jarenlange samenwerking om onder andere legstranden te beschermen. En in ons eigen land, de otter, Die was in 1989 uit Nederland verdwenen en heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is. En ook op grotere schaal weten we steeds beter waar we naartoe willen.
1: En dat zijn beschermingsprogramma's, maar het is vooral dus de omgeving voor zo'n dier weer beter maken.
13: Ja, het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied. Ja.
1: Dus ongeveer de helft van de populaties die jullie onderzochten goed, andere helft slecht. Hoe komen jullie dan toch tot de conclusie dat gemiddeld 73% is afgenomen?
13: Ja, goede vraag. Dat heeft ermee te maken met dat de afname sterker is dan toename. Dus de soorten die dalen harder dan de soorten dan de groei van de stijgende soorten. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met een andere index. Hè? De AIX bijvoorbeeld. Als de index daalt, kunnen er nog steeds bedrijven zijn van wie het aandeel in de lift zit. Maar de daling zegt wel iets over de staat van de markt.
1: En dat is in dit geval dus ook zo, ja. Er vallen dus ook lessen te leren uit die populaties waar ze weer groeien. Wat moet er gebeuren om het tij te keren?
13: Ja, wat we zien is dat de natuur ontzettend sterk en veerkrachtig is. Maar als we de natuur echt een kans willen geven, dan moeten we meer doen dan alleen soorten en leefgebieden beschermen. We moeten echt de druk op de natuur verlagen. En dat moeten we doen door aan drie grote knoppen te draaien. Aan voedsel, energie en financiën. Dus hoe wij voedsel produceren, dat bepaalt op enorme schaal hoeveel ruimte er voor natuur overblijft. En landbouw gebruikt ongeveer 37% van het mondiale landoppervlak. Energie is verantwoordelijk voor 3/4 van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat draagt bij aan klimaatverandering. En klimaatverandering heeft weer een hele grote impact op wilde dieren vanwege droogtes, bosbranden en opwarmend water bijvoorbeeld. Maar ook economisch. Hè, tegenover iedere dollar die naar natuurherstel gaat, gaat ongeveer $33 naar activiteiten die natuur schaden. Nou, die economische prikkels die moeten we ombuigen, zodat investeren in natuur ook financieel aantrekkelijk en vanzelfsprekend wordt. En een voorbeeld daarvan is de energietransitie. Die is nog lang niet voltooid, maar die laat wel al zien dat grote maatschappelijke veranderingen kunnen.
1: Nou, dat klinkt allemaal als wat goed is voor onszelf als mensen, is ook goed voor dieren. Dank, Robert Zwiers van het Wereld Natuurfonds. In de nasleep van de terreuraanslag van Hamas begon het Israëlische leger 3 jaar geleden met de eerste bombardementen op Gaza. Wat volgde was een enorme verwoesting en genocidaal geweld tegen Palestijnen. Tienduizenden mensen verdwenen onder het puin en nog altijd zijn nabestaanden op zoek naar vermiste familieleden, in de hoop hun stoffelijke resten te kunnen begraven.
14: Zo begint Mohammed iedere ochtend zijn dag, zoekend naar familieleden onder het puin. Hij woont in een tent bovenop het puin, waar zijn vrouw en kinderen onder lagen. Ook zijn broers, zus en kleinkinderen kwamen onder het huis terecht. Een paar maanden na het begin van de oorlog werd het gebouw waar hij en zijn familie woonden gebombardeerd. 55 mensen werden gedood. Ruim 2,5 jaar later is hij nog steeds op zoek. Hij wist 15 familieleden van onder het puin vandaan te halen, maar sommige lichamen liggen er nog steeds. Zij woonden op de onderste verdieping van het gebouw. De reddingswerkers zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan, maar dat de lichamen niet meer terug te vinden zijn, zegt Mohammed. Veel lichamen zijn nu grotendeels vergaan, maar ze zijn soms toch te herkennen aan kleding, sieraden of persoonlijke spullen zoals een ID-kaart. Naar schatting zijn ruim 10.000 mensen in Gaza vermist. Een groot deel van hen ligt onder de gebombardeerde gebouwen. Het Israëlische leger weigert om spullen naar binnen te laten die nodig zijn om naar de vermiste Palestijnen te zoeken. Duizenden lichamen zullen nooit teruggevonden worden. Het leger bezet een groot deel van Gaza, waar Palestijnen en hulpverleners niet mogen komen. Het leger haalt puin weg en daarmee ook de lichamen en mogelijk bewijs voor oorlogsmisdaden. Toch blijven mensen op zoek gaan naar de resten, in de hoop ze een laatste rustplaats te kunnen geven. Elke week houden hulpverleners en nabestaanden grote begrafenissen, soms wel met tientallen tegelijkertijd. Mohammed blijft hoop houden dat hij zijn laatste familieleden zal vinden. Het maakt me verdrietig dat het na zo lang nog niet is gelukt, zegt hij. Dan had hij hun graf kunnen bezoeken, bijvoorbeeld tijdens Ramadan en andere feestdagen. De graven zijn af, zegt hij, maar nu zijn ze nog leeg.
15: Een bijdrage van buitenlandredacteur Eliane Lamper, gemaakt met materiaal van lokale journalisten in Gaza. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie, meldt het FD.
2: Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het FD in de podcast Dagkoers.
16: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd. Die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
2: Defensie stopt op dit moment tientallen miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. Gestolen data van Philips en Shell is gepubliceerd op het dark web, dat ontdekte BNR. Afgelopen zomer claimde een Russische ransomware-bende dat ze aanvallen hadden uitgevoerd bij Nederlandse bedrijven. Shell en Philips zeiden toen al dat er incidenten werden onderzocht. Op de site van de bende op het dark web is van Shell bijna 90 gigabyte aan bouwtekeningen, testrapporten, projectplannen en foto's te downloaden. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen. BNR heeft die bestanden ingezien. Op tientallen websites van politieke partijen worden gegevens van bezoekers zonder toestemming gedeeld met grote techbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en de Internet Cleanup Foundation. Zij checkten ruim 6000 internetadressen van landelijke partijen, lokale afdelingen, jongerenorganisaties en andere politieke organisaties. Ruim 40 daarvan gebruikten illegale volgcookies. Daardoor kunnen Amerikaanse bedrijven als Google en YouTube zien wie een partijwebsite bezoekt, en dat zegt iets over iemands mogelijke politieke voorkeur. Dat mag niet. De meeste overtredingen staan op 28 sites die aan de PVV zijn verbonden. Ook bij onder meer D66, CDA en ChristenUnie zijn zulke cookies gevonden. En nu.nl nam een kijkje bij een bijzonder project in het Noord-Limburgse plaatsje Wel. 3 huizen worden daar 1,5 meter opgetild om ze te beschermen tegen wateroverlast. Onder meer in 1993 en 1995 trad de Maas buiten de oevers. Een van de bewoners van de huizen vertelt dat het water toen tot zijn ellebogen kwam. Daarna werd een dijk aangelegd, maar deze 3 huizen liggen daar buiten en worden daarom opgevijzeld. De muren zijn op een soort enorm dienblad gezet dat met palen de lucht in wordt getild. Daaronder komen waterdichte muren en alles wordt opgevuld met aarde. Volgens het waterschap is deze oplossing goedkoper dan het aanleggen van een aparte dijk.
15: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
3: Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen en bij knooppunt Ressen is de weg daarom dicht.

0: Mark Ambar. Good to be. Het is een spannende dag voor allerlei vrijwilligersorganisaties, want wie krijgen dit jaar de appeltjes van Oranje? Dat zijn de prijzen van het Oranje Fonds voor Sociale Initiatieven. Koningin Maxima reikt ze vanmiddag uit. Een van de 10 genomineerden komt uit Roosendaal. Daar worden ontbijtpakketten gemaakt voor kinderen uit arme gezinnen. Verslaggever Mark Robin Visser ging kijken hoe dat gaat.
1: Die moeten gaan verdelen, dus tomaten, komkommers, deze appels hier.
2: Ja. Het fruit en de groenten worden geleverd.
1: Ja, ik ben 83, dus ik moet een beetje aan mijn lijf denken. Hè?
3: De komkommers ook? Goed zo.
2: Nou, ik tel hier zo een stuk of 8 vrijwilligers.
4: Velddoeklaan 8. En dan ga je...
2: Er liggen hier allemaal papieren tassen klaar. Terwijl het busje wordt uitgeladen met het groente en het fruit. Ik zie hier de melk en het brood al staan. Die komen van de supermarkt. Zeg, het is een hele organisatie, hè?
5: Het is een hele organisatie, maar wel leuk om te doen.
2: Ja, en wat gaat er allemaal in zo'n tas?
5: In zo'n tas doen wij brood en wat beleg, zoals vruchtenhagel, want het mag natuurlijk niet bederven. En ze krijgen fruit, komkommer, appel en ze krijgen een pak melk.
2: Ja. Is het altijd hetzelfde?
5: Nee, het fruit is altijd verschillend. En de ene keer is het vruchtenhagel, de andere keer is het pindakaas, dus... Ja. Het is net maar
2: wat het is, hè? En ja. Het is dus echt ontbijt voor kinderen, hè?
5: Het is echt voor de kinderen, ja. Ja. En we hebben kinderen, gezinnen met één kind en gezinnen met meerdere kinderen. Dus die krijgen iets meer als de kleine gezinnen.
6: Ja. Voor deze tas en voor die tas. En dan moet jij cornflakes nog pakken, 2 pakken melk, 1 kilo appels.
2: Een van de vrijwilligers die hier aan het inpakken is... Die kreeg vroeger zelf ook zo'n tas.
7: Ja, we zijn de schulden in terecht gekomen vanwege het niet meer kunnen betalen. Waardoor mijn man zijn werk ZZP'er was en helaas kon hij het niet meer aan. Het heeft ons echt heel, heel goed geholpen. En vooral Hero, je wordt met alles geholpen. En het is niet alleen boodschappen, dus zit je met iets... Word je daardoor doorgestuurd naar andere kanten op en dan kunnen ze je helpen.
2: En zo is er dus voor 60 gezinnen in Roosendaal elke woensdag zo'n tas met ontbijtproducten. En daarmee worden ongeveer 180 kinderen geholpen. Maar het gaat niet alleen om die tas. Dit is meer dan alleen maar een voedselbank. Er zit meer achter, vertelt Gijs Bullens. Hij is de directeur van Social Plus.
8: Het is moeilijk voor de hulpvragers om hulp te vragen. Schaamte is een heel, heel naar iets. Ze kunnen anoniem, ze kunnen heel laagdrempelig bij ons hulp vragen... en dan komen we gewoon langs. En als dat tasje wordt geleverd, dan gaat die deur open. In eerste instantie op een kier. En als de vrijwilligers, want ze komen elke week op hetzelfde adres... als die vrijwilligers een band krijgen met het gezin... dan gaat die deur langzaam en zeker verder open. En ga je van een hele voorzichtige, terughoudende houding... ga je naar een veel meer positievere houding. En dan wordt het veel makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan.
2: Want dat is het doel uiteindelijk.
8: Die boterham is secundair.
2: Het gaat niet om het tasje eigenlijk.
8: Nou ja, het is heel belangrijk dat die kinderen een gezond ontbijt krijgen... maar het is nog veel belangrijker om de problematiek van de gezinnen in kaart te brengen... zodat we die op een goede manier kunnen ondersteunen de goede kant op. We krijgen een heel groot deel van de kosten wordt door de gemeente vergoed. We hebben de afspraak dat we zoveel mogelijk proberen te kijken naar 50-50. Dus 50% subsidiegeld en 50% uit de maatschappij. Want armoede is een maatschappelijk probleem. Dus het is heel goed om daar samen armoede in te doorbreken. Om maar even het motto van het Oranje Fonds erbij te pakken. Maar ja, we moeten de boodschappen wel kopen. En we weten allemaal hoe duur boodschappen tegenwoordig zijn.
9: We beginnen met de cornflakes. Dan de melk. Vruchtenhagel.
2: Nou ja, veel van die tassen die worden door vrijwilligers bezorgd bij de mensen thuis. Maar Laura die komt hem zelf ophalen. Hallo Laura.
10: Hi. Ja, het is toch wel een cadeautje elke woensdag.
2: Helpt het?
10: Ja, voor mij helpt het zeker, ja. Dat je dan toch een boterham, een melk en jam. Ja, elke keer is er wel iets anders.
2: Als die tassen nou niet was, hè? Had u dan vanochtend geen ontbijt gehad?
10: Nou...
2: Of met andere woorden, hoe ziet die armoede eruit?
10: Ja, u vraagt mij dit, omdat ik heb er best wel moeite mee. Omdat ik ken niet beter, dus ik kan alles wel bij elkaar puzzelen. Ja. Maar soms is het ook gewoon een keer fijn dat je gewoon wel die ruimte hebt om te ademen. En dat je niet altijd hoeft te puzzelen.
0: Laura, die het ontbijtpakket krijgt van Social Plus in Roosendaal. Die organisatie die is dus één van de genomineerden voor een appeltje van Oranje. Vanmiddag maakt koningin Maxima de winnaars bekend.
11: NPO Radio 1.
12: Podcast.
13: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
14: Ja.
13: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
15: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
16: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
17: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
15: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
18: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
19: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
15: Belleman en Van Dop.
12: Een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
7: NPO Radio 1. 7 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. Techbedrijven moeten verplicht worden het delen van online seksueel misbruik te stoppen. En de gevolgen van de droogte zijn nog lang te voelen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: De extreme droogte afgelopen zomer heeft veel schade aan de funderingen van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral bij huizen die op houten palen staan of op klei zijn gebouwd zijn problemen. Klei kan bij droogte gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen wegzakken. Hoe dat moet worden opgelost is nog onduidelijk. Het is vaak erg duur om dit soort schade weer te herstellen. De vrachtprijzen voor ruwe olie zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van een olietanker kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden. De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. Er worden inmiddels wel steeds meer schepen onder Amerikaanse bewaking door de zeestraat geleid, waardoor de vraag naar olietankers toeneemt. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot €1 biljoen, 1.000 miljard dus. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Ook heeft de Rekenkamer kritiek op de manier waarop Brussel het geld uit de EU-meerjarenbegroting wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari-Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd daar uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. Nadat bekend werd dat de vrouw was overleden, gingen vannacht opnieuw mensen de straat op in Madrid. In Amsterdam is gisteravond een pro-Palestijns protest stopgezet. Bij dat protest werd een Israëlische vlag verbrand en er werden dingen geroepen zoals We support Hamas en Lang leven 7 oktober. Gisteren was het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. Dat werd op meerdere plekken herdacht. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de uitspraken bij de pro-Palestina-demonstratie chockerend en onsmakelijk. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan. Toch nemen andere populaties juist toe, wat volgens het WNF laat zien dat natuurherstel mogelijk is. Het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
9: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
6: Er zijn een paar echte knelpunten. Vooral in de regio Rotterdam kan de vertraging flink oplopen. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is de vertraging bij de Zuurhofbrug nu 30 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 30 minuten oponthoud. De A16 van Breda naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk bij Dordrecht. Hier staat de teller nog op 30 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Hardingsveld-Giezendam ruim 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Leende. Hier is de vertraging 15 minuten.
9: Minister Van Beel moet het oneindig online delen van beelden van seksueel misbruik stoppen. Zo een van de vier kinderrechtenorganisaties die dat eisen.
11: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
14: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
15: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder, naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Alle techbedrijven moeten verplicht worden het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Daarvoor pleiten vier kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorme aantallen beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en verder verspreid. De kinderrechtenorganisaties willen dat minister Van Beel van Justitie in actie komt en ze starten een campagne. Kelly Schut is directeur bij Free a Girl. Dat is een van die organisaties. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
9: Het lukt dus techbedrijven tot nu toe niet om te voorkomen dat die beelden opnieuw worden gedeeld?
17: De situatie nu is dat bedrijven vrijwillig mogen zoeken naar beelden van seksueel kindermisbruik op hun diensten. En wat wij eigenlijk zeggen met deze campagne, de bescherming van kinderen kan niet afhangen van de vrijwillige keuze van een bedrijf. En daarom willen we dat de politiek alle bedrijven verplicht om te voorkomen dat beelden van seksueel kindermisbruik op hun diensten kunnen rondgaan.
9: Zijn er bedrijven die het wel doen?
17: Ja, in 2025 werden 75% van alle meldingen die bij een Amerikaans meldpunt werden gedaan, kwamen van slechts 5 online diensten. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp en Google. Maar dat betekent niet dat er op de andere diensten geen misbruikbeelden worden verspreid. Het betekent eerder dat op andere diensten minder proactief naar die beelden wordt gekeken en gezocht. En daarom vragen wij ook van de politiek om bedrijven te verplichten, onderzoek nu eerst op je dienst of er een risico is dat er seksueel kindermisbruik kan plaatsvinden. Neem dan maatregelen om die risico's te voorkomen. En als het risico toch nog heel erg hoog blijft, dat die foto's en video's rondgaan, ja, dan willen we dat deze bedrijven technologie inzetten om die foto's en video's op te sporen, te verwijderen en überhaupt te voorkomen dat die op hun diensten kunnen rondgaan.
9: Want hoe kunnen ze dat doen?
17: Er bestaat verschillende technologie die ingezet kan worden. Dus bijvoorbeeld technologie, dat heet hashing technologie. Die maakt van een bekend beeld, dus een beeld dat al bekend is bij politie of een meldpunt van kindermisbruik, maakt je eigenlijk een digitale vingerafdruk, een hash. En elke keer als er wordt geprobeerd om opnieuw dat misbruikbeeld up te loaden, dan herkent die vingerafdruk. En zo kan je dus het uploaden van die video of foto kan je voorkomen. Daarnaast bestaat er ook technologie om nieuwe foto's of video's op te sporen. En dat is ongelooflijk belangrijk, omdat het probleem zo hardnekkig is en zo groot dat er ook heel veel beelden rondgaan die niet bekend zijn bij politie of meldpunten. Ook omdat slachtoffers vaak niet een melding maken uit angst daarvoor of uit schaamte. En daardoor weten we dat er dus heel veel beelden rondgaan van kinderen die op dit moment nog vastzitten in dat misbruik. Nou, ook daar is technologie voor die deze beelden kan herkennen. Kan signaleren en vervolgens kan dat beoordeeld worden of dat echt illegale content is. En dan kan je daar weer een hash, dus een digitale vingerafdruk van maken. En zo ook voorkomen dat die beelden blijven rondgaan.
18: En dus dat die technologie, die is er dus. Is dat ingewikkelde technologie?
17: Nee, deze technologie die bestaat al decennia, wordt ook al decennia ingezet door veel bedrijven. En je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een virusscanner. Dus als je een bestand probeert te uploaden, dan wordt dat gescand door een bedrijf of daar een virus op zit. Zo nee, dan kan je het gewoon doorsturen. Zo ja, dan wordt dat geblokkeerd. Nou, zo werkt deze technologie eigenlijk ook. En zo voorkom je dat je schadelijke bestanden kan doorsturen. Nou, en welk bestand is schadelijker dan bestanden waarop kinderen worden misbruikt?
18: Nou ja, maar als het dan dus relatief eenvoudig is, dan vraag je je af waarom ze dat niet doen.
17: Ja, er wordt al 4 jaar in Europa onderhandeld over wetgeving om online kindermisbruik te bestrijden. En ook de beelden die verspreid worden om dat te voorkomen. En er is inderdaad nog geen consensus over de manier waarop. En die discussies gaan heel vaak over privacy. De privacy van gebruikers. Maar wat wij eigenlijk zeggen is, we willen dat technologie wordt ingezet. En dat kan dus ook, die voldoet aan belangrijke privacyvoorwaarden. Die voldoet aan de digitale veiligheid. Die in elke plek kijkt, dus op elke dienst kijkt, waar dit misbruik kan rondgaan. Dat betekent op sociale media platforms, op clouddiensten, op internetfora, spelletjes apps, ook in privé berichten apps. Ja. En dat we op die manier alles op alles zetten om dit te voorkomen.
18: Wat voor een slachtoffer betekent als beelden van seksueel misbruik blijven rondgaan of mogelijk blijven rondgaan, dat weet Serena Franke. Ze is ervaringsdeskundige bij platform Hope. Dat is een platform van getrainde professionals die zelf ervaring hebben met seksuele uitbuiting. Serena Franke, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Wat is er gebeurd dat er van u beelden zijn verspreid online?
19: Nou, toen ik 15 was, had ik een vriendje van 19 en hij dwong mij om naakt achter de webcam te verschijnen. En wat hij dan wilde, was dat ik niet alleen handelingen met mezelf uitvoerde, maar ook handelingen met hem. Terwijl er elke dag, elke nacht, tientallen mannen en vrouwen toekeken. En je kan je voorstellen dat iets met een slachtoffer doet. Hè? Die beelden kunnen heel makkelijk opgenomen worden. Die kunnen heel makkelijk verspreid worden. En ik sta er zelf ook niet van verbaasd als er nog steeds beelden ronddwalen online.
18: Ja, en wat doet dat met je wanneer je dat weet?
19: Dat doet heel veel met je. Heel je identiteit gaat eraan. Kijk, als een slachtoffer op straat loopt, dan loopt een slachtoffer met angst op straat. Ik weet nog vroeger, dan durfde ik niet om me heen te kijken. Ik durfde mensen niet aan te kijken. Ik keek alleen maar naar de grond. En het was constant elke dag weer dat trauma herbeleven.
18: Dus eigenlijk altijd de angst om als het ware herkend te worden. En het gevoel van ontdekt te worden. Terwijl ja, het is niet je eigen schuld.
19: Ja, klopt. En dat doet heel veel met een slachtoffer. Bang dat iemand je herkent. Bang voor de oordeel van een ander. Wat moet een ander wel niet van je denken of vinden? En dat is heel erg pijnlijk en vooral heel beangstigend.
18: Ja, terwijl die ander, dat is dan iemand die naar kindermisbruik kijkt. Dus ja. Eigenlijk is die ander is moet zich eigenlijk schamen.
19: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook heel mooi dat je dit zo benoemt. Maar een slachtoffer denkt daar niet aan op dat moment. Een slachtoffer voelt zich ook heel schuldig. Zelf twijfel van, ik zal er wel om gevraagd hebben. Ik ben ook vies. Ik ben ook iemand die dingen heeft gedaan die niet oké zijn. Terwijl eigenlijk kunnen we er niks aan doen.
18: Het mogelijk rondgaande beelden. Dus u weet niet of deze beelden nog steeds rondgaan?
19: Nee, ik heb daar geen weet van. Ik moet ook eerlijk bekennen, na dit trauma heb ik een andere soort trauma ontwikkeld. En dat zorgde ervoor dat in mijn latere jeugd, dat ik tijdens seks mijn eigen elke keer opnieuw liet filmen, opnieuw liet fotograferen. Ik wilde het trauma constant herbeleven. Dus ik weet gewoon zeker dat daar nog dingen ronddwalen. Maar dat is ook wat een trauma op latere leeftijd kan doen. Het identiteit van een slachtoffer gaat er gewoon aan. En je gaat een bepaald gedrag vertonen. Wat voortkomt uit dat trauma. En zo blijf je jarenlang daarin hangen.
18: Kelly Schut van Free Your Girl. Is dat iets wat jullie vaak horen?
17: Ja, slachtoffers die geven aan dat ze met angst leven. Hè. Als ze op straat lopen, iemand kijkt ze een beetje gek aan. Of die zegt, hey, ik herken jou ergens van. Dan is die schrik en die angst dat iemand naar de foto of video van hun misbruikbeeld heeft zitten kijken. En elke anderhalf seconde wordt er een beeld van seksueel kindermisbruik aangetroffen op het internet. Dus dat is echt gigantisch. Dat gaat over tientallen miljoenen per jaar. En dat zijn alleen nog maar de beelden waarvan we afweten. Omdat, zoals ik zei, ook heel veel kinderen nog vastzitten in dat misbruik waar niemand van weet. En ook bijvoorbeeld het Amerikaanse meldpunt geeft aan van één slachtoffer. Al 20 jaar komt elk jaar weer komende beelden, worden die weer gemeld van datzelfde kind. Dus jaar op jaar op jaar blijven die beelden bekeken worden en rondgestuurd worden. Die komen al 1,4 miljoen keer terug in de rapporten van dat meldpunt. Dus het probleem is echt gigantisch. Ja. En wat wij zeggen is, precies wat Serena zegt, je kan de oplossing voor dit probleem kan je niet op de schouders van kinderen leggen die dit vreselijke misbruik moeten ondergaan. Ook niet op de schouders van ouders die zich hierover zorgen maken. Er is ook onderzoek naar gedaan. En gelukkig breed draagvlak in de samenleving om dit echt te veranderen. 89% van de ouders zegt, ik maak me heel erg zorgen over de veiligheid van mijn kinderen online. En 78% van die ouders zegt, ja, ik wil nieuwe wetgeving die online diensten verplicht om die beelden van seksueel kindermisbruik op te sporen en te verwijderen. En dat willen wij ook.
18: Nou is minister Van Wil een Nederlandse minister. Terwijl dit gebeurt natuurlijk wereldwijd, hè, de online delen.
17: Ja,
18: dus wat wilt u van minister Van Wil?
17: Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa, waar op dit moment gesproken wordt, hè, over deze wetgeving die dit mogelijk gaat maken. Vorige week dinsdag was er weer een vergadering in Brussel. Ze zouden er moeten uitkomen. We zaten met spanning te wachten en weer is er geen akkoord. Dus wij roepen minister Van Wil op, zet je actief in aan die onderhandelingstafel in Europa om ervoor te zorgen dat die wetgeving er zo snel mogelijk komt en dat kinderen beschermd worden.
18: Dank Kelly Schut, directeur bij Free Your Girl, en ook dank Serena Franke voor het verhaal. Het Amerikaanse leger moet zich klaarmaken voor nieuwe grootschalige aanvallen op Iran. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen nieuwsite Axios.
10: Een datum voor de aanvallen is er nog niet. En president Trump zou nog niet hebben besloten. Bronnen houden er wel rekening mee dat het gebeurt voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van begin volgende maand. Mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen, een week eerder. Het zou dan gaan om zware bombardementen op Iraanse energie, infrastructuur en kernlocaties. Trump sprak gisteren voor de tweede keer in korte tijd met de Israëlische premier Netanyahu. De Franse politie gaat geen flitsgranaten meer afvuren op protesterende scholieren, meldt The Guardian. Bij een van de protesten ging dat mis. Een jongen van 15 raakte een hand kwijt toen zo'n granaat ontplofte. Door heel Frankrijk wordt al dagenlang geprotesteerd door middelbare scholieren. Zij vinden dat er van alles mis is met het onderwijs. Er zijn te weinig leraren en schoolgebouwen zijn slecht onderhouden. De politie treedt hard op. Volgens een Franse minister zijn sinds het begin van de protesten 215 scholieren en 89 docenten gewond geraakt. Dat China onderdelen van de F-35-straaljager in handen heeft gekregen, was al bekend. Persbureau Bloomberg weet nu ook hoe dat kon gebeuren. De onderdelen kwamen uit Australië en moesten naar de VS. Een medewerker van transporteur UPS zag een waarschuwingsmail over de route niet, meldt Bloomberg. Het pakket met een cockpitkap en een luik van het wapenruim mocht niet via Hongkong, maar werd er toch heen gestuurd om vertraging in te halen. China nam het pakket direct in beslag. Volgens een betrokkenen zitten de onderdelen onder een zogeheten stealthlaag die het onzichtbaar maken voor radars. Die kunnen de Chinezen nu bestuderen. In de Finse eilandenregio Turku zoekt iemand met een uitstekende neus. Die moet de geuren van de regio opsporen, want Turku noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming ter wereld. Via een ludiek filmpje op Instagram laten ze zien wat er allemaal te ruiken valt.
20: Things like fish. Fisk sopa. Sauna. And my favorite, berries.
21: Van Belram Pascal.
20: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
10: Ik vind het ook wel opmerkelijk om een wervingsfilmpje voor een geur-item te beginnen met de geur van vis. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Solliciteren voor de nose job kan nog ruim 2 weken. Ze zoeken het neusje van de zalm natuurlijk, maar er staat wel wat tegenover. Je mag 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie en krijgt €2000. En alle kosten worden vergoed. Eigenlijk val je dus met je neus in de boter.
18: Dat is gewoon echt.
10: Sorry.
18: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
22: Er zijn een paar flinke knelpunten, vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Daar zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bijvoorbeeld, daar ging het mis bij Hardingsveld-Giessendam. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier ruim 50 minuten.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
18: Dag 4 van het WK judo in Azerbeidzjan leverde eindelijk een Nederlandse judoka in de finales op. Regerend Europees kampioen Joën van Lieshout die vocht om het brons, maar ze verloor van een Mongoolse tegenstander. En daar was ze na afloop teleurgesteld over.
23: Ik voelde me wel echt supergoed. Ik denk alle benodigdheden die nodig zijn om hier een hele mooie dag van te maken. Dat het dan nu net niet mijn kant op valt, is gewoon echt heel zuur.
18: Sportcommentator Jan Kees van der Kun, waar heeft ze het laten liggen?
24: Nou, niet in de halve finales in ieder geval. Want toen moest ze tegen een sensationeel goede Japanse, Haruka Kaju. Die heeft nog nooit een partij verloren. Gooit iedereen op de rug. En ja, dat gebeurde dus ook van Lieshout. Die verloor op Ippon. Maar in de strijd om het brons, ja, had het wel gekund hè, tegen die Mongolische. Het zat net niet mee, of het zat er net niet in, zou je ook kunnen zeggen. Ze was iets te afwachtend en dat is jammer. Want de wereldkampioene van 2024 ging dus net met lege handen naar huis.
18: Ik zei net al, op de vierde dag eindelijk een Nederlander in de finales. Maar zit er toch wel meer in de komende dagen?
24: Nou ja, medailles en het Nederlandse judo, dat is al een tijdje geen lekkere combinatie. Hè. Het is een beetje een zeldzaamheid geworden. Daar hebben al die koerswijzigingen, de crisis, al die rapporten van de laatste jaren ook geen veranderingen ingebracht. Ook nu moeten we het hebben van een paar incidentele succesjes. De kansen erop, laat ik dan toch optimistisch blijven, die zijn er wel. Te beginnen vandaag al met Sanne van Dijken, die het altijd goed doet op kampioenschappen. Ze pakte al 2 WK-medailles. Oké, haar voorbereiding is niet geweldig. Knieblessure gehad. Ze is trouwens ook moeder geworden. Maar belangrijk detail daarbij is dat haar vriendin het kind gedragen heeft. Want dat kind is 2-3 maanden geleden geboren. Dan zou het wel heel snel zijn om nu alweer op het WK te staan. Maar toch, gebroken nachten en dat soort dingen schijnt bij jonge kinderen. Dus,
18: daar weet je alles van, hè?
24: Ja, het gaat niet lang meer duren voor de volgende. Maar dat terzijde. Het gaat nu nog rustig. Dus we kunnen nog even door. Er zijn nog wel iets meer kanshebbers op ere metaal. Morgen Simeon Katarina. Daar verwachten we heel wat van. En overmorgen Jur Spijkers. Gaan we ook in de gaten houden.
18: Kijken we naar het EK wielrennen. Daar werd de tijdrit gereden bij de mannen en de vrouwen. Opnieuw een medaille voor Demi Vollering. Alleen zilver, dat is wennen voor haar.
24: Ja, en toch was ze daar wel blij mee, hoor. Want ja, Marlon Reuter is op de tijdrit toch een klasse apart. Bovendien gaf Vollering toe dat het heilige vuur wel een beetje weg is na de laatste overwinning van afgelopen weekend, die Europese titel op de weg. Haar ploeggenoten, die haar zo hebben bijgestaan, die zijn al vertrokken, want dat is anders bij dit kampioenschap. Eerst de wegrit, daarna de tijdrit. Dus het is mooi geweest voor haar dit seizoen. Ze sluit het af met een mooi zilver, dat wel. En bij de mannen was er dan Primoz Roglic, die de Europese titel pakte voor eigen publiek. Toch nog fijn voor die Slovenen. Die dachten toen ze dit kampioenschap binnenhaalden, nou, dan gaan we met Pogacar eens even flink oogsten. Die is geblesseerd, maar met Roglic kwam het dus toch nog een beetje goed. En Roglic kon winnen. Omdat er bij de mannen toch wel een gedevalueerd deelnemersveld is. Evenepoel is er niet bij en nog een aantal erkende tijdrijders. Want die willen zich allemaal voorbereiden op de ronde van Lombardije. Die is zaterdag het laatste monument van het seizoen.
18: Ja, misschien dat ze dat de volgende keer dan toch weer anders moeten doen, die volgorde. En over die ronde van Lombardije gesproken. Een bijzondere koers voor Bauke Mollema. Maar want dit wordt echt zijn allerlaatste.
24: Echt waar. Ja, zelfs Bauke Mollema, hij wordt volgende maand 40, gaat stoppen met wielrennen. En dat doet hij in de Ronde van Lombardije. Dat is natuurlijk de perfecte plek om zijn carrière te beëindigen. Want die wielercarrière...

0: City in de Ronde van Lombardije. Dat is natuurlijk de perfecte plek om zijn carrière te beëindigen. Want die wielercarrière die dus 20 jaar in beslag neemt, heeft één absoluut hoogtepunt. En dat is de Ronde van Lombardije 2019. Die won zijn erelijst. Heeft trouwens nog heel wat meer mooie dingen. Twee ritten in de Tour. Een de top 10 klassering in de Tour. De Vuelta heeft hij op het podium gestaan. Nou ja, Clásica San Sebastián heeft hij gewonnen. Maar vooral denk ik dat hij nu afscheid gaat nemen als die wielrenner die dus uit een andere generatie komt. Zo zijn ze er niet meer. Hij was in het begin van zijn carrière al een beetje een vreemde eend in de bijt. In een tijd dat er nog wel wat meer karakters rondliepen in dat peloton of rondfietsten. De Groninger uit Zuidhoorn stapte op zijn fiets richting zijn middelbare school in Groningen. En hey, dat was wel leuk daar tegen de wind in. En hij bleek het goed te kunnen. En vervolgens was hij, zonder dat hij er zelf het door had, reed hij in het profpeloton. En zo is hij altijd een beetje verwonderlijk om zich heen blijven kijken. Maar ondertussen was hij hartstikke goed. En denk ik ook eigenlijk wel dat de rest hem misschien wel onderschatte. En dat hij daarom tot zulke goede resultaten kon komen. Hij deed het er ook een beetje om. Nou, hij gaat zaterdag, denk ik, dat weet ik wel zeker eigenlijk, een prachtig afscheid krijgen van zijn collega's.
1: Jan Kees, dankjewel.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
4: weet

0: De openingstune natuurlijk van Friends. I'll be there for you van Rembrandt.
1: Ster. Ik hou van wonen in het groen. En ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
2: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
3: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
4: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
3: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.

0: daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
1: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
2: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
3: Nationale Groente- en Fruitdag.
1: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
13: Om de grote stroom kinderporno in te dammen, moeten techbedrijven veel meer doen. Ze moeten verplicht worden kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van 1 tanker kost nu gemiddeld €500.000 per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. Volgens de hulpverleners veroorzaakt dat onomkeerbare schade. De Amerikaanse softwarepionier Margaret Hamilton is overleden. Zij ontwikkelde de software voor de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Ze had zichzelf leren programmeren. Margaret Hamilton was 90 jaar.
12: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, de herfst is begonnen.
14: Ja, inderdaad, daar lijkt het wel op. We hebben afgelopen nacht al met behoorlijk wat regen te maken gehad. En ook op dit moment valt op veel plaatsen af en toe nog wat regen. Nou, langzaamaan trekt de meeste neerslag wel naar het oosten weg. Vanmiddag breekt dan af en toe de zon door. Trekt er nog een enkele bui over het land. En de temperaturen, ja, die liggen wel veel lager dan de afgelopen dagen. Want waar we de eerste dagen van deze week nog uitkwamen tussen de 20 en 24 graden, wordt het vanmiddag niet veel warmer dan een graad of 15.
12: En hoe zit dat de komende dagen?
14: Ja, de komende dagen veel van hetzelfde. Vooral morgen wordt een natte dag. En dan zeker in de westelijke helft van het land. Op sommige plekken kan daar zomaar eens 1 mm of 20 aan neerslag vallen. Het weekend verloopt wat dat betreft wat droger. Met meer zonneschijn. Ook nog wel een paar buien die over het land trekken. Maar met een stevige westenwind wordt het overdag niet veel warmer meer dan een graad of 14.
12: Wouter, dankjewel. En Mandy, hoe gaat het nu op de weg?
15: Het is al vrij druk onderweg met bijna 500 kilometer file. Dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het is vooral erg druk in het zuiden van het land en in de regio Rotterdam. Daar zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ging het mis bij Hardingsveld-Giessendam. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier ruim 1 uur. Na een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Lexmond en Houten. Hier zijn 2 rijstroken dicht, dat kost je 30 minuten... Op de A58 van Tilburg naar Breda gaat bij Bavel al het verkeer via de vluchtstrook. Hier is het oponthoud 3 kwartier. En ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ging het mis bij Knopendijl. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
12: Het huidige kabinet werkt aan een wet om de opkomstplicht stapsgewijs weer in te voeren. Maar niet alle partijen zijn voor. Zo staatssecretaris Dirk Boswijk.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
17: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
18: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
20: Honda, the power of dreams.
17: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
21: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
22: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
23: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Kabinetsplannen voor een stapsgewijze herinvoering van de opkomstplicht voor het leger stuit op grote bezwaren bij de PVV, de SP en DENK. Dat bleek deze week bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Vandaag moet staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie, die gaat over het personeelsbeleid, die plannen verdedigen. Staatssecretaris Boswijk, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
12: Even voordat we op de kritiek ingaan, hè, wat moeten we ons voorstellen bij een stapsgewijze herinvoering van de opkomstplicht?
24: Allereerst is het wel goed om te realiseren dat we op dit moment al een dienstplicht hebben. Die is alleen sinds 1997 opgeschort. Men krijgt nog wel, als je 17 wordt, krijg je een brief thuis. En dan word je op geattendeerd van, joh, weet dat als de veiligheidssituatie verslechtert, dat je kan worden opgeroepen, zoals ja, toch veel oudere generaties voor 1997 allemaal gewend zijn geweest. Met dat de wereld een stuk veiliger is geworden de afgelopen 30 jaar, is dat opgeschort. En nu zien we eigenlijk dat de veiligheidssituatie een stuk slechter is geworden. Alleen dat de veiligheid ook een stuk diffuser is. Kijk, wij spreken heel vaak over situaties van oorlog of vrede. Ja, en we zien eigenlijk dat we eigenlijk een soort gebied daartussenin hebben. Dat we niet op het punt zijn dat we zeggen, nou, we moeten eigenlijk die dienstplicht weer helemaal afstoffen en iedereen weer oproepen die binnen die leeftijdscategorie valt. Maar we zien ook dat er een mogelijkheid bestaat dat de veiligheidssituatie misschien iets meer verslechtert. Dat we zeggen, nou, we zouden toch een deel al toch iets verplichtend willen maken. En ik heb in de Kamer eigenlijk gezegd, ja, ik heb op dit moment alleen een noodschakelaar. Ik kan hem aan en uit doen. En waar ik naar op zoek ben is een dimmer. Dat ik eigenlijk veel genuanceerder, afhankelijk van de veiligheidssituatie, dat we daarop kunnen anticiperen.
12: En daar bedoelt u mee dat het is of iedereen oproepen of niemand?
24: Nee, de praktijk is nu iedereen oproepen of niemand inderdaad. En waar we eigenlijk naartoe willen is dat je verschillende stappen kan doen. En een van de stappen is bijvoorbeeld dat we zeggen, nou, je krijgt de dienstplichtbrief thuis en daar zit ook een enquête in en je bent verplicht om die enquête in te vullen. En een volgende stap zou zijn van, joh, je hebt de enquête ingevuld, maar je bent ook verplicht om bijvoorbeeld een keuring te doen, een gesprek te doen. En zo kan je dat steeds verder opbouwen tot de laatste stap, dat je zegt, nou, je bent niet alleen verplicht om het formulier in te vullen, de keuring te doen, maar ook uiteindelijk de training en ook een periode te dienen. En dan zit je eigenlijk op het niveau waar ik nu in één keer heen kan. En dat zou ik eigenlijk niet willen, want dat past niet helemaal bij de situatie zoals we nu hebben.
12: En het doel is dan om jongens en meisjes die van zichzelf bij wijze van spreken niet eens weten dat ze misschien wel het leger in willen, op die gedachte te brengen om het toch te doen?
24: Nou, en dat is interessant, want heel veel mensen willen zeggen, ja, formulieren vullen, wat is dat nou weer voor een rare maatregel? Maar de praktijk komt uit Scandinavië en zo'n formulier, dat helpt jongeren bij de bewustwording. Dus dan ben jij bijvoorbeeld op de hoogte dat jij bepaalde functies zou kunnen doen. Dus wij hebben heel vaak bij Defensie heb je het beeld, ik moet fysiek heel fit zijn en ik moet heel de dag door het bos heen rennen met een wapen. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook technici nodig, dus monteurs of mensen die heel goed zijn op het cyberdomein of in de verzorging, in de medische kant. Dus het type mens dat wij nodig hebben is zoveel breder als dat men vaak denkt. En de mogelijkheden die bij Defensie zijn heel erg breed. En je ziet dus dat in Scandinavië, waar ze dit model al langer gebruiken, ja, dat eigenlijk een hele effectieve manier is om jongeren bewust te maken van de mogelijkheden. En dat het dus ook leidt tot meer vrijwillige aanmeldingen. Dus ja. En dat is uiteindelijk ook mijn hoofddoel. Kijk, het liefst wil ik helemaal geen verplichtend karakter. Daarom wil ik ook af van die noodschakelaar, dat ik meteen naar de zolder moet springen. En dan wil ik eigenlijk gewoon meer in stapjes doen, zodat het ook vrijwilliger kan. Dus ja, de partijen zoals PVV, Denk en Forum en de SP die ja, heel erg tegen dwang zijn en ja, ook in mijn ogen wat extreme beelden daarbij schetsen, ja, die zouden eigenlijk heel blij met deze stap moeten zijn. Want we gaan eigenlijk veel minder hard als dat we nu al kunnen.
12: Nou, dat zijn ze dus niet. Zij vinden dat u oorlogstaal uitslaat.
24: Ja, en dat vind ik echt. Kijk, dat is wat paradoxaal. Maar alle investeringen die wij in Defensie doen op dit moment, doen we als doel dat we dat nooit hoeven te gebruiken. Wij willen namelijk onze afschrikking op orde brengen. Zodat welke idioot in de wereld nooit in zijn hoofd haalt om een NAVO-land binnen te vallen, omdat hij wel 3 keer moet nadenken daarover. Alles wat wij doen is juist toegespitst op het behouden van vrede. Maar helaas, de wereldgeschiedenis leert ons dat je daar wel een sterke krijgsmacht en een weerbare samenleving voor nodig hebt. En dat zouden deze partijen toch ook wel moeten zien.
12: Ja, maar de SP noemt het zelfs u noemt het een escalatieladder, maar het is eigenlijk een dwangladder.
24: Ja, en dat is een beetje gek, want ik heb nu al dwang en ik wil dus eigenlijk een rem op dwang. Plus, ik ga ook waar ik een beetje moeite mee heb, is dat de dienstplichtbrief, die overigens dus jongeren nu ook al lang krijgen en generaties daarvoor ook al, die wordt nu een beetje gebracht als het een doodvonnis is. Ik heb zelf een militaire opleiding gedaan. Ik ben reservist geweest. Ja, helaas nu als staatssecretaris mag dat niet. Maar het moment dat ik hiermee stop, word ik meteen weer reservist, omdat ik dit beschouw als een van de meest waardevolle dingen die ik heb mogen doen in mijn leven. En zo zijn dat bij heel veel militairen die dat hebben gedaan. En veel dienstplichtigen zullen dat ook
12: nog
24: schrijven.
12: Ja, maar goed, dat bent u. Maar zij zien het natuurlijk als je gaat het ook aan andere jongeren die dat misschien niet hebben.
24: Ja, en dan nogmaals, kijk, wij zijn best bereid om te kijken zijn er misschien alternatieven? In de huidige praktijk hebben we mensen met gewetensbezwaar die dan een alternatieve dienstplicht, dat je een andere maatschappelijke rol gaat vervullen. Nou, daar wil ik best wel een overleg. Het wetsvoorstel, het hele wetsbehandeling, dat moet nog allemaal komen. Heb ik ook tegen deze partij gezegd, nou, loop nou niet te hard van stapel. Je hebt ook als politici een verantwoording om niet met hele grote woorden te spreken en ook ja, de angst waar je zegt die jongeren hebben, die zelf ook aan te wakkeren, want dat doe je ook. En laten we gewoon in een goed traject aankomend jaar kijken wat de mogelijkheden er zijn voor jongeren die echt niet willen. Want laat me helder zijn, ik heb natuurlijk niks aan hele gedemotiveerde mensen. Dus als wij alternatief een maatschappelijke rol in zouden kunnen vullen als het moment daar is, ben ik daar best over te spreken. Maar nogmaals, ik denk dat het heel goed is voor veel mensen, waarbij we een beetje het idee hebben dat het hele universum om ons grote ik draait. Dat het soms best goed is dat je ook maatschappelijk inzet in een land waar we zoveel voorrechten hebben. Ik denk dat we dat sowieso goed zou zijn.
12: Dank u wel. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie.
0: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
1: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Maar hoe weet ik dat nog wel goed is dan?
0: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: Overal waar je vers voor kunt zetten, valt onder vers fruit.
1: Reactie aan de redactie.
4: Tussen 9 en 9:30.
25: Zoek het maar eens uit hoe het werkelijk zit.
12: In België start de rechtszaak rond de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag, en ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In januari 2022 passen ze met z'n tweeën op Dean en zijn zusje. De man zou het 4-jarige jongetje in zijn auto hebben meegenomen, en een paar dagen later werd de kleuter doodgevonden in Zeeland. Filip Heijmans is justitiejournalist bij de VRT. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
12: Wat is er bekend over hoe Dean om het leven kwam?
5: Dat blijft eigenlijk tot op vandaag een beetje vaag. Wat we weten is dat die jongen inderdaad logeerde bij vrienden van zijn ouders. En op een bepaald ogenblik heeft die man dan Dean meegenomen in zijn auto. Hij zegt dat op dat ogenblik Dean al thuis van de trap was gevallen. Dat hij daardoor zwaar gewond was geraakt. Nu, de wetsdokters die het lichaam van Dean achteraf hebben onderzocht zeggen, de verwondingen die we bij hem zien, die komen niet overeen met een val van de trap. Dus dat verhaal kan niet kloppen. Maar hij blijft dat wel tot op vandaag volhouden. En hij zegt, ja, we zijn dan in de auto gestapt en ik herinner me nog dat ik woedend was. Ik was er over de dolle heen van razernij. En als ik dat heb, ja, dan doe ik dingen die ik niet meer weet. Dus hij zegt dat hij een soort zwart gat heeft sindsdien, dat hij niet meer weet wat er gebeurd is. En dat op een bepaald ogenblik hij dan gemerkt heeft dat Dean overleden was en dat hij zijn lichaampje heeft achtergelaten. Als je kijkt naar wat de wetsdokters hebben gevonden, die zeggen dat Dean is gestorven doordat hij met bruut geweld tegen zijn hoofd en tegen zijn buik is behandeld. Dus dat hij wellicht klappen of trappen heeft gekregen, maar daarvan zegt die man dus dat hij het zich niet kan herinneren.
12: Wat is het voor een man?
5: Ja, een beetje een marginaal figuur, laat ons zeggen. Iemand die vanaf zijn jeugd al het heel moeilijk heeft, van school is gegaan, geen baan heeft gehouden, heel veel drugs heeft gebruikt, alcohol ook. En vooral iemand die jaren geleden ook al eens is veroordeeld voor de mishandeling met de dood tot gevolg van een jongetje van 2. Dus dat maakt dit wel een extra schrijnend verhaal. Hij paste toen ook op het kindje van zijn toenmalige vriendin. En heeft dat kindje zo slecht behandeld, in zijn bedje gegooid, geslagen, geschopt, waardoor dat kindje ook overleden is. En daar heeft hij toen 10 jaar voor gekregen. Straf die hij helemaal heeft uitgezeten. Maar kijk, hij is vrijgekomen en 2 jaar later heeft hij dan blijkbaar opnieuw hetzelfde gedaan.
12: Ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. Wat zou haar rol zijn geweest?
5: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
12: Wanneer horen ze hun eventuele straf?
5: De volgende week vrijdag gaan we weten of ze allebei schuldig zijn en waaraan precies. En daarna, bij een assiseproces in België gaat dat allemaal vrij snel. De maandag daarop, dus niet komende maandag, maar de maandag daarna, zal de jury beslissen straf ze daarvoor krijgen. Dus over een dag of 10 moet dit proces afgerond zijn.
12: Dank, justitiejournalist Filip Heijmans. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de steunbetuigingen aan Hamas tijdens een demonstratie op de Dam chockerend en onsmakelijk, schrijft AT5.
6: Gisteren was het 7 oktober, 3 jaar na de aanslag van Hamas, wat op verschillende plekken werd herdacht. Pro-Palestijnse demonstranten hadden spandoeken bij zich met teksten als We support Hamas. Volgens het OM waren de uitingen niet strafbaar, dus was ingrijpen niet mogelijk. Later weigerden de demonstranten naar een andere plek te gaan. Uiteindelijk werd de demonstratie ontbonden door burgemeester Halsema. De actievoerders zijn weggestuurd door de mobiele eenheid. En het was gisteravond rustig. In het centrum van Hogeveen is te lezen bij RTV Drenthe. Dat klinkt niet als nieuws, maar de afgelopen avonden veroorzaakten rellende jongeren veel overlast daar. Er werd vuurwerk afgestoken en rondgescheurd op fatbikes. Gisteravond was er veel politie op de been en dat lijkt te hebben geholpen. Er waren wel jongeren, maar die kwamen niet om te rellen, zien we bij RTV Drenthe.
7: Ik ben even benieuwd wat er allemaal gebeurt hier. Maar ik ga zelf niet rellen of zo, of vuurwerk doen, daar doe ik niet aan.
8: Ik ben niet bang. Ik maak hem nog iets harder drum, maar ik vind het wel goed als het ding optreedt.
7: Ik heb zelf ook niet zoveel beter te doen thuis, dus ja.
9: Je bent tenminste eerlijk.
7: Ja, daarom, ja.
6: Maar als de agenten uit het zicht verdwijnen, wordt er toch nog even met wat vuurwerk gegooid, zag RTW Drenthe. Gemeenteraden in de provincie Utrecht maken zich zorgen over het busvervoer. Vorige maand schreef de Volkskrant dat Keolis flinke tegenvallers had, vooral in het oosten en westen van Utrecht. Een brief naar het provinciebestuur daarover is geheim, maar het busbedrijf heeft bevestigd dat er gesprekken lopen over de financiële situatie. Lokale politici in onder meer Amersfoort en Veenendaal zijn bezorgd. Ze wijzen erop dat de Volkskrant beter op de hoogte was dan zij. Een raadslid vindt het vreemd dat Amersfoort niet is geïnformeerd over de problemen. In het Noord-Limburgse Well zijn 3 huizen 1,5 meter opgetild om ze te beschermen tegen hoogwater van de Maas. In 1993 en 1995 trad de rivier buiten de oevers. De 3 huizen liggen buiten de dijk die daarna werd aangelegd. De operatie om ze op te tillen trok veel bekijks, is te zien bij L1 Nieuws.
9: Once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Ja, prachtig.
6: Waarom komt u kijken?
9: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat.
10: Het is niet wat je iedere dag ziet, dat er een huis de lucht in gaat.
6: Zou het nou anders zijn, anders wonen?
13: Denk het wel. Ja? Vooral als je naar buiten kijkt. Hè. Kijk, nu kijk je van het oude huis kijk je tegen de gevel. En als we nu binnen zitten, kijken we op het dak.
6: Hij heeft het over het uitzicht. Nou, een nieuwe hogere dijk, daar hadden ze natuurlijk ook voor kunnen kiezen. Die zou het dorpsgezicht aantasten. Daarom worden de huizen dus opgetild. En het is ook nog eens, zegt het waterschap, goedkoper.
12: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
14: Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Er is bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is hier ruim een uur.

0: Level 42, running in the family. Het is tijd voor het ontbijt. En in Amersfoort gebruiken ze dat moment om duidelijk te maken dat iedereen zichzelf mag zijn en dat diversiteit belangrijk is, als opmaat naar Paarse Vrijdag morgen. Het ontbijt op het stadhuis is vooral bedoeld voor scholieren, nadat 2 weken geleden uit onderzoek bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren enorm is afgenomen de afgelopen jaren. Verslaggever Vincent van Rijn, je bent op het stadhuis van Amersfoort. Wat ontbijten ze?
1: Nou, van alles. Ik zie fruit, yoghurt, broodjes, hummus met aubergine, croissantjes, sinaasappelsap. Van allemaal lekkere spullen dus. Maar daar gaat het uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om. Je noemde het onderzoek al even. Nog maar 22% van de puberjongens die accepteert homoseksualiteit. Nog maar de helft van de meisjes. Het zijn cijfers waar ze zich hier in Amersfoort zeker zorgen over maken. En ik sta nu met 2 leerlingen van middelbare school. Het atrium, Wart van 15, Abby van 15 en de biologielerares Els Schoenmaker. Wart, om met jou te beginnen, waarom ben je hier naartoe gekomen?
2: Ik ben er naartoe gekomen omdat het ten eerste een activiteit is waar wij als GSA, Gender and Sexuality Alliance, naartoe komen om meer informatie te krijgen over Paars Vrijdag, wat we daar kunnen doen om onze school minder het stigma van homo en lesbi en oh, je bent genderqueer of zo, weg te halen. En omdat ik het persoonlijk heel belangrijk vind dat er gewoon aandacht voor ons is. Want we zijn hier als queer mensen altijd al een minority geweest. En het is gewoon altijd zo van een niet helemaal geaccepteerde groep geweest. Maar met deze dalende cijfers is het juist nog meer belangrijker dat er meer aandacht is. Want we zijn gewoon steeds minder geaccepteerd. En dat moet niet, want we zijn ook gewoon onderdeel van de samenleving en we zijn ook gewoon overal.
1: Abby, schrok jij van die cijfers toen dat een tijdje geleden in het nieuws kwam?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik had het niet zo erg verwacht helaas.
1: Ja. Els Schoenmaker, de docent. U begeleidt eigenlijk een beetje de leerlingen die zich hier extra hard voor maken, de GSA. Wat houdt het eigenlijk in?
4: Maar we zien die cijfers zien we eigenlijk in de klas terug, hè? Want het gesprek in klas 2 behandelen seksualiteit. En je ziet dat het gesprek over steeds moeilijker wordt. Er wordt steeds meer gekeken van, maar wie durft dat nog iets over te zeggen? Dus het is niet raar dat die cijfers zo gedaald zijn. Die zag ik al wel aankomen. Want je merkt gewoon dat het moeilijker wordt om daarover te praten.
1: Worden leerlingen conservatiever? Of wat is dat nou?
4: Nee, ik denk dat ze sowieso veel minder met elkaar communiceren door social media. Minder gewend zijn om met elkaar te praten. En daardoor de moeilijke onderwerpen, als het dan niet normaal is om met elkaar te praten, dan is moeilijke onderwerpen met elkaar bespreken ook gewoon heel lastig. En ja, dan heb je toch dat hele vieze woord polarisatie. Ze hangen een beetje in eigen kamp en willen niet meer over de brug kijken. Dus
1: Bart, hoe gaat dat dan in de klas bij jou?
2: Persoonlijk, mijn klas is zo van heel goed daarin. Dat komt misschien ook omdat er best wel wat queer mensen in onze klas zitten en dat ik daar heel veel geluk mee heb. Er zijn soms wel nare opmerkingen van een specifieke groep jongens uit mijn klas. Maar onderhand zijn we elkaar ook wel gewend. En is het ook niet meer zo erg, want ik ben van zijn grap er eigenlijk meer mee. Het is ervan niet echt haat. Terwijl ik wel van andere mensen in mijn school toch wel echt ben nageroepen.
1: En dat wat roepen ze dan? Gewoon nare dingen allemaal?
2: Nou, het is vooral mijn naam. I don't know waarom nog. Maar het is ook gewoon like homo en wat soort dingen. Dat ik denk, dat hoef je niet te zeggen. Het is, laat mij mijn leven leiden. Ik zag ook niet hetero de hele tijd achter jou aan.
1: Abby, wat kan er nou gedaan worden om dat tijd te keren? Om ervoor te zorgen dat jongeren er toch anders, veel opener naartoe kijken?
3: Ja, dat is eigenlijk best wel moeilijk, om eerlijk te zijn. Ik denk, als we gewoon erover blijven praten en dat we niemand raar aan gaan kijken, dat het hopelijk wel wat meer geaccepteerd wordt, zoals vroeger.
1: Bart, wat moet er gebeuren?
2: Persoonlijk, ik denk dat we wel iets moeten met de manosfeer, want dat is wel onderhand uit de hand aan het lopen. En dat is denk ik een van de oorzaken ook achter deze dalende nummers. Maar ik denk dat we inderdaad ook gewoon over moeten blijven praten, aandacht moeten houden, dat we er zijn, dat we ook gewoon willen leven en dat we ook niet per se anders dan jullie hoeven te zijn als mens.
1: Goed, dank jullie wel. En nu aan het ontbijt heb ik jullie nog even van afgehouden. Dank Wart, Els Schoenmaker, Abby en succes vanochtend hier bij het diversiteitsontbijt hier op het Stadhuis van Amersfoort.
0: Verslaggever Vincent van Rijn.
5: NPO Radio 1.
6: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
7: Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar bijna niemand heeft het erover. Soedan. 35 miljoen mensen verkeren in nood. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht. En worden bovendien geplaagd door een allesverwoestende hongersnood. Hoe kan zo'n kolossale ramp zo onzichtbaar blijven voor ons? Daar praat ik over in de Tolhuistuin in Amsterdam met NOS-correspondent Alice van Gelder, theatermaker Abdoulaye Houssaint en radiomaker Andrew Bergman.
6: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: NPO Radio 1. 8:00.
5: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De droogte zorgt voor problemen met funderingen. En konijnen moeten de groei in de Rotterdamse haven weer mogelijk maken. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: Door te investeren in natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. De extreme droogte afgelopen zomer heeft veel schade aan de funderingen van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Het gaat vooral om huizen die op houten palen staan of op klei zijn gebouwd, waar de droogte voor veel problemen heeft gezorgd. Alle techbedrijven moeten verplicht worden om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorme aantallen beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu is het nog aan de techbedrijven zelf om te bepalen of ze technologie inzetten om deze beelden op te sporen en te verwijderen. Daardoor doet het ene bedrijf meer dan het andere. De kinderrechtenorganisaties willen dat justitieminister Van Wil daarom in actie komt. De vrachtprijzen voor ruwe olie zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van een schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden. De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. Er worden inmiddels wel steeds meer schepen onder Amerikaanse bewaking door de zeestraat geleid, waardoor de vraag naar olietankers toeneemt. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer terug. Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. En in Madrid zijn veel mensen vannacht de straat op gegaan na het overlijden van Mari-Carmen Abascal. De vrouw van 87 werd het boegbeeld van de woonprotesten in het land. Ze werd 2 weken geleden uit haar huis in Madrid gezet, waar ze al 70 jaar woonde, omdat ze een huurverhoging niet kon betalen. Afgelopen zaterdag gingen nog tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare woningen te eisen. En vannacht werd er opnieuw gedemonstreerd, nadat bekend was geworden dat Mari-Carmen was overleden. Het weer, vooral in het zuidoosten nog regen. Verder zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen met veel wind en dan 12 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
16: Het is drukker dan gebruikelijk. En dat merk je vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Vooral ongelukken veroorzaken daar nu veel oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. De vertraging is nu nog 30 minuten. Ook de A15 Nijmegen richting Rotterdam is weer vrij. Tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam nu nog 30 minuten extra reistijd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is de vertraging bij Waardenburg ruim een uur door bergingswerkzaamheden. En ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij afrit Valkenswaard. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is hier ruim een uur.
0: Bouwbedrijven hebben hun handen vol aan de schade aan huizen door de droogte. Een fysisch geograaf legt zo uit hoe die schade ontstaat.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
23: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De grote droogte dit jaar levert ook problemen op bij huizen. Bouwbedrijven worden volop gebeld door mensen die scheuren in muren hebben. En dat duidt meestal op problemen met de fundering. Fysisch geograaf Otto Leeveld van Deltaris is gespecialiseerd in bouwen en bodemdaling. Hij legt uit hoe droogte tot scheuren in je huis kan leiden.
25: Nou, dat komt doordat bij verschillende soorten funderingen de funderingen zakken. En daardoor gaat je huis een beetje scheef staan. En dat kan leiden tot scheuren in je huis, maar ook tot bijvoorbeeld klemmende deuren. Dat bijvoorbeeld bij huizen op houten palen, dat die palen gaan rotten als ze droog komen te staan. En dat gebeurt in droge periodes. Maar ook ondiep gefundeerde huizen, zeg maar huizen die min of meer direct op de ondergrond geplaatst zijn. Als de ondergrond daaronder een beetje zakt, en vaak gebeurt dat ongelijkmatig, dan zakt het huis dat op die fundering staat ook ook mee. Ja. En krijg je ook scheuren in je huis. Ja.
0: De grond droogt dan letterlijk in dus?
25: Ja, zakt. Ja. Ja.
0: Hoeveel huizen treft dit op dit moment? Is daar schatting van te maken?
25: Ja, nou, Deltares heeft samen met TNO een inschatting gemaakt dat dit op dit moment ongeveer 425.000 woningen in meer of mindere mate treft. Een aantal heeft er licht last van en een aantal zal er echt meteen herstel nodig hebben. En dat gaat dan om huizen op houten palen of panden op houten palen. Maar vooral om huizen op ondiep gefundeerde funderingen. Maar ja, het getal zit best wel wat onzekerheid omheen. Omdat wij eigenlijk in Nederland niet weten hoe alle huizen gefundeerd zijn. En zeker niet wat de staat van de fundering is van de meeste huizen. Daar werden inschattingen van gemaakt op basis van jaartal, bouwwijze en zo. Maar, en daar zijn we nog mee aan het werk om dat te verfijnen. Maar dat is lastig om dan precies te weten hoeveel huizen het zijn. Maar het zijn er in ieder geval best veel. Het is ongeveer 6% van alle gebouwen in Nederland die er in meer of minder mate last van heeft.
0: En als je het moet herstellen, hoeveel kost dat dan?
25: Ja, dat is afhankelijk van het type fundering en de oplossing die nodig is. Maar bijvoorbeeld bij volledig herstel van een houten palenfundering, die je dan meestal gaat vervangen door een betonpalenfundering, kan je daar meer dan 100.000 euro aan kwijt. En als er minder ingrijpend herstel nodig is, dan kan het wat minder zijn, maar dan ben je toch ook al gauw 10.000 euro's kwijt. En dat is natuurlijk best wel veel geld. En om die reden lopen er ook verschillende onderzoeken om te kijken of dat goedkoper, makkelijker of beperkt herstel mogelijk is. Maar ja, het is allemaal nog in work in progress ook.
0: En kunnen mensen dan ook ergens aankloppen voor hulp om dat te bekostigen?
25: Dat is ja en nee. In principe ben je als huiseigenaar of als VVE verantwoordelijk voor de fundering en de staat van de fundering onder je huis. Het is eigenlijk net als een dak. Hè? Daar ben je ook verantwoordelijk voor als daar schade aan ontstaat. Maar dat gezegd hebbende heb je in sommige gemeenten zogenaamde funderingsloketten. En die kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing. Mm-hmm. En een van de mogelijke oplossingen waar je daarvan gebruik kan maken zijn zogenaamde funderingsleningen. Dat zijn leningen die bedoeld zijn om het funderingsherstel te doen en die wat gunstige voorwaarden hebben dan je hypotheekverstrekker over het algemeen zal geven. Maar ja, helaas is het echter zo dat niet in alle gemeentes deze regeling aangeboden wordt en zeker niet in alle gemeentes de funderingsloketten aanwezig zijn.
0: De fysisch geograaf Otto Leeveld van Deltares. Het is 8:10. Marie-Carmen Abascal, de 87-jarige vrouw die het gezicht en de naamgever werd van de woningprotesten in Spanje, is overleden. Abascal werd eind september uit huis gezet en ze belandde in het ziekenhuis. Uiteindelijk, wanneer ze beter was, had ze teruggemogen naar huis. Maar zover kwam het dus niet. Veel mensen gingen met boosheid en verdriet vannacht de straat op in Madrid.
1: Y sobre todo el que la recuerden, el que recuerden que ha muerto sola fuera de su casa.
0: Ik hoop dat mensen haar herinneren, zodat ze niet vergeten dat ze alleen is gestorven en buiten haar eigen huis, zegt deze demonstrant. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, je kunt dus echt wel stellen dat ze heel veel heeft losgemaakt in Spanje.
2: Ja, zeker. Marie-Carmen is zeker een symbool, eigenlijk de abuela van de protesten. Eind vorige maand werd zij haar appartement uitgezet in het centrum van Madrid. Een hele gewilde en dure wijk is dat. Ze had daar 70 jaar had ze daar gewoond. Eerst met haar ouders toen zij dus overleden, toen heeft zij de huur overgenomen. Maar in de laatste jaren werd het huis overgekocht door investeerders. Die gaven haar de optie of het huis kopen of een hogere huur gaan betalen. Nou ja, het huis kopen, ja, dat kon ze niet betalen. Maar ook, ja, ze had een heel klein pensioentje. Dus ook die hoge huur die werd opgelegd, dat lukte haar eigenlijk ook niet. Jaren heeft ze die strijd gevoerd samen met de huurdersvakbond waar ze bij zat. En in de laatste dagen, ja, toen kwam dit eigenlijk in de media en kwam dit aan het rollen. En toen zijn er heel veel mensen samen met haar de strijd gaan voeren. Eigenlijk ook wel een beetje voor zichzelf dus. Maar ja, die strijd, die verloor ze dus eind vorige maand. En met duizenden demonstranten in haar strijd. straat. Ja, die stonden te roepen en te gillen en te klappen. Werd ze uiteindelijk op een brancard, want ze heeft een beperking, of ze had een beperking, haar appartement uitgerold. En ja, met dat beeld zo sterk werd ze dus het symbool van een heel groot probleem in Spanje.
0: Ja, en uiteindelijk kreeg ze het ook wel weer voor elkaar, of kregen ze het voor elkaar, dat ze net terug naar huis had gemogen. Dat heeft dan niet meer zo mogen zijn. Waarom maakte dit geval juist nu zoveel los in Spanje?
2: Ja, dit geval vooral omdat het dus een symbool is geworden van iets groots. Blijkbaar was er zoiets nodig, zo'n symbool nodig om die woningcrisis bij de politiek op de agenda te zetten. Want ja, in Spanje is er eigenlijk al best wel een tijd een woningcrisis gaande. En dat probleem is de afgelopen jaren steeds groter geworden en ook wel steeds sneller groter geworden. Maar ja, politiek stond dat toch niet heel erg op de voorgrond. Er waren andere dingen bezig. Of in ieder geval andere dingen hadden ze hun zin op gezet in de politiek. En niet dit grote probleem. Nou, de basis van het probleem dat in Spanje speelt is dat er eigenlijk een groot tekort is aan betaalbare woningen. Iets dat vooral voor mensen in lage inkomen zoals Marie Carmen en ook heel veel jonge mensen zijn daar de dupe van. En dan vooral de mensen die willen wonen in de buurt of in grote steden zoals Madrid, Barcelona, Valencia. Want daar is nu eenmaal het meeste werk en willen dus de meeste mensen wonen. Nou ja, dat probleem heeft een aantal oorzaken natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld het geval van Marie Carmen, investeerders die huizen opkopen in dit soort wijken en steden. Vaak ook buitenlandse investeerders trouwens. Er is ook gewoon fysiek een tekort aan huizen. Er moet meer worden gebouwd. Er zijn te veel mensen eigenlijk. Voor het aantal huizen natuurlijk, want Spanje is groot. En er is een heel groot tekort aan sociale woningbouw. Sociale woningen in Spanje. Want in Spanje, een land dat natuurlijk bekend staat als sterk socialistisch land. Vaak is dus ook een socialistische partij aan de macht. En toch zijn maar 2% van de huurwoningen zijn sociale huur. In een vergelijking in Nederland gisteren gaat dat om 25%, geloof ik. Dus ja, dat is een groot verschil. En ja, door al die dingen samen kunnen de afgelopen jaren mensen steeds moeilijker een betaalbaar huis vinden.
0: Ja. Marie Carmen Abascal kon dus niet meer terug naar huis. Maar hoe ging het met haar? Hoe is het gegaan na dat moment dat jij net beschreef dat ze op die brancard uit haar huis werd gedragen?
2: Ja, er is heel veel aan het rollen gebracht. Niet alleen die brancard. Toen ze het huis werd uitgezet, ging het eigenlijk al niet zo heel goed met haar gezondheid. Hè? Ze werd dus naar het ziekenhuis gebracht. En het weekend na de uitzetting braken dus enorme protesten uit in het hele land. En de huurdersvakbond, waar zij dus ook lid van was, die besloot om nog meer of mensen te gaan mobiliseren en te zeggen van wij gaan kamperen op het grootste plein van Madrid. Nou ja, de oude vrouw heeft zelfs vanuit het ziekenhuis de demonstranten gesteund en ook berichten gestuurd van ga door, maar niet met geweld, maar spreek je uit. Zij haar overigens ook, hè, want toen ik op school was, dus op dat plein vorige week uit mijn hoofd, zag ik een vrouw met een soort van glitterbrievenbus staan. En die verzamelde dus allemaal brieven aan Marie Carmen, die ze als vakbond dus uiteindelijk naar het ziekenhuis zouden brengen. Ik weet niet of ze ooit die brieven heeft kunnen zien. Maar ja, haar verhaal heeft echt de woningcrisis op de politieke agenda gekregen, wat dus al jaren niet lukte. De regering is er zelfs om gevallen deze week. En uiteindelijk met heel veel moeite zijn dus inderdaad toch die plannen aangenomen om in elk geval te gaan starten aan de problemen op de woningmarkt. En die plannen die zijn uiteindelijk naar haar vernoemd. De Marie Carmen decreten. En ja, voor haarzelf, je zei het al, uiteindelijk werd de huisuitzetting nog teruggedraaid. Ze mocht nog wel wat jaren in dat huis blijven wonen, was de afspraak die werd gemaakt met haar advocaat. Maar ze is dus nooit teruggekeerd naar dat huis waar ze 70 jaar had gewoond en had gezegd ook te willen gaan sterven. In plaats daarvan overleed ze dus gisteren in het ziekenhuis.
0: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Medewerkers van het COA durven misstanden niet altijd te melden, schrijft NRC.
15: Dat blijkt uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad aan de directie die NRC heeft ingezien. Zo dienden medewerkers in mei vorig jaar een klacht in over een manager. Die klacht kwam vrijwel meteen bij die manager terecht. De melders voelden zich daarna geïntimideerd. Bij minstens 41 opvanglocaties ontbreekt bovendien een veiligheidsplan. Daarom doet de arbeidsinspectie daar onderzoek. Het Amerikaanse leger moet zich voorbereiden op nieuwe grootschalige aanvallen op Iran, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen nieuwsite Axios. Bronnen denken dat de aanvallen mogelijk plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen begin volgende maand. Mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen een week eerder. Onder meer Iraanse energie, infrastructuur en kernlocaties zouden doelwit kunnen zijn. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie rond de inkoop van wapens voor Oekraïne. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Defensie stopt momenteel miljarden in nieuw materieel. Daardoor groeit het risico op corruptie, zegt deze verslaggever van het FD in de podcast Dagkoers.
3: Er komen miljarden op de markt en heel veel ondernemers willen heel graag een graantje meepikken van al dat geld. En je ziet vervolgens dat het ook tot allerlei spanningen en gedoe leidt. En inmiddels dus heeft Defensie zich genoodzaakt te zien om een onderzoek te doen naar tenminste 5 medewerkers die betrokken waren bij projecten voor Oekraïne.
15: De Algemene Rekenkamer waarschuwde eerder dat Defensie geen beleid heeft om fraude en corruptie te voorkomen en op te sporen. In de Finse eilandenregio Turku zoekt iemand met een uitzonderlijk goede neus om de geuren van het gebied op te sporen. Ze vinden daar dat ze de lekkerst ruikende toeristische bestemming ter wereld zijn en zoeken iemand om dat te bevestigen, is te zien op Instagram.
4: Things like fish.
7: Fisksoppa.
4: Fisksoppa. Sauna. And my favorite, berries.
8: Zo'n beurampaska.
4: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
15: Solliciteren voor die nose job kan nog ruim 2 weken. De secundaire voorwaarden zijn prima. Je mag betaald op vakantie en alle kosten worden vergoed.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
16: Er staat nu ongeveer 900 kilometer file en dat is zelfs voor een donderdagochtend heel erg druk. Vooral in de regio Rotterdam staan lange files en ook in het zuiden van het land loopt het hier en daar goed vast. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. De vertraging is hier nog ruim een uur. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem ging het mis bij knooppunt Waterberg. 2 rijstroken zijn dicht en vanaf Apeldoorn is de vertraging 60 minuten.
24: NPO.
5: Radio 1. Dit is tot 9:30.
24: Het NOS Radio 1 Journaal.

0: Cher met de Shoop Shoop Song. Op allerlei plekken in Nederland is de terreuraanslag van Hamas op Israël van 3 jaar geleden herdacht. En er waren juist ook pro-Palestijnse demonstraties. In Den Haag herdenken mensen al 3 jaar gezamenlijk. Joden, christenen en moslims komen bij elkaar voor het Vredespaleis. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij.
1: Bij deze herdenking voor het Vredespaleis in Den Haag, bij de Vredesvlam, de eeuwig brandende Vredesvlam, 150 mensen zo'n beetje aanwezig die afgekomen zijn op deze herdenking van de aanval van Hamas op 7 oktober, 3 jaar geleden.
2: Iedereen van harte welkom bij deze interreligieuze, levensbeschouwelijke herdenking van alle slachtoffers van 7 oktober en daarna. Ik wil iedereen bedanken dat onze saamhorigheid, ondanks onze verschillen, dat het ons elk jaar toch weer bij elkaar brengt.
1: Salima El Moussalima, u bent de enige vrouwelijke imam in Nederland. Het thema vanavond is, hoe komen we samen verder? Heeft u daar een idee bij? Hoe komen we samen verder?
3: Door elkaar te ontmoeten. Deze gelegenheden, dat we elkaar zien en dat we zien dat we mensen zijn en dat we allemaal vrede willen. Zo simpel is het.
1: En denkt u dat Hamas ook vrede wil?
3: Hamas is een politieke organisatie. Daar heb ik geen vertrouwen op. Ik heb vertrouwen op de meerderheid. En dat meerderheid, dat zijn de gewone burgers en de mensen.
1: En hoe geef je die een stem?
3: Door ze bijvoorbeeld te publiceren. Want ik ken genoeg mensen uit Gaza die kritische artikelen hebben geschreven over Hamas. En die niet gepubliceerd worden. Niet door Al Jazeera, maar ook niet door Europese kranten hier. En die stemmen moeten gehoord worden. Want dan weten we, de mensen hier, dat er in Gaza heel veel stemmen zijn die vrede willen. En dat Hamas de uitzondering is en niet de regel.
1: En hier zijn mensen van alle religieuze gezinten. Er is een rabbijn, een imam, een pastoor, een predikant. En dat alles onder het motto, hoe nu samen verder.
4: We zijn hier bij elkaar om te herdenken.
1: Marianne van Praag herdenken van de Liberaal-Joodse Gemeenschap.
4: 1200 doden en aan die 255 gegijzelden. Wat zich afspeelde op 7 oktober 3 jaar geleden. We denken aan al die slachtoffers aan alle kanten waar iedereen lijdt.

0: Chaim, u bent Joods, want u heeft een keppeltje op. Ja. Dus dan denk ik, dan moet u Joods zijn. Ja. Gaat vandaag, het thema is samen verder. Ziet u een kans om samen verder te gaan?
1: Nou, hoop heb je altijd, maar

0: Ja. Gaat vandaag, het thema is samen verder. Ziet u een kans om samen verder te gaan?
1: Nou, hoop heb je altijd, maar ik zie weinig kans eigenlijk. Omdat ik om me heen zie, hoor ik andere geluiden. De jongeren in de buurt bij mij zijn allemaal anti-Joods. En ik heb mijn keppel nou op. En die heb ik altijd op gehad. Maar vanaf 7 oktober durf ik het niet meer.
0: Hoe is het dan voor u om hier te zijn waar alle gezinten bij elkaar zijn? Hier spreekt straks een imam. Hier is een predikant aanwezig en een rabbijn.
1: Dat is een goed voorbeeld. Ik heb als kritiek op de islamitische gemeenschap. Denk, hun moeten opstaan, de imams. En die moeten de jongeren in bedwang houden. Dus ik jaag het alleen maar toe dat er een imam erbij is. En de dominee. En dat jaag ik echt toe. En ik vind het alleen jammer dat er weinig opkomst is. Helaas.
0: En heeft u hoop nog dat het goed komt in Israël en in de westelijke Jordaan, over en Gaza?
1: Daar hadden we het net over. Als ik in Israël ben, ik ga vaak naar Tel Aviv. En leg ik tussen de moslims op het strand. Perfect. En in het openbaar vervoer zit ik ook naast Arabische mensen. En dat is het probleem eigenlijk niet. Ook de Joden zijn het zat en ook die moslims die zijn het zat daar.
0: En dus, wat moet er gebeuren?
1: Ze hebben allebei misschien de verkeerde leiders. Hamas en Israël. En als we daarmee beginnen misschien. En het Palestijnse volk leidt eronder. En het Joodse volk leidt eronder. En praten, hè? Zoals misschien nu.
2: Kennis maken met elkaar. Ja. Dan wordt het niet zij en wij. Dan wordt het ik en jij. Dan zijn we samen. En niet wijzen naar de ander. Gewoon zeggen, we zijn samen. En dan kun je wel gaan protesteren en zeggen, ja, jij moet weg of jij moet weg. Nee, ga kijken waar je elkaar kan vinden. Doei.

0: De gezamenlijke herdenking gisteravond voor het Vredespaleis. Over een uur Stand.nl met Herman van der Zand. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Maak je wel eens zorgen over je fundering? Weet je hoe het daarmee is?
0: Ik weet wel hoe het daarmee is, ja.
1: Goed?
0: Ja.
1: Ja, oké, dat is fijn. Nou ja, goed, het is het nieuws vandaag. De aanhoudende droogte van de afgelopen zomer heeft zijn weerslag op onze funderingen. Bijna 500.000 huizen worden bedreigd, zeggen TNO en Deltares. En het aantal neemt de komende jaren verder toe. Door klimaatverandering kunnen de problemen verergeren. En veel mensen weten niet wat de staat is van hun fundering. Bereiden zich ook niet voor op eventuele problemen. Daarom de stelling deze ochtend in een zakkend Nederland. Funderingsproblematiek moet hoger op de agenda. Er zijn wel allerlei initiatieven. Maar zijn we ons desondanks voldoende bewust van de dreiging? Heeft u zelf misschien funderingsproblemen? Wilt u daar wat over zeggen? Merkt u dat anderen hun ogen ervoor sluiten en hopen dat het wel goed komt? Vindt u misschien dat er meer financiële steun nodig is voor getroffen huizen? Of ziet u meer heil in preventie? Laat het weten. We gaan het hebben over funderingsproblematiek in Stand.nl. Daar kunt u reageren. Ook via spraakmakers@karo.ncv. U kunt ook bellen 0800 1101.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die niet in natuurgebieden thuishoren worden bestreden. En het aantal wandelaars en

0: fietsers aan de kust moet omlaag. Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. Techbedrijven zouden veel meer moeten doen om de grote stroom kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden of niet. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. De extreme droogte afgelopen zomer heeft veel schade aan de funderingen van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Het gaat vooral om huizen die op houten palen staan of op klei zijn gebouwd, waar de droogte voor veel problemen heeft gezorgd. En volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan. Toch nemen andere populaties juist toe, wat volgens het WNF laat zien dat natuurherstel mogelijk is.
1: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, het wordt even wennen vandaag, hè?
2: Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk een mooie nazomerperiode gehad. Maar dat is voorlopig even verleden tijd. Want afgelopen nacht en ook op dit moment eigenlijk nog is er een regengebied over het land aan het trekken. Nou, de meeste regen is inmiddels wel naar het oosten verdwenen. Maar vanuit het noordwesten trekken er nog wel wat buien over het land. En dat zal de rest van de dag wel blijven aanhouden. Nou, tussendoor is er ook ruimte voor wat zon. En de temperatuur ligt een stuk lager dan de afgelopen dagen. Want kwamen we gisteren lokaal nog uit op zo'n 24 graden, wordt het vanmiddag niet verwarmer dan 15 graden. En bovendien staat er een stevige wind uit het westen. Tot noordwesten.
1: En wat kunnen we dan de komende periode dus verwachten? Je zei al, dat blijft nog even zo?
2: Ja, morgen wordt wel echt de meest herfstachtige dag van deze week. Met veel bewolking, vooral in het westen en noordwesten. Ook flink wat regen. Ik denk dat het daar een groot deel van morgen wel zal regenen. Op sommige plekken kan dat tussen de 10 en 20 mm neerslag opleveren. Nou, in het zuidoosten is het dan wat droger. Met eerst ook nog wat zon en temperaturen niet veel hoger dan 13 tot 15 graden. Komend weekend, dan keert de zon overal weer wat vaker terug. Vallen er ook nog wel een paar buien en met temperaturen rond 15 graden, ja, hebben we eigenlijk een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar.
1: Wouter, dankjewel. En Mandy, waar staan nog de files?
3: Op heel veel plekken. Het is drukker dan gebruikelijk. We hebben de piek van de spits nu ongeveer bereikt. Het is nu vooral erg druk in Rotterdam, in het zuiden van het land en ook in Gelderland staan wat lange files, na ongelukken onder andere. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bijvoorbeeld, daar is bij knooppunt Waterberg de rechte rijstrook dicht. De vertraging is hier ruim een uur. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 3/4. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam is bij de Suurhofbrug de linkerrijstrook dicht. En hier is de vertraging ruim 30 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zaltbommel. Hier is de vertraging nog 45 minuten. En ook de A2 van Maastricht naar Eindhoven is inmiddels weer vrij. Bij afrit Valkenswaard is het oponthoud nu nog 50 minuten.
1: De populaties wilde dieren zijn sinds 1970 met 3/4 afgenomen. Maar er zijn ook dieren die het juist heel goed doen. Zo het Wereld Natuurfonds.
4: Ster. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
6: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
5: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
5: Nationale Groente- en Fruitdag.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken, Nu te zien in Museum Gouda.
1: Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt opnieuw uit een tweejaarlijks rapport van het Wereld Natuurfonds. Wel zijn er grote verschillen. De helft van de populaties is stabiel of neemt toe. De andere helft neemt af, soms sterk. Robert Swiers van het Wereld Natuurfonds legt uit waar die grote verschillen door komen.
12: Ja, dat... We zien inderdaad twee dingen. We zien dat sommige soorten kunnen toenemen en ook weer af. Dus we zien allebei. Het heeft ermee te maken dat op sommige continenten de natuur zwaarder onder druk staat dan op andere. Ook met verschillende ecosystemen. Dus bijvoorbeeld in zoet water zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk door vervuiling en dammen, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst. Dus dat zijn verschillende oorzaken. Maar we kunnen ook de trend omkeren. Dat is ook iets wat we duidelijk zien.
1: Ja, want als we inderdaad kijken naar het goede nieuws, welke diersoorten blijven dan stabiel of groeien zelfs?
12: Ja, daar zien we inderdaad heel veel voorbeelden van. Veel succesverhalen. Bijvoorbeeld de tijger, die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 5700 nu. Dus dat is een toename van zo'n 70%. Maar ook de groene zeeschildpad, die is niet meer bedreigd door jarenlange samenwerking om onder andere legstranden te beschermen. En in ons eigen land, de otter. Die was in 1989 uit Nederland verdwenen en heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is. En ook op grotere schaal weten we steeds beter waar we naartoe willen.
1: En dat zijn beschermingsprogramma's, maar het is vooral dus de omgeving voor zo'n dier weer beter maken.
12: Ja, het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied. Ja.
1: Dus ongeveer de helft van populaties die jullie onderzochten goed, andere helft slecht. Hoe komen jullie dan toch tot de conclusie dat gemiddeld 73% is afgenomen?
12: Ja, goede vraag. Dat heeft ermee te maken met dat de afname sterker is dan toename. Dus de soorten die dalen harder dan de soorten dan de groei van de stijgende soorten. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met een andere index. Hè? De AIX bijvoorbeeld. Als de index daalt, kunnen er nog steeds bedrijven zijn van wie het aandeel in de lift zit. Maar de daling zegt wel iets over de staat van de markt.
1: En dat is in dit geval dus ook zo, ja. Er vallen dus ook lessen te leren uit die populaties waar ze weer groeien. Wat moet er gebeuren om het tij te keren?
12: Ja, wat we zien is dat de natuur ontzettend sterk en veerkrachtig is. Maar als we de natuur echt een kans willen geven, dan moeten we meer doen dan alleen soorten en leefgebieden beschermen. We moeten echt de druk op de natuur verlagen. En dat moeten we doen door aan drie grote knoppen te draaien. Aan voedsel, energie en financiën. Dus hoe wij voedsel produceren, dat bepaalt op enorme schaal hoeveel ruimte er voor natuur overblijft. En landbouw gebruikt ongeveer 37% van het mondiale landoppervlak. Energie is verantwoordelijk voor driekwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat draagt bij aan klimaatverandering. En klimaatverandering heeft weer een hele grote impact op wilde dieren vanwege droogtes, bosbranden en opwarmend water bijvoorbeeld. Maar ook economisch, tegenover iedere dollar die naar natuurherstel gaat, gaat ongeveer $33 naar activiteiten die natuur schaden. Nou, die economische prikkels die moeten we ombuigen, zodat investeren in natuur ook financieel aantrekkelijk en vanzelfsprekend wordt. En een voorbeeld daarvan is de energietransitie. Die is nog lang niet voltooid, maar die laat wel al zien dat grote maatschappelijke veranderingen kunnen.
1: Robert Swiers van het Wereld Natuurfonds. Na de grote terreuraanslag van Hamas begon het Israëlische leger 3 jaar geleden met de eerste bombardementen op Gaza. Wat volgde was enorme verwoesting en genocidaal geweld tegen Palestijnen. Tienduizenden mensen verdwenen onder het puin. En nog altijd zijn nabestaanden op zoek naar vermiste familieleden. In de hoop hun stoffelijke resten te kunnen begraven.
13: Zo begint Mohammed iedere ochtend zijn dag, zoekend naar familieleden onder het puin. Hij woont in een tent bovenop het puin, waar zijn vrouw en kinderen onder lagen. Ook zijn broers, zus en kleinkinderen kwamen onder het huis terecht. Een paar maanden na het begin van de oorlog werd het gebouw waar hij en zijn familie woonden gebombardeerd. 55 mensen werden gedood. Ruim 2,5 jaar later is hij nog steeds op zoek. Hij wist 15 familieleden van onder het puin vandaan te halen, maar sommige lichamen liggen er nog steeds. Zij woonden op de onderste verdieping van het gebouw. De reddingswerkers zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan, maar dat de lichamen niet meer terug te vinden zijn, zegt Mohammed. Veel lichamen zijn nu grotendeels vergaan, maar ze zijn soms toch te herkennen aan kleding, sieraden of persoonlijke spullen zoals een ID-kaart. Naar schatting zijn ruim 10.000 mensen in Gaza vermist. Een groot deel van hen ligt onder de gebombardeerde gebouwen. Het Israëlische leger weigert om spullen naar binnen te laten die nodig zijn om naar de vermiste Palestijnen te zoeken. Duizenden lichamen zullen nooit teruggevonden worden. Het leger bezet een groot deel van Gaza, waar Palestijnen en hulpverleners niet mogen komen. Het leger haalt puin weg en daarmee ook de lichamen en mogelijk bewijs voor oorlogsmisdaden. Toch blijven mensen op zoek gaan naar de resten, in de hoop ze een laatste rustplaats te kunnen geven. Elke week houden hulpverleners en nabestaanden grote begrafenissen, soms wel met tientallen tegelijkertijd. Mohammed blijft hoop houden dat hij zijn laatste familieleden zal vinden. Het maakt me verdrietig dat het na zo lang nog niet is gelukt, zegt hij. Dan had hij hun graf kunnen bezoeken, bijvoorbeeld tijdens Ramadan en andere feestdagen. De graven zijn af, zegt hij, maar nu zijn ze nog leeg.
1: Een bijdrage van buitenlandredacteur Eliane Lamper, gemaakt met materiaal van lokale journalisten in Gaza. Wie gisteravond voetbalpraat keek op ESPN, zag slecht nieuws voorbij komen voor Ajax.
0: Spits Casper Dolberg raakte 2 weken geleden geblesseerd bij een training met Denemarken. En daarover kwam een update.
14: Ajax meldt zojuist dat hij dinsdag in Kopenhagen succesvol is geopereerd aan zijn rechterknie. Hij zegt zelf de operatie aan mijn voorste kruisband. Nou ja, dan weten we het al. Ja. Is goed verlopen, daar ben ik uiteraard blij mee. Al komt deze blessure hard aan. Ik zal me moeten richten op mijn herstel de komende tijd. Dat is dus einde seizoen.
0: Ajax kan volgens ESPN aanspraak maken op verzekeringsgeld van de FIFA. Wanneer een speler tijdens een interlandperiode langdurig geblesseerd raakt, wordt het salaris deels vergoed. En Lionel Messi heeft op Instagram een dankwoord geschreven na zijn laatste interland voor Argentinië. Messi zegt het dragen van hemelsblauw en wit nu al te missen. Hij dankt God, zijn familie en Diego Maradona. De meest gelikte reactie onder het bericht van Messi komt van zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. De Portugees noemt de interlandcarrière van Messi een verhaal dat altijd zal voortleven. Je hebt al mijn respect, een knuffel. Is er sprake van een noodtoestand in het Nederlandse paardenspringen? Nou, zo kun je het omschrijven, zegt de manager topsport van de Paardensportbond in de Telegraaf. Hij vertelt dat het probleem is dat de beste paarden op leeftijd zijn, maar ook dat goede paarden in Nederland al vroeg worden verkocht. De ruiters kunnen zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Dan moeten ze goed presteren op het EK. Daar doen landen mee die we normaal gesproken kunnen hebben, zegt hij hoopvol. En een fan van de New York Yankees heeft ervoor gezorgd dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de Amerikaanse honkbalplay-offs. De Yankees leken na een homerun op gelijke hoogte te komen, maar de bal werd gevangen door een fan op de tribune die over de omheining reikte.
15: High fly ball, left field. It is up, it is out.
16: After review, we have spectator interference.
0: Spectator interference.
1: Oh, wat erg.
0: Inmenging van het publiek dus, oordeelde de scheidsrechter. Dat mag niet, geen homerun dus. En de Yankees verloren uiteindelijk met 4-3.
1: Mandy, drukoogspits.
3: Ja, dat kun je wel stellen. Ruim 900 kilometer file en zelfs voor een donderdagochtend is dat heel erg druk. Rond Rotterdam, in het zuiden van het land en in Gelderland zijn wat grote knelpunten. Een erg lange file staat nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld zijn maar liefst 2 rijstroken dicht door opruimwerkzaamheden. Want hier is een boom omgevallen. De vertraging is ruim een uur. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal. Dat doe je dan over de A27 en de A12.
5: Het NOS Radio 1-journaal.

0: C'est la vie van Cloud. De klimaatbijeenkomst op Fiji en Tuvalu loopt ten einde. De twee eilandstaten voegen aandacht voor hun precaire situatie. Steeds meer mensen moeten hun huizen verlaten, omdat dorpen onleefbaar worden door klimaatverandering. Toch stond de top niet erg hoog op de prioriteitenlijst van andere landen. Maar 14 kwamen naar Tuvalu en daarvan waren er maar 2 van buiten de regio. Correspondent Meike Weijers. Meike, waarom was er maar zo weinig belangstelling?
1: Ja, het is best wel een lange reis om daar te komen. Het is ver weg in de Stille Oceaan, vooral Tuvalu. Daar moet je komen via Fiji en dan met een heel klein vliegtuigje dat niet heel vaak gaat. Dus het is een behoorlijke onderneming. Maar ja, zoals je zei, daar waren de wereldleiders wel uitgenodigd om de directe gevolgen van klimaatverandering met eigen ogen te zien. Vooral Tuvalu is heel laag gelegen. Er zijn daar geen bergen of heuvels waar mensen naartoe kunnen als het water hoger komt. En dat land verdwijnt dus echt letterlijk. Maar ja, de wereldleiders hebben besloten om toch niet die tijdsinvestering en die financiële investering te maken om daar naartoe te gaan. Want er komt ook al een volwaardige grote klimaattop aan, de COP in Turkije in november. Dus hebben ze besloten om daarop te wachten.
0: Maar hoe valt dat dan bij deze twee eilandstaten dat er zo weinig belangstelling is?
1: Ja, ik was er niet zo lang geleden op Fiji en ik heb daar ook de vicepremier gesproken. Die was heel diplomatiek en ze zijn de leiders daar allemaal wel van. Ja, dat ze de grote wereldleiders hebben uitgenodigd, maar dat ze begrijpen dat ze andere prioriteiten hebben of dat ze druk zijn. En ze zeggen, er zijn wel ministers gekomen van landen. Bijvoorbeeld van Duitsland en Turkije waren er ministers aanwezig. En ook hoge functionarissen van de Verenigde Naties. Dus ze zeiden, nou, met hen kunnen we ook belangrijke zaken aankaarten. Maar het is toch wel echt een afgang, hoor. En eigenlijk vooral voor Australië, dat deze voorbereidende klimaattop mee heeft georganiseerd en eigenlijk een van de aanjagers was hiervan. Het was een diplomatiek gevecht tussen Turkije en Australië wie die grote klimaattop mocht organiseren. Nou, dat heeft Turkije uiteindelijk gewonnen. En toen zou Australië met deze landen in de Stille Oceaan een voorbereidende top organiseren waar de wereldleiders zouden kunnen zien, vooral de grote uitstoters, zeg maar, zouden kunnen zien wat de gevolgen zijn. Maar dat is dus niet gelukt.
0: Nee. En dus ook geen afspraken gemaakt?
1: Nee, er zijn geen harde afspraken gemaakt. Dat was ook niet echt de bedoeling van deze voorbereidende top. Die afspraken die komen straks in november in Turkije. Dan mag Australië overigens wel de onderhandelingen leiden tussen de landen. Maar ja, het idee was dus dat de grote uitstoters vooral zouden zien wat de gevolgen zijn als het zo doorgaat. En het was ook hier de bedoeling geweest dat ze de aanwezigen bij in Tuvalu en Fiji samen een vuist zouden maken om toch te zeggen, laten we proberen om in ieder geval in de buurt van die 1,5 graad opwarming te zitten. Maar goed, ja, harde afspraken zijn er zeker niet gemaakt.
0: Nee, en het was natuurlijk ook de bedoeling om even die spotlight te hebben. Dat is dan ook niet gelukt?
1: Nee, dat kun je inderdaad wel stellen, want ja, de ogen van de wereld zouden op deze eilandstaten gericht zijn. Dat was het idee. Maar ja, er is bijna niemand op komen dagen. En er is dus eigenlijk ook vrij weinig aandacht geweest. Dus nee, helaas is dat ook dat niet gelukt voor deze eilandstaten die toch in zo'n moeilijke situatie zitten.
0: Meike, dankjewel. Correspondent Meike Weijers. Het is een spannende dag voor allerlei vrijwilligersorganisaties, want wie krijgt dit jaar de appeltjes van Oranje? Dat zijn de prijzen van het Oranje Fonds voor Sociale Initiatieven. Koningin Maxima reikt de appeltjes vanmiddag uit. En een van de 10 genomineerden, dat is een Roosendaalse organisatie, daar worden ontbijtpakketten gemaakt voor kinderen uit arme gezinnen. Verslaggever Mark Robin Visser ging kijken hoe dat gaat.
2: Die moet ik gaan verdelen. Dus tomaten, komkommers, deze appels zie ik.
3: Ja, het fruit en de groenten worden geleverd.
2: Ja, ik ben 83, dus ik moet een beetje aan mijn lijf denken, hè.
4: De komkommers ook?
2: Goed zo.
3: Nou, ik tel hier zo al een stuk of 8 vrijwilligers.
4: Velderlaan 8. En dan ga je...
3: Er liggen hier allemaal papieren tassen klaar. Terwijl het busje wordt uitgeladen met het groente en het fruit. Ik zie hier de melk en het brood al staan. Die komen van de supermarkt. Zeg, het is een hele organisatie, hè?
5: Het is een hele organisatie, maar wel leuk om te doen.
3: Ja, en wat gaat er allemaal in zo'n tas?
5: In zo'n tas doen wij brood en wat beleg, zoals vruchtenhagel, want het mag natuurlijk niet bederven. En ze krijgen fruit, komkommer, appel en ze krijgen een pak melk.
3: Ja. Is het altijd hetzelfde?
5: Nee, het fruit is altijd verschillend. En de ene keer is het vruchtenhagel, de andere keer is het pindakaas. Dus het is net maar
3: wat het is, hè? En het is dus echt ontbijt voor kinderen, hè?
5: Echt voor de kinderen, ja. Ja. En we hebben kinderen, gezinnen met één kind en gezinnen met meerdere kinderen. Dus die krijgen iets meer als de kleine gezinnen.
6: Ja, voor deze tas en voor die tas. En dan moet jij cornflakes nog pakken, 2 pakken melk, 1 kilo appels.
3: Een van de vrijwilligers die hier aan het inpakken is, die kreeg vroeger zelf ook zo'n tas.
7: Ja, we zijn, de schulden in terecht gekomen vanwege... Het niet meer kunnen betalen, waardoor mijn man zijn werk ZZP'er was. En helaas kon hij het niet meer aan. Het heeft ons echt heel, heel goed geholpen. En vooral Hiro, je wordt met alles geholpen. En het is niet alleen boodschappen. Dus zit je met iets, word je daardoor doorgestuurd naar andere kanten op. En dan kunnen ze je helpen.
3: En zo is er dus voor 60 gezinnen in Roosendaal elke woensdag zo'n tas met ontbijtproducten. En daarmee worden ongeveer 180 kinderen geholpen. Maar het gaat niet alleen om die tas. Dit is meer dan alleen maar een voedselbank. Er zit meer achter, vertelt Gijs Bullens. Hij is de directeur van Social Plus.
8: Het is moeilijk voor de hulpvragers om hulp te vragen. Schaamte is een heel, heel naar iets. Ze kunnen anoniem, ze kunnen heel laagdrempelig bij ons hulp vragen en dan komen we gewoon langs. En als dat tasje wordt geleverd, dan gaat die deur open. In eerste instantie op een kier. En als de vrijwilligers, want ze komen elke week op hetzelfde adres, als die vrijwilligers een band krijgen met het gezin, dan gaat die deur langzaam maar zeker verder open. En ga je van een hele voorzichtige, terughoudende houding, ga je naar een veel meer positievere houding en dan wordt het veel makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan.
3: Want dat is het doel uiteindelijk.
8: Die boterham is secundair.
3: Het gaat niet om een tasje eigenlijk.
8: Nou ja, het is heel belangrijk dat die kinderen een gezond ontbijt krijgen, maar het is nog veel belangrijker om de problematiek van de gezinnen in kaart te brengen, zodat we die op een goede manier kunnen ondersteunen de goede kant op. We krijgen een heel groot deel van de kosten wordt door de gemeente vergoed. We hebben de afspraak dat we zoveel mogelijk proberen te kijken naar 50-50. Dus 50% subsidiegeld en 50% uit de maatschappij. Want armoede is een maatschappelijk probleem. Dus het is heel goed om daar samen armoede in te doorbreken. Om er even het motto van het Oranjefonds erbij te pakken. Maar ja, we moeten de boodschappen wel kopen. En we weten allemaal hoe duur boodschappen tegenwoordig zijn.
9: Spring in met de cornflakes. Dan de melk. Vruchtenhagel.
3: Nou ja, veel van die tassen die worden door vrijwilligers bezorgd bij de mensen thuis. Maar Laura die komt hem zelf ophalen. Hallo Laura.
10: Hi. Ja, het is toch wel een cadeautje elke woensdag.
3: Helpt het?
10: Voor mij helpt het zeker, ja. Dat je dan toch een boterham, een melk en jam. Ja, elke keer is er wel iets anders.
3: Als die tassen nou niet was, hè? Had u dan vanochtend geen ontbijt gehad?
10: Nou...
3: Of met andere woorden, hoe ziet die armoede eruit?
10: Ja, u vraagt mij dit, omdat ik heb er best wel moeite mee. Omdat ik ken niet beter, dus ik kan alles wel bij elkaar puzzelen. Ja. Maar soms is het ook gewoon een keer fijn dat je gewoon wel die ruimte hebt om te ademen en dat je niet altijd hoeft te puzzelen.
0: Zei Laura, die dus een ontbijtpakket krijgt van Social Plus in Roosendaal. Een van de genomineerden voor die appeltjes van Oranje. Vanmiddag maakt koningin Maxima de winnaars bekend.
11: NPO Radio 1.
12: En wij vliegen goed.
13: Argos.
14: Ondiep. Een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
15: Hé, hey, jongen!
14: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
16: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
14: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
17: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
14: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
18: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
11: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
19: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
20: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
15: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
21: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
22: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
26: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
18: NPO Radio 1. 9 uur.
28: Astrid Kersenboom.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Rotterdamse haven kan van het stikstofslot door plannen van minister Van Essen met konijnen. En transport per olietanker was nog nooit zo duur als nu. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
29: De vrachtprijzen voor ruwe olie zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van een schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Die prijs ligt volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden. De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de Straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. Er worden inmiddels wel steeds meer schepen onder Amerikaanse bewaking door de zeestraat geleid, waardoor de vraag naar olietankers toeneemt. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die niet in de natuurgebieden thuishoren worden bestreden. En het aantal wandelaars en fietsers aan de kust moet omlaag. Er komt volgend jaar €50 miljoen voor beschikbaar. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. Alle techbedrijven moeten verplicht worden om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorme aantallen beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu is het nog aan de techbedrijven zelf of ze technologie inzetten om deze beelden op te sporen en te verwijderen. Daardoor doet het ene bedrijf meer dan het andere. De kinderrechtenorganisaties willen dat justitieminister Van Wil daarom in actie komt. De extreme droogte afgelopen zomer heeft veel schade aan de funderingen van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Het gaat vooral om huizen die op houten palen staan of op klei zijn gebouwd, waar de droogte voor veel problemen heeft gezorgd. Klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen wegzakken. Hoe dat moet worden opgelost is nog onduidelijk. Het is vaak erg duur om dit soort schade weer te herstellen. De gezondheid van Palestijnen in Gaza gaat na 3 jaar oorlog nog steeds achteruit. De hulporganisaties Dokters van de Wereld zegt dat 97% van de Palestijnen het huis heeft moeten verlaten. Door de slechte leefomstandigheden zijn veel kinderen en zwangere vrouwen ziek of ondervoed. Toegang tot medische zorg is er nauwelijks door de verwoesting van het zorgsysteem en tekorten aan medicijnen. Dokters van de Wereld roept andere landen op om meer te doen om het Israëlische geweld in Gaza te stoppen. Ook willen ze dat er meer humanitaire hulp toegelaten wordt tot Gaza. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het werd 4-6 en 6-7. Het weer zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen met veel wind, dan 12 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
1: Het is nog steeds drukker dan gebruikelijk. Al ligt het drukste moment van de spits inmiddels wel achter ons. Er staat nog een lange file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is namelijk een boom omgewaaid bij Barneveld. 2 rijstroken zijn dicht om de boel hier op te ruimen en dat kost je onderweg ruim een uur. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk bij Hoogmade. De vertraging is hier nog 30 minuten. Ook de A2 van Maastricht naar Eindhoven is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Hier nog 50 minuten extra reistijd. En dan ook nog een lange file op de A27 Breda richting Gorkum. Voorbij Oosterhout is de vertraging nog zo'n 3 kwartier.
0: Door konijnen kan de Rotterdamse haven van het stikstofslot. Onze verslaggever legt zo uit hoe dat zit.
2: Ster. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: In Zuidoost-Azië worden honderdduizenden mensen vastgehouden en gemarteld in scamfabrieken. Ze worden daar gedwongen om mensen over de hele wereld online op te lichten. Zembla onderzoekt deze moderne slavernij en vindt aanwijzingen dat deze scamcentra zich ook op Nederland richten. Zembla, vanavond 9:15, NPO 2.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
6: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
30: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
31: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
30: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
31: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
32: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
33: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot af en krijgt daarvoor 50 miljoen euro van het kabinet. Daarmee moet volgend jaar natuurherstel worden betaald, zodat er weer vergunningen kunnen worden uitgegeven. En konijnen gaan daar een belangrijke rol bij spelen. Politiek verslaggever Wilke Boom, hoe zit dat?
34: Ja, konijnen. De inzet van konijnen is maar een onderdeeltje van een omvangrijk plan om het natuurherstel in de haven en een groot gebied daaromheen te stimuleren. En als dat natuurherstel lukt en de uitstoot van stikstof wordt voldoende gecompenseerd, ja, dan kunnen er dus weer vergunningen komen voor nieuwe economische activiteiten in de haven. En dat staat allemaal in de routekaart naar natuurvergunningverlening in de Rotterdamse haven van onder andere de Rijksoverheid, de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf. En dat is dus een van de gebiedsgerichte plannen, zoals dat dan heet, waarmee minister Van Essen van Landbouw het stikstofprobleem wil gaan aanpakken en waar het kabinet 50 miljoen euro voor uittrekt.
0: En wat moeten ze dan allemaal doen?
34: Nou, onder andere dus konijnen uitzetten. Daarnaast moeten er exotische planten en insecten, die dus eigenlijk in die natuurgebieden niet thuis worden, worden teruggedrongen. En ook het aantal fietsers en wandelaars in duingebieden langs de kust moet naar beneden. En in het plan staat dat er konijnen uitgezet gaan worden voor een robuust duinecosysteem dat bestand is tegen stikstofdepositie. Duinen moeten kunnen verstuiven en daarvoor is het bijhouden van de begroeiing nodig. Dat mag niet te veel worden. Ja, en dat is dus waar die konijnen een grote bijdrage aan kunnen beleveren, Maar hun populatie, het aantal konijnen in de duinen, is door infectieziekten sterk achteruit gegaan. En dat moet dus omhoog en vandaar de rol van de konijnen.
0: Ja, en dus in de duinen. Maar waar? Welke duinen?
34: Het gaat om een aantal Natura 2000 gebieden in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. En dat zijn Meijendel en Berkheide tussen Den Haag en Katwijk. Het Haagse Westduinpark. En Wapendal, Solleveld en Kapittelduinen tussen Den Haag, Westland en Hoek van Holland. En tenslotte Voornesduin op het eiland Voorne-Putten. Die gebieden worden professioneel beheerd, onder andere door duinwaterbedrijf Dunea. Dat in een deel van die gebieden ook drinkwater wint. Stikstofneerslag is er ook niet per se het grootste probleem. Waterbeheer en kustbescherming bijvoorbeeld zijn daar net zo belangrijk om de natuur in stand te houden. En op in deze gebieden is het daarom relatief best eenvoudig om behoud van biodiversiteit en andere Natura 2000 doelen te halen. In het Haagse jargon heet dat dan laaghangend fruit, wat je makkelijk kunt plukken. En in andere gebieden, waar ook nog plannen voor komen, is de neerslag van stikstof een groter probleem dat moeilijker is om op te lossen.
0: Ja. Die gebieden liggen in de regio, oké, maar liggen nou ook weer niet heel dicht tegen de haven aan, toch?
34: Nee, dat klopt. Maar als het goed gaat met de natuur in die gebieden en als de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen, dan ontstaat er dus weer ruimte voor nieuwe economische activiteiten in de haven. Daar zitten ze dringend om verlegen, want er kunnen nu geen vergunningen worden afgegeven in verband met de natuurkwaliteit. En de Rotterdamse wethouder Tim Versnel is daarom heel blij met dit plan. De haven kan hierdoor volgens hem weer gaan groeien.
11: Ja, dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op. Dit is ook een duidelijk signaal naar al die bedrijven, die grote investeerders, die zichzelf zijn gaan afvragen van, ligt mijn toekomst nog wel in Rotterdam? Hiermee geven we natuurlijk ook het signaal van, ja, jullie toekomst is in Rotterdam. Want dit is nog steeds de plek waar je die groene, sterke, innovatieve toekomst kunt gaan vormgeven.
34: Ja, Versnel noemt het dus een belangrijke eerste stap. Hij zegt dat Rotterdam de duurzaamste en sterkste haven van 2050 wil zijn. In de huidige situatie lukt dat niet. Het zal nog wel heel wat voeten in de aarde hebben, maar met deze stap gaat het de goede kant op. En ook de Zuid-Hollandse gedeputeerde Arne Weverling ziet dit als een belangrijke stap de goede kant op. Want volgens hem zijn er bedrijven die wel plannen hebben, maar nu niet eens een vergunning meer durven aan te vragen. En hij zegt, dien je plannen nu weer in, kom naar Rotterdam.
0: Ik hoor wethouder, gedeputeerde, wat gaat de haven zelf doen?
34: Nou, de Rotterdamse haven moet zelf ook maatregelen gaan nemen, zoals nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en natuurorganisaties. Ze moeten er daar ook voor gaan zorgen dat er meer elektrisch aangedreven apparatuur wordt ingezet, omdat er daarmee minder stikstof vrijkomt. De haven heeft overigens niet alleen last van stikstofproblemen. Er zijn ook capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet, waardoor een derde van alle duurzame projecten is vertraagd. Ook is er door het investeringsklimaat daardoor verslechterd. Er is ruimtegebrek. En het herstel van die Natura 2000-gebieden is dus nog maar het begin.
0: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Op het stadhuis van Amersfoort is vanochtend een zogeheten coming-out ontbijt voor scholieren en leraren. Verslaggever Vincent Verijn, waarom vindt de gemeente Amersfoort dit belangrijk?
12: Nou, het is in het kader van het diversiteitsfestival dat deze week is. Ook omdat het morgen Paarse Vrijdag is. En net als in de raadzaal ook nog een bijeenkomst met scholieren die zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Die ook vertelden over hoe dat dan op school gaat. En ik sprak net wethouder diversiteit, Micheline Paffen. En zij legt uit waarom Amersfoort dit organiseert.
13: Nou, dat doen we bewust ieder jaar. Want het is heel belangrijk om te laten zien dat je jezelf mag zijn. En dat je in Amersfoort jezelf kan zijn, mag zijn. En dat er geen ruimte is voor discriminatie of voor het pesten of voor het wat dan ook. Je mag er zijn.
12: Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren, onder puberjongens, ontzettend is afgenomen. Ook onder meisjes. Merkt u dat eigenlijk ook hier in Amersfoort?
13: Nou, we hebben de onderzoeken wel, de onderzoeken zaten ook in Amersfoort. En die hebben dezelfde tendens. Of ik het merk, ja, er zijn wel wat incidenten. Maar gelukkig laten wij ons niet kisten daardoor. We hebben een gemeente die regenbooggemeente is. Dat is een officiële benaming. En daar blijven we zo door. Wij zeggen ook, wij zijn wie we zijn. En wij zullen nooit accepteren dat mensen anders worden behandeld vanwege hun geaardheid. En een coming-out ontbijt is de dag dat je echt laat zien aan heel Nederland dat Amersfoort trots is op haar regenboogfamilie.
12: En wat kan een gemeente eigenlijk concreet doen binnen de muren bijvoorbeeld van een middelbare school, waar het toch vaak moeilijk is voor jongeren om zichzelf helemaal te zijn?
13: Nou, dat is juist de GSA's, hè, de Gender Sexuality Alliance die we hebben. Die worden goed ondersteund, zowel door de gemeente als COC Midden-Nederland als door het onderwijs.
12: Dat zijn clubjes hè, van scholieren, betrokken scholieren binnen scholen.
13: Ja, dat zijn scholieren die zelf met het initiatief komen. Dat ze willen gewoon laten zien dat ze wie ze zijn en dat ze ook er mogen zijn. En dat steunen we door activiteiten te ondersteunen of door ook reclame voor te maken of te laten zien dat tolerantie moet zijn, respect voor iedereen moet zijn en dat je niet zomaar mensen kan wegpesten of geweld kan gebruiken, want het helpt niet.
12: Ik geloof absoluut in de goede bedoelingen, maar ja, toch zo'n ontbijt of het hijsen van de vlag, is het toch niet vooral symboolpolitiek? Moet er niet wat veel meer gebeuren om dat te veranderen, tegen te gaan?
13: Nou, daar moet nog heel veel gebeuren en het is zeker geen symboolpolitiek. Want we blijven het hele jaar ons inzetten. Het hele jaar door. We hebben ook een Pride Amersfoort die net is geweest in juli. En we hebben nog allerlei andere bijeenkomsten. Maar op één dag sta je gewoon bij stil. En dat doen we vandaag met Coming Out Ontbijt. En morgen met Paarse Vrijdag.
12: Ja, naast mij nu scholier Nick van 15 van Johan van Oldenbarneveld Gymnasium. Laatst is dat onderzoek, acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren, flink afgenomen. Merk je dat eigenlijk ook bij jou op school?
14: Ja, ik merk dat wel. Ik merk dat veel meer mensen homo als scheldwoord gaan gebruiken. Eerst was het wel wat minder. Zeker vorig jaar had ik het gevoel dat het wel wat minder was. En dat veel meer mensen zich maar lacherig erover doen over queer mensen in plaats van dat ze accepteren. Dus dat merk ik wel, ja.
12: En jij hoort ook bij de GSA, dat is een clubje scholieren die zich daar hard voor maakt, juist om dat tegen te gaan, ook op scholen. En lukt dat dan een beetje, om daar wat aan te doen?
14: Nee, je kan niet zoveel doen aan wat mensen zeggen, maar wat je wel kan doen is altijd zichtbaar blijven en je niet laten kleineren omdat mensen zulke dingen zeggen. En ik denk dat onze GSA dat heel erg doet, want op Paarse Vrijdag zijn we ook heel erg groot en we zijn altijd wel zichtbaar. En iedereen in de GSA blijft gewoon zichzelf, no matter what. Dus het is niet dat we ons laten gek maken door wat mensen van ons vinden.
12: Nee. Veel mensen in Nederland zijn toch geschrokken van het onderzoek. Jij ook, daar spraken we net eventjes over. Wat moet er nou eigenlijk breder gebeuren? Wat denk jij om dat toch te veranderen?
14: Lastige vraag. Ik denk dat inderdaad bewustwording een hele grote rol speelt. En ook dat mensen leren dat het echt niet oké is om zulke dingen te zeggen. Omdat het dus steeds genormaliseerder wordt om van die kleine opmerkingen van hey, dat is super gay wat je doet. Terwijl als zulke kleine dingen normaal worden, wordt het zeg maar steeds heftiger. En als je vanaf het begin al erop hamert dat iedereen zo zichzelf moet zijn en dat soort dingen niet oké zijn, dan heb je denk ik al een groot deel te pakken.
12: Ja, helemaal goed. Dankjewel Nick van 15. Succes daarbij. Succes met die strijd. Hier bij het Diversiteitsfestival hier in Amersfoort.
0: Verslaggever Vincent van Rijn. En Mandy, nog steeds zo druk?
1: Ja, gelukkig ligt het drukste moment van de spits wel achter ons, maar er staat nog steeds ruim 500 kilometer file. Het rijdt onder andere nog langzaam op de A50 van Zwolle naar Arnhem. Die weg is net weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderloo. Wel is de vertraging hier nog ruim een uur.

0: Pommelien Thijs, het midden. Japanners drinken al jaren steeds minder. In 1992 werd per volwassene nog ruim 100 liter alcoholhoudende drank verkocht. Nu is dat ruim een kwart minder. Terwijl samen drinken in Japan lange tijd juist de manier was om sociaal te zijn. Betekent overigens niet dat Japanners liever thuis willen blijven, ziet correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
1: Een paar minuten lopen van station Gakugei Daigaku. Hier in Tokio is het Maruku. Het is een klein geel geverfd barretje op de hoek van de straat. Maar het is geen normaal barretje. Zoals je ziet aan een groot bord dat erboven hangt. Hier staat namelijk heel groot op Low Alcoholic Café. We gaan even naar binnen stappen. Ik praat met Suzumo Sakurai, die hier de eigenaar is van Bar Maruku. En hij heeft een concept ontwikkeld dat een soort van derde plek is, zegt hij zelf. We hebben een enorme selectie aan non-alcoholische drankjes vanuit over de hele wereld. En we proberen ons best om die selectie zo breed mogelijk te dragen. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel drankjes voor mensen die gewoon alcohol willen drinken. Dus op die manier willen we een plek worden die vooral bedoeld is dat mensen die niet per se willen drinken ook hier gewoon gezellig kunnen komen doen met anderen. Alcoholvrije drankjes worden steeds populairder in Japan. Volgens een marktschatting van drankproducent Suntory was de markt voor alcoholvrije alternatieven in 2024 nog ruim de helft groter dan 10 jaar geleden. En dan gaat het vooral om alcoholvrij bier en alcoholvrije cocktailtjes. Ah, konnichiwa. Het begint alweer een beetje te schemeren hier ook. De eerste klanten stappen naar binnen. Misao Kato die houdt ook wel van een lekker wijntje naar de werk. En zo komt hij dan ook bijna elke avond om toch wel even gezellig een drankje te doen. Maar ze is niet zo sterk. Ze kan niet zo goed tegen alcohol, dus vandaag drinkt ze 0%. Tegelijk laten overheidscijfers ook zien dat geregeld alcohol drinken onder twintigers en dertigers minder gebruikelijk is geworden hier in Japan. 1 op de 3 zegt zelfs helemaal niet meer te drinken. Samen drinken heeft in Japan ook een hele sociale functie gehad, vertelt de eigenaar aan me. Dat je met elkaar leerde communiceren op bedrijf, als student. Vroeger als student, als je een drankje aangeboden kreeg, dan was weigeren natuurlijk ook een behoorlijke faux pas. Dat mocht je echt niet doen. Maar hij ziet ook wel dat veel Japanners over het algemeen ook gewoon niet kunnen drinken. Hij denkt dat 4 op de 10 mensen heel slecht tegen alcohol kunnen. Dat dat ook een van de redenen is dat die non-alcoholische dranken op dit moment steeds populairder aan het worden zijn hier. Het zorgt er gewoon voor dat mensen toch wel mee kunnen doen zonder dat ze gedwongen worden om mee te drinken. Maar hij denkt wel dat de afname van regelmatig drinken niet in de laatste paar jaar is gebeurd, maar dat dat echt een langere periode is geweest. Dat klopt ook wel als je naar de peilingen kijkt. In 1987 dronken 4 op de 10 Japanners vrijwel elke dag. En dat is flink gedaald. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de mannen die nog steeds het meeste drinken. In 2003 was dat 1 op de 4 die 3 keer per week dronk. Inmiddels is dat 1 op de 14. Dus dat is een behoorlijk flinke daling. Maar dat je niet drinkt betekent niet dat je thuis moet blijven, vinden ze hier. Voorlopig lijkt het er dus op dat ook hier in Japan je niet al te diep het glas meer in hoeft te kijken voor een leuke avond.
2: Proost. Proost. Proost. Proost. Proost.
0: Een verslag van Anoma van der Veren.
3: Reactie. Aan de redactie. Bouwbedrijven die fundering herstellen hebben het druk. Dat komt door de droogte van de afgelopen maanden. Vooral waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd, zie je problemen. Dat vertelde Otto Leeveld, bodemdalingsexpert bij Deltares. De verwachting is dat veel meer huizen er in de toekomst mee te maken krijgen. Luisteraar Marcel vraagt zich af, hebben moderne huizen met betonpalen dus er ook last van?
0: Otto Leeveld, goedemorgen weer.
4: Goedemorgen.
0: Hebben die er ook last van?
4: In principe niet, nee. Als ze er last van krijgen, dan is het gewoon slecht gebouwd, zou ik zeggen. En heeft het niets met de droogte te maken.
0: Nee, dus alleen die houten palen die gaan rotten.
4: Ja. Ja, maar wat ik nog wel benadruk, is dat met name ondiep gefundeerde huizen, dus diep, ja, eigenlijk huizen die laag, heel ondiep in de grond gefundeerd zijn, direct op de ondergrond, dat die het meeste last zullen krijgen van droogte. Daar verwachten we de meeste problemen.
0: Marcel vraagt ook nog, wie is er bij de verkoop of de koop van een huis verantwoordelijk voor schade die wordt geconstateerd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Laat ik al eerst stellen dat ik geen expert ben op het gebied van schadeafhandeling. Dat zijn met name juristen natuurlijk. Maar wat ik wel weet is dat in risicogebieden, dus gebieden waar blijkt dat er veel schadegevallen zijn, dat daar de hypotheekverstrekkers

0: hypotheekverstrekkers sinds dit, begin dit jaar gesteld hebben dat er in ieder geval bij de bouwkundige keuring ook iets over de fundering gezegd moet worden en een risico-inschatting. En dan is het vervolgens aan de koper en de verkoper om te bepalen wie dan voor de kosten opdraait, mocht daar een groot risico uit naar voren komen. Als je eenmaal na de koop nog iets constateert, zal het binnen een redelijke termijn waarschijnlijk nog wel onder de verborgen gebreken kunnen vallen. Maar daarna denk ik dat het toch echt je eigen probleem is.
1: Ja.
0: Dank. Dat je het zelf zal moeten oplossen.
1: En dat is heel duur, hebben we gehoord. Otto Leeveld.
2: Staatssecretaris Boswijk vertelde vanochtend over het kabinetsplan voor een stapsgewijze herinvoering van de opkomstplicht van het leger. Hij legde ook uit wat het inhoudt.
3: Waar we eigenlijk naartoe willen is dat je verschillende stappen kan doen. En een van de stappen is bijvoorbeeld dat we zeggen, nou, je krijgt de dienstplichtbrief thuis en daar zit ook een enquête in en je bent verplicht om die enquête in te vullen. En een volgende stap zou zijn van, joh, je hebt de enquête ingevuld, maar je bent ook verplicht om bijvoorbeeld een keuring te doen, een gesprek te doen. En zo kan je dat steeds verder opbouwen tot de laatste stap, dat je zegt, nou, je bent niet alleen verplicht om dat formulier in te vullen, de keuring te doen, maar ook uiteindelijk de training en ook een periode dienen.
2: Onder meer de PVV, SP en DENK zien het niet zitten. Vandaag moet de staatssecretaris zijn plan verdedigen in de Tweede Kamer. Nelleke vraagt, ja, maar wat als je niet komt opdraven als je wordt opgeroepen voor defensie of dat formulier van die enquête niet invult?
1: Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, wat gebeurt er dan?
4: Ja, daar komt dan, net als vroeger toen de dienstplicht nog niet was opgeschort, een straf op te staan. En wat die straf wordt, of die sanctie, een boete of een celstraf of iets anders, dat wordt nog uitgewerkt door het ministerie. De wetgeving is nog niet af en daarom willen ze nu niet kwijt waar ze precies aan denken. Maar dat er een sanctie komt, dat staat wel vast. Ze vinden een stok achter de deur onvermijdelijk. En dat was natuurlijk vroeger ook al zo, want toen kon je in het uiterste geval, als je dienst weigerde en ook geen vervangende dienst wilde doen op basis van de wet gewetensbaren, ja, dan kon je in de gevangenis terechtkomen. En ja, ik vermoed zomaar dat dit ook de uiterste sanctie zal blijven. Maar goed, dat gaan we dus zien de komende tijd.
1: Wilco, dankjewel.
5: 3 voor de dag.
1: In Zweden wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. Anja Danje werd een maand geleden getipt door de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. En ook de naam van de Belg Stefan Hertmans gaat rond. In België startte de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dien. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In januari 2022 paste zij op Dien en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk doodgevonden in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT Filip Heijmans vertelt wat de rol is van de verdachte.
6: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dien weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dien ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dien mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dien aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
1: In het Italiaanse parlement begint over een uur een belangrijke stemming over een nieuwe kieswet. En daar wordt al maanden over gesteggeld. Correspondent Angelo van Schaik legt uit wat er op het spel staat.
7: Met de nieuwe kieswet wil de regering Meloni de winnaar van de verkiezingen een steviger basis geven. Gezien de korte gemiddelde levensduur van Italiaanse kabinetten. De coalitie die met meer dan 42% van de stemmen wint, krijgt bonuszetels. 70 in het parlement, 35 in de Senaat. De oppositie vindt het onjuist dat je meer zetels krijgt dan je op basis van het aantal stemmen verdient. En verdenkt premier Meloni ervan de kieswet op maat te hebben gesneden voor haarzelf. En dat een jaar voor de verkiezingen. Ze hebben strijd aangekondigd in het parlement vandaag.
1: Zometeen, spraakmakers Herman.
8: We gaan het hebben over de fundering. Funderingsproblematiek moet hoger op de agenda in stand.nl. Bellen kan 0800 1101.
1: Bij Herman Thomas heeft hoofdpunten. Fijne dag.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten gelden uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken.

0: sterken. Er worden konijnen uitgezet. Planten en insecten die niet in de natuurgebieden thuishoren worden bestreden. En het aantal wandelaars en fietsers aan de kust moet omlaag. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van één tanker kost nu gemiddeld €500.000 per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. En BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Het weer, zon en buien. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen bewolkt en regen met veel wind. Dan 12 tot 18 graden.
1: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. De meeste files worden nu snel korter, al is het nog steeds druk onderweg met ruim 350 kilometer file. Het rijdt onder andere nog langzaam in het zuiden van het land en rond Rotterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum 40 minuten oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem, daar ligt de vertraging bij knooppunt Valburg rond de 30 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht, daar is de vertraging bij knooppunt Deil nog 35 minuten. En ook staat er nog een lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is het oponthoud zo'n 30 minuten.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Herman van der Zandt.
4: Goedemorgen, van harte welkom bij Spraakmakers. Spraakmaker vandaag is Berber van der Wouden, oud-diplomaat. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Nederlandse diplomaten die op de westelijke Jordaanoever samenwerkten met Palestijnse bewoners zijn hun diplomatieke status kwijt. En Nederland heeft de ambassadeur van Israël daarvoor op het matje geroepen. Wat blijft er over als diplomatieke betrekkingen verdwijnen? Over die vraag buigen we ons straks. Voor het mediaforum alvast aangeschoven Hansje van der Beek. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Onderzoeksjournalist bij Argos. Het gaat sowieso over het onderzoek van Wereld Natuurfonds naar wilde dieren.
6: Wilde dieren.
7: Populaties wilde dieren is in 52 jaar met 73% afgenomen.
6: Maar het is zeker niet alleen kommer en kwel.
4: Ja, is dit nou goed of is het nou slecht nieuws? Om 10 uur meer. Maar eerst, zo'n 425.000 huizen hebben problemen met de fundering. Of krijgen die binnenkort, blijkt uit onderzoek. Daarom de stelling in stand.nl. Funderingsproblematiek moet hoger op de agenda.
2: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Het gaat heel langzaam. Zo'n scheur bedoel ik.
10: De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan funderingen gezorgd.
9: En dan, een paar dagen later, ontdek je ergens een scheur in de muur.
11: Je huis, je woning, je plek waar je leeft, bezwijkt.
10: Het gaat om honderdduizenden huizen.
12: Ja, dat is heel vervelend.
13: Voor alle mensen die het treft, is het een drama.
14: Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. En je weet niet of je het kunt betalen.
10: Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen funderingsschade hebben.
4: Ja, spraakmaker Berber van der Wouden, we spraken je vanochtend al even hierover. Je moet je ook voorbereiden op wat er op je afkomt in zo'n uitzending. En zei, ik woon in een natte wijk. Wat is dat?
5: Nou, veel water om me heen en in de wijk. En op Veen woon ik. We hebben het net eventjes opgezocht.
4: Er is een funderingskaart Nederland.
5: Ja, ja. En daar blijkt dus dat ik redelijk goed zit met de plek waar ik woon. Dit is een wijk waar al in de jaren 70 gebouwd en waar al vroeg is nagedacht over wat doen we met het grondwaterpeil. Mm-hmm. Volgens mij in dit geval kom ik redelijk goed weg vergeleken met veel mensen in Nederland.
4: Want houdt het je bezig? Want dat is natuurlijk, als je een huis hebt, ben je natuurlijk hopelijk niet de hele tijd aan de fundering aan het denken.
5: Ik probeer de boel een beetje netjes te houden in het huis. Dat is al een grote klus. Ja. Je moet wel goed kijken wat er allemaal gebeurt met de klimaatverandering en wat voor gevolgen die ook weer heeft voor. We hebben een hele droge zomer gehad. This is here to stay. Dus ik denk wel dat het goed is om na te denken ook welke gevolgen het heeft voor je woning.
4: Hansje, staat funderingsproblematiek bij jou hoog op de agenda?
5: Nee, zeker niet. Ik heb net even opgezocht. Ik zit minder goed. Maar ik
12: durf al wel te zeggen dat ik daar dus nu niks mee ga doen. Omdat het dus inderdaad niet erg hoog op mijn agenda staat. Dus ja, misschien slecht, maar...
15: Maar is dit dan een moment, hè? Want er wordt nu weer even aan de bel getrokken... Mm. En dan verdwijnt het nieuws misschien meer. Ja. Maar dat je dan toch even denkt, ik ga toch eens even kijken hoe het zit. Want stel, het gaat een keer mis, dan ben je natuurlijk meteen aan de beurt.
12: Ik zat even, ja... Als ik eerlijk ben, is mijn man altijd met dit soort dingen bezig. Ik weer met andere dingen. En ik zal het even thuis laten vallen. En kijken of daar bellen gaan rinkelen.
15: Hij doet de fundering.
12: Hij doet de fundering. Ja.
15: We gaan horen wat u erover te zeggen heeft. Wietse Kunst, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen.
15: Van de gemeente Schiedam. U begeleidt woningeigenaren die mogelijk te maken hebben met funderingsproblemen. Nou, we horen het hier aan tafel wel. Het houdt niet iedereen bezig. Maar op een gegeven moment ga je iets merken. Wat bijvoorbeeld?
16: Bijvoorbeeld in een scheur, hè, dat je denkt, die zat er toch niet? Hoe kan dat? De deur die opeens klemt, het raam wat opeens niet meer open gaat. Dat soort zaken. Dat is echt, ja.
15: En dan kunnen ze in het geval van Schiedam de gemeente bellen, uw loket. En wat gebeurt er dan?
16: Nou ja, wij werken vraaggestuurd. Dus dat betekent dat iemand, zeg maar, dat die signalering geeft en dan... In dat geval zou ik op pad gaan en dan even langs gaan. Even kijken van, nou ja, is deze scheur wel gerelateerd aan de fundering? Mensen hebben ook vaak door het nieuws, die denken dan van... oh ja, elke scheur is dan funderingsgerelateerd. Dus dat is altijd wel even goed te zien van, deze scheur is gewoon een krimpscheur. En deze heeft met het bouwkundige te maken. En deze zou wellicht iets met fundering te maken kunnen hebben. Dus dat is de eerste stap, zeg maar.
15: En stel dat is zo, wat gebeurt er dan?
16: Als dat zo is, dan ligt een beetje aan wat het is. Als het bijvoorbeeld een schuurtje is waarbij je zegt... nou, het is niet echt heel erg noodzakelijk of urgent. Dan kan het zijn dat we ook heel laagdrempelige scheurmetertjes plaatsen. Dat zijn twee plaatjes die je over elkaar tegen de muur plaatst. En dan, mocht daar wat setting zijn, dan ga je dat zien in de tijd. Als het wel heftig is, dan kunnen we eigenlijk doorschakelen naar... ga alsjeblieft een fundingsonderzoek doen. Dus ga gewoon een bewijzen van een put graven. En daarin hebben wij ook weer de ondersteuning dat we zeggen... van daar hebben we ook een subsidie voor.
15: Ja, en is de gemeente Schiedam daar uniek in?
16: Als ik zo andere gemeentes spreek, wel. Ja.
15: Want uiteindelijk, als je vaststelt... er is inderdaad iets met mijn fundering aan de hand... en er moet wat gebeuren... dan moet de huiseigenaar het zelf oplossen.
16: Eigenlijk in het meest fijne geval wel. Maar meestal zijn het panden die geschakeld zijn. Dus het zijn rijtjeswoningen.
15: Ja.
16: En dan heb je eigenlijk een mandelige muur. Dus een gedeelde muur met de buren. En dan moet je eigenlijk met de buren dat herstel gaan doen. En dan is het eigenlijk zo dat je eigenlijk wel ondersteuning nodig hebt van of een gemeente of misschien wel het Rijk. Van hoe gaan we dit nou doen?
15: Is die ondersteuning er voldoende, wat u betreft?
16: Nou, wij hebben die altijd wel geboden. We hebben 20 jaar lang die projecten echt zelf geïnitieerd. Ze zegt van we zien hier in een straat van 20 panden, 5 panden die heel slecht zijn. Maar met voortschrijdend inzicht moet je dan die 20 gaan herstellen allemaal. Dat is destijds gelukt door heel veel inspanning, veel avonden, veel financiële ondersteuning. Alleen wat we zagen is dat op een gegeven moment was het soort van laaghangend fruit was uitgevoerd.
15: Mm-hmm.
16: En wat daarna overbleef was qua project heel moeilijk. En ook de kosten liepen zo ver op.
15: Ja.
16: Dat het eigenlijk bijna onuitvoerbaar werd.
15: Ja. Is het een probleem, want af en toe komt het naar boven, hè? Als er weer een onderzoek is. Is het een probleem dat we met z'n allen onderschatten?
16: Jazeker. Ik spreek ook vastgoedeigenaren die heel de dag panden kopen... en dan op een gegeven moment aan mij vragen... wat is dan een paalfundering en wat is dan een ondiepe fundering? Dat je denkt, je koopt al 20 jaar panden... maar je hebt geen idee wat voor fundering eronder zit. Dat vind ik wel echt schokkend. Maar ja, dat is in ieder geval vanuit mijn optiek. Maar we moeten wel bewust zijn dat als we een woning kopen... en die is heel authentiek, jaren 30, glas en lood, hartstikke leuk. Maar als er een houten paalfundering onder zit, die is eindig... En dat moet je wel weten.
15: Ja. Wees je ervan bewust. Dank u wel, Wietse Kunst, dat van de gemeente Schiedam. Er wordt ook gebeld vanochtend. Inge zegt, we hadden hier in de jaren 80 al last van. We moeten in het hele land actie ondernemen. Hans reageert in het Spraakmakerscollectief en pleit ervoor dat gemeenten meldadviescentra opzetten voor bewoners. Eigenlijk zoals we zojuist hoorden, al in Schiedam. En Jan Schrijver laat weten, ik ben als de dood voor funderingsonderzoek. Ik kan het niet betalen. Ik wil niet een jaar in een opengebroken vloer leven. Iets voor de volgende eigenaar, die toch alvast de kelder wil gaan uitdiepen voor meer vierkante meters. Het probleem kun je doorschuiven. Dick de Jong, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
15: Adviseur, oprichter, voormalig directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Want dat kenniscentrum moest er komen toen?
17: Ja, is in 2012 opgericht op initiatief van een aantal boze actiegroepen uit onder andere Schiedam, die net antwoord was, Rotterdam, Dordrecht, et cetera. Maar ook door een motie in de Tweede Kamer. De hele Tweede Kamer vol toen van één. We weten er eigenlijk heel weinig van. En als het een probleem is, hoe los je dat op? En belangrijk, wie zal het dan betalen? En daar zijn wij mee begonnen als klein clubje. En nu zijn we wat groter en ja, hebben behoorlijk wat inzicht in de aard en de omvang. Hè? Ja. Maar we hebben nog weinig perspectief voor de eigenaren, corporaties, particuliere eigenaren.
15: Want u noemde vooral steden in Zuid-Holland nu, waar die problematiek speelt. Waar zijn andere gebieden waar het gevoelig is?
17: Nee. We hebben het eigenlijk tot 2018 gezien dat het vooral was in wat je zegt, hè, West-Nederland, van Amsterdam, Haarlem tot Dordrecht, Breda, Friese Veenweide, et cetera. We zien sinds die droge zomer dat ook niet alleen fundering op houten palen, maar al ook die ondiepe funderingen, dat die ook een heel groot probleem gaan vormen door het uitdrogen en krimpen en zwellen van klei, veen wat oxideert. Dus in ons Nationaal Funderingsloket krijgen we eigenlijk meldingen aan bijna elk gebied van Nederland, waarbij het accent ook wel vooral ligt in het rivierengebied, langs de IJssel, de Maas, de Lek. Ja, en dat is enorm geëxplodeerd. En wat je ziet is dat eigenaren dan anoniem zijn. Hè. Ze willen niet zeggen hoe ze heten en welk adres wel de gemeente.
15: Waarom niet?
17: Maar je hebt een slechte verdering en dan moet je misschien herstellen. Mm-hmm. Nou, je leest in de krant, dat kost al gauw 30.000 als je het heel simpel doet. Want het gaat over een ton heen. Mm-hmm. Waar haal je dat geld vandaan? Ja. Dat is natuurlijk het probleem.
15: En ook bang dat je pand straks bekend staat als slecht gefundeerd en het er niet meer waard is.
17: Ja. Nu is het natuurlijk wel behoorlijk aan het schuiven. Hè. Er is sinds 1 april de verplichting dat de taxateur informatie onder andere bij ons ophaalt. Wat weten we van een pand en een fundering in Nederland? Is er een risico of niet? Als dat er is, dan zegt de bank ook van ja, dan moet je maar een funderingsonderzoek doen. Dan geven we geen hypotheek meer. Dus dat is een belangrijke stap. Ja. Dan voorkomt dat je iets slechts koopt. We zien dat de financiële sector en corpo's en een klein aantal gemeenten al 10 jaar actief zijn, zoals Schiedam, Rotterdam, Dordrecht, noem maar op. Maar we zien dus ook dat het Rijk sinds vorig jaar toch wel voorzichtig actief wordt met een nationale aanpak. Alleen de boodschap is, de eigenaar moet het zelf betalen.
15: Op wiens bordje hoort dit probleem dan eigenlijk? Wat u
17: nou, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Kijk, een eigenaar die heeft een pand, die woont daar. En de stand van de rivieren gaat omlaag, dan gaat het grondwater omlaag. Het waterschap doet iets met pijlbesluiten. Een gemeente gaat de riolering vervangen, waardoor grondwater wegloopt. Dat is heel slecht, hè, voor de fundering. Ja. Men kijkt elkaar aan. Er zijn voorbeelden van rechtszaken die dan de ene keer wel de eigenaar vergoeding geven, de andere keer niet. Daar moet gewoon eenduidig beleid op komen. Want als de eigenaar geen perspectief heeft, dan doet hij niks. En hij moet ook zijn daggoten bekijken. Hij moet ook schilderwerk doen. Ja. Eigenlijk moet je bewust zijn, wat ook Schiedam net zei. Ik heb een fundering. Hoe zit dat? En ik zie bij de aantal grootbanken dat ze daar actie op ondernemen bij bestaande klanten. Maar dat zou veel meer moeten gebeuren. En een ander probleem is, stel, we zouden geld genoeg hebben. We moeten iets van 500.000 panden uiteindelijk doen. En we doen er iets van 800 per jaar nu. Ja. Meer aannemers hebben we niet. Dus daar is ook nog een capaciteitsprobleem.
15: Dank u wel, Dick de Jong, voormalig directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Ton Huiskens, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: U reageerde in de NPO Luister-app. U heeft in uw wijk Hilligersberg in Rotterdam een buurtorganisatie die ermee aan de slag is gegaan. Wat doen jullie?
18: Ja, het belangrijkste is dat we ons bezighouden met preventie van funderingsschade. Dat kan in veel meer gebieden dan op het eerste gezicht lijkt. Niet overal is dat de oplossing. Maar bij ons doen we dat door ervoor te zorgen dat het grondwater op peil blijft in de zomer. En als die houten palen onder water staan, of de andere houten fundering onder water staat, is er eigenlijk geen probleem.
15: Dan rotten ze niet.
18: Nee, een houten paal kan 5000 jaar mee. Daar ligt een beetje weer van type paal of het is wat ingewikkelder als ik nu zeg. Maar preventie heeft erg veel kansen. Het is technisch vrij simpel. Het is bestuurlijk ingewikkeld omdat waterschap en gemeente en bij de gemeente verschillende afdelingen moeten samenwerken en die kennen elkaar niet enzovoort enzovoort. Maar wij zijn erin geslaagd om hier met een klein pompje, en dan moet je denken aan een pompje wat je in je wasmachine hebt, dus groter is het niet, om een gebied met een paar duizend woningen op peil te houden. Dus het gaat niet om hele grote technisch ingewikkelde dingen. Het gaat om dat dit geagendeerd wordt. En dat hier aan gewerkt wordt door allerlei partijen die met heel andere dingen bezig zijn dan met paalpreventie.
15: Hoe krijg je dat voor elkaar met een buurt? Want is er dan één iemand met een probleem of twee mensen die trekken aan de bel?
18: Het is begonnen op een buurtvergadering waarbij mensen zeiden, joh, is er dan geen preventiemogelijkheid? Toen zijn we niet gaan appen met elkaar over het bestond toen onderhoud. Maar toen zijn we gewoon, is er gewoon een buurtvereniging, is er gewoon een werkgroep opgericht die zich grondig heeft uitgezocht. Waarbij een aantal deskundige bewoners op dingen hebben uitgezocht. Maar wij hebben daar een boek over uitgegeven. Dat heet Pompen of Verzakken.
15: Ja.
18: Waarin we dat hele proces beschreven hebben. Maar nogmaals, technisch is het te doen. Bestuurlijk is het ingewikkeld. Maar wij hebben een waterschap dat fantastisch meewerkt. We hebben de gemeente, die in ieder geval waarbij politiek er grote steun is, waarbij de ambtelijke samenwerking nog wat ingewikkelder is. Maar in principe betekent dat in Rotterdam dat voor ongeveer 2/5 van Rotterdam dit een kansrijke strategie is voor ongeveer 80% van de bewoners.
15: Ja. U zegt het is laagdrempelig, het is in veel gevallen haalbaar. Ga er eens naar kijken.
18: Het blijft een individueel. Het punt is, het is een individueel probleem. Mm-hmm. Maar die preventie vraagt een collectieve oplossing. Dat is iets meer dan een buurt-app. Maar als je als buurt verenigt, als je stopt met je te schamen over, oh jee, ik krijg misschien funderingsschade en misschien. Maar als je dus de hoofd bij elkaar staat. Een eerlijk verhaal houdt, dan is er veel meer mogelijk dan mensen denken. En ik hoop dat ook preventie wat hoger op de agenda komt, ook op de landelijke agenda. Er wordt niet heel veel aan vervanging gepraat, maar preventie is echt op veel plekken een kans.
15: Ton Huiskes, dank u wel. Dank voor uw belletje. Cindy Kremer, goedemorgen.
19: De bekers uit de kast. Ja, voor de koffie.
15: Hallo. Cindy Kremer,
20: hallo?
15: Goedemorgen. Ja,
20: goedemorgen.
15: Directeur
20: hallo.
15: Van Vereniging Eigen Huis, er zat iemand doorheen. We hoorden al Dick de Jong zeggen, sinds 1 april moeten taxatierapporten bij de verkoop van een huis een indicatie bevatten van hoe het met de fundering is gesteld. Weet je het dan ook echt, als dat erin staat?
20: Nee, er zijn hier twee problemen. Allereerst weet je het dan te laat. Want als pas bij de taxatie naar voren komt dat er mogelijk een probleem is met de fundering, ja, dan heb je dat hele koopproces doorlopen. En dan moet je misschien van een woning afzien die je wel graag had willen hebben. Dus wij vinden sowieso dat die informatie over de funderingsrisico's eerder in het koopproces naar voren moeten komen.
15: Dus al bij de advertentie, bij wijze van spreken.
20: Precies, bij de verkoopbrochure zou een makelaar dat al mee kunnen nemen. En dan heb je in ieder geval al een indicatie. En dat is meteen het tweede probleem. Het is slechts een indicatie. Het zegt niet over de feitelijke staat van de fundering. Dus het is ook geen garantie als een funderingsrisico-indicatie wel goed lijkt te zijn. Dat zegt niets over de feitelijke staat van de fundering. En ook dat is iets waar heel veel consumenten zich niet bewust van zijn.
15: Nee, het is een risico dat je dan aangaat als koper. Daar zitten natuurlijk altijd risico's aan het kopen van een huis. Maar deze fundering is natuurlijk, als dat mis is, dan ben je behoorlijk aan de beurt. Ligt dat altijd op het bordje van de huiseigenaar? Als dat gerepareerd moet worden?
20: Ja, daar lijkt het wel op. Wat de vorige spreker ook al aangaf, het is een individueel probleem. Als jouw huis funderingsschade heeft, dan sta je er alleen voor. Het is ook niet verzekerd. Dat is ook iets wat heel veel mensen niet weten. En dat is eigenlijk niet helemaal te verdedigen. Omdat een huiseigenaar in veel gevallen die schade helemaal niet in zijn eentje kan betalen. Het oplossen daarvan. En ook moeilijk is om te organiseren als je bijvoorbeeld in een rijtjeswoning woont.
15: Ja, dan kan je dat zo aanpakken zoals meneer Huiskes net natuurlijk. Maar dan moet je wel met z'n allen welwillend zijn.
20: Ja, en dat, meneer Huiskens, die had het vooral over preventie. Mm-hmm. Maar als de schade er al is, ja, dan ben je vaak te laat. En dan sta je voor hoge kosten als je woning al eenmaal is verzakt.
15: Wat zou je huizenkopers nu adviseren?
20: Nou, sowieso om heel goed onderzoek te doen op het moment dat je een woning wil kopen. Dus vraag heel goed naar de staat van de funderingen. En laat indien nodig ook extra onderzoek doen. En het is heel belangrijk dat je ook in de koopovereenkomst een funderingsvoorbehoud opneemt. Dus dat je zegt, mocht het fundering niet in orde zijn, dan wil ik de koop kunnen ontbinden. Dan wil ik er alsnog vanaf kunnen zien.
15: Ja, dank u wel. Cindy Kremer is dat, directeur van de vereniging Eigen Huis. Berber, wat heb je allemaal voorbij horen komen? Want er zijn tips. Maar word je hier juist nerveus van? Of denk je, er valt nog wel wat te doen? En we kunnen met z'n allen de schouders onder de funderingen zetten.
5: Van alle dingen waar je aan moet denken en op moet letten. Denk ik, dit is er nog eentje. Ja. Ik denk ook wel, het is ook wel een beetje een first world problem, zal ik maar zeggen. Er zijn ook wel grotere zaken waar we ons druk om moeten maken. Het is vooral ook een probleem van mensen die een huis bezitten. En nou ja, goed, laten we niet vergeten dat heel veel mensen in Nederland niet een huis bezitten. Nee. Dus ik denk, dit vraagt adaptatie. Er ligt een groter probleem aan ten grondslag, denk ik. Namelijk, het klimaat verandert en onze woonomgeving verandert daardoor. En ik denk dat we ook vooral daar heel erg goed op moeten letten. Dat we de structurele problemen niet uit het oog verliezen met fixes voor dit soort zaken.
15: Antje, zie jij met de hele buurt samen over de fundering een vergadering beleggen binnenkort?
0: Ik werd wel blij van het idee dat je van tevoren iets kan regelen al. Met een kraantje ongeveer zo groot als de wasmachine. Dat klinkt als een simpele oplossing. Maar ik ben het mee eens. Als je zegt de agenda, jouw agenda als huiseigenaar moet die misschien hoger. Maar als ik 5 dingen moet opschrijven waar de politiek zich mee bezighoudt, dan komt deze er niet bij.
5: Eens.
15: Auke Bos is lid van het Spraakmakerscollectief. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
15: U heeft uw woning in 2000 uitgebreid na een paar jaar een scheur in de muur. En dat leek iets te maken te hebben met bomen van de buren die de fundering aantasten.
21: Ja,
15: hoe gaat dat proces dan verder?
21: Dat is ingewikkeld. Er kwamen inderdaad wat scheuren in de muur. Dus ik heb de verzekering gebeld. Zijn komen kijken en die vergoeden alleen als het te maken heeft met weglekkend water. Nou, diverse onderzoeken geweest, dat is niet vastgesteld. En gingen we verder kijken. En de bomen van de buren die staan precies op de erfgrens en ook tegen de muur aan. En vermoedelijk zijn loofbomen die gebruiken heel veel water in de zomer, 's winters wat minder. Heeft dat ook invloed op de hoeveelheid vocht die ze aantrekken?
15: Mm-hmm.
21: Nou, dat zal allemaal zo zijn, ik weet het niet precies. Ik heb de buren aansprakelijk gesteld om te kijken of daar iets te doen was. Nou, de verzekering van de buren zei, ja, dat kun je niet aantonen. Dus stond ik er alleen voor en toen heb ik een bedrijf gevonden die onder de funderingen 2 componenten heeft geïnjecteerd. Wat de woning ietsjes heeft opgelicht. Mm. En inmiddels is de fundering gestabiliseerd.
15: Ja.
21: Maar ik moest het allemaal zelf regelen.
15: Ja, en dat is een kostenpost, neem ik aan.
21: Dat kun je wel zeggen, ja.
15: Heeft het u aan het denken gezet over de kwetsbaarheid van uw woning? Ik weet niet waar u woont.
21: Wij wonen in Ede, op zandgrond. Dus ik dacht dat ik veilig zou zijn hier.
15: Op de kaart van de funderingskaart is dat hartstikke groen, volgens mij.
21: Ja, dat is ook hartstikke groen. Maar blijkbaar dat toch kleine problemen in de omgeving mogelijk veroorzaakt zijn van een kleine fluctuatie in de bodem. In de beweging van de bodem.
15: Ja, dat had u niet gedacht toen u daar ging wonen, denk ik.
21: Dat had ik zeker niet gedacht. Vindt u, wij zitten veilig.
15: Ja, het is natuurlijk eigenlijk net wat anders dan heel veel huizen in Nederland, hè, die door lage waterstand paalrot hebben. Maar zegt u ook toch, funderingsproblematiek moet hoger op de agenda?
21: Je moet het hoog op de agenda zetten en heel goed kijken ook naar de bebouwing. En ook denk ik dat de weersinvloeden tegenwoordig veel water, dat zal alleen maar toenemen. Mm. Meer droogte, dat wellicht ook op zandgronden een kleine invloed zal hebben.
15: Dank voor uw ervaring dat u met ons deelde, Auke Bos. Remco Bruinsma, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
15: Vindt u van de stelling, het moet hoger op de agenda?
22: Het moet zeker hoger op de agenda.
16: De fundering is de basis van je huis. Hè? En wonen is het allerbelangrijkste voor mensen. Naast natuurlijk hun familie en gezondheid. Maar ja, wonen is gewoon essentieel.
15: We hoorden eerder Ton Huiskes uit Rotterdam met het preventieve project. Hij zei een pompje ter grootte van zoals die in je wasmachine zit. U heeft er ook ervaring mee?
16: Klopt, dat is hetzelfde pompje. Dus Ton Huiskes is een medebewoner bij mij net uit de Kleiwegkwartier.
15: Ja. Ja.
16: Wat belangrijk is om te melden, is dat dat kleine pompje is onderzocht door de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek. En er komt binnenkort een rapport uit, blijven de palen nat. En onafhankelijke experts hebben aangetoond dat het inderdaad gewoon perfect werkt.
15: Ja. Ik heb meneer Huiskes ook al gevraagd. Dit is eigenlijk een beetje terloops bedacht bij een vergadering.
16: Het is ontstaan omdat de gemeente die legt klimaatadaptieve riolering aan. Mm-hmm. Dus een drainage-infiltratieriool. En tegelijkertijd was er hier in de buurt een aantal woningen dat instortte door funderingsproblemen. Door die toevalligheid dat tegelijk plaatsvond, zijn bewoners heel erg gaan peilen van wat is er met het grondwater aan de hand. En ze zagen die buizen de grond ingaan en dachten van maar we kunnen die buizen misschien gebruiken.
15: Ja.
16: Dus door die toevalligheid zijn we tot dat pompje gekomen en is in november 2018 hier die pomp gaan werken.
15: Ja, en dat betekent droge voeten en een droge fundering in ieder geval bij jullie in de buurt.
16: Ja, het klopt. 'S Winters werkt het drainage-riool als drainage, zoals de gemeente het bedacht had. Mm-hmm. Dus we hebben minder last van harde hoosbuien. Maar zomers loopt het water dan ook door die buizen weg. En dat voorkomen wij door een pomp erbij te plaatsen. Dat het zomers aanvoert in plaats van afvoert.
15: Ja. Als u met mensen buiten uw wijk spreekt, vindt u dat ze genoeg aandacht hebben voor deze problematiek?
16: Nee, dit zou echt landelijke bekendheid moeten krijgen. Want klimaatproblemen, werd net al gezegd, die worden alleen maar groter. De afgelopen zomer was super droog. Mm-hmm. Maar wij hadden hier gewoon onze palen onder water. Dat zou veel meer bekendheid mogen krijgen.
15: Remco Bruinsma, dank u wel. Tot zover stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling is: funderingsproblematiek moet hoger op de agenda. Discussie gaat verder in het Spraakmakerscollectief. Jos van Eindhoven is het oneens met de stelling. Hij schrijft: hoeveel huizen zijn er wel niet gebouwd op plaatsen die op voorhand al risicovol waren? Je wist het van tevoren, zegt hij. En Marinus vindt dat de oorzaak van de funderingsallende hoger op de agenda moet. Hij zegt die oorzaak niet bij, maar dat zal het klimaat zijn en de droogte. Goed, als u nog geen lid bent van het collectief, meld u aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
1: NPO Radio 1.
3: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
22: Ja, en ik.
23: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
3: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
22: Nee.
23: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
24: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
23: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
24: En ik denk met een reden ook wel.
23: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
25: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
26: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
27: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
28: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
29: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
29: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
9: Herman van der Zand.
15: Het Wereld Natuurfonds heeft in de berichtgeving het accent verschoven van achteruitgang naar hoop. Het is een bewuste strategie. Werkt die? Daarover meer in het Mediaforum zo. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
10: Er zijn het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om ruim 48.000 woningen, 5% meer dan een jaar eerder. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuur in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Medewerkers van het LBIO spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Daardoor melden steeds meer mensen zich ziek en loopt de wachttijd voor ouders op. Dat kan grote gevolgen hebben, zegt deze bewindvoerder tegen RTL Nieuws.
11: Als jij €300 per maand al mist en dat duurt 2-3 maanden extra, ja, dan loopt dat zo op naar 1000 of €1500 wat je tekort komt. En hoe langer dat duurt, hoe groter het risico dat iemand uiteindelijk wel echt problematisch ook in schulden terecht kan komen.
10: In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken binnen 10 dagen werk te beantwoorden. Dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders richten vernielingen aan. Bij aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Beide aanvallen waren op luchthavens, onder meer in de hoofdstad Riyad. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van 1 tanker kost nu gemiddeld €500.000 per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. Techbedrijven moeten veel meer doen om het delen van kinderporno te stoppen. Dat zeggen 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorme hoeveelheden beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Het is nu nog aan bedrijven zelf om in te grijpen, maar dat is niet genoeg, zegt de directeur van Free a Girl.
13: De bescherming van kinderen kan niet afhangen van de vrijwillige keuze van een bedrijf. En daarom willen we dat de politiek alle bedrijven verplicht om te voorkomen dat beelden van seksueel kindermisbruik op hun diensten kunnen rondgaan.
10: Techbedrijven kunnen verschillende technologieën inzetten om kindermisbruik op te sporen.
13: Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een virusscanner. Als je een bestand probeert te uploaden, dan wordt dat gescand door een bedrijf of daar een virus op zit. Zo nee, dan kan je het gewoon doorsturen. Zo ja, dan wordt dat geblokkeerd. Nou, zo werkt deze technologie eigenlijk ook. En zo voorkom je dat je schadelijke bestanden kan doorsturen. Nou, en welk bestand is schadelijker dan bestanden waarop kinderen worden misbruikt.
10: De kinderrechtenorganisaties willen dat justitieminister Van Weel daarom in actie komt. In Madrid zijn vannacht veel mensen de straat op gegaan na het overlijden van Mari Carmen Abascal. De 87-jarige vrouw werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze een forse huurverhoging niet meer kon betalen. Abascal groeide uit tot boegbeeld van de woonprotesten in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
0: Haar verhaal heeft echt de woningcrisis op de politieke agenda gekregen, wat dus al jaren niet lukte. De regering is er zelfs om gevallen deze week. En uiteindelijk met heel veel moeite zijn dus inderdaad toch die plannen aangenomen om in elk geval te gaan starten aan de problemen op de woningmarkt. En die plannen die zijn uiteindelijk naar haar vernoemd. De Mari Carmen-decreten.
10: De Spaanse premier Sanchez heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van Abascal. En het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen en veel wind en 12 tot 18 graden.
15: Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen. Het was heel druk, hè?
4: Ja, dat klopt, inderdaad. De spits is nu bijna op zijn eind, maar er staan nog steeds flink wat lange files. In totaal hebben we nog ruim 200 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar ligt de vertraging bij Hoevelaken rond de 30 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht nog 20 minuten oponthoud. En ook veel en langzaam rijdend verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Kerkdriel ongeveer 20 minuten.
5: Ster. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
18: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
18: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
20: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.
9: Herman van der Zand.
8: Spraakmakers.
9: Met nu het Mediaforum.
15: Het Wereld Natuurfonds wil mensen wijzen op de veerkracht van de natuur en ook handelingsperspectief bieden. Is dat een goede mediastrategie? En ook hoe het imago van de tech bro veranderde van underdog naar slechterik. Vandaag in ons Mediaforum Handje van der Beek, onderzoeksjournalist van Argos, van VPRO. Elger van der Wel, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
15: Podcastmaker en expert online media en innovatie in de journalistiek en spraakmaker is Berber van der Woude, oud-diplomaat. Kranten vol met positief nieuws van het Wereld Natuurfonds. Een paar koppen van deze ochtend. De Volkskrant schrijft: natuurbescherming loont volgens Wereld Natuurfonds. Er is hoop voor bedreigde diersoorten als soepschildpad. Trouw zegt: de natuur gaat nog altijd hard achteruit, maar de Iberische lynx en de tijger zijn bezig met een comeback. En de NOS kopt: populaties wilde dieren krompen sinds 1970 flink, maar natuurherstel mogelijk. Elger, dat is een duidelijke strategie van WNF, die dit ook in de eigen berichtgeving aan deze kranten en deze omroep bijvoorbeeld stuurt. Werkt dit, denk je?
3: Nou ja, ze halen de media, dus dat deel is gelukt. Ik denk dat ze ook de media daar gehaald als ze negatieve kanten als belangrijkste uitgangspunt hadden genomen. Wat je natuurlijk ziet is dat we in een wereld zitten waar we allemaal dingen hebben waarvan denk dit moet anders, dit is niet goed, maar is er überhaupt iets aan te doen? Dat kun je hier ook over zeggen. Weet je, we horen decennia lang over hoe dieren met uitsterven worden bedreigd, hoe het regenwoud verdwijnt, hoe oceanen opwarmen. Nou ja, allemaal negatieve dingen. En dan is ook de vraag, is er nog wel iets aan te doen? Het is natuurlijk interessant dat ze die andere kant kiezen. En dat is eigenlijk in lijn, het is natuurlijk een PR-strategie, maar wat je ook in de journalistiek ziet, is dat het ook wel de afgelopen 10 jaar gaat over, moeten we niet veel constructiever soms verhalen maken, om te laten zien niet alleen wat er mis is, wat er misgaat, maar ook wat er dan mogelijk is, dat er ook oplossingen zijn. Nu zie je dat in de journalistiek daar wel verschillende titels zijn geweest, bijvoorbeeld die er echt op inzetten. Brandpunt op een gegeven moment, Brandpunt Plus, die helemaal dat soort verhalen ging maken. Maar je ziet ook dat het toch voor de traditionele journalistiek zoekende en lastig is. Des te interessanter vind ik het dat het nu aan de PR-kant vanuit een belangenorganisatie wordt gedaan.
15: Maar daar moet je als medium natuurlijk net zo kritisch op zijn als op ieder ander bericht dat je van een organisatie krijgt, lijkt me, Hansje. Moet je meegaan in deze strategie?
16: Nou, je hebt het over constructieve journalistiek en daar ben ik zelf niet zo van. Ik denk dat wij ervan voor de problemen zijn en anderen voor de oplossingen. Maar ik denk dat je hier dan een beetje jezelf mee kan helpen. Want dat idee, dat hopeloze idee rond klimaatproblemen. En hier, ik zag net bij de NMS ook weer allemaal prachtige dieren voorbij komen. En ik denk de combinatie met hoop als beeld van een leuke panda, dat gewoon wel heel effectief is. En ook af en toe, ja, mensen die zoomen ook uit van bij journalistiek, omdat het alleen maar problemen zijn. Dat hoor je ook elke keer. Ik krijg ook van Radio 1 te horen, het helpt als je af en toe iets leuks vertelt. Nou, dan kan je er zo een beetje bij helpen.
15: Ja, maar het moet natuurlijk wel kloppen allemaal.
16: Zeker. De feiten moeten kloppen en dat lijkt me ook gecheckt.
15: Is het een verfrissende aanpak? Ik vind
3: het wel verfrissend, omdat je ook ziet dat belangenorganisaties heel goed weten hoe ze gewoon met een schreeuw om aandacht om iets negatiefs een kop maken. Ik denk zelfs dat de journalistiek daar soms juist niet kritisch genoeg op is. Dat we vrij goed zijn in, dit is een gevestigde organisatie die een bepaald belang vertegenwoordigt, die zegt iets, staat voor een groep, dus we besteden aandacht aan wat zij zeggen. En dan vind ik het wel verfrissend dat ze niet, dat journalistiek niet opeens heel kritisch gaat zijn als het een keer iets positiefs is.
15: Ja. Was je verbaasd, Berber van der Wouden, spraakmaker, oud-diplomaat, dat er zo'n ook een positieve krul aan berichtgeving over verdwijnen van soorten of verandering van klimaat kon zitten?
21: Nou, ik snap heel goed waarom ze het doen. Als mensen denken van dit is een bodemloze put, hè, want uiteindelijk is hun doel natuurlijk zoveel mogelijk donateurs bij elkaar krijgen om door te kunnen gaan met hun belangrijke werk. Mm-hmm. Als mensen denken het heeft toch geen zin om dat geld daarin te storten, dan stoppen ze ermee. Dus inderdaad, ik denk dat het marketingtechnisch een hele slimme strategie is.
3: Maar ik denk niet alleen daarom, ik denk dat het ook gaat om beleid. Dat beleidsmakers ook als beleidsmakers zien dat het effect heeft om iets te doen, dat er daadwerkelijk iets kan veranderen. Dat het echt wel. Ik weet niet of het per se alleen gaat om geld binnenhaken. Ik denk dat deze aanpak ook echt wel gaat over hopen dat veranderen beleid, wat zich op sommige plekken heeft ingezet, maar ook weer niet inzet. Ze zijn ook heel kritisch op wat er bijvoorbeeld in Amerika gebeurt. Mm-hmm. De hoop wel dat denk ik dat ze juist dat beleid ook probeert eruit te laten zien. Het helpt als je bepaalde maatregelen neemt als overheid. Of als overheden eigenlijk, want je moet het ook echt samen doen.
15: Helpt waarschijnlijk ook wel dat het zo'n organisatie is met een geloofwaardig imago. Dat je misschien ook wel, misschien zijn jullie Rangers geweest vroeger, de panda.
3: Zeker.
15: Het komt uit een soort hoek waarvan je denkt, nou, het zal wel kloppen ook. Toch, Hansje?
16: Nou, zo'n organisatie heeft uiteindelijk niet voor niks een betrouwbare naam. Dus ik denk dat de informatie daar grotendeels ook betrouwbaar uit is. Maar het heeft natuurlijk wel een belang. En dat is, daar moet je kritisch op zijn, daar moet je naar kijken.
15: Elke jouw mediamoment gaat vandaag over de film The Social Reckoning. Die hebben we nog niet gezien, want die is vanaf vandaag pas overal te zien. Waarom wilde je het erover hebben?
3: Nou, omdat ik het een interessante film vind. Ik moet hem nog zien, maar überhaupt het verhaal wat die film vertelt. We hebben natuurlijk de Social Network gehad. Het film over het oprichten van Facebook. Logisch, om dat verhaal een keer te vertellen. Want het is best een spannend verhaal. We zitten allemaal op Facebook. Dat was een succesvolle film. En nu heeft Aaron Sorkin, de regisseur, gezegd... Ik ga een nieuw verhaal vertellen. En dat is het verhaal van klokkenluider Frances Hogan. Die op een gegeven moment met allerlei interne beleidsstukken onderzoeken kwam. Over hoe Facebook eigenlijk omgaat met de negatieve gevolgen van het platform. Dat best wel weet, invloed op het zelfbeeld van tieners, wat er met desinformatie gebeurt, dat algoritmeveranderingen hebben gezorgd dat desinformatie en haatdragende berichten meer aandacht kregen in het algoritme. Dat kwam allemaal naar buiten door die Frances Hogan. En dat heeft hij gepakt om daar dan een film over te maken. Alleen het rare is, dit is natuurlijk iets wat nog steeds gaande is, waar een beetje beleid op is. Wat ik lees is dat de film ook iets positiever eindigt over dat er echt verandering komt, maar
15: Een happy end aan de film?
3: Dat schijnt. Dat is wat ik in de recensies lees. Dat ik zeg, ik moet hem nog zien. Ja. Maar dat je ziet dat de werkelijkheid natuurlijk is... dat er wel wat meer regulering is. Maar nog steeds eigenlijk er heel veel overgesproken... dat het langzaam gaat en misschien er niet genoeg gebeurt. En we zitten daar zo middenin. En dan komt opeens deze film die een soort van... uit dat hele verhaal van Facebook zo weer een hoofdstuk... pakt voor mijn gevoel. En dat ik hem dan heel moeilijk kan plaatsen. Waarom nu? Wat heeft dat voor effect? Dat hij nu is. Ondertussen is de wereld ook alweer heel erg veranderd. Ja. Sindsdien. Want we hebben het nu over 7 jaar geleden. Dat het verhaal een beetje begint.
15: Maar ik kan natuurlijk ook moeilijk wachten. Tot het helemaal nou ja, gedaan is. Want het kan natuurlijk nog jaren duren.
3: Maar dat is, ik vind het een opvallende keuze. En ik ben wat dat betreft heel benieuwd. Wat lezen natuurlijk al in de recensies. Maar doet dit iets met het maatschappelijke debat opnieuw? Het is een maatschappelijk debat natuurlijk al voeren. Waar ook wel echt we nu richting maatregelen gaan. Als het gaat bijvoorbeeld om kinderen en jongeren op dit soort platforms. Maar heeft dit effect? Ook al is het het is uiteindelijk natuurlijk een echt verhaal wat een beetje geromantiseerd verteld wordt in een filmvorm. Gaat het nog iets doen in het maatschappelijk debat? Ik vind dat heel interessant. Er zit een heel groot journalistieke angle in. Want een heel groot deel van het verhaal gaat over een journalist van de Wall Street Journal. Die dat verhaal uiteindelijk optekent. Ja. En die journalistieke kant, nou dat is Aaron Sorkin. Die ook bijvoorbeeld de Newsroom heeft gemaakt. Überhaupt wel van om journalisten een sterrenrol te geven. Ik ben zo benieuwd hoe dat in die film krijgt.
15: De tech bros die komen er niet goed vanaf. NRC schrijft, zo zijn de nieuwe schurken van Hollywood geworden. En de Volkskrant laat zelf een analyse erop los. De laatste jaren zijn tech bros in films en series veranderd van nerdy genieën in monsters. Klopt dat, Hansje? Heb je dat ook?
16: Ik denk dat dicht bij de realiteit komen.
1: Ja, toch?
15: Maar het is ook Hollywood.
1: De Social Network was het nog een hele zielige man. Ja. Waarbij zijn idee was afgepakt.
3: Eenzaam eigenlijk.
1: Treurig figuur. Misschien is dat nog steeds zo. Maar ik bedoel, deze mensen zijn toch ook voor grotendeels de boeven. Dus dat je ze zo laat zien, snap ik wel.
15: Het is natuurlijk Hollywood, het is make-believe. Worden het niet zeg maar een soort supervillains in plaats van dat het mensen blijven?
1: Nou ja, ik denk eigenlijk dat het eerder andersom is. Dat het misschien wel vermenselijkt is. Ik heb de film ook weer niet gezien. Maar ik maak me niet zo'n zorgen over de karaktermoord op Zuckerberg.
15: Jouw mediamoment gaat over de volgende documentaire, Hansje.
2: The more you heal psychologically, the more you figure out how we were raised to accept violence. Amjad and everybody will say, without this research, he's just a man killing people. But we wanted to prove and tell the truth that this man is ordered by a state, by the regime.
15: Een stuk uit de documentaire Killing Anna, waarin onderzoek wordt gedaan naar oorlogsmisdaden in Syrië. Wat jij er interessant aan vindt, Hansje, is dat er een journalistieke methode is gekozen door wetenschappers om hun onderzoek te doen. Hè?
1: Ja, dus dit is een documentaire over het onderzoek van twee wetenschappelijke onderzoekers. En zij hebben een niet erg wetenschappelijke methode gebruikt om hun onderzoek te doen.
15: Ze onderzochten oorlogsmisdaden door Syrië.
1: Oer Unger heeft dat is de wetenschap aan het NIOD, hoogleraar, die heeft een filmpje gekregen waar duidelijk op te zien is dat er een aantal mensen wordt vermoord. En daar kan je dan als
16: wetenschapper naar kijken. Maar dat is in dit geval, zegt hij, niet goed genoeg. En samen met een collega doet hij zich voor, of zij doet zich voornamelijk voor, als een vrouw. Die probeert, uiteindelijk zie ik op best wel een beetje flirterig hem spreekt. En daardoor komt de informatie vrij.
15: En heeft contact met de hoofdpersonen.
16: Dus de persoon die in beeld is, waar die moorden mee worden gepleegd. Ik snap dat. Ik vind dat ook mooi dat het die methode is gekomen. Ze zijn ook niet naar de ethische commissie geweest of zo. Je ziet ook wat dat met die mensen doet. Want het heeft best wel wat met haar, Ansar Shahoud, gedaan. Zij moet toch met zo'n iemand een relatie krijgen. En het heet niet voor niks Killing Anna. En wat we net ook hoorden, is dat zij echt dat personage van zich af moet gooien. Omdat zij helemaal dat wordt. En wat ik mooi vind, is dat je op een gegeven moment kiezen zij, zeggen ze ook, je eigenlijk de persoonlijke ethische grenzen. Want je kan natuurlijk wel allemaal, bijvoorbeeld ook journalistieke grenzen. Je mag je bronnen niet betalen. Hier is ook betaald om iemand uit Syrië te krijgen. Op een gegeven moment is het natuurlijk de regels die wij met elkaar afspreken.
15: Want je bent wetenschapper en je gaat allerlei grenzen over.
16: Je mag in principe natuurlijk mensen niet betalen om informatie aan jou te vertellen. Of het leven te beïnvloeden. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon menselijke grenzen. En je gaat niet iemand laten sterven, mogelijk in zo'n gebied, om de reden dat die informatie heeft gegeven. Dus ik vind het mooi om te zien dat je met sommige als je iets krijgt, dat je opnieuw moet bedenken in welke context je dat moet onderzoeken. En dan hebben ze hier, undercover doe je niet vaak in de wetenschappelijke setting.
15: Nee, en er is een documentaire dus van. Ja. Berber, dit soort strijdbare documentairemakers hebben we nodig. Je bent voorzitter van de Rights Forum, zet zich in voor mensenrechten. Wat denk je als je dit hoort?
21: Nou, ik denk dat het in sommige situaties bijna de wereld is ook zo ongelooflijk veranderd. De technologieën die worden gebruikt in oorlogsvoering. De manier waarop technologie ook wordt ingezet om bepaalde oorlogsmisdaden te verdoezelen, te verduisteren. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook vraagt om andere methodes. En de principes blijven, maar de methodes kunnen natuurlijk meebewegen. En
15: want je krijgt wel wat te horen. Hè? Uiteindelijk krijg je wel het vinger achter de.
16: Ja, en hij biecht ook dingen op aan haar. En op een gegeven moment moet je bedenken, gaan we ons heel erg houden aan de precieze regels? Hmm. En krijgen we geen informatie? Want je kon die tijd de Syrië niet in. Hmm. Het is geen informatie of op andere manieren informatie. En belangrijk is natuurlijk daar ook in transparantie precies hoe je het hebt gedaan. Vastleggen wat je hebt gedaan. Het zit in die documentaire. Je ziet, zij heeft het met videobellen gedaan. Dat zit allemaal in die serie, kan je allemaal zien, of in de film. Dus ik denk dat transparantie in je methode belangrijk zijn, maar dat je inderdaad steeds moet kijken van wat is nou echt ethisch?
15: Ja. Wat is er verder gebeurd daarna?
16: Nou, het wordt dus, ze hebben ook niet als eerste gepubliceerd in een academisch paper wat niemand leest, maar het wordt in de krant, ik ben even kijken, The Guardian uit mijn hoofd. Dan krijgt het natuurlijk ook veel meer aandacht. En uiteindelijk is dat natuurlijk het belangrijkste aan informatie ophalen, is dat de informatie niet ergens terechtkomt waar niemand het leest, maar dat dit is zo groot dat er iedereen ervan hoort.
15: Elke bijzondere manier, denk ik, van journalistiek of wetenschap bedrijven. Ja,
3: dat is interessant natuurlijk. Wat is het uiteindelijk? Want ik denk dat er heel veel wetenschappers zijn die zeggen, dit valt niet meer binnen de kaders wat wij wetenschap noemen. Het is ook niet gepubliceerd. Wat bij wetenschap wel normaal is, dat je het dan publiceert. Tenminste niet op de wetenschappelijke manier. Maar ik denk voor de uiteindelijk het doel van het onderzoek en de impact wat je hoopt te bereiken als onderzoeker, is dit de passende methode geweest. Sterker nog, de vraag is of je natuurlijk de resultaat had bereikt als je traditionele methodes had gebruikt. En of als dat al was bereikt, of het dezelfde impact had als het nu heeft met inderdaad publicatie in The Guardian, maar ook gewoon een documentaire die veel aandacht krijgt.
15: Marie Carmen Abascal, het gezicht van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Dat is ook precies hoe ze overal wordt aangekondigd, als het gezicht van.
6: De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden.
7: In Madrid zijn veel mensen van achter straat opgegaan na het overlijden van Marie Carmen Abascal. De vrouw van 87 werd het boegbeeld van de woonprotesten in het land.
22: Maar ze staat symbool voor een groter probleem.
15: Ja, Elger, voor media belangrijk dat je een gezicht hebt bij een kwestie?
3: Nou, niet alleen voor media, ik denk ook voor het publiek. Om nieuws goed te begrijpen, is een behoefte om nieuws op een of andere manier te beleven. En met cijfers beleef je nieuws niet echt. Je beleeft het als je het verhaal van iemand die het meemaakt hoort. En nou ja, ik zeg altijd, zie het succes van Hart van Nederland al sinds de jaren 90. Die doen dit. Die pakken iets wat eigenlijk veel breder is. Vaak iets in de zorg of in woning. En die komen dan met zo'n voorbeeldverhaal van een zielig iemand. Maar dat helpt wel om veel beter te begrijpen wat het probleem nou is. En dat is voor het publiek handig. Uiteindelijk voor media natuurlijk ook, want je hebt gewoon mensen nodig. Daar kun je verhalen beter mee vertellen. Land beter bij het publiek. Dus het is aan beide kanten winst om een boegbeeld te hebben. Het is dan natuurlijk wel altijd, hoe ontstaat een boegbeeld? Krijg je er soms niet een gekleurde beeld, een minder neutraal beeld door als je een boegbeeld kiest? Het is journalistiek wel vaak heel uitdagend hoe ermee om te gaan. En ja, je ziet wel media soms te makkelijk, denk ik, en dat niet dat het per se hier gebeurd is, op een gegeven moment, oh, we hebben nu een gezicht, dan kunnen we die gewoon overal neerkwakken. En dat zie je natuurlijk in Nederland zeker ook met talkshows. Zodra je iemand hebt, dan wil je die gewoon elke keer weer overal neerzetten. En dan wordt wel de vraag, staat dat voor alles?
15: Hansje, hoe doe je dat bij Argos? Zoeken jullie ook vaak een gezicht of een persoon of een naam bij het grotere probleem?
16: Bij de audiokant van Argos natuurlijk, maar we hebben ook een televisiekant. En eigenlijk is altijd, nou ja, bijna de eerste vraag, wat gaan we zien? Ja, een onderwerp zonder gezicht is echt wel heel moeilijk om te. Er moet gewoon iets in beeld. Je kan niet alleen maar met die rijders in een wijk woningnood
15: rijshots.
16: Je ziet het voor me. Ja, je moet wat. Iemand moet het vertellen. Dus dat is heel belangrijk. En je ziet, nou, zo'n boegbeeld. Ik dacht ook weer meteen aan het Syrische jongetje wat is aangespoeld. Dat beeld zien we ook allemaal nog.
15: Ja.
16: Waar je trouwens het gezicht niet van zag. Wat eigenlijk de reden was dat hij boegbeeld werd. Dat de werkelijkheid zo erg is dat het niet eens te zien is. Maar dus dat heeft het nodig. En als ik nu denk aan de crisis met vluchtelingen, dan is het nog een heel algemeen beeld in mijn hoofd. En als je een beeld hebt van een jongetje of ja, van een vrouw, dan doet het wat met je.
15: Berber, je zag dat de protesten in Frankrijk ook een gezicht aan het krijgen zijn, of misschien al wel hebben.
21: Nou, het viel mij op. Gisteren gingen die beelden nogal over de wereld. In Saint-Denis was de burgemeester die stond de scholieren, de demonstranten te beschermen tegen de ME. En ik dacht, ja, dit is wel een heel krachtig beeld waarvan ik me kan voorstellen dat het

0: me tegen de ME. En ik dacht, ja, dit is wel een heel krachtig beeld waarvan ik me kan voorstellen dat het, ja, dat het opgepakt gaat worden. En ik zat er even over na te denken toen ik jullie ook beluisterde. Het voordeel van zo'n beeld is dat het natuurlijk, hoe noem je dat? Relatable. Dus mensen kunnen zich er makkelijk toe verhouden. Het nadeel is dat het beeld, of tenminste de kijker gaat op dat beeld van die persoon. En wat je bijvoorbeeld zag met bijvoorbeeld Black Lives Matter. Dat begon natuurlijk ook met een heel sterk beeld. Hè? George Floyd, die werd gedood door de politie. En toen ging het uiteindelijk over dat George Floyd echt niet zo'n lievertje was. Waarmee het hele racismeprobleem van de politie natuurlijk, wat er absoluut is in de Verenigde Staten, ook in Nederland. Ja, dat werd toen een beetje weggerelativeerd. Dus ik vind het ook wel een beetje infantilisering eigenlijk soms van het ingewikkelde verhaal dat we ook nog echt wel moeten blijven vertellen. Dus dat is wel een beetje mijn zorg van die beeldjournalistiek.
1: We sluiten af met Defensie, die willen graag terug op TikTok om desinformatie te bestrijden. En natuurlijk nieuwe soldaten te werven. Het probleem is, het medium is door de Nederlandse overheid in de ban gedaan. Lastig dilemma. Hansje, waarom?
2: Ja, zoals heel veel is dit een manier om jongeren te bereiken. En ongeveer de enige manier voelt het soms, als ook als medium. Maar als een overheid zelf zegt, hier mogen we zelf niet eens aan zitten. En de Europese commissie zegt, ze houden zich niet aan de regels. Het is verslavend. En het zorgt ongeveer voor brain rot. Hè? Het is echt een product wat je verslavend maakt. En dat je dan eigenlijk denkt, ja, maar dat is toch ook wel handig. Wel, toch een beetje gebruik maken van die verslaving, want dan vind ik ze. Ja, je moet je wel aan je eigen regels houden, denk ik dan.
1: Elger?
3: Nee, wat hier heel gek is dat eigenlijk de overheid zegt, dit platform is niet goed, om redenen. Alle overheidsorganisaties mogen daar niet actief op zijn. Politieke partijen dan weer wel. Dat is altijd grappig dat dan de overheidsorganisaties niet, maar de politieke partijen die het beleid maken, maar wel op actief zijn. Dat even als zijpad. Maar dat je vervolgens eigenlijk niet echt reguleert. Tuurlijk, er is in Europa echt wel onderzoeken en er zijn regels waar ze zich niet aan houden. Ze censureren onderwerpen zoals situatie in Israël, maar ook LGBTQ+ berichtgeving. Die worden gewoon actief onderdrukt door het algoritme. Dat zijn gewoon ethisch is dat niet oké, maar daar worden ze ook niet opgepakt.
1: Ze zitten er wel, de jongen.
3: Ja, maar het probleem is, als jij zegt, dit is niet oké, dus we mogen er niet op, dan moet je het ook heel streng gaan reguleren. Je kan niet zeggen, hey, dit platform is niet oké, en we vinden het eigenlijk een heel groot probleem dat alle jongeren hierop zitten. Hey, maar alle jongeren zitten hierop, om ze te bereiken moeten we erop, maar dat mogen we niet. Dan heb je zelf iets fout gedaan. Dan ben je aan de ene kant jezelf gaan reguleren, maar niet het platform gaan reguleren, wat je eigenlijk had moeten reguleren. Ja, dat is gewoon, als je erover nadenkt, idioot. Ze hebben zelf voor dit probleem gezorgd.
0: De reden dat de overheid niet op TikTok mag, is vanwege spionagerisico vooral. Hè? Dus niet of het een verderfelijk platform is, want alle officiële overheidscommunicatie verloopt nog gewoon via Twitter, wat volgens mij ook nogal een verderfelijk platform is, waar het racisme en de haat ook bij de plinten opklotst. Dus het heeft een hoge mate van hypocrisie natuurlijk dat je nu dat dit als een dilemma wordt gepresenteerd. Ik denk dat het goed zou zijn als de overheid zou denken van wat is ons aandeel eigenlijk in de schadelijke impact van sociale media platformen. Het zou kunnen beginnen bij misschien er wat minder gebruik van te maken en kijken naar alternatieven. Ik geloof dat je jongeren ook prima op een andere manier kunt bereiken als je echt een goede cause hebt.
1: Hoe ga je dat doen?
0: Nou, je kunt er naartoe gaan bijvoorbeeld. Ze zitten inderdaad op hun scherm, maar ze zitten nog steeds ergens op hun scherm. En ik denk dat het wel echt wel, dat we zien van iedereen zit een beetje in zijn eigen huis op zijn telefoon. Maar er is een hele makkelijke manier om toch nog gewoon mensen te zien. Dat is namelijk naar elkaar toe lopen. En als het zo belangrijk is dat we jongens en meiden voor Defensie en masse gaan recruteren, wat ook nog maar de vraag is. Nou, dan denk ik dat als je het graag wilt, kun je het ook wel via andere manieren doen dan via een Chinese spionageplatform.
3: Maar het is natuurlijk niet of. Je hebt ook gewoon je wil ook in die hele wervingsdingen wil je ook gewoon traditionele campagnes hebben. En je zou dat vroeger op tv hebben gedaan. En nu voor die doelgroep moet je dat op TikTok, misschien op Instagram, Snapchat doen. Maar dat is waar ze zitten. En dat is natuurlijk het hele probleem. De journalistiek heeft hetzelfde probleem. We moeten jongeren bereiken, maar journalistiek ethisch, ik leg net uit het algoritme wat het allemaal censureert. Journalistiek ethisch is het niet oké en niet te verantwoorden dat je op TikTok zit. Maar ik snap ook dat al die partijen

0: partij begint te zeggen, ja, we moeten toch op TikTok, anders bereiken we deze groep niet. En dat is het hele dilemma waar je in zit en waar geen goede oplossing voor is, zolang dit platform gewoon op deze manier mag opereren.
1: Elge van der Wel, dankjewel. Gijs van der Beek, dank. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? Gaat vandaag over onze pensioenfondsen. Met ingang van 1 januari 2028 gaan alle fondsen over op een nieuw eerlijker stelsel. Bel ons met vragen over dit onderwerp 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws.
2: NPO Radio 1.
1: Hier is Jan van der Putten.
3: Afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 48.500 woningen te koop gezet. Dat is 5% meer dan een jaar eerder. Maar de markt blijft krap, zegt NVM. In Luik in België is een samenscholingsverbod ingesteld vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Het is een chaos bij het LBIO, meldt RTL Nieuws. Het overheidsbureau dat alimentatie int als een ex-partner niet of te weinig betaalt. Medewerkers klagen over hoge werkdruk en een slechte werksfeer. De wachttijden voor cliënten zijn opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. En bij 2 aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Er zijn 10 gewonden. De militaire coalitie in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië, viel daarna ruim 80 militairen van de Houthis aan.
1: ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Mandy van der Plas.
4: Er is een ongeluk gebeurd op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is hier 30 minuten. En ook staat er file op de A18 Varsseveld richting Zevenaar. Daar is de vertraging bij knooppunt Oud-Dijk ongeveer 1 kwartier.
2: Tot 11:30, Herman van der Zand.
1: Wat als diplomatieke betrekkingen ophouden? Wat blijft er dan nog over? Want Nederlandse diplomaten die op de westelijke Jordaan-oever samenwerkten met Palestijnse bewoners zijn hun diplomatieke status kwijt. Daarover spreken we straks met oud-diplomaat Berber van der Wouden. Eerst onze rubriek Zijn er nog vragen? Met daarin alle aandacht voor onze pensioenfondsen. Met ingang van 1 januari 2028 gaan alle fondsen over op een nieuw, eerlijker stelsel. De kans dat we vanaf die datum het allemaal beter begrijpen dan vroeger is wel klein. De wereld van pensioenen, bijbehorende gaten en kloven is voor veel van ons een taaie kost. Om ons verder te helpen, financieel journalist van de Telegraaf en econoom Martin Visser. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Begrijp jij het helemaal?
5: Nou, dat zou wel heel hoogmoedig zijn om daar ja op te zeggen.
1: Nee, jammer.
5: Het is echt ongelooflijk ingewikkeld. En het nieuwe pensioenstelsel zou ook eenvoudiger worden. Nou, zelfs dat is niet helemaal gelukt.
1: Ja, ik zeg ook eerlijker. Tussen aanhalingstekens staat het dan in mijn tekst. Dat hoor je dan niet.
5: Ja, dat
1: maar
5: vind
1: het
5: ik
1: is
5: best
1: wel wat rondgepompt worden.
5: Ja, dat vind ik wel verrassende. Dat is ook niet het eerste waar ik aan denk. Maar het is wel eerlijker in de zin van... we hadden een pensioenstelsel dat was too good to be true. Met zogenaamde garanties. Dat kon gewoon niet. Dus in die zin eerlijker, ja, het is wat het is. Je krijgt de gedachte, heel simpel gezegd, we hadden een pensioen met allemaal prachtige garanties. Er moesten oeverloze buffers worden aangehouden om al die garanties voor alle generaties waar te kunnen maken.
1: Een enorme een zee van geld.
5: Ja, nou, dat bleek dus allemaal helemaal niet te kunnen. Dus dat zorgde voor veel frustratie. Zeker bij gepensioneerden die jarenlang hun pensioen zagen stagneren. Niet opgeplust met de inflatie. En we gaan naar een systeem waar we zijn onderweg. Sommige pensioenfondsen zijn al hebben de overstap al gemaakt naar iets wat mee gaat bewegen op de golven van de beurs, op de beleggingen. Ja, en dan kan je een keer pech hebben en een keer geluk hebben. Dat is in die zin eerlijker. Of het een eerlijke verdeling is tussen alle deelnemers en generaties, nou, dat waag ik te betwijfelen.
1: Je zegt, er zijn er al een aantal over. Ja. We zitten eigenlijk in een transitiefase. Hoe zijn de ervaringen van de fondsen die al over zijn?
5: Ja, dat is natuurlijk om te zien of alle doelstellingen worden bereikt, is dat natuurlijk nog iets te vroeg. Maar 2 dingen vallen op. 1 is bij de overstap naar het nieuwe stelsel kunnen fondsen over het algemeen enorme bonussen uitdelen. Dat vinden ze natuurlijk heel fijn.
1: Dat is dat geld wat er
5: precies,
1: nog lag.
5: Ja, dat is wel ons eigen geld. Dus dat is goed om te realiseren. We zijn heel blij met iets wat we zelf hebben opgespaard. Zeker mensen die om een pensioen zijn, die merken dus ook dat hun pensioen dat dan maandelijks wordt uitgekeerd echt omhoog gaat.
1: PME is een van die pensioenfondsen.
5: Ja, PME en ABP die moeten nog over. En de andere grote 3 die zijn al over. Nou, pak een beetje voor 55% van de deelnemers is de overstap al gemaakt. Dus ze zijn net iets over de helft. Maar het tweede ding wat opvalt is dat de eerste pensioenfondsen zijn er weer zo lang over dat ze al hun eerste beslissing moeten nemen hebben over indexatie. En dan blijkt dat het niet de prijsstijging volgt. Want ook in het nieuwe stelsel. Worden weer buffertjes aangehouden? Worden weer verliezen uitgesmeerd over de tijd? Nou, dan begint het al ingewikkeld te worden.
6: Zijn het oude gedrag enigszins? Of?
5: Ja, dat komt natuurlijk. Kijk, het komt uit de koker van onder andere D66-minister Wouter Koolmees. En D66 is echt zo'n partij die gaat van, nou, laat het maar zo groot deel als een markt over. Aan individueel pensioen, veel keuzevrijheid. Maar goed, toen kwam de polder erbij, vakbonden. Die zeiden, nee, wij zijn voor solidariteit tussen generaties. Is ook best wel iets voor te zeggen. Wat je dan natuurlijk krijgt is, je stapt over van iets wat oorspronkelijk een soort eigen pensioenpotje was. Echt jouw geld. En dan kan je ook ongelooflijk pech hebben, maar ook ongelooflijk mazzel. Naar een systeem, ja, met een beetje plussen en minnen, buffertjes bouwen. Ja, het moet ook niet te slecht gaan met de mensen. Dan krijg je dus dit. Maar dat kan een tegenvaller zijn. Als jouw pensioenfonds na een enorme bonus het jaar erop ineens de inflatie niet meer volgt.
6: Ja, dan schommelt het. Straks praten en vragen we uitgebreid verder over ons pensioenfonds. Kunt u ook uw vragen kwijt aan Martin Visser. Bel dan vooral nu 0800 1101 of stel uw vraag in de NPO Luister app.
7: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
6: Vandaag is Anne van der Veen voor ons op pad. Anne, je bent in Nijmegen.
8: Ja, want hier zit Serena Daalman. Zij is communicatiewetenschapper van de Radboud Universiteit. En we hadden het er net even over. Jij mag ontzettend veel televisie kijken.
9: Ik kijk professioneel een hele hoop televisie en al heel erg lang.
8: Alleen vind je er eigenlijk vaak dan niks meer aan?
9: Nee, vooral omdat er zo weinig verandert voor vrouwen in de media.
8: Nou, daar geeft ze al een beetje wat weg, Berber, waar de specialiteit ligt van Serena Daalmans. Maar jij hebt een vraag voor haar die Serena wel kan beantwoorden, denk ik.
9: Ja, dat klopt. Ik kijk niet verschrikkelijk veel televisie, maar wat mij wel echt opvalt is, waar zijn de vrouwen, de oudere, wijzere vrouwen gebleven die ik me van vroeger wel herinner? Het lijkt wel of ze zijn verdwenen van de televisie. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd of iemand mij die vraag kon helpen beantwoorden.
8: Nou, die leggen we dan maar even bij Serena Daalmans neer. Jij kijkt en keek dus heel veel televisie. Zie jij dan veel oudere vrouwen?
9: Nee, ik zie weinig vrouwen en al helemaal heel weinig oude vrouwen.
8: En dat is echt zo?
9: Dat is echt zo. Dat is op basis van 20 jaar een onderzoek waarin de statistieken van vrouwen op tv en oudere vrouwen op tv en in de media in het algemeen eigenlijk nauwelijks veranderen.
8: Want je kijkt niet voortdurend voetbal. En daar gaat het mis.
9: Nee. Dit soort onderzoek gaat over bijvoorbeeld primetime televisie of alle films die er in het afgelopen jaar zijn uitgezonden of alle nieuwsberichten die er te zien zijn. Dus het is een heel breed palet van media dat je onderzoekt.
8: Ja, Berber heeft het idee, nu zie ik ze niet. Vroeger zag ik bijvoorbeeld Sonja Barend, ik zag Henny Stoel. Toen waren die oude wijze, we denken dat ze wijs zijn, weten we helemaal niet. Maar die oude vrouwen er wel en nu niet, heeft ze daar dan gelijk in? Zijn ze verdwenen? Houden we nu niet meer van oude vrouwen?
9: Het interessante daarin is dat soort van iconische voorbeelden zijn. En als je er eigenlijk over nadenkt, is dat één op heel veel mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Dus het feit dat die zo pregnant in je geheugen aanwezig zijn, is interessant, maar is waarschijnlijk omdat ze de enige van hun soort op dat moment waren.
8: Het zijn excuustrussen, mag ik dat nog zeggen?
9: Die vind ik heel moeilijk. Maar ze zijn wel een soort van het voorbeeld van een leeftijdscategorie. Terwijl je waarschijnlijk meerdere mannen in die leeftijdscategorie kan noemen die eenzelfde soort rol hadden.
8: Ze vallen dus op omdat ze de enige waren en nu nog de enige zijn.
9: Ja, zeker. Ik denk dat je het zo goed kan zien. En ooit heeft mijn dochter me wel eens gevraagd van waarom zijn alle oude mannen op tv wijs en helpend en alle oude vrouwen op tv heksen?
8: En nu gaan we eens even naar de antwoorden. Hoe kan dit?
9: Ik denk dat op basis van mijn onderzoek en onderzoek van heel veel andere wetenschappers, ik kan zeggen dat een belangrijke rol die in het instand houden van die zeg maar 1/3 grens van vrouwen op tv, makers zijn. Teams van makers waarin maar heel weinig vrouwen zitten.
8: Maar er zijn toch wel vrouwen, maar moeten vrouwen dan per se vrouwen uit gaan nodigen?
9: Nee, maar ik denk dat teams, creatieve teams, makers zich meer bewust moeten zijn dat diversiteit achter de schermen ook vertaalt naar diversiteit op schermen. Dus in televisie, in films, in sociale media, het makende, de makers hebben echt al een hele reële impact op wat wij zien in films, in series, in nieuwsprogramma's.
8: En doordat we alleen maar jonge vrouwen zien, vinden we een vrouw ook vaak snel oud. Toch? Als iemand boven de 40 wordt, denk je, oh, rimpeltje hier, daar. afgeserveerd?
9: Nou ja, vrouwen worden geassocieerd met hun jeugdige schoonheid en mannen vaak met kennis en wijsheid. Dus die associaties zitten verankerd in ons brein. En als dat is wat we in de media zien, dan is dat iets wat steeds herbevestigd wordt daarmee.
8: Denk je dat de media dat dit nou erg vinden? Want je zegt, ik schrijf hier al 20 jaar over, je geeft er lezingen over, je wordt uitgenodigd om het hoe te veranderen. Mm-hmm. En toch schiet het dus niet op, die cijfers verbeteren niet.
9: Nee, de cijfers verbeteren voor sommige groepen, dus bijvoorbeeld mensen van kleur of mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid. Maar voor vrouwen en voor mensen boven de 65 veranderden de cijfers eigenlijk niet of nauwelijks.
8: En als je dan 1 gouden tip moet geven, nog eentje die je niet al genoemd hebt?
9: Nou nee, mijn gouden tip is maak teams die maken diverser. Dat is eigenlijk de tip.
8: En niet botox erin bij iedereen.
9: Nee, niet botox erin. Nee.
8: Zie er wat jonger uit.
9: Nee, allemaal irrelevant.
8: Kom niet zo oud over.
9: Allemaal irrelevant.
8: Nee, echt diverse teams en doe er wat aan.
9: Ja, neem het serieus en zorg dat de wereld die we in de media zien lijkt op de wereld zoals die echt is.
8: Ben je een treurig persoon? Dus in 20 jaar verandert er niks?
9: Militant misschien, niet treurig.
8: Militant, en waar blijkt dat uit?
9: Dat ik het blijf doen en dat ik blijf hopen dat de verandering eindelijk wordt zoals we... Ja, zoals... Nee, zodat dat de mediawereld eindelijk wordt zoals de wereld echt is.
8: Nou, ik zal dit Herman van der Zandt. Luistert mee, die is niet de minste. Ja, let even op Herman.
6: Ja,
8: hè?
6: Ja,
8: je kan er zelf wat aan doen. Nodig ze uit, want we vergeten het gewoon eigenlijk.
6: Ja, dit is radio.
8: De oudere vrouw uit te
6: nodigen. Geldt het ook
8: nodigen.
6: Voor de radio eigenlijk? Hm.
8: Geldt het ook voor de radio?
9: Daar heb ik de cijfers nu niet zo voor paraat. Maar ik ben bang dat het een media geheel probleem is. Dat het niet divers genoeg is in termen van vrouwen en in termen van leeftijd.
8: Ja, en ik weet dat je ook wel eens op tv zit, Herman. Maar inderdaad, voor de radio gaan we het nog even uitzoeken. Kom ik nog wel een keer op terug. Het zijn niet echt hoopgevende cijfers. Vroeger was het ook niet beter. Ook dit niet, Berber. Maar de media, wij met z'n allen moeten ons best doen. En soms even verder zoeken, dus... Denk eens aan iemand van 65 plus om die ook eens uit te nodigen.
6: Ja. Ja, je hebt gelijk met je observatie.
10: Ja, dat klopt. Ik heb meestal gelijk.
6: Wist je wel misschien,
10: nee.
6: Hè?
10: Nee, grapje. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat iedereen die wel eens tv kijkt wel ziet. Er is geen enkele vrouw die op dit moment een talkshow host. Toch? Ja, ze mogen erbij zitten als een soort van decor en af en toe iets zeggen. Maar echt de leidende rol, daar is geen enkele vrouw.
6: Ja,
10: kan
6: Eva.
10: Oh ja, sorry, ja, die kijk ik, die zie ik over het hoofd. Ja, ja. Ja. Ja, nee, dat is waar.
6: Maar als je het hebt over de oudere vrouwen inderdaad.
10: Ja,
6: dat heel
10: ja. Ik weet ook niet wat oud is natuurlijk. Ik ben zelf in de 40. Dat is volgens mij al oud aan het worden. Dat vind ik niet zelf, maar dat is een beetje de als je kijkt naar wat er op televisie zit. Dus ja, ik vind
6: is
10: dat jammer.
6: Is nog een wereld te winnen.
10: Zeker, en ook van vrouwelijke experts trouwens. Ik zie dan toch wel vaak gewoon mannen zitten. Terwijl ik denk, nou, volgens mij zijn er minstens... Er zijn hele goede vakgenoten te vinden die niet man zijn. Probeer het eens.
2: Spraakmakers.
6: Nog steeds bij ons financieel journalist Martin Visser. We gaan het hebben over een onderwerp dat regelmatig voorbij komt in het nieuws. Het pensioenfonds.
11: Pensioen is natuurlijk niet alleen sparen. Het is bouwen aan je toekomst.
12: Hoeveel pensioen zijn we bereid in te leveren als ons pensioenfonds daardoor groener of impactvoller belegt?
11: Ik heb geen idee.
13: Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven.
14: Oh nee, dan ga je nog lang niet met pensioen. Nee.
13: Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven.
15: Maar in de afgelopen jaren is wel gebleken dat bijvoorbeeld een duurzamere koers wel tot wat lage rendementen heeft geleid. Ja, dat verhaal moet je ook gewoon vertellen aan je deelnemers.
6: U kunt uw vragen stellen over pensioenfondsen, bel 0800-1101 of stel uw vraag in de NPO Luister-app. Heeft Anne Teuns ook gedaan. Goedemorgen, wat is uw vraag aan Martin?
16: Sorry. Wat is mijn vraag? Nou, mijn vraag werd eigenlijk al een beetje beantwoord. Zijn er pensioenfondsen die zich richten op de nut van het algemeen? Het milieu, de ontwikkeling van het bouwen van huizen, meer van dat soort dingen. En dus niet alleen op inkomen.
6: Martin?
5: Ja, die pensioenfondsen, nou ja, die zijn er. Maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is natuurlijk het bij elkaar verzamelen van een goed pensioeninkomen. Maar je ziet wel de pensioenfondsen, met name ABP haalt vaak het nieuws, grootste pensioenfonds van Nederland, dat een aantal zeer eigenwijze en ook wel controversiële keuzes heeft gemaakt door bepaalde beleggingen af te stoten.
6: Bijvoorbeeld?
5: Shell, dat is het bekendste voorbeeld, 5 jaar geleden meen ik alweer. Ook van een paar grote techreuzen in Amerika hebben ze afscheid genomen.
6: Terwijl dat zijn winstgevende beleggingen natuurlijk.
5: Ja, zeker. PFZW voor de zorg en welzijn belegt principieel niet in tabakbedrijven. Wat ik natuurlijk heel goed begrijp. Als je voor de zorg staat, is het nogal raar natuurlijk. Dus in die zin gebeurt dat. En je ziet ook wel dat de Nederlandse overheid en overheden in Europa in gesprek zijn met pensioenfondsen. Of zij ook niet kunnen gaan investeren in specifieke Europese projecten. Nou, woningbouw zou er één kunnen zijn. En dat gebeurt ook al wel. Maar ik vind het wel een dilemma. Want ja, wij zijn verplicht mee te doen. We hebben geen enkele keuze. We kunnen ook dus niet kiezen tussen meer groen pensioenfonds en een minder groen pensioenfonds. En de overheid verplicht ons daartoe, omdat het pensioenfonds voor ons en namens ons een fatsoenlijk pensioen moet opbouwen. Dus ja, rendement moet toch wel, vind ik, op één staan. En als je dat anders vindt, op zijn minst op de gedeelde eerste plaats staan. Het is geen liefdadigheidsinstelling.
6: Mevrouw Teuns, weet u van uw eigen pensioenfonds hoe zij erin staan?
16: Ik heb geen pensioenfonds, want ik ben die apothekersassistente die te horen kreeg toen ze net begon. Ja, voor vrouwen doen we geen pensioenfonds, want die gaan toch trouwen.
6: Ja. Dus ja, dan valt er ook niet zoveel te controleren. Maar u hoopt wel dat de fondsen die er dan zijn het beste voor hebben.
16: Ja, dat. En ik vraag me af, zou er niet een mogelijkheid moeten zijn om te kunnen kiezen?
5: Ja.
16: Kunnen kiezen voor een pensioenfonds wat vooral zich op inkomsten richt en een pensioenfonds dat vooral voor, laten we het even zeggen, het nut van het algemeen kiest. Ja.
5: Nou, dat lijkt me op zijn minst een heel interessant experiment. Maar die keuzevrijheid ligt ook heel ingewikkeld. Ligt gevoelig in de pensioensector zelf. Ik zei al, er is een deal gesloten na heel veel gedoe met de polder, met de vakbonden en de werkgevers. Heel veel politieke partijen vinden het moeilijk. Het is een heel paternalistisch systeem, omdat men toch bang is dat met te veel keuzevrijheid mensen onverantwoorde keuzes gaan maken. Maar iemand die geen pensioen opbouwt en niet onder een pensioenfonds valt, kan natuurlijk wel voor zichzelf pensioen opbouwen. Is ook fiscaal aantrekkelijk. En dan kan je natuurlijk altijd kiezen voor een beleggingsinstelling dat het op de manier doet die met je bij jouw levensvisie past.
6: Nou, mevrouw Teuns, dank u wel voor uw telefoontje. 0811. U kunt bellen. Wilbert Mossink, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
6: Wat is uw vraag, Martin?
17: Ik heb een vraagje over datzelfde ABP. Ik krijg pensioen van het ABP. En vanaf begin dit jaar hebben ze op hun site geschreven, halverwege het jaar krijg je duidelijkheid over hoe je gaat invaren met je pensioen. Maar tot op heden heb ik nog helemaal niks gehoord van het ABP. Of je nou wel of niet een bonus krijgt, zit daar een bepaalde reden achter? Want we leven inmiddels, denk ik, 2 maanden voor het invaren van het ABP. Enige communicatie, ook naar de deelnemers, lijkt mij ook wel wenselijk.
5: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik denk dat een telefoontje naar ABP misschien iets concreter informatie op kan leveren dan ik u kan geven, ben ik bang. Pensioenfondsen hebben officiële wettelijke termijnen opgedragen gekregen door de Nederlandse Bank, waarop ze mensen moeten informeren. Maar mijn ervaring is wel dat pensioenfondsen het heel ingewikkeld vinden om helder te communiceren. Maar hier gaat het echt om een gevalletje van, u wilt op een gegeven moment weten waar u aan toe bent. En ik denk dat ze die keuze nog niet hebben gemaakt. Want dat ze natuurlijk ook moeten kijken wat de laatste stand op de financiële markten is.
6: Dit
5: is de grootste. Als zij termijnen hebben beloofd aan u die ze niet komen nakomen, zou ik zeker daar te raden gaan. Maar ze kijken ook echt naar de laatste stand. Want op een gegeven moment op 1 januari aanstaande, hoe de financiële markten erbij dan bijstaan, bepaalt ook de hoogte van de bonussen, aanhalingstekens, die gepensioneerden en andere deelnemers meekrijgen. Want ja, het is echt overnight gaan ze over van 31 december op 1 januari. En hoe het er dan voor staat, is bepalend voor die verdeling.
6: Ja, maakt u zich te zorgen over meneer Mossink?
17: Nou ja, ik ben uiteraard wel benieuwd naar wanneer je dat vergelijkt met andere pensioenfondsen die al eerder zijn overgegaan. Vraag je natuurlijk af, oké, wat gaat dat voor mij betekenen concreet volgend jaar per maand?
6: Ja.
17: Nou, Ja. En daar zie je dat er toch omheen weinig communicatie van dat ABP is.
6: Ja, dat wilt u graag horen. Dank u wel voor het telefoontje. Wilbert Mossink was dat. Berber van der Wouden, spraakmaker. Ook een vraag aan Martin. Waar gaat hij over?
10: Ja, dat gaat eigenlijk over die beleggingsportfolio's die pensioenfondsen hebben. Mm-hmm. In hoeverre is het mogelijk voor ons om precies te weten waar onze pensioenfondsen in beleggen? Het zijn vaak hele ingewikkelde en aan elkaar gekoppelde projecten, bedrijven, mm-hmm, waar ze in investeren. Ja, er is natuurlijk geen keuzevrijheid, maar het is wel belangrijk dat je weet waar je geld vandaan komt.
5: Ja.
10: Hoe kunnen we dat het beste zien?
5: Nou ja, in het jaarverslag kan je al heel veel informatie zien. En heel veel pensioenfondsen, mijn ervaring, communiceren er wel over dat het een beleggingsbeleid is. Ja, je kan denk ik niet, of dat weet ik wel zeker, je kan niet op de euro controleren waar al het geld precies heen gaat.
10: Nee.
5: Maar om te beginnen geven ze wel openheid van zaken. Dat moeten ze ook over de verdeling tussen aandelen, obligaties en andere vormen van beleggingen, vastgoed bijvoorbeeld. En die grote majeure keuzes die zijn gemaakt door al dan niet in Shell te blijven of eruit te stappen. Ja, die worden ook echt wereldkundig gemaakt. Zeker bij die hele grote. Ja, de andere vraag die ik zelf interessanter zou vinden is van in welke mate heb je er invloed op?
6: En nou, dat is een vraag van Frans Koppelaar, die belde ons. Die zegt, wat voor invloed heeft een pensioengerechtigde er eigenlijk op? Hoe een fonds belegt?
5: Ja, en daar vind ik het dus ingewikkeld worden. Want ik begrijp wel dat verzoek komt van, ja, ik wil een pensioenfonds hebben dat een beetje goed met de aarde omgaat. Of welk doel je ook nastreeft. Ja, de invloed die je erop hebt is nagenoeg nul. Want die pensioenfondsen die zeggen enquêtes te houden. Die zeggen, ja, wel onze deelnemers willen dat. Ja, maar dat geldt niet voor al die deelnemers per se. Daar is nu de discussie in de Tweede Kamer ook over. Omdat men ziet dat de rendementen van pensioenfondsen in Nederland heel erg achter lijken te lopen bij rendementen die elders in de wereld worden gehaald. Ja, worden daar niet te politieke beslissingen genomen in die bestuurskamers van de pensioenfondsen om een goede sier te maken? En een deel van de deelnemers zou dat willen. Maar niet iedereen wil dat. Heel veel mensen willen gewoon het allerbeste pensioen.
10: Ja, maar bijvoorbeeld, ik ben zelf dan als ambtenaar en diplomaat ben ik verplicht bij het ABP heel lang aangesloten geweest. ABP was een van die pensioenfondsen die investeerde onder andere in flink in de wapenindustrie en ook flink in Israëlische bedrijven. Onder andere ook actief waren in de nederzettingen. Dat is natuurlijk in strijd met de Nederlandse grondwet. Bijvoorbeeld bij de wapenindustrie waren ook wel bedrijven die clustermunitie maakten. Allemaal verboden onder internationaal recht. Ja, dat is natuurlijk wel heel raar dat je dan als ambtenaar staat voor het een. Ja. En je geld eigenlijk straks naar je pensioen krijgt uit iets waar je voor hebt moeten. Waar je toe hebt moeten verhouden en wat je moet bestrijden tijdens je werk. Dus het is natuurlijk niet alleen, maar ja, kijk, als je op alle mogelijke perverse manieren geld kon verdienen, ja, dat is er natuurlijk. Het is natuurlijk wel een beetje raar om te zeggen, het gaat alleen maar om dat geld.
5: Nee, dat begrijp ik. Maar ik vind een belegging in bedrijven die clustermunitie maken een andere orde. Ik bedoel, daar zijn het ook gewoon internationale normen voor. Mm-hmm. Wat er wel en wat er niet mag. Volgens mij hebben ze daar ook allemaal afscheid van genomen. Ja, defensie in de brede wordt wel ingewikkelder.
10: Mm-hmm.
5: Je ziet dus dat pensioenfondsen nu we met z'n allen natuurlijk vinden dat die NAVO-norm moet worden gehaald. En extra in defensie investeren. Dat pensioenfondsen in toenemende mate in defensie investeren. Dus het gaat ook een beetje met de golven van de tijd.
6: Mm-hmm.
5: En nog een ander argument. Ik vond het eigenlijk een gemiste kans van ABP om 5 jaar geleden uit Shell te stappen. Want tot dan toe waren zij een actieve belegger, een actieve aandeelhouder met een hele lange horizon die invloed uit kon oefenen. En binnen Shell waren er activistische beleggers die ABP hartstikke hard nodig hadden. Ja, en nu in plaats van ABP zitten daar misschien hedge funds in of andere beleggers. Dus je mist ook de kans om bij te sturen. Dat kan ook de rol van hele grote partijen als pensioenfondsen zijn.
6: Ja, je zegt dat het waait ook een beetje met de golven mee. De komende jaren gaat dat pensioenfonds ABP investeren in Europese bedrijven.
5: Ja.
6: Die willen innoveren om ook eigenlijk te voorkomen dat die bedrijven naar China of Amerika vertrekken. Dat is 1 miljard.
5: Ja, dat is op zich natuurlijk een heel klein deel, wat heel goed is hoor. Maar en ik denk dat ook daar zit wel een spanning. De politiek wil heel graag ons pensioenvermogen inzetten voor onze economie, wat heel begrijpelijk is. En tegelijkertijd hoor ik de minister ook wel zeggen, minister Buchholz van de week, dat ging dan over woningbouw en de bedrijven die daarachter zitten. Ja, je moet ook maar een beetje rekening houden met een beetje minder rendement, want het dient een goed doel. Ja, dat denk ik allemaal hoela. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil dat mijn pensioenfonds een fatsoenlijk rendement heeft. En dan vind ik ook dat je als overheid moet zorgen dat allerlei Europese projecten of Nederlandse projecten natuurlijk zodanig zijn vormgegeven dat ze gewoon rendabel zijn. Anders wordt het, nou, dan zeg ik, dan wordt het een soort goede doeleninstelling. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dan vind ik dat ik keuzevrijheid moet krijgen. En dat ik als pensioendeelnemer ook kan zeggen, nou, ik wens daar niet aan mee te doen. Maar dat mag dus niet. En dan word je een soort vehikel, een verlengstuk van de overheid. Dat lijkt me heel onwenselijk.
6: Heb je het idee dat dit die verandering van het pensioenstelsel, wat het voor ons betekent, dat toch, we hebben het er straks gehad over funderingen van woningen. Daar zijn we niet mee bezig. Met pensioen moet je eigenlijk idealiter helemaal niet bezig hoeven zijn, toch?
5: Nee. Ik heb ooit bij een pensioendebat bij de Telegraaf, dat mocht ik leiden, dan opende ik. En met allemaal pensioenbestuurders. Nou, een eerste zin was, ik maak nooit mijn pensioenpost open.
6: Ja.
5: De bekken vielen open. Maar het was wel heel eerlijk. En ik, nou moet ik zeggen, ik vind het de politieke deel interessant. Maar je eigen pensioen heb je natuurlijk nul invloed op. Het wordt voor je geregeld, Joop, maar dat het goed is. Ik zou niemand aanraden om dat te doen. Verdiep je erin. Bestook je pensioenfonds. Maar het is ook een beetje waar ik ook last van heb. Dat ik denk van ja, het wordt voor me gedaan. Ik vertrouw erop dat het goed gaat.
6: Ook goed nieuws hoor, over die nieuws over de uitkering van 2027 van ABP. Want Ruud zegt, ik heb net mijn mail binnen met hoe hoog mijn
5: premie. Nou, zo snel kan het gaan.
6: Het kan heel snel. Dankjewel Martin Visser. De rubriek Zijn er nog vragen gaat morgen over de doodstraf in Amerika. Daar is de afgelopen dagen enorm veel over te doen geweest vanwege de mislukte executie van Christa Pike in Tennessee. Heeft u vragen over de doodstraf in Amerika? Mail ons spraakmakers@kro-ncw.nl. U kunt ook nog bellen 0800 1101.
18: NPO Radio 1.
19: 1 vandaag. Hoeveel piano speelt u nu?
20: Eentje maar hoor, 1 piano.
19: Ja, 1 piano, maar hoeveel uren speelt u daarop per dag?
18: Verdieping bij het nieuws.
21: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
22: De tranen schieten in mijn ogen. Dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
19: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
21: Het is wel een, ik zou zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël.
23: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
22: Ja, het is een feit.
19: Avro Tros met 1 vandaag.
18: Op NPO Radio 1.
19: Zometeen van 12 tot half 2.
18: Wie luistert, weet meer. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
25: Ster. De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
26: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
29: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
30: Ah, hier kan het.
29: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
31: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
32: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
31: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: NPO Radio 1, 11 uur.
0: Herman van der Zand.
6: Nederlandse diplomaten op de Westelijke Jordaanhoever zijn hun diplomatieke status kwijt. Hoe nu verder? Dat bespreken we met Berber van der Wouden. Ze is voorzitter van de Rights Forum en voormalige diplomaat in de regio. Nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten.
1: Huizen blijven schaars, ondanks dat er afgelopen kwartaal wat meer woningen in de verkoop kwamen. Het ging om ruim 48.000 woningen, 5% meer dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat beleggers hun huizen verkopen, zegt makelaarsvereniging NVM.
2: We zien nog steeds dat er ontzettend veel huurwoningen op de verkoopmarkt terecht zijn gekomen. We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
1: De woningprijzen stegen met bijna 2%. Gemiddeld kostte een bestaand huis 503.000 euro. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten gelden uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgeslagen vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Alle techbedrijven moeten verplicht worden om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten vier kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorme aantallen beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu is het nog aan de techbedrijven zelf of ze technologie inzetten om die beelden op te sporen en te verwijderen. En daardoor doet het ene bedrijf meer dan het andere. De kinderrechtenorganisaties willen dat justitieminister Van Wil daarom in actie komt. Het is een chaos bij het LBIO, meldt RTL Nieuws. Dat is het overheidsbureau dat alimentatie int als een ex-partner niet of te weinig betaalt. Volgens RTL klagen medewerkers over hoge werkdruk en slechte werksfeer. De wachttijden voor cliënten zouden zijn opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die niet in natuurgebieden thuishoren worden bestreden en het aantal wandelaars en fietsers aan de kust moet omlaag. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van één tanker kost nu gemiddeld €500.000 per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. In België is de rechtszaak begonnen rondom de dood van kleuter Dien. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Het wordt een snel proces, zegt VRT-verslaggever Filip Heijmans.
3: Volgende week vrijdag gaan we weten of ze allebei schuldig zijn en waaraan precies. En daarna, bij een assiseproces in België gaat dat allemaal vrij snel. De maandag daarop zal de jury beslissen straf ze daarvoor krijgen. Dus over een dag of 10 moet dit proces afgerond zijn.
1: In januari 2022 pasten de verdachten op Dien en op zijn zusje. De man zou het jongetje van 4 toen in zijn auto hebben meegenomen. Een paar dagen later werd de kleuter doodgevonden in Zeeland. Bij 2 aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de alsmaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren opnieuw fors omhoog, terwijl dat volgens het kabinet niet de bedoeling is. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid.
4: D66, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
1: De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%, terwijl de rente gisteren tot boven de 3% is gestegen. En het weer, zon en buien, vooral aan de kust veel wind. Het wordt een graad of 15. Morgen bewolkt met vooral in het midden en westen veel regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden.
6: Wendy van der Plas bij de ANWB, waar staat het vast?
0: Onder andere op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid is namelijk een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 25 minuten. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zijn twee rijstroken dicht bij Zaltbommel. Hier zo'n 10 minuten extra reistijd. En op de A18 Varsseveld richting Zevenaar staat file bij knooppunt Ouddijk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
13: Herman van der Zand.
6: 11:08 is het bijna. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven alvast voor een vraag uit de tweede ronde. De vraag is: een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van wat voor meter voor veroordeelden?
14: U slingerde over de weg.
15: Ja, maar dat is omdat ik geen rijbewijs heb.
14: Nee.
6: Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer in de studio meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800 1101. De relatie tussen Nederland en Israël is de afgelopen week verder onder druk gekomen, omdat Israël twee Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever de wacht heeft aangezegd.
16: Ik vind het een onnodige maatregel van Israël.
17: Israël gaat Nederlandse diplomaten straffen. Het is een reactie op het importverbod dat ons land instelde voor spullen uit illegale Israëlische nederzettingen.
16: En het is geen maatregel die gericht is tegen Israël. Het is een maatregel om te voldoen aan onze verantwoordelijkheden en verplichtingen onder het internationaal recht.
24: Israel's foreign ministry says their diplomatic status will expire in 7 days.
33: Minister Berensen van Buitenlandse Zaken roept de Israëlische ambassadeur op het matje.
16: Om ook het gesprek te voeren over de details van deze maatregel. En ook over de impact op onze diplomaten die binnen 7 dagen daar weg zouden moeten. Wat ontzettend impactvol is.
6: Voor de minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Diplomatie wordt wereldwijd gezien als het smeermiddel als landen tegenover elkaar komen te staan. Maar hoeveel speelruimte is er nog voor diplomaten over? En wat blijft er over als diplomatie eigenlijk helemaal verdwijnt? Onze spraakmaker Berber van der Woude was jarenlang diplomaat. Werkte onder meer in Ramallah ook. Wat voor werk deed u daar?
5: Ik werkte als... ik was uitgezonden vanuit Nederland. En met de mijn dossier, zoals dat dan heet, in ambtelijke taalgebruik. Dat ging over justitie en veiligheidsopbouw. Rechtsstaatopbouw eigenlijk aan de Palestijnse kant. Dus, en als je naar Ramallah wordt uitgezonden, dan is jouw diplomatieke counterpart, dus de overheid met wie je dealt, dat is dan de Palestijnse autoriteit.
6: Ja, want die bestuurt vanuit daar de westelijke Jordaan.
5: Nou ja, die bestuurt inmiddels piepkleine stukjes van de westelijke
6: Toen
5: Jordaan.
6: Nog wel, laat ik zo zeggen.
5: Nou ja, toen ook al heel kleine delen. Ja. De veiligheidsverantwoordelijkheid over dat hele gebied was toen al in handen van Israël. En dat was ook waarom wij als Nederlandse diplomaten dus onze accreditatie, dus onze toestemming om te werken daar, die haalden wij niet bij de Palestijnse autoriteit, maar die haalden wij bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook omdat wij de Palestijnse staat niet erkennen.
6: Ja, als Nederland. En dat betekent dat ze ook die status weer kunnen intrekken. Zoals ze dus is gebeurd met deze diplomaten die er nu zijn.
5: Ja, en dat zijn er meer dan twee. Dat gaat over alle uitgezonden medewerkers. Dus alle diplomaten die werkzaam zijn op de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah.
6: Lukte het werk? Was dat uw dossier, was dat uit te voeren?
5: Nou, kijk, als je het heel technisch bekijkt, dan was er wel wat te doen op het gebied van het ontwikkelen van wetgeving, het helpen trainen van officieren van justitie en rechters. Maar goed, als je gaat kijken naar wat is hetgene wat de Palestijnse rechtsstaatontwikkeling in de weg staat, dan is dat in hoge mate natuurlijk de Israëlische bezetting. Die alleen al vanwege alle blokkades of van alle beperkingen die het op de bewegingsvrijheid en op allerlei administratieve processen heeft en op de Palestijnse economie.
6: Is het werk dan daar wel echt dan praktisch of is het vooral symbolisch of is het een politieke keuze om daar dan diplomaten te stationeren?
5: Kijk, het is voor Nederland een hele goede manier om te zeggen, we hebben goede relaties met beide kanten van het conflict. Hè? En we willen een twee-staten-oplossing. Dus we hebben relaties met de Palestijnen en we hebben relaties met Israël. Maar in de praktijk heb je natuurlijk de relatie met de Palestijnen volledig afhankelijk gemaakt van of Israël het oké vindt. Dus als Israël iets niet oké vindt, en dat hebben we gezien de afgelopen week, dan kunnen ze met één knip in de vingers kunnen ze zeggen, nou ja, die diplomaten van jullie daar, die daarvan trekken wij dan de accreditatie in. Dus het is eigenlijk ook wel een ontwerpfout. Dit kon elk moment gebeuren en het is nu gebeurd.
6: Ja. Waar zit de fout hem dan?
5: Kijk, de fout zit hem natuurlijk in. Ga je akkoord met zo'n structuur, waarin je eigenlijk gewoon je diplomatieke relatie met de Palestijnen volledig ondergeschikt maakt aan je relatie met Israël? Dus dat is de structurele fout. En nu hebben we een reactiefout. Als jij jezelf als diplomatieke entiteit serieus neemt, dan zou je dus wel wederkerigheid moeten toepassen op het moment dat Israël ervoor kiest om een hele zware, dit is dus de zwaarst mogelijke diplomatieke
6: maatregel. Ja, jullie diplomaten moeten weg daar.
5: Ja. En we hebben geen, dan zeggen van, nou ja, we zeggen dat het onnodig is en we ontbieden de ambassadeur. Dat is een hele lichte reactie.
6: Wat is dat? Ja, de ambassadeur op het matje roepen, wat betekent dat eigenlijk?
5: Dat is dat je de ambassadeur uitnodigt in Den Haag, in dit geval, voor een gesprek. Het is een soort, foeiegesprek. Maar in dit geval weet ik van mijn vogeltjes binnen het ministerie dat dit gesprek niet eens door de minister van Buitenlandse Zaken is gevoerd met de Israëlische ambassadeur, maar door een hoge ambtenaar. Ja, het is niks natuurlijk. En het probleem is nu dat je accepteert dat Israël heeft dus een hele strenge maatregel nu. Ik geloof dat ze inmiddels wel een klein beetje extra tijd hebben gegeven. Dus het zou eigenlijk afgelopen zondag ingaan. En ze hebben extra respijt gegeven van 10 dagen, geloof ik. Maar als jij dan niet onmiddellijk naar hetzelfde niveau gaat, dan heb je ook je basis voor gesprek ben je ook kwijt natuurlijk. Je zit dan onder het Israëlische niveau. Zij zijn dan duidelijk de bovenliggende partij. En je wilt eigenlijk toe naar een plek waar je met elkaar weer kunt praten en weer kunt deescaleren.
6: Maar moet je dan op dezelfde manier reageren? Moet je zeggen, dan gaan we er een paar van jullie hier wegsturen?
5: Dat zou inderdaad, denk ik, dat zou een manier zijn om Israël te laten zien van wij vinden het belangrijk. Wij vinden deze relatie met de Palestijnen belangrijk.
6: Of krijg je dan een escalatie die maar doorgaat?
5: Nou ja, in het geval van Israël. Kijk, Israël is niet een gebruikelijke diplomatieke speler. De manier ook waarop dit werd aangekondigd. Twitter. Ze zitten heel erg op de koers van publieke diplomatie, niet bepaald stille diplomatie.
6: Nou, een interview van de Israëlische president Herzog in de Telegraaf, een exclusief interview, waarin hij zich woedend toont over de sancties natuurlijk die zijn afgekomen.
5: Nou, het is geen sanctie eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk gewoon een besluit van Nederland om zich eindelijk eens een keer aan de wet te houden. Namelijk het niet inkopen van goederen die eigenlijk uit criminaliteit zijn gewonnen. Want illegale nederzettingen zijn in strijd met het recht en elke economische elke economische ontwikkeling en activiteit die daar plaatsvindt is ook in strijd met de wet. Dus het is eigenlijk gewoon
6: het uitvoeren van
5: wat we al lang hadden moeten doen. Ja, ja.
6: Nou wordt diplomatie wereldwijd gezien als smeermiddel in de internationale betrekkingen. Dan worden de lijntjes opengehouden als landen tegenover elkaar komen te staan. Is dat de afgelopen jaren niet alleen daar, maar in de rest van de wereld anders geworden? De rol van de diplomaat?
5: Nou, heel erg natuurlijk. Ik bedoel, de wereld is echt heel erg veranderd in de zin van vroeger was je als, en dat was, heb ik zelfs al meegemaakt aan het begin van mijn carrière. Dat was, ja, toen was internet er nog wel, maar echt op een hele andere manier. En toen had je echt nog diplomaten nodig om de combinatie te maken van in Nederland duidelijk maken welke ontwikkelingen er spelen in een land waar je bent. En dat dan combineren met duiding uit je lokale netwerk. Die rol is veel kleiner geworden. Want je kan veel beter vanuit Den Haag eigenlijk gewoon directe betrekkingen hebben met mensen die je daar gewoon heel goed kunnen informeren. Mijn dagen aan het begin van mijn carrière begonnen echt met de kranten lezen. Hè? Nou ja, dat is nu natuurlijk heel anders. Nu is het nieuws voortdurend daar en de hele tijd om ons heen.
6: Maar is het puur omdat de lijntjes korter zijn tussen het land waar de diplomaat vandaan komt en het gebied?
5: Nou, je hebt er gewoon geen diplomaat meer voor nodig om die informatie over te brengen. Dus de rol van de diplomaat is wel veranderd op dat gebied.
6: Maar als smeermiddel, hè? Als het tussen twee landen wat slechter gaat, dat u dan op een ambtelijk niveau met elkaar toch contact onderhoudt. En
5: zeker.
6: Dat weer naar boven leidt tot betere betrekkingen.
5: Nou ja, dat is een heel, denk ik, een heel rooskleurig beeld van wat diplomaten kunnen. Hè? Want het is een soort van buffer om de relatie tussen twee landen heen. En bijvoorbeeld hoe nu onze minister van Justitie David van Wil met in de zaak van Sierra Leone.
6: De zaak Bolle Jos.
5: Laten we heel even kijken naar ons eigen gedrag. De zaak Bolle Jos. Dat is een om nationale belangen ingegeven standpunt. Dat gedrag ook, dat is zeer adiplomatiek.
6: Dus Europese ontwikkelingshulp hangt af van medewerking op het dossier Bolle Jos.
5: Ja, dat. En hij heeft dus daarmee niet alleen de Sierra Leoneanse autoriteiten, die natuurlijk een hele dubieuze rol spelen. Hè. Dat wil ik eventjes dat wil ik even parkeren. Maar die heeft hij behoorlijk tegen. De goodwill daar om überhaupt iets te doen voor Nederland in deze zaak is natuurlijk helemaal weg. Hij heeft in Europa ook, want dat is denk ik een ontwikkeling die we hebben meegemaakt, veel meer, als Nederland vooral, veel meer van bilaterale naar multilaterale diplomatie. Dus veel meer in Europees verband, in VN-verband. En in de Europese Unie heeft hij dus eigenlijk ook zijn collega's de goodwill een beetje verspeeld. Er was veel irritatie over de manier waarop hij te werk ging. Dan moet je wel, als diplomaat moet je dan wel heel hard werken om dat weer een beetje goed te maken.
6: Ja, dan moet je dat gaan gladstrijken. Ja. Je ziet natuurlijk veel meer wereldleiders, landen die zich uitspreken, die hard tegenover elkaar staan. Is dat dan onder de oppervlak altijd wel? Zijn dat dan altijd diplomaten heel erg bezig om terug te krabbelen? Hij bedoelt het niet zo of zij bedoelt het toch niet zo. Het zit toch anders.
5: Nou ja, je bent natuurlijk wel een soort van tolk, vertaler, denk ik, van wat er in Nederland gebeurt. En je kunt wel een beetje uitleggen van ja, dat komt hier vandaan.
6: Ook dat ze partijen niet goed doet in de peilingen. Maar gaat het over dat niveau?
5: Nou ja, dat kun je in persoonlijke betrekkingen wel vertellen. Van waarom gebeurt dit? Maar je kunt natuurlijk de standpunten niet veranderen. Je bent uiteindelijk een instrument van de Nederlandse staat. En jij komt met een boodschap die van de Nederlandse regering komt. En je kunt niet zelf beleid gaan zitten maken. En je kunt ook niet met persoonlijke relaties gaan goedmaken wat er stuk wordt gemaakt op relaties tussen landen op dat niveau.
18: Maar je kan wel vertalen natuurlijk.
6: Martin.
18: En die diplomaat waarmee je dan spreekt, die buitenlandse diplomaat, die werkt ook voor een minister, die ook volgens mij in heel veel landen natuurlijk aan de gang dat ministers en presidenten steeds minder diplomatiek zijn.
5: Ja.
18: Om binnenlandse redenen. Ja, en onderling, als diplomaat onderling, snap je natuurlijk heel goed waarom de politieke bazen dat doen.
5: Ja.
18: Toch? Dus in die zin kan je het ook een soort vertaalslag maken en kun je elkaar toch wel begrijpen. En snap je dat je soms om binnenlandse redenen heel hard bent en tegelijkertijd achter de schermen misschien een diplomatieke weg ook inslaat.
5: Ja, natuurlijk wel. Dat is ook wel zo. Maar wat we nu hebben, en dat is echt anders dan vroeger, is dat die harde taal en die statements, en dat zien we bijvoorbeeld ook met Trump, dat gaat voortdurend door. Het escaleert. Er worden hele oorlogsverklaringen op de sociale media aangekondigd. Dus het verzachtende apparaat wat de diplomatie zou kunnen zijn, wordt wel erg onder druk gezet daardoor.
6: Het escaleert in het openbaar ook.
5: Het escaleert veel sneller, veel harder in het openbaar. En dan kun je inderdaad wel met elkaar gaan kletsen op diplomatiek niveau. Maar als het al uit je handen is. Dat is heel, heel ingewikkeld natuurlijk, ja.
6: Als we even teruggaan naar de situatie dus in Ramallah. Die diplomaten die hebben nog even tijd voordat ze hun spullen moeten pakken. En is dit dan klaar?
5: Nou, ik gok dat er nu toevallig, want dat hangt allemaal samen. De Britten hebben ook te horen gekregen dat hun consulaat in Jeruzalem, dat ze dat moeten sluiten. En ik zie dat er net een verklaring is geweest van de Britten over dat het consulaat open blijft onder een andere naam. Dus wat daar heeft plaatsgevonden is achter de schermen onderhandelingen tussen Israël en Groot-Brittannië over...
6: Of diplomatenwerk?
5: Diplomatenwerk. Waarschijnlijk gaan de Britten dus door onder een afgezwakte status. Dus met minder met een minder volwaardig diplomatieke accreditatie. En dat is, daarmee kun je zeggen van we blijven ons inzetten voor de Palestijnse, met de Palestijnse autoriteit en met alles wat we deden en willen blijven doen in Palestina. Maar daarmee heb je ook gezegd van nou ja, we zijn dus wel gevallen voor voor een Israëlische. Bestraffing van het feit dat wij ons aan internationaal recht willen houden.
6: En voorziet u ook zo'n einde aan voor Nederland?
5: Nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat we niet zoiets gaan krijgen. Zeker nu we een precedent hebben bij de Britten. Daarmee geef je wel het signaal aan Israël van ja, wij zijn wel uiteindelijk, we volgen uiteindelijk wat jullie willen en wij zullen ons altijd aanpassen. En ik denk dat het belangrijk zou zijn om wat steviger te staan in die relatie. Want zij hebben ons, het gaat uiteindelijk in internationale betrekkingen heel erg over wederzijdse afhankelijkheid. Zij hebben Europa en Nederland ook nodig. En wij hebben Israël op sommige gebieden ook nodig. Maar ja, je moet wel heel duidelijk laten zien van we zijn hier wel gelijkwaardige partners in deze samenwerking.
6: Berber van der Wouden, dankjewel.
12: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
6: We zijn op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag de Nationale Nieuwsquiz met Noah Post uit Nijmegen. Van harte welkom.
19: Dankjewel.
6: Goedemorgen. Het al gevolgd allemaal, hoe het deze week is gegaan in de quiz, de scores?
19: Een beetje. Ik had gehoord dat er twee mensen bovenaan staan.
6: Ja, twee mensen met 40 punten. Dat zijn Helene Teunissen en Bas van Emden. Haalbaar?
19: Ja, moet me net lukken. Dus ja, ik ga mijn best
6: goed,
19: doen.
6: Heel goed, heel goed. Eerste ronde, een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. Heeft u nodig voor de tweede ronde? U hoopt op vragen over politiek, denk ik. U studeert politicologie.
19: Ja, dus als het even kan.
6: Ik zie ze ook voor het eerst. Dus we gaan gewoon beginnen. Succes.
20: De natuur staat nog altijd onder grote druk. En dat blijkt wel uit de cijfers van het nieuwste rapport van WNF.
21: Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk.
22: Is in 52 jaar afgenomen.
1: Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is.
20: Bescherming loont. Van olifanten in Zuidelijk Afrika tot otters in Nederland, waar de natuur de ruimte krijgt, herstelt.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen.
2: Is dit bitterzoet? Wat moet ik hiervan maken?
6: De omvang van populaties wilde dieren is de afgelopen decennia flink afgenomen. Blijkt uit cijfers, vraag 1, van welke organisatie?
19: WNF?
6: Ja, wijst het voedselsysteem aan als belangrijkste oorzaak van het natuurverlies. Het rapport verschijnt elke 2 jaar. 2 jaar geleden zagen we soortgelijke cijfers, vraag 2. Met hoeveel procent zijn dierpopulaties gedaald sinds 1970?
19: 75%.
6: Wij zitten op 73%. Ach, 73, ja. Ja. Maar er is ook goed nieuws. Het is enerzijds, anderzijds verhaal. Ongeveer de helft van de dierpopulatie is stabiel of neemt toe. Succesverhalen. De groene zeeschildpad. De Nederlandse otter. Vraag 3. Luister hiernaar.
3: De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie.
4: De stijging van de schulden komt onder meer door de steun aan Oekraïne. Maar ook hogere rentes.
3: En extra geld voor defensie.
4: De Rekenkamer roept op voorzichtiger te zijn met het afsluiten van nieuwe leningen.
3: Te vaag en moeilijk te controleren.
6: De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen. Vraag 3. De schuldenlast is de afgelopen jaren namelijk opgelopen naar hoeveel euro?
19: 740 miljoen euro. Miljard euro.
6: Ja, dat is goed. Miljard is goed. Ja. Daar verwacht hij loopt het bedrag op tot 1 biljoen in 2027. De stijging van de schulden komt onder andere, u hoorde het, door steun aan Oekraïne. Stijging van de rente. Vraag 4. Welk herstelfonds zorgt daarnaast ook voor een snelle stijging van de schulden?
19: Het coronaherstelfonds.
6: Uit dat fonds, klopt, moet nog 112 miljard aan herstelbetalingen worden uitgekeerd. Vraag 5. U krijgt een fragment te horen. Wie is er aan het woord?
22: Onze ambitie is natuurlijk om in de gesprekken nu met elkaar ook oplossingen te vinden voor ons meeste probleem in de weer.
6: Wie hebben we daar?
19: Hans Spekman.
6: Ja, Hans Spekman. Na het zogenoemde polderoverleg tussen de vakbonden en het kabinet. Een moeilijke vervolgvraag goed is 2 punten. Een makkelijke goed is 1 punt.
19: Ik durf de moeilijke wel aan.
6: Waar vond het overleg plaats?
19: In het katshuis.
6: Dat is goed. Ja, dat is zeker. Vakbonden wilden eerder niet in gesprek met het kabinet, maar nu de bezuinigingen op onder andere AOW en WIA zijn geschrapt, willen ze weer praten. Volgende vraag. Maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Het gaat om een term. 1 term. En als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar krijgt u geen hints meer. Daar gaan we.
23: 4.
25: Komt de oplossing dan als een konijn uit de hoge hoed?
23: 3.
25: Want ik blijf schipperen.
19: Ja, het gaat volgens mij over de Rotterdamse haven die ze uit stikstof slot
25: en wil zo snel mogelijk.
6: Ja, en wil zo snel mogelijk. Ja, u heeft hem gestopt hoor. En wil zo snel mogelijk van het stikstofslot, want dat wilde u vertellen. Hè. Voor 1 punt, ik krijg 50 miljoen om te verduurzamen.

0: Wil zo snel mogelijk. Ja, u heeft hem gestopt hoor. En wil zo snel mogelijk van het stikstofslot. Want dat wilde u vertellen. Hè, voor één punt. Ik krijg 50 miljoen om te verduurzamen. Het gaat inderdaad over de Rotterdamse haven. Hè. Er worden onder andere konijnen ingezet. En ik blijf schipperen. Ja, dat snappen we allemaal wel. Ga ik niet uitleggen. Dat is eigenlijk een hele goede eerste ronde, meneer Post. 9 punten gescoord. Dan gaan het aantal punten uit die eerste ronde vermenigvuldigen met het aantal goede antwoorden uit ronde 2. U heeft er maar 5 nodig. Een minuut om zoveel mogelijk vragen goed te krijgen. Veel succes.
1: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welke Nobelprijs wordt vanmiddag uitgereikt?
2: Scheikunde?
0: Nee, literatuur. De laatste verkozen politicus van welke Nederlandse partij is opgestapt?
2: NSC.
0: Ja, is goed. De Europese handelscommissaris is vandaag op bezoek in welk land?
2: China.
0: Ja, een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van wat voor meter voor veroordeelden?
2: Alcoholmeter.
0: Ja, is goed. De vrachtprijzen van welke tankers hebben een recordhoogte bereikt?
2: Ruwe olietankers.
0: Correct. Denkkamerlid Dogugan Ergin heeft aangifte gedaan tegen wie?
2: Johan Derksen.
0: Correct. Welke Nederlandse tennisser is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters toernooi in Shanghai?
2: Griekspoor.
0: Goed. Hoe heet de Amerikaanse softwarepionier, overleden 90 jaar oud?
2: Margaret Hamilton.
0: Is goed. Een excursie naar Parijs werd voor Nederlandse leerlingen voortijdig afgebroken vanwege welk insect?
2: Pas.
0: De bedwans. Israël heeft in Oost-Jeruzalem het consulaat gesloten van welk land?
2: Iran.
0: Groot-Brittannië. Een vrouw heeft hoeveel uur geplankt en daarmee haar wereldrecord verbroken?
2: 5 uur.
0: Ja. Politie in Beieren op zoek naar een dier dat lijkt op wat?
2: Puma.
0: Ja. En vanwege de droogte kunnen bijna 500.000 huizen in Nederland problemen krijgen met wat?
2: De funderingen.
0: Ik ben blij dat u naar deze uitzending hebt geluisterd. Fundering is inderdaad goed en dat betekent 8 antwoorden. 9 goed, 8 goed. Wat zegt de jury? 9 goed.
2: Nou.
0: 9 keer 9. Dat is 81. Dat is bijna astronomisch. Gefeliciteerd. Nou, nog even morgen afwachten. En dan gaat u er anders met die 100 euro vandoor aan het eind van de week. Ja. Nou, Post, dank dat u meedeed met de quiz. Zometeen op deze zender. Sven Kokkelman, Sven op 1. Sven, met wie ga je praten en waarover?
3: Herman, goedemorgen. De belastingperikelen die houden de hele politieke bedrijven in Den Haag natuurlijk nog steeds beter bezig. Dekking voor box 3, het belastingplan, de onderbouwing daarvan. Gisteren zei de verantwoordelijk staatssecretaris van Fiscale Zaken dat het nog wel een hele hobbelige weg gaat worden. De architect van de wet die nu voor ligt in de Eerste Kamer en die ze daar weg willen hebben, is mijn gast van vandaag. Hij woont tegenwoordig in Washington D.C., werkt daarbij het Internationaal Monetair Fonds als plaatsvervangend bewindsvoerder. En hij volgt ook nog met argusogen de midtermverkiezingen in het land waar hij tegenwoordig woont. Want die staan voor de deur over een paar weken in Amerika. En mijn gast van vandaag is Marnix van Rij.
0: Mooi zo, Sven. Veel plezier zo meteen bij Sven op 1. Is dat iets? Dan ga je met interesse naar luisteren, Martin Visser. Even dus over de belasting.
4: Zeker,
0: over
4: zeker. Ik zit inderdaad even mee te. Ja, ik ga zeker naar luisteren. Ja,
0: alles financieel-economisch interessant.
4: Ja, en zeker box 3.
0: Zeker box 3. Heel fijn dat je er was vandaag. Ik dank ook Berber van der Woude, oud-diplomaat. Heel fijn dat je er was om te praten over jouw wereld van vroeger. Morgen natuurlijk een nieuwe editie van Spraakmakers.
5: Dit was een programma van KRO NCRV.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
6: De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit het onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Juli vorig jaar werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix. Gebleken is dat het OM geen systeem had om de verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. Afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 48.500 woningen te koop gezet. Dat is 5% meer dan een jaar eerder. Maar de markt blijft krap, zegt de NVM. In Gent is het proces begonnen over de dood van kleuter Dien. Dat jongetje van 4 werd in januari doodgevonden in Zeeland op Neeltje Jans. De verdachte en zijn Nederlandse ex-vriendin worden beschuldigd van doodslag en ontvoering. En Kassa blijft toch bestaan, alleen niet als wekelijks tv-programma. Er wordt een doorstart gemaakt op internet. Onlangs werd bekend dat het consumentenprogramma van BNNVARA moet verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep.
7: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie.
8: Succes.
7: Er staat 1 file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is de vertraging bij Duiven ongeveer 10 minuten.
1: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. De belastingperikelen blijven Politiek Den Haag bezighouden. Komende maandag verwacht de Tweede Kamer een nieuwe financiële onderbouwing voor het belastingplan. En daarmee samenhangend blijft

0: de verbouwing van box 3 de gemoederen bezighouden. Gisteren meldde de staatssecretaris verantwoordelijk voor de fiscus, dat is Ilko Ehrenberg, dat zo'n beetje alle vrijgekomen ICT-ruimte bij de Belastingdienst de komende jaren nodig is voor de aanpassing van de belasting op het vermogen en voor andere plannen van het kabinet. Het gaat een hobbelige weg worden, was zo'n beetje de waarschuwing van de bewindspersoon. Marnix van Rij was zijn voorganger in Rutte 4 en de architect van de huidige wet die in de koelkast van de Eerste Kamer staat. En waar dit kabinet en de meeste partijen ter rechterzijde van af willen. Zij vinden het niet eerlijk dat iemand belasting moet betalen over papieren winst, bijvoorbeeld bij aandelen die nog niet zijn verkocht, terwijl de centen nog niet in de portemonnee zijn beland. Van Rij is inmiddels alweer een tijdje plaatsvervangend bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, dat volgende week bijeenkomt voor zijn jaarvergadering. In Bangkok is dat. En dat de landen van de wereld, ook Nederland dus, altijd scherp in de gaten houdt bij hun economische en financiële wandel en wandel. Zeker misschien wel nadat de Europese Rekenkamer ook nog eens een keer heel kritisch heeft gekeken naar de schuldenberg die is ontstaan in Europa. Hij woont tegenwoordig in Washington D.C., waar hij met argusogen kijkt natuurlijk naar de midtermverkiezingen, maar is vanochtend op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Meneer Van Rij, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Kokkelman.
0: Is dat in het kader van uw eigen loopbaanbewaking?
1: Nee. Als ik hier in Nederland ben, dan doe ik altijd een rondje Den Haag. En overigens ook een rondje Amsterdam. Dat is bij de Nederlandse bank.
0: Ja.
1: En Den Haag betekent ministerie van Financiën met name, maar ook ministerie van Buitenlandse Zaken. Want ja, daar hebben, die zorgen ook altijd voor input voor het werk wat wij doen bij het IMF.
0: Juist, dus niet even gezellig koffie drinken met Tom Berends. Het was een officiële bijeenkomst, zeg maar.
1: Ja, we nemen dan natuurlijk, als je bij de minister van Buitenlandse Zaken bent, neem je natuurlijk in een half uurtje veel te kort de wereld door.
0: Nog iets nieuws te horen gekregen van Tom Berendsen?
1: Ja, maar dat... Nee, niet echt. Niet anders dan dat u al weet.
0: Oké, dus het was eigenlijk een zinloos gesprek.
1: Nee, dat niet. Maar ja, dat zijn natuurlijk de geopolitieke onderwerpen die op dit moment de wereld en Nederland bezighouden.
0: Zeker, dat begrijp ik. Meneer Van Rij, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Je hebt ook nog wel eens contact met de bewindspersonen op financiën. Ja, zegt u net, uit hoofden van uw functie natuurlijk. Maar ook over box 3?
1: Ja, uiteraard is dat niet meer mijn rol, maar soms word ik nog wel eens, dan word ik om informatie gevraagd. Maar ja, dat is echt sporadisch. Het is de staatssecretaris Ilko Ehrenberg die nu natuurlijk verantwoordelijk is voor de portefeuille en de minister van Financiën Ilko Heijnen.
0: Ja, klopt het dat u Ilko Heijnen wel eens hebt gebeld met een welgemeend advies over box 3?
1: Nou, ik bel dan niet hem, maar als er gebeld wordt, dan, en dat komt wel eens een keer voor, dan weet hij uiteraard mij ook wel te vinden.
0: Ja, klopt het ook dat hij tegen dat u hij contact hebt gehad samen telefonisch en dat u toen tegen hem hebt gezegd: alsjeblieft, doe het niet, brand hier er niet aan, blijf met je vingers van box 3 af.
1: Nee, dat vind ik op,
0: namelijk dat u dat gezegd zou hebben.
1: Nee. Kijk, het punt is, het wetsontwerp wat inderdaad nog gemaakt is in de periode Rutte 4, dat was overigens een compromis. Dat was niet alleen vermogensaanwas, dat was vermogenswinstbelasting ook voor vastgoed.
0: Ja.
1: In die coalitie, met die partijen, maar ook met een meerderheid bij de, of althans behoorlijk deel van de oppositie, is dat wetsvoorstel naar de Raad van State gegaan. Mijn opvolgers hebben het ingediend en het is door de Tweede Kamer aangenomen. Nou, vervolgens zitten we in een nieuwe politieke situatie. Er is een nieuw coalitieakkoord. Daar hebben de coalitiepartijen afgesproken dat we naar een vermogenswinstbelasting toe moeten voor alles.
0: Dus belasting betalen op het moment dat de winst daadwerkelijk in de portemonnee zit en dat je dus belasting betaalt over daadwerkelijk gecashed vermogen.
1: Ja, nog even een hele kleine nuance. Als we het over rendement hebben, dan hebben we het over rente, dividend en huur minus kosten. Die moeten altijd in het jaar waar je het geniet betaald worden.
0: Ja.
1: Bij vermogenswinst hebben we het natuurlijk over wanneer de vermogenswinst of vermogensverlies gerealiseerd wordt.
0: Ja.
1: En dat is dan in het jaar dat dat gebeurt. Dat is een heel oud fiscaal beginsel, het realisatiebeginsel.
0: Ja.
1: En daarvan heeft nu zowel deze coalitiepartijen als ook de Eerste Kamer in meerderheid gezegd, daar willen we naartoe. Dus dat betekent dat je het huidige wetsontwerp moet veranderen. En dan heb je natuurlijk ook een begrotingsvraagstuk.
0: Precies. Dus en om die wet te kunnen veranderen, daar heb je twee wegen voor. Namelijk, je trekt de wet in en je maakt een hele nieuwe, maar dan ben je weer 2 jaar verder voordat het opnieuw in de Eerste Kamer is beland. Of je past de wet aan met een zogenaamde novelle, en dat stuur je dan vervolgens voor advies naar de Raad van State, en moet dan via de Tweede Kamer of via een soort van snelweg, politiek gezien, weer terechtkomen bij diezelfde Eerste Kamer. Wat vindt u van die route?
1: Nou, ook als oud-lid van de Eerste Kamer, niet alleen als staatssecretaris, ben ik erg voor zorgvuldige wetgeving. We hebben nu een tijdelijke wetgeving met een tegenbewijsregeling. Mm. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar dat werkt. Ik zou in zo'n situatie gaan voor een nieuw wetsontwerp met een goede uitvoeringstoets en een goede dekking. Want ik heb zelf meegemaakt in de Eerste Kamer hoe dat gaat met een novelle. En dat gaat toch altijd overzie je bepaalde problemen niet. En daar hebben we natuurlijk heel veel leergeld mee betaald in het verleden. Niet alleen bij fiscale wetgeving. Als je dan toch het niet goed doet, ja, dan wie betaalt de prijs? Uiteindelijk moet de Belastingdienst dat dan allemaal oplossen.
0: Ja.
1: En de banken kunnen nog niet de informatie aanleveren vanaf 1 januari 28, wanneer dat in zou moeten gaan. Dat kunnen ze kennelijk wel vanaf 1 januari 29. Is het nou zo'n drama om nog 1 jaartje langer de tijdelijke wetgeving te doen? Misschien moet je iets aan een fictieve onderhoudsaftrek doen voor het vastgoed. Want dat zit er nu niet in.
0: Daar heeft de Tweede Kamer zich ook in meerderheid over uitgesproken trouwens, dat moet gebeuren. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk, als ik u goed beluister, maak een pas op de plaats of minder in elk geval snelheid.
1: Nou ja, ik zeg maar, uiteindelijk de politiek bepaalt.
0: Dus, maar ik vraag u naar uw opvatting, en zeker als architect van de wet die nu in die ijskast ligt.
1: Ja, maar nogmaals, dat is geen heilige koe voor mij.
0: Nee.
1: Als je toe wil naar volledige vermogenswinstbelasting, wat ik begrijp, dan moet je dat in een zorgvuldig wetgeving, zou mijn advies zijn, zorgvuldig wetgevingstraject doen met een goede dekking.
0: Ja.
1: En die meerderheid is dan wel te vinden. En wat dus heel belangrijk is, de banken hebben dus gezegd dat ze, als het zo snel gaat, bijvoorbeeld bij een novelle, kunnen ze niet de informatie aanleveren. Dan moeten de belastingplichtigen dat gaan doen.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt een kleine nachtmerrie, kan ik u vertellen.
0: Ja, en de verantwoordelijk staatssecretaris, uw opvolger dus, opvolger van de opvolger overigens, die zei, het wordt nog een hele hobbele weg, want de ICT-systemen die kraken en piepen natuurlijk ook aan alle kanten bij de fiscus. Dat weet u ook als geen ander, want u hebt ze van binnen en van buiten gezien. We hebben alle nieuwe beschikbare ruimte nodig voor die aanpassing in box 3. Vindt u het dan verstandig wat dit minderheidskabinet doet?
1: Ja, dat is toch echt niet aan mij om daar, zeg maar, kwalificaties verstandig of niet aan te geven. Ik denk dat de staatssecretaris heel terecht, ik had dat nog niet gelezen of gehoord, heel terecht, en daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij om, gewezen heeft op de beperkte ICT-capaciteit. Hij zit nog in een moderniseringsagenda. Nou, dat is wel een stuk opgeschoten, maar minder snel dan gehoopt.
0: Ja.
1: Dus hij wijst, denk ik, impliciet heel erg op wat ik eigenlijk ook doe, de uitvoeringsrisico's. En ja, kijk, het is uiteindelijk aan de politiek, hè. Deze wet die er nu is, met tegenbewijsregeling, zeg ik erbij, en dan een reparatie op fictieve onderhoudskosten. Nou, ja, dat kan ook nog best wel even doorgaan. En maak dan een goede wet en met een goede dekking. Ja. Maar goed, de beste stuurlui staan dan wel.
0: De beste stuurlui staan dan wel. U zat achter het stuur tot 2 jaar geleden, dus, of 3 jaar geleden. In ieder geval, dat is te makkelijk gezegd. Maar ik hoor u vooral bezwaren uiten tegen de huidige route.
1: Ja, maar dat is ook. U vraagt mij, wat zou u kiezen? Zou u intrekken, een nieuw wetsontwerp of de novelle?
0: Ja.
1: Allebei kan, zeg ik.
0: Ja.
1: Alleen, wegend zou ik voor het eerste kiezen. Maar ja, de novelle kan ook. Maar je neemt dan risico's.
0: En bent u bang voor haastwerk? En dus daarmee voor onzorgvuldige wetgeving?
1: Ja, dat heb ik zojuist gezegd, ook uit de ervaring in de Eerste Kamer. En ook als staatssecretaris. Ja. Maar nogmaals, beide kan, die keuze is niet aan mij. Nee. Die keuze die is aan de...
0: Zeker, aan het, u zit niet meer in het kabinet, u zit ook niet in een van de beide kamers van het parlement. Maar ik hoor u wel zeggen, neem wat meer tijd.
1: Ja, heeft natuurlijk ook met mijn leeftijd te maken.
0: Wat heeft dat er nou weer mee te maken?
1: Nou ja, dan word je wat, wat bezonkener. Bezadigder.
0: Ja. Impliceert u misschien daarmee dat er eigenlijk een ouder iemand op financiën had moeten zitten?
1: Nee, maar kijk, ik begrijp de dadendrang heel goed in de politiek. En ik begrijp ook dat politieke afwegingen zijn. Ja. En dat heeft ook te maken met politieke inschatting over meerderheden. En daar ga ik allemaal niet over. Nee. Ik heb alleen de vraag beantwoord tussen die twee keuzes. Allebei kan.
0: Ja.
1: Maar ja, bezint eer gebegint.
0: Juist. U bent in Nederland.
1: En daar is de Eerste Kamer trouwens voor, hè?
0: Daar is de Eerste Kamer voor, normaal gesproken, zeker. Ja. Waar u inderdaad ook volgens mij ook nog tegen die oude wet hebt gewaarschuwd... Toen u daar als financieel woordvoerder in de Eerste Kamer zat. Maar dat terzijde. U bent in Nederland, ook om gesprekken te voeren natuurlijk met het kabinet... uit hoofden van uw functie, daar begonnen we deze uitzending mee. Hoe staat Nederland eigenlijk voor? Want we hebben volgende week de jaarvergadering in Bangkok. U gaat daarheen toch, neem ik aan?
1: Ja, dan vertegenwoordigen wij niet alleen Nederland, maar nog 16 andere landen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt een week hard werken.
0: Ja, ik weet, u begint erbij te grijnzen. Denkt u aan de Thaise zon en aan de stranden daar? Of?
1: Nee, juist niet. Oh, echt, die hele agenda zit barstend vol.
0: Okay. Goed, ja. Maar we weten allemaal dat het IMF, uw huidige werkgever... dus dit voorjaar heeft gewaarschuwd voor echt zwaar weer. Opkomst voor de wereldeconomie, gezien de oorlog in het Midden-Oosten. De oorlog tegen Iran. We weten ook dat het Pentagon, ik meen gisteren... tegen de Amerikaanse troepen heeft gezegd... zorg dat je klaar bent voor een nieuwe aanval. Trump moet daar nu nog toe besluiten. Hoe staan we er inmiddels voor? Want ik geloof dat de verwachtingen wel wat rooskleuriger zijn bijgesteld inmiddels, of niet?
1: Ja, in het voorjaar had het IMF eigenlijk drie scenario's gemaakt. Nou, één scenario was dat de oorlog in het Midden-Oosten afgelopen zou zijn op 30 juni. Nou, dat is niet gebeurd. Dat was het, laten we zeggen, het optimistische scenario. Ja. Dat de oorlog zou voortduren tot 31 december en daarna. En daarna was eigenlijk het minst positieve scenario. Nou, het ziet er allemaal naar uit dat dit niet afgelopen is voor 31 december. De wereldeconomie doet het eigenlijk beter dan verwacht, ja. De economische groei ligt hoger. Je moet natuurlijk altijd weer kijken welke regio, welke landen. Maar overal is het beter. Wat wel zo is, is natuurlijk dat de inflatie is echt overal een probleem.
0: En stijgt weer.
1: Exact, stijgt weer. En echt groot probleem. Dat leidt natuurlijk weer tot renteverhogingen. En dan komen natuurlijk met name de landen in de problemen die grote schulden hebben. En ja, wij hebben natuurlijk een prudent begrotingsbeleid altijd. En onze minister van Financiën zit er ook als een bok op de haverkist. En terecht, want ja, wij kunnen ons nog wat leien, om het maar eens even zo uit te drukken. Dat geldt bijvoorbeeld voor een land als Frankrijk niet.
0: Nee, want dat zit zwaar in de problemen. Dat zit boven de 100% schuld als afgespiegeld tegen het bruto nationaal product. Dus wat het land jaarlijks bij elkaar verdient, om het maar zo te zeggen. En de rente op leningen, die neemt ook toe, waardoor de schuldenlast alsmaar groter wordt. Dat geldt trouwens voor heel veel Europese, Zuid-Europese landen met name in het bijzonder. Daarvoor waarschuwt ook de Europese Rekenkamer vandaag. Ik weet niet of u het hebt gezien. Namelijk dat het allemaal uit de hand loopt. Dat wij richting de 1000 miljard aan schulden gaan. Dat is overigens nog, staat in geen verhouding tot wat de Verenigde Staten hebben. Maar dat de schuldenlast richting de 100 miljard gaat. Dat is ongeveer wat wij aan sociale zekerheid of aan zorg, grosso modo, uitgeven in dit land per jaar. Is dit ook uw grootste zorg?
1: Ja, dat is ook de zorg van het IMF. En dat heeft ook onze eerste baas... Georgieva heeft daar ook al de afgelopen weken meerdere malen voor gewaarschuwd. Dus dit gaat ook volgende week absoluut aan de orde komen. Aan de andere kant zie je, want waarom valt die groei of die eigenlijk toch mee in vergelijking met wat verwacht werd in het voorjaar? Dat heeft toch weer te maken met AI met name. Ja. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de hele wereld. Dus die productiviteitsgroei, die zit daarin, maar tegelijkertijd wijst de IMF natuurlijk ook op de mogelijke risico's. Hè? Want het is de korte termijn? Zit er niet in bijvoorbeeld die aandelenkoersen van die bedrijven toch niet te veel gecapitaliseerde overwinst, zoals we zeggen? Dus winst die je nog niet gemaakt hebt, maar die al wel in de prijs verdisconteerd is. Ja. Maar in beginsel geeft dat wel behoorlijke economische groei. En niet alleen in Amerika en China.
0: Juist. Maar tegelijkertijd waarschuwt u ook, als het gaat om het toekomstig verdienvermogen, kijk naar AI en kijk naar überhaupt innovatie. Als het gaat om dat type technieken, de digitale snelweg, om het maar zo te zeggen, voor disbalans in het land, ook in Nederland. Namelijk, dan wijst het IMF naar de Brainport en dan zeggen jullie met zoveel woorden, als ik het tenminste goed heb begrepen, pas nou op dat dat niet heel erg richting Eindhoven gaat overhellen, waardoor de rest van het land het nakijken heeft.
1: Nou, ik denk niet dat de IMF dat zozeer gezegd heeft. Want juist de regio Eindhoven zorgt ook voor heel veel werkgelegenheid elders in het land. Er zitten behoorlijk wat bedrijven. En dan hebben we het niet alleen over ASML. Dan hebben we het ook over de VDL's van deze wereld. Ja. En andere. Maar van start-ups en scale-ups. Dat is eigenlijk het mooie van Nederland. Nederland is wat dat betreft een klein land qua oppervlakte. Maar ja, dat gaat tot en met Twente toe, et cetera. Ja. Nee, volgens mij waar het IMF echt voor waarschuwt, en dat is niet nieuw, maar wel heel belangrijk, dat is wil je in die high-tech sector, waar wij nu ongeveer 12% van de economie, wil je bijvoorbeeld naar 20%, wat in sommige landen, dat betekent hoogwaardige werkgelegenheid.
0: Ja.
1: Ons probleem is de krapte op de arbeidsmarkt.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat wij in het onderwijsbeleid moeten wij daar echt een paar knoppen omzetten. Daar doet het IMF. Maar je moet ook buitenlandse, hoogwaardige arbeidsmigranten moet je naar Nederland halen. Want dat gaan we niet alleen met Nederlanders oplossen, om het maar eens even zo te zeggen.
0: Ja.
1: Nou, een tweede is natuurlijk alles rondom bekend, stikstof. Ik ga niet in de details, maar de elektrificatie van het netwerk. Maar ook bijvoorbeeld de ruimte.
0: Ja.
1: Als die mensen hier komen wonen en werken, en naast al die andere mensen die ook graag willen wonen, ja, dan zullen we dus vaart moeten maken ook in de ruimtelijke ordening en volkshuisvestingsbeleid.
0: Juist. Kunt u vast zeggen welk rapportcijfer Nederland krijgt van het IMF eigenlijk?
1: Nou, wij staan er eigenlijk altijd wel heel goed op. Even los van het rapportcijfer. Toen ik de eerste keer dit rapport moest toelichten in de board, in het bestuur, toen kwamen we hadden eigenlijk alleen maar lovende woorden over Nederland. En na afloop kwamen ook echt collega's, en niet om stroop om mijn mond te smeren, maar zeiden, wat hebben jullie toch eigenlijk een ontzettend goede economie. Wat hebben jullie het goed voor elkaar? En dan zeg ik, ja, maar dat is nu zo. Wij moeten natuurlijk niet achterover gaan leunen. Dat willen we wel zo houden. En de concurrentie is groot. Hè? Ik bedoel, een bedrijf kan zo naar een ander land gaan. Of het nou Frankrijk of Duitsland is of de Verenigde Staten.
0: Juist, dus ook daar maakt u zich zorgen over. U woont normaal gesproken in Washington, D.C. Op loopafstand van het Witte Huis, zal ik maar zeggen, grosso modo. Toch? Dus kijkt u met argusogen naar die midtermverkiezingen die eraan zitten te komen. 3 november is het zover, dus dat is over minder dan een maand. En wat dit wel bijzonder maakt, deze verkiezing, is dat er 10 staten in beeld zijn in de Verenigde Staten, waar het heel spannend is en waar de Republikeinen wel eens de macht zouden kunnen verliezen. Uw vrouw komt, meen ik, uit Kansas, toch?
1: Ja, ze is zelf in Texas geboren, maar haar vader, haar moeder en haar grootouders van beide kanten, inderdaad Kansas. Ja,
0: ja, is dat de Sunflower State?
1: Ja, dat is het inderdaad. Ja, heel goed.
0: Ja, ja, ja. En daar is sinds de jaren 30 van de vorige eeuw nooit meer een democraat uitgezonden naar de Senaat.
1: Dat is juist.
0: En zou dat nu kunnen veranderen?
1: Ja, ik vind, even los van de andere staten, ik vind Kansas echt heel interessant. Want dat is Heartland, Amerika. Ik ben er vaak geweest in een We hebben zelfs het huisje van haar grootouders hebben we verworven. Was voor $12,000 in Cedarville, Zuidoost-Kansas. Nou, daar kan je... daar kan je een kogel afschieten en dan er gebeurt er nog niks. Maar goed, ik heb dus wel wat met dat Kansas. Dat Kansas heeft aan de ene kant Kansas City en Lawrence is een studentenstad. Dat is meestal wel democratisch, maar de rest van Kansas is hartstikke republikeins. Men zegt dan diep rood. Waarom is dit nu zo interessant? Die boeren, er zitten natuurlijk heel veel boeren... die enorme bedrijven hebben, die zijn niet blij... met A, de tarieven. Zij krijgen omgekeerd... wordt vlees nu goedkoper geïmporteerd in Amerika. Daar hebben zij last van. Twee, het immigratiebeleid. Zij hebben geen medewerkers meer op die grote cattle farms. Dus dat is... En het derde, wat natuurlijk nog misschien wel het allerbelangrijkste is... maar alle drie zijn belangrijk... dat zijn de hoge energieprijzen. Zij moeten enorm veel betalen voor diesel. Maar natuurlijk ook gewoon de benzineprijzen aan de pomp. Ja, ik als Nederlander denk altijd... nou ja, $4.10 voor een gallon. Nou, dat is dan zeg maar omgerekend €1. Als ik hier tank met mijn green wheels ben ik €2.70 kwijt. Hè? Dus, maar goed, in die Amerikaanse mind is dat natuurlijk... niet zo. Dat is de price at the pump. En dan zie je toch wat jarenlang niet gebeurd is, omdat die culturele agenda veel belangrijker was, want het is Bible Belt en de evangelicals, et cetera. Ja, ze gaan nu toch echt naar hun portemonnee kijken. En de Democraten hebben, denk ik, een interessante zet daar gedaan. Die hebben een kandidaat naar voren geschoven die A, dominee is, die tot generaties terug roots in Kansas heeft, zo als mijn familie van mijn vrouw. En die zegt, oorlog in Iran moet afgelopen zijn, tarievenbeleid moet niet in ons nadeel werken en reguleren van datacenters. Want dat is nog een ander onderwerp, niet alleen in Kansas, ook in de staat waar ik woon, Virginia, maar ook in Texas. Dat is ook echt in de achterban van de Republikeinen, want dan praten we over het platteland. Ja, die krijgen opeens een grote datacenter. Daar zijn ze niet blij mee.
2: Nee,
1: dus
2: ook niet.
1: Het
2: ook
1: wordt
2: niet.
1: Heel spannend.
2: En ook dus niet in Texas, waar Trump nogal campagne voert. Al dan niet met verstoringen zoals gisteren. Die pleit juist voor die datacenters. Juist om de economie van de toekomst vorm te geven. En natuurlijk vanwege zijn high-tech friends ook, zou ik zeggen. Maar daar is zijn achterban dus juist in die staten... dus die wel een swing state zouden kunnen worden... niet erg over te spreken.
1: Ja, want normaal zei dit natuurlijk helemaal geen swing states. Normaal nee. Is dat aftekenen, republikeins.
2: Ja.
1: Even los van Trump, gewoon republikeins. En
2: ja,
1: ook
2: een soort van zeven zekerheden voor de Verenigde Staten, zeg maar.
1: Ja, zoals bij het CDA vroeger, Limburg en Overijssel aftekenen.
2: Ja.
1: Maar wij hebben ook geleerd, hè, dat als je de achterban natuurlijk niet meer jou begrijpt, dan kan dat gevolgen hebben. Maar goed, het moet allemaal nog maar blijken. Want de mensen moeten aan naar de stembus en ze moeten ook die stem uitbrengen. Ik moet het nog zien in Texas, maar ook daar wordt het heel spannend. Daar hebben de Democraten gewoon een hele interessante kandidaat voor de Senaat naar voren geschoven. En de vraag gaat natuurlijk toch om... Kijk, dat Huis van de Afgevaardigden, daar lijkt het op dat de Democraten daar meerderheid... maar wat gebeurt er bij die 1/3 van de Senaat die straks opnieuw gekozen wordt? Dus het wordt gewoon spannend en het is ontzettend interessant om te volgen.
2: Stel dat Trump de meerderheid in het Huis of in de Senaat of in allebei zou verliezen... zouden die zich daar iets van aantrekken, denkt u?
1: Ja, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel een politiek andere situatie die er dan ontstaat. Kijk, het Huis... is één, Huis en Senaat, dat is natuurlijk toch... Kijk, in het verleden is dat natuurlijk wel veel vaker gebeurd... met de Amerikaanse presidenten. Amerikaanse presidenten verliezen meestal bij de midterm. Ja. Maar wat je dan zag in het verleden... Eisenhower werkte samen met Lyndon Johnson... je hebt natuurlijk ook... tijdens Clinton was het natuurlijk ook dat hij ook de midterms verloor. Kijk, je kan, daar is het stelsel wel op gebouwd... je kan natuurlijk nog steeds wetgeving maken... en je kan nog steeds beleid maken. Alleen het is zo gepolariseerd in de Verenigde Staten op dit moment. Dus nou, dat gaan we zien.
2: Ja, wat dat betreft is zelfs Nederland... met zijn polarisatie, het minderheidskabinet... dan nog te overzien, of niet?
1: Ja, dan zijn wij nog steeds een redelijk land.
2: Ja. Bent u trouwens
1: verhoudingsgewijs?
2: Hoe zit het trouwens met uw enthousiasme inmiddels over het minderheidskabinet? Is dat toe of afgenomen de afgelopen tijd?
1: Nou, ik denk dat dit minderheidskabinet... laten we gewoon op 31 december de balans opmaken. Het is heel goed dat er met de sociale partners wordt gesproken. Box 3 gaan ze ook uitkomen. Ik heb er wel vertrouwen in.
2: Ja?
1: Met het parlement, uiteraard.
2: Wat bedoelt u met het parlement?
1: Nou ja, ze hebben geen meerderheid, dus ze zullen meerderheden moeten zoeken.
2: Zeker. Dan moet de oppositie de handen ook uitsteken. Marnix Vrij, hartelijk dank. Goede reis naar Bangkok. Hier gaat Misha Blok verder, dames en heren, met Eén Vandaag. En ik wens u een fijne middag en tot morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. WNL.
4: Stand van Nederland.
3: De wereld is continu in beweging.
5: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
3: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
6: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
3: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
7: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
3: Stand van Nederland.
8: Het programma over geldzaken.
3: Morgenavond, 8 uur.
9: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
16: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
17: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
18: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
19: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: NPO Radio 1. 12 uur.
9: Misha Blok.
23: Defensie wil op TikTok om de strijd tegen desinformatie aan te gaan en om nieuwe soldaten te werven. Eén probleem, dit sociale medium is door de overheid zelf in de ban gedaan. Dat zometeen in Eén Vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Annette Schut.
24: De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde voorafgaand aan de hack van het OM in 2025. Blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In juli vorig jaar werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix. Nieuwsuurcollega Mitchell van der Klundert volgt de zaak.
0: Wat was er allemaal niet op orde, Mitchell?
1: Ja, wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
0: Ja, het OM was door die hack vorig jaar weken offline. 9000 rechtszaken liepen daardoor vertraging op. Ze hebben dus ongelooflijk veel tijd gehad om van alles te stelen.
1: Dat klopt. Ze waren, die hackers hebben tenminste een maand in de systemen kunnen zitten. Het gebeurde in een tijd dat er veel meer hacks waren. De hack heeft plaatsgevonden via Citrix. Dat is software die heel veel bedrijven en overheden gebruiken om vanuit huis te kunnen inloggen. Nou, dat is hele kwetsbare software. Dat moet je goed monitoren. En dat deed het OM dus eigenlijk niet.
0: Nee. En grote vraag natuurlijk. Wie heeft dit gedaan? Weten we dat?
1: Ja, daar heeft het onderzoeksrapport wat vandaag gepubliceerd is, geeft daar eigenlijk geen uitsluitsel over. Dat was overigens ook niet de onderzoeksvraag. Waar ze wel op wijzen is dat er een statelijke actor achter zit. En wij hebben zelf uitgevonden dat er aanwijzingen zijn dat hier een Chinese statelijke actor achter zit.
0: Oké, ja. Nou, we horen daar ongetwijfeld meer over. Dankjewel, Mitchell van der Klundert. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro na de hete zomer. Door hittegolven, droogte en branden zijn veel gewassen verloren gegaan en oogsten mislukt. Vorige maand trok het Franse ministerie van Landbouw al 1,3 miljard uit voor een pakket om boeren te ondersteunen. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling van 15 stak twee medewerkers neer. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op tv is op 5 december.
4: Het NOS-journaal.
0: Techbedrijven moeten meer doen om de grote stroom kinderporno te stoppen. Dat zeggen 4 organisaties voor kinderrechten. Volgens hen is nieuwe wetgeving nodig, want nu bepalen bedrijven zelf of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Er is veel discussie over privacy, zegt de directeur van Free a Girl.
10: Er wordt al 4 jaar in Europa onderhandeld over wetgeving om online kindermisbruik te bestrijden. En ook de beelden die verspreid worden om dat te voorkomen. En er is inderdaad nog geen consensus over de manier waarop. En die discussies gaan heel vaak over de privacy van gebruikers.
0: Elke dag worden veel misbruikbeelden gedeeld, bekeken en verspreid. En dat heeft grote gevolgen, zegt deze ervaringsdeskundige.
13: Dat doet heel veel met je. Heel je identiteit gaat eraan. Die beelden kunnen heel makkelijk opgenomen worden. Die kunnen heel makkelijk verspreid worden. En ik sta er zelf ook niet van verbaasd als er nog steeds beelden ronddwalen online.
0: Kinderrechtenorganisaties willen dat minister Van Weel in actie komt. De Nederlandse medailledroogte op de WK Judo houdt aan. Verslaggever Dien van het Laar zag vanochtend 2 vrouwen in actie in de categorie tot 70 kilogram, zonder succes.
25: Nederlandse judoka's zijn vroeg klaar op dag 5 van het WK Judo hier in Azerbeidzjan. Margit de Voot lag er in de eerste ronde al uit nadat ze na 1,5 minuut werd verrast door een Zwitserse tegenstander. In Voor van Dijken leek het een hele mooie dag te worden nadat ze in de tweede ronde won van de nummer 1 van de wereld. Maar in ronde 3 ging het mis. Tegen de nummer 3 van de wereld kwam ze met nog 1,5 minuut te gaan op een Yuko achterstand. En die wist ze uiteindelijk niet om te buigen. Dat betekent vroegtijdig uitgeschakeld en dus opnieuw geen medailles voor Nederland hier in Azerbeidzjan.
0: Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 15 graden. Morgen bewolking en regen, dan opnieuw een graad of 15.
26: Gaan we naar Mandy van der Plas van de ANWB. Waar staat het vast?
27: Alleen op de N434 op dit moment, van Wassenaar naar Zoeterwoude. In de Corbulo staat namelijk een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daarom dicht en de vertraging is hier ongeveer 10 minuten.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volleer.
2: Lido.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
32: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
33: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
34: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
35: NPO Radio 1.
36: Avro Tros.
37: De bruggen bezwijken. De een na de ander moet dicht omdat het gevaarlijk is. Zelfs de inspectie van bruggen en viaducten is lastig omdat de apparaten die daarvoor nodig zijn te zwaar zijn. Onze verslaggever ging mee op inspectie en vertelt er zo meteen over. En Kees, de wilde dieren komen terug.
38: Sommige wel, volgens het Wereld Natuurfonds. En dat is natuurlijk wel goed nieuws. Maar ja, er sterven ook nog steeds veel dieren uit. Moet de mens zich daarmee eigenlijk bemoeien? En een gekke vraag, welk dier moeten we dan zeker redden?
37: Prikkelende aankondiging vind ik dit.
38: Ja, toch?
37: Ja, zeker. Okay. Nu TikTok-trends met Thanks.
39: Misha Blok. Eén vandaag.
37: Het ministerie van Defensie kan niet wachten om weer in te loggen op hun eigen TikTok-account. Als het aan staatssecretaris Dirk Boswijk ligt, zet het ministerie rechtstreeks de aanval in op de desinformatie op het platform. En het is natuurlijk een mooie plek om nieuwe soldaten te werven. Maar het is juist de overheid die TikTok tegenhoudt. Ik praat over met Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag.
40: Ja, goedemiddag.
37: Snapt u dat het ministerie van Defensie niet op TikTok mag?
40: Ja, dat snap ik wel. En wat we hier zien is echt wel een dilemma. He, want TikTok is, de eigenaar van TikTok zijn Chinees. Er zitten algoritmes op dit sociale medium waar je het nodige van kan vinden. We hebben allerlei zorgen over TikTok-verslaving onder jongeren. Maar aan de andere kant is het ook de plek waar die jongeren zijn. En als je die wil bereiken, dan wil je daar misschien ook als overheid, of in dit geval als ministerie, ook kunnen communiceren. Dus dat is een lastig dilemma.
37: Ja, want wat is het precieze gevaar?
40: Nou, het precieze gevaar is misschien niet heel direct. Hè? Als je praat over het ministerie van Defensie, zal zelf met een campagne daar geen gevaar lopen. Maar het heeft meer iets principieels. De overheid heeft gezegd, of wij als Nederland hebben gezegd van nou, we willen niet dat allerlei gegevens die misschien wel van gebruikers daar verschijnen, van Nederlandse gebruikers, door de Chinezen gebruikt worden. Aan de andere kant willen we eigenlijk ook niet dat jongeren en eigenlijk iedereen in allerlei algoritmische selectieprocessen terechtkomt en misschien wel overmatig gebruik gaat maken van dat sociale media. Dus het zijn meer de algemene gevaren en de algemene principiële ideeën over hoe je eigenlijk je publieke ruimte moet organiseren die hier een beetje in de weg staan.
0: Ja, maar toch, het is heel mooi, deze principes. Maar we weten al dat jongeren er massaal op zitten en een deel er ook verslaafd aan is. En we zien dan ook dat ze nog eens foutieve informatie krijgen. Ja, dan helpt het niet echt meer, hè?
40: Dan helpt het niet echt. Nou ja, goed, en dan is natuurlijk de vraag van, hè, moet je dan als overheid zeggen van, of als ministerie in dit geval, van nou, ik wil, hè, we stappen over die bezwaren heen en we gaan daar toch, toch onze campagne voeren, de correcte informatie verspreiden, enzovoorts. Nou ja, dat is denk ik precies het punt waar de staatssecretaris nu voor staat.
37: Ja, die afweging. Ja, Kees, jij bent even gaan TikTok, hè?
0: Ja.
37: En jij
0: ja.
37: kwam wel wat legers tegen.
0: Nou, inderdaad, ik zag accounts van de Duitse Bundeswehr, de Franse Armée de Terre en de Britse Armed Forces. Ze hebben respectievelijk 500.000, 700.000 en 200.000 volgers. Dus onze buurlanden, die zijn aanwezig en ook populair.
37: Ja, dus Rens Vliegend Hart, zijn wij te voorzichtig? Want die landen zien er blijkbaar geen probleem in.
40: Nou, ik denk dat die cijfers klinken heel mooi van zoveel volgers. Maar ik weet niet of ze echt heel populair zijn als je dat vergelijkt met sommige andere TikTok-accounts. We zijn daar principieel in. Zeker ook in vergelijking met andere overheden. Ik denk dat klopt. Maar goed, ik weet eerlijk gezegd niet of dat nu zo of dat niet zo erg is. Want een bijkomende vraag hier is natuurlijk van, hoe effectief gaat zo'n ministerie zijn in het TikTokken en in het bereiken van die jongeren? En in het bestrijden van die desinformatie. En wat we weten is dat het verspreiden van correcte informatie door een overheid heel vaak helemaal niet het gewenste effect heeft. En er helemaal niet voor zorgt dat die desinformatie verdwijnt of dat mensen radicaal anders gaan denken.
37: Dat dus over die desinformatie, maar ook voor het werven van nieuwe soldaten. Dat kan wel werken, toch?
40: Nou ja, dat zou kunnen werken. Hè. Dus dat is, ik denk dat doel tweeledig is. Bij dat eerste heb ik wel mijn bedenkingen. Bij het andere kun je inderdaad zeggen van ja, het is wel een manier waarop je die jongeren kunt bereiken. En het is een platform waar ze zijn. Dus inderdaad, je zou kunnen voorstellen dat je een hele gerichte informatiecampagne doet, waarbij je ook TikTok inzet om die jongeren in het leger te krijgen. Maar goed, daar is een hoop voor nodig. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat alleen op TikTok zijn er natuurlijk sowieso niet genoeg voor is. En dat het gewoon een simpele trade-off is tussen stap je over die principiële bezwaren heen om dit toch te gaan doen.
37: Ja. Wie daar overheen stappen over die principiële bezwaren, dat zijn de politici zelf. Want die TikTokken wel gewoon, zoals minister van Defensie Dylan Jesselgus. Eventjes wat geluid van een filmpje wat ze maakten vanuit een sportschool in Ankara.
1: Op de eerste plek is het ontzettend belangrijk dat Europa en alle landen in Europa eindelijk gaan investeren in veiligheid. In een eigen defensie, in een eigen defensieindustrie. Zodat we en richting onze eigen inwoners, ik richting Nederlanders kan zeggen, ik doe alles en ik zet alles op alles om je veilig te houden. En dat we daarmee een volwaardige partner zijn binnen de NAVO.
37: Ja, ze zegt hier ook toch wel inhoudelijke dingen. Hè? Want vaak staat er dan bij op persoonlijke titel. Maar ja, wat vindt u hiervan dan?
40: Nou ja, dit is een beetje een grijs gebied. Hè? Je zou kunnen zeggen dat de minister is aan de ene kant minister en vertegenwoordigt de Nederlandse overheid, zou je kunnen zeggen. Op die manier. Maar aan de andere kant is inderdaad ook politica. Persoon. En een beetje het lastige hier is een beetje om te zeggen van, hè, waar houdt die ene rol op en waar begint die andere rol? Dus waar ben je nog politicus, waarin je probeert in contact te zijn met je burgers? En dan is zo'n sociaal media platform is een goede manier om dat te doen. En heb je vooral je eigen ethische afweging te maken of je daar ook op gaat of niet. En waar begint die rol als minister, waarbij je eigenlijk deel bent van de Nederlandse overheid, die heeft gezegd, we mogen hier niet zijn. Dus als je het daar zelf zal vragen, zal zij ongetwijfeld zeggen, ja, dit is toch vooral mijn rol ook als politicus. Misschien, maar ik geef hier inderdaad natuurlijk wel inhoudelijke informatie over wat ik doe en waar ik mij misschien ook wel persoonlijk zorgen over maak.
37: Ja, want waar legt u zelf die grens?
40: Nou, ik vind hem heel lastig om hem heel hard te leggen. En je moet je misschien ook wel afvragen of dit nu de manier is om hiermee om te gaan. Of je dat bij elke boodschapje moet afvragen van, hey, is dit nu de politicus of de minister? Of de partijpoliticus of de minister die hier eigenlijk aan het spreken is. En in dit geval overlappen die rollen misschien wel een beetje. En kan je zeggen van, nou ja, als zij daar persoonlijk die afwegingen maakt en zelf zegt van, nou, ik heb daar geen grote ethische problemen mee, dan kan zij daar gewoon zijn.
37: Ja. Ambtenaren mogen geen TikTok op hun werktelefoon hebben. Politieke partijen hebben wel aparte TikTok-telefoons. Zou dat een oplossing zijn?
40: Ja, dat is natuurlijk een beetje om het probleem heen werken, is dat een beetje. Want je zegt eigenlijk van, goh, we hebben misschien wel een bepaalde angst dat allerlei informatie over ons bemachtigd wordt en in handen van anderen komt, waar je dat eigenlijk liever niet zou hebben. Dus laten we dat dan apart isoleren. Misschien zouden we wel veel principiëler moeten nadenken over hoe we onze sociale media-omgeving en misschien wel onze publieke ruimte in zijn algemeenheid vormgeven. En zo'n beetje daaromheen werken met telefoons waar je dan alleen maar op TikTok. Dat is toch goed. Dat wringt toch een beetje voor mijn gevoel. Ja,
0: maar toch zitten daar doelgroepen die alleen daar zitten en die je niet zomaar ergens anders bereikt. Je ziet bij de politie bijvoorbeeld dat er ook specifieke agenten zijn met accounts, met veel volgers. Kan het leger dan niet een aantal militairen selecteren en die zijn dan het geluid van het leger? En van het ministerie van Defensie?
40: Ja, dat is natuurlijk een beetje. Dat zou een idee kunnen zijn waar je mee zou kunnen werken. Hè? Dat het idee van influencers is op dit sociale media platformen natuurlijk heel sterk. En dat past ook heel erg erbij. Hè? Het persoonlijke verhaal daarover vertellen. Dus dat zou een heel effectieve manier kunnen zijn. Blijft natuurlijk, hè, die principiële vraag blijft staan. Want als je dat nou indirect doet of direct doet, eigenlijk heb je hetzelfde probleem waar je tegenaan loopt met, hè, wie is de eigenaar van het platform en wat gebeurt er met gegevens van Nederlandse gebruikers daar?
37: Heeft u zelf eigenlijk een TikTok-account?
40: Ik heb zelf geen TikTok-account, maar mijn kinderen wel.
37: Ja? En wat posten ze daar?
40: Nee, volgens mij valt dat erg mee. Voor zover ik het. Nee, goed, en dat is een andere kant daarvan. Hè. Voor zover ik daar. Nee, ik heb daar redelijk hoogte van. Maar wat je ziet is dat jongeren zich wel heel goed ook laten informeren op die accounts. En dat ze dus ook allerlei informatie en nieuws tegenkomen. Die ze inderdaad. Ze kijken geen lineaire tv meer. Ze lezen misschien geen krant meer. Maar er is ook een heleboel goede en kloppende informatie aanwezig op die platformen. En vaak zijn ze over allerlei actuele politieke onderwerpen beter geïnformeerd dan ik. Dus in dat op zich zit er ook positieve kanten aan. Het is dus zoeken naar manieren waarop je die positieve kanten behoudt en eigenlijk die negatieve aspecten op een bepaalde manier wegwerkt.
37: Duidelijk. Dank. Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit. Zometeen, waarom staan er bijna nooit Nederlanders op de radar voor de Nobelprijs voor de Vrede?
39: Eén vandaag.
37: Kees, het Wereld Natuurfonds heeft goed nieuws voor ons.
0: Ja, de manieren om de natuur te beschermen helpen. Want de helft van de wereldwijde diersoorten is stabiel of groeit. Dat staat in een rapport van het WNF. Maar ja, dan toch ook even het nodige zuurtje. Want de populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. De ene helft van de soorten is stabiel en groeit. Maar ja, er sterven dus nog steeds wel meer dieren uit.
37: En daar moeten we wat tegen doen.
0: Ja, dat zegt Sir David Attenborough treffend.
2: I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Ja.
37: Een heerlijke stem, hè?
0: Ja, echt heel mooi, maar wel met een pijnlijke boodschap. Ja. Ja, het gaat zo hard. En hoe moet je die dan allemaal helpen, die dieren? Nou, dan denk ik, welke diersoort moeten we dan zeker redden?
3: Deze vraag kan je niet stellen.
0: Ja, dat snap ik, bioloog Janneke Sindam. Maar ja, ik blijf journalist, dus ja, ik stel hem wel.
3: Want is het aan de mens om te kiezen welke dieren wel en niet mogen blijven voortbestaan? Of is dat aan de natuur zelf?
0: Ja, maar ja, de mens speelt wel een rol in het uitsterven van die dieren. Kunnen we dan toch niet een handje helpen?
3: Kan je het voorbeeld van de Californische condor? Die wilden we met z'n allen redden, want er waren er nog maar 22. Dus wij al die beesten vangen, redden, hebben we ze allemaal van parasieten ontdaan. En daarmee is de laatste Californische condorluis doodgegaan.
0: Ja, dus we hebben één dier gered, ander dier is uitgestorven.
37: Nou ja, daar raakt ze wel een belangrijk iets, hè? Van moeten we het niet gewoon aan de natuur zelf overlaten?
0: Ja, want doordat dieren door de jaren heen veranderen, evolueren, zijn er ook soorten uitgestorven.
4: Dus je zou de vraag kunnen stellen, is het dan eigenlijk nog wel nodig om die bedreigde diersoorten te redden? Er komen er toch vanzelf wel terug bij.
0: Nou, inderdaad, Erik Matthijssen, evolutionair bioloog aan de U Antwerpen in de serie Universiteit van Vlaanderen. Ik hoef mijn werk helemaal niet meer te doen.
4: Mijn antwoord is zijn ja, het is nodig en ik zal u uitleggen waarom.
0: Nou, fijn.
4: Want als er een mirakel gebeurt, ben ik er zeker van dat de natuur van morgen, en zeker die van overmorgen, er anders uit gaat zien dan die van vandaag. Alleen al door de klimaatverandering gaan we nieuwe combinaties krijgen. Als we die nieuwe natuur van overmorgen alle kansen willen geven, dan denk ik dat het het beste is dat we ook zoveel mogelijk soorten en zoveel mogelijk biodiversiteit de kans geven om daaraan deel te nemen.
0: Ja, want om evolutie een kans te geven heb je veel soorten nodig, anders wordt het moeilijk. Maar ja, dat toch, ja, dat vraag ik me wel af. Is het dan toch niet één soort waar als wij met z'n tweeën of met z'n allen, iedereen die luistert dan, als we een beetje moeite doen, die we dan kunnen redden?
5: Ja, de schaamluis. Daar hoef ik niet lang over na te denken.
0: Ja, kijk, daar hebben we wat aan. Bioloog Kees Moeilijker, een oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En waarom dan?
5: Nou, de schaamluis is een piepklein insect dat uitsluitend op de mens leeft. En die dreigt nu ten onder te gaan vanwege het verlies aan leefgebied. Ja, en de modetrend van de laatste 20 jaar is door het leven gaan zonder schaamhaar. En dat betekent dus dat er eigenlijk een soort ontbossing plaatsvindt die funest is voor dit kleine insect.
0: Ja, Kees, ja Misha.
6: Een betere wereld begint in je broek.
0: Nou ja, inderdaad. Toch? Of wat dacht je van laat de schaamhuis floreren, stop met scheren.
6: Prachtig.

0: Chaperone, de Subway.
1: Ieder jaar worden er 6 Nobelprijzen uitgedeeld die voor natuurkunde, chemie, geneeskunde, literatuur, economie en de belangrijkste, de Nobelprijs voor de vrede.
2: Het is altijd spannend, je weet nooit wie er gaat winnen. Sommige mensen noemen zelfs Donald Trump als kanshebber.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided.
4: I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me.
0: Ja, morgen wordt hij weer uitgereikt, de Nobelprijs voor de Vrede. Maar als je dan kijkt of Nederland in beeld is, tja, slechts 2 keer wonnen we hem. De laatste keer in 1954. En, spoiler, ook morgen wordt het hem waarschijnlijk niet. Hoe kan dat? Ik praat over met Ivo van der Weideven, historicus. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wie zijn de absolute topfavorieten dit jaar?
5: Nou, de absolute topfavorieten, als je de Engelse bookmakers vraagt, dat zijn de Emergency Response Rooms uit Sudan. En dan zult u zeggen, ja, wie zijn dat? Dat zijn mensen die zich in Sudan, dat nu nog steeds verscheurd wordt door een verschrikkelijke oorlog, zich inzetten voor eten, drinken en een dak boven hoofd voor de bevolking al daar. Vooral nu de Amerikanen zich met USAID hebben teruggetrokken. Dus zij hebben het stokje opgepakt en zetten zich in voor de mensen. En dat wordt de meest kansrijke winnaar geacht.
0: Ja, dus je moet je echt inzetten voor de vrede, maar dat is natuurlijk een breed begrip. Waar kijkt de jury naar?
5: Ja, de jury kijkt eigenlijk naar 4 belangrijke gebieden: wapenbeheersing, ontwapening, vredesonderhandelingen en democratie en mensenrechten. Dus het is heel breed, maar als je daar iets mee gedaan hebt, als je vooral eigenlijk in den brede de bevordering van de wereldvrede, hè, zoals het in het testament van Alfred Nobel staat, als je daar iets mee gedaan hebt, dan maak je kans.
0: Want die jury, hè, u zegt het al, die bepaalt het. Uit wie bestaat die jury? Hoe wordt die gekozen?
5: Ja, die wordt gekozen door het Noorse parlement. Alfred Nobel was een Zweed,

0: gekozen?
1: Ja, die wordt gekozen door het Noorse parlement. Alfred Nobel was een Zweed, maar dat zit nog een kwik van de geschiedenis tussen. Maar het Noorse parlement bepaalt het Noorse Nobelcomité. Dat gaat over de Nobelprijs voor de Vrede. En dat is een diverse club. Het zijn allemaal Nooren. Momenteel is er een mensenrechtenactivist, een wetenschapper en drie politici. Twee mannen en drie vrouwen, verschillende politieke kleuren. Dus ze proberen een soort echt een gewogen gemiddelde te nemen. Die dan gaan besluiten over de mensen die genomineerd zijn.
0: Ja, en die nominaties, wie nomineren die mensen?
1: Ja, dat kan in principe iedereen met enige kennis van wereldvrede doen.
0: Daar dus zijn dat wel kan ook gewoon Kees zijn,
1: voor. Ja. Nee, ja, dat dus niet. Ja, tenzij Kees zich heeft verdiept in de internationale betrekkingen. Hoogleraar is in zijn vrije tijd.
2: Ja, maar kijk, ik bericht er dan toch ook over als journalist. Telt dat niet dan?
1: Nee, dat telt helaas niet. Nee, dat geldt niet. Je moet echt wel je dat diepgaand in verdiept hebben. Dus instituten voor internationale betrekkingen, zoals het internationaal strafhof, die mogen ook mensen voordragen. Mm-hmm. Oud-winnaars mogen mensen voordragen.
2: Oh, maar dan onderbreek ik u even. Dan mag ik hem voordragen. Want de Europese Unie heeft hem als geheel gewonnen in 2012. Ben ik onderdeel van?
1: Ja, dan zou je zeggen dat je kunt het proberen. Je kan een telegram sturen, doen ook heel veel mensen. Je kan ook gewoon in de media dat inderdaad zeggen. Ik nomineer die, dat doen ook heel veel mensen. Ja. Maar uiteindelijk, de echte inzendingen, die moeten voor 31 januari binnen zijn bij het Nobelprijscomité. Die gaan zich daar dan over buigen, worden heel vaak vergaderd. En uiteindelijk in de laatste vergadering, voordat ze het morgen bekendmaken, wordt het definitieve besluit genomen.
0: Ja, want de laatste Nederlandse winnaar is alweer een tijdje geleden. Dat was Gerrit-Jan van Heuvel. Ja. Goedhart in 1954. Waarom winnen wij Nederlanders de prijs zo weinig?
1: Ja, wij winnen hem heel weinig, denk ik, omdat wij te weinig doen voor het bevorderen van de wereldvrede. En die beste man had hem ook niet echt gewonnen. Het was voor zijn functie, hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Maar goed, wij zetten ons kennelijk als Nederlanders niet echt hard genoeg in voor de wereldvrede. Kijk, Tobias Asser was de enige die hem echt persoonlijk ontving in 1911. En hij was de mede-initiatiefnemer voor de vredesconferenties in 1899 en 1907. Dus dat is al een hele tijd geleden.
2: Zou Mark Rutte hem als NAVO-chef in de toekomst kunnen winnen als hij de NAVO bij elkaar weet te houden?
1: Nou, ik denk dat de NAVO bij elkaar houden niet per se genoeg is. Maar als hij in die hoedanigheid ook nog slaagt om alle conflicten waar de NAVO mee te maken heeft te beëindigen op een vreedzame manier, dan maakt hij misschien wel kans.
0: Dank, historicus Ivo van der Weideven. Praten over dat je het soms psychisch zwaar hebt is lastig. Het gaat jongeren de laatste tijd wel iets beter af, maar moeizaam blijft het wel. En zometeen spreken we Jim, die praten niet zo moeilijk vindt, maar wel merkt dat veel mensen niet goed kunnen luisteren. Eerst het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Hier is Annette Schut.
4: Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen, melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline, 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling twee mensen neer. Eén slachtoffer overleed. Gisteren raakte bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond.
0: Naar de ANWB met Mandy van der Plas. Hoe staat het ervoor op de wegen?
5: Heel goed. Het rijdt op de meeste wegen goed door. Wel staat er een kapotte vrachtauto in de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Dat is dan in de Corbulo-tunnel. De rechterrijstrook is hier dicht en het oponthoud is ongeveer 10 minuten. Verder nog een file op de A1 van Hengelo naar Duitsland door controles aan de grens. Hier is het oponthoud ruim 5 minuten.
6: Eén vandaag. Mischa Blok.
0: Hoe is het nou echt met je? Het is een vraag die je makkelijk stelt, maar waarop niet iedereen even makkelijk een eerlijk antwoord geeft. Maar het taboe op het praten over psychische klachten is er wel wat vanaf, blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel onder jongeren. Gaan we het over hebben met een van onze panelleden, Jim de Vries. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ik kom zo meteen bij jou. We gaan eerst even

0: Even naar mijn collega Rosemarijn Lubbe van het opiniepanel. Rosemarijn, jij doet
1: goedemiddag.
0: Jij doet dit onderzoek elk jaar, hè, in samenwerking met Stichting Mind. Even voor de duidelijkheid, ja, waar liggen die criteria? Wanneer ben je een jongere met psychische klachten?
1: We hebben nu gekeken naar mensen tussen de 16 en 35 jaar die aangeven dat ze het afgelopen jaar minimaal 2 maanden lang last hebben gehad ergens van. En dan gaat het van prikkelbaarheid, slapeloosheid, stress, maar ook, het kan ook wel echt tot somberheid en echt suïcidale gevoelens gaan. Maar je moet er dus echt wel niet dat je een dagje, het is echt dat je er langer last van hebt. En dat komt heel veel voor. 86% geeft nu in het onderzoek aan dat ze dat zo hebben ervaren.
0: En zijn jongeren nu meer over hun gevoelens gaan praten dan de afgelopen jaren?
1: Ja, we peilen ook al die jaren of mensen het gevoel hebben dat er een taboe zit om erover te praten. En nu voor het eerst eigenlijk zie je daar echt een daling. Dus 5 jaar geleden was dat nog iets meer dan de helft. Die zei dat is een taboe, 54%. Mm-hmm. Nou, nu is dat 36%, dus echt een minderheid.
0: Ja. En hoe verklaar je het?
1: Nou, mentale klachten komen dus heel erg vaak voor. Dat zien we in ons onderzoek, maar we hebben het er natuurlijk ook, het gaat er best wel vaak over, sinds corona zeker. En dat zorgt er wel voor dat mensen het als normaler ervaren. En ik hoor mezelf dit zeggen. Het is wel echt best wel ernstig. Het is cynisch dat mensen dat dus als normaal zien. Maar het zorgt er ook voor dat je dus je niet meer heel raar voelt. En dat je denkt, oh, ik ben niet de enige. En dan is er dus ook minder schaamte.
0: Jim, jij hebt de vragenlijst ingevuld, hè, van het opiniepanel. En je kampt zelf ook met psychische klachten. Heb jij het idee ook dat er minder een taboe zit op het praten over die klachten?
2: Ik denk het wel. Wat jullie ook al zeggen, er is steeds meer aandacht voor. Het wordt makkelijker. Kijk, ik val zelf onder de groep die best wel ernstige psychiatrische aandoening heeft. Dus dat is soms nog wel heel erg lastig, hoor. Daar voel ik nog wel frictie. Maar over het algemeen is het wel iets makkelijker geworden.
0: Ja. En met wie praat jij er graag over? Met wie vind je het nog steeds lastig om daarover te praten?
2: Ik vind het heel lastig om met mijn vrienden vooral. Denk ik. Weet je, ze maken heel veel mee. Met mij bijvoorbeeld. Goede en slechte dingen. Ja. En dan je verliest elkaar zo makkelijk in wat er nou eigenlijk aan de hand is. En wat ik er nou bij voel.
3: En je ouders dan?
2: Ik ken mijn ouders niet. Helemaal niet.
3: Oh, oké. Ja, dat is dan een lastige situatie.
0: Ja, want wat je zegt, van met vrienden vind je het juist lastig om hierover te praten.
2: Ja, omdat het toch altijd een soort van gevoel van verwachting is. Dat je wil voldoen aan hun verwachtingen. En ook dat zij aan die van jou voldoen. En nou ja, psychische problemen willen daar nog wel eens bij in de weg komen.
0: Ja, Rosemarijn, wat heb jij gemerkt? Wat zie jij in de resultaten? Met wie praten jongeren graag?
1: Nou, sowieso. Wat is dat? Mannen nog altijd wel minder vaak praten dan vrouwen. Omdat er wel mannen zijn die zeggen, ik wil mezelf niet zo aanstellen. Of het is stoer. Of die zijn juist bang. Hè, het gaat nu over vrienden. Dat vrienden iets van ze vinden. Er wordt wel gepraat met ouders. Jij vroeg over ouders. Er wordt gepraat met ouders. Er wordt ook met partners gepraat. Er zijn ook mensen natuurlijk in het onderzoek die een partner hebben. Maar zeker ook met vrienden. En dan zie ik wel dat voor de mannen, hè, juist vrienden de meest belangrijke groep zijn om mee te praten.
3: Want ik kan me voorstellen dat als je ouders hebt, die situaties ken ik ook, die zelf ook gesloten zijn, dat je er zelf al ook niet makkelijker mee praat.
1: Je ziet ook heel erg terug het ligt aan inderdaad met wie je praat en hoe die reactie is. En dat er ook mensen, misschien ook wel vaak van andere generaties zijn, die zeggen, joh, stel niet aan, hup, hup, hup, naar school, naar je werk. Hadden we vroeger ook niet. Dat zit er ook in, dat mensen dat zeggen. Dus als je dan met je leeftijdsgenoten praat, zeker omdat er dus zoveel mensen zijn die dit hebben en er ook wel eens van herkenning in zit, is dat ook wel soms makkelijker.
0: Ja, Jim, je gaf eerder aan van, ik vind het met vrienden soms wel lastig om daarover te praten. En als je dat dan onderverdeelt in vrienden die je fysiek ziet en vrienden die je online hebt, is daar dan nog een verschil in?
2: Ja, bij mij wel een heel groot verschil. Ik vind het online veel makkelijker.
0: Ja?
2: Ja, want die maken dan toch minder de slechte dingen mee, denk ik. Het is allemaal veel makkelijker als iedereen niet je hele dag op je slechts heeft gezien.
1: Maar dat is wel wat je dus ook in het onderzoek ziet, dat het heel fijn is als vrienden vooral luisteren. Of juist wel, dus wel juist fysiek er zijn, omdat ze dan je kunnen meenemen. Maar dat het soms ook voor vrienden heel ingewikkeld is. Die zeggen dat ook zelf in ons onderzoek. Van ja, je wil natuurlijk misschien ook juist leuke dingen doen. En het is soms best wel pittig als iemand het heel vaak heeft over nare dingen die hij of zij meemaakt. Of als je het zelf niet lekker in je vel zit, dat mensen het gevoel hebben van ook wordt meegesleurd. Dus er gaan ook wel vriendschappen verloren hierdoor.
3: En ik kan me ook voorstellen dat je graag zou willen helpen. Als ik naar mezelf kijk, dan zou ik als een vriend dat zegt ook willen denken, hoe kan ik wat voor je doen zodat je dit misschien kan oplossen?
1: Ja, maar mensen als onderzoek zeggen eigenlijk wat het meeste helpt, dus die zelf die klachten hebben, is dus luisteren. Dus niet per se van doorverwijzen of iets of luisteren. Of dus juist iets heel anders doen. Dus even, soms zijn mensen ook zelf niet zo goed in staat om afleiding te zoeken. Omdat ze te somber zijn of daar geen zin in hebben. Dan is het fijn dat iemand even zegt, we gaan het er juist niet over hebben. Maar ik neem je even mee naar de film of zo. Of,
0: Herken je dat, Jim? Dat mensen die waarbij jij dan je uit, zeg maar. Dat ze dan heel snel met een oplossing willen komen?
2: Ja. Soms wel, maar dat is allemaal korte termijn sowieso. Wat ik vaker merk is dat mensen juist niet helemaal wegblijven als ze weten dat het wat slechter gaat of zo. Ja, omdat ze ook maar bang zijn voor hoe ik reageer.
0: Ja, want aan welke reactie heb je het meeste? Als jij dus aangeeft van joh, ik heb psychische problemen.
2: Nou, ik zou vooral dat mensen gewoon luisteren en ook misschien soms accepteren dat ze niet kunnen begrijpen wat je doormaakt.
0: Dus ja, luisteren inderdaad. Is dat inderdaad, Roosmarijn, wat andere jongeren ook zeggen?
1: Ja, dus luisteren, dingen doen. En kijk, Jim heeft het ook over dus online. Dat hij online fijner met mensen praat. Dat is iets wat ik ook wel zie, dat mensen dus met vrienden gaan. Ze gaan, er wordt ook professionele hulp gezocht wel. Maar dat er ook online wel echt wordt gezocht. Dus dit, kijk, misschien heeft Jim het over met mensen praten online. Maar dat er ook echt wordt gegoogeld. Van oké, waar kan ik, weet je, wat kan ik doen? Of dan kom je op een site als Thuisarts of die van Stichting Mind, waarmee we ook werken. En AI, dat is voor sommige mensen ook een vriend. En iemand die misschien ook, of iemand iets, ik weet nooit goed hoe ik dat moet zeggen, maar die kan helpen. En die AI is er altijd. He, dus een professioneel hulpverlener is er misschien niet. Vrienden haken af, maar AI is er in de nacht, die is er altijd en die praat terug. Dus 28% doet dat. Nou, dat vind ik niet eens heel veel, maar het is wel 3 keer zoveel als vorig jaar. Dus dat is wel ook in opmars.
0: Ja, Jim, behoor jij tot die 28% die zegt AI is wel een goede vriend?
2: Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben cloud-architect die als software werkt, die zorgt dat je heel veel AI-agents kan draaien. Dus, maar voor dit soort dingen absoluut niet. Nee, ik zou AI hier nooit mee vertrouwen. Nee.
0: En andere lotgenoten? Heb je daar wat aan?
2: Ja, ik merk in mijn therapiegroepen kom je wel een hoop mensen tegen, gelukkig. Waar je altijd wel een beetje herkenning uit haalt. Dat is altijd fijn. Maar goed, er zijn ook dingen waar nooit iemand herkenning mee heeft. Of juist bij een hele andere situaties. Dat maakt het altijd heel erg lastig om de juiste mensen te zoeken waar je zoiets mee kan hebben.
0: Ja, dus tot slot, als er iemand nu luistert en die komt in zo'n gesprek terecht met iemand die zegt van joh, ik zit gewoon niet goed in mijn vel, ik heb psychische problemen. Luisteren is de eerste wat mensen kunnen doen. Wat zou je ze nog meer willen adviseren?
2: Hou je oordeel voor je. Laat iemand zijn verhaal vertellen. Laat iemand zijn wie die is. Want dat doen we niet meer zoveel. En dat vind ik wel jammer.
0: Mooi gezegd. Dankjewel. Jim de Vries, dank voor je verhaal. En dank ook Roosmarijn Lubbe van het Opiniepanel. En meer hierover vanavond in onze tv-uitzending. 6:30 op NPO 1. En mocht je nou zelf met iemand willen praten of maak je zorgen om iemand anders, je kunt altijd contact opnemen met Stichting Mind of bellen met 113. En daar zit iemand altijd voor je klaar. En zometeen, de was, de planning, de boodschappen, de schoonmaak, nog altijd doen vrouwen het meeste in het huishouden. Een app die Fred heet, zou dit moeten oplossen. En we zijn heel erg benieuwd of dat werkt.

0: Dat was Homewrecker van Somber. De helft van de stellen met jonge kinderen wil zorg en betaald werk verdelen. Maar toch lukt het maar bij 9%, blijkt uit cijfers van het CBS. Vrouwen doen nog altijd veel meer. En om dat te veranderen is er nu de app Fred, die helpt om huishoudelijke taken eerlijker te verdelen. En de app wordt nu getest door 100 stellen. En onze verslaggever Joris Kreugel zoekt uit hoe het werkt en spreekt de bedenkers Job Tasje en Theresa Gessner.
1: Fred is je familieassistent. En wat we eigenlijk heel erg zien is dat ouders met jonge kinderen hebben gewoon ontzettend druk leven. En daar komt ontzettend veel bij kijken. En wat we zien is dat de mentale last van het runnen van dat gezin eigenlijk heel vaak bij één van de twee ouders terechtkomt. Eigenlijk vaak de vrouw. Die mentale last is eigenlijk niet zichtbaar. En wat we eigenlijk proberen te doen met Fred is beide ouders de mogelijkheid geven om die mentale last op de taken in het huishouden, om die in Fred te zetten en samen met Fred dat zichtbaar te maken, zodat beide ouders daar iets mee kunnen doen en samen het huishouden kunnen runnen.
2: Afwassen, stofzuigen, tuin aanharken.
3: Sinterklaas, cadeautjes, boodschappen doen.
1: En op die manier het gesprek aan kunnen gaan. Van, zijn we blij met hoe het nu gaat?
2: Kunnen jullie eens even laten zien hoe het werkt? Want er ligt hier een telefoon, het is een app, Fred.
1: En dan zie je meteen een overzicht wat er vandaag moet gebeuren.
2: Vul eens in, bijvoorbeeld, ik ben jarig.
1: Ja. Joris, zijn verjaardag is over 2 weken maandag. Zet het in de agenda.
2: Nou, dan gaat hij even ratelen.
1: En dan zegt hij toegevoegd in de agenda voor beide. Je ziet dat ik en mijn partner beide staan toegevoegd. En dat we een cadeau voor Joris moeten kopen. Dat stukje cadeau kopen, om dat inzichtelijk te maken, dat zit ook vaak eigenlijk bij in één hoofd. En nu maak je dat toch wat tastbaarder voor.
2: Je gaat er vanuit dat de andere doet.
1: Ja, als ik naar mijn relatie kijk persoonlijk, is dat toch mijn vrouw die dat als eerste zal doen.
3: Ook ik herken wel.
2: Jij gaat het cadeau aan.
3: Ja, ja.
2: Op een gegeven moment verhoudingen, en die kunnen zoek raken natuurlijk, als iemand maar de hele tijd constant aanklikt van ik doe het wel.
1: Bij ons maakt het niet uit of je dat 50-50 verdeelt of 70-30 of 90-10. Het gaat erom dat je samen weet wat het betekent om een druk gezin te runnen. En dat je daar samen afspreekt hoe je dat wil doen.
2: Denk, slaat het door.
3: Ja, maar we weten wel dat er een heel goed groep die dat wel wil. Maar waar het niet lukt. We hebben die emancipatiemonitor. Dat wordt iedere 2 jaar gedaan van de CBS. En dan staat heel duidelijk dat de helft van de ouders willen graag de werk en de zorg.
1: Er gaan gewoon echt relaties en mensen daaraan kapot, omdat er niet goed over gesproken wordt. En dat is gewoon echt pijnlijk.
2: Jij bent?
4: Peter.
5: Sophie.
2: En jullie zijn een stel en jullie hebben een kleintje.
5: Klopt, Ted is 1,5.
2: En, jullie hebben een huishouden met z'n tweetjes. En dat verliep allemaal vlekkeloos?
4: Ja, op zich wel. We zijn al voor onszelf best wel gestructureerd. Maar deze app helpt ons eigenlijk om dat nog iets beter te verdelen.
5: Met een kleine, zoals de kliko's vol met luiers laten staan. Ja, het is gewoon fijn als je daaraan wordt herinnerd.
2: Ja, en dat deed jij in het verleden meer.
5: Ja, en nu doet Peter dat elke keer braaf. Volgens mij staat vanavond weer in de app een herinnering om het buiten te zetten.
2: Dan ontploft hij ook?
5: Brengt wel irritatie, maar ontplofte niet.
2: Nee? Nee. Jij het gevoel ook dat jij niet weinig deed ook? Of had je...
4: Nee, dat niet. Maar wat ik wel me realiseer is dat je in veel gevallen, hè, dat er de vrouw in dit geval vaak aan heel veel dingen denkt. En als man probeer je een beetje te helpen. Tegelijkertijd weet je misschien niet altijd waar je het moet vinden. En ik doe dan weer andere taakjes en dan denk ik heb mijn dingen gedaan. Dus het zal wel goed zitten. Ja, misschien hadden we niet vaak genoeg die discussies. Ik denk dat deze app daar wel enigszins bij helpt.
2: Dat heeft het onder andere opgelost.
4: Dat ik de kliko's niet altijd buiten zet.
2: Dat deed je dus niet.
5: Je kunt in de app zien wie er meer heeft gedaan dan de andere keer.
2: Wijs je elkaar er ook op van, ik ben nu even lekker bijna vrij dit weekend, want je hebt behoorlijk veel in te halen.
5: Ja. Ik doe vaak op woensdag de boodschappen online. Ja, dat heb ik nu zeker 10 keer achter elkaar erin gezet en gedaan. Dus dat was wel iets wat we maandag bespraken van, deze week ga ik het aan jou toewijzen, want ik ben klaar ermee om weer de boodschappen te bedenken voor deze week. En volgens mij staat dat voor morgen op de planning.
4: Ik zat net even te kijken, want er staan ook wat scores in. Er staat toch echt dat ik meer doe dan jij, schat?
2: Oh, dus Peter 56% en Sophie 44%. Daar gaan jullie ook allebei aan werken, dus.
5: Ja.
2: Dus want hij moest eigenlijk vanavond de kliko's doen, maar jij staat nu achter.
5: De boodschappen bestellen.
2: Ga je ook dan zometeen de kliko buiten zetten en denk je, ja, dan moet ik toch eigenlijk wel weer even inlopen.
5: Ja.
2: Wist jij dat vrouwen nog steeds in Nederland meer doen dan mannen?
4: Ik was me er niet echt bewust van.
2: Heeft dat ook iets met je gedaan?
4: Nee, dat vind ik prima.
5: Waarom zou de een daar meer verantwoordelijk voor moeten zijn als de ander, als wij ook gewoon allebei dezelfde uren werken per week en dezelfde zorg dragen?
4: Het houdt me ook wel scherp.
2: Moet het niet organisch verlopen binnen een relatie?
5: Ik ben het daarmee eens, maar ik zie wel dat het ook het organische versterkt. Een voorbeeldje, Fred heeft ook lijstjes Dus dan zet ik, wil je dit op dit lijstje zetten? En wij hebben één dag in de week dat we dus die lijstjes bespreken. En ik zie nu dat fysieke moment dat we dan dingen met elkaar bespreken, dat is nu langer en persoonlijker dan dat het hiervoor was. Want elke keer was het heel vluchtig. Nu hebben we gewoon elke woensdagochtend een boardmeeting. Die bespreken we dan, voelt organischer.
4: En daardoor heb je juist meer quality time met elkaar.
2: Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek ook, als koppels die elkaar meer helpen in het huishouden, die hebben ook een beter seksleven. Dat krijg je er gewoon nog eens een keer bij.
4: Ja. Dan gaan we lekker met de app door. Ga ik hem nog meer gebruiken.
0: Dat was een verslag van Joris Kreugel. Heb jij ook, als je de app Fred hoort, bij Fred heb je meteen een ander beeld, toch?
6: Ja, daarbij heb ik het beeld van een man die eigenlijk niks doet in het huishouden. Nee.
0: De laatste weken gaat de ene na de andere brug dicht, omdat er overheen rijden te gevaarlijk is. Kees, geef eens een opsomming.
6: Nou ja, daar gaan we, want dit is alleen van de afgelopen weken. De Schuurhofbrug richting de Maasvlakte, de Merwedebrug bij Gorkum en de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Allemaal deels of geheel gesloten op enig moment. En de reden? Achterstallig onderhoud. En dat terwijl veel van deze bruggen ook al tijdenlang onder verscherpt toezicht stonden. Ja, en dat laatste komt dan weer doordat er inspecteurs hun werk doen. Dat komt er dan inderdaad doordat er inspecteurs hun werk doen. Daar. Ja.
2: Als het goed is.
0: Als het goed is, ja. Verslaggever Kimo de Moed is hier. Goedemiddag, Kimo. Fijn dat je er bent. Jij bent eigenlijk chef brug, hè? Want dit is jouw dossier.
7: Ah, zo langzamerhand wel, ja. Samen met Joost Lammers, trouwens collega, hebben de afgelopen jaren daar al heel veel verhalen over gemaakt. En
0: nu ben je meegeweest met een inspecteur van het bedrijf Witteveen en Bos. Wat doen zij precies?
7: Nou, zij, precies zoals gezegd, zij inspecteren de bruggen. Ze doen diepteonderzoek. Ze kijken echt tot op microniveau, soms atomair niveau, naar hoe het met zo'n brug gesteld is eigenlijk. Maar ze doen ook berekeningen. Dus ze kijken eigenlijk kort gezegd, hoe gaat het met deze brug? Is het allemaal oké? Of moeten hier dingen gebeuren? Of moeten hier heel snel dingen gebeuren? Of moet die brug dicht?
0: En dat inspecteren, gaat dat met speciale camera's? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
7: Ja, dat gaat op verschillende manieren. Eerst vaak gewoon op het oog. Lopen ze eroverheen, lopen ze eronderdoor, kijken her en der. En dan kunnen ze eigenlijk al heel veel zien. Bijvoorbeeld pekelzout, wat dat doet met beton bijvoorbeeld. Als dat indringt in beton, kan het bij de bewapening komen en dan kan het gaan roesten. Nou, dat is helemaal niet goed voor zo'n brug. Maar ze gaan ook echt boren. Ze nemen monsters eigenlijk, zowel bij stalen bruggen als bij betonnen bruggen. Ja, om echt op microniveau te kijken van ja, wat is hier nu aan de hand en wat is nog eigenlijk de restkracht van de vaak heel, heel oude bruggen.
6: En ik zei het net, waardoor ik ook heel eventjes aan het einde dacht, het staat dan onder verscherpt toezicht.
7: Ja.
6: Wat betekent dat dan? Dat er dan elke week een inspecteur langskomt? Of?
7: Nou, soms rusten ze zo'n brug uit met sensoren. Tegenwoordig bestaan er hele goede technieken om bijvoorbeeld te luisteren naar een brug. Dat gaat dan over stalen bruggen. En elke keer als er al scheurtjes zijn, elke keer als er een vrachtwagen overheen rijdt, dan wordt die scheur groter. En dat kan je met bepaalde instrumenten kan je daarnaar luisteren. En dan kunnen ze berekenen hoeveel keer zo'n vrachtwagen er nog overheen gaat. Ja, voordat die scheur te groot wordt.
6: Ja, dat is ook een beetje gek, toch? Want dan denk je, verscherpt toezicht. Ja, fix het dan direct. Dan heb je dat helemaal niet nodig.
7: Ja, dat zeggen zij zelf ook. En dan zijn ze ook heel blij om als dat kan. Alleen het probleem is, er is te weinig geld. En het is veel te lang op zijn beloop gelaten. Dat is ook echt een politiek besluit geweest. Hè? Meer aandacht voor nieuwbouw ten opzichte van onderhoud. Ja, als je je huis niet lang genoeg steeds maar niet schildert, dan moet je op een gegeven moment nieuw hout kopen. Ja.
0: Want even voor de duidelijkheid nog, om hoeveel bruggen, tunnels en andere infrastructurele projecten gaat het? Die ze in de gaten moeten houden?
7: Wat die inspecteurs hebben, wat de directrice infra zegt van Witteveen en Bos, dat het om 200.000 objecten gaat. Zo. Die op dit moment onderhoud nodig hebben.
0: Ja. Kees, er zijn grote zorgen.
6: Ja, inderdaad. Nou, Kimo vertelde net dus al het aantal. Maar ja, dus om die inspecties te doen en om dat onderhoud te doen, heb je personeel nodig. Daar zijn ook zorgen over, onder meer door de vergrijzing. Robots zouden het werk kunnen overnemen en in sommige gevallen ook echt moeten overnemen, vertelt Leonie Koops, directeur infra en mobiliteit van Witteveen en Bos.
8: Ik wil hopen dat we dit veel meer gerobotiseerd kunnen doen. Zeker ook omdat een robot qua gewicht minder is. En we hebben zetten behoorlijk wat gewicht op dit soort objecten.
7: Is dat soms een probleem?
8: Soms hebben we wel eens situaties gehad waarin het gewicht van de boorinstallatie te hoog was voor een draagkracht van de brug.
0: Ja, dat is toch bijna een grap, Kimo. Dat,
9: ja, dat is
0: een
9: ongelooflijk.
0: Apparaat om een brug te inspecteren is te zwaar voor die brug.
7: Ja, ik zei ook tegen haar, moet je die brug dan niet gewoon per direct afkeuren? Want dan weet je eigenlijk wel genoeg. Maar ja, zij komen dingen tegen, wij nu ook weer in deze reportage. Ja, dat je gewoon een pijler van een brug bijna los ziet staan. Dat is dan vastgetikt met klossen hout. Bruggen waar de fundering gewoon eigenlijk door het talud naar buiten drukt. Je weet eigenlijk niet wat je ziet. Het is echt ernstig. En daar is die zorg dus ook echt heel groot. Want vergis je niet, die inspecteurs die staan daar dagelijks bij.
0: Ja.
7: En die rapporteren dat omhoog. En die zeggen, doe dit, doe dat. En dan, nou, dan komen ze vaak een paar jaar later terug. En dan is er niets gebeurd. Totdat het echt moet worden afgekeurd. Maar zo'n besluit is natuurlijk ook niet makkelijk. Dat is, dan doe je nogal wat, hè, als je een grote brug in het Rijkswegennet afsluit.
0: Ja, want je hebt meegelopen dus met Witteveen en Bos. Dat bedrijf heeft zelf vast ook ideeën hoe het efficiënter zou kunnen.
7: Ja, daar hebben ze hele goede ideeën over. En dat, of hele goede, dat is aan hun, maar daar hebben ze zeker ideeën over. En dat doen ze ook al gedeeltelijk in de praktijk. Zij zeggen, je moet, hè, er zijn heel veel bruggen in Nederland eigenlijk een beetje hetzelfde. Daar is ook dezelfde problematiek bij aanwezig. Bijvoorbeeld inderdaad dooizout en dat het dan, hè, het gewapend staal, dat dan roest. Nou, dat moet je gewoon in serie in één keer aanpakken. Want dan kunnen bedrijven zich daar ook op voorbereiden. Kunnen ze op investeren. Kunnen ze bijvoorbeeld zo'n lasrobot maken. En dan kan je gewoon in massa kan je dat uitbesteden. Dan kan je veel sneller werken dan wat er nu vaak gebeurt. En dat is gewoon brug voor brug. Ja, dat is niet efficiënt.
0: Nee.
7: En die tijd hebben we niet meer eigenlijk.
0: Dus het gaat fout bij de overheid. Wat moet er veranderen?
7: Nou, er moet sowieso meer geld bij. Dat is natuurlijk, maar goed, dat weet de minister ook en dat zegt hij ook. Eind deze maand wordt bekend de herprioritering. Dus dan gaan ze kijken van hoe kunnen we nou het geld wat eigenlijk bestemd was voor nieuwbouw, kunnen we overhevelen naar onderhoud. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel politiek ook lastige keuzes. Maar dat gaan ze wel doen.
10: Ik denk dan toch ook snel terug aan de brugramp in Genua, in Italië.
7: Ja.
10: En ik snap, dat was echt iets heel heftigers dan waar we nu mee te maken hebben. Maar daar maak ik me toch een beetje zorgen. In hoeverre moeten we daar ons echt zorgen over maken?
7: Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Ja. Maar je hoort verschillende ingenieurs echt daadwerkelijk zeggen, ook in het verleden, andere verhalen die we hierover hebben gemaakt. Zeker bij de Merwedebrug, hè, want daar was het echt heel erg kantje boord. Misschien is er eerst maar eens een ramp nodig voordat iedereen echt wakker wordt. Goed. En het geld wel vrijkomt.
0: Dankjewel, Kimo de Moed. Vanavond is je verslag hierover ook te zien in onze tv-uitzending vanaf 6:30 op NPO 1. En zometeen in één vandaag. Pas op als je iets wil kopen via internet. Want met AI hebben criminelen zo een nep webshop in elkaar geknutseld. Of ze maken met AI foto's van producten die veel mooier dan in het echt zijn.
11: NPO Radio 1. Max. Ja. Met Jurgen van den Berg.
12: Ja, sorry hoor, maar net was het toch 1975? Dat is toch later dan?
13: We hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
12: Ah, nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk. Hè.
13: Nee. Ik bedoel, ik sta open voor kritiek hoor.
14: Dinsdag een enorm protest van boeren, invallen bij de wethouders. Donderdag kwam dat rapport van de OVV uit.
13: Leuk hè, regiojournalist.
15: En op een bepaald moment raakte ik met mijn vinger in de tandwiel.
13: Nee!
15: Nou, en dat was mijn top van mijn vinger eraf.
13: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon.
11: Zometeen om 14:00.
16: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel.
3: maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
22: NPO Radio 1. 1 uur.
23: Misha Blok.
24: Bij Booking en ABN zijn ze helemaal klaar met het vele thuiswerken. Nederlanders doen dat dan ook met overgave. Zelfs meer dan de andere Europeanen, stond in de Volkskrant. Is dat zo? Feit of fictie? Je hoort het zo meteen in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal. Hier is Annette Schut.
25: Computersystemen van het Openbaar Ministerie waren al jaren niet goed beveiligd tegen hackers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via software die medewerkers gebruiken voor thuiswerken, zegt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
26: Die hackers hebben tenminste een maand in de systemen kunnen zitten. Het gebeurde in een tijd dat er veel meer hacks waren. De hack heeft plaatsgevonden via Citrix. Dat is software die heel veel bedrijven en overheden gebruiken om vanuit huis te kunnen inloggen. Nou, dat is hele kwetsbare software. Dat moet je goed monitoren. En dat deed het OM dus eigenlijk niet.
25: De onderzoekers doen geen uitspraken over wie er wel verantwoordelijk is voor de hack.
26: Waar ze wel op wijzen is dat er een statelijke actor achter zit. En wij hebben zelf uitgevonden dat er aanwijzingen zijn dat hier een Chinese statelijke actor achter zit.
25: Of het Openbaar Ministerie inmiddels wel voldoende beveiligd is, is niet duidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen, melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. De ACM wil dat er tijdsblokken komen met lage, normale en hoge tarieven. Het idee is dat huishoudens zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Het voorstel moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De ACM verwacht dat de nieuwe tarieven voor ruim de helft van alle huishoudens financieel gunstig zullen uitpakken. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro na de hete zomer. Door hittegolven, droogte en branden zijn veel gewassen verloren gegaan en oogsten mislukt. Vorige maand trok het Franse ministerie van Landbouw al 1,3 miljard uit voor een pakket om boeren te ondersteunen. Consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Amerikaanse skiester Lindsey Vonn doet toch mee aan het komende wereldbekerseizoen. Op de Olympische Winterspelen in februari brak ze haar been. Daar is ze nog altijd niet van hersteld en ze moet ook nog een keer worden geopereerd. Maar toch heeft de Amerikaanse skibond haar dus geselecteerd.
22: Het NOS-journaal.
25: In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak twee medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde het niet. De directeur van de school schoot de hulp en raakte ook gewond. De oud-leerling van 15 jaar is daarna opgepakt. Gisteren raakten 10 mensen gewond bij een andere steekpartij op een school in het noordoosten van Polen. Ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er toch weer protesten van scholieren. Er is politie in de Belgische stad, maar die grijpt voorlopig niet in. Bij de Universiteit van Luik zijn honderden jongeren samengekomen, zegt deze verslaggever van de VRT.
27: Ja, vanmorgen verzamelden ongeveer een 400-tal studenten en vakbondsmensen voor het universiteitsgebouw hier in Luik. Ze hadden op voorhand een toelating gekregen om te manifesteren en ze hebben dus een uitzondering op het samenscholingsverbod. Rond 11 uur trokken ze met veel lawaai richting het station en ze protesteren vooral tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, le minerval, in het Franstalig hoger onderwijs.
25: Afgelopen dagen zijn bij protesten vernielingen aangericht bij middelbare scholen. De minister van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen.
1: We spreken van betogingen van leerlingen van kinderen met gewelddadige evenementen. Ook manipulatie van de Antifa enzovoort. Dat is bevestigd door de overheid hier. En ik vind dat heel zorgwekkend.
25: De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten is het extreem linkse Antifa erachter. En zojuist is bekend geworden wie dit jaar de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. Het is de 76-jarige Canadese dichteres Anne Carson. Volgens het Nobelprijscomité in Stockholm is haar oeuvre gedurfd en inventief en heeft ze nieuwe vormen gecreëerd voor de hedendaagse literatuur. Het weer. Vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, dan een graad of 15.
24: ANWB Verkeersinformatie met Mandy van der Plas.
2: Er staat file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Tiel en Ochten is het oponthoud 10 minuten. En door een grenscontrole op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat het daar dus vast bij de grens. Hier is de vertraging 15 minuten.
22: NPO Radio 1. Avro Tros.
24: De doodstraf, hoe staan wij daar in Nederland tegenover? En hoe was dat in het verleden? Die vraag heeft luisteraar Jacques van Beet naar aanleiding van de mislukte executie in de Verenigde Staten van Christa Pike. En feit of fictie, het bedrijf Booking voert een rechtszaak over hoeveel je mag thuiswerken. 2 dagen per week op kantoor vinden zij te weinig. Ja, wat ga jij precies checken, Kees?
4: Nou, als ik de Volkskrant mag geloven, zijn we koploper in thuiswerken in Europa. Als je ziet hoeveel mensen er thuiswerken.
24: We hebben het ook aangevraagd, hè, of we vandaag mochten.
4: Ja.
24: Afgekeurd.
4: Ja, toch jammer.
24: Ja. Nu eerst weet wat je koopt.
5: Misha Blok. Eén vandaag.
24: Stel, je ziet een leuke broek online en je wil hem kopen. Maar het kan best zijn dat de foto op die website niet van de daadwerkelijke broek is, maar dat die foto met AI is gemaakt. Het gebeurt steeds vaker. Complete webshops die niks verkopen, maar er wel echt uitzien. Daarom is thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels, een zogenaamde scamscanner begonnen die deze neppe webshops bestrijdt. Maar is het genoeg om veilig online te kunnen blijven shoppen in een wereld vol AI? We vragen het aan tech-expert Harm Teunis.
6: Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Wat doet die scamscanner precies?
6: Ja, die helpt eigenlijk die online ondernemers. Dus iemand met een eigen webshop en die daar uiteindelijk ook gewoon een merk opbouwt natuurlijk, met een merknaam. Geeft u eigenlijk handvatten om te controleren of er ergens anders op het internet een vergelijkbare webshop is, of eigenlijk jouw webshop gekopieerd is en ergens online werd gezet om dus mensen te misleiden. Mm-hmm. In de hoop dus dat mensen, want dat is cybercriminelen, die hopen dus dat mensen daar iets kopen, omdat ze denken dat ze bij een legitieme webshop kopen. Maar dat doen ze dan dus niet. En dat is voor online ondernemers echt een doorn in het oog om verschillende redenen. En dit is dus een manier om dat aan te gaan. Dus een online ondernemer kan in dat portaal van van deze brancheorganisatie is, kunnen zij hun logo opplaatsen, uploaden, hun naam plaatsen, een heleboel beschrijvingen weergeven. En dan wordt er soort van 24/7 gescand op het hele internet. Komen wij ergens anders soort van namaak van deze webshop tegen, ja of nee? En dan kun je als ondernemer ingrijpen.
24: En dat als ondernemer, maar hoe zit dat dan voor de consument?
6: Ja, dat is een beetje het punt. Dit is echt iets van thuiswinkel.org. Dus hier zijn de online ondernemers echt mee geholpen. Ja, ze hebben hiermee een stukje gereedschap gekregen. Voor consumenten heeft het niet direct gevolgen. Het is niet zo dat jij nu naar thuiswinkel.org kunt gaan om te controleren, is dit nou echt of niet echt? Maar kijk, als wij met z'n allen dit soort nepshops willen aanpakken en deze brancheorganisatie met al zijn leden soort van gaat jagen op die nepwebshops, dan zorgt het er uiteindelijk wel voor, en dat is het superpositief aan dit verhaal, dan zorgt het er wel voor dat het aantal nepwebshops uiteindelijk moet gaan dalen. Althans, dat is natuurlijk het doel.
4: Ja, maar toch, ja, ik hou er ook nog steeds van om een broek te kopen online. Ja. Hoe weet ik nou of zo'n nepwebshop een nepwebshop is, dus dat ik daar niet moet bestellen?
6: Ja, je hebt op veiliginternetten.nl, dat is een website die onder andere vanuit onze overheid opgezet. Mm-hmm. Daar heb je ook een online scam check, waar je dus een URL, een webshop, het adres daar kun je dat invoeren. En zij voeren dan ook allerlei checks uit om te controleren of iets echt is of niet. Dat is als je zelf actief gaat zoeken ernaar. En voor de rest moet je als ondernemer, zeker als je online gaat winkelen, zijn natuurlijk een aantal dingen waar je naar kunt kijken. Het is natuurlijk altijd veiliger om bij een legitieme webshop, een grote legitieme webshop te winkelen die zeg maar iedereen kent. Dan kun je op een heleboel manieren controleren of dat de echte webshop is of niet. En dat begint natuurlijk heel flauw met de URL. En er zijn nog een hele reeks andere zaken waar je op kunt letten. Maar ja, hoe kleiner en obscuurder een webshop, des te ingewikkelder het controleren is. Zeker waar het gaat om reputatie. Maar Trustpilot is een platform waar je ook goed kunt kijken.
0: Ja, ook als consument.
6: Ja, als consument kunt kijken. Zijn er andere mensen die zaken hebben gedaan met deze webshop? Thuiswinkel.org zal zelf zeggen, er is een thuiswinkel sticker. Daar moet je op letten, een label wat op een webshop staat. Dus er zijn een aantal factoren waar je wel naar kunt kijken.
0: Ja. En die scamscanner die richt zich dus op sites die helemaal met AI gemaakt zijn. Maar AI-misleiding speelt ook een rol bij bestaande platforms, hè? Bestaande webshops al. Waar bestaat die uit?
6: Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet, en dat is een nieuwsbericht van onlangs. Vinted bijvoorbeeld, het platform waar je tweedehands kleding kunt verkopen, hè, onderling, consumenten onder elkaar. Natuurlijk zijn er ook professionele ondernemers. Maar daar is dus sprake van dat mensen zeg maar even een tweedehands trui kopen. En die foto is dan met AI bewerkt. Dus je denkt een mooie tweedehands merktrui te kopen. En die komt dan thuis en er zitten in één keer allerlei gaten in. Ja. Nou, dan is dat wat ze dus hebben gedaan daar, is dus die foto met AI bewerken om die er zo goed als nieuw uit te laten zien. Ja, en dat is natuurlijk klassieke misleiding. Dat mag absoluut niet. Staat zelfs in de voorwaarden van Vinted dat dit ook niet mag. En dat is ook iets waar zij natuurlijk actief mee bezig zijn om dat tegen te gaan.
0: En nu ga ik even in de rol van Antoinette Herzenberg. Ja. Het is dus misleiding, maar heb je dan als consument recht op je geld terug?
6: Ja, dat ligt in eerste instantie bij het platform waar je koopt. En er zijn allerlei manieren waarop jij als koper, maar ook als verkoper, beschermd wordt op dat platform. Dus in eerste instantie zal het een geschil zijn bij dat platform. Maar dan moet je als consument, als je dus stel dat je iets koopt, eigenlijk gewoon constant foto's maken, controleren. Als je het uit gaat pakken, foto's maken, misschien wel een filmpje maken van dat je dat doet. Maar het begint eigenlijk misschien wel eerder. Dat je gaat controleren, oké, wie is deze verkoper? Zeker bij platforms als Vinted, Marktplaats, kun je heel gauw ook zien. Je kunt elkaar een review geven achteraf. En hoe beter de score van iemand is, dan weet je dus ook, die is betrouwbaarder of minder betrouwbaarder.
0: Er zijn ook fake reviews, hè?
6: Tuurlijk. Maar als iemand, bij Marktplaats kun je alleen een review achterlaten als je een goede transactie hebt gedaan, zeg maar. Dus ergens, alles is te kraken.
4: Ik had dat laatst bij Vinted. Toen heb ik een review achtergelaten, want dat was uiteindelijk niet zo goed. Ik ben er ook in getrapt. Toen heb ik hem 1 ster gegeven. Kreeg ik vervolgens een 1 ster review terug. Dus ik moest mijn eigen review ook
6: hebben. Maar er zijn een aantal. Dit is een van de dingen waar je naar kunt kijken. Maar je kunt natuurlijk ook kijken, hoe lang is iemand actief op zo'n platform? Iemand die al 10 jaar actief is op Marktplaats, die zal in potentie wat meer betrouwbaar zijn dan iemand die net 2 dagen lid is en een naam is die totaal anoniem is.
0: Ja, dus bijvoorbeeld inderdaad, je noemt Marktplaats, hè, van stel dat je daar als consument aan de deur staat bij iemand en je denkt van dit is niet zoals het op de foto eruit zag. Ja. Hoe reageert Marktplaats dan? Die reactie hebben we gevraagd, hè, Kees?
4: Inderdaad. Als je dan kijkt naar hoe ze reageren. Ze zeggen dat het om een nieuwe ontwikkeling gaat en dat ze zelf nog het precieze probleem en de impact daarvan in kaart aan het brengen zijn op hun platform. Ze wilden daarom verder ook niet inhoudelijk reageren.
0: Nee. Nog eventjes, Harm, samenvattend, wat moet je als koper doen? Waar kun je echt op letten? Want je zegt al, ga naar een site zoals Trustpilot, kijk naar het keurmerk, wat nog meer?
6: Nou, ik denk dat het voor een heel groot deel is, dus dat je eigenlijk voordat je de aankoop doet, dus al die checks en balances al nagaat, dus dat je gewoon gaat controleren, wat weet ik van de verkoper? Is het 1 foto of zie ik meerdere foto's vanuit verschillende hoeken? Dat kunnen allemaal indicatoren zijn, maar als het mis is gegaan, bij een online aankoop, bij een webshop, dan in eerste instantie bel met je bank. Afhankelijk van wat er is gebeurd, kan de bank misschien zorgen dat je je geld terugkrijgt. Doe aangifte bij de politie als inderdaad sprake is van online oplichting. De fraude helpdesk kan je ook heel goed verder helpen. Doe daar vooral een melding, want dat helpt ook andere gebruikers weer. En dat is wel goed, hè? Laten we elkaar vooral een beetje helpen daarin. Ja, en als het gebeurt op een platform als Marktplaats of Vinted, dan is het in eerste instantie gewoon contact opnemen met de helpdesk van Marktplaats. Want zij weten wat zij in dit soort gevallen kunnen doen. En zorg ervoor dat je bij verdachte transacties zoveel mogelijk dingen vastlegt, zodat je jezelf een beetje beschermd hebt. Dus hoe meer foto's je hebt van wat je hebt gedaan en hoe jij hebt gehandeld, ja, des te beter je jezelf eigenlijk beschermt.
0: Ja, nu weet je het allemaal heel goed. Ja. Ben je zelf wel eens opgelicht?
6: Ja, zeker. Ja? Nou, niet opgelicht. Niet opgelicht. Nee, het is grappig. Ik had het met de redactie hier ervoor over. Ik heb een aannemer gehad die bij mij een fantastische verbouwing heeft gedaan. Dus dikke shout-out naar hen. Maar zij plaatste op een gegeven moment op Instagram een foto van de studio die ik heb gebouwd. En dan zie ik in één keer dat ze met AI allerlei lampen aan mijn studio hebben toegevoegd. Nou ja, ik vind het niet heel erg, maar ik heb hem niet doorgeplaatst op mijn profiel op Instagram. Want ja, dit is toch een soort van mijn werk. Ik zou het gek vinden als ik dat soort dingen doe. Maar ik denk dan, ja jongens, het is niet nodig. Die studio was al super mooi. Laat dat AI lekker. Kijk, als je die foto iets mooier maakt, een beetje contrast, een beetje helderder. Mm-hmm. En je gebruikt daar AI voor, prima. Maar waarom zou je jokken over dat soort dingen?
0: Dankjewel, tech-expert Harm Teunis.
5: Vraag 1 vandaag.
0: De doodstraf staat weer volop in de aandacht sinds de mislukte executie van Christa Pike in de VS. Hoe wordt en werd er in Nederland gedacht over de doodstraf? Dat vraagt Jacques van Beets uit Alphen aan de Rijn zich af. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Bent u voor of tegen de doodstraf? Om maar meteen met een hele heftige vraag te beginnen.
7: Voordat dit soort fouten begonnen, was ik eigenlijk voor. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er personen zijn op deze wereld die het niet verdienen om te leven naar aanleiding van hun acties. Maar sinds dat verhaal met Christa Pike is gebeurd, en je ziet het in het verleden wel meer, dat naar aanleiding bijvoorbeeld van DNA-onderzoek is gebleken dat ze de verkeerde mensen hebben, ben ik nu zo voor dat ik zeg van ik ben tegen de doodstraf.
0: Ja, want hier in Nederland is die al lange tijd afgeschaft. Waarom vindt u het belangrijk om te weten hoe het in het verleden ging? Hoe we er in het verleden naar keken, naar de doodstraf?
7: Nou ja, ik weet dat in Nederland dat ergens eind 1800 is de doodstraf afgeschaft. En dan zie je over de periodes die daarna volgen verschillende landen die nog steeds doorgaan. Ik meen dat het er zelfs meer dan 50 zijn die nog steeds de doodstraf toepassen. En dan hebben we recent, zoals u al aangaf, het verhaal over Christa Pike.
0: Yeah.
7: Waar je van denkt, ja, dat is natuurlijk een foute situatie. En dan ga je dat wat dichterbij betrekken. En dan denk je, ja, hoe is dat in Nederland? Hoe denken we in Nederland tegenwoordig over de doodstraf?
0: Ja, en vroeger dus. En dat vragen we aan historicus en schrijver van het boek De Chronieken van de Dood, Isabel Kasteels. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, hoe ging Nederland vroeger om met de doodstraf?
8: Nou, in mijn onderzoek heb ik gekeken inderdaad naar de publieke werking van de doodstraf. Nou ja, hè. Echt lang geleden, 16e eeuw, 17e eeuw, toen dat echt een vast onderdeel was van het rechtssysteem. En nou ja, in dat onderzoek wilde ik eigenlijk laten zien van, we hebben vaak het idee dat dat een beetje een soort volksvermaak was. Dat mensen daar als entertainment naar gingen kijken. Maar ik heb eigenlijk willen laten zien dat dat er heel waardig aan moest toegaan voor de toeschouwers. En dat het voor mensen die daarnaar gingen kijken heel belangrijk was. Dat op een ordelijke manier gebeurde. Dat het goed georganiseerd werd. Het er waardig aan toe ging. Ja.
0: Ja, want uiteindelijk is de doodstraf toch afgeschaft in de 19e eeuw. Hoe verliep dat proces van het afschaffen?
8: Nou, dat is eigenlijk vrij geleidelijk gegaan. Wat je ziet in de loop der tijd is dat vooral de elite de doodstraf steeds meer gaat zien als iets onbeschaafd. Hè? En er is al een belangrijk kantelpunt eind 18e eeuw. Dus dan heb je eigenlijk onder invloed van de Franse revolutie, heb je ook in Nederland krijg je de Bataafse revolutie. En dan wil men heel erg eigenlijk breken met het verleden en met het oude regime. En dan wordt bijvoorbeeld de verhoor onder tortuur wordt afgeschaft, marteling. Het galgenveld wordt afgeschaft, want daarvoor werden ook ter dood veroordeelden werden tentoongesteld na afloop van de doodstraf. Werd het galgenveld afgeschaft en ook meer spectaculaire executievormen werden toen ook verdwenen toen ook. De doodstraf zelf die bleef nog wat langer bestaan, ook nog inderdaad in de 19e eeuw. Je krijgt dan eventjes bijvoorbeeld de guillotine in Nederland, omdat er dan wel een idee komt van het moet allemaal wat humaner gebeuren. Die guillotine die is, niet lang in Nederland geweest. Maar wat toen de normale vorm werd van de doodstraf was eigenlijk ophanging. En dat duurt nog tot 1860. Want dan vindt de laatste executie plaats in Nederland. En in 1870 wordt het inderdaad afgeschaft. Ja. In vredestijd dan. Hè?
0: En tot slot, hoe kijken Nederlanders nu aan tegen de doodstraf?
8: Er zijn eigenlijk best veel mensen nog in Nederland die voor herinvoering van de doodstraf zouden zijn. Daar wordt af en toe onderzoek naar gedaan. Het meest recente onderzoek wat ik heb kunnen vinden is uit 2024. En daaruit blijkt dat ongeveer 35% van de Nederlanders voor herinvoering van de doodstraf zou zijn. En ook in de jaren van de afgelopen decennia is al vaker worden dat soort onderzoeken gedaan. En het schommelt elke keer ongeveer rond de 30-40%, dus ongeveer 1 op de 3 Nederlanders. En wat je eigenlijk ziet in de afgelopen decennia is heel vaak dat er dan een, als er een heel heftige misdrijf is gepleegd, dat je dan een opleving ziet in het aantal voorstanders van de doodstraf. Een voorbeeld is.
0: Ik moet helaas afronden. Ja. Ik vind het een heel interessant verhaal, maar ik moet helaas afronden. Dank historicus Isabel Kasteels. En ook dank voor uw vraag, Jacques van Beet. En heeft u nou een vraag bij het nieuws? Stel hem vooral, dat kan op 1Vandaag, /chat... of in de NPO Luister-app en dan gaan wij op zoek naar het antwoord. Kees, bij
10: Feit of fictie?
4: Zeker.
0: Nou ja, dat dus. Bij Booking zijn ze het helemaal zat, hè?
4: Ja, daar willen ze mensen verplichten om minimaal 2 dagen in de week naar kantoor te komen. En daarom is Booking een rechtszaak gestart tegen zijn ondernemingsraad. Tijdens de behandeling van de zaak zei de rechter dat 2 dagen op kantoor zijn wel weinig is. Er moet nog wel een uitspraak over komen.
0: Ja, en hoe zit dat in de rest van Nederland?
4: Nou, de Volkskrant zegt hierover dat nog altijd 5 miljoen Nederlanders wel eens thuis werken. Het hoogste aantal in Europa. Dat gaan we checken. Daarnaast wordt ook geschreven dat werkgevers daar minder enthousiast van worden. Nou, waarom dat enthousiasme bij werkgevers is bekoeld, weet Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University.
11: Je kan zeggen dat bedrijven inderdaad zeggen van nou, dat thuiswerken op zich prima, maar het moet niet ten koste gaan van de teamsfeer, de teamgeest, de innovatie of de sociale cohesie. En dat is wat je vooral nu in de media hoort, dat daar zorgen over zijn en dat men toch zegt ja, we willen toch de mensen wat dichter bij elkaar en dichter bij ons als werkgever hebben.
4: En ook internationaal is dat geluid er. Elon Musk noemt het de laptopklasse.
12: Laptop class is living in La La Land, okay? Are people working from home here? Of course not. Building cars, servicing the cars, building houses, fixing houses. It's messed up to assume that this, they have to go to work, but you don't.
0: Ja, en werkt die laptopklasse ook vooral thuis in Nederland?
4: Ton Wildhagen weet het antwoord. Ja.
11: Het zijn toch wel banen waarin je dus letterlijk op afstand kan werken. Dus via een goede verbinding. Niet in ieder geval productiewerk. Denk aan bouwen, denk ook aan mensenwerk, denk aan zorg. Maar mensen die dus in allerlei soorten van dienstverlening zitten. En digitale productie en niet de fysieke productie of de zorg en dat soort zaken.
0: Ben ik benieuwd naar de cijfers in Nederland?
4: Ja, volgens het CBS werken er in Nederland 5,1 miljoen mensen minstens een deel van de week thuis. 52% van de werkende Nederlanders is dat. Een hoog percentage en dat is wel te verklaren.
11: Dat is toch in de eerste plaats dat wij een dienstverlenende economie hebben. Dus veel dienstverlening, veel zakelijke dienstverlening. Dus dat werk leent zich ook daarvoor. En daarnaast hebben we een land met veel files. Dus dat ook voor veel mensen is dat ook wel heel handig. En dat heeft ook wel weer te maken met het punt dat je ook in Nederland een sterke voorkeur hebt om werk en privé te combineren. Die combinatie, dat is een hele sterke insteek in Nederland.
0: De hamvraag, zijn we kampioen thuiswerken?
4: Ja, het is een feit, maar Ton Wildhagen heeft wel nuance.
11: Nederland is al lange tijd, al behoorlijk wat jaren en ook al vrij vroeg koploper als het gaat om regelmatig thuiswerken. Dus af en toe thuiswerken, dat is nog beter gezegd. Want wij komen uit op zo'n 15 uur gemiddeld in Nederland wat betreft thuiswerken.
4: En dan is er nog iets?
11: Maar als je kijkt naar de mensen die meestal thuiswerken, en dat is natuurlijk wat anders dan af en toe, dan is Nederland niet de koploper. Dan staan voor ons landen als Ierland, Luxemburg, Finland en Zweden. Daar werken dus meer mensen meestal thuis dan in Nederland.
4: Want daar spelen andere factoren een rol. In Ierland en Luxemburg is bijvoorbeeld de economie erg digitaal. Er zijn er veel financiële dienstverleners, makkelijker thuiswerken dus. In Finland en Zweden spelen daarnaast de grote afstanden en de in dun bevolkte gebieden een rol. En een cultuur waarin mensen graag op zichzelf zijn en dus thuis willen werken. Het is dus een feit, als je kijkt naar het aantal mensen in Europa, dan is Nederland koploper. Maar als je naar het aantal uur kijkt, zijn we dat niet.
0: Dankjewel. 6:56, Laila Frank met Bureau Buitenland. Naar welk land gaan we?
13: Ha, Misha, wij gaan naar Cuba, maar we gaan vooral naar Europa. Want Duitsland en Frankrijk vragen om een kill switch. Een nucleaire optie om de Europese economie te redden van China. Gaat dat lukken en maakt het indruk?
0: Dankjewel. Kees, bijna aan het einde.
4: Ja, een Canadese timmerman heeft tijdens een verbouwing van een huis wel iets heel bijzonders gevonden. Een portemonnee die 51 jaar geleden is verloren van een middelbare scholier toentertijd. Met een bril op en een lekker lang kapsel, echt jaren 70. Hij heet Richard Gilroy, is inmiddels 68 en heeft hem teruggekregen. En het bijzondere is de inhoud. Mm-hmm. Zijn schoolpas zit erin, een dollarbiljet, een kaartje voor Hamlet uit 1975.
0: Oh, geweldig.
4: En vooral zijn geboorteakte. Hij zegt zelf tegen de zender CBC... Ja, ik snap niet waarom mijn moeder die ooit aan me heeft gegeven... maar gaat hem nu inlijsten.
0: Oh, ik hou van dit soort nieuws. Dit was 1 Vandaag voor Vandaag op de Radio. Vanavond zijn we er weer op tv. Om 6:30 is dat op NPO 1. En hier gaat zo meteen Bureau Buitenland verder. Nog een fijne middag.
14: Avrotros, de omroep voor ons.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt... Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien... Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
30: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
32: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel...

0: Accento.nl. Accento met een X.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
4: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: In Zuidoost-Azië worden honderdduizenden mensen vastgehouden en gemarteld in scamfabrieken. Ze worden daar gedwongen om mensen over de hele wereld online op te lichten. Zembla onderzoekt deze moderne slavernij en vindt aanwijzingen dat deze scamcentra zich ook op Nederland richten. Zembla, vanavond 9:15, NPO 2.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
8: Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers, blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. De hack was mogelijk het werk van China, melden bronnen aan de NOS. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een Russisch bombardement. Zeker 30 mensen kwamen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. De Franse overheid komt opnieuw met steun aan boeren na de hete zomer. Er is 2 miljard euro beschikbaar voor renteloze leningen. Door hittegolven, droogte en branden zijn in Frankrijk oogsten mislukt. En de Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Volgens het Zweedse Nobelcomité is het werk van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. En gaat zij op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie.
7: NPO Radio 1.
9: Bureau Buitenland. Leila Frank.
10: Welkom bij Bureau Buitenland. Wordt Cuba het derde land waar Amerika inzet of zegt in te zetten op regimeverandering? Al bijna het hele jaar blokkeert de regering van Donald Trump de olietoevoer naar Cuba. En dat is een drukmiddel om hervormingen af te dwingen. Maar wat zijn de gevolgen op Cuba en wat doet het eigenlijk met de Cubanen zelf? Eerst gaan we naar Europa, want Frankrijk en Duitsland zetten in op de nucleaire optie. Een noodknop om een handelsoorlog met de Europese industrie te redden van de Chinese overmacht. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
11: Made in China gaat onze industrie kapot maken.
12: China Shock 2.0 has begun.
13: Some say the second China Shock is looming, but it's already here. This is unsustainable.
10: De Europese industrie kraakt piep en zucht vanwege de Chinese economische concurrentie. De auto-industrie is nu het grootste slachtoffer, maar er dreigt een veel groter economisch slagveld. Volgens Eurocommissaris van Handel, Maros Šefčovič, staat de toekomst van onze economie zelfs op het spel.
14: We are talking about the future of our economy, future of our industry and also I would say future of the European social model. Therefore it's very political.
10: Ja, vandaag bezoekt hij zijn ambtgenoot in Peking. Met een brandbrief op zak van Frankrijk en Duitsland moet hij een vuist maken naar China. Laat Peking zich wel de les lezen of stevenen we af op een handelsoorlog? Dat bespreek ik. Met Joris Teer, verbonden aan het EU-instituut voor Veiligheidsstudies, en met Rick Rutte, EU-correspondent voor onder andere het NRC. Welkom beiden.
15: Goedemiddag.
10: Rick, ik begin even bij jou in Brussel daar. Eurocommissaris van Handel, Šefčovič.

0: Watch is dus in Peking vandaag. Wat gaat hij daar precies bespreken?
1: Ja, hij is daar 2 dagen. En dat moet je echt wel een beetje zien als een laatste poging om te proberen om hier zonder kleerscheuren uit te komen. Dat ziet er alleen wel onwaarschijnlijk uit, want hij heeft een aardig lijstje aan wensen of eisen meegenomen. Europa is ontevreden over de manier waarop China de toevoer van allerlei grondstoffen uit China naar Europa afknijpt. De wisselkoers van de Chinese munt komt Europa slecht uit. China stelt allerlei eisen aan Europese producten, maar bovenal zijn Chinese bedrijven steeds groter, machtiger en aanweziger op de Europese markt. Ja, dat is nogal een eisenlijstje en het is nogal onwaarschijnlijk dat China daarin meegaat.
0: Oké, nou over hoe dat zal gaan verlopen, dan wil ik het straks nog even met je hebben. Maar eerst even misschien om het concreet te maken, want dat zijn grote noodklokken. We hebben het over hele grote handelstekorten. Het heeft ook iets heel abstracts. Kan je concreet maken wat dat bijvoorbeeld betekent voor ons als consument of bijvoorbeeld voor de Nederlandse economie?
1: Ja, dat begint er eigenlijk mee dat je niet kunt onderschatten hoe gigantisch groot en aanwezig China is geworden op de Europese markt. Dus waar 1 jaar of 20 geleden China een begin maakte met wat kleren die in Europa verschenen en lekker goedkoop waren, zie je nu eigenlijk dat in allerlei sectoren China concurreert en vaak ook Europese bedrijven opeet, verpulvert, hele sectoren die 1 voor 1 door China worden overgenomen. Dat betekent soms dat consumenten profiteren, want die betalen lage prijzen. Maar dat betekent wel dat Europese producenten het loodje leggen. De auto's, je noemde ze al, je ziet het ook in de machinebouw, je ziet het in de chemie. En zo is de vrees nu in Europa dat 1 voor 1, net als dat 1 jaar of 20 geleden ook in de VS gebeurde, allerlei industriegebieden omvallen. Puur en alleen omdat ze worden weggeconcurreerd vanuit Beijing.
0: Ja, en die vrees heeft zich nu ook vertaald in een brandbrief van de Duitsers en de Fransen. Dat is een brief die Sefcovic op zak heeft. Wat staat daar nou precies in?
1: Ja, de brief komt er eigenlijk op neer dat het belangrijkste daar is dat niet alleen zeggen Frankrijk en Duitsland. Dit vinden we vervelend. Ze zeggen vooral ook, dit is oneerlijk. China creëert een oneerlijk speerveld. Het is geen toeval dat die munt zo laag staat, waardoor China lekker goedkoop zijn producten op de Europese markt aan de man kan brengen. Het is geen toeval dat Europese bedrijven in China de toegang wordt geweigerd. En bovenal is er heel veel subsidie in het spel om Chinese bedrijven groot te maken. Dat zijn allemaal bezwaren. Dat betekent ook meteen dat je eigenlijk niet meer kan verwachten dat China daar vandaag Sefcovic gelijk in gaat geven, want dan zouden ze dus schuld bekennen en dat zullen ze sowieso niet doen. Maar het is überhaupt de vraag of China dat wil veranderen, want de Chinese economie en de Chinese staat profiteren natuurlijk enorm van deze handelsverhoudingen.
0: Ja, maar ik heb ook begrepen, er wordt gesproken over een kill switch, een soort nucleaire optie, een noodstop waar de Duitsers en Fransen om vragen. Wat is dat precies?
1: Ja, daar wordt het echt interessant en dan moet je eigenlijk bedenken dat deze vrees en deze angst en ook deze boosheid op die Chinese praktijken, die staat nu echt al wel wat langer. Ja. Wat nieuw is dat ook een land als Duitsland nu in de ogen van de anderen het licht heeft gezien en ook zo kritisch is. En bijvoorbeeld dus zo'n kill switch als iets aanvaardbaar ziet. Hoe moet je dat nou voorstellen? Nog steeds willen ze het liefst gaan praten, in gesprek gaan, er op zo'n manier uitkomen. Misschien ook nog wel tariefmuren opbouwen, zoals Trump dat natuurlijk heeft gedaan in de VS. Tegen Chinese producten. Maar stel nou dat China niet tot inkeer komt. Stel nou dat er niet met China te praten is. Dan zeggen Duitsland en Frankrijk nu, dan moeten we misschien maar de hele Europese markt afgrendelen voor China. Als ze niet willen luisteren, dan moeten ze maar voelen. Nou, wat is nou altijd het idee met dit soort handelswapens, is dat je hoopt dat je ze nooit zult gebruiken. Ja. Dat de dreiging dus al genoeg is om de ander tocht van koers te laten veranderen. Maar dan moet het wel geloofwaardig zijn. En tot nu toe wist iedereen, steeds meer landen in Europa willen dit. Maar Duitsland wil het niet, want die hebben nog veel te veel op het spel staan. Die Duitse bedrijven die voelen soms wel de hete adem van Chinese concurrentie. Maar die profiteren ook. Die halen goedkope onderdelen uit China. Die verkopen aan Chinese consumenten. Die zijn eigenlijk misschien wel bang voor Chinese concurrentie, maar ze zijn nog veel banger voor Chinese vergelding. Ja. En dat is nu aan het draaien.
0: Joris Teer, je bent verbonden aan het EU-Instituut voor Veiligheidsstudies. Je hebt ook meegeluisterd. Rick zegt net, het moet wel geloofwaardig zijn. Hoe kijk jij naar deze brief? Is die geloofwaardig?
2: En de eerste geloofwaardigheid zit er maar in dat deze partners nu eindelijk erkennen expliciet dat China helemaal geen normale handelspartner is. China drijft een industriepolitiek waarbij het zelf zo onafhankelijk mogelijk probeert te worden, maar de rest van de wereld steeds afhankelijker te maken. En dat zie je ook expliciet in uitspraken van Xi Jinping, waarbij die zegt, we moeten de afhankelijkheid van internationale productieketens van China verdiepen, want dat werkt voor ons afschrikwekkend. En dan kunnen wij tegelijkertijd Wij zijn de Chinese Communistische Partij. Onze doelstellingen rondom een overname van Taiwan veiligstellen, de Amerikanen op afstand houden, de Europeanen, et cetera. En een hele hoop beleid wat je aan de Chinese kant ziet, is daarop gebaseerd. Dus sinds 2008 mogen er al allerlei machines waarmee je die grondstoffen dus kan produceren, waar ik het net over had, niet meer uitgevoerd worden. Daar proberen ze ons echt afhankelijk te houden. En tegelijkertijd zie je dat in allerlei andere industrieën de Chinese markt gemonopoliseerd wordt. Dus kijk je bijvoorbeeld naar medische apparatuur, nou, extreem belangrijk voor ons, pacemakers, MRI-technologieën, et cetera. In 2030 moet al 95% van alles wat er in China verkocht wordt made in China zijn. En in 87% van de gevallen worden Europese partijen worden tegen gediscrimineerd. Dus kortom, als China zijn eigen markt monopoliseert en vervolgens dat geld, plus ook nog de subsidies en die wisselkoers waar ik het over had, gebruikt om vervolgens onze markt te overspoelen, ja, dan zul je zien dat straks die afhankelijkheid die we in grondstoffen al hebben alleen nog erger wordt en ook gaat gelden voor de medische industrie en voor chemicaliën, et cetera, et cetera. En dat kunnen we ons niet voorlopen.
0: Nee, vond jij het, gezien alles wat je net schetst, opvallend dat juist Duitsland ook het keerpunt maakt en Duitsland en Frankrijk samen zo'n brief sturen?
2: Nou ja, ja en nee. Het Duitse keerpunt is ook vrij logisch als je gewoon kijkt naar de Duitse industrie. China heeft een beleid waarbij het zegt, wij moeten technologische gaten dichten. En daarmee bedoelen ze eigenlijk, we gaan alle buitenlandse partijen die iets produceren wat wij van nut vinden voor onze defensie of voor onze economische veiligheid, die moeten we uiteindelijk vervangen door een Chinese partij. Dus lange tijd werden allerlei soort van maatregelen die de EU kon nemen om het speelveld gelijker te maken tussen China en de EU, die kregen tegenstand van Duitse exporteurs. Want nou ja, het feest was nog gaande, je kon nog exporteren naar China. En nu je ziet dat die export terugloopt en dat ook steeds vaker de deur gewoon aan Chinese zijde dichtgegooid wordt, waaronder bijvoorbeeld in die medische technologie, zie je nu dat die partijen beginnen te draaien. Niet alleen hierom, maar ook nog omdat China eigenlijk al anderhalf jaar nu, sinds mei, april 2025, ons gegijzeld houdt via die grondstoffen, waarbij het zegt, nou ja, ik zou maar een beetje dimmen, want als jullie meer beschermende maatregelen instellen, jullie Europeanen zijnde, dan krijg je misschien dadelijk helemaal geen grondstoffen meer. En succes om dan nog je pacemakers en je MRI-technologie en je drones en je jachtvliegtuigen te bouwen.
0: Maar is dit dan niet gewoon too little too late?
2: Ja, ja, nou ja, we kunnen ook allemaal naar huis gaan en ermee ophouden. Maar
0: laten we dat niet doen.
2: Ja, ik denk niet dat dat een relevante oplossing is. Kijk, wij hameren hier al jaren op en het was veel makkelijker om je 5 jaar geleden te verzetten dan nu. Maar het is nu nog veel makkelijker om je te verzetten dan over 5 jaar. Dat voorop. En daarnaast, kijk, als je dit proces doorlaat gaan en doorlaat etteren, we zien nu al dat China de uitvoer van een heel groot deel van die essentiële grondstoffen naar onze defensiepartijen volledig weigert. Ondanks dat wij die hard nodig hebben om Rusland te kunnen blijven afschrikken, desnoods zonder de Amerikanen. En tegelijkertijd die grondstoffen nog wel richting Rusland staan. We zien dat richting Japan. China die grondstoffen toevoer niet alleen knijpt naar de defensiepartijen, maar naar de industrie nog veel breder. Waarom? Omdat de Japanse premier heeft gezegd, nou ja, als China agressie begaat rondom Taiwan, dan zouden wij kunnen interveneren. Dus in het kort, hoe afhankelijker je wordt van China, het is geen normale handelspartner. En hoe ambitieuzer en hoeveel meer druk China zal uitoefenen rondom Taiwan in de handelsbalans met ons. En godverhoede, als er een militair conflict ontstaat in Oost-Azië rondom Taiwan, et cetera, ja, dan gaan de economische kosten voor ons helemaal astronomisch worden.
0: Ja, Rick, Duitsland en Frankrijk hebben nu de handen ineengeslagen in deze brief meegegeven. Maar worden andere lidstaten ook onrustig? Wat weten we bijvoorbeeld over de Nederlandse positie?
1: Ja, Nederland is wel een interessant land, omdat van oudsher Nederland binnen in Brussel in Europese discussies altijd een land is geweest dat zich heel erg hard heeft gemaakt voor vrijhandel. Hè. Hoe meer vrije handel en hoe lager de drempels van onze grenzen, hoe beter. Maar je ziet ook dat Nederland al iets eerder dan Duitsland deze draai heeft gemaakt. Al was het maar omdat ze ook in Den Haag wel zien dat bijvoorbeeld de chemische industrie in Nederland het ontzettend zwaar heeft. Nou blijft het goed om te bedenken dat er speelt ook heus meer dan China. Dus de industrie in Europa heeft ook te kampen met hoge energiekosten. Ja. Soms met bureaucratie. Er is echt meer aan de hand dan alleen die concurrentie uit China. Zeker. Er komt bij dat ook niet alleen alles vanuit China is opgezet als het gaat er niet alleen maar om Europa kapot te maken. Het is goed om te bedenken dat ja, waarom blijft China dit doen? Ook omdat het binnen China vaak zijn eigen logica heeft. Mm-hmm. Denk even al die autofabrieken in China, die houden toch ook miljoenen Chinezen aan het werk. Nou, in een tijd van stijgende werkloosheid is dat voor de regering in Beijing ook best wel prettig. Dus het legt ook even uit waarom er voor Beijing niet meteen een reden is om te zeggen, oh, nou, meneer Sefcovic uit Brussel heeft ons gevraagd dit te doen, daar gaan we meteen van afzien. Europa heeft ook subsidies, Europa heeft ook wel dit soort systemen, maar inmiddels zie je eigenlijk dat wat maakt nou die discussie zo anders is gewoon, dat de schaal ervan in China veel groter is. Ja. En dat inmiddels eigenlijk geen enkel land, Nederland en nu dus ook Duitsland, niet meer onder die consequenties uitkomt. Als je weet dat nu voor elke Europese container die op het schip naar China gaat, er 6 containers terugkomen, ja, dan begin je een beetje te begrijpen dat even los van al de motieven erachter, gewoon dit voor heel veel Europese landen en economieën nu te veel wordt om te dragen.
0: Ja, in onze podcast Europa Draait Door was oud-correspondent, China-correspondent moet ik zeggen, Garry van Pinksteren te gast.
3: Er is één ding wat Europa natuurlijk wel heeft en dat is een enorme markt. En die markt is heel belangrijk voor China op dit moment, want als stel dat China niet meer of veel beperkter zou kunnen exporteren naar Europa en ook overigens naar andere landen, maar laten we Europa nemen, mm-hmm. dan komt de Chinese economie echt in gevaar. Want de interne markt is op dit moment heel zwak. De Chinese economie staat er intern heel slecht voor. Dus als die export weg zou vallen, dan komt de Chinese economie in een recessie terecht. Dus de afhankelijkheid van China ook van onder meer de Europese markt is heel groot.
0: Ja, Rick, ik hoor jou net zeggen, voor elke container die er hier uit gaat, komen er 6 in. Ik hoor Garry zeggen, die Europese markt is wel degelijk een troefkaart. Hoe zit het nou?
1: Ja, dat is eigenlijk precies natuurlijk de paradox hiervan. Dus al die producten die we uit China hebben geïmporteerd, en dan heb ik het niet alleen maar over kleren, maar inmiddels over auto's, over machines. Denk maar even aan hoe hebben allerlei Nederlandse steden de afgelopen jaren elektrische, duurzame, groene bussen op de wegen gebracht voor een redelijke prijs. Nou, dat hadden ze dan vaak uit China gehaald. Dus wij hebben ontzettend veel vanuit China geïmporteerd en dat heeft ons afhankelijk gemaakt. En dat heeft onze eigen bedrijven op het achterstand gezet. Tegelijkertijd is dat precies de machtige positie die we hebben. We zijn als het ware als één klant die elke week duizenden euro's op de zaterdagmarkt uitgeeft en eens zegt, ik kom volgende week niet meer. Ja, dan heeft die markt ook een probleem. En zo moet je een beetje die positie van Europa nu voorstellen.
0: Ja, wat ook veel gezegd wordt is, als dit niet lukt, dan hebben we een totale handelsoorlog te pakken. Joris, klopt dat?
2: Nou ja, ik denk wat velen niet beseffen is, we zitten al lang in een handelsconflict met China. Alleen de EU heeft dat eenzijdig zich niet gerealiseerd. En dat zie je aan de hand van die grondstoffenknijp. En dat zie je in die overproductie van die andere spullen. Het probleem met die markt afsluiten, waar ik gedeeltelijk voor ben, is eigenlijk, je moet 2 dingen doen. Je moet 1 in bepaalde essentiële sectoren zoals de chemicaliën. We zeggen altijd grondstoffen zijn het skelet van de wereldeconomie. Als je dat eruit trekt, doet niks. Nou ja, de chemicaliën is een soort van het bindweefsel. Daar zul je blokkades op moeten werpen en importheffingen in moeten stellen. Omdat je anders net zo afhankelijk raakt daar als dat je al bent van die grondstoffen. Dus nou ja, dat is een maatregel die je neemt eigenlijk om het speelveld gelijk te trekken met China. Het probleem is alleen dat China, terwijl je dat doet, ook nog steeds de grondstoffenkaart kan spelen en geheel de grondstoffen naar jouw productie weg kan trekken. En het Internationaal Energieagentschap schat de kosten alleen in Europa al daarvan op ongeveer 1700 miljard. Dus je moet die markt op 2 manieren inzetten. 1, je moet hem deels afsluiten om bepaalde essentiële industrieën te beschermen. Maar ten tweede, je moet ook een geloofwaardig dreigement kunnen maken om te zorgen dat China geen dwang gebruikt om alsnog toegang te krijgen tot die markt weer. En dat is eigenlijk het essentiële wat je terugziet in het Frans-Duitse voorstel. Ja. Dat nu eindelijk erkend wordt.
0: Ja. Rick, tot slot. Wanneer komt Sefcovic terug met een succes? Wat zou het een succes voor hem maken, deze missie?
1: Ja, kijk, wat hij natuurlijk het liefste zou hebben is dat China helemaal open kaart speelt en zegt, sorry, we gaan het helemaal anders doen. Dat is onwaarschijnlijk. Het risico, hoor je hier nu wel in Brussel, is dat China eigenlijk met wat waterige compromissen komt en zegt, oké, wij gaan wat meer investeren in de Europese economie en jullie mogen wat meer naar ons exporteren. Ja, dan zou je nog even dit kunnen uitstellen. Maar het is onwaarschijnlijk dat de meeste landen daar genoegen mee gaan nemen. En dat gaan we heel snel horen, want volgende week is er alweer een EU-top. Dan reist Rob Jetten af naar Brussel met al zijn collega's. En dan staat dit onderwerp ook weer op de agenda. En dan weet iedereen inmiddels met wat voor lijstje aan beloftes Šefčovič is teruggekomen uit China.
0: Nou, wie weet praten wij er dan volgende week over door. Rick Rutte en Joris Teer, hartelijk dank voor dit gesprek. En de hele aflevering van Europa draait door met Garry van Pinksteren kunt u aan het einde van de middag vinden in uw favoriete podcast-app.
4: Bureau Buitenland. Laila Frank.
0: Al bijna het hele jaar blokkeert de regering van Donald Trump alle olietoevoer naar Cuba. En daarmee wil hij de socialistische regering dwingen tot hervormingen. Hij zinspeelt zelfs regelmatig op militair ingrijpen en op regime change. Cuba zou daarmee na Venezuela en Iran het derde doelwit worden van de Amerikaanse buitenlandse agressie. In de driedelige frontlinie-serie Cuba de prooi reist journalist Bram Vermeulen over het eiland om de gevolgen te onderzoeken van de diepste crisis sinds de revolutie. En voor Bureau Buitenland hield hij een dagboek bij.

0: In de straten van de oude stad van Havana klinkt de muziek natuurlijk nog steeds als vanouds. Maar klanten hebben ze niet. Het is een beetje verdrietige aanblik. Ik loop nu op prachtige oude plein dat normaliter vol zou moeten zijn met mensen, met leven. Maar zelfs in de drukke maand als augustus is daar niets van te zien. En wat me bij aankomst in Havana meteen opviel, behalve natuurlijk het klassieke beeld van de oude auto's, de afgebladderde muren van Havana, is vooral het huisvuil dat overal blijft liggen en waar de Cubanen zelf ziende ogen moeite mee hebben. Het wordt niet meer opgehaald omdat de gemeente reinigingsdienst geen brandstof heeft door de olieboycott van de Amerikanen, waardoor die wagens gewoon niet meer kunnen uitrijden. En je zag dan toch dat de Cubanen op maandagochtend met twee zakken aankwamen lopen en dat dan heel voorzichtig op die stapel legden, alsof ze nog steeds verlangden naar de oude orde die in de afgelopen maanden is ingestort. Als dit al de situatie is in de hoofdstad, hoe moet het dan wel aan de andere kant van het eiland zijn? Om naar de andere kant van het eiland te komen is er eigenlijk maar één manier. De trein. Die nog twee keer per maand naar Santiago de Cuba rijdt. De trein zit afgeladen vol. Dat die tegenwoordig nog maar één keer in de twee weken rijdt tussen Havana en Santiago. Vroeger kon je zelfs nog vliegen vanaf Havana naar Santiago. Maar sinds de olieblokkade van de Amerikanen begin dit jaar, de kidnapping van de Venezolaanse president Maduro, die de afgelopen jaren zorgde voor de olietoevoer voor Cuba, zijn de Cubanen op de trein aangewezen om hun land te doorkruisen. Met een snelheid van nog geen 40 km per uur hobbelen we richting de andere kant van het eiland. De Cubanen in die coupé laten hun stemming er niet door verpesten.
1: Que si tengo miedo.
2: Americano.
1: A alguna intervención americana.
2: Sí.
1: Claro, tenemos todo. Por supuesto, no queremos esto, queremos paz. Queremos paz.
0: Ik merkte in de trein heel erg dat mensen zich inhielden en heel erg voorzichtig waren in wat ze mij antwoorden. Ik vraag op een gegeven moment, bent u niet bang voor een Amerikaanse invasie? En dan komt onmiddellijk een heel angstig antwoord op van, nee, wij willen niet vechten. Wij zijn mensen van vrede, wij zijn heel vreedzame mensen. En pas later realiseer ik me natuurlijk dat hier ook angst in doorklinkt. De angst om het verkeerde te zeggen en ook wel de angst of er misschien wel iemand in de trein zit die van de geheime dienst is. We zitten in een treincoupé waarbij iedereen kan meeluisteren wat passagiers aan ons voor de camera vertellen. En daar werd ook op gereageerd en werd op fluistertoon ook over gesproken. Dus hoe langer de reis duurde, hoe minder mensen nog met ons wilden praten en ons wegduwden als ze weer met die camera aankwamen.

0: Ja, we gingen naar Santiago. Ten eerste om te zien hoe het land eraan toe is. Helemaal aan de andere kant van het eiland. Zo ver mogelijk van de hoofdstad vandaan. Maar Santiago is ook de plek waar de opstand, de revolutie, is begonnen bijna 70 jaar geleden. Daar zaten Fidel en Che in de bergen en hebben ze hun opstand tegen het regime van Batista begonnen. En mijn vraag was eigenlijk, is dat nu weer aan de hand? Het broeit natuurlijk op Cuba. Mensen zijn buitengewoon ontevreden. En dus wilden wij ook weten, broeit het nu weer in Santiago? En zo kwamen we uit bij een oude strijder die nog met Fidel heeft opgetrokken, zijn wapens heeft gedraaid en er nog steeds trots op is. En aan hem stelden we ook de vraag, denkt u dat de Cubanen nu opnieuw in opstand zullen komen? En hij als bijna 90-jarige oude Cubaan zegt natuurlijk nee. De revolutie is voor altijd, het vaderland op de eerste plaats. En wij zullen altijd voor Cuba blijven strijden. Zelfs als de Amerikanen vandaag komen, dan zal ik daar staan.
1: Somos una potencia en educación, somos una potencia en salud pública, somos una potencia en la salud. Y además hemos salido siempre victoriosos. Y si nos enfrentamos con los americanos, con el gobierno de los Estados Unidos, vamos a salir victoriosos también.
2: Nou, we hebben vandaag toch een merkwaardige dag beleefd in Santiago. Vanaf het plein kon ik de zee zien liggen en de haven van Santiago. En daar lagen twee schepen die op dat moment werden gelost. En toen gingen wij naar een café dat tegenover de haven lag. En de kapitein blijkt een Rus te zijn. En die vertelt mij dat de goederen die hij brengt uit Amerika komen. Hij wilde niet precies zeggen wat er aan boord was, maar dat hij een soort pendeldienst voert tussen Amerika en Cuba. Hij zegt, maar hoe kan dat nou? De Amerikaanse regering heeft Cuba toch volledig geblokkeerd. En hij zegt met een grote glimlach op zijn gezicht, ja, maar de wereld zit toch anders in elkaar dan alles wat je in de krant leest. En met een veelbetekenende glimlach liep die weg.
3: I don't know. We don't get informed about what you have inside the container.
2: Oh, okay.
3: Yeah.
2: They don't tell you that.
3: I think in refrigerator we have food, maybe, and frozen chicken or like this one.
2: Okay.
3: Yeah.
2: En ik heb dat nagevraagd bij Cubanen hier. Ja, veel mensen zijn er ook over verbaasd, maar het is wel bekend dat er nog steeds goederen worden gebracht voor niet officieel de staat, maar dat er particuliere bedrijven en ondernemingen toch nog steeds aan goederen kunnen komen. Weliswaar voor een veel hogere prijs, maar als je het kunt betalen, kun je toch nog aan je spullen komen in Nederland.
4: U hoorde Bram Vermeulen over zijn driedelige frontlinie-serie Cuba de Prooi in een compilatie van Edwin Koopman. En wil u de serie ook zien? Dat kan. Vanavond is het eerste deel te zien op NPO 2 om 21:30. En uiteraard altijd op NPO Start. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Bureau Buitenland. Na het nieuws en de reclameboodschappen zit Jurgen van den Berg hier met de Villa VDB. Hartelijk dank voor het luisteren. We zijn er morgen weer om 13:30. Een fijne middag.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Milouska Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
3: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
2: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast in het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
4: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar, nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
7: Wat je nu hoort is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: In Zuidoost-Azië worden honderdduizenden mensen vastgehouden en gemarteld in scamfabrieken. Ze worden daar gedwongen om mensen over de hele wereld online op te lichten. Zembla onderzoekt deze moderne slavernij en vindt aanwijzingen dat deze scamcentra zich ook op Nederland richten. Zembla, vanavond 9:15, NPO 2.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: NPO Radio 1. 2 uur.
16: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. Steeds meer bedrijven zetten chatbots in voor vragen van klanten, maar vaak krijgen die helemaal geen goed antwoord. Charlotte van Hooijdonk deed onderzoek naar gesprekken tussen klanten en chatbots en ze vertelt daar zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Annette Schut.
18: Alle 55 Europese voetbalbonden zijn in Berlijn voor topoverleg over de crisis binnen de Wereldvoetbalbond FIFA. FIFA-voorzitter Gianni Infantino ligt al een tijdje onder vuur. Op dit moment is hij de enige kandidaat voor de naderende voorzittersverkiezingen. Tegenkandidaat is nog niet gevonden. De deadline is al over 5 weken. Verslaggever Guido van Gorp vanuit Berlijn. Guido, wat is er uit het overleg gekomen?
19: Ja, ze zijn net klaar. Ze lopen er net uit. Uren overleg gehad. En er is een 11-puntenplan uitgekomen. 11 punten om FIFA grondig te gaan hervormen. Wat de 11 punten precies zijn, dat wordt later vandaag in een statement van UEFA nog duidelijk. In ieder geval heb ik wel gehoord dat het onder andere zou gaan om het drastisch terugdringen van de macht van de FIFA-president. Want die kan veel te veel in zijn eentje bepalen, dus dat moet echt aangepakt worden. En daarnaast is ook nog iets anders interessants naar voren gekomen. Namelijk dat er een profielschets wordt gemaakt voor een toekomstige FIFA-president. Dus voor die tegenkandidaat. De tijd dringt. Er is over 5 weken inderdaad een deadline. 18 november, 12 uur 's nachts. En voor die tijd moet er dus een tegenkandidaat gekozen worden. Gevonden worden. En daar gaan ook nog een aantal overleggen over plaatsvinden. Dat is vandaag ook aangekondigd. Maar meer vandaag wordt dus nog bekend via de UEFA-website. Dan zullen ze met een statement gaan komen.
18: Ja, nou is er van alles gezegd en bekend over Infantino. Zijn reputatie is allesbehalve, die staat er niet goed voor. Laten we het daarop houden. Is er een kans dat hij het gewoon weer wordt?
19: Die kans is heel groot. Sterker nog, op dit moment... Eigenlijk de reden waarom het zo lang duurt om een kandidaat te vinden... is vanwege de macht van Infantino op dit moment. Hij is de hele wereld aan het bereizen. En in Europa is de kritiek heel groot. Vinden ze dat hij aan wanbestuur doet. Heel erg kritisch. Ja. Natuurlijk hebben we allemaal nog het rode kaart incident... waarin de rode kaart van een speler van Amerika is ingetrokken bij het WK.
3: Ja.
19: Gelekte aandelenplannen zijn er buiten gekomen. Vanuit Europa is het forse kritiek, maar in andere landen, in Afrika, Oceanië, Zuid-Amerika, wordt gewoon gekeken van hoeveel geld maakt FIFA nou over eigenlijk naar ons? Nou, dat geld is behoorlijk veel. Dus wat hebben wij te klagen? Dus onze steun, onze loyaliteit, die heb je. En daar maakt hij gebruik van. Want in de FIFA-wereld, in de voetbalwereld, gaat het om 211 bonden. Die hebben allemaal één stem, hoe groot of klein ze ook zijn. En je moet een meerderheid aan je zijde hebben. En dat weet Infantino te bereiken. En 55 bonden telt Europa. Dus zij zijn in de minderheid. Dus ze moeten echt met een flinke plan de campagne komen... om met Infantino moeilijk te gaan maken. Dat is voor veel bonden helaas de waarheid op dit moment in Europa.
3: Nou, we gaan er ongetwijfeld snel meer over horen. Dankjewel, verslaggever Guido van Gorp. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrus, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systeem had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is niet duidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud leerling van 15 stak twee medewerkers neer. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde het niet. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro na de hete zomer. Want door hittegolven, droogte en branden zijn wilde gewassen verloren gegaan. Vorige maand trok het Franse ministerie van Landbouw al ruim 1 miljard uit voor boeren. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. Aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt. Delen van de hoofdstad en ook diverse andere regio's zitten zonder stroom. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese dichter en essayist Anne Carson, heeft het Nobelcomité in Zweden bekendgemaakt. Het comité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief.
0: For her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
3: Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van Anne Carson, Glas, Ironie en God, verscheen vorig jaar in het Nederlands. Het weer. Vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, dan een graad of 15.
1: ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
11: Het rijdt goed door onderweg. Er zijn nu maar een paar files die opvallen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Het oponthoud is hier ongeveer 10 minuten. De N302 Lelystad richting Harderwijk. Bij Harderwijk een kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland door controles bij de grens. Hier sta je ongeveer 10 minuten stil.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen.
2: Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: In Zuidoost-Azië worden honderdduizenden mensen vastgehouden en gemarteld in scamfabrieken. Ze worden daar gedwongen om mensen over de hele wereld online op te lichten. Zembla onderzoekt deze moderne slavernij en vindt aanwijzingen dat deze scamcentra zich ook op Nederland richten. Zembla, vanavond 9:15, NPO 2.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
25: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
26: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
26: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
28: NPO Radio 1. Max.
16: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het de dag van de octopus. Ik kijk even op de gastenlijst. Charlotte van Hooydonk komt langs van de Universiteit van Utrecht. Zij deed onderzoek naar gesprekken tussen klanten en chatbots. Daar gaat nogal eens wat mis. Wat is nou echt Hollands eten? Er komen steeds meer restaurants bij die zo toeristen willen trekken. Of Nederlanders die zin hebben in een ouderwetse AVG'tje natuurlijk. Gaat over praten met kookboekenschrijver Jona Freud. En de vraag van vandaag. De kinderen van het Bonhoeffer College in Enschede die gingen deze week op schoolreis naar Parijs. Maar de lol maakte snel plaats voor treurnis, want er zaten allemaal bedwantsen op de hotelkamers. En dus gingen ze linea recta terug naar Enschede. Bracht ons op de vraag, welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? Cabaretier Jochem Meijer die vertelde al eens over het bekende ritueel bij terugkomst.
29: En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat? Bij ons was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten, er komt een lege bus aan met een huilende leraar. Geweldig!
17: Ja, de vraag van vandaag. Welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En er zijn wel eens mensen die vragen mij dan, ja, die huisvrienden van jullie, waarom laten jullie die eigenlijk altijd bij de voordeur staan? Hè? Dan moeten ze via de intercom met je praten. Ja, dat heeft er gewoon mee te maken. Die mensen zijn allemaal heel druk. En dan kunnen ze gelijk door. Maar we hebben vandaag even een uitzondering gemaakt, want hij zit hier tegenover mij, Rick Middelbos, in de villa.
30: Goeiedag.
17: Hartelijk welkom, ecoloog en huisvriend. Ja, we hebben die huisvrienden, omdat jullie in je eigen sector een beetje rondkijken. En als daar wat te melden valt, dan, nou ja, dan meld je je bij ons aan de voordeur. Wat is dat vandaag wat op jouw radar is terechtgekomen?
30: Ja, we gaan het even hebben over natuurherstel en wat daarin in mogelijk is. Er was een heel mooi, heel positief artikel verschenen onder andere op nu.nl en van een rapport van de WNF, een Wereld Natuurfonds, dat er daadwerkelijk herstel is van bepaalde populaties en dat sommige soorten weer toenemen. En dat dus blijkt dat natuurherstelwerkzaamheden en het niet meer kapotschieten van alles helpt.
5: Ja. Ja. Een beetje een andere aanpak van WNF. Ook van die best wel alarmerende boodschappen uitgestuurd de afgelopen jaren. Nu is een keer een positieve draai.
30: Ja, die alarmerende boodschap zit er nog steeds in. Hè. Dat is wel het onderliggende verhaal. Maar het is wel belangrijk om het positief te houden. Want ik merk zelf ook bij bepaalde dingen, als je lam geslagen wordt en je hebt geen hoop, dan ga je ook niks kunnen verbeteren. En als je het gevoel hebt dat je doel niet kan bereiken, is het moeilijker om er te komen. En daarom is stapje voor stapje handig. En we merken dus dat bepaalde soorten, dat zie je ook in Nederland, als we ze op de juiste manier helpen of we gaan op de juiste manier met natuur om, dan kunnen soorten zich weer herstellen. En dat zie je onder andere aan bijvoorbeeld de ooievaarstand die weer is toegenomen. Die waren op een gegeven moment in de jaren 90 volledig uitgestorven in Nederland. Nu zijn ze terug. We hebben dat ook met buizers. Denk aan bevers, otters, allemaal van dat soort beesten. En ook de zeearend. Dat zijn soorten die uit waren gestorven in Nederland in de vorige eeuw en nu weer terug zijn. En dat is omdat mensen daar hard hebben aan gewerkt om ze te helpen. En dat geeft hoop.
5: En hard aan gewerkt, dat zijn dus ook bijvoorbeeld de boeren die minder gif gebruiken. Of zo. Mm-hmm.
30: Ja, dus bijvoorbeeld voor die DDT, dat was dan gif in de vorige eeuw, waardoor de roofvogels en onder andere ooievaars bijna volledig verdwenen waren. En dat is verboden. En dat is dan niet meer gebruikt. En dan merk je dus ook dat als je beesten niet vergiftigt, dat ze dan niet doodgaan. Ja,
5: klinkt
30: het is eigenlijk heel logisch allemaal, hoor.
5: Ja. Nee, maar goed, het is dus dat er maatregelen zijn getroffen, want dat is nu verboden. Dus dan zie je dus wat dit het gevolg is. Ja. Die bever, waarom doet die het zo goed eigenlijk?
30: Ja, die bever die is deels. Vroeger werden ze heel erg bejaagd voor de vacht. Dat stopte. Maar ja, ze waren inmiddels al weg en die zijn geherintroduceerd. Dus we zien ook dat bij sommige soorten hebben ze echt een handje geholpen om terug te komen. Denk bijvoorbeeld aan die bever. En als je ze dan vervolgens niet meer allemaal doodmaakt en het gebied een beetje herstelt. De moerasnatuur is in Nederland best wel een beetje vooruit gegaan. Dat komt onder andere doordat we ruimte aan de rivieren hebben gegeven en onze moerasnatuur meer ruimte hebben gegeven. Niet per se alleen maar om die beesten te helpen, maar ook om onszelf te helpen. Omdat we merkten, om ons tegen overstromingen te helpen, heb je dus klimaatbufferzones nodig, dat het water hier en daar kan overstromen. En daardoor zijn heel veel moerassoorten en watersoorten eigenlijk toegenomen in Nederland. En die bever is daar onderdeel van dat ecosysteem. Die is geherintroduceerd, wordt niet meer echt bejaagd en neemt dan toe. Inmiddels zijn het er zoveel dat ze hier en daar weer worden afgeschoten. Dus daar zit een soort balans in.
5: Want dat hoor je ook, hè, dat ze dan toch wel voor overlast zorgen.
30: Ja, zeker. Ja, en kijk, de mensen en de natuur moeten op de een of andere manier samengaan. Dat geldt ook voor olifanten in Afrika. Op het moment dat die ergens toenemen, krijg je ook meer overlast. Dus daar moet je dan een soort balans tussen zien te vinden. En dat is met die bever nu ook zo. Kijk, die is terug. Maar we hebben nu inmiddels een heel net land met dijk en dat soort zaken. En de bever is ook zo'n eco-engineer die van alles aanpast. Dus dat zorgt soms voor wat wrijving. Mm. Maar dat kunnen we wel aan, denk ik. En op het brede vlak hebben we er allemaal enorme baat bij als de natuur sterk staat en wat toeneemt weer.
5: Nou, dat rijtje wat je net noemde, dat zijn over het algemeen wat grotere dieren. Hoe zit het? Want we zijn druk met bijen en alles. Mm-hmm. Willen we ook zoveel mogelijk? Jij maakt in de zomer altijd het punt van het niet maaien bijvoorbeeld.
30: Ja, gefaseerd maaien en inheems planten. En zorgen dat
5: hoe
30: de juiste
5: gaat het
30: bloemen
5: daarmee
30: zijn.
5: Met het kleine grut.
30: Ja, het is dus bij die grote dieren wat makkelijker. Kijk, heel veel van die dieren gaan natuurlijk vooruit, omdat vroeger schoten ze allemaal dood. Als je dat niet meer doet, nemen ze toe. Maar bijvoorbeeld denk aan een korhoen. Die proberen we dus ook te herintroduceren. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Want daarbij is het onderliggende probleem dat de hele insectenstand gekelderd is. Onder andere door de stikstofneerslag en dat soort zaken. En je werkt wel, dat weet iedereen denk ik, dat het oplossen van zo'n groot probleem als te veel stikstofverbindingen in de natuur en daardoor een afname van insecten, dat best wel moeilijk aan te pakken is. En dat die afname dus nog steeds enigszins doorgaan. We merken nu wel gelukkig dat de hoeveelheid stikstofneerslag aan het afnemen is. Dus de maatregelen werken daadwerkelijk. En we merken ook dat binnen bijvoorbeeld de gestreepte waterroofkever, waar ik veldonderzoek voor doe, dat is een waterkevertje, die is heel gevoelig voor dat soort vervuiling in het water. En we zien nu dat binnen de Natura 2000 systemen die soort ofwel stabiel is of zelfs uitbreidt, weer toeneemt. En dat er zelfs bepaalde gebieden, zoals bijvoorbeeld de onlanden bij Groningen, die zijn weer beter gemaakt voor de natuur. En daar is die kever ook terug. Dus daar zien we wel herstel. Alleen buiten de Natura 2000 gebieden, in landbouwgebieden, zien we nog steeds een afname van die soorten. En dat is nog een lange weg die we moeten gaan. En daarbij moeten we soms hele moeilijke beslissingen maken. En is ook niet iedereen altijd gelukkig. En dat merk je nu ook heel erg. Dat waar groei is, wringt hier en daar de schoen. En niet altijd kan alles.
5: Ja, dat laatste is ook wel weer handig om te zeggen. Want voordat mensen nu achterover gaan zitten, nou, we zijn er wel, we zijn er nog lang niet.
30: Nee, we zijn er nog lang niet en het is positief nieuws. En laten we ons daardoor opzwepen om meer te doen. Maar het blijft gelden dat, zeker in een kapitalistische wereld, alles wat van intrinsieke waarde is, daar is wat moeite voor nodig om het in stand te houden en te beschermen. En die moeite moeten we blijven doen. En ik denk dat we een heel goed compliment hebben gekregen dat we op sommige vlakken op de goede weg zijn en nu doorstoten.
5: Dankjewel, ecoloog en huisvriend van Villa VDB, Rick Middelbos was dat.

0: Het waren ze, de chairman of the board.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Ja, we gaan het hebben over chatbots die door bedrijven en instellingen worden ingezet om veelgestelde vragen van klanten te beantwoorden. In de podcast van de Grannies ging het er ook al over.
2: Deze week hebben we een vraag van Mien uit Nuenen.
3: Hoi, als ik tegenwoordig iemand van de klantenservice wil spreken, dan moet ik eerst heel lang met een chatbot praten. Ik wil gewoon echt persoon aan de telefoon.
4: Helemaal gelijk. Ja.
3: Hoe gaan jullie hiermee om?
4: Helemaal gelijk, Mien.
5: Ja, ik voel je helemaal aan, Mien. Gewoon lekker met de mens kunnen praten.
0: Ja. Als de grannies zeggen, dan is het zo natuurlijk. Ja, lastig die chatbots. Als u een specifieke vraag hebt over uw zorgverzekering, als er iets is misgegaan met de bezorging van een pakketje bijvoorbeeld, of als uw jaarbetaling, als u die wil omzetten in een maandbetaling. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 7 van de 10 consumenten van de chatbot geen antwoord krijgt op de vraag. Ik ga erover praten met Charlotte van Hooijdonk, universitair hoofddocent taal en communicatie aan de Universiteit van Utrecht. Hartelijk welkom in de villa. En samen met collega's in Amsterdam en Tilburg heeft u onderzoek gedaan naar die gesprekken tussen klanten en chatbots. Leg eerst nog eens even uit. Hoe komt het dat die chatbots ons vaak niet begrijpen?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat komt eigenlijk omdat chatbots taal heel anders begrijpen dan mensen. Als ik een vraag heb of een klacht, dan leg ik heel veel context uit. Dan leg ik uit van ja, maar ik had eerst een jaarabonnement, maar dat, om deze redenen moet dat dan een maandabonnement worden. Kun je me daarbij helpen? Dus we geven eigenlijk heel veel details. Maar zo'n chatbot die kijkt eigenlijk gewoon naar bepaalde woorden die hij herkent. Dus als jij een hele brei aan informatie geeft, dan begrijpt hij de vraag niet. Dat is vaak één reden. En we zien eigenlijk uit ons onderzoek blijkt dat mensen gewoon heel veel context geven in hun vragen en dan begrijpt die chatbot
0: dus het niet. Eigenlijk moet je het zo kort en krachtig mogelijk houden.
6: Ja, maar dat is dus voor mensen ook heel lastig. Want als ik dan vraag van ja, dat staat er ook vaak, hè, stel je vraag kort en bondig, dan zeggen mensen ook heel vaak ja, maar wat is dat dan precies kort en bondig? Ja. En voor mensen is het heel moeilijk om zich voor te stellen wat die chatbot nou wel begrijpt en niet begrijpt. Als je tegen een kleuter praat, dan denk je al van oké, ik moet geen moeilijke woorden gebruiken. Maar bij een chatbot, dat is iets kunstmatigs.
0: Ja. Is het ook zo dat die chatbot gewoon die alles weet?
6: Nee.
0: Want je wilt eigenlijk liefst natuurlijk maatwerk.
6: Ja, en dat is dus bij een chatbot heel erg lastig. Die kan eigenlijk wel de generieke dingen, maar die kan dus niet de specifieke dingen. Daar heb je vaak ook echt een mens voor nodig. Ook omdat zo'n chatbot niet gekoppeld is aan allerlei back-end systemen, hè, dus bijvoorbeeld alle systemen met betrekking tot de klantgegevens, daar kan die chatbot niet bij. Daar heb je dus maatwerk voor nodig.
0: Ja, en want dat is natuurlijk best wel vaak zo. Nou ja, ik noem net even het voorbeeld van zo'n zorgverzekering. Ja, dat is voor de een heel anders dan voor de ander. Dus dat kun je bijna niet dat als maatwerk leveren via de chatbot, lijkt me.
6: Dus je kunt bepaalde dingen, generieke dingen, hè, dus hoeveel heb ik nog over in de maand en wat vergoed wordt wel en niet vergoed, dat wel. Maar als het echt over een specifieke klantsituatie gaat, ja, dan heb je eigenlijk vaak een medewerker nodig. Ook omdat je kunt ook nadenken voor een organisatie, die krijgen zoveel vragen van klanten die op zoveel verschillende manieren geformuleerd worden. Ja.
0: Nou, als er dan zoveel over geklaagd wordt, waarom zetten ze dan in, zou je denken?
6: Ja, nou ja, een van de redenen waarom ze worden ingezet is ook het deel van de automatisering. Hè. Dus de techniek wordt binnengehaald en dit gaat het probleem van klantcontact oplossen. Want het kost natuurlijk heel veel tijd en heel veel medewerkers die zijn bezig. En we zijn maar van 9 tot 5 zijn we beschikbaar. Wat doen we dan buiten die tijden? Dus dan zou het idee kunnen zijn, nou, dan doen we een chatbot. Die kan dan een deel van de vragen afvangen. Dan kunnen we de mensen beter inzetten voor de complexe klachten. En we zijn altijd bereikbaar.
0: Maar als het in de praktijk niet werkt, hè, wat nu blijkt uit jullie onderzoek en ook dat van de Consumentenbond, ja, dan sprong je het paard achter de wagen.
6: Ja, dus wat we ook heel vaak zien is dat die technologie wel wordt ingezet als een soort innovatiepush. Zo van, nou, dit gaat het verbeteren. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je ook nadenkt over hoe implementeer je dan die technologie en voor welke doeleinden dan. En begin dan klein en probeer het daarna uit te breiden. Maar het bijhouden van, wat doet die chatbot? Wat gaat goed? Wat gaat beter? Ja, dat is ook echt iets waar organisaties in moeten investeren.
0: Want als je uiteindelijk via de chatbot eigenlijk het antwoord niet krijgt, ja, dan ga je alsnog bellen natuurlijk. Ja. Dus dan zit die medewerker er ook.
6: Ja, zeker.
0: En dan hang je soms in een wachtrij van ik weet niet hoe lang.
6: Ja, zeker.
0: Ja. Het is ook, want dat blijkt ook uit onderzoek, dat het steeds lastiger is om echt een sprekend iemand aan de lijn te krijgen.
6: Ja, dat klopt. Dus we zien dat die chatbot is eigenlijk de eerste poortwachter. En je moet als het ware door de chatbot heen voordat je doorgeschakeld wordt. Mensen vinden het ook heel moeilijk om meteen tot die medewerker te komen. Ja, dat komt ook vaak omdat dat klantcontactcenters zijn. Ja, en dan op een gegeven moment verhuizen die weer of neemt een andere partij het over. Ja, en dan wordt het dus steeds lastiger om een mens te benaderen.
0: Wat moeten die bedrijven eigenlijk anders doen? Want kijk, ik snap ook wel, zo'n bot is natuurlijk handig als je de algemene vraag al zou laten beantwoorden daardoor. Dat scheelt toch weer een hoop tijd en energie. Maar ja, dat werkt dus nu blijkbaar niet.
6: Het werkt voor een deel. Dus voor een heel groot deel werkt het niet. En ik denk dat de voorbeelden zijn die spreken voor zich. Maar voor een aantal dingen werkt het wel. Dus ik denk waar bedrijven heel goed op moeten richten is, instrueer je klanten, dus leg van tevoren uit wat de bot wel kan beantwoorden, wat de bot niet kan beantwoorden. Help klanten ook met het formuleren van de vraag. Want heel vaak blijkt dus dat ze de vraag niet begrijpen, maar je moet de vraag dus blijkbaar op de juiste manier formuleren. En heel veel organisaties, wat ze doen is vaak als het één keer niet lukt met de chatbot, dat ze dan meteen ook doorgezet kunnen worden tot die medewerker. En geef dan ook aan hoe lang het duurt. En als het te lang duurt kun je ook zeggen, we bellen u terug.
0: De vraag die hier nog veel verder boven ligt is natuurlijk van, die chatbots zijn overal. Tegenwoordig iedereen begint ermee. We zijn straks helemaal afhankelijk van de chatbots. Wanneer praten we nog met gewone mensen eigenlijk?
6: Ja, dat wordt nou eigenlijk bijna een unicum, hè?
0: Wij zitten hier gelukkig nu gewoon als twee mensen tegenover elkaar te praten.
6: Ja. Ja, die AI zit tegenwoordig in heel veel dingen. Dus we doen ook onderzoek naar AI op de werkvloer. En daar zie je toch ook wel dat mensen ook al mailtjes gaan tikken naar anderen. Of als je om feedback vraagt, dan krijg je ineens een hele tekst terug. En dan denk je, ben ik nou met jou aan het praten? Of ben ik nou met jouw AI-assistent aan het praten?
0: Zelfs boven ons gestelde, hè? De premier leek laatst overal AI te gebruiken.
6: Ja. Dus wat we gewoon zien is dat AI bepaalde taken heel goed kan uitvoeren. En waar we het gesprek eigenlijk over moeten hebben is, hoe transparant zijn we daarover? Waarvoor gebruiken we AI wel en waarvoor echt niet? Dat is veel, veel belangrijker.
0: De Autoriteit Consument en Markt, de ACM, die heeft jullie advies gevraagd. Dus de universiteit, van kom met een soort leidraad.
6: Ja.
0: Wat hebben jullie geadviseerd?
6: Ja, dus wat wij hebben geadviseerd op basis van ons onderzoek is inderdaad, dus help die klant. Zeg in ieder geval dat je transparant bent, dat je met een bot praat. Want die bots praten tegenwoordig ook zo menselijk dat je dat onderscheid niet kunt maken. Zorg dat je altijd de mogelijkheid hebt om naar die medewerker door te schakelen. En wat we ook hebben geadviseerd, als die bot het niet begrijpt, help mensen dan ook om de vraag anders te formuleren. Want vaak zegt de bot dan, formuleer het op een andere manier. Ja, maar hoe formuleer ik het dan op een manier die wel begrijpelijk is voor de bot?
0: En hoe kijken de bedrijven er zelf tegenaan? Dat er dus best wel veel klachten over zijn, dat mensen er ook wat boos om worden.
6: Ik denk dat dat voor bedrijven ook wel reputatieschade met zich meebrengt. Dus dat ze ook wel zich beseffen van, als we willen dat klanten terug naar ons komen, dan is het wel belangrijk dat klantcontact op een nette manier afgehandeld wordt.
0: Overigens niks leuker op een verloren uurtje 's avonds om zo'n chatbot eens in de maling te nemen.
6: Zeker.
0: Gewoon vragen te stellen waar die toch geen antwoord op weet.
6: Ja.
0: Kijken wat er dan uitkomt.
6: Ja, zeker.
0: Ja. We wachten op die leidraad, want die zal wellicht wat licht in de duisternis brengen.
6: Zeker.
0: Dat zou mooi zijn. Hartelijk dank voor de uitleg. Charlotte van Hooijdonk, universitair hoofddocent taal en communicatie aan de Universiteit van Utrecht. Zanger Leon Bridges uit Fort Worth in Texas, die houdt ervan om verschillende muziekstijlen te verkennen. 10 jaar geleden leerden we hem kennen als soulzanger. Hij heeft ook al eens een uitstapje naar de country gemaakt. En op zijn nieuwe album Happiness Anytime zijn West-Afrikaanse en Caribische invloeden te horen. Dit is zijn allernieuwste liedje Watch You Dance.

0: En toen was het genoeg. Gingen ze koffie drinken na deze opname. En daarna ging de opname van de plaat weer verder. Leon Bridges, Watch You Dance. Een nieuw liedje staat op het nieuwe album van deze man. Dat heet Happiness Anytime. Het is 2:30 geweest.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten uit het NOS Journaal met Annette Schut.
2: Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers, blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. De hack was mogelijk het werk van China, melden bronnen aan de NOS. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een Russisch bombardement. Zeker 30 mensen kwamen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. Daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van het museum. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Mandy van der Plas.
3: Het begint langzaamaan al iets drukker te worden onderweg. Het staat nu onder andere vast op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Best. Twee rijstroken zijn dicht en dit kost je 15 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht vielen bij Zaltbommel. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is hier bijna 20 minuten. En dan nog een file op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en hier is de vertraging zo'n 30 minuten.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag wat een leuk schoolreisje had moeten worden liep uit op een enorme teleurstelling. Voor de klas uit Enschede, het hotel in Parijs waar ze naartoe zouden gaan, dat bleek een smerige bende. Er waren bedwantsen, er lag ook urine en bloed op de kamers. Nou, slapeloze nacht voor al die kids, leerlingen, uiteindelijk linea recta terug naar Twente, einde schoolreisje. Brengt ons op de vraag van vandaag. Welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? U kunt reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Karin Leenders via de mail. In 1979 ging ik met de zesde klas naar Ameland. We hebben daar een geweldige tijd gehad, schrijft ze. Compleet met dropping, kampvuur, bonte avond. En het leuke is dat mijn zoon, jaren later, ook daar naartoe is geweest. Hij stuurde nog een leuke ansichtkaart en nog steeds gaat die school met de leerlingen in het laatste jaar naar Ameland. Ik ga praten met Sjoerd Karsten. Ja, ik had even de naam niet goed op mijn briefje staan. Meneer Karsten, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen. We gaan dus over schoolreizen. Laten we even in een beetje in de sfeer nog komen. Een schoolreisje naar de Flevolhof van jongens uit Amsterdam.
6: Ik heb eens even geïnformeerd net in de bus bij verschillende kinderen. En ik geloof dat iedereen behoorlijk aan zijn trekken is gekomen.
7: Ja, een beetje voor kleine kinderen was het wel een beetje. Ja, ik vind het ook niet leuk dat we onze zwembroek niet mee mochten nemen.

0: die andere kinderen die zwommen daar ook allemaal.
1: Kijk, zo kennen we de Amsterdammers weer altijd aan en opmerkingen. Dit was het geluid uit de jaren 70. Het schoolreis, je kent een lange traditie, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is ook in Amsterdam begonnen. Ook op volksscholen in Amsterdam. Daar was wel leuk om dat te horen. Aan het eind van de 19e eeuw was er een vak, een verplicht vak op de lagere school. Dat heette de Kennis der Natuur. En dat werd eigenlijk gegeven door onderwijzers die er nog zelf over biologie niks wisten. In saaie boekjes. En toen was er dus een onderwijzer, Elie Heijmans, die er wel wat meer, er was echt een natuurvorst, die zei, weet je wat, we gaan aanschouwelijk onderwijs geven. En dat betekent, we gaan de natuur benutten in Amsterdam, in de parken, de Oosterpark, Sarfati Park, Vondelpark, nog leefde toen nog nachtegalen.
1: Hij nam de kinderen mee naar buiten, dus om de natuur ook echt van dichtbij te...
2: Hij nam de mee naar buiten. Hij had zelfs een instructie, een handleiding voor schoolwandelingen gemaakt. En ook voor korte schoolreisjes naar de duinen en de hei, om de kinderen iets van de natuur te laten zien. Hè? Dus de vogeltjes en alle diertjes die er toen nog leefden. En hij maakte daar heel veel furore mee. En daar maakte hij ook een vriendschap, bouwde hij op met de bekende natuurworster Jacques Thijssen.
1: Ja.
2: Die we kennen van het behoud van het Naardenmeer. En die was ook schoolhoofd in Amsterdam toen de tijd. Hij was eerst al op Texel op een school verbonden geweest. En dan ging hij slootjes springen met zijn leerlingen en door de natuur wandelen. En maar toen kwam hij terug in Amsterdam. En toen zei hij, wat die Heijmans doet, dat wil ik ook doen. Dus die trok ook naar het Vondelpark.
1: Dus in feite is dat de oorsprong van de schoolreis. Is eerst gewoon waren een soort natuurwandelingen, zou ik maar zeggen. En dat is dan later echt de schoolreis geworden zoals we die allemaal wel hebben gedaan, denk ik.
2: Ja, nou ja, dat heeft nog wel een tijdje geduurd. Want er waren natuurlijk wel mensen die op een idee werden gebracht. Zoals ook een schoolhoofd in de Schilderswijk in Den Haag. Ook weer een volksschool, Jan Lichtaart. Die had ook een methode, een leesmethode uitgebracht. En daar met de bekende schoolplaten en zo. En die dacht, nou ja, ik ga er ook op uit. Dus die ging schoolreisjes maken met kamperen. In de Achterhoek, in Friesland. Je had ook een schoolhoofd in Amsterdam. Dat was een sociaal-democratische, die later Kamerlid is geworden, Adriaan Gerhard. Die ging met de kinderen dus in de trein naar Den Haag. Wat nu nog steeds het geval is. Ik was toevallig in de Tweede Kamer. En die ging met die kinderen naar uitleggen wat de democratie inhield.
1: Ja.
2: Dus het was het hele idee was in feite van... we gaan aanschouwelijk laten zien. Ja. En dan beklijft het ook meer.
1: Maar de educatie stond wel degelijk voorop. Maar dan is een keer gewoon buiten de school.
2: Ja, buiten de school. Levende natuur. Levende democratie, als we dat zo mogen noemen. Dat werkte natuurlijk heel erg goed.
1: Ja.
2: Ja, na de Tweede Wereldoorlog is daar een beetje de klad in gekomen. Toen zijn die pedagogische uitjes, zal ik maar zeggen, meer vrolijke uitjes geworden, wat ik nu net hoorde.
1: Zoals de Eftelingen slagharig.
2: Ja, alleen in het voortgezet onderwijs zie je nog wel eens een band met natuurlijk een sterke band met het onderwijs. Hè, dus gymnasia die dan naar Rome gaan. Naar Parijs, noem maar op. Het is ook een commercieel product. Oh, sorry.
1: Nee, ik wou aan u nog vragen, want dat is onze vraag van vandaag. Hè. Welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? Weet u zoiets, meneer Karsten, wat u zelf hebt meegemaakt ooit?
2: Nou ja, dat was de Rome-reis. Maar wat nu ook wel hier en daar speelt, dat was eigenlijk het belangrijkste. Dat was natuurlijk de goedkope wijn die er was.
1: Ja, maar geen bedwans in Rome, gelukkig.
2: Toen nog niet, nee.
1: Dank u wel. Dank voor uw toelichting. Sjoerd Karsten is dat, emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen. Ja, we zijn benieuwd naar uw verhalen op de vraag van vandaag. Welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? En waarom natuurlijk? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Leuk of minder leuk? Spannend of juist heel grappig? Laat het allemaal maar weten. Mailadres is villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.

0: Het orkest heet Mando Jiao. Of het nu gaat om stroopwafels of een lekkere stampot, steeds meer toeristen in Amsterdam die zijn op zoek naar de Nederlandse keuken. Maar wat is dat dan eigenlijk? Wat is typisch Nederlands? Jona Freud is schrijver van het Kookboek van Nederland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En daarvoor hebt u 100 kookboeken uit 5 eeuwen bekeken.
1: Ja.
0: Waar komt de Nederlandse keuken eigenlijk vandaan?
1: Uit Nederland. Ja, de Franse keuken komt uit Frankrijk, ja. De Engelse keuken uit Engeland. De basis van elke keuken ligt natuurlijk in de producten die er te verbouwen waren. Verkrijgbaar waren.
0: Ja.
1: En dat is ook bij de Nederlandse keuken natuurlijk het geval geweest.
0: Dus dan denk je toch al snel aan de stereotype Hollandse pot.
1: AGV'tjes, hè? Aardappel, ja. Groente, vlees. En dan was het ook natuurlijk nog zo dat de groenten waren vrij beperkt in verhouding tot wat we nu allemaal op ons bord krijgen. Want nu komt het natuurlijk uit de hele wereld ingevlogen. En zijn er enorme kassen. Dat was er vroeger natuurlijk ook allemaal niet. Dus toen was het hoofdmoot waren wortelen en kolen en alle dingen die het hier op onze grond en met ons klimaat goed deden.
0: En daar uit die tijd stamt ook uiteindelijk het AVG'tje. En dat is ook op een gegeven moment minder in zwang geraakt. Wanneer was dat?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat in de 70er jaren vorige eeuw, toen het rijst langzaamaan een beetje op gang ging komen in ons land, mensen kennis gingen maken met allerlei ingrediënten die iets verder van huis vandaan kwamen.
0: Ja, dan gingen ze op vakantie in Spanje en dachten van, nee, dat gaan we thuis ook eens proberen.
1: Nou, er waren natuurlijk ook een heleboel die namen hun spullen mee naar Spanje, want ze vertrouwden de spullen daar niet. Maar dat is echt wel voorbij, ja.
0: Het bekende beeld van de caravan vol aardappelen inderdaad, en dan naar Zuid-Frankrijk.
1: En blikjes smak, ja, zeg ik dan. Ja.
0: En het was natuurlijk ook zo dat op dat moment ook, nou ja, jaren 70 en jaren 60, ook mensen van buiten natuurlijk naar Nederland kwamen om hier
1: ook
0: te gaan wonen.
1: Ja. Maar voordat dat een beetje ingeburgerd raakte, waren we ook wel 10, 15 jaar verder. Of ingeburgerd voordat mensen daar een beetje bekend mee raakte. Kijk, als je dan praat over bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap die hier naartoe kwam, die aten natuurlijk graag couscous. Nou, dat is echt pas ergens in de 80er jaren bij ons een beetje in een schap kon je dat gaan vinden.
0: Maar bijvoorbeeld de Indo's waren er al veel langer?
1: Die waren er al veel langer. De Indische keuken is ook echt wel, nou ja, van na de Tweede Wereldoorlog is dat wel echt een... daarvoor was het er ook wel een beetje, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft dat wel echt een opmars gemaakt.
0: Hoe verschillend werd er binnen Nederland zelf, hè? Dus ook zeg maar voor deze periode waar we het nu net over hadden, werd er gegeten dan?
1: Hoe verschillend?
0: Ja.
1: Heel, niet. Ik bedoel, het is ook nu eigenlijk nog steeds zo dat buiten de grote steden wordt er heel anders gegeten over het algemeen dan binnen de grote steden. Dus dat heeft natuurlijk ook te maken op een andere manier met de verkrijgbaarheid. Kijk, bij onze supermarkt hier midden in Amsterdam, daar kan je alles vinden. De meest idiote, exotische artikelen zelfs.
0: Ja.
1: Maar dat is buiten de stad nog steeds echt wel minder het geval. Daarvoor moet je echt naar een grote stad om naar een toko te kunnen, om naar de mediterrane supermarkt te kunnen. Mondjesmaat. Maar het is wel zo dat natuurlijk, ik zeg altijd, de mensen zijn begonnen met honingmacaroni te eten. Hè. Dat is ook in de 70 jaren ongeveer geweest.
0: En daarna kwam
1: al met smak. Ja, mijn schoonoma maakte nasiballen met smak.
0: Okay.
1: Maar zo langzamerhand zijn er natuurlijk zoveel verschillende soorten pasta verkrijgbaar in iedere levensmiddelenwinkel. En ik zeg altijd, mensen die ooit van de honingmacaroni afkwamen, gaan nooit meer daar naartoe terug. Dus die nemen een lekkere pasta tegenwoordig.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Noem eens een paar voorbeelden van typisch Nederlandse gerechten die u ook in die kookboeken bent tegengekomen.
1: Nou, laat ik beginnen met, omdat het morgen Nationale Krokettendag is, met de kroket.
0: Dankzij Johannes van Dam is het Nationale Krokettendag, hè?
1: Nou, het is dankzij, maar ik heb het ooit uitgeroepen, ja.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: En ja, u morgen was de uitgever van Dam.
1: Nou, niet een uitgever, maar ik heb het natuurlijk wel goed bevriend met hem.
0: Okay.
1: En ik heb ooit zijn winkel overgenomen. Dus we hebben samen de kookboekhandel gehad in Amsterdam. Dus wij waren goed samen.
0: De beroemde recensent van Parool, die reputatie kon maken en breken. Naar hem is die krokettendag dus eigenlijk...
1: Naar hem is die krokettendag vernoemd. Ja. Morgen is zijn verjaardag. Ik moet even nadenken, uit mijn hoofd weet ik niet hoe oud hij nou precies zou worden. Maar ja, dus morgen is het officieel weer Nationale Krokettendag.
0: Dat is typisch Nederlands, zegt u.
1: Nou, dat is wel, heeft wel zijn oorsprong in Frankrijk. Maar nu nog steeds, vandaag, de dag. Bitterballen en kroketten, de manier waarop wij dat eten als snack bij de borrel, dat zie je echt buiten ons land heel weinig. Nog sterker, heel veel toeristen vinden het echt geweldig. Zo'n krokant korstje, net zoals wij dat vinden. Zo'n krokant korstje om een warme vulling heen, dat is natuurlijk helemaal top.
0: Maar bijvoorbeeld in Spanje heb je toch ook kroketas?
1: Ja, je hebt overal croquetas. En bij de in Spanje zijn het inderdaad. Zijn meer daar zijn de viskroketjes het meest bekend. Ja. Bij ons is het de kalfskroket.
0: Ja, oké. Okay. Ja. De kroketten schrijven op en wat nog meer? Typisch Nederlands.
1: Typisch Nederlands. Wat heel veel mensen heel veel vergeten zijn de koekjes. We hebben een enorm assortiment aan koekjes. Dat zullen mensen ook herkennen. Als je in Frankrijk of in Spanje in een bakkerij komt, dan zie je daar wel een paar verschillende koekjes liggen. Maar die hebben meestal ongeveer dezelfde smaak en uiterlijk. Terwijl wij hebben echt een enorm assortiment. Denk maar aan, bijvoorbeeld de stroopwafels inderdaad. Ja, ja. De Jan Hagels, de Arnhemse meisjes. Het zijn allemaal hele uiteenlopende koekjes.
0: Dat is ook grappig dat heel veel steden inderdaad hun eigen koekje hebben.
1: Ja, ja. Door het hele land heen. Je hebt Weespermoppen. Arnhemse meisjes, zei ik al. Je hebt, dan moet ik even gaan nadenken. Maar er zijn er inderdaad heel veel bakkerijen die in een klein Enkhuizer, Jodenkoeken, hè, had je altijd.
0: Ja.
1: Heel veel bakkerijen die begonnen met een. Die zelf een bakkerij en koekjes. In hun bakkerij koekjes bakten. Die bedachten een eigen koekje. Dan gaven ze ook de naam van het dorp of stadje aan waar het vandaan kwam. Ja.
0: Toch is het zo dat die Nederlandse keuken ook niet altijd de beste reputatie heeft gehad. Waar lag dat aan?
1: Het is meer de keuken, maar ook onze eetgewoontes. Hè. We zijn natuurlijk altijd een beetje een zuinig volkje geweest. Zoals dat heet. Dus er werd niet te veel aandacht aan besteed. Kijk, in andere culturen, in de Franse en de Spaanse, Italiaanse cultuur, daar draait het leven om eten. Dat is bij ons nooit het geval geweest. Het was altijd meer van gemak dient de mens. En het mocht niet te duur zijn.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Er werd simpel gekookt, snel gekookt, gegeten. Altijd precies voor het juiste aantal personen, hè? Nooit te veel.
0: Ja, als er iemand ineens per ongeluk langskwam, dan was er niet nog een gehaktbal.
1: Dan was er niet nog een gehaktbal. Laat staan een hapje stampot. Ja. Was er ook niet. Nee, het was altijd heel afgemeten. Snel, makkelijk, even eten om 6 uur en om 6:30 konden we weer door.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk in de meeste andere culturen echt heel anders geweest.
0: We hebben dus wel een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Van, de eerste, gewoon alles allemaal heel overzichtelijk en doe maar niet gek. Dan kwam dus honing met die macaroni en dat is intussen ook alweer achter ons gelaten.
1: Ja.
0: Want als je dan nu kijkt naar de Nederlandse keuken.
1: Nou, het grappige is dat, zoals de Fransen, wat natuurlijk bekend staat als een van de beste keukens van de wereld, die zijn heel erg behoudend gebleven. Oftewel, als je nu naar Frankrijk gaat, krijg je op je bord precies hetzelfde als je in een restaurant eet. Hetzelfde soort gerechten als 30, 40, 50 jaar geleden. Terwijl bij ons, waarschijnlijk, dat denk ik, omdat onze eetcultuur niet zo goed bekend stond, hebben we ons veel meer laten beïnvloeden door alle nieuwe producten die om ons heen kwamen. En zijn we dus ook en we kunnen nu alles hier krijgen. En er is ook in de Franse supermarkt zie je nog steeds bijvoorbeeld heel weinig uitheemse producten in het schap staan. Ja. Terwijl hier kan je echt, weet ik veel, we hebben bij iedere supermarkt wel een Aziatische sectie en een Italiaanse sectie. Weet je, dat kan allemaal, is er allemaal.
0: Maar omgekeerd, bijvoorbeeld in die landen als Italië en Frankrijk, is dat dus veel minder?
1: Is dat veel minder.
0: Ja.
1: Dus het is veel behoudender gebleven, omdat ze gewoon al van nature lekkerder aten, denk ik.
0: En ik weet, hebt u de menu's bekeken van die restaurants die zich nu dus afficheren als typisch Hollands, zodat ze op die toeristen er allemaal binnen gaan? Wat staat daar dan op de menukaarten?
1: Nou, eigenlijk staat er nog steeds ook gewoon rode kool op, bij wijze van spreken. Alleen is die rode kool, daar wordt veel meer mee gedaan dan vroeger. Vroeger werd die stuk gekookt. En werd die op je bord als een soort prakje neergelegd. Maar nu wordt ook rode kool, bij wijze van spreken, rauw. Of er wordt kimchi van gemaakt. Ja. Hè, of er wordt, dus er wordt veel meer meegedaan met het product.
0: Hebt u, mevrouw Freud, nog een persoonlijke Nederlandse favoriet als het gaat om gerecht?
1: Nou, je kan me wakker maken voor een stroopwafel. Maar niet de stroopwafels die ze hier in Nederland tegenwoordig aan de toeristen verkopen. Want die zijn over het algemeen, vind ik, helemaal niet zo lekker. Het zijn meestal een beetje taaie wafels. Het moet een beetje knapperig blijven altijd, vind ik. Dus je kan, als je naar een goede banketbakker gaat, en ik heb het al helemaal met gevulde koeken bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Een zelfgemaakte gevulde koek, daar zoek ik de bakkers op uit. Ja. En daar kan ik ook het hele land voor doorrijden. Oh, daar maken ze zelf gevulde koeken.
0: Een echte gevulde koek, ja, dat is niet even naar inderdaad bijna.
1: Nee.
0: Dat is echt heerlijk. Ik wens u morgen een mooie krokettendag toe.
1: Dank u wel.
0: Neem er eentje op ons en op Johannes van Dam.
1: Ga ik doen.
0: Jona Freud was dat, kookboekenschrijver.

0: Jungle is dat, Someday, Somewhere. De aanleiding is dat schoolreisje van de klas uit Enschede. Naar Parijs gingen ze, kwamen in een hotel aan, zat vol met bedwansen. Er was ook allerlei andere onverkwikkelijke zooi in de hotelkamers. Dus daar wilden ze niet blijven, we zijn onmiddellijk teruggegaan naar Enschede. En dat bracht ons op de vraag... Welk schoolreisje zult u nooit vergeten? Yvonne Havik reageert via de mail. Het gaat over haar reis naar Berlijn, 1976... toen de muur dus daar nog stond, bij de grens stapte de beruchte Volkspolizei onze bus binnen. Spanning was om te snijden toen een doodsbange klasgenoot ook nog naar voren werd geroepen, maar die kreeg alleen maar een ferme handdruk en felicitaties voor zijn verjaardag. Ruud Burger, Ruud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat was jouw onvergetelijke schoolreis? Vertel.
1: Ja, dat was in de zomer van 2002, toen we met groep 7 en 8 van lagere school in Rutte op schoolreis gingen naar Gaasterland. We gingen daar met z'n allen op de fiets naartoe voor twee nachtjes op een boerderij. En de eerste dag begon eigenlijk heel leuk. We hebben volop gevoetbald op het erf. En ja, de bal vloog ook regelmatig van het erf af. En dan, dan kwam de eigenaar het erf op. En die was dan een beetje streng, want ja, we mochten niet achter de schuur komen. Oh. Dus we vonden het allemaal wel heel spannend. Maar okay. Ja, we wisten verder nog niet precies waarom.
0: Nee.
1: Maar de volgende ochtend toen werd ik wakker in een slaapzaal. En toen zag ik echt allemaal klasgenootjes voor het raam staan. Dus toen dacht ik, ja, wat is er aan de hand? En toen ben ik ook gaan kijken. En toen bleek het hele erf vol te staan met tientallen politieauto's en brandweerwagens.
0: En die, dus mocht, ja, die mochten wel achter de schuur komen, denk ik.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Wat was daar?
1: Ja, nou, het bleek dus dat... dat de politie vroeg in de ochtend een amfetamine-laboratorium had opgerold.
0: Oh jee.
1: In de schuur die daar op het erf stond.
0: Ah ja, die boer had een campingboerderij, zeg maar hij had ook nog een ander handeltje erbij.
1: Klopt, ja, dat denk ik.
0: Wat een avontuur, Ruud.
1: Ja, dat was een ontzettend avontuur. Helaas moest het schoolreisje wel vroegtijdig eindigen. Maar we hebben het nog overgedaan.
0: Dank voor je verhaal. Dan nog een berichtje via de app van Maarten Streefkerk uit Venray. In de jaren 80 gingen we met onze klas naar Friesland, naar Heeg. Een dagje naar Amsterdam. Ik zal nooit vergeten dat we met de rondvaartboot over het IJ voeren. De kapitein had gehoord dus dat we Friezen waren. En toen zette hij heel hard de vogeltjesdans op. Dat galmde fantastisch, oorverdovend en onvergetelijk, zegt hij. Nou, dit soort verhalen willen we graag horen. Dus kom maar door met uw verhalen op de vraag... welk schoolreisje zult u nooit vergeten? Villa VDB, het omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: Voetbal. Morgenavond bij de vrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. En dinsdagavond de return. Dit weekend natuurlijk ook weer de Eredivisie. Morgenavond PSV Heerenveen. En zaterdag onder andere Feyenoord AZ en Ajax NEC. Vanaf woensdag
3: baanwielrennen.
2: De WK in Shanghai met Harry Lafrijse en Hetty van der Wouw.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt... terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor.
10: Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
0: Even een huiskamervraag en graag een eerlijk antwoord. Praat u wel eens in uzelf? Nou, dat is niks ergs, want de meeste mensen doen dat. Matthijs Geurts die deed onderzoek naar die innerlijke stem en hij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Annette Schut.
12: Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen, melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Dat is een stad net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden daar bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. Aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix. Dat is de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. De hackers hadden een maand lang toegang tot de systemen, zegt Nieuwsuurredacteur Mitchell van der Klundert.
13: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
12: Als gevolg van de hack kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling van 15 stak 2 medewerkers neer. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt het werk van Carson gedurfd en inventief. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump op de schouders van een magere man. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud en het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. De autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. De ACM wil dat er tijdsblokken komen met lage, normale en hoge tarieven. Het idee is dat huishoudens zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Het voorstel moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De ACM verwacht dat de nieuwe tarieven voor ruim de helft van alle huishoudens financieel gunstig zullen uitpakken. De UEFA gaat een plan presenteren voor grondige hervorming van de Voetbalbond. Dat is besproken op een bijeenkomst van de Europese Voetbalbond in Berlijn. Het plan voor de FIFA bestaat uit 11 voorstellen, zegt verslaggever Guido van Gorp.
14: Dat het onder andere zou gaan om het drastisch terugdringen van de macht van de FIFA-president. Want die kan veel te veel in zijn eentje bepalen. Dus dat moet echt aangepakt worden. En daarnaast is ook nog iets anders interessants naar voren gekomen. Namelijk dat er een profielschets wordt gemaakt voor een toekomstige FIFA-president.
12: FIFA-voorzitter Infantino is momenteel de enige kandidaat voor de naderende voorzittersverkiezingen. Terwijl een groot deel van de Europese bonden hem weg wil hebben. Een tegenkandidaat is nog niet gevonden. De deadline is al over 5 weken. Dat het zo lang duurt om een kandidaat te vinden komt door de macht van Infantino.
14: En vanuit Europa is er forse kritiek, maar in andere landen, in Afrika, Oceanië, Zuid-Amerika, wordt gewoon gekeken van hoeveel geld maakt FIFA nou over eigenlijk naar ons. Nou, dat geld is behoorlijk veel. Dus wat hebben wij te klagen? Dus onze steun, onze loyaliteit, die heb je. En daar maakt hij gebruik van.
12: Er gaan nog een aantal overleggen plaatsvinden tussen de Europese voetbalbonden over een tegenkandidaat. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten om over de financiering. Daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Het Van Gogh Museum zegt dat er een grondige renovatie nodig is. De staat van het gebouw zou slecht zijn, na 50 jaar intensief gebruik. En ook de veiligheid en de duurzaamheid van het pand worden aangepakt. Hoeveel geld wordt vrijgemaakt voor de renovatie is niet bekendgemaakt. Het museum schatte eerder dat die zo'n 104 miljoen euro zou gaan kosten. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolkt, vooral in het midden en westen dan regen, dan 13 tot 16 graden.
15: ANWB, verkeersinformatie, Bianca Damink.
16: Er staat zo'n 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heb je op de N15. Van de Maasvlakte naar Rotterdam. Het staat daar vast door bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Oponthoud is 40 minuten. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat het vast tussen knooppunt Zaarderheiken en Horst. Daar is de vertraging een kwartier. En ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het verkeer een kwartier vast bij Geldermalsen. De N57 is de vertraging 10 minuten van Rotterdam naar Middelburg. Het rijdt daar langzaam voor de afrit Hellevoetsluis en dat komt door een ongeluk. Ster.
17: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
19: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
18: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
15: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst. Hij zat net al even in onze kantine aan de koffie. Martijs Geurts, hij deed onderzoek naar onze innerlijke stem en komt daar straks over vertellen. In Terug naar Toen gaan wij terug naar deze dag in 2009. Toen stond Nederland op zijn achterste been in verband met het vakantiehuis van kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique. De ontknoping van het spel een tijdje terug. We hebben twee kandidaten met een score van 9. Maar misschien lukt het Kees Budding uit Veenendaal nog om daar overheen te gaan. En de vraag van vandaag natuurlijk. Welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? Wordt veel gereageerd. Maar blijf dat doen. Villa VDB, @omroepmax.nl. Daar kunnen de verhalen heen. Of laat iets achter in de NPO luisteren. Aanleiding is dat schoolreisje van een school in Enschede naar Parijs. Dat kwam behoorlijk in het water te vallen. Nadat het bleek dat er op die hotelkamers bedwantsen zaten en nog allerlei andere onfrissigheid. Bericht van Dikkie in de NPO Luisterapp. In de jaren 60 gingen we met de middelbare school een paar dagen naar België, Luxemburg en Duitsland. Ik had erg last van mijn darmen en kon moeilijk van het toilet afkomen toen we ergens mochten shoppen. Ik kwam te laat bij de bus en mocht als straf niet mee de grotten van Han in. En daardoor bleef ik alleen achter in de bus. Dat is wel een triest verhaal, dit. En wat een strenge meester. Maar ja, het was de jaren 60. Toen deden ze dat kennelijk. Marielle Arnoldus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als dat nu was gebeurd, dan waren jullie er toch om, even om de hoek gekomen van het Jeugdeducatiefonds, lijkt me.
1: Nou, wij vinden inderdaad dat iedereen mee moet kunnen op schoolreis. Ja,
0: zo is het. Jullie kwamen deze zomer met het bericht dat schoolreisjes onder druk staan, hè, nu. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, dat is zo omdat de schoolreizen vaak worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dus de bijdrage die ouders betalen aan school om dit soort uitstapjes van te kunnen betalen. Wij werken samen met scholen waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede. En die geven echt massaal aan dat zij steeds minder geld binnenkrijgen van ouders omdat die het niet kunnen betalen. En de schoolreizen dus niet meer georganiseerd worden.
0: Ja, ja. Dus er zitten ook heel veel verschillen tussen scholen natuurlijk. Hè? En dat heeft dus ook te maken met de kinderen die erop zitten en de ouders en de beurs die ouders hebben.
1: Absoluut. Wij zien dat de ongelijkheid tussen scholen in Nederland steeds groter wordt. Je hebt scholen met rijkere ouders die bijdrage nog makkelijk kunnen betalen en die de leukste en de grootste schoolreizen doen. En scholen waar echt eigenlijk geen bijdrage meer binnenkomt omdat ouders dat echt niet kunnen betalen. En die gaan dus nergens meer heen.
0: Ja, want die zullen ook bij zo'n bericht, hè, want kijk, natuurlijk triest voor die kinderen. Die dachten, leuk, we gaan een paar dagen naar Parijs. Maar die zullen daarvan ook denken, zo, naar Parijs met de school, dat is nog wel een eindje.
1: Ja, dat is een eindje. Zover gaan heel veel schoolreizen op de scholen waarmee wij samenwerken niet. Maar dan nog is het voor leerlingen ontzettend belangrijk om op schoolreis te gaan. Het vergroot je wereld. Je leert dingen die je niet in een boek kunt leren. Het is echt een ervaring. Stel je even voor dat je naar zee gaat. Als je daarover eb en vloed leert, onthoud je het echt een stuk beter dan dat je dat uit een plaatje van een boek moet leren. En het draagt ontzettend bij in je taalontwikkeling. En dat mag ook dus in Nederland naar het strand of bij een grotere speeltuin wat verderop. Maar het feit dat je met school erop uit moet gaan is volgens ons ontzettend belangrijk.
0: Ja, ja, grappig, want dat is ook de oorsprong, hebben we vorige uur geleerd. Hè, dat het is eigenlijk ooit vroeger begonnen met een soort stadswandelingen. Van we gaan met klasses naar buiten in plaats van alleen maar in de boeken zitten. Ja. En gewoon de natuur van dichtbij bekijken, zeg maar. En dat is uitgegroeid tot, nou ja, in dit geval reisjes naar Parijs. Welke rol kunnen jullie spelen op die scholen die dus niet meer in staat zijn om zo'n schoolreisje te organiseren?
1: Ja, nou gelukkig kunnen wij samenwerken met een heleboel scholen in Nederland waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede. Die doen het aanvraag voor ons om mee te betalen aan het schoolreisje. Vorig schooljaar deden wij dat voor ongeveer 6 miljoen. En we zien een enorme stijging, want het jaar daarvoor was het nog ongeveer de helft.
0: Ja, ik vind, want kijk, het is ook zo. Zo'n school kan ook zeggen van, nou ja, sorry als jullie niet kunnen betalen, dan ga je maar niet mee. Dat doen ze niet, dan schaffen ze een hele schoolreis af.
1: Ja, dat is ook wel wat we nu zien. Hè? Dat voorheen er was een wet die zei dat je inderdaad als school die vrijheid hebt. Nou, dat vinden wij super onwenselijk met het verhaal van Dikkie. Hè? Je laat niet iemand thuis, dus je gaat met z'n allen of je gaat niet. Daar staan wij ontzettend achter, maar we zien dus nu dat er heel veel scholen niet meer gaan. En dat is voor de ontwikkeling en de kansengelijkheid in ons land heel slecht.
0: Hoe kunnen we dat nou veranderen? Moet de gemeente dan bijspringen of zo?
1: Nou, wij kijken vooral naar de landelijke overheid. Wij vinden echt dat de ongelijkheid tussen scholen in Nederland groeit. Een heel groot probleem. En we vinden dat de overheid daar iets aan zou moeten doen.
0: Ja, dus die moet gewoon met geld over de brug komen.
1: Die moet met geld komen, ja.
0: Goed, en u kent ook de verhalen vanuit Den Haag?
1: Ja.
0: Zit het te rommelen met dat geld? Ik hoor zelfs nu dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid die teruggedraaid zijn, dat gaat dan misschien weer van onderwijs af?
1: Ja. Ja, dat zijn keuzes die Den Haag maakt. Daar staan wij niet achter. Je moet echt investeren in deze leerlingen. Want dit zijn de medewerkers van de toekomst, vinden wij. Ja. Wij vinden dat het een hele slechte kant op gaat als daar nog verder bezuinigd wordt. Sterker nog, er is veel meer nodig.
0: Nou, is onze vraag van vandaag gaat dus over een schoolreis dat u nooit meer vergeet. Hebt u iets in uw hoofd?
1: Ja, Waar ik dan meteen aan moet denken is toch de busreis. Ik denk dat heel veel mensen die het in gedachten hebben, maar dat je terugkomt en je verstopt onder de banken. Dat je ouders denken dat je niet, dat je niet meer meegekomen bent. Ja, die spanning en het plezier, dat is voor mij een groot ding van de schoolreis, wat zeker bovenaan staat.
0: Ja. Hartelijk dank voor de toelichting. Marielle Arnoldus is van het Jeugdeducatiefonds. Er wordt gereageerd, zei ik al, veel gereageerd. Dit is een spraakbericht van Mark de Boer.
4: In 1987 ben ik met mijn VWO 5 klas naar Berlijn, Oost-Berlijn geweest, toen nog de DDR. Daar heeft een klasgenoot van mij een vlag gestolen van de DDR bij de 1 mei-parade. Die heeft ons een week stress opgeleverd omdat we de week van de werkweek nog door moesten. Maar uiteindelijk is die mee gesmokkeld naar Nederland en heeft hij nog 5 jaar boven aan het plafond van het lokaal. Van het Duitse lokaal gehangen tot de school is afgefikt en de vlag ook in rook is opgegaan.
0: Wat een verhaal, zegt dit, Mark de Boer. Dan van Jan Bergen nog een mailtje. Tijdens onze Rome-reis 1976 keken we met een paar klasgenoten in een café naar de maanlanding. Die was op 20 juli 1969. Nadat we de hele nacht feest hadden gevierd, probeerden we om 6 uur 's ochtends ongemerkt het hotel binnen te sluipen. De rector was witheet en schreef boze brieven naar onze ouders. Maar ondanks dat bleef deze reis voor mij een onverwachte coming of age. Er is iets in dit bericht waarvan ik denk, het is een Rome-reis in 1976. We keken naar de maanlanding van 1969. Hoe zit dat dan weer? Jan, leg dat ons nog even uit als je wil. Welk schoolreisje zult u nooit meer vergeten? Mail naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen? U kunt ook reageren via de NPO Luisteren.
5: Max. Terug naar toe.
0: We gaan terug naar 8 oktober 2009.
5: Villa VDB.
0: Op die dag moest premier Balkenende zich in de Tweede Kamer verdedigen. Niet voor de economische crisis of voor een kabinetsplan, maar voor een vakantiehuis van toenmalig kroonprins Willem-Alexander.
6: De kwestie Mozambique, het vakantieproject van de kroonprins in dat Afrikaanse land. Er zijn geruchten van misstanden.
23: Nu zijn er wat incidenten geweest in de afgelopen weken in de media. Dan wordt dan toch direct naar de prins gekeken van hey, dat is toch dat project waar de prins bij betrokken is.
24: Als er dingen zijn, dan zou ik graag hebben dat in eerste instantie vragen aan mij worden gesteld dan, in plaats van dat we ook met elkaar allerlei commentaren gaan ventileren in de media.
6: Balkenende deelde mee dat hij na onderzoek tot de conclusie was gekomen dat er geen belemmeringen zijn voor de prins om in dat project te blijven zitten.
24: Al met al heb ik op basis van dit alles in goed overleg met de prins vastgesteld dat er geen belemmeringen waren voor de prins om verder te gaan met de bouw van zijn vakantiehuis. Wel hebben wij gezamenlijk geoordeeld dat het beter was afstand tussen hem en het grotere project te creëren, juist om ook aan de genoemde risico's tegemoet te komen.
0: Ik ga terugblikken op deze kwestie met Frits Wester, parlementair verslaggever bij RTL Nieuws. Al heel lang, Frits, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
0: En toen was je ook natuurlijk in functie. Neem ons mee naar 2009. Waarom hield de Tweede Kamer überhaupt zich bezig met dat vakantiehuis?
25: Nou ja, het werd destijds door Willem-Alexander Maxima heel trots gepresenteerd na een bijeenkomst met verslaggevers Koninklijk Huis. Dat was een vereniging die hij toen had. Ik was daar zelf geen lid van, hoor. Maar toen kwamen ze naar buiten naar het beraad en toen vertelden ze dat ze een vakantiehuis hadden gekocht of daarmee bezig waren daar in Mozambique, het schiereiland Machakulu. En het zou allemaal fantastisch worden. En het werd ook een beetje neergezet, verkocht, uitgelegd als een soort ontwikkelingssamenwerksproject. Er zou ook een schooltje gebouwd worden en een ziekenhuis. En nou, dat is allemaal fantastisch daar. Maar op een gegeven moment bleek na wat meer onderzoek dat het was een oord met de rijken der aarde zeg maar neer wilden strijken. Ook oligarchen, ook mensen met een wat, ik noem maar even, bijzondere reputatie. Ja. En dat al hele verhaal van dat schooltje in het ziekenhuis. Ja, hallo, dat was voor het personeel wat nodig was om die huizen schoon te houden en te onderhouden en de tuinen en zo. Ja, die kinderen moesten toch naar school. Dus ja, dan moest je ook maar een schooltje bouwen. Ja. En even, kwam steeds meer.
0: De tijd schetsen, want dat was toen een economische crisis in Nederland ook, toen dit speelde.
25: Er was ook, ja, er speelde, we zaten volop ook in een economische crisis. En los daarvan eigenlijk, ja, het is zijn privégeld. En dat zei Balkenende als premier ook iedere keer. Ja, dit is een privé aankoop van de koning en daar gaan we verder niet over. En dat blijft ook, moet zoveel mogelijk privé blijven. Alleen, het bracht ook wat voor de overheid mee. Want het is nogal afgelegen. Nou, de beveiliging moest mee. Er moest een apart gebouw worden voor de gebouwd worden voor de beveiliging. Je moest daar aan en af kunnen vliegen, in geval van nood ook. Dus het had heel veel haken en ogen en het zou heel veel extra kosten meebrengen. En daar was ook heel veel overleg over. En de ambtelijke diensten die hadden ook twijfels van moeten we dit op deze manier wel doen. Nou, toen schijnt hij ook in een van die overleggen ook tegen zijn moeder verzucht te hebben. En ik mag toch ook nooit wat. Maar ja, hij was er helemaal vol voor. En ook zijn moeder, koningin Beatrix toen, vond het ook allemaal niet zo'n heel geweldig project, wat ik van iedereen begreep. En op een gegeven moment verzuchtte een zeer nauw betrokken hoge ambtenaar tegen mij: Frits, dit is gewoon een kutproject. S'avonds met 19:30 nieuws heb ik toen gezegd. Toen presenteerde Suzanne Bosman ook nog bij ons. Toen zei ik, Suzanne, een hoge ambtenaar, zei vanmorgen tegen mij: Frits, dit is gewoon een, ik zei toen, ik zal het een beetje netjes omschrijven, een K-project. En ik kan je verzekeren, die K staat niet voor koninklijk. Ja. Nou ja, het was wel duidelijk waar die wel voor stond. Ja. Maar nou ja, de diensten zaten er ontzettend mee en de Tweede Kamer stelde vraag na vraag erover. En er kwamen foto's en toen bleek ook dat die lokale bevolking daar er echt helemaal niet zo blij mee was. Natuurbeschermers die er bezwaren tegen hadden. Kortom, uiteindelijk het resultaat van het alles, van het heel veel gedoe, ja, is dat hij het zou gaan verkopen.
0: Een rel was geboren. We hoorden net Balkenende natuurlijk zich, niet zich verdedigen, maar hij verdedigde dat project in de Kamer. Hij zei dat er geen belemmeringen waren voor de prins om verder te gaan met de bouw van zijn vakantiehuis. Je hoort het nog net niet, maar je hoort ook dat hij er zelf ook mee in zijn maag zit.
25: Ja, Balkenende zat er ongelooflijk mee in zijn maag. En het was voor Balkenende. Kijk, Balkenende had niet zo'n hele makkelijke relatie in die periode met het Koninklijk Huis. Alles wat er rondom Mabel was gebeurd. Toen hij had gezegd ook, toen ze geen toestemming konden krijgen voor het huwelijk, tegen onwaarheid is geen kruid gewassen. Nou, die formulering heeft koningin Beatrix hem destijds heel erg kwalijk genomen. Is ook achteraf reden geweest waarom Balkenende nooit minister van staat is geworden, zolang zij nog koningin was. Pas later, onder Willem-Alexander, heeft hij die erefunctietitel wel gekregen. Dus Balkenende, ja, die probeerde aan de ene kant ook koninklijke familie, het koninklijk huis bij zich te houden en tevreden te houden. En aan de andere kant zat hij natuurlijk met die Tweede Kamer, die uitermate kritisch was. En alle publiciteit daar ook omheen. Maar ja, het zat Willem-Alexander ontzettend hoog. Want ik kan me nog herinneren, we hadden, dat is nu zo'n 15, 16 jaar geleden, met de hoofdredactie van RTL Nieuws. Toen waren ze bij ons op bezoek in Hilversum. Ze waren eerst bij de NOS geweest met z'n tweeën. En toen later kwamen ze ook lunchen met de hoofdredactie. En ik was er zelf ook bij. We kregen meteen vol uit de zak van over alle berichtgeving over het vakantiehuis. Want het zat er nog steeds ongelooflijk
0: over. Over dat K-project.
25: Ja, over het K-project en hoe we erover bericht hadden. En dat vonden ze toch allemaal heel erg. En ik zag nog dat Maximo moest hem af en toe gewoon even hand op zijn arm van: nou even rustig, nou weten we het wel.
0: Ja. Want kijk, het was een rel rond het Koningshuis natuurlijk. Maar uiteindelijk ging het ook over de politieke vraag natuurlijk. Van hoeveel invloed heeft de premier bijvoorbeeld op dat Koningshuis?
25: Ja, nou ja, kijk, hij is natuurlijk verantwoordelijk voor het doen en laten van het Koninklijk Huis. De koning die is onschendbaar en het kabinet, de regering is verantwoordelijk. Balkenende moest dat toen wel allemaal afvangen. En daar voelde hij het ook van de spanning van hoe ver moeten we nou hierin gaan. Er zijn zijn voorgangers, Joop der Uyl heeft dat natuurlijk met de Lockheed-affaire gehad. En met Prins Bernhard, andere voorgangers ook. Nou, we hebben de hele Mabel-affaire gehad. We hebben het gedoe rondom Edwin de Roy van Zuiderwijn gehad. Dat stond op iets verder afstand allemaal. Maar de premier en ook iedere nieuwe premier moet daar zijn rol ook in vinden. Rutte later heeft natuurlijk ook zijn akkefietjes gehad met de koning. Denk aan de vakantie in Griekenland tijdens corona. Ook allemaal niet makkelijk. En die liepen ook wel eens mopperend en tierend rond van: verdorie, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Het blijft natuurlijk altijd een beetje moeizaam. Aan de ene kant gun je die mensen ook een privéleven. Dat ze ook gewoon op vakantie kunnen gaan en hun eigen privacy en alles hebben. Maar het blijft altijd toch voor een premier zoeken en schipperen. En zeker de tijd dat je wat ouder. Kijk, Ruud Lubbers, dat was natuurlijk een leeftijdsgenoot van Beatrix. Die kwam ongeveer samen op hun zetel terecht, premier en koningin, in dezelfde periode. Dus die groeide daar ook samen in. Dat was een wat makkelijke verhouding. dan wanneer een jonge premier er dan ook ineens tegenover komt te staan. En ja, dan moet je ook een beetje, eigenlijk een beetje vaderlijk gezag hebben ten opzichte van die familie. En dat is niet altijd makkelijk.
0: Nee. We hoorden Balkenende net, en een paar weken later moest hij nog een keer naar de Kamer om dat project te verdedigen. En toen, een dag later, kwam Willem-Alexander met de mededeling dat hij het huis toch ging verkopen. Dus dat is ook opmerkelijk. Dus ene dag debat, dag later Willem-Alexander die bekend maakte, nou hou maar op, want we kappen ermee.
25: Ja, nou, dat was voor Balkenende makkelijker geweest als hij dat wat eerder had gedaan. Want die heeft ze toen nog in allerlei bochten gewrongen om het te verdedigen. Maar ja, en wellicht dat ze gezien dat debat en het verloop van dat debat hebben gedacht van ja, nu willen we ook van het gesodemiet eraf. Weg maar met het ding. Ja, en toen was het huis ook een prachtig huis ook. We hebben destijds ook allerlei tekeningen en foto's opgevraagd en prospectus. En dan moest je dan via buitenlandse sites allemaal zien te vinden. Het zag er prachtig uit. Maar dat is toen gedacht, ja, dan maar weg. Maar ja, toen konden ze het ook eerst niet verkopen. En toen is het voor een symbolisch bedrag overgedragen aan zo'n stichting die dat dan, nou ja, dat park beheerde. En later is het dat hele gebeuren nog omgedoopt tot een leuke residentie waar je kunt slapen. En dat heet nu, De Monarch, heel toepasselijk.
0: ja, na de bewoner die er nooit heeft gewoond uiteindelijk.
25: Naar de woner die nooit heeft gewoond. Nou, je kunt het huren. En als je het hoofdhuis huurt, dat kost toch geloof ik €4.000 per nacht.
0: Oh, ja.
25: En als je dan wat kamertjes erbij wilt boeken, dan is dat €500-600.
0: Frits, we zijn de NPO, hè? Ik weet dat we hier in de RTL is, dat geen probleem.
25: Ik ga er ook niet op vakantie, hoor. Nee. Ik ga lekker naar mijn bootje.
0: Ja, dankjewel.
25: Over bootjes gesproken, dat was natuurlijk ook nog weer in de periode dat de hele gedoe over de Groene Draak begon. En dat hebben ze ook allemaal nog mee moeten maken, de premiers.
0: Ja.
25: Het gaat ook altijd steeds over geld, hè, als het om het Koninklijk Huis gaat. Ja.
0: Ja, het is me allemaal wat. Dankjewel voor de herinneringen aan dit verhaal. Frits Wester, parlementair verslaggever bij RTL Nieuws. Het ging dus over het gedoe over dat vakantiehuis van toenmalig kroonprins Willem-Alexander en Maxima in Mozambique. Dat is vandaag precies 17 jaar geleden. Dit was toen een hit op de Nederlandse radio van de Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling, Black Eyed Peas. Straks gaan we praten over zelfspraak. En we doen dat eigenlijk allemaal wel. Dat je af en toe gewoon in jezelf praat, tegen jezelf. Dus over die innerlijke stem gaan we uitgebreid spreken. En u krijgt de ontknoping van ons spel. Tijdje terug deze week.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunten uit het NOS-journaal met Annette Schut.
2: De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk. Dat gebeurde op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes iedere fatsoensnorm overschrijdt. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een Russisch bombardement. Zeker 30 mensen kwamen om het leven. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief.
0: Bianca, waar staan ze, de files?
3: Ze staan op steeds meer plaatsen, want de spits begint alweer. De meeste vertraging heb je bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden op de N15. Van de Maasvlakte naar Rotterdam sta je daar nu een uur in de file. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Het is daar druk tussen Venlo en Horst. En op de A2 is het ook aansluiten van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar is de vertraging 20 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: Ontknoping van dit spel. We hebben 2 topscorers van 9. Leonard Smit en Koen de Groot. Ja, die staan daar griefelijk samen aan kop. Er is nog 1 iemand die dit karretje in de poep kan rijden, zeggen ze in de Tour de France altijd. En dat is Kees Budding uit Veenendaal. Kees, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, Jurgen.
0: Ja, als jij er overheen gaat, dan ben jij gewoon de weekwinnaar. En dan praten we nergens meer over.
4: Nee, ja.
0: En dat kan gewoon, hè? Want 9 is een goede score, maar we hebben ook wel eens 13 gehad of 14, dus we hebben alle mogelijkheden. Hoe is het in Veenendaal momenteel?
4: Heel goed. Je vorige spreker is er geboren, dus het is een leuk dorp.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, ik ben er wel eens naar de sauna geweest in Veenendaal.
4: Oh, de Heuvelrug, ja, dat
0: ja,
4: kan.
0: Ja, nee, hartstikke leuk daar. Ja, voor het eerst in mijn leven ooit, dat is eigenlijk jaren geleden, is een opgietsessie meegemaakt. En ik vond dat echt een sensatie daar.
4: Ja, nou mooi.
0: Ja. Nou goed, dat wat betreft de privé-uitwisseling. Wat is jouw geboortejaar? Want dat is natuurlijk belangrijk, want daar beginnen we zo meteen mee dan.
4: Ik heb nog net de jaren 60 meegemaakt, dus 69.
0: 69, dan wordt dat het vertrekpunt. Spits de oren, daar komen ze. Hier is het eerste fragment.
5: For the best film in a foreign language, the winner is The Netherlands for the Assault.
0: Ja, de aanslag kreeg een Oscar. Was dat vroeger of later dan 1969?
4: Later.
0: Dat is goed, was 1987.
6: De fractieleider van de AR, meester Biesheuvel, kreeg opdracht een kabinet te formeren en hij is daarin in korte tijd geslaagd. Traditiegetrouw werd het nieuwe kabinet op Paleishuis ten Bosch door Hare Majesteit de Koningin beëdigd.
0: Was dit vroeger of later dan 1987?
4: Nou, aan die stem te horen kan het alleen maar vroeger zijn.
0: Dat is goed, 1971.
7: If it had said we're more television is more popular than Jesus, I might have got away with it. Just happened to be talking to a friend. I used the word Beatles.
0: Dit is een bijzondere uitspraak van John Lennon. Was dat vroeger of later dan 1971?
4: Ik denk later.
0: Jij denkt later dan 1971?
4: Nou ja, dan zal het wel eerder zijn. Ik kon niet goed verstaan. Maar...
0: ja, het is inderdaad niet goed. Het was vroeger. Hij beweerde dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus.
4: Oh, ja.
0: Ja, dat veroorzaakte natuurlijk heel veel tumult. Maar dat deed hij al in 1966.
4: Ja. Dan mogen die andere 2 jongens het uitzeggen.
0: Ja, ja, het is een harde, maar een terechte conclusie. Want jij blijft steken op 2. Je krijgt van ons wel het Villa VDB keukenschort. Dan maak je de blitz mee in Veenendaal, dat weet ik zeker. En dank voor het meespelen, Kees.
4: Graag gedaan, succes met de uitzending.
0: Ja, dan gaan we nu het bijzondere moment meemaken dat we weer een shootout gaan doen. Nou, dan weet ik, de laatste shootout dat had een hoop commotie tot gevolg. Want wat gebeurde er? We doen die shootout met

0: een benaderingsvraag. Hè? Dus mensen horen een fragment. En dan willen we precies weten de exacte dag van de exacte maand van het exacte jaar. Dus het is een benaderingsvraag. Je kunt dat bijna niet weten. Dan moet je wel echt een soort AI-kloon zijn. Vorige keer ging dat een beetje mis. Want degene die moest wachten, die kon het natuurlijk opzoeken. Dus we hebben de spelregels aangepast. Wat we nu doen is dat we de kandidaten al vanochtend hebben gevraagd om een antwoord te geven op de vraag die we zo meteen gaan stellen, dus met het fragment erbij. Dat hebben we in de kluis gelegd en dan kunnen we dus straks laten horen wat zij gezegd hebben. Ze kunnen nu dus niet meer dat antwoord beïnvloeden. Nou, begrijpt u het nog? Ja, vast wel toch. Ik ga naar de twee mensen die 9 scoren en dus Rian bovenaan staan. Leonard Smit, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Jurgen. En Koen de Groot is er ook weer bij.
2: Zeker.
0: Ja. Wij laten het fragment waar het om gaat even horen. Jullie hebben dus allebei vanochtend al antwoord gegeven op de vraag: wat is het exacte moment dat dit gebeurde? Laten we eerst het fragment luisteren.
3: Oh, wie valt daar nu?
4: In de...
3: Is toch niet Hogeland? Wat is daar nou weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hogeland. Een auto! Nee, dit geloof je toch niet?
0: Ja, dat was dat hachelijke moment in de Tour. Johnny Hogeland die in de prikkeldraad werd gereden door een volgauto. Nu gaan we luisteren wat jullie daarop hebben gezegd. Want de vraag is dus de precieze datum waarop dit gebeurde. Allereerst luisteren we naar het antwoord van Koen.
5: Het is op 20 juli 2011.
0: 20 juli 2011, zegt hij. Dan het antwoord van Leonard, vanochtend vroeg gegeven.
6: 2021, 15 juli.
0: Ja, het goede antwoord is 10 juli 2011. En dat betekent dat Koen er het dichtstbij zit met 20 juli 2011.
7: Nou, hoppa.
0: Ja, dit is niet anders. Zo is het. Jullie hebben het vanochtend keurig ingesproken. Dat betekent dat... Leonard, ik bedank. Bedank je voor het meespelen.
6: Ja, gefeliciteerd, Koen.
0: Ja. En Koen, ik mag jou dus 100 euro gaan overmaken. En we zeggen altijd, als je het uitgeeft, denk aan ons.
7: Ja, zal ik zeker doen.
0: Heb je al een idee of niet?
7: Nee, geen idee. Ik hoor nu pas dat ik gewonnen heb natuurlijk. Dus daar had ik nog niet over nagedacht.
0: Nee, nou, goed antwoord ook. Doe het met plezier en denk aan ons inderdaad. En hartelijk dank allebei voor het meespelen. Wilt u ook een keer uw historische nieuwskennis laten testen in tijdje terug? Meld u aan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Dit is Coldplay.

0: Coldplay en Talk.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Wel een toepasselijke plaat voor dit onderwerp. Want vanmorgen bij de koffiecorner hier op het Mediapark stond er een mevrouw voor me en die deed het ook, namelijk in zichzelf praten. En toen zij doorhad dat ik dat doorhad, verontschuldigde ze zich zo van, ja, sorry, ik praat altijd in mezelf. En misschien doet u dat thuis ook wel eens. Het is dus helemaal niet raar. Iedereen doet het namelijk. Zelfspraak wordt het genoemd, maar wat is die innerlijke stem eigenlijk? Daar ga ik over praten met filosoof en onderzoeker Matthijs Geurts. Die is hier, want die gaat promoveren op dit onderwerp aan de Universiteit van Zandvoort. Hartelijk welkom. Wat is de laatste keer dat je zelf iets met jezelf hebt besproken?
2: Net. Voorbereidend voor dit gesprek.
0: Maar hoe ging dat? Van zet hem op, Matthijs, je kunt het.
2: Nou ja, meer gewoon repeteren. Van, ik moet natuurlijk enig idee hebben van wat ik wil gaan vertellen. En dat is een fantastische manier om dat te doen, is om het even met jezelf door te spreken.
0: Oh ja, dus niet voor de mensen die achter jou langs liepen. Je zat aan de tafel in onze kantine daar. Die moeten gedacht hebben van, wat zit die man te murmelen?
2: Ja, ik probeer het dan wel bij mompelen te houden. Ik doe dat niet al te luid. Ja.
0: Nee. Ja. Wanneer begon jouw... Want, kijk, ik zeg het al, iedereen doet het. Ik betrap mezelf er ook af en toe op. Maar wanneer begon jouw fascinatie voor dit fenomeen?
2: Nou ja, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in taal en in communicatie. En dan is dit gewoon een heel interessante vorm van taalgebruik. Dus filosofen en psychologen en taalkundigen die zijn heel vaak geïnteresseerd in praten met andere mensen. En die denken ook taal is voor communicatie. Dat is om informatie over te brengen naar andere mensen. En dan is het heel fascinerend waarom je dat ook met jezelf doet. Ja. Wat voor functies heeft dat dan?
0: Heeft iedereen het?
2: Iedereen praat tegen zichzelf. De vraag is alleen, doen ze het hardop of in hun hoofd? Dus iedereen praat tegen zichzelf. Vooral kinderen doen het en volwassenen doen het hardop. Ouderen doen het vaak iets meer dan jongere volwassenen. Maar waar er wel verschillen in zijn, is hoeveel mensen het in hun hoofd doen. En daar zijn er echt gigantische verschillen. Dus sommige mensen doen het hele dag in hun hoofd en sommige mensen doen het bijna niet of helemaal niet. Dus er zijn bewijzen dat er mensen zijn die dat totaal niet kunnen, die helemaal geen geluiden kunnen reproduceren in hun hoofd.
0: Maar wat maakt het verschil of je het in je hoofd doet of echt uitspreekt? Wat zit daar nog iets in te ontdekken, welke mensen dat zijn?
2: Er is natuurlijk een groot taboe op hardop tegen jezelf praten. Dat voorbeeld wat je gaf van die mevrouw is, ja. daar, dat is een heel goed voorbeeld daarvan. En dus de vraag is of het puur een mate is van hoe sociaal gevoelig je bent, hoe gevoelig je bent voor dit soort sociale normen. Of het ook iets te maken heeft met je cognitieve vermogens. Dus wat we wel weten is dat als je mensen iets moeilijks laat doen. Dus er is een heel bekend experiment dat ze mensen een papieren vliegtuigje laten vouwen. Nou, dat doe je niet iedere dag. Ik doe dat niet iedere dag. En als je ze dan filmt, dan zie je dat die lippen toch gaan bewegen.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat ze zichzelf gaan instrueren.
0: Wat heel grappig was bij die mevrouw van ons. Dit is gewoon echt gebeurd namelijk. En toen ik had niet eens helder dat we dit onderwerp vandaag zouden doen. Maar toen dacht ik ineens, dat komt allemaal bij elkaar. Maar zij had een bestelling zeg maar voor 5 mensen of zo. Dus ze ging helemaal zo, oh ja, er moet daar een lepeltje in. En dus ze ging alles inderdaad nog een keer langs. Van, oh ja, Pietje heeft suiker en die moet een lepeltje erbij. Ze ging eigenlijk vertellen wat ze aan het doen was.
2: Ja, en dat is een heel belangrijke functie. Het is heel nuttig voor je geheugen. Dus als je een lijstje hebt met je moet houden, is het makkelijkste wat je kunt doen, is het gewoon herhalen in je hoofd. En dat je bent gewoon een soort hebt een loop met het geluid. En dat speel je de hele tijd af. Ja. En daardoor kun je makkelijk zo'n lijstje.
0: De innerlijke stem ook. Hè, ik zal maar eerlijk zeggen. Ik heb ook wel eens dat ik denk van, dan heb je iets gedaan of zo. En dan spreek ik mezelf er wel toe van, joh, let daar nou volgende keer even op. Of doe dat nou even niet zo of zo. Of wat heb je nou weer gedaan of zo?
2: Ja, dat is ook heel erg veel voorkomend. Dus je kunt het gebruiken om jezelf te motiveren of om jezelf aan te spreken.
0: Een soort geweten ook misschien of zo? Of?
2: Ja, tot op zekere hoogte. Ik weet niet of je een beter mens ervan wordt als je het meer doet.
0: Geen idee.
2: Het werkt wel beter als je het in de tweede persoon doet. Dus het werkt beter als je jij zegt. Of als je jezelf direct aanspreekt.
0: Ja, ja.
2: Dan heeft het, dan werkt het meer motiverend.
0: Ja, ja, ja, oké. Waar is die innerlijke stem en de zelfspraak eigenlijk, waar is het allemaal goed voor?
2: We hebben het geheugen hebben we al genoemd. We hebben al zelfmotivatie hebben we genoemd. Het is ook heel goed voor het sturen van je aandacht. Dus dat is tot op zekere hoogte ook wat die mevrouw aan het doen was. Die was aan het zeggen, oké, ik moet hier nu hier op letten. Of we gaan dit aan het doen. Dus als je aan multitasken bent en je moet van het ene taakje naar het andere taakje, dan helpt het heel vaak als je het om tegen jezelf zegt, oké, nu gaan we dit doen. Nu gaan we dit doen. Om stapjes expliciet aan jezelf te vertellen.
0: Want die motivatie wat jij zei, dat zie je bijvoorbeeld bij sporters vaker.
2: Ja, en dat is. Er zijn heel veel sporters die hebben aangegeven dat de manier dat ze dat toen zij de manier waarop ze tegen zichzelf hebben gepraat veranderd hebben, dat dat echt hun prestaties heeft verbeterd. Dus Andy Murray, de tennisser, is daar een goed voorbeeld van. Die zegt, ik begon pas echt met goed echt winnen toen ik anders tegen mezelf ben gaan praten.
0: En goed, het is dus aan de hand van moeilijke opdrachten. Dus al pratend kun je dan focussen. Want wat bepaalt nog meer dan hoe aanwezig die innerlijke stem is?
2: Dus inderdaad, de mate waarin jij uitgedaagd wordt, in de mate waarin je iets moeilijks aan het doen bent.
0: Kan ook wel stressen.
2: Stress is ook een heel belangrijke factor. Dan is het de algemene trend. Hoe moeilijker iets wordt, hoe meer je het gaat doen. En het andere gedeelte is, we weten het eigenlijk niet. We weten dat er heel grote verschillen zijn in de mate waarin mensen tegen zichzelf praten, in hun hoofd. En we weten eigenlijk nog heel slecht waar die verschillen doorkomen en wat de effecten van die verschillen zijn. Dat is pas iets wat in de laatste jaren een beetje onderzocht wordt.
0: En jij zei aan het begin al, het is ook een soort van taboe dat mensen ook niet misschien voor durven of zich inderdaad ook wel schamen. Terwijl het lijkt toch onschuldig. Maar het wordt natuurlijk anders als mensen doorschieten. Van alleen maar blijven mopperen op zichzelf. Of piekeren, dat en in een soort depressie schieten of zo.
2: Ja, dus heel veel negatief tegen jezelf praten wordt ook als een symptoom gezien van vele psychische stoornissen. Maar ik vind het altijd wel belangrijk om te zeggen, het is niet dat je tegen jezelf praat, het is de manier waarop je tegen jezelf praat. Dus we willen dus therapeuten, als zij die mensen proberen te helpen, dan proberen ze niet te zorgen dat je niet meer tegen jezelf praat. Ze willen dat je anders tegen jezelf praat. Dat je positiever tegen jezelf praat.
0: De inhoud van wat je tegen jezelf zegt moet eigenlijk positief.
2: Ja, precies. Dat je praat is niet het probleem.
0: Nee, okay. Sommige mensen horen zichzelf heel graag praten. Influencers bijvoorbeeld, dat is een nieuw fenomeen. Die hebben dus de zelfspraak ook ontdekt. En dan gaat het over self-talk.
3: Welcome to today's video. Today I'm going to teach you how to change the way that you speak to yourself so that you can start creating the life that you want. Let's dive in.
4: Hey guys, what's up? And in this episode, we're going to talk about the power of your thoughts. I love this concept.
3: You're always training yourself with your self-talk. See, you're always listening to yourself. The question is, what are you hearing? Your self-talk is either building resilience or destroying it.
4: Welcome to today's video. Today we're going to be diving deep into how to speak better to yourself.
0: De innerlijke stem als verdienmodel is dit.
2: dus van wat ik tot nu toe heb gehoord, kost het niks. Dus.
0: Nee. Ik begrijp dat AI ook met zichzelf praat.
2: Nou, dat is ook iets van de laatste jaren, is dat ze erachter zijn gekomen dat net als dat het voor mensen vaak helpt om tegen zichzelf te praten, dat het voor AI's ook vaak helpt om ze tegen zichzelf te laten praten, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Dus als je een AI, als je die een opdracht geeft en je dan die dan de kans geeft om een paar keer zichzelf nog iets tegen zichzelf te zeggen, dan zijn de resultaten vaak veel beter.
0: Oké. Nu hebben we het heel tijd gehad over stemmen die je eigen stem tegen jezelf. Maar zijn er ook mensen die stemmen van buiten, van anderen horen bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat iedereen dat doet. Zeg maar, als je een moeilijk gesprek hebt, kun je zomaar dat repeteren en dan je baas voorstellen die jou een moeilijke vraag stelt over jouw functioneren.
0: Maar niet dat je bijvoorbeeld in je hoofd hebt van je vader of zo, die al lang is overleden, en je nog een keer streng toespreekt. Van doe dat nou niet.
2: Dat komt ook veel voor. En dat is natuurlijk ook een symptoom van vele psychische stoornissen.
0: Ja.
2: Maar dat is zelfs iets wat in de algemene populatie vrij veel voorkomt. Dus ik heb schattingen gezien dat 10% van de mensen wel eens stemmen hoort. En dat zijn niet allemaal mensen die opgenomen zijn.
0: Nee. Interessant, Matthijs. Je bent bezig met je promotieonderzoek. We horen graag hoe het is afgelopen. Succes in ieder geval met de promotie aan de Universiteit van Salzburg. Matthijs Geurts was dat. Dan de vraag van vandaag. We gaan hem afronden. Welk schoolreisje zult u nooit vergeten? Aanleiding was die school in Enschede die terugkeerde uit Parijs. Want de hotelkamers zaten vol met bedwants en andere viezigheid. Dus die kinderen wilden weer snel terug naar Nederland. Vandaar onze vraag van vandaag. Eerst even terugkomen op het verhaal van Jan Berg. Ik had het goed gelezen, want die maanlanding die was niet natuurlijk in 1976. Het was in 1969 en toen was hij dus in Rome en maakte die maanlanding daadwerkelijk mee. Dan een spraakbericht van Marjan.
5: Toen ik 10 jaar was en mijn vader, die directeur was, maar ook onderwijzer van de basisschool, had bedacht dat wij op een schoolkamp niet alleen leuke dingen moesten gaan doen, maar ook educatieve, zinvolle activiteiten ging hij bedenken. En een van de activiteiten was een uitstapje naar de slachterij in Gieten, in Udema in Gieten. Dat was zo indrukwekkend, al die varkens. Het was echt zo afschuwelijk dat ik jaren geen vlees heb gegeten en nog steeds eet ik geen vlees.
0: Ja, een uitstapje naar de slachterij. Dan Sanne, die heeft nog een kritische noot. Het VWO gaat dan vaak naar Rome, zegt ze. De HAVO naar Frankrijk, de MAVO naar de Ardennen. Waarom zit daar zoveel verschil in? Ik snap het enerzijds wel dat het te maken heeft met de lessen die worden gegeven, maar ik voel dat toch ook wel een beetje oneerlijk. En dan nog een bericht van Pim Timmers, die leraar is. Toen een leerling van mijn groep 8 tijdens een schoolreisje naar de Efteling maar liefst 20 minuten te laat was, was ik het zo zat dat de buschauffeur de opdracht gaf om maar te vertrekken. Pas op school lichtte ik de ouders in wanneer zij hun zoon zelf met de auto moesten gaan ophalen. Hun kind was daarna altijd stipt op tijd en deze onvergetelijke les zullen we allebei nooit meer vergeten, zegt hij. Hartelijk dank iedereen voor het insturen van de reacties. Dat geldt niet alleen vandaag, maar de hele week komen altijd mooie reacties binnen. Komende maandag na 2 doen we een nieuwe vraag. En zoals altijd sluiten we de Villa Week af met niemand minder dan Marcel Hartenveld.

0: Fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plaats. En wij melden ons dus maandag weer na 2 uur met een nieuwe villa. En Nederland doet het opvallend goed als het gaat om zijinstromers in het onderwijs. Daarover gaan we praten. En Amsterdam komt natuurlijk van een dam in de Amstel. De naam, hè. Rotterdam komt van de rivier de Rotte. Maar ja, waar komt Zwolle eigenlijk vandaan? Of seksbieren of muggenbeet? Aardrijkskundeleraar Dennis Schmeijer die verzamelt dit op zijn account Geo Vandaag en komt daar maandag over vertellen in de villa. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Fleur. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Na 3 jaar stilte is Lucas Reineveld terug met een nieuwe poëziebundel, Als Zee uit Hond.
3: Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9.
2: Als taalschat de liedjes van Frans Halsema. En het is feest, want de week van het Nederlands begint. Daarom ontvangen we taalambassadeurs Moot van Houwaard en Rowan Casamonadi. En maken we bekend wie het beste taalboek van het jaar heeft geschreven.
4: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw, met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
18: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
1: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Goedemiddag. De Italiaanse politiek staat erom bekend om heel veel verkiezingen en steeds weer nieuwe kabinetten. Een nieuwe kieswet die vanmiddag is aangenomen door het parlement moet daar verandering in brengen. Maar is die nieuwe wet niet vooral goed nieuws voor de Italiaanse premier Meloni? Dat zo, eerst het nieuws met Caspar Meijer.
20: Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad, vertelt correspondent Gimbal Duk.
21: Langzaam komen er steeds meer details naar buiten van het Duitse spionageschandaal. Zo zou Hanning ook in contact hebben gestaan met de Azerbeidzjaanse geheime dienst. En volgens Der Spiegel was ook de BND lange tijd op de hoogte van het werk dat een medewerker voor de ex-chef verrichtte en daar ook zelfs toestemming voor heeft gegeven. Dat roept ook de vraag op in hoeverre de huidige top van de Veiligheidsdienst op de hoogte is van alle schandalen. En die vraag moet de komende tijd opgehelderd worden.
20: In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Bij een Russisch bombardement op een bushalte in Oekraïne zijn zeker 30 mensen gedood. Het gebeurde in Kramatorsk. De stad ligt nog net achter de frontlinie in de regio Donetsk. Dat gebied wil het Russische leger in handen krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, blijkt uit onderzoek. Begin vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. En er worden onder meer konijnen uitgezet, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
0: De inzet van konijnen is maar een onderdeeltje van een omvangrijk plan om het natuurherstel in de haven en een groot gebied daaromheen te stimuleren. En als dat natuurherstel lukt en de uitstoot van stikstof wordt voldoende gecompenseerd, ja, dan kunnen er dus weer vergunningen komen voor nieuwe economische activiteiten in de haven.
20: Ook worden planten en insecten die er niet thuis horen bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van Anne Carson, Glas, Ironie en God, verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Dan nog het weer. Een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking. Vooral in het midden en westen van het land regen. En het wordt dan 13 tot 16 graden.
19: Dankjewel, Casper. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
19: Hoe is het op de weg?
13: Nou, de spits is begonnen, die is ook al echt in volle gang, want er staat al 470 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden, maar de dagelijkse files worden wel steeds langer al. Op de A16 heb je een half uur vertraging van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je ook een half uur vast, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. In het zuiden sta je in de file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Horst. Door een vrachtwagen met pech komt dat. Vertraging is 40 minuten intussen. Bij de Zuurhofbrug sta je nu een uur vast op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam. En er staat een pechgeval op de N57 van Brouwersdam naar Middelburg bij Vrouwenpolder. En dat kost je ook een half uur extra.
19: Opnieuw een zeer dodelijke dag in Oekraïne. 30 doden zijn er gevallen bij Russische aanvallen op de stad Kramatorsk. Onze correspondent praat ons zo bij.
22: Ster. Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: anders doet.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Italië heeft ingestemd met een omstreden nieuw kiesstelsel. Correspondent Angela van Schaik, wat zeggen de critici hierover?
9: Critici vinden dat deze wet premier Meloni op het lijf is geschreven. Alleen maar gemaakt om haar positie te versterken. Bovendien vragen ze zich af of de nieuwe kieswet wel voldoet aan de grondwet.
8: Vanaf 2029 gaan de regels voor het gebruik van het elektriciteitsnet op de schop. We gaan niet meer allemaal hetzelfde betalen. Straks de autoriteit Consument en Markt hierover. Maar eerst, Rusland slaat hard toe in het oosten van Oekraïne. In de stad Kramatorsk zijn zeker 30 doden gevallen door een Russische aanval op 2 bussen. Op sociale media worden beelden gedeeld van iemand die de ravage op straat filmt.
10: Утром попало в автобус. Людей разорвало.
8: Op die beelden is een lichaam te zien en de straat ligt bezaaid met brokstukken. Correspondent Christian Pauwe, wat voor aanval was dit?
11: Ja, dit was vermoedelijk een aanval met een zogenoemde zweefbom. Met een hele grote explosieve lading. Dat gebeurde rond 10 uur vanochtend. En ja, die bom kwam neer bij een halte aan de oostkant van de stad, waar op dat moment 2 bussen stonden te wachten. Volle bussen. En ja, daarom is het dodental van 1 zo'n bom ook zo groot en zo hoog. En gaat het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog oplopen.
8: En was het dan echt een doelbewuste aanval op die bushalte?
11: Nou, dat kunnen we niet onafhankelijk vaststellen, maar daar gaan ze in Oekraïne absoluut van uit. Juist omdat deze bom dus echt bij die halte neerkwam, terwijl die bussen aan het wachten waren. En ja, de Russen hebben boven de stad veel drones hangen waarmee ze de doelen kunnen vinden, alles in de gaten houden ook. Ze moeten hebben geweten wat daar in de stad en op de grond gebeurt. En ja, daarnaast valt Rusland sinds het begin van de grootschalige invasie aan de lopende band natuurlijk burgerdoelen aan. Het eerste jaar van de oorlog hebben we in Kramatorsk nog een van de dodelijkste aanvallen op het treinstation van de stad ook gezien.
8: En hoe is dan deze grote aanval aangekomen daar in Kramatorsk, waar ze dus ook al heel veel gewend zijn?
11: Nou, het leven in Kramatorsk wordt wel echt steeds verder onmogelijk gemaakt. Dit is natuurlijk een stad die al lange tijd steeds een doelwit is. Ik was er in december nog. Toen was het al best spannend om de stad in en uit te komen vanwege Russische drones die steeds dichterbij komen. Ja, en Kramatorsk wordt steeds verder in puin gelegd. Dat zie je gewoon ook weer vandaag. Hè. Het is de belangrijkste stad van de Donbass die Rusland nog wil veroveren. Autoriteiten hebben burgers opgeroepen om te vertrekken. En er zouden nu nog zo'n 40.000 mensen mensen zitten, volgens laatste tellingen. Dat is nog een kwart van de oorspronkelijke bevolking. Maar ja, die aanvallen gaan dus door. Het wordt steeds gevaarlijker, zoals we ook vandaag weer zien. Dus ja, ik verwacht dat de komende maanden ook weer meer mensen toch gedwongen zullen worden om te vertrekken.
8: Ja, want je vraagt je af waarom zijn zij niet eerder vertrokken, maar misschien kon dat niet?
11: Ja, je moet je voorstellen, het zijn ook vaak mensen die niet per se een plek hebben om naartoe te gaan. Mensen die misschien ook niet hun huis huis en haard willen opgeven. Die het zo lang mogelijk proberen vol te houden, zoals we op zoveel plekken zien. Zeker ook aan de frontlinie. Soms oudere mensen voor wie het ook moeilijker is om te verhuizen, te verplaatsen. Ja, die willen vasthouden aan hun plek. En ja, dan is het ook vaak een aantocht van autoriteiten en van hulporganisaties om mensen te overtuigen toch naar een veiligere plek in het land te vertrekken.
8: De Oekraïense president Zelensky heeft op Telegram gereageerd op deze laatste aanval in Kramatorsk. Hij zegt dat er krachtig moet worden gereageerd, precies zoals de Russen verdienen vanwege alle dood en verderf die ze hebben veroorzaakt. Hoe doet Oekraïne dat?
11: De voornaamste manier voor Oekraïne om terug te slaan blijft met grootschalige drone-aanvallen op Russische infrastructuur, olieraffinaderijen, distributiecentra. We zien ook de afgelopen week best wel wat aanvallen op tankers, de zogenoemde schaduwvloot, die dus gebruikt wordt voor de Russische olie. Allemaal om ervoor te zorgen dat de Russen zelf ook de oorlog voelen aan de pomp, of ook gewoon in de winkel. En ja, ook wel opvallend is dat we afgelopen nacht een eerste Oekraïense drone-aanval zagen op een datacentrum dat een belangrijke rol speelt in de Russische AI-infrastructuur. Nou, en dat lijkt ook een reactie te zijn van Kiev op eerdere Russische aanvallen op Oekraïense datacentra. En ja, je ziet dus steeds, Oekraïne probeert ook wel echt ervoor te zorgen dat Rusland die oorlog steeds dichterbij komt. En daarmee hopen ze natuurlijk uiteindelijk ook Rusland te overtuigen om aan de onderhandelingstafel te komen zitten. Maar nou ja, vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat ze daar ook voor openstaan op het moment.
8: Dankjewel. Correspondent Christian Pauwe.
7: NPO. Radio 1. Elke werkdag. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een nieuwe kieswet. En dat zou premier Giorgia Meloni en haar partij zomaar eens een groot voordeel kunnen bezorgen bij de verkiezingen van volgend jaar. Correspondent Angelo van Schaik, wat staat er in die nieuwe kieswet?
0: Nou, heel veel. Maar de belangrijkste nieuwigheid is in de wet is dat als je de verkiezingen met je coalitie, als je daarmee meer dan 42% van de stemmen krijgt, dat je dan bonuszetels krijgt. In Italië moet je voor de verkiezingen een coalitie vormen en een premierskandidaat naar voren schuiven. En als die groep partijen met die premier die je naar voren hebt geschoven die 42% haalt, dan kun je in het Huis van Afgevaardigden 70 extra zetels krijgen en in de Senaat 35. Dat is 17,5% van het hele parlement dus. Dat is een fijne bonus.
8: Ja, flink wel. En maken die zetels dan straks ook het verschil als het bijvoorbeeld gaat om nieuwe wetten aannemen?
0: Nou ja, op dit moment is het zo dat de regering Meloni een comfortabele meerderheid heeft, zowel in het parlement als in de Senaat. Dus dat maakt op dit moment niet zoveel uit. Maar het parlement en de senaat worden op verschillende manieren gekozen. Het parlement wordt zeg maar landelijk gekozen en de senaat heeft een regionale basis. Dus in principe zou het kunnen voorkomen dat in het parlement de ene coalitie 42% haalt en dus 70 extra zetels krijgt. En in de senaat de andere coalitie en daar dus 35 extra zetels krijgt. Op zich is de samenstelling van andere samenstelling van de senaat en het Huis van Afgevaardigden nu ook mogelijk. Maar dan wordt het verschil tussen die twee wel heel erg groot en dan kan je dus een soort padstelling krijgen. Mm. Bovendien wil de oppositie dat het constitutionele hof zich over deze kieswet buigt, omdat ze twijfelen aan het feit of die wel het voldoet aan de grondwet.
8: Mm. En er komen geen extra zetels bij, of wel?
0: Nee, ze waren er net vanaf. In 2020 waren er nog ruim 900 zetels in zowel parlement als senaat. Dat zijn er nu 600. 400 in het parlement en 200 in de senaat. Dus die bonuszetels die gaan ten koste van de verliezende coalitie. Mm. Overigens is er ook een kiesdrempel ingebouwd. Dus je moet als losse partij minstens 3% van de stemmen halen om in de Kamer of Senaat te komen. En voor een coalitie van meerdere partijen is die kiesdrempel zelfs 10%. Mm. Dus deze kieswet heeft vooral ten doel om de Italiaanse politiek en de Italiaanse regeringen stabieler te maken. De gemiddelde levensduur van een kabinet in Italië was na de oorlog 13 maanden. Of sinds de Tweede duurde al 13 maanden. En ja, ze willen dat dat nu wat langer gaat duren. Om Italiaanse politiek gewoon een stuk stabieler te maken.
8: Ja, dat is echt een speerpunt voor Meloni, hè, de huidige premier. Maar er wordt nu ook gezegd ja, dat dit nieuwe systeem haar juist een groot voordeel kan bezorgen.
0: Ja, die kans zit er wel in, ja. Bij de vorige verkiezingen haalde Meloni met haar coalitie ruim 43% van de stemmen. Dus als dat nu weer zou gebeuren, dan ja, ze staat goed voor in de peilingen. Dus die kans is gewoon echt heel groot. En dat betekent dus dat premier Meloni straks met een grote meerderheid kan gaan regeren in haar tweede termijn. En de oppositie zegt dus dan ook van ja, deze wet is Meloni echt op het lijf geschreven. Het is alleen maar gemaakt om haar positie te versterken. En ja, ze hebben dan ook die nieuwe wet Melonellum gedoopt. Om maar het aan te geven dat het vooral een wet van Meloni zelf is. Ja.
8: En heeft zij dan al een coalitie bij elkaar waarmee ze dan vanaf volgend jaar graag wil gaan samenwerken?
0: Ja, in principe is dat dezelfde coalitie waar ze nu mee regeert. Hè. Dus dat is haar eigen partij Fratelli d'Italia. Forza Italia, de partij ooit opgericht door Silvio Berlusconi. En de Lega van Matteo Salvini. Maar er is wel een kaper op de kust. De Futuro Nazionale van Roberto Vannacci is die kaper. Deze voormalige generaal van het Italiaanse leger is extreem pro-Russisch. En heeft ook nog wat extreme ideeën als het gaat om LHBTI-rechten en over migranten. En de vraag is hoe groot hij straks zal worden. In de peilingen doet hij het erg goed. Hij zit nu op ongeveer 8%. En die kiezers komen vooral bij de Lega vandaan. En ook in mindere mate bij Meloni's eigen partij. En de vraag is dus of Meloni met hem wil gaan samenwerken. Op zich zou dat goed zijn voor de stevigheid van haar coalitie, maar uiteindelijk niet zo goed voor haar reputatie. Vooral in Brussel. Ik bedoel, ze heeft net het stempel extreem rechts van zich afgeschud en zich ontpopt als een ja, rechtsconservatieve premier. En met Vannacci in zee gaan, ja, dat zou dat stempel weer ongedaan maken. Of zou ze weer juist in die extreemrechtse hoek gedrukt gaan worden. Maar goed, hoe dan ook, Meloni gaat met een groot voordeel de verkiezingen in. En ja, links, dat ligt zoals gebruikelijk op zijn gat. En als ze inderdaad die 42% gaat halen, dan haalt ze een grote meerderheid.
8: Bekeken, ja.
0: En dan is links helemaal niks meer in Italië.
8: Dankjewel, Italië-correspondent Angelo van Schaik. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
12: Dierenartsen zijn druk bezig met het vaccineren van paarden tegen het West-Nijl-virus, zien we bij RTV Utrecht. Vorig jaar werd het virus voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een paard. Dit jaar zijn er fors meer besmettingen en dus neemt ook de vraag naar inentingen hard toe. Het virus wordt verspreid via muggen en kan paarden erg ziek maken, zegt deze dierenarts.
13: Ze kunnen wat wankel gaan lopen, dan wordt het al wat ernstiger. En als het heel ernstig wordt, dan kunnen ze zo wankel worden tot het punt dat ze echt komen te liggen en dat ze komen te overlijden of dat je moet beslissen om ze uit hun lijden te verlossen.
12: Voor paarden is er dus een vaccin tegen het West-Nijl-virus. Voor mensen is dat er nog niet. Afrikaanse dwangarbeiders die onder valse voorwendselen naar Cambodja waren gelokt, moesten Nederlanders oplichten via een script dat speciaal op ons land was gericht. Daar maakt Zembla vandaag een uitzending over. Het programma beschrijft een complex in Cambodja dat eerder dit jaar werd ontruimd, waar naar schatting 20.000 mensen verbleven. Ook Nederlanders waren dus doelwit van deze criminele organisatie. En als de dwangarbeiders niet deden wat er gezegd werd, werden ze mishandeld. Een VN-organisatie spreekt van moderne slavernij. De Telegraaf schrijft over de opmars van prikkelarme evenementen. Volgens schattingen van de Hersenstichting zijn er zo'n 4 miljoen mensen in Nederland die soms overprikkeld zijn. Sommige van hen krijgen van knipperende lampjes en harde muziek op bijvoorbeeld de kermis of pretparken zoveel hoofdpijn en stress dat ze de deur niet eens meer uit durven voor leuke uitjes, schrijft de krant. Om deze groep tegemoet te komen bieden musea, attracties en ook dierentuinen steeds vaker prikkelarme momenten aan.
8: Ja, ik was laatst in het Nijntje Museum in Utrecht. Daar heb je dus een soort cabine, hebben ze daar gemaakt, dat je daar dan even in kan gaan zitten als het je te veel is geworden.
12: Tot rust te komen.
8: Ja, ik heb daar dus de halve ochtend in gezeten.
12: Want werkte dat?
8: Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest, maar het is vrij heftig, zo'n kindermuseum. Maar ja, ik zie het dus inderdaad op steeds meer plekken. Ja.
12: Niet heel prikkelarm, denk ik, is de jaarlijkse feestdag in Alkmaar vandaag. De Noord-Hollandse stad viert het einde van het beleg van de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Het is wel even geleden, 453 jaar om precies te zijn, maar toch wordt deze bevrijding nog altijd gevierd.
14: Een leuke sfeer, wedstrijden erbij, kaas, kinderen, spanning, maar ook gewoon de vrijheid vieren met elkaar. En dat hoort toch in zo'n stad als Alkmaar.
15: En wat betekent 8 oktober voor jou?
14: Alles. Het is voor mij net als Kerstmis en Sinterklaas. Het is gewoon leuk, vrij, blij en zonder zorgen.
8: Zijn ze ook allemaal vrij daar dan?
12: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Misschien wel. Alkmaar was in ieder geval wel de eerste stad in Nederland die zich wist te bevrijden van de Spaanse belegering.
8: Bianca, hoe is het op de weg?
16: Ja, het is een drukke spits, eigenlijk zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag. Er staan nu al 560 kilometer file. Vooral bij Rotterdam en Utrecht moet je veel geduld hebben. En wat opvalt is ook de N57 van Brouwersdam naar Middelburg. Want bij Vrouwenpolder is een vrachtwagen met pech gestrand en de vertraging is bijna een half uur. Oh.

0: Sabrina Carpenter en Taste. Wie veel elektriciteit gebruikt, gaat meer betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Als je energie gebruikt, betaal je niet alleen voor gas en stroom, maar ook voor het gebruik van het net. Die kosten zijn nu voor iedereen gelijk. Maar vanaf 2029 hangen de kosten af van hoeveel je verbruikt en op welk moment. Zo moet er meer ruimte vrijkomen op het overvolle elektriciteitsnet. Manon Leijten is bestuurslid bij de Autoriteit Consument en Markten ACM. U gaat over dit soort regelgeving. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom gaan de regels op de schop?
1: Nou, het overvolle stroomnet is een groot probleem. En met deze tarieven worden ook huishoudens gestimuleerd om mee te helpen het stroomnet slimmer te gebruiken en de piek te vermijden.
0: En hoe gaat dat dan straks in de praktijk werken?
1: Je gaat op basis van twee zaken anders betalen. Gebruik je het elektriciteitsnet veel, dan ga je meer betalen. Gebruik je relatief weinig elektriciteit, ga je minder betalen. En op drukke momenten ga je meer betalen en op rustige momenten minder.
0: Oké. Het klinkt wel alsof je dan veel dingen bij moet houden.
1: Nou, het is ook overzichtelijk. Wisselt in de zomer en de winter, maar je kan een paar dingen onthouden. De nacht is altijd goedkoop, dus auto opladen doe vooral 's nachts. En vooral winteravonden zijn duur.
0: Oké. Ik zit nog even te bedenken wat mij dat dan als consument... Wat gaat mij dat opleveren?
1: Nou, dat verschilt per huishouden en per type woning. Gemiddeld genomen, 60% van de huishoudens gaat er op vooruit en 40% gaat meer betalen.
0: Maar dat zijn dus mensen, huishoudens, die nu al veel stroom verbruiken?
1: Ja, over het algemeen woon je in een gemiddeld appartement, ga je er 100 à 200 euro per jaar op vooruit. Woon je in een vrijstaand huis, heb je met een laadpaal en veel elektrische apparaten, dan kan je er 300 tot 500 euro per jaar op achteruit gaan.
0: Dat is best veel.
1: Ja, maar het is eerlijker, want je betaalt naar verbruik. En het is dus beter voor dat stroomnet, want je betaalt minder op momenten dat het minder druk is. En heel belangrijk, door die ruimte die er hierdoor ontstaat op het stroomnet, daalt de piek met 10% en kunnen er ook weer 700.000 extra woningen worden aangesloten.
0: Nou, dat
1: en dat is
0: veel
1: nodig.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is serieus veel.
0: En zit er dan ook achter dat u hoopt dat mensen dan minder gaan verbruiken? Of in ieder geval ook op andere momenten?
1: Ja, we hopen dat hierdoor mensen het net op andere momenten gaan gebruiken. En op allerlei momenten, voor allerlei apparaten kan dat ook heel makkelijk. Hè? Een wasmachine, een droger, een auto kan je prima laden buiten het net. En daarmee kan je dan echt geld besparen.
0: Ja.
1: En ik hoor ook dat mensen zich zorgen maken over, maar moet ik dan in het donker zitten of kan ik niet koken? Tegen die mensen zou ik willen zeggen, maak je daar geen zorgen over. Daar zitten de kosten niet.
0: Het gaat om die elektrische auto.
1: Het gaat om de elektrische auto, de warmtepomp, de vaatwasser, de droger en de wasmachine.
0: Ja, dus nou ja, vaatwasser, droger hebben natuurlijk heel veel mensen, maar ik kan me voorstellen dat die andere dat vooral voor huishoudens geldt die ook iets meer te besteden hebben.
1: Exact. Ja.
0: En oké, je weet dus, 's nachts is het goedkoper en overdag is het duurder of in de avond. Komt er dan een soort schema van wanneer je wel of niet iets moet aanzetten?
1: Ja, het gaat pas in 1 januari 2029. En energieleveranciers gaan echt heel uitgebreid met hun klanten communiceren. En wij hebben zelf nu ook al staartjes gepubliceerd. Overdag is het overigens ook niet duur. De dure uren zijn ongeveer tussen 6 en 10 s'avonds.
0: En is het ook al helemaal definitief?
1: Nee, het is nu een ontwerpbesluit. Dat consulteren we 6 weken. Dan kunnen partijen zienswijzes indienen. En de planning is dat we begin van het nieuwe jaar in 2027 een besluit nemen, zodat het daarna kan ingaan.
0: Dank u wel, Manon Leijten van de ACM.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld

0: die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 16:30, de hoofdpunt met Casper.
3: De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar dus vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief.
2: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Vindt gek weer. Want nu schijnt de zon volop in Hilversum. En 10 minuten geleden plens het nog gigantisch.
4: Ja, de buien die over ons land heen trekken, en dat zijn er echt heel veel, die zijn heel klein in omvang. Dus dat betekent dat het ene moment je inderdaad in de stromende regen staat. Maar dat duurt echt hooguit 5 of misschien 10 minuten. En tussen die buien door schijnt de zon juist heel fel. Dus dat wat jij gek vindt, is eigenlijk heel mooi. Omdat je hier in de atmosfeer, dat je hier de atmosfeer echt heel mooi aan het werk ziet. Het is echt heel typisch voor noordwestenwind in het voorjaar, maar ook in het najaar. Dat is echt wat we nu precies hebben. Nou, dat gaat echt wel behoorlijk veranderen. Want vanavond dan stopt het wel langzamerhand met die buien, hoewel het niet helemaal droog wordt. Maar vannacht dan raakt het echt overal helemaal bewolkt. Dan krijgen we egaal grijze bewolking. En daaruit gaat het aan het einde van de nacht al regenen in het westen van het land. En morgen wordt dan echt een hele grijze dag met een stevige wind. En ook een heel groot deel van de dag flinke regen. De meeste regen valt in het noorden en noordwesten van het land. Daar kan maar zo 30 mm regen vallen. Ja, samen met die stevige wind kun je nu misschien nog zeggen dat het gek weer is. Maar morgen is het gewoon vies weer.
2: Dankjewel, Peter. Bianca, het is een drukke avondspits nu al, hè?
5: Ja, een echte drukke donderdagavondspits. Ook nog aan de vooravond van de herfstvakantie voor de regio Noord. Ja, en door buien worden files her en der ook nog wat langer. Op de A2 sta je intussen een half uur in de file van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. De A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Rotterdam Feyenoord een kwartier vast. Er is een rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. En het is ook druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Daar heb je ruim 20 minuten op onthoud. Bij de Zuurhofbrug heb je door de werkzaamheden nu een uurtijdverlies. Dat is de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg moet je 3 kwartier geduld hebben tussen Burghaamstede en Vrouwenpolder. Dat heeft te maken met een pechgeval.
2: Een pijnlijke conclusie vandaag in een stevig rapport over het Openbaar Ministerie. De computersystemen van het OM waren jarenlang niet goed beveiligd.
6: Ster. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
7: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Valkenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: De computersystemen van het Openbaar Ministerie waren jarenlang niet goed beveiligd. Ook voor de hack van vorig jaar juli kon het OM al niet goed in de gaten houden of er verdachte activiteiten op het eigen netwerk waren. Blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over die hack. En redacteur Mitchell van der Klundert volgde die zaak voor Nieuwsuur. Welkom hier, Mitchell.
3: Dank je.
2: Kun je uitleggen, wat ging er precies mis met die beveiliging bij het OM?
3: Ja, OM had eigenlijk iets cruciaals niet. En wat ze niet hadden, was een systeem om te monitoren wie er zich allemaal in het bedrijfsnetwerk bevond. En het gaat dan specifiek over thuiswerksoftware Citrix. Dat is software die je gebruikt om vanuit huis in te loggen.
2: Wordt er heel veel bedrijven gebruikt?
3: Zeker,
2: hè?
3: Heel veel bedrijven gebruiken dat. Het OM ook. En daar is eigenlijk iets mis mee. Want er is heel vaak een probleem. Het probleem is dat het zo lek is als een mandje eigenlijk. Elke week zit er wel een grote kwetsbaarheid in dat systeem. Dan moet er weer een update komen. En daarom is het dus heel belangrijk om de inlogpogingen die via Citrix gebeuren op je bedrijfsnetwerk heel goed in de gaten te houden. En dat deed het OM dus 2 jaar lang eigenlijk niet.
2: Nee, en konden ze daardoor gehackt worden?
3: Nou, ze konden gehackt worden via inderdaad een kwetsbaarheid in Citrix. Dat was dan een zogeheten zero day. Dat betekent dat er voor die kwetsbaarheid nog geen oplossing was. Dat betekent eigenlijk dat hackers vrij spel hebben. Je kunt dus gewoon naar binnen. En dat is dus ook gebeurd. Wat hackers toen hebben gedaan hier, in dit geval bij het OM, is dat ze een achterdeurtje hebben aangebracht. En het idee is dan, dat doen hackers heel vaak, is we hacken eerst allerlei plekken, gaan naar binnen, plaatsen een achterdeurtje en dan komen we later terug om data te gaan stelen.
2: Want dan hebben ze eenmaal die toegang, zeg maar, al.
3: Exact. En het lijkt erop dat het OM eigenlijk hier een beetje goed is weggekomen. Want dat achterdeurtje is gevonden. Maar het lijkt erop dat de hackers nog geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om weer naar binnen te gaan en echt veel data te gaan stelen.
2: Maar dan hebben ze echt heel veel geluk gehad.
3: Klopt. Het is zo dat rond dezelfde tijd er allerlei westerse overheden gehackt zijn via dezelfde kwetsbaarheid in Citrix. En mogelijk hadden die hackers dus gewoon een grotere vis op dat moment te pakken. En zijn ze daar eerst bezig geweest. En wilden ze later misschien aan het OM beginnen. Maar ja, toen was het
2: al wel ontdekt. Gedicht.
3: Ja, toen was het OM al offline gegaan en konden ze er niet meer bij.
2: Ja. En is duidelijk wie er achter zat, wie die hackers waren?
3: Ja, dat onderzoek wat dus vandaag uit is gekomen in opdracht van het ministerie, die heeft daar specifiek niet naar gekeken. Wat wel blijkt vandaag is omdat het OM ook een reactie heeft gegeven, die zeggen er zijn kenmerken gevonden bij de hack van een statelijke actor.
2: Ja, dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
3: Klopt, een statelijke actor, dat betekent eigenlijk een hackersgroep die werkt in dienst van een andere overheid of daaraan gelieerd is. Mm-hmm. En vaak gaat het dan over Rusland, China of Noord-Korea.
2: In dit geval ook?
3: In dit geval ook, ja. We hebben mensen gesproken en er zijn bij de hack kenmerken gevonden van een Chinese hackersgroep. Daar is ook later, na de hack, is daar ook meer over naar buiten gekomen. Want andere beveiligingsonderzoekers hebben ook gewezen naar diezelfde hackersgroep gelieerd aan de Chinese overheid.
2: Ja, en betekent dat dan ook dat de Chinese overheid hier mogelijk achter zit?
3: Nou ja, betekent in ieder geval dat die kans bestaat. Nou is het dus wel zo dat hackersgroepen, kijk, het is eigenlijk notwaar heel erg moeilijk om attributie te doen. Dus om echt zeker te weten welke hackersgroep en welk land ervoor verantwoordelijk is. Want hackers die zijn ook heel goed in het verbergen van hun sporen of juist elkaar nadoen of doen alsof je een ander land bent. Dus we zullen het misschien niet weten.
2: Nee. Maar het is natuurlijk best ongelooflijk dat jarenlang die beveiliging niet op orde was. Hoe kan dat eigenlijk?
3: Ja, dat komt. Het OM heeft eigenlijk wel vaker en al veel langer met allerlei ICT-problemen te maken. In dit specifieke geval was het eigenlijk zo dat het OM heel lang meedeed met een aanbesteding die al liep via het ministerie om dit in de gaten te houden. Op een gegeven moment zei het ministerie, wij stoppen ermee, moet je zelf gaan regelen. En toen heeft het OM dat eigenlijk gewoon niet goed genoeg opgepakt. Ze hebben niet goed genoeg doorgehad dat dit zo belangrijk was.
2: Ja, voor zo'n organisatie.
3: Ja, dit is heel bijzonder hoor. Ja. Want eigenlijk weet je in security land, als je systemen beveiligt, dit moet je echt op orde hebben. En dat hadden ze dus gewoon niet.
2: Hebben ze het nu wel op orde?
3: Ze zeggen zelf van wel. Ja, in hun reactie die ze vandaag dus hebben gegeven, naar aanleiding van het rapport, zeggen ze dat ze nu die monitoring hebben. Het rapport laat daar nog een beetje twijfel over bestaan. Een passage die hierover gaat is ook zwart gelakt.
2: Ja, waarom zou dat dan zijn? Gevoelig?
3: Nou ja, omdat dat misschien op ten tijde dat het rapport werd gemaakt, het misschien nog niet op orde was.
2: Ah zo.
3: Maar mogelijk is er sinds die tijd dat het dus is ingeleverd en nu, daar zijn nog wat maanden overheen gegaan, is die monitoring er wel gekomen, laat ik het zo zeggen.
2: Oké, okay, dus ja. Dit gaat in principe niet meer gebeuren?
3: Nou, niet hier. Maar ja, dus zoals je al zei, heel veel plekken hebben dat Citrix om thuis te werken. En daar is steeds weer een probleem mee. Dus
2: wie weet, we gaan het vast horen. Dankjewel, Mitchell van der Klundert. Vanavond is een van de onderzoekers achter dit rapport te gast in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. Het gaat nog altijd niet goed met dier- en plantensoorten wereldwijd, hoorden we vanmorgen van het Wereld Natuurfonds. Vooral zoetwatervissen en ander zoetwaterleven heeft het moeilijk. Populaties daarvan zijn met 85% afgenomen. Wat is er aan die zorgwekkende achteruitgang te doen? Daar ga ik het over hebben met Milo de Baat, deskundige op het gebied van waterkwaliteit en ecosystemen bij de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Herkent u die conclusie van het Wereld Natuurfonds dat het vooral met het zoetwaterleven niet goed gaat?
0: Ja, kijk, ik doe vooral onderzoek in zoetwater, dus het is misschien niet een helemaal eerlijke vergelijking, maar het is zeker te zien dat het slecht gaat met biodiversiteit in zoetwater.
2: En waar ziet u dat dan aan?
0: Nou, het is een sterke achteruitgang van soorten geweest. Die is een tijd verbeterd, maar dat is sinds 2010 gestagneerd en eigenlijk is er weer een nieuwe achteruitgang ingezet.
2: En gaat het dan om bepaalde soorten?
0: Ja, er zijn meerdere soorten die het niet goed doen. Maar er wordt met name in zoetwater gesproken over vissen en ook specifiek libellen.
2: Oké, en daar gaat het dus niet goed mee?
0: Daar gaat het niet goed mee, nee. De populaties worden kleiner en er verdwijnen soorten.
2: Oké, en hoe komt dit? Wat is de oorzaak ervan?
0: Nou, deze soorten hebben vooral veel last van de waterkwaliteit die erg onder druk staat. En hoe dat komt is omdat we steeds hogere landgebruik hebben. En daarmee komt de waterkwaliteit onder druk te staan omdat er steeds meer stoffen in het water komen. Chemische verbindingen die giftig zijn als stikstof, waar natuurlijk ook veel over gezegd is. En daardoor gaat de waterkwaliteit sterk achteruit en daar zijn die soorten sterk gevoelig voor.
2: Ja, en we kunnen dat niet terugdraaien of voorkomen?
0: Nou, dat kunnen we zeker. Daar zijn we wel toe in staat. Wat ook te zien is, is dat die eerdere vooruitgang die is het gevolg geweest van menselijk handelen en de verbetering van de waterkwaliteit. Maar dat is gestagneerd. En nu zijn er andere maatregelen nodig om die waterkwaliteit te verbeteren.
2: Zoals?
0: Maar dat is... Nou, de reden dat de waterkwaliteit nu zo onder druk staat is dus enerzijds door stikstofdepositie en anderzijds door vervuiling, ook door landbouw, zoals pesticiden, het gebruik van gif in de landbouw, maar ook industriële lozingen, maar ook stedelijk afvalwater bijvoorbeeld. Dat allemaal komt in het water terecht en dan komen er hele giftige mengsels, stoffen in het water en die zijn slecht voor de waterkwaliteit en de beestjes en plantjes die daarin leven.
2: Ja, dus als we dat weten terug te dringen, dan gaat dat zijn effect sorteren.
0: Nou, zeker. Daarmee gaat de waterkwaliteit vooruit als we dat doen. En dat kunnen we al zeker doen. Alleen is daar natuurlijk altijd een strijd tussen of we de keuze daadwerkelijk maken om dat te doen.
2: Mm-hmm. Ja. Nou is het Wereld Natuurfonds niet alleen negatief in het rapport. Ze zien ook dat sommige soorten juist een comeback maken door natuurbescherming en herstel. Kent u daar ook voorbeelden van in Nederland?
0: Ja, zeker. Er zijn enkele vogelsoorten, maar ook specifiek worden otters en bevers genoemd.
2: Oké. En waarom gaat het dan nu met die dieren wel goed?
0: Nou, die zijn iets minder afhankelijk van de waterkwaliteit dan bijvoorbeeld libellen. En die hebben heel erg baat gehad bij het feit dat we meer ruimte voor ze hebben gecreëerd in moerassen en zo. En daar zijn ze sterk van teruggekomen.
2: Is dat voor de libellen dan, want u zei die is meer afhankelijk van het water. Is het dan voor die libellen moeilijker om het weer de goede kant op te krijgen?
0: Nou, dat gaat niet alleen om ruimte creëren. Dat hebben ze natuurlijk ook nodig. Maar ze hebben vooral ook schoon water nodig. Dus water van goede kwaliteit. En daarvoor zijn die maatregelen nodig waar we het over hadden. Dat we dus afvalwater beter moeten zuiveren. Minder uitstoot van de landbouw. Minder stikstofdepositie. Dat hebben we allemaal nodig om die libellen en daaraan verwante soorten terug te krijgen.
2: Ja, bent u daar wel positief over dat dat gaat lukken op termijn?
0: Nou, ik weet dat het kan, dus in die zin ben ik optimistisch. Maar als ik zie hoeveel strijd er wordt gevoerd over de invloed van landbouw en stikstofdepositie, dan ben ik niet heel hoopvol over hoeveel strijd er gevoerd gaat worden over giftige stoffen. Want dat wordt nog niet heel goed belicht en gezien. Maar daar is zeker veel discussie over nodig en veel actie op nodig.
2: Dank u wel, Milo de Baat, deskundige op het gebied van waterkwaliteit van de Universiteit van Amsterdam. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
4: Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om de uitlevering van 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat schrijft staatspersbureau TASS. Het gaat onder meer om de voormalig hoofdaanklager Karim Khan. En ook rechters staan op deze Russische lijst. Het Internationaal Strafhof kwam 3 jaar geleden met een arrestatiebevel tegen onder andere president Poetin. En Rusland erkent het hof niet. Het scholierenprotest in het Belgische Luik is vandaag rustig verlopen, meldt de VRT. Honderden leerlingen en studenten liepen in een optocht door de stad. Er werd rekening gehouden met onrust na de rellen eerder deze week, maar het was dus rustig, zegt deze Vlaamse verslaggever.
5: Op de pleinen en in de winkelstraten hier in het centrum van de stad zien we heel wat speciaal uitgeruste politie. We zien ook politiewagens uit onder andere Gent, Hasselt en Antwerpen. De agenten controleren af en toe iemand en ze spreken ook mensen aan als die met meer dan 3 op straat zijn. Want dat mag niet meer sinds er een samenscholingsverbod van kracht is.
4: Dat samenscholingsverbod in Luik ging vanochtend in en geldt tot en met volgende week vrijdag. Over de grens in het Duitse Noord-Rijn-Westfalen loopt het storm bij de tankstations, meldt de WDR. Sommige benzinestations kwamen de afgelopen dagen zelfs zonder brandstof te zitten. De oorzaak? Sinds kort heeft Duitsland de accijns op benzine en diesel verlaagd. En het lijkt erop dat veel Duitsers hebben gewacht met tanken om van die korting te profiteren. Sommigen zijn verbaasd dat het zo'n storm loopt.
6: Ik ben totaal overrascht drüber, dat het wirklich zo weit schon is. Ja, traurig, maar wat in de wereld zo los is, is schon schlimm.
4: Ja, ik blijf nog even in Duitsland. De Berlijnse omroep RBB schrijft over een heftig incident met een meisje van 6 dat gelukkig goed is afgelopen. Het kindje viel uit een raam op de 3e verdieping. Ze stortte daarna zo'n 10 meter naar beneden. Mensen op straat zagen dat het mis dreigde te gaan en begonnen te roepen. En gelukkig was er een buurman in de buurt en die ging precies onder het raam staan en kon het meisje zo opvangen.
2: Oh, wat een geweldig verhaal.
4: En het meisje van 6 kwam er dus alleen vanaf met schaafwonden op haar benen.
2: Wat een held, deze buurman. Goed nieuws. Bianca, heb je ook wat goed nieuws voor de mensen die in de file staan? Denk het niet, hè?
7: Nee, het is vooral drukte wat de klok slaat. 750 kilometer file in totaal. De meeste staan in Gelderland, Noord-Brabant en ook in het westen van het land is het druk. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar sta je intussen 3 kwartier in de file tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein.

0: Langley en Chosen Texas. De wereld van de wiskunde is in shock na een grote publicatie van het bedrijf OpenAI. Het is dat bedrijf gelukt om met kunstmatige intelligentie honderden ingewikkelde wiskundeproblemen op te lossen. En dat maakt nogal wat los onder wiskundigen.
1: OpenAI just dumped 722 math papers.
2: The single most important day in the entire history of mathematics.
3: Unbelievable breaking math news. Wow, what a moment.
4: It is an absolute nuke in the field of mathematics.
1: So, is this the end of math careers?
0: Wow, is het einde van wiskundecarrières? Clara Stegenhuis, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U bent universitair hoofddocent wiskunde aan de Universiteit van Twente. Nou, we horen deze mensen grote termen bezigen. Een historische dag van de wiskunde, voor de wiskunde, twijfels over de toekomst van de wiskunde. Wat dacht u toen u dit nieuws hoorde?
5: Ja, het is sowieso natuurlijk gewoon fascinerend dat er zoveel wiskundige resultaten tegelijk zijn. Dus het is sowieso, ik ben er heel geboeid door. Maar aan de andere kant, wat je ook inderdaad in de reacties van net hoort, roept het natuurlijk ook wel heel veel vragen op over hoe we in de toekomst, hoe we in de toekomst wiskunde bedrijven.
0: Ja, want wat heeft OpenAI gedaan?
5: Dus OpenAI die heeft eigenlijk gewoon naar een hele hoop wiskundige problemen gekeken, waarvan eerder wiskundigen al hebben gezegd van, nou, dit zijn belangrijke problemen waarnaar gekeken moet worden. En ik denk, daar heeft hij dus honderden problemen van opgelost en die gisteren allemaal gepubliceerd. En ik denk wat vooral het nieuwe daaraan is dat er zoveel doorbraken tegelijk zijn. Ik bedoel, in de wiskunde, er zijn wel vaker doorbraken in de wiskunde, maar dat er gewoon honderden op één dag zijn, dat is wel echt iets nieuws.
0: Ja, ze zeggen er overigens niet bij hoe ze dat hebben kunnen oplossen, hè?
5: Ze zeggen dat het heel simpel was en dat één agent, dat er eigenlijk maar één agent nodig was per oplossing. Maar of dat waar is, ze hebben niet openbaar gemaakt hoe het precies gedaan is. Dus of dat waar is, dat valt nog maar te zien. En het is natuurlijk ook nog niet van alle resultaten gekeken of die wel daadwerkelijk correct zijn.
0: Ja, duidelijk is dus wel dat het een bommetje heeft gelegd in de wiskundewereld. Want waar gaan de gesprekken met uw collega's nu vooral over?
5: Ja, ik denk dat de mensen er best toch wel verdeeld ook over zijn wat dit betekent. Ik denk dat iedereen het er nu wel over eens is dat de manier waarop we over 5 of 10 jaar aan wiskunde doen, dat die echt wel anders gaat zijn dan nu. Want ik denk, normaal is het eigenlijk dus het maken van een wiskundig bewijs, dat is een groot deel van wiskunde zijn. En nu lijkt het erop dat opeens OpenAI dat veel makkelijker heeft gemaakt en dus dat AI dat eigenlijk heel goed zelf kan doen. En dat er dan dus ook meer is, dan is het misschien voor een wiskundige meer ook de vraag, welke resultaten zijn nog interessant? Stellen we de juiste vragen? Maar ook, heeft het eigenlijk, als OpenAI heel veel wiskunde blijft maken, heeft dat eigenlijk zin als niemand begrijpt wat er gebeurt?
0: Ja, dat AI dan zoveel verder is dan zelfs de knapste wiskundige, wat heb je er dan aan, bedoelt u?
5: Ja, want dan maken we heel veel resultaten, maar die niemand dan misschien nog een. Ja, weet AI eigenlijk wel wat wij nodig hebben aan wiskunderesultaten.
0: Want in de Volkskrant zei een collega van u dat de wiskunde nu in één klap 10 tot 20 jaar verder is. Kan het de wiskunde ook verder brengen?
5: Jazeker, ja. Ja, dat denk ik zeker. Want een beetje net als, we hadden eerst ook geen, eerst waren er geen rekenmachines. Nu is rekenen ook niet moeilijk. Misschien dat er dus nu inderdaad een toekomst komt waarin van die wiskundige bewijzen construeren, dat het ook misschien niet moeilijk is. Maar dat het dus meer de vraag is, waar willen we deze technieken voor gebruiken?
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een als wiskundige een fundamentele vraag.
5: Ja, en er zijn dus nu ook heel veel verschillende groepen van wiskundigen die eigenlijk allemaal aan het nadenken zijn van hoe herorganiseren wij ons eigenlijk als wiskunde? En wat is nog belangrijk? Wat is niet belangrijk? En in hoeverre moeten we überhaupt ook bouwen op dit soort tools? En in wat formaten niet?
0: Ja. En baart dat u zorgen? Of ziet u dan eigenlijk kansen?
5: Nou, ik denk dat het baart mij persoonlijk niet heel veel zorgen. Ik denk dat je het ook vooral ook wel heel veel kansen geeft. Dat er inderdaad dus nu nieuwe technieken beschikbaar zijn die er eerst niet waren. Dus het heeft sowieso geen zin om dit tegen te gaan houden, denk ik.
0: Maar u denkt niet, ik moet een ander vak gaan kiezen?
5: Nee hoor, voorlopig niet.
0: Voorlopig niet. Dank u wel voor dit gesprek. Clara Stegenhuis, wiskundige aan de Universiteit van Twente.
6: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
7: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken. En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen en zitten hier over 6 maanden, over een jaar nog steeds.
8: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
9: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast, weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
6: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
10: En we beloven, die wordt pas goed.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: In Zuidoost-Azië worden honderdduizenden mensen vastgehouden en gemarteld in scamfabrieken. Ze worden daar gedwongen om mensen over de hele wereld online op te lichten. Zembla onderzoekt deze moderne slavernij en vindt aanwijzingen dat deze scamcentra zich ook op Nederland richten. Zembla, vanavond 9:15, NPO 2.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
18: Fleur Wallenburg.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Opnieuw leidt het geweld op in Ethiopië. Waar komt deze nieuwe uitbarsting van geweld vandaan? Straks meer daarover. Eerst het nieuws met Caspar Meijer.
19: Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd. Dat vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld 's nachts de auto op te laden of de droger te laten draaien. Dat moet ruimte geven op het stroomnet, zegt ACM.
20: Het stroomnet is overvol en huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
19: Het voorstel van ACM wordt later dit jaar definitief gemaakt en moet vanaf 2029 ingaan. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie waren al jarenlang niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix. Dat is de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systeem had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is niet duidelijk. In het rapport staat dat er vooruitgang is geboekt. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. Bij een Russisch bombardement op een bushalte in Oekraïne zijn zeker 30 mensen gedood. Het gebeurde in Kramatorsk. De stad ligt nog net achter de frontlinie in de regio Donetsk. Dat gebied wil het Russische leger in handen krijgen. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog niet bekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot waren veel hulpdiensten. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen van het land regen, en het wordt 13 tot 16 graden.
2: Ja, Bianca Damink bij de ANWB. Dat verkeer zal ook wel een beetje last hebben van die buien, of niet?
21: Ja, daardoor worden files nog wat langer. En nou ja, die waren al vrij lang, want het is donderdag. En vooral in het westen en zuiden van het land. En ook in Gelderland staan flinke dagelijkse files. In totaal ruim 800 kilometer intussen. Op de A2 sta je een half uur vast van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest. Op de A16 is de vertraging 3 kwartier van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Verder sta je op de A16 van Rotterdam naar het zuiden ook in de file tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam Feyenoord. Door een vrachtwagen met pech sta je 20 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En een stuk zuidelijker heb je een half uur tijdverlies door een pechgeval op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden.
2: Zometeen. Ruim 400.000 woningen in Nederland hebben schade opgelopen door de droogte. En experts vrezen dat die problemen alleen maar groter worden.
22: Ster. Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
24: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
28: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Om snel van het stikstofslot af te kunnen in de Rotterdamse haven ligt er nu een ambitieuze routekaart. Verslaggever Roel Pauw, wat vinden de havenbedrijven van dit plan?
29: Nou, die zijn er wel blij mee. Ik was vanochtend bij een bedrijf dat vanwege stikstof niet kan uitbreiden en serieus overwoog om een deel van de activiteiten te verplaatsen. Maar dat lijkt nu niet meer nodig te zijn.
2: De koninklijke troon, waarop koning Willem-Alexander ieder jaar de troonrede uitspreekt, staat tijdelijk in Roermond. Koningshuisverslaggever Bo Heijmensen, waarom daar?
30: Om de simpele reden dat hij hier vandaan komt. Hij is hier ooit ontworpen en nu is hij tijdelijk terug, tot en met juni. in het Pierre Cuypers huis en mag iedereen hem bekijken.
2: Maar eerst schade aan flink wat Nederlandse huizen. De droge zomer heeft voor veel huizenbezitters een vervelende nasleep. Er ontstaan scheuren in huizen doordat de grond zo lang droog is geweest en bijvoorbeeld klei daardoor krimpt. Verslaggever Thomas Spekschoor, meer dan 425.000 huizen zelfs hebben funderingsproblemen door de droogte. We weten ook dat die droogte vaker gaat voorkomen. Wordt dit probleem dus alleen maar groter?
1: Ja, dat is wel de verwachting, want inderdaad de verwachting van in de klimaatscenario's is dat het in de zomer vaker droog gaat zijn. En dan is bijvoorbeeld die klei die je net al noemde, ja, die klinkt dan als het ware in, daar ontstaan scheuren in. En daar kunnen huizen die op die klei staan, kunnen daar last van hebben. Dat is één van de problemen die met droogte ontstaan. En ja, bij drogere zomers gaat dat dus vaker voorkomen. Komt nog bij dat er in de winter minder sneeuw valt in de bergen, is de verwachting. Nou ja, dan is er ook minder smeltwater in de zomer. Dus die rivierstanden die zijn ook lager in de zomer in de toekomst waarschijnlijk.
2: En dit jaar ook echt heel laag, hè?
1: Ja, die zijn nu extreem laag. Zelfs zo extreem laag dat we er vandaag achter kwamen dat het bord dat bij Lobit elke dag laat zien wat de waterstanden zijn, die doet het niet meer, want die is eigenlijk niet berekend op zulke lage waterstanden. Dus ja, dan weet je wel dat het echt heel uitzonderlijk is wat er nu gebeurt.
2: En een van die plekken waar dit speelt is het rivierengebied. En daar ben jij naartoe geweest.
1: We zijn op het erf bij Erik in Doornenburg, Gelderland. Een groot vrijstaand huis op kleigrond. En eigenlijk kun je het aan de buitenkant al direct zien. Er zit een grote scheur in de muur.
3: Het begon eigenlijk een beetje daar, bij dat spouwventilatieroostertje. Dus dat was al heel klein en dat leek nog wel in de hand. En dan heb je nog niet gelijk zo'n urgentie. Maar vorig jaar, toen we terugkwamen van de vakantie, toen zat er in één keer een scheur van beneden naar boven. Ja. En dit jaar is dat nog wel wat verergerd. Nu zie je ook al het stukwerk loskomen. Dus het is behoorlijk wat groter geworden.
1: En als je dan naar binnen loopt, naar boven, naar een van de kinderkamers, dan is het daar ook al mis. Een nog veel grotere scheur.
3: Dit is eigenlijk de eerste grote scheur die we hadden.
4: Ja, en die zie je goed.
3: Ja.
4: Wauw.
3: Maar die zit wel op een binnenmuur die later ingeplaatst is. Alleen, hij groeit nu ook zoveel harder dat we ook denken dat het toch ook te maken heeft met het wijken van de gevel naar voren. Dus je hebt hier, je hebt eigenlijk overal in je huis wel dingetjes die je kunt relateren aan het probleem wat je bij je fundering hebt, denk ik.
1: Dit huis hier staat dus op kleigrond en die krimpt bij droogte, waardoor huizen verzakken. En het was natuurlijk heel droog deze zomer. We zijn een kilometer of 70 zuidelijker in Zwalmen, Limburg. En hier is het bedrijf Uretek bezig om funderingsschade te herstellen. En die worden platgebeld na zo'n droge zomer, zegt Robert Melis van Uretek.
5: De aanvragen reizen echt de pan uit. Mensen zijn echt wel bezorgd over hun woning. Ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. Zien scheuren ontstaan. En zijn echt wel op zoek naar een antwoord van wat moeten we hiermee?
1: Een aantal mannen is bezig om hier een soort pur in de grond te spuiten. Waarmee alle holle ruimtes worden opgevuld. En als het goed is, stopt het huis daardoor met verzakken. Maar dat is natuurlijk niet goedkoop.
5: Het is een flinke investering die de mensen moeten doen. Doen ze het niet, lopen ze eventueel risico's dat het proces zich gaat voortzetten. Dus dat je uiteindelijk nog grotere problemen krijgt.
1: Terug bij Erik. Hij is echt niet bang dat zijn huis nu ineens instort of zo. Maar fijn wonen is het nou ook niet echt.
3: Nou ja, als je dit soort schade zou moeten herstellen, dan praat je al snel over tienduizenden tot meer dan een ton. En dat is niet wat iedereen op zijn spaarboekje heeft staan. Dus
4: dat is heel veel geld.
3: Dat is heel veel geld, ja.
1: En Erik zou daarom heel graag zien dat de overheid meer aandacht besteedt aan dit soort problemen.
3: Het ministerie is natuurlijk bezig met het maken van plannen voor grootschalige nieuwbouw. Ik denk dat dit op hetzelfde niveau meegenomen moet worden. Want als je tienduizenden woningen per jaar wil bouwen en je schrijft er ook duizenden af, dan is het beleid toch minder succesvol.
4: Dus huizen moeten wel behouden blijven.
3: Ja, we hebben gewoon kennis nodig over het probleem en over de herstelmethodes. En geld eigenlijk, om het te kunnen behappen. Dus financieringsmogelijkheden.
4: Dat je ergens kunt lenen?
3: Dat we ergens kunnen lenen, ja. En dat kan uit een fonds zijn, dat kan onder gunstige voorwaarden bij een financiële instelling zijn. Maar het is gewoon, denk ik, belangrijk dat we het voor zo'n grote mogelijk groep mensen mogelijk maken om iets aan dit probleem te doen, om die woningen, zeg maar, ook voor het in het nationale woningbestand te behouden.
2: Ja, Thomas, die kosten, hè, en het gaat dus om heel veel mensen die dit treft, kunnen we dat wel betalen?
1: Ja. Ja, dat is de vraag. Ik kan me heel goed voorstellen als het jezelf treft dat je denkt, ja, er moet op een of andere manier hulp komen, want 100.000 euro, dat haal ik niet zomaar ergens vandaan. Als dat bijvoorbeeld het schadebedrag is, en daar kun je wel aan denken, aan dat soort bedragen. Maar ja, als je als overheid daarvoor garant zou moeten staan of dat moet organiseren, dat is ook bijna niet te doen. Dus ik vrees dat het niet zomaar vanuit een overheidspot gaat komen, dat het echt het risico is van de huiseigenaren zelf. Maar ja, dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel heel lastig.
2: Dankjewel, klimaatverslaggever Thomas Spekschoor.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het noorden van Ethiopië wordt opnieuw geconfronteerd met geweld. In de regio Tigray werd van 2020 tot 2022 al flink gevochten tussen het Ethiopische Bevrijdingsfront, TPLF, en het Ethiopische leger. Er was een staakt het vuren, maar nu laaien die gevechten opnieuw op. Het Bevrijdingsfront krijgt daarbij nu hulp van een ander land, namelijk buurland Eritrea. Jos Meester is gespecialiseerd in die regio, de Hoorn van Afrika, en verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Wat is de reden dat deze gevechten nu weer oplaaien?
6: Nou, na de Tigray-oorlog die in 2022 afgelopen was, is er een vredesakkoord gekomen. Maar dat is eigenlijk door allebei de partijen maar heel matig geïmplementeerd. De druk is daardoor tussen twee partijen steeds meer opgelopen. De Tigreaanse partij heeft een alliantie gesloten met 6 andere regionale partijen binnen Ethiopië om tegen de Ethiopische overheid te vechten. En de Ethiopische overheid heeft op zijn beurt weer heel veel druk gezet op deze partijen. Hmm. Dat is nu geëscaleerd.
2: Dus het was wel een staakt het vuren, maar wel een heel wankel bestand.
6: Het was zeker een heel wankel bestand. De TPLF, de Tigreese partij, wou eigenlijk niet ontwapenen. En op hetzelfde moment heeft de Ethiopische overheid heel veel economische druk op de regio gezet door bijvoorbeeld humanitaire hulp tegen te houden. Economisch de subsidies die naar de regio gaan af te snijden en andere manieren om druk uit te oefenen.
2: En nu is Eritrea ingestapt in dit conflict en dat land steunt de TPLF, dat terwijl ze in de burgeroorlog een paar jaar geleden juist tegen de TPLF vochten. Dus die zijn van partij geswitcht. Hoe kan dat?
6: Dat klopt helemaal. Deze alliantie, daar zitten een heel aantal partijen in die het niet bepaald met elkaar eens zijn, maar die zich allemaal bedreigd voelen door de Ethiopische overheid. De Eritrese overheid specifiek, die voelt zich heel erg bedreigd en dat de Ethiopische overheid telkens zegt dat ze toegang tot de zee nodig hebben. En dat ze het liefst daarvoor Assab, een stad in Eritrea, zouden willen hebben. Ze hebben daarom ook redelijk wat malen Eritrea bedreigd. En die heeft nu eigenlijk dus gekozen om een manier om samen te gaan met de TPLF om zich zo te verdedigen.
2: Ja, maar dan heb je dus nu wel een conflict tussen twee landen in plaats van dat het een binnenlandse oorlog is. Wat kan het voor gevolgen hebben?
6: Of het een conflict is tussen twee landen is nu nog moeilijk te zeggen. We hebben nog geen onafhankelijk bewijs dat de Eritrese overheid actief is. Al is het wel waarschijnlijk. Maar er is ook nog geen conflict buiten Ethiopië gaande op dit moment. Niettemin kunnen de gevolgen, als dat wel gebeurt, heel groot zijn.
2: Ja, want is de kans groot dat dat gaat gebeuren? Dat het overslaat?
6: Het conflict is nu al behoorlijk verbreed binnen Ethiopië, met heel veel regio's die daarbij zijn ingestapt. En er zijn nog redelijk wat partijen rondom Ethiopië die ook een probleem hebben met de Ethiopische overheid om dat op te lossen. Als die hier een kans zien om daar hun voordeel mee te doen, dan is de kans best groot dat het conflict op zijn minst met bevoorrading en steun vanuit die landen gaat uitbreiden, maar mogelijk ook met andere middelen.
2: En we hebben het nu steeds over de strijdende partijen. Maar dit heeft natuurlijk ook een enorme impact op de inwoners van Ethiopië en van Tigray. Want die burgeroorlog in 2020 die had ook al heel veel invloed. Er was een hongersnood, honderdduizenden mensen kwamen om het leven. Hoe is het nu met die mensen daar?
6: Het is op dit moment niet goed gesteld met veel mensen daar. Er is nog steeds veel honger. De overheidsdiensten zijn nog vaak niet hersteld. Scholen en gezondheidszorg doen het nog steeds niet. En er komt natuurlijk ook met El Niño een droogte aan die mogelijk nog meer druk op die mensen zet. Op het moment dat hier ook nog een oorlog escaleert, wordt die situatie eigenlijk alleen maar erger.
2: Kan de internationale gemeenschap nog iets doen?
6: De internationale gemeenschap heeft in het verleden wel vrij veel moeite gedaan om te mediëren tussen TPLF en de Ethiopische overheid. En wat je nu eigenlijk ziet is dat het conflict veel meer partijen betrekt. En die zijn allemaal niet betrokken bij die mediation. De grote vraag is dus hoe kan je die partijen er wel bij betrekken? En kan je enige druk op die partijen zetten om ze meer naar de onderhandelingstafel te krijgen?
2: Bent u daar optimistisch over?
6: Op de korte termijn niet, maar ik hoop dat het op de langere termijn zeker wel gaat lukken.
2: Dank u wel voor dit gesprek, om even wat helderheid te krijgen in dit ingewikkelde conflict. Jos Meester van Instituut Klingendaal. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
19: Er is nog van alles mis met de fietsroutes rond Duivendrecht aan de rand van Amsterdam. Ruim een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Sindsdien is de veiligheid op de route er gevoelsmatig niet veel beter op geworden, zeggen deze mensen tegen stadszender AT5.
7: De gemeente heeft allerlei zaken wel opgepakt. Alleen, ja, nu zijn we een jaar later. Nou, we staan hier op een locatie waar je denkt, nou, dit had misschien ook wel meegenomen kunnen worden om wat aan te verbeteren. Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
8: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht, die moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
19: Op sommige plekken langs fietspaden in Duivendrecht zijn bijvoorbeeld wel bosjes gesnoeid, maar die zijn inmiddels ook weer teruggegroeid. Zo'n 80.000 nieuwbouwwoningen in de provincie Utrecht kunnen toch worden aangesloten op het stroomnet als de bouw maar voor 1 april 2029 begint. Dat meldt RTV Utrecht. Het stroomnet in de hele provincie is overvol. Sinds 1 juli geldt daarom een aansluitstop, waardoor projecten op een wachtlijst van netbeheerder Stedin terechtkomen. Maar er is ook een speciale regeling voor woningbouwprojecten waar gemeenten en ontwikkelaars zich voor konden inschrijven. En voor de meeste projecten is nu toch een oplossing gevonden, zegt Stedin. Al zijn er ook wel projecten die nog niet op het stroomnet passen. In de buurt van vliegbasis Den Helder heeft een helikopter een noodlanding gemaakt, meldt NH Nieuws. Er waren volgens de eigenaar motorproblemen. Eerder waren er berichten dat een helikopter zou zijn gecrashed. Daarom werd er uit voorzorg groot opgeschaald. Maar het bleek dus te gaan om een voorzorgslanding en niemand raakte gewond. En de Rijksuniversiteit Groningen gaat samen met onderzoeksinstituut Ezron een ruimtetelescoop bouwen voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De telescoop moet kunnen zien hoe jonge sterrenstelsels ontstaan. Een geweldig project om aan mee te werken, zegt deze wetenschapper tegen RTV Noord.
9: Het is superleuk en het is helemaal nieuw. Het is nooit gemaakt, het is uniek. En het is heel bijzonder om iets dat nooit bestaat om weer in de ruimte te brengen.
19: Via kleurenfilters moet de telescoop waardevolle inzichten opleveren.
10: En daarin zit informatie van de chemische samenstelling en de leeftijd van de sterrenstelsels. En we kunnen ook bijvoorbeeld zien of er water in zit.
19: De telescoop wordt in Groningen gebouwd en getest. En over 7 jaar moet die worden gelanceerd.
2: Bianca, hoe is het intussen op de weg?
21: Het is nog steeds behoorlijk druk, vooral op de wegen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. En de buien helpen dan niet mee bij de lengte van de dagelijkse files. Op de A50 van Arnhem naar Os sta je nu een half uur vast tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En het is heel druk op de A29 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht en Hagestein. Daar heb je ook een half uur tijdverlies.

0: Nice to Each Other van Olivia Dean. De gemeente Rotterdam presenteerde vandaag samen met de haven en het Rijk een zogeheten routekaart om van het stikstofslot af te komen. Op die kaart staat bijvoorbeeld een plan om konijnen uit te zetten, om zo de duinen robuuster te maken. Op de vraag of Nederland door deze routekaart nu inderdaad langzaam van het stikstofslot gaat, antwoordt minister Jamie van Essen volmondig.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk deze zomer gepresenteerd. En toen heb ik gezegd, we gaan gebied voor gebied van dat slot. En dit deel van de Rotterdamse haven is begin volgend jaar aan de beurt. En als ik goed, het is de economische motor, een economische motor voor Nederland. En daar moet vergunningverlening weer mogelijk worden. In dit deel van de Rotterdamse haven zien we dat de natuurgebieden steeds beter in een betere staat van instandhouding zijn. Daar zetten wij natuurbeheermaatregelen naast. Dus we gaan zorgen dat er voldoende water is in de natuurgebieden. Dat de invasieve exoten, invasieve waterplanten worden bestreden. We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
0: En dat zou goed nieuws kunnen zijn voor energieopslagbedrijf VTTI. Quinten van Dam is verantwoordelijk voor de terminal in Rotterdam. En verslaggever Roel Pauw sprak met hem.
2: VTTI is een bedrijf dat actief is in de opslag van energie.
3: VTTI doet op deze locatie in Europoort al in de opslag van fossiele energie. Scheeps- en vliegtuigbrandstof die in grote tanks ligt opgeslagen. Maar ze willen op deze plek ook graag beginnen met de opslag van duurzame brandstof.
2: Wij zouden graag hier in Rotterdam een project ontwikkelen op het gebied van waterstof. En daarbij importeren we waterstof voor de industrie in Noordwest-Europa.
3: Op een luchtfoto zie je het perceel waar de nieuwe faciliteit voor waterstof moet komen. Maar gebouwd worden kan er nog niet. VTTI heeft net als veel bedrijven in het havengebied te maken met het stikstofslot.
2: Het vinden van een oplossing voor de stikstofproblematiek is cruciaal uiteindelijk voor het verkrijgen van de goedkeuring voor dit project.
4: Door het stikstofslot ligt inmiddels al een hele tijd echt een hele waaier aan investeringen stil. Dus het is echt hoog tijd dat we dat stikstofslot eraf halen en dat we die investeringen weer gaan lostrekken.
3: Dat zegt Tim Versnel, hij is de havenwethouder van de gemeente Rotterdam. En die oplossing is er dus. Het kabinet maakt 50 miljoen euro vrij voor natuurherstel. Dat moet ruimte creëren voor nieuwe investeringen in de Rotterdamse haven.
2: Dit is goed nieuws. Het is in ieder geval een goed signaal om te zien dat de verschillende diensten samenwerken om tot een oplossing te komen. We zijn er nog niet. Er zal ook een duidelijk juridisch kader moeten komen. Maar dit is wel een hele goede en positieve stap.
3: Dat natuurherstel wordt trouwens wel creatief ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld om het versterken van de konijnenpopulatie in de duinen bij Wassenaar. Niet echt in de buurt van Rotterdam, zou je zeggen. Maar volgens de havenwethouder moet je dat ruim zien.
4: Ja, dat klopt. We zijn een team. We zijn een team Nederland met elkaar. En we moeten met elkaar zorgen dat we weer vooruitkomen. Wij willen de meest duurzame en sterkste haven van de wereld zijn in 2050. En
3: wat dan niet helpt is dat je een bedrijf als VTTI, dat juist wil investeren in schone brandstof, laat bungelen. En misschien wel verliest voor Rotterdam.
2: Het blijvend ontbreken van een kader zorgt er uiteindelijk voor dat je dit soort projecten niet kunt uitvoeren in Rotterdam. Dan was dat dus een reëel scenario geweest.
4: Hiermee gaan we weer de goede kant op. Dit is ook een duidelijk signaal naar al die bedrijven, die grote investeerders, die zichzelf zijn gaan afvragen van, ligt mijn toekomst nog wel in Rotterdam? Hiermee geven we ook het signaal van, ja, jullie toekomst is in Rotterdam, want dit is nog steeds de plek waar je die groene, sterke, innovatieve toekomst kunt gaan vormgeven.
2: Het oplossen van de stikstofproblematiek is een van de stappen die we nog moeten nemen. Het lijkt erop dat die stap genomen gaat worden.
5: En wanneer staat die installatie?
2: Ook als die vergunning binnen afzienbare tijd wordt vrijgegeven, duurt het een aantal jaren in voorbereiding en een aantal jaren in de bouw. Op dit moment kijken we naar het midden van de jaren 30.
4: Hiermee is wel het slot eraf. Dat betekent niet dat iedereen gelijk door die deur kan, maar het slot is eraf. En dat is precies wat we nodig hebben.
0: Een verslag van Roel Pauw.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: NPO Radio 1.
13: Het is iets voor 17:30, de hoofdpunten met Casper.
14: In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Ook brak hij de regels van de marine door informatie te kopiëren naar zijn privémailadres. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand dus. Voor het beleid verandert dat verder niks, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. Volgens de Brabantse verkeerspolitie overschrijdt het iedere fatsoensnorm en is het gevaarlijk vanwege het risico op een nieuw ongeluk. De luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd midden

0: Soms norm en is het gevaarlijk vanwege het risico op een nieuw ongeluk. De luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd meerdere vluchten omdat meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. KLM voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal.
1: Nou, nu schijnt de zon weer eventjes hier in Hilversum, Peter Kuipers-Munneke. Maar over een paar minuten kan het dus weer anders zijn, hè?
2: Ja, er trekken echt heel veel buien over het land. Die buien zijn heel klein, dus dan regent het heel even. Maar dan is het 5 minuten later ook weer droog. En dat zal de rest van de middag, die duurt niet zo lang meer, en ook in de avond nog wel even doorgaan. Langzaam gaan die buien wel verdwijnen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen dan tijdelijk droog. Maar dan raakt het vanuit het westen wel bewolkt. En aan het eind van de nacht gaat het dan in de westelijke provincies al regenen. En morgenochtend dan breidt die regen zich over het hele land uit. De wind trekt dan ook echt flink aan. Ja, en dan hebben we dus een dag zonder zon. Vrij lage temperaturen, veel regen, vooral in het noorden en het westen van het land. Echt, en een hele stevige wind. Ja, ja. Herfstweer dus.
1: En blijft dat de rest van het weekend zo?
2: Nee, het gaat wel weer wat opknappen. Zaterdag en zondag dan is er zeker langs de kust echt nog wel regelmatig een bui. Maar de zon komt ook weer tevoorschijn, wordt een graad of 15. En dan krijgen we na het weekend toch tijdelijk weer eventjes een stijging van de temperaturen. Die ligt dan namelijk van maandag tot woensdag op zo'n 16 tot 18 graden. En dan is er ook veel minder kans op regen.
1: Dankjewel, Peter. Bianca Damink, gaat het al een beetje de goede kant op de weg?
3: Nee, nog niet. Er staat 960 kilometer file in totaal. Dus het is echt een hele drukke spits. Ook aan de vooravond van de herfstvakantie voor de mensen in regio Noord. Door buien vallen files wat langer uit. Dus het is in een heel groot deel van het land nog ontzettend druk op de weg. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je 40 minuten vertraging tussen Utrecht en Beest. En ook op de A4 sta je nog 40 minuten vast van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De A7 van Den Oever naar Zaanstad. In Noord-Holland heb je tussen Wognum en Purmerend bijna een half uur tijdverlies. Heeft ook te maken met een pechgeval. Het is druk op de A12 van Utrecht naar Duitsland bij Arnhem. Daar sta je ook een half uur vast. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam heb je bij de Suurhofbrug door de werkzaamheden daar een uur vertraging.
1: Opnieuw is Saoedi-Arabië hard geraakt door aanvallen van de Houthis uit Jemen. Straks onze correspondent daarover.
4: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Een betrokken adviseur die jou en je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
7: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: NOS Radio 1-journaal.
1: In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn explosies gehoord. De aanvallen worden geclaimd door de Houthi-rebellen uit Jemen die banden hebben met Iran. Bij eerdere aanvallen gisteren vielen 3 doden en meer dan 30 gewonden. Correspondent Daisy Moore, wat was het doel van deze aanvallen?
2: Nou, het ging in ieder geval om het internationale vliegveld van de hoofdstad Riyad. 2 ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn. Over gewonden, over doden. Geen berichten nog, want hoe groot die schade is, dat weten we niet precies. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen dagen steeds zien. Het is heel moeilijk om een goed beeld te krijgen. Er komt best weinig informatie naar buiten. Terwijl we weten dat er daar van alles speelt.
1: Ja, de Houthis voeren echt die aanvallen op Saoedi-Arabië. Waar zie je die aanvallen vooral?
2: Ja, we hebben het de afgelopen weken vooral gezien met aanvallen op het zuiden van Saoedi-Arabië. Vliegvelden, energieinfrastructuur, dus in het zuiden van het land. Want dat deel van het land grenst aan Jemen en is dus makkelijker te bereiken voor drones van de Houthis. Daar is ook heel wat schade, maar daar horen we relatief weinig over. Maar dat het nu ook bijna dagelijks raak is in de hoofdstad Riyad, dat is echt heel verontrustend en iets wat ze natuurlijk hadden willen vermijden. We horen ook vandaag dat het reisadvies voor het grootste deel van Saoedi-Arabië is aangepast. Van geel naar oranje en zelfs een strook, de strook bij Jemen, dat het daar kleurcode rood is. Dus dat is ook allemaal nieuw.
1: En de Houthis in Jemen dus worden gesteund door Iran. Het leger van Jemen wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Is dat dan ook de reden dat Saoedi-Arabië nu steeds doelwit is?
2: Ja, want Saoedi-Arabië is dus weer heel actief betrokken bij de oorlog in Jemen. Een oorlog tegen de Houthis, waar ze eerder natuurlijk ook al jaren tegen gevochten hebben. Toen zonder succes, een oorlog waar ze dus juist zo graag van af wilden. Maar nu weer volop inzitten met aanvallen op allerlei doelen in Jemen de afgelopen dagen ook. Ze zijn dus echt ook meegezogen in de grotere regionale oorlog. Want dit heeft alles te maken met de bredere oorlog tussen Iran en de VS, waar nog altijd geen oplossingen voor zijn. Dus we zien eigenlijk de afgelopen weken dat Jemen het nieuwste speelveld is, waar heel veel machten uit de regio en daarbuiten samenkomen. En dat is een ramp voor Saoedi-Arabië, een ramp waar ze de afgelopen maanden wel voor vreesden, maar het dus niet hebben kunnen afwenden. En we zien nu eigenlijk dat het elke dag heviger wordt. Ook in Jemen natuurlijk, waar zwaar gevochten wordt, mensen massaal op de vlucht zijn en het helemaal niet duidelijk is hoe dit opgelost kan worden.
1: Nee, en je zei Saoedi-Arabië wordt hier eigenlijk in meegezogen. Je vertelde het reisadvies is aangepast. Wat zijn verder de gevolgen voor Saoedi-Arabië hiervan?
2: Ja, dit is toch echt een soort nachtmerriescenario. Aanvallen op hun vliegvelden, op de olie- en gasinfrastructuur. Olieprijzen die vandaag omhoog geschoten zijn. Tientallen vluchten die vandaag en de komende dagen geannuleerd zijn. Grote internationale evenementen die worden afgelast. Alles waar ze juist zo hard aan hebben gewerkt de afgelopen jaren. En ze hadden in deze situatie ook echt gehoopt op hulp van hun bondgenoten, van Amerika bijvoorbeeld. Maar vooralsnog staan ze er eigenlijk redelijk alleen voor in deze strijd tegen de Houthis. Hoewel er toch wel beweging in lijkt te komen de afgelopen dagen. En de kans groot is dat andere landen hier ook verder en actief bij betrokken zullen raken. En hoe meer landen en belangen zich hierin gaan mengen, hoe lastiger het natuurlijk ook wordt om er weer uit te komen.
1: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore.
3: Leden van de Staten-Generaal.
1: Dit waren de eerste woorden van de troonrede die koning Willem-Alexander dit jaar tijdens Prinsjesdag uitsprak, vanaf de koninklijke troon. En die troon is nu weer terug op de plek waar die ooit werd ontworpen, in het Pierre Cuypershuis in Roermond, het woonhuis en atelier van de beroemde architect. Verslaggever Bo Heijmensen mocht hem samen met conservator Ranielt Pol van dichtbij bekijken.
4: Nou, dan draaien we even om en daar staat hij dan. Dichterbij mogen we niet komen, hè?
5: Nee, dat klopt. We moeten gepaste afstand houden, zeker. Dat is van belang.
4: Nou is hij dus in 1904 gemaakt. Mm-hmm. Toen was koningin Wilhelmina 24 jaar. Pierre Kuipers was al 77. Ja. Dus hij moest voor een hele jonge dame een stoel ontwerpen.
5: Ja, maar ik vind dat het toch wel aardig gelukt is hoor.
4: En waaraan zie jij nou dat dit een Pierre Kuipers stoel is?
5: Ja, dat is een combinatie van alles. Kijk, eigenlijk hebben we hem nu uit de context gehaald van de ridderzaal. Maar ook aan zich kun je dat zien. Die finesse die zit in het houtsnijwerk. Dat prachtige textiel met die bijzondere symboliek er ook in. Dat borduur met gouddraad. Het monogram wat er prachtig in is verwerkt. De spitsbogen die we terug zien komen. Het is ook duidelijk geïnspireerd op de troon van Philips de Goede. Een middeleeuwse troon. En de ridderzaal is van origine ook middeleeuws. En eigenlijk dat alles samen, dat spreekt Pierre Kuipers. Pierre Kuipers was een man van totaalvisie, van ambacht, van vakmensen om zich heen verzamelen. En dat zien we hier allemaal in samenkomen. En we zien het koninklijk wapen terugkomen en de spreuk. Ja, al dat samen, dat bouwt op tot een soort mystiek ook om zo'n stuk erfgoed.
3: Kuipers is veel meer dan een architect. Je ziet daar heel veel ornamenten in die typisch Kuipers zijn, die ik nu iedere dag hier in dit museum zie en die je onmiddellijk herkent als zijnde van Pierre Kuipers.
1: Martin Hendricks is de directeur van het Pierre Kuipershuis. De beroemde architect woonde hier en had hier ook zijn atelier. Hij stond bekend om zijn neogotische stijl. Bekende gebouwen van zijn hand zijn het Rijksmuseum, Amsterdam Centraal en de Vondelkerk in Amsterdam.
3: Ja, dat klopt, maar Kuipers die heeft in heel Nederland sowieso 60 kerken onder handen gehad. Maar hij heeft ook heel veel gebouwen. Als Rijksbouwmeester is hij ofwel restaurateur ofwel restauratieadviseur geweest. Kuipers deed altijd in een totaalkunstwerk. Alles moet kloppen, tot en met de kleinste details. En dat is hij hier gaan ontwikkelen, in eerste instantie met partners. Nou, zo ging dat met die ridderzaal ook. Als jij Kuipers een gebouw geeft, dan kijkt hij. En niet alleen inwendig, maar ook naar buiten. Hoe staat dat gebouw in die omgeving en hoe kan ik dat verbeteren?
1: Dus dat is eigenlijk een logisch vervolg dat hij deze grote opdracht kreeg?
3: Zeker, zeker. Ik denk dat hij voornamelijk ook wel voortgekomen is uit de opdracht voor het Rijksmuseum. Maar hij was op dat moment de Rijksbouwmeester. Dus hij heeft het tot op hele hoge leeftijd heeft hij ze nog, ook letterlijk overal mee bemoeid.
1: De burgemeester van Roermond, Jolanda Hoogtanders, was vorig jaar voor het eerst zelf bij het voorlezen van de troonrede in de Koninklijke Schouwburg.
6: Ja, ik vond het echt een enorme ervaring. Ook wel weer een beetje een kippenvelmoment.
1: En ze hoopt dat diezelfde magie ervoor zorgt dat Prinsjesdag ook hier in het zuiden meer gaat leven.
6: Maar met Prinsjesdag in Midden-Limburg hebben we al gemerkt dat mensen warm te maken om er naartoe te gaan. Dat ze vonden van ja, Den Haag, dat is heel ver weg. Ze doen maar wat. Het gaat niet over ons, houdt geen rekening met ons. Dus de afstand wordt als heel groot ervaren. En we zijn nu ook in Roermond begonnen met een onderzoek naar waarom mensen de democratie misschien wel of niet meer omarmen. Omdat ons dat ook straks handvatten gaat geven wat wij in elk geval met elkaar kunnen doen om dat te verbeteren.
1: En die koninklijke troon en het verhaal erachter dat hij hier in Roermond ooit is ontworpen, moet daarbij gaan helpen.
4: Maar hoe die zit, dat weten we niet, hè?
5: Nee, en daar gaan we ook niet achterkomen ook.
4: Nee ook niet?
5: Nee, ik zeker ook niet. Nee.
4: Oké, we mogen er alleen naar kijken.
5: We mogen er naar kijken en van genieten. Ik denk dat dat heel fijn is.
4: En foto's maken mag ook.
5: Zeker, we hebben een selfie-spot, dus ga los, zou ik zeggen.
1: Een verslag was dit van onze koningshuisverslaggever Bo Heimensen. Gaan we naar het sportnieuws, Casper.
7: Nou, Fleur, het was opnieuw geen succesvolle dag voor de Nederlandse judoka's op de WK in Baku. In de klasse tot 70 kilo werd Margit de Voogd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Sanne van Dijken begon juist goed met een overwinning op de nummer 1 van de wereld. Maar in haar derde partij ging het mis. En dat had volgens Van Dijken niet gehoeven.
8: Ik denk op zich dat het een best wel prima potje was. Ik had het goed onder controle en ik stond ook een judo voor. Gaandeweg merkte ik wel dat zij het steeds beter ging oplossen. En laat ik me toch helaas weer verrassen, waardoor ik een judo tegenkrijg.
7: En die score kwam Van Dijken niet meer te boven. Nederland blijft ook na dag 5 zonder medailles op de WK. Volgens de trainer van Sunderland valt de blessure van Brian Brobby mee. De spits viel uit tijdens de interland van Oranje tegen Duitsland, met, zoals het er naar uitzag, een blessure aan zijn hamstring. Maar lang gaat het allemaal niet duren, vertelde zijn trainer vandaag. Hij voegde er wel aan toe dat ze geen risico's met hem nemen. Tegen Brighton komt Brobby zaterdag dus waarschijnlijk nog niet in actie. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter van de Europese Voetbalbond UEFA blijven. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat heeft hij de nationale bonden laten weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Severin wil zich niet mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Bauke Mollema is niet de enige wielrenner die voor de Ronde van Lombardije heeft gekozen als zijn allerlaatste koers. Ook de Spanjaard Izagirre stapt zaterdag voor het laatst op. Hij doet dat met een gebroken pols. Hij liep die blessure op een week geleden tijdens een trainingsongeluk. Aanvankelijk leek zijn seizoen er daarmee erop te zitten, maar daar kwam de Spanjaard op terug. Ik wil mijn loopbaan niet op deze manier afsluiten, zei hij. Izagirre won in zijn carrière 5 etappes in een grote ronde. 2 in de Tour de France, 2 in de Vuelta en eentje in de Giro.
1: Bianca, hoe is het op de weg?
9: Het allerdrukste moment van de spits is geweest. Maar het is nog altijd aansluiten op heel veel wegen. Ruim 800 kilometer staat er nog. Veel pechgevallen en de regen helpt ook niet mee. Wat opvalt nu ook is de A7 in het noorden van het land. Want daar zijn ze aan het bergen van Groningen naar de afsluitdijk bij Joure. Vertraging is nog een half uur. De linkerrijstrook is dicht. In het westen van het land is het heel druk op de A4 naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. 3 kwartier vertraging heb je daar. En op de A2 is het druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg. Daar sta je ook 35 minuten vast. Let's go.

0: Bees Persuades van Miley Cyrus. In 2021 kwam het kabinet al met excuses voor transpersonen die te maken hadden met de transgenderwet, die van kracht was tussen 1985 en 2014. Maar nu is voor het eerst het leed dat deze personen is aangedaan in kaart gebracht door de Radboud Universiteit. Willemijn van Kempen is ervaringsdeskundige en heeft zich er hard voor gemaakt dat dit onderzoek er kwam. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Fleur, met Willemijn van Kempen.
0: In die transgenderwet, die dus zoveel jaar van kracht is geweest, stonden regels waaraan mensen moesten voldoen voordat ze van geslacht mochten veranderen. Wat betekende die wet voor u?
1: Nou, ik ben zelf onder die wet in transitie gegaan. En dat betekende voor mij dat de arts zei van, luister, als jij genetisch materiaal wil bewaren, dan gaan we je niet behandelen. En ik had heel graag genetisch materiaal willen bewaren, want dan had ik nadien met mijn vrouwelijke partner toch kunnen zorgen dat we nou misschien ook een gezinnetje zouden kunnen stichten. Maar omdat ik die behandeling dringend nodig had, werd ik gedwongen eigenlijk om die steriliteit om dat te aanvaarden. En daarnaast mocht je niet getrouwd zijn en je moest lichamelijk volledig aangepast zijn aan het wensgeslacht. Dat was heel ingrijpend en dwingend opgelegd door de wet, maar het werd ook zo uitgevoerd door artsen.
0: Ja.
1: En dat heeft tot 2014 plaatsgevonden.
0: En nu is er dus dat rapport. Staan daar allemaal vergelijkbare ervaringen in?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Kijk, er is wel ook een kleine groep mensen, de intersexe personen, die met een ambigu geslacht geboren worden, wat je niet meteen aan man of vrouw kunt toewijzen, die dan vaak vroeg in hun leven al gecorrigeerd worden, zodat ze eenduidig als jongetje of meisje opgroeien. Terwijl ze naderhand misschien denken van ja, maar dat is toch niet wie ik ben. En zij moesten ook instromen in dat transgender traject. Die ervaringen zijn ook opgenomen. Er zijn ook ervaringen van vlak voor 2014, mensen die nu 30, 35 jaar oud zijn, die dat ook nog eens overkomen en die snel hun papieren wilden krijgen en daardoor toch onder die dwang die operaties hebben laten uitvoeren. En naderhand kom je daar dan de consequenties van tegen, dat je onvruchtbaar bent en dat je misschien verder gegaan bent dan dat je zelf had gewild.
0: Ja, dat het dan heel ingrijpend is geweest. En hoe belangrijk is het dan nu dat deze ervaringen zijn opgetekend in dit rapport?
1: Nou weet je, ik denk dat wij in stilte dat allemaal hebben doorgemaakt. Dat de publiek daar ook niks van afwist. Vanaf de excuses kan het publiek daar ook iets van weten. Maar dat dat nou opgetekend is, betekent ook dat het vastgelegd is. Dat het niet meer daaraan voorbij gekeken kan worden dat dat gebeurd is. Daarmee is niet alles opgelost, maar het is wel gedocumenteerd. En daarmee zijn er meer details bekend die de overheid eigenlijk niet wist ten tijde van de excuses. Dat wil ook zeggen dat ze eigenlijk de schadevergoeding en de excuses gebaseerd hebben op een vrij oppervlakkig inzicht in wat er aan de hand was. En dat pas nu wat meer in detail duidelijk is hoe dat gelopen is.
0: Zou u dan ook graag zien dat die schadevergoeding aangepast wordt?
1: Ik weet niet of ik dat haalbaar moet achten. We hebben toentertijd gezegd van nou, dat is een beetje een eenheidsworst. En dat je met Srebrenica-soldaten wordt vergeleken en jongeren die in de jeugdzorg schade hebben geleden. En wat dat betreft voelt dat niet als echt maatwerk. En bovendien hebben ze een gedeelte van de groep uitgesloten. Maar waar het veel meer om gaat, is dat nu is de staat aangesproken. Maar die artsen hebben dat natuurlijk 29 jaar met volle overtuiging uitgevoerd. Hebben nooit gezegd van dit willen wij eigenlijk niet. Terwijl zo'n dokter moet voor je zorgen. Die mag niet zeggen van ik doe jou schade.
0: Zou u van hen ook excuses willen?
1: Dat zeg ik absoluut, zonder meer. Ik denk dat dat ook de artsen oorverdovend stil zijn geweest tot nu toe, na de excuses. En zij zouden daar zeer zeker eens over mogen reflecteren hoe dat kan dat ze dat op die manier gedaan hebben. Absoluut, ja.
0: Ik dank u hartelijk voor dit persoonlijke verhaal, Willemijn van Kempen.
2: Vanavond
0: vindt er een ontmoeting plaats tussen de Russische president Poetin en de Iraanse president Pezeshkian. Ze spreken elkaar in Turkmenistan. Daar wordt op dit moment een milieutop gehouden. Rusland en Iran zullen het gaan hebben over de situatie in het Midden-Oosten. En vanavond worden ook de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen uitgereikt. In Carré in Amsterdam begint om 9:00 het Gouden Televisiering Gala. Verslaggever Jeroen de Jager is daarbij. Ja, de belangrijkste prijs is natuurlijk de Gouden Televisiering. Daar zijn zoals altijd 3 programma's voor genomineerd. Ook dit keer weer 3 totaal verschillende programma's, toch?
2: Totaal verschillend. Een realityprogramma, een dramaserie, een consumentenprogramma. Dus Bondgenoten, om mee te beginnen, van de SBS6. Ik heb het nooit gezien, eerlijk gezegd. Ik weet niet of jij het kent.
0: Nee, ik ken het wel van naam.
2: Je kunt maandelijks 100.000 euro winnen. Het is een beetje de Big Brother van nu, denk ik. Wat ik er even snel van gezien heb vanmiddag. Dan heb je de dramaserie Woeste Grond. Wel iets bekender misschien, omdat het over de regio gaat. Het is in dialect, het gaat over het boerenleven in Twente. En dan hebben we als derde Kassa. En dat is interessant. Een consumentenprogramma sinds 1989 op de buis. Een programma dat dreigt te verdwijnen. En dat in de peilingen op dit moment helemaal voorop gaat met eclatante cijfers.
0: Ja, dat is natuurlijk echt een beetje een proteststem, toch?
2: Ja, een beetje proteststem. 61% voor Kassa, 26% voor Woeste Grond, 13% voor Bondgenoten. Dus ja, Kassa lijkt de winnaar te worden.
0: Ja, en nou begreep ik dat er vandaag ook nieuws kwam over dat programma.
2: Ja, dat het online blijft bestaan. Dus ik denk dat ze... de stemming van vanavond voor hebben willen zijn. Alle lastige vragen voor hebben willen zijn. Want als Kassa vanavond wint en het zou niet voort blijven bestaan, dan krijg je allerlei lastige vragen. Moet het dan toch niet blijven bestaan? Nou goed, vandaag is bekend geworden bij BNNVARA dat Kassa online blijft bestaan. Of dat bij de redactie een
0: goed nieuws is. Ja, dat krijg je neemt.
2: Ja, we gaan het meemaken. Ik ga het vragen vandaag.
0: Dankjewel Jeroen. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. We zijn er morgenochtend weer om 6:00. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag. Hoeveel piano speelt u nu?
2: Eentje maar hoor, 1 piano.
1: Ja, 1 piano, maar hoeveel uren speelt u daar per dag?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
4: De tranen schieten in mogen. Maar dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
1: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
5: Het is wel een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël.
6: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
7: Ja, het is een feit.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
8: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
1: Jan-Willem Wesselink.
19: Goedenavond, dit is de dag waarop de autoriteit Consument en Markt beslist dat er flexibele stroomtarieven komen. Is het een goed idee om op drukke momenten meer voor elektriciteit te betalen dan op rustige momenten? Daarover discussiëren we zo meteen in Dit is de Dag, na het NOS Journaal met Casper Meijer.
20: Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens correspondent Christian Pauwe ging het vermoedelijk om een aanval met een zogeheten zweefbom.
21: Met een hele grote explosieve lading. Dat gebeurde rond 10 uur vanochtend. En ja, die bom kwam neer bij een halte aan de oostkant van de stad, waar op dat moment 2 bussen stonden te wachten. Volle bussen. En ja, daarom is het dodental van 1 zo'n bom ook zo groot en zo hoog. En gaat het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog oplopen.
20: Oekraïne gaat ervan uit dat het een doelbewuste aanval was.
21: Juist omdat deze bom dus echt bij die halte neerkwam, terwijl die bussen aan het wachten waren. En ja, de Russen hebben boven de stad veel drones hangen waarmee ze de doelen kunnen vinden, alles in de gaten houden ook. Ze moeten hebben geweten wat daar in de stad en op de grond gebeurt. En ja, daarnaast valt Rusland sinds het begin van de grootschalige invasie aan de lopende band natuurlijk burgerdoelen aan. Het eerste jaar van de oorlog hebben we in Kramatorsk nog een van de dodelijkste aanvallen op het treinstation van de stad ook gezien.
20: De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was jarenlang niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix. Dat is de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Mogelijk zat een land achter die hack, zegt Nieuwsuurredacteur Mitchell van der Klundert.
22: We hebben mensen gesproken en er zijn bij de hack kenmerken gevonden van een Chinese hackersgroep. Daar is ook later, is daar na de hack, is daar ook meer over naar buiten gekomen. Want andere beveiligingsonderzoekers hebben ook gewezen naar diezelfde hackersgroep geleerd aan de Chinese overheid.
20: Of het OM inmiddels wel genoeg is beveiligd, is niet duidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In België ging vandaag het proces van start rondom de dood van kleuter Dien. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag. En ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. Philip Heijmans, journalist bij de VRT, is bij het Hof in Gent. Goedenavond, Philip.
2: Goedenavond.
20: Wat is er tijdens deze eerste dag besproken?
2: Wel, de aanklagers, het OM, die hebben de akte van beschuldiging voorgelezen. Dat is eigenlijk een samenvatting van het hele onderzoek naar die zaak. Want deze zaak wordt behandeld door een assisejury. Dat zijn 12 gewone burgers die moeten oordelen. En die hebben natuurlijk geen dossier voor zich. Dus krijgen ze eerst een korte, 120 bladzijden samenvatting van het hele onderzoek.
20: En wat is er tot nu toe bekend over de dood van Dien?
2: Wel, zijn advocaten hebben net ook eventjes gereageerd en hebben gezegd, kijk, we pleiten schuldig aan doodslag. Dus ja, we erkennen dat hij Dien gedood heeft. Alleen kan hij nog altijd op dit ogenblik niet zeggen op welke manier dat is gebeurd. Hij zegt dat hij is gaan rijden met de auto, met de kleuter erin. En dat op een bepaald ogenblik er iets moet zijn gebeurd. Wellicht is hij helemaal razend geworden, waardoor hij de jongen iets heeft aangedaan. Maar hij heeft daar geen herinnering meer aan. Dus hij erkent wel dat hij het wel moet gedaan hebben, maar wat er dan precies gebeurd is, dat kan hij niet meer zeggen.
20: Nick Kleuter was aan hem toevertrouwd door de moeder van het kind, die zelf in een psychiatrische inrichting zat op dat moment. Ook de Nederlandse ex-vriendin van de hoofdverdachte staat terecht. In hoeverre is zij betrokken bij de dood van Dien?
2: Zij staat niet terecht voor de doodslag, wel voor de ontvoering, omdat ze de jongen heeft weggehouden van zijn familie en er zo mee voor heeft gezorgd dat haar vriend de jongen kon meenemen. Maar zij ontkent alles, ze gaat voor de vrijspraak. Haar advocaat heeft net ook gereageerd en ze zegt, kijk, de familie van Dien was op de hoogte dat die jongen bij hen was, omdat die moeder in een psychiatrische kliniek zat. En het was met de toestemming van de grootouders, omdat die moeder er zo slecht aan toe was, dat de jongen bij hen mocht blijven. En zodra er reden was tot bezorgdheid, heeft zij ook wel meteen aan die moeder gezegd, hij is vertrokken met mijn vriend en ik weet niet waar ze naartoe zijn. Dus zij ontkent alles en zegt, ik was me helemaal niet bewust van wat er aan het gebeuren was.
20: En de verdachte is geen onbekende van de politie. Wat heeft hij op zijn kerfstok?
2: Dat is het gruwelijk pijnlijke aan deze zaak. Hij is veroordeeld in 2010 voor de dood van een kindje van 2 jaar. Dat was het kindje van zijn toenmalige vriendin waar hij op paste, maar dat hij ook zo slecht heeft behandeld, zeg maar mishandeld, geslagen, waardoor dat kindje overleden is. Hij heeft daar toen 10 jaar gevangenis voor gekregen, heeft hij ook volledig uitgezeten. Maar zodra hij vrijkwam, kon hij niet meer opgevolgd worden door justitie en een paar jaar later is dan nog eens eigenlijk hetzelfde gebeurd met Dien. De aanklagers hebben hier gezegd dat de verwondingen ook heel gelijkend waren. Dus dat is heel pijnlijk.
20: Afschuwelijk. Wanneer is de uitspraak?
2: Wel, volgende week vrijdag weten we of ze schuldig worden bevonden. En de maandag daarop weten we dan ook, als ze schuldig worden bevonden, welke straf ze krijgen.
20: Dankjewel voor jouw toelichting, journalist Philip Heijmans van de VRT. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten geschrapt worden en om welke bestemming het gaat, zegt de KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Ook brak hij de regels van de marine door informatie te kopiëren naar zijn privémailadres. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. Volgens de Brabantse verkeerspolitie overschrijdt het iedere fatsoensnorm en is het ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuw ongeluk. De Autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens vanaf 2029 afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. Nu betalen alle huishoudens hetzelfde bedrag voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet, ongeacht het verbruik. En de ACM wil dat veranderen.
3: Je gaat op basis van 2 zaken anders betalen. Gebruik je het elektriciteitsnet veel, dan ga je meer betalen. Gebruik je relatief weinig, elektriciteit ga je minder betalen. En op drukke momenten ga je meer betalen. En op rustige momenten minder. En het wisselt in de zomer en de winter. Maar je kan een paar dingen onthouden. De nacht is altijd goedkoop. Dus auto opladen doe vooral 's nachts. En vooral winteravonden zijn duur.
20: Het voorstel van de ACM moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten. Bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De ACM verwacht dat de nieuwe tarieven voor ruim de helft van alle huishoudens financieel gunstig uitpakt. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een nieuwe kieswet. Over de wet werd maandenlang gesteggeld. Correspondent Angelo van Schaik legt uit wat de wet inhoudt.
4: Als je de verkiezingen met je coalitie, als je daarmee meer dan 42% van de stemmen krijgt, dat je dan bonuszetels krijgt. In Italië moet je voor de verkiezingen een coalitie vormen en een premierskandidaat naar voren schuiven. En als die groep partijen met die premier die je naar voren hebt geschoven, die 42% haalt, dan kun je in het Huis van Afgevaardigden 70 extra zetels krijgen en in de Senaat 35.
20: En dat zou premier Meloni en haar partij zomaar eens een groot voordeel kunnen bezorgen bij de verkiezingen van volgend jaar.
4: Bij de vorige verkiezingen haalde Meloni met haar coalitie ruim 43% van de stemmen. Dus als dat nu weer zou gebeuren, dan ja, ze staat goed voor in de peilingen. Dus die kans is gewoon echt heel groot. En dat betekent dus dat premier Meloni straks met een grote meerderheid kan gaan regeren in haar tweede termijn. En de oppositie zegt dus dan ook van ja, deze wet is Meloni echt op het lijf geschreven. Het is alleen maar gemaakt om haar positie te versterken. En ja, ze hebben dan ook die nieuwe wet Melonellum gedoopt, om maar het aan te geven dat het vooral een wet van Meloni zelf is. Ja.
20: De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Zij is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van Anne Carson, Glas, Ironie en God, verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het is 6:10. Het weer. Vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. En het wordt dan 1 graad of 15.
19: Dankjewel Casper. Dan naar Bianca Damink. Het was een drukke donderdagavondspits, zei je. Zijn er nog veel files over?
5: Ja, ze worden nu langzaam maar zeker korter. Er staat nog zo'n 470 kilometer in totaal. Vooral bij Rotterdam, Utrecht en in de regio Arnhem-Nijmegen is het op veel wegen nog wel aansluiten. Op de A12 is het ook nog druk naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Want daar heb je nog 20 minuten op onthoud. Op de A2 en de A27 is het ook nog druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Op de A73 sta je nog 30 minuten in de file van Nijmegen naar Maasbracht tussen Belfeld en Wezel. En het staat al de hele middag helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Dat is de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. De vertraging is daar nu nog ruim 1 uur.
0: NPO Radio 1. EO.
7: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
19: Goedenavond, dit is de dag waarop de autoriteit Consument en Markt, de ACM, een besluit op tafel heeft gelegd over stroomtarieven die we allemaal gaan voelen. Want als je op een druk moment stroom gebruikt, dan wordt de stroomprijs duurder. Als je stroom gebruikt op een rustig moment, dan is het juist goedkoper. Die plannen moeten vanaf 2029 ingaan om de ruimte op ons overvolle stroomnet beter te verdelen. Maar is dit ook een goed idee?
7: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
19: Daarover ga ik praten met energie-expert Martin Visser, met JA21 Tweede Kamerlid Daniel van den Berg en met pro-wethouder Energie en Netcongestie in de gemeente Utrecht, Julia Klein-Rensink. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Meneer Visser, meer spreiding dus van ons stroomgebruik. Dat is in ieder geval het doel van dit voorstel van de ACM. Vindt u het een goed voorstel?
6: Ja, ik vind het een goed voorstel. Over details kunnen praten natuurlijk. Maar er zijn twee redenen voor. En de eerste reden is dat eigenlijk we betalen nu allemaal een vast tarief voor het netwerk. Ongeveer €500 per jaar. Volgend jaar bijna €600. En dat is ongeacht hoeveel stroom je gebruikt en hoeveel je het netwerk belast. Dus mensen in een flat met een warmtenet betalen, die het net heel weinig belasten, betalen evenveel voor dat stroomnet als mensen die er heel veel gebruik van maken. Dat is het ene argument. Het tweede argument, en dat noemt ACM nadrukkelijk, is dat als we nou met z'n allen proberen dat stroomverbruik wat te verschuiven van 's avonds tussen 6 en 10 naar bijvoorbeeld 's nachts of overdag, dan ontlasten we het stroomnet en dan maken we de wachtrijen korter en uiteindelijk maken we het ook goedkoper.
8: Ja, want dat betekent dat het stroomnet niet meer op die allergrootste pieken ontworpen hoeft te worden, maar dat je het iets meer gespreid gebruikt en dus ook een iets lagere capaciteit kunt hebben.
6: Ja, klopt. En ja, dat speelt dus veel ruimte vrij eigenlijk, ook bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen.
8: Ja, want dat is het idee, meneer Van den Berg van jaar 21, dat deze maatregel ongeveer 700.000 extra woningen met netuitbreiding kan opleveren. Is dat niet een goede reden om dit te gaan doen?
9: Nou, het zou heel mooi zijn als we meer zouden kunnen gaan bouwen en in de volle breedte netcongestie zouden kunnen verminderen. Dat kost ons nu al tientallen miljarden euro's per jaar volgens eerdere onderzoeken. Dus ja, daar zijn we natuurlijk voor. Maar wat wel wrang is aan dit voorstel is dat juist de huishoudens die verduurzaamd hebben of gaan verduurzamen, ja, daarvoor wel de volle MEP gaan betalen. Ook al passen ze hun gedrag volledig aan.
8: Op welke manier kunt u dat uitleggen?
9: Hoe zij meer gaan betalen? Ja. Nou, je krijgt zometeen in de winter krijg je hogere tarieven in de avond. Overigens in de zomer ook. Er zit wel wat verschil tussen. Maar wat vooral het punt is, is als je vanaf 6 uur 's avonds tot ergens in de nacht betaal je een hoger tarief. En wat ik daar onrechtvaardig aan vind, is als jij nou een gewone man, vrouw, gezin bent met kinderen. Je komt thuis na een lange dag werken. Je wil daarna gaan koken. Dat doe je tegenwoordig dan met een inductieplaat. Dan zet je de oven aan, ook elektrisch. Ja, dan gaat de wasmachine aan voor de kinderen. Die draait bij ons thuis ook non-stop. Ja, dat zijn de momenten dat je het moet gaan verbruiken. En dat is onvermijdbaar gedrag. En daarvoor ga je dan wel betalen. En dat voelt voor ons niet oké. Okay.
8: Mevrouw Klein-Rensink, in Utrecht is het volle stroomnet ook al een hoofdpijndossier. Daar zitten jullie helemaal op slot. Bent u dan blij met dit advies van de ACM?
23: Nou, waar ik in ieder geval heel blij mee ben, is dat de ACM niet alleen kijkt naar hoe gaan we het bestaande net verzwaren, maar ook hoe kijken we naar dat we het bestaande net beter gaan benutten. Mm-hmm. Dus in die zin denk ik dat het heel goed is dat daar naar wordt gekeken. Ik twijfel wel of dit een goede oplossing is. En daarin kan ik eigenlijk wel aansluiten bij wat er hiervoor werd gezegd. De vraag is, wie wordt hier nou straks door geraakt als we dit gaan doen? Dus als jij in een sociale huurwoning woont die al helemaal elektrisch is, kan het zomaar zijn dat jij inderdaad in de piek je kinderen eten wil geven, in bad wil doen, dus dat water moet warm worden gemaakt. En dat kun je niet zomaar vermijden. Dus we kunnen beter gaan kijken naar een paar collectieve oplossingen dan dat we het weer bij de persoon individueel leggen.
8: Oké, okay. Bij andere oplossingen kom ik zo meteen wel. Maar wat vindt u van die argumenten, meneer Visser? Uiteindelijk gaan mensen meer betalen die misschien helemaal niet zoveel invloed hebben op wanneer ze die stroom willen gebruiken.
6: Ja, dat kan. Dat heeft ook nadelen. En die werden net genoemd. Ik denk wel dat de twee grote stroomslurpers, zeker in de toekomst, dat zijn de elektrische auto en dat is de verwarming. En dat zijn nu net apparaten die je heel goed een paar uurtjes even op een zacht pitje kunt zetten. De elektrische auto, als je een laadpaal hebt thuis, die kun je prima 's nachts laden. En de verwarming die kun je prima uitzetten tussen 6 en 9, want die laat je gewoon overdag draaien.
8: Oké, dus en dan zegt u ja, die inductieplaat en die oven, dat is in principe klein bier.
6: Ja, dat is voor koken heb je eigenlijk maar weinig energie nodig.
8: Ja.
6: En dus ja, daar betaal je dan wel meer. Maar het staat tegenover dat iedereen eerst 2/3 korting krijgt op het netwerk en daarna ga je betalen.
8: Oké. Meneer Van den Berg, het is eigenlijk een beetje klein bier, die dingen die je per se tussen 6 en 9 moet doen. Maar je kunt het grote gebruik ook wel een beetje uitstellen, zegt meneer Visser.
9: Nou, ik heb daar wel wat vraagtekens bij. En nou weet ik natuurlijk wel dat meneer Visser meer expertise heeft dan ikzelf. Maar volgens mij, als ik het goed heb gelezen, dan betalen wij zometeen in de wintertijden vanaf 5 uur in de middag een hoger tarief voor het netwerk. En dat is nou wel het moment natuurlijk dat het kouder begint te worden. En daar ga je juist heel veel verbruiken. Kijk, ik heb zelf ook een hybride warmtepomp. Je kan in die middag, wanneer dan de tarieven lager zijn, best wel natuurlijk wat extra warmte in het huis stoppen. Dat klinkt logisch, zodat hij daarna volgens een paar uurtjes uit kan. Maar deze tarieven die stellen een tijdsblok van zo'n 5 tot, ja, uitzonderlijk wel 10 uur voor. En dat kan je natuurlijk niet in de middag bufferen. Bovendien, kijk voor het hele warmtepompverhaal. Juist als je over wil gaan naar elektrificering. Die warmtepompen die doen het goed als ze laag en traag werken. Ja, dus eigenlijk heel stabiel, hoge versnelling, zo zou je het kunnen bekijken. Mm-hmm. Dan heeft het, is het minder goed voor de efficiëntie als je juist heel hard gaat verwarmen en dan weer stopt. Dat past eerder bij een cv-ketel. Maar ja, ja, als je op gas verwarmt, dan heb je niet te maken met dit soort tarieven.
8: U zegt voor zo'n warmtepomp moet je de hele tijd een beetje dezelfde hoeveelheid energie gebruiken. Klopt dat, meneer Visser? Is het op die manier ook eigenlijk oneerlijk voor mensen die juist een stap hebben gezet om te verduurzamen en net die warmtepomp hebben aangeschaft?
6: Ja, dat is ook wel een hard gelach, moet ik zeggen. Er staat tegenover dat mensen die een hybride warmtepomp hebben aangeschaft, ja, die kunnen eventueel, als het heel koud is, zeggen van nou, dan laat ik even een paar uurtjes het gas draaien. Mm. En dan ga ik daarna weer over op elektriciteit. En ook dat is een punt van, ik noemde warmtenetten al, maar je kunt ook aan hybride warmtepompen denken. Dat zijn apparaten die het netwerk aanzienlijk verlichten of minder belasten. En die worden op het ogenblik op geen enkele manier daarvoor beloond. Hmm. En via dit nieuwe systeem is het wel aantrekkelijk om daar ook over na te denken of toch een warmtenet of een hybride warmtepomp nuttig is.
8: Ja. Een beetje meer gas gebruiken met een hybride warmtepomp. Gaan uw nekharen daarvan overeind staan als pro-wethouder, Julia Klein-Rensink?
23: Ja, eerlijk gezegd wel een beetje toen ik het hoorde. Want wat we graag met elkaar willen is dat we toe gaan werken naar toekomstbestendige systemen waarbij we minder fossiel gebruiken, minder gas. Uh-huh. En we gaan nu toch weer dan mensen eigenlijk stimuleren om dan naar hybride te gaan. Liever zou ik willen dat we gaan kijken naar echt toekomstbestendige oplossingen. En één daarvan is, hoe kun je nou goed collectief opwekken? Dus dat is allereerst misschien gewoon je huis goed isoleren. Daar zit een enorme kans natuurlijk. Doet altijd wat. Maar waar we nu ook mee bezig zijn is, hoe zorg je nou dat je die piek collectief verlaagt? En dat doe je dus niet door per huishouden te kijken, maar per wijk eigenlijk een budget te hebben in het totaal van het energie dat je gebruikt. Bijvoorbeeld een buurtbatterij te hebben, een collectieve warmteopslag, zodat je die piek met elkaar vermijdt. Want wat je dan eigenlijk gaat doen is, die warmteopslag die verwarm je op het duurzame moment. En op het moment dat mensen dat water nodig hebben, dan is dat er gewoon. En op die manier zorg je er dus eigenlijk voor dat je die piek op een andere moment, op een andere manier voorkomt. Ja. Dus op een duurzame manier. Dus we gaan dan niet terug naar gas. Ja. Maar we gaan echt naar collectieve oplossingen kijken.
8: Maar u en meneer Van den Berg maakten zich aan het begin van dit gesprek zorgen over alle mensen die tegelijk thuiskomen, die eigenlijk ook weinig flexibiliteit hebben. Want die moeten gewoon eten koken voor hun kinderen. Die moeten gewoon hun was draaien. Die moeten gewoon hun elektrische auto opruimen. Of opladen. Als dat allemaal zo blijft, dan heeft u toch ook in uw collectieve wijk een probleem?
23: Nee, want in een wijk zitten ook andere voorzieningen. Dus er zitten ook bedrijven die bijvoorbeeld op andere momenten gebruiken. En daarmee kun je dus ook in het totaal kijken. En wat je dus in deze oplossing specifiek eigenlijk doet, is zeggen, we hebben een warmtebuffer. Die buffer die warmen we op de momenten dat er geen piek is. Op het moment dat er dan vraag is vanuit de huishoudens, dan kun je dat water gebruiken. Maar dat is dus al opgewarmd op een ander moment op de dag, waarmee je dus ook geen piek hebt tijdens die piekuren om het te verwarmen. Wel om het te gebruiken. Maar op die manier voorkom je de piek dus ook.
8: Meneer Visser, goed idee?
6: Ja, ik vind het een uitstekend idee. En ik denk dat juist dit voorstel daar de ruimte voor biedt om in een vervolgstap dit soort wijkinitiatieven te gaan ondersteunen. Hm. En nu betaalt iedereen hetzelfde, ongeacht of je nou zuinig bent of slim bent of een batterij hebt of niet. Hier wordt dat eigenlijk doorbroken door variabele tarieven te installeren.
8: Dus eigenlijk zegt u, hiermee maak je het aantrekkelijker om dit soort wijkinitiatieven te gaan organiseren?
6: Ja, het moet daarna nog wel geregeld worden. Het is nu niet het voorstel, maar het lijkt wel een logisch uitvloeisel ervan dat je daarmee verder gaat.
8: Ja, krijgt u een duwtje in de rug, mevrouw Klein-Rensink?
23: Ja, ik deel dat niet helemaal, want we zijn nu toch weer naar individuele oplossingen aan het kijken, in plaats van dat de ACM ook inzet op die collectieve oplossingen. Mm-hmm. En als je kijkt naar Utrecht, we hebben bijvoorbeeld Merwede Kanaalzone. Dat is een enorme wijk die we nu nieuw aan het bouwen zijn. Nou, normaal gesproken, dat zijn bijna 4000 woningen. Dus dat is echt groot, substantieel. Normaal gesproken zou je daar zo'n 15 megawatt aan elektriciteit voor nodig hebben. En door allerlei duurzame collectieve oplossingen, dus een collectieve warmtepomp, door de woningen energiezuinig te maken, een buurtbatterij, hebben we het terug weten te brengen naar 5 megawatt. Dus dat is een derde van dat totaal. Dat is wat een buurtbudget doet. En dan zijn we het collectief aan het oplossen waar iedereen van profiteert, in plaats van dat we het nu toch weer individueel bij mensen neer gaan leggen, waarvan voor sommige mensen de energierekening op het moment echt al heel hoog is. Dus dat kleine beetje erbij, ja, die prikkel is voor de ene persoon echt veel groter dan de ander. Want sommige mensen kunnen dat wel betalen. En andere mensen hebben nu al moeite met hun energierekening.
8: Ja, meneer Van den Berg, gelooft u eigenlijk in zo'n collectieve buurtoplossing zoals mevrouw Klein-Rensink hier voorstelt?
9: Nou, ik denk dat we hebben kunnen zien hoe dat is gegaan bij de warmtenetten. Waar dus juist ook de mensen met minder inkomens daar heel erg op achteruit zijn gegaan. Dat is slecht geregeld. Ik moet eerlijk toegeven, ik schrik er eigenlijk best wel van hoe we het hier nu erover hebben. Het zijn natuurlijk fantastische ideeën die we hier als hoge intellectuelen misschien of vermogende mensen kunnen bespreken. Maar als we dit gewoon even doorvertalen naar de normale man of vrouw die dus de hele dag werkt, dan thuiskomt. Tuurlijk, als je dan een hybride warmtepomp hebt, als je dat dan al hebt, dan zou je die dan weer moeten uitschakelen, gasketel weer aan. Of misschien slim met elektriciteit opgaan, met een slimme wasmachine die dat op de juiste momenten doet. Maar dat zijn natuurlijk wel allerlei oplossingen die vooral heel goed werken bij de mensen die al heel veel geld hebben, of het allemaal ook snappen. Maar de mensen die dat niet snappen en gewoon een zware baan hebben en 's avonds thuiskomen met hun kinderen. Mm-hmm. Ja, voor hen gaat dit gewoon heel erg slecht uitpakken. En daar maak ik me echt zorgen om. Dus ik denk dat we daar wel heel serieus stappen voor moeten ondernemen. Het is niet de enige stijging. Het is de netwerktarieven, de hogere belastingen. Ja.
8: Maar de ACM zelf zegt, inderdaad, voor sommige mensen wordt het wel duurder. Maar de gemiddelde energierekening in Nederland, die zou juist lager worden hierdoor. Want verspreiden het beter. Dus zet u het niet te veel neer als een kostenverhoging, terwijl een gemiddelde Nederlander er juist op vooruit gaat met deze maatregel?
9: Nou, het is gewoon een verschuiving van de lasten. Het is gewoon wie betaalt uiteindelijk de kosten van deze energietransitie.
8: Ja, de ACM redeneert, het is uiteindelijk worden de totale kosten worden kleiner. Want we hoeven minder netwerkuitbreiding te doen. Dus het is niet alleen een verschuiving, maar ook een verkleining van de totale kosten.
9: Ja, oké. Okay. Kijk, daar ben ik het zeker mee eens. Tuurlijk, als je dit flexibeler en verstandiger gaat inrichten, oké, dan zou je dus inderdaad de kosten voor het netwerk kunnen verminderen. Maar dat verandert voor mij niets aan de vraag van hoe gaat dit nou uiteindelijk landen bij hele normale huishoudens. Kijk, als je elektrisch rijdt, inderdaad, wat meneer Visser zegt, dan kan je die auto 's nachts laden of slim enzovoort. Maar juist de gezinnen waar er dus gewoon een brandstofauto voor de deur staat, die hebben er helemaal niet zoveel mee te maken. Die willen zo meteen gewoon normaal kunnen verwarmen, koken. Of misschien wat water verwarmen, zoals de wethouder Clarensik zegt. Ja, voorheen gaat het heel slecht uitpakken. En ik wil best nadenken over hoe we dit slimmer kunnen doen. Maar hoe gaan we nou die mensen helpen die hier echt aan onderdoor gaan?
8: Ja. Meneer Visser, is dit toch een beetje voor de happy few?
6: Het wordt complexer en dat is altijd riskant eigenlijk als je dat doet. Energie is al ingewikkeld geworden. Het wordt nu nog ingewikkelder. Het had nog ingewikkelder kunnen worden trouwens. Maar heel veel de grootverbruikende apparaten, de warmtepomp en de elektrische auto, die kun je prima van afstand of zelfs gewoon installeren dat ze die paar uurtjes standaard niet draaien in de winter. Ja. En daar zit niet echt de problemen. En de kleinverbruikers, de wasmachines, de koken en dergelijke, ja, dat zul je toch blijven doen op het moment dat het je uitkomt. En het zou denk ik heel interessant zijn om eens wat sommetjes te zien van bij bestaande gebruikers, hoe pakt het uit? Ja. Ja, dat is gedaan en dan kom je uit dat de meeste mensen hebben een klein voordeel en sommigen die hebben een groot nadeel. Maar dat zijn ook mensen die heel veel stroom gebruiken. En dat is denk ik niet de doelgroep waar de heer Van den Berg op duidt.
8: Oh, dat zijn mensen die een groot huis hebben of juist dat bedoelt u dan?
6: Ja, klopt. Ja,
8: oké. Ik wil jullie graag 3 vragen voorleggen van luisteraars in de NPO Luister-app. Rob die schrijft bijvoorbeeld: bij dynamische contracten is dit principe van verschillende tarieven toch al zo. Is het niet beter om mensen zelf te laten kiezen? Zou dat kunnen, mevrouw Clarensing, dat je zelf kiest of je een vaste netwerkprijs betaalt of een dynamische netwerkprijs?
23: Ja, maar de vraag is dan, ben je de prikkel helemaal kwijt die dan nu wordt voorgesteld door de ACM. Mm-hmm. Wat ik het ingewikkelde daarom vind, is dat we wederom dan weer gaan kijken naar wat gaan mensen individueel doen. En wat we volgens mij moeten willen, is dat iedereen mee kan komen in die energietransitie. En hoe doen we dat? Door te zorgen voor oplossingen die voor iedereen werken. Dus in die zin kan ik me heel erg aansluiten bij wat de heer Van den Berg net zei. Dat moet voor iedereen werken. En daarom moeten we ook kijken naar collectieve systeemoplossingen, in plaats van dat we elke keer weer teruggaan naar die individuele verbruiker. En dat kan dus met zo'n gebiedsbudget, met die buurtpad. Dat zijn allemaal manieren om te zorgen dat het collectief wordt opgelost, in plaats van dat we weer naar de individu kijken.
8: Oké, Brian die vraagt zich in de NPO Luister-app af. Of nee, hij is eigenlijk meer een pitch van een idee, want hij schrijft Daniel van den Berg. Een digitale app waar je je huishoudelijke tools aan kunt koppelen, aangedreven door AI die automatisch de was doet en dus aangaat wanneer de prijs het meest gunstig is. Is dat niet een oplossing?
9: Ik vind het een mooi idee, zeg ik tegen Brian. Maar dit is precies wat ik net bedoelde. Kijk, ik ben ook gek van techniek. En ik ben daar de hele dag mee bezig. Al krijg ik natuurlijk wel op de kop van mevrouw. Als ik 's ochtends zeg, draai de was even wat later.
8: Oh, die doet u niet zelf?
9: Nee, die doet mijn vrouw. Okay. Dank je wel daarvoor. Maar die gaat gewoon om 7 uur 's ochtends aan. Want die wasmachine die draait de hele dag met 3 kinderen. En het punt is meer, kijk, als je gewoon bevangen bent door je werk, of misschien niet zo handig bent met al die techniek, apps, AI enzovoort. Ja, het kan toch niet zo zijn dat het voor die mensen ook afhankelijk van daarvan afhankelijk wordt gemaakt of je dan nog kan meekomen financieel of niet. Ja. En dat vind ik het ingewikkelde van. Je moet gewoon als een normale man of vrouw, als je dus gewoon je werk doet, je moet het kunnen volgen. Het moet uitvoerbaar blijven. En dit vraagt al heel erg veel van die groep mensen.
8: Ja. En meneer Visser, Tim, die stuurt aan de NPO-luister-app, laat mensen investeren in een thuisbatterij met dynamisch contract. Is dat de weg waar we heen moeten?
6: Ja, een thuisbatterij kan helpen. Hè, want die kun je zo instellen dat die benut wordt op het moment dat het netwerk heel duur is. En dynamisch contract is weer wat anders. Die netwerktarieven die liggen een jaar van tevoren vast. Dus je weet waar je aan toe bent. En dynamisch contract is, je betaalt de dagprijs eigenlijk voor stroom. En je hebt geen idee wat dat is in januari of februari. Dus je neemt wel een risico daarmee. En dat geldt hiervoor niet. Dus ik denk dat dit eigenlijk voor mensen die niet te veel risico willen nemen een betere oplossing is dan dynamische contracten.
8: Oké, en hij combineert dat dan. Dat is eventjes zeg maar de inhoud. En als je dan over de procedure hebt, dan denk ik, mevrouw Kleinrensik, is het niet gek dat de ACM, een onafhankelijk toezichthouder, dat die zo'n politiek besluit nemen over welke prijs stroom wanneer moet hebben?
23: Ja, dat vind ik inderdaad eigenlijk ook heel verwonderlijk. We zien dat energie is heel lang eigenlijk niet iets heel spannends geweest. Dus het was heel logisch misschien wel dat het bij de ACM lag. We zien dat dat steeds meer ook een vraag wordt van schaarste en hoe gaan we daarmee om. Ja. En wat mij betreft gaat uiteindelijk altijd de democratie over onze publieke vragen. En dit is echt een publieke vraag. Dus wat mij betreft zou dat ook publieker geregeld moeten zijn.
8: Ja, meneer Van den Berg, zou u ook vinden dat eigenlijk het kabinet en de Kamer hier uiteindelijk over moet gaan en niet een onafhankelijke toezichthouder?
9: Zeker weten. Ik ben dat eens met de wethouder. We hebben daar eerder ook een motie over ingediend, vrij kamerbreed gesteund. Om daar ook dus nog wel iets over te kunnen zeggen. Het is heel complex. De ACM die besluit dit zelf. Die haalt wel input op, bij dit geval bij Netbeheer Nederland, Energie Nederland, maar ook bij het ministerie hebben ze input opgehaald. Dat betekent nog niet dat zij iets hebben besloten. Maar ik zit me nu als Kamerlid natuurlijk wel af te vragen van ja, hoe ga ik hier nog op sturen? En we hebben nog maar een paar weken voordat de ACM dit definitief maakt. Ja, wat kunnen wij dan nog doen? Er zijn niet heel veel mogelijkheden, terwijl het wel echt heel sterk ingrijpt op de stapeling van lasten. Ja, dat is nou iets waar we regelmatig een debat hierover voeren. Ja.
8: En dus vindt u het ook raar dat de ACM dat besluit zomaar kan nemen. Maar dat is hoe het nu eenmaal geregeld is op dit moment.
9: Precies.
8: Dank jullie wel. Energie-expert Martien Visser, JA21 Tweede Kamer Daniel van den Berg en wethouder Energie en Netcongestie uit Utrecht, Julia Kleinrensink. En zometeen dan praat ik met de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Want politiek en media zijn veel te onverschillig over rechtsextremisme en rechtsextremistische demonstraties. Dat zegt de burgemeester. Maar waar is hij bang voor? En heeft hij meer bevoegdheden nodig? Dat vraag ik hem zometeen.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
12: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
24: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om

0: met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
2: NPO Radio 1.
3: Het is iets na 6:30 en Levi van Eck is hier voor het NOS Journaal.
4: De Britse politie heeft twee mannen opgepakt die binnen waren gedrongen bij een luchtmachtbasis. Bewakers ontdekten een gat in het hek en vonden op het terrein twee mannen uit Letland. Wat ze van plan waren is niet bekend. De verdenking is dat ze schade aan het land wilden toebrengen. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten nu bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Transdev niet naar wens. KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten geschrapt worden en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. Volgens de Brabantse verkeerspolitie overschrijdt het iedere fatsoensnorm en is het gevaarlijk vanwege het risico op een nieuw ongeluk.
3: Bianca, waar zijn de laatste files?
5: Nou, op een aantal wegen is het nog steeds druk. Vooral op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar heb je nog steeds bijna een uur tijdverlies daar. De A12 van Den Haag naar Arnhem sta je tussen knooppunt Lunetten en Driebergen nu een kwartier vast. Er is een pechgeval gestrand, er is één rijstrook dicht. En het is ook nog behoorlijk druk op de A50, onder meer van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef. Er staat 10 kilometer file en de vertraging is nog bijna 20 minuten.
6: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
3: Op steeds meer scholen zijn de telefoons voor leerlingen verboden. Maar is het ook niet tijd om de docent-influencers te verbannen uit de klaslokalen?
7: Jongens, ik vind het te onrustig. We doen even focus 1, focus 2, focus 1, focus 2, focus 3. Oké, hou deze stilte erin. Ik wil echt niks meer. Focus 4.
3: Ja, deze mensen dus, docenten die vanuit het klaslokaal video's maken voor TikTok, YouTube of Instagram. Die TikTok-docenten zijn vaak razend populair, maar volgens een paar wetenschappers is het ook pedagogisch onverantwoord. En dus gaan wij debatteren.
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
3: Dat doen we zo meteen, want eerst iets anders. We reageren namelijk te laconiek op aanvallen op onze democratische rechtsstaat. Dat vindt Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem. En hij doelde daarmee onder andere op deze extreemrechtse demonstratie in Den Haag halverwege september, die uit de hand liep.
8: De waterwerper komt in actie. Vele gemaskerde mannen. Verkeersborden worden uit de grond getrokken. Zwaar vuurwerk. Men begint te rennen. Men breekt uit richting de snelweg. De politie verliest de controle.
3: Maar ja, wat is dan wel de juiste reactie? Dat ga ik vragen aan meneer Marcouch. Goedenavond, fijn dat u er bent.
9: Goedenavond.
3: Dit was halverwege september. Hè. Hoe groot zijn uw zorgen naar aanleiding van dit soort demonstraties?
9: Nou, kijk, demonstreren is een goed recht en een verworven recht. Dat moeten we vooral koesteren en zeker als burgemeesters faciliteren. En ook de vrijheid van meningsuiting. Maar die wordt natuurlijk begrensd door de wet. Dus daar waar op dit soort manieren gewelddadigheden plaatsvinden, waar nazistische, neonazistische uitingen en symbolen worden geuit, antisemitisme, dan moeten we begrenzen. Dat moeten we bij wet doen. Maar we moeten het ook maatschappelijk, ook moreel doen. Dus ons er tegen uitspreken, stelling nemen. Wat mij stoorde, en zeker in een maand waarin wij in Arnhem de Slag om Arnhem herdenken, waarin duizenden mensen hun leven hebben gegeven voor onze democratische rechtsstaat. En wij elke 4 mei zeggen nooit meer. En nooit meer betekent dat we ons dus elke dag moeten inzetten om die democratische rechtsstaat te verdedigen. Dus normeren. En

0: Door meer doen we door de wet te handhaven, maar tegelijkertijd ook stelling nemen. Dus op het moment dat dit soort demonstraties van extreem rechts tegen het fascistische aan, als het niet al fascistisch is, gelet op de gewelddadigheden en de teksten die daar gebezigd worden, en bij herhaling dit soort uitingen, intimidaties framen als asieldemonstraties door bijvoorbeeld de pers, het gefluister in de Tweede Kamer, terwijl hier eigenlijk de hoogste urgentie moet zijn om te zeggen, dit kan niet, dit mag niet en dit accepteren we niet, is een hele belangrijke, urgente vorm van normeren en opkomen voor die democratische rechtsstaat.
1: En u maakt ook direct de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog door dat aan operatie bij de Slag om Arnhem, om Market Garden te vergelijken. Maakt u het dan niet te groot of zitten we daadwerkelijk op zo'n kruispunt wat u betreft?
0: En wat mij betreft is het voortdurend. En we zien natuurlijk, dit was niet de eerste keer. Nee. We zien dat extreem rechts en andere extremisten voortdurend bijvoorbeeld goed bedoelde demonstraties kapen. Ja. Dus ook thema's kapen in de samenleving. Bijvoorbeeld asiel of andere zaken. Dan moeten we dus ook waakzaam zijn en ons wel degelijk laten inspireren door ook die lessen die we uit de Tweede Wereldoorlog. Want daarom leren we die lessen, daarom zeggen we, daarom herdenken we, opdat we elke dag weer ons inspannen en inzetten. En dat is de beste verering die we kunnen doen aan de offers die gebracht zijn om die democratische rechtsstaat te beschermen, te verdedigen. Het gaat er uiteindelijk ook om. Het is niet alleen dit soort incidenten, maar dat we in zijn algemeenheid ook die democratische rechtsstaat versterken door erin te onderwijzen en door onze instituties, de democratische instituties, ook goed te laten functioneren. Ja. En daarin te investeren. Dat is mijn oproep ook aan de politiek.
1: Ja, en daar komen we zo meteen ook nog op. En ik zag een stuk van u waarin u schrijft wat u nu ook zegt, maar waar u ook zei, het is niet het enige voorbeeld, die demonstraties. Je ziet het rot van extreem rechts op meerdere plekken, bijvoorbeeld in de ondermijning van lokaal bestuur. Herkent u dat ook vanuit uw eigen gemeente, dat bijvoorbeeld collega's uit uw college, dat wethouders bedreigd worden, of dat gemeenteraadsleden geïntimideerd worden?
0: Ik herken het zeker. En ik herken het ook uit onze regio, waarin raadsleden als raadsleden niet meer vrij hun werk kunnen doen.
1: Heeft u een concrete voorbeeld?
0: Nou ja, je merkt natuurlijk wel bedreigingen waar we aangifte van doen. In mijn gemeenteraad of stadsbestuur heeft dat gelukkig niet geleid tot dat iemand heeft moeten onderduiken. Ik maak zelf al een jaar of 20 intimidaties en bedreigingen mee. Puur om het feit dat ik gewoon mijn werk doe. Beschimpingen, et cetera. Dat zijn allemaal manieren om de democratie te ondermijnen. Op het moment dat een raadslid of een journalist zijn werk niet kan doen, Dan is dat de hakbijl aan onze democratische rechtsstaat. En daar moeten we, dat moeten we dus niet te lichtzinnig nemen. Daar moeten we de norm stellen, maar ook stelling tegennemen tegen dit soort intimidaties. Dit is niet alleen ideologische intimidatie vanuit extreem rechts, maar het gaat ook om bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad. Ja. Evengoed een gevaar voor onze democratische fundamenten.
1: Ja, en u schrijft dan ook dat u bang bent dat u ziet dat we mensen steeds meer als vijand gaan zien in plaats van als een politieke tegenstander. En bijvoorbeeld bij de demonstraties zegt u dus, de politiek is te laconiek en de media zijn te laconiek. Wat kunnen mijn collega's en ik beter doen in uw ogen?
0: Ik denk dat ook de media een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om objectief in scherpte te informeren. Maar wat mij betreft doet taal er ook toe. Mm. Op het moment dat je zo'n extreemrechtse intimidatie.
1: Een demonstratie, dan moet ik het al rellen noemen eigenlijk.
0: Ja, het is gewoon ook waar. Het is je reinste intimidatie, ideologisch gedreven. Maar dan moet je het op zijn minst niet een anti-asieldemonstratie noemen. Er is natuurlijk veel meer aan de hand. En dit is een fenomeen. Dus dan mag je van de pers verwachten dat ze zich erin verdiepen. Mm-hmm. En dat ze met enige professionele distantie erover berichten. Opdat wij ook leren als publiek en goed geïnformeerd worden. We mogen het niet normaliseren. En ik heb het idee dat de manier waarop bijvoorbeeld over die zaterdag berichtgeving is gedaan, dat er toch behoorlijk wat bagatellisering was, behoorlijk wat normalisatie, ik noem het gefluister. Mm-hmm. Alsof men niet durft te zeggen Wat het is. Laten we het beestje gewoon bij de naam noemen.
1: Ja. En waar vindt u de politiek te laconiek? Wat zou u meer willen zien vanuit politici in Den Haag, begin ik maar eventjes bij. En dan bedoel ik.
0: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de Tweede Kamer als democratische instituut ook voor de democratie gaat staan. Onze democratie staat, maar staat wel onder druk en behoeft onderhoud.
1: Maar een ruime meerderheid verwerpt dit soort redden, toch? Wat kunnen ze dan nog meer doen, anders dan dat?
0: Nou ja, je merkt natuurlijk dat bijvoorbeeld, en soms ook terecht, als het andere minderheidsgroepen betreft die zich op een bepaalde manier uiten, dat er echt in hoge urgentie, zowel door de pers als de media, het debat wordt aangevraagd, erover gesproken wordt.
1: Wat zijn dan andere minderheidsgroepen?
0: Nou ja, moslims bijvoorbeeld. Als een groepje moslims zich manifesteert op een extremistische manier, dan is de verontwaardiging vaak heel groot. En terecht. Maar die verontwaardiging die moeten we consequent doen op het moment dat een manifestatie een zodanige intimidatie is voor onze democratische rechtsstaat. Of dat die, dat die extreem rechts is of extreem, in welke vorm dan ook.
1: Ja.
0: Dat we daar ook stelling tegen nemen. Het is niet per definitie altijd dat je iets moet verbieden, daar waar wetten worden overtreden, handhaven. Maar stelling nemen en opstaan en opkomen voor onze democratische waarden is even goed belangrijk.
1: En u vindt dat daar soms wel eens met twee maten gemeten wordt?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we consequent elke dag weer de democratie en de democratische rechtsorde koesteren.
1: En dat gebeurt niet altijd.
0: Dat we daarvoor opkomen. Ik vind dat we toch vaak het beschouwen als te vaak als vanzelfsprekend. En dat is het niet.
1: Ja. En dus zijn we in uw ogen collectief te laconiek. Heeft u in uw eigen functie als burgemeester meer middelen nodig?
0: Nee, ik denk dat het ook gewoon mijn rol is om aan de ene kant demonstraties te faciliteren. Dat doe ik ook met heel veel liefde. Omdat ik het echt een hele mooie verworvenheid vind. Maar tegelijkertijd ook mijn taak is om de megafoon te zijn voor die democratische instituties en de democratische rechtsstaat op het moment dat die waarden in het geding raken. En dat is niet alleen mijn verantwoordelijkheid, maar dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van iedere democratische institutie, maar zeker ook van onze burgers.
1: Ja. Maar dat zijn mooie woorden, dat is de zachte kant. Heeft u aan de harde kant qua ingrijpen dan genoeg middelen?
0: Ja, ik denk als burgemeester zeker voldoende middelen. Ik denk dat daar waar het gaat om strafbaarheid en strafbare uitingen, dan is dat natuurlijk een zaak van het Openbaar Ministerie. En ik denk dat in onze wetgeving voldoende mogelijkheden zijn om die te normeren. Maar het mag daar niet alleen van afhangen.
1: Nee, als voorbeeld moet ik bijvoorbeeld denken aan de voorman van de extreemrechtse groep Pegida. Die komt op regelmatige basis in uw gemeente ook Korans verbranden.
0: Ja.
1: Kunt u eigenlijk niet zoveel tegen doen. Dat staat u eigenlijk ook altijd toe. Omdat u zegt, ja, dat is nou eenmaal de vrijheid van demonstratie. Maar is dat dan niet zo'n extreemrechtse groep waarvan u zegt, ja, dat moeten we niet normaliseren. En ik zou wel een wat stevige hamer willen hebben om daartegen te kunnen optreden.
0: Ja, ik denk dat we het zeker niet moeten normaliseren. Daar stelling tegen nemen is ook een vorm van normstellen. Ik heb uiteindelijk ook een brief geschreven, ook namens mijn gemeenteraad, naar de Tweede Kamer. Om te bepleiten dat dergelijk gedrag bij wet, zo gaat het, zo werkt het in een democratische rechtsstaat, bij wet genormeerd moet worden.
1: Ja, dus dat daar inperkingen op zijn.
0: Dat een dergelijke haatdaad waarin je boeken, waarin je in dit geval een Koranboek verbrandt omdat je geweld wil uitlokken, je doet geen enkele uiting. En onze democratie die is gebaat bij debat, bij het uitwisselen van ideeën, de ideeënstrijd, uitwisselen van meningen, argumenten. Dat is de manier waarop je het wil doen. En op het moment dat we zien dat dit zo ontspoort, dan zegt onze grondwet ook dat je bij wet grenzen kunt stellen.
1: Ja, en dan heeft u dus soms wel een stevige hamer nodig. Of ik kan me voorstellen dat u gisteren naar het nieuws uit Amsterdam heeft gekeken, waarop de Dam op 7 oktober mensen stonden met een We Support Hamas-vlag. Antisemitisch lijkt me dat. Nou, burgemeester Femke Halsema zegt dan ook, ja, kan ik eigenlijk niet zo heel erg veel tegen doen. Zou u ook middelen moeten hebben om tegen dat soort dingen te kunnen optreden? Als je die haat en dat vijandsdenken uit de samenleving wil verbannen zoals u bepleit?
0: Ik geloof dat je echt, ik geloof niet dat je per se meteen in een wetsreflex moet treden, maar ik denk dat je dergelijke opvattingen, daar moet je betere opvattingen tegenover zetten. Dat is zoals het in onze democratische rechtsstaat werkt. Een nieuwe wet is niet per se altijd het beste antwoord of een kwestie van bevoegdheden.
1: Maar bij de Koran,
0: maar die opvattingen. Ja, omdat dat is geen uiting. Dat is eigenlijk een Koranboek in brand steken, waarbij je ook symboliseert dat je een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, het woord zou moeten ontnemen. Dat je misschien ook wel symboliseert dat je de belangrijke symbolen van een geloofsgemeenschap in de fik zou moeten steken. Ja. Dus dat, ik vind dat echt een haatdaad. Maar een
1: support Hamas is ook wel een beetje haatdragend, toch?
0: Zeker, maar dan zet daar dan een opvatting of een betere mening. Veroordeel dat, zoals ook mijn collega in Amsterdam ook terecht heel scherp heeft gedaan. Dat zijn manieren die in de democratie die we ook hebben. Maar het vergoeilijken, het bagatelliseren, dat mogen we niet doen. Want onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Want ja, die uiting mag. Maar daar mag ook wel een andere uiting tegenover staan. Ja.
1: En dus zegt u tegen eigenlijk iedereen, spreek je uit tegen dit soort
0: neem stelling, want het gaat uiteindelijk om iets wat ons het meest, voor ons het meest waardevolle is, namelijk onze democratische rechtsstaat.
1: Dank u wel, de burgemeester van Arnhem. Ahmed Markoush.
2: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
1: Terwijl het kabinet dringende adviezen uitbrengt voor telefoonvrije scholen in 2027, mogen de docent-influencers nog doen wat ze willen.
3: Dames en heren, goedemorgen. Wie mij gaat irriteren vannacht, vliegt er gelijk uit. Dan weet je dat, ja?
4: Ja, je wordt ook een oudmeester. Vandaar die grijze haren.
5: Finn, dit krijg ik in mijn docenten-inbox.
6: Meekom jij?
4: Sorry.
6: In de klas jij?
7: Hoe heb ik een 3,7? Hoe heb je geen 2,7?
8: Ik ga ouders bellen. Ik bel jouw ouders en ik bel jouw ouders. Zeker. Nee. Ik hang te veel buiten.
9: Er wonen twee motten
10: in mijn jas.
9: Heel netjes, jongens.
1: Ja, docenten-influencers dus. Ze zijn vaak razend populair. Maar is het wel verantwoord dat docenten tiktokkend in de klas door het leven gaan? Of moeten ze daar nu maar mee stoppen? Ga ik vragen aan Pieter-Jan Kruizinga, filosofiedocent op een middelbare school en ook tiktok-influencer. We hoorden jou als laatste, geloof ik. En Saro Lozano Parra, universitair docent burgerschap en educatie aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed onderzoek naar influencer-docenten. Meneer Kruizinga, je kwam al even voorbij. Schetst dit een beetje het beeld van de tiktokkende docent?
11: Nou, je hebt wel de top gepakt direct natuurlijk. Dat hoor je wel. Ja, nee, het zijn natuurlijk de leuke fragmenten die aanslaan. Dus die pak je er heel goed bij. Mm-hmm. Is het gemiddelde fragment? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval niet de gemiddelde les.
1: Nee, want dat ziet er natuurlijk anders uit. Waarom ben je eigenlijk TikTok een docent?
11: Ja, ik vond het leuk om wat dingen te maken, te laten zien wat docenten eigenlijk doen. En daar een beeld bij te schetsen. En het helpt natuurlijk ook wel dat leerlingen je wel aanmoedigen. Van, hé meneer, is dat niet wat voor u? En zo is het eigenlijk ontstaan.
1: En dat ben je gaan doen. En je bent er heel populair mee geworden met heel veel volgers. Hij is niet de enige, Pieter-Jan Kruizinga. Want er zijn heel veel bekende docent-influencers. Meneer Lozano Parra, u heeft een beetje problemen met influencers als meneer Kruizinga, hè?
12: Ja, zeker. Kijk, op het eerste gezicht is er helemaal, is het nog best onschuldig, denk ik. En ik wil ook zeker toegeven dat ik ook vaak moet lachen of als ik zoiets zie langskomen, dat ik denk, nou, oké, grappig. Maar ik denk wel dat het zeker gezien de actualiteit waarbij het kabinet naar een totaal mobiele telefoonverbod op school wil gaan. Dat wij samen met twee andere collega's van de universiteit, David van Alten en Marlene Snijder, dat we wel dachten, ja, dan moeten we dat eigenlijk ook doortrekken naar docenten. En zeker naar de docenten die influencer zijn.
1: Ja, is dat niet raar, meneer Kruizinga? De overheid probeert om middelbare scholieren van hun mobiele telefoon af te krijgen. Mm-hmm. Is dat niet raar als hun docent TikTok door het leven gaat?
11: Nou, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk sowieso wel wat verschillen tussen docenten en leerlingen. Dus het zou raar zijn als ze überhaupt steeds dezelfde behandeling krijgen. Daarbij denk ik wel dat het een heel goed punt is om daarover na te denken, wat daar de regels bij moeten zijn. En dan heb ik het vooral over privacy, denk ik. Ik denk dat een van de belangrijkste punten is.
1: Privacy van leerlingen?
11: Ja.
1: Want figureren er veel leerlingen ongewild in de filmpjes van hun docent?
11: Dat kan ik niet voor andere mensen zeggen. Ik denk het niet en bij mij zeker niet.
1: Is dat altijd zo geweest?
11: Nou, ik heb vroeger wel eens dat gedaan. Maar ik ben er toch wel van afgestapt.
1: Waarom?
11: Nou, omdat ik denk dat je op die leeftijd niet altijd de juiste beslissing kan maken. En dat het dan misschien heel leuk is. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat je 20 bent en denkt van... hé, ik had het eigenlijk op die manier niet gewild. Toch denk ik wel dat het kan wanneer er duidelijke afspraken zijn... met school, met thuis, met docenten en leerlingen. Nou, jij haalde volgens mij aardrijkskunde kennisclips aan. Die doet dat volgens mij heel netjes. Maar goed, ik denk dat het heel goed is om daar vragen over te stellen.
1: Ja. Is dat het enige bezwaar, meneer Lozano Parra? Als je aan de privacy van leerlingen denkt, dan kan er verder niet zoveel misgaan.
12: Nou, dat is denk ik wel één van de dingen. Als je kijkt naar de content die er wordt gemaakt, dan zie je echt allerlei verschillende dingen. Dan zie je sketches, docenten die sketches maken. Dan zie je docenten die gekke dansjes doen. Maar ook docenten die tips geven aan collega's. Er zijn docenten die expliciet leerlingen in beeld brengen. Of juist na schooltijd dingen opnemen en alleen zichzelf filmen. En ik denk inderdaad, privacy is zeker een ding. Maar daarnaast, wat wij anders ook nog problematisch vinden... is dat we het idee hebben dat... in ons onderzoek zien we dat als we docenten bevragen... die ook influencer zijn... en vragen naar hun opvattingen en motivaties... over hoe zij nou hun werk als zowel docent en influencer vormgeven... dan zien we dat ze zich steeds... eigenlijk uiten vanuit een influencer meer dan als docent. Dus dan hebben ze het over hun onderwijs als content maken... of als zoveel mogelijk views of likes halen. Wij denken eigenlijk dat als je die blik doorzet in je onderwijs... dat dan eigenlijk laten we zeggen, geweld doet aan het onderwijs zelf... en aan het lesgeven zelf.
1: Is dat een risico, meneer Kruisinga?
11: Nee, dat denk ik absoluut niet. Kijk, het privacy gedeelte ben ik helemaal mee eens. Ik ben overigens niet gevraagd voor het onderzoek. En ik ben absoluut daar niet mee bezig om zoveel mogelijk volgers te krijgen. Dat is helemaal niet de insteek.
1: En u kunt ook best op het ene moment gewoon docent zijn en buiten werktijd influencer.
11: Ja, in het stuk wordt een beetje gesuggereerd van je kan niet beide dingen doen. Maar ik denk dat we juist in een tijd leven waarin dat heel goed kan. En dat je leerlingen ook kunt motiveren voor ondernemerschap. Ik denk dat ze daar... nou, ook wel wat aan hebben en wat inspiratie uit kunnen opdoen. En ik hoor dat ook vaak van leerlingen terug. Sterker nog, ik was net op station Zwolle, helemaal vanuit Groningen. En dan word je hartelijk begroet door iemand die zegt... hey, ik ben een eigen onderneming begonnen binnen social media. Dit klinkt alsof ik het net verzin, maar ik dacht... dit is een hele leuke bevestiging dat je...
1: U klinkt nu als een politicus, die komen ook altijd zomaar mensen tegen op het station. Dit was echt, hè?
11: Zo gaan die dingen, ja. Nee, dat is echt waar. En
1: u wordt waarschijnlijk door meer mensen herkend dan een gemiddelde politicus.
11: Dat zou ik niet willen zeggen, maar dat zou best kunnen kloppen. Maar mijn punt is vooral dat je ook op die manier een inspiratiebron kan zijn... en dat dit wel de echte wereld is waarin zij zich ook nu begeven. En je moet heel kritisch zijn op telefoonbeleid in school... maar je moet ook beseffen dat dat hun primaire communicatiemiddel is. En als je dat van hun afneemt, dan kan het ook als averechts gaan werken.
1: Twee argumenten, want waarom zou een mens niet gewoon heel goed docent kunnen zijn... tijdens werktijd en influencer daarbuiten? Dat hoeft elkaar toch niet per se te bijten, zegt meneer Kruisinga.
12: Ja, ik denk niet dat dat zo werkt. Ik denk dat je als docent neem je altijd jezelf als mens mee. Of je nou influencer bent of niet. Dus en zeker op het moment dat je dan influencer bent... en eigenlijk dus bezig bent met representatie... en bezig bent met wat er dan vervolgens op beeld van jou... tevoorschijn komt, dan kan het denk ik niet anders dat dat enigszins beïnvloed is. Ook in het onderzoek zien we dat die twee personen eigenlijk heel erg vervlochten raken.
11: Maar dat is bij jou toch ook zo? Als jij een opiniestuk schrijft als universitair docent, dan ben je toch ook bezig met content maken? En heel vaak is het idee van
12: TikTok, ik ben niet bezig met content.
11: Dat is hele andere content, maar dat is videocontent, wat misschien meer aanslaat bij de jongeren, waar je overigens ook je stuk had kunnen publiceren misschien dat publiek.
12: Ik ben niet met je eens dat het content is wat ik maak. En ik denk dat dat juist problematisch is. Het idee dat je content maakt is iets heel anders dan het idee dat je onderwijs maakt of bezig bent met het lesgeven. Of in mijn geval, in dit geval, het naar voren brengen van het onderzoek wat we hebben gedaan.
11: Ik denk dat die dingen heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Sterker nog, door het tekort aan docenten... komt het juist meer in beeld. De overheid die schakelt ook influencers in. En ik krijg heel vaak berichten van jongeren die zeggen... Hey, door mij of door jou ben ik begonnen aan een docentenopleiding.
1: Ja. Kan dit dat is natuurlijk een hele positieve invloed. Nou, jij wordt tekort op te lossen, meneer Lozano-Para, in ieder geval een klein beetje.
12: Ja, je ziet het in ons onderzoek zie je ook dat dit punt wordt gemaakt door uw collega's dan. Dat ze het fijn vinden dat ze een soort van rolmodel zijn, of dat ze mogelijk kunnen bijdragen aan het leraartekort. Daar hebben we zelf... Ik heb die cijfers nog niet gezien, maar er is wel internationaal onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld, wat u ook net zei, dat leerlingen geïnspireerd worden om misschien docent te worden. En daar is onderzoek naar gedaan en in Canada. En daar wordt gesteld dat die leerlingen niet zozeer dan docent worden, maar dat ze meer influencer willen worden. En dat is volgens mij problematisch, want we hebben niet per se meer influencers nodig, we hebben meer docenten nodig.
1: U gaat er voorlopig gewoon mee door, toch?
11: Ja, absoluut. Maar wel op een goede manier. Ik vind het oprecht een heel goed stuk, omdat je altijd wel kritisch moet blijven.
1: En dat zijn jullie dan. Dank jullie wel. Pieter-Jan Kruijzinga is filosofiedocent en dus influencer en woordenonderzoeker. Saro Lozana Paro. Zometeen de Rode Draad. Ik wens u een mooie avond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
13: En wij vliegen het goed.
6: Argos.
14: Ondiep. Een volkswijk in Utrecht, waar mensen elkaar kennen.
15: Hey jongen!
14: Op elkaar letten en groeten. Maar de wijk kent ook grote verschillen in gezondheid, kansen en welvaart.
16: Het water staat me echt aan de lippen, ik weet het niet meer.
14: Een buurt waar al meer dan 100 jaar aan wordt gesleuteld met plannen en beleid.
17: Tegelijkertijd is het effect van het beleid soms dat het tegengesteld uitwerkt.
14: Wat merken mensen in Ondiep van al die goede bedoelingen? Wat betekent progressief beleid in een Nederland dat steeds rechtser wordt?
6: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
18: Ster.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
20: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
21: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent, of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
22: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
20: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
25: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
24: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
6: NPO Radio 1. 7:00.
29: Natasha Gibbs.
30: Goedenavond. Open AI inzet om de sommen van je wiskundetoets op te lossen. Ja, sommige mensen vinden dat een aardig idee. Zeker als ze zelf niet bepaald gezegend zijn met een wiskundeknobbel. Anderen vinden het vooral treurig. Maar daar gaat het vandaag niet over. Want Open AI heeft inmiddels iets opvallenders gedaan. Honderden complexe wiskundeproblemen opgelost. Ja, wat betekent dit voor de toekomst van de wiskundewereld? Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst het NOS-journaal van 7:00 met Levi van Eck.
31: De Britse politie heeft 2 mannen opgepakt die binnen waren gedrongen bij een luchtmachtbasis. Bewakers ontdekten een gat in het hek en vonden op het terrein 2 mannen uit Letland. Wat ze van plan waren is niet bekend. De verdenking is dat ze schade aan het land wilden toebrengen. Vorige week werden 5 mannen aangehouden bij een andere luchtmachtbasis. Volgens de Britse politie is er geen verband. Minister Yezugus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
0: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
31: Voor het beleid betekent dat verder niets, zei Yezugus. KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. In de provincie Utrecht hebben andere busbedrijven ook problemen met de concessie. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
31: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen aan Rusland is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleende eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de Brabantse verkeerspolitie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee.
30: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedenavond.
4: Goedenavond. De meeste files van de avondspits zijn intussen opgelost na een hele drukke spits. Toch sta je nog steeds een kwartier in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. Bij de Zuurhofbrug is het ook al de hele middag druk door de werkzaamheden daar. De N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Vertraging is nu nog 3 kwartier.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, het is 8 oktober. Tijd om de draad op te pakken op het gebied van AI. Want die weet nu in razendsnel tempo grote wiskundige vraagstukken te ontrafelen. Ja, en wat wiskundigen daarvan vinden, hoor je zometeen in de Rode Draad. En we praten over leven na therapie. We praten over het MBO en over undercover operaties. Kortom, voor elk wat wils. Voor we daar allemaal induiken, kijken we eerst even naar wat andere plekken waar het gebeurde of staat te gebeuren vandaag.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Ja, een Canadese dichteres krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Waarvoor?
1: For her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
0: Ja, dat klinkt mooi, hè? Ze koppelt klassieke tradities aan hedendaagse poëzie. En ik geloof dat we een sprekend voorbeeld daarvan hebben gevonden.
2: Short talk on Homo sapiens. With small cuts, Cro-Magnon man recorded the moon's phases on the handles of his tools, thinking about her as he worked. Animals, horizon, face in a pan of water. In every story I tell comes a point where I can see no further. I hate that point. It is why they call storytellers blind. It is a taunt.
0: En Carson krijgt de prijs en een kleine miljoen euro in december uitgereikt.
3: And the winner is...
0: Ja, er gaan meer mensen in de prijzen vallen vandaag. Straks worden de jaarlijkse televizierprijzen uitgereikt. Ik spreek zo meteen met een van de kanshebbers van de televisiering, Kassa. Een programma waar ook de voorzitter van vakbond FNV fan van is.
4: Toch een geweldig programma. Er zijn heel veel consumenten die worden wel gepiepeld door een bedrijf. En Kassa zit er gewoon bovenop met onderzoeksjournalistiek die serieus en goed is. Ja, ik snap gewoon niet dat zo'n programma van de buis af gaat.
0: Ja, dan denk je, gaaf. Maar pas maar op, als Hans Spekman daar ook actie voor gaat voeren, kan het allemaal nog wel eens worden teruggedraaid. En dat gebeurt sowieso al enigszins. Vandaag werd bekend dat Kassa toch doorgaat. Niet op de buis, maar wel online. Maar zoals gezegd, zometeen meer daarover. Ondertussen waren in Berlijn de Europese voetbalbestuurders bij elkaar om te werken aan een 11-puntenplan voor hervormingen bij de FIFA. 11, ja, het blijft voetbal. Maar hoeveel punten je ook maakt, als Infantino volgend jaar herkozen wordt als baas, ja, dan zullen ze weinig impact maken. Hè? Dus alle ballen op een tegenkandidaat.
5: Former Tottenham Hotspur defender Ramon Vega has publicly declared his ambition to stand in next year's FIFA presidential election.
0: Ramon Vega is de enige die zich tot nu toe heeft gemeld. Nota bene een Zwitser die tegen de Zwitserse Infantino op gaat nemen. Maar niet alleen mensen nemen het tegen elkaar op, ook de mens tegen machine, want die lost moeilijke wiskundige vraagstukken op. Dus die kun je voorleggen aan AI of Herman Finkers hier aan een papegaai.
6: Een papegaai heeft in zijn bakje 120 gepelde pinda's. De papegaai eet van die 120 pinda's 1/3 op. Hoeveel pinda's heeft die papegaai dan nog in zijn bakje?
7: 119 2/3.
0: Zonder grap of grollen. Er is een revolutie gaande in wiskundeland en daar hoor je zometeen meer over. En de vlag kon uit bij het Van Gogh Museum. Jarenlang had Politiek Den Haag geen oren naar een dure renovatie van het gebouw. Maar ze zijn dus om. En dat is maar goed ook, want al die mooie schilderijen lopen echt gevaar, hoor.
8: Het moet brandveilig zijn.
9: Het is nu niet brandveilig.
8: Het is nu nog net wel, maar ik moet zeggen, het is houtje, touwtje.
0: Ja, en als er iets goed fikt, zijn het houtjes en touwtjes. En zo duur is het toch niet. Voor de prijs van één Van Gogh kun je van alles laten doen.
10: Prijskaartje, 104 miljoen euro.
0: De Rode Draad. We worden net al op zender. OpenAI publiceerde deze week de oplossingen van 372 wiskundige vraagstukken die tot op heden nog onbeantwoord waren gebleven. Wat betekent dit voor de wiskunde en de manier waarop we in de toekomst wiskunde gaan bedrijven? Ik ga hier verder over praten met Johan Kommelin. Hij is universitair wiskundedocent en directeur van de internationale wiskundige bibliotheek Mathlib. Welkom. Fijn dat je er bent. Aan de lijn hangt overigens Steven Kelk. Hij is universitair hoofddocent theoretische computerwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Ook welkom, Steven.
11: Hey, goedenavond.
0: Steven, zoals we net al even hoorden, was op deze zender. We hoorden verschillende reacties, heel wisselend. Hoe groot is dit nieuws nou eigenlijk?
11: De resultaten van OpenAI zijn, als het allemaal klopt, want... Het is nog niet 100% duidelijk dat alles klopt, maar laten we gewoon ervan uitgaan dat het wel klopt. Het is wel indrukwekkend. Op mijn klein vakgebied binnen de wiskunde is het misschien pak een beetje 20 jaar vooruitgang. Zo kan je dat zien. Dat is inderdaad een paar maanden geleden of zo door OpenAI gedaan en pas nu uitgebracht.
7: Okay. Ja. Of het allemaal nog klopt. Johan, kijk ik heel even naar jou. Wie gaat dat narekenen?
12: Ja, dat is dus het interessante. Sinds ongeveer 10 jaar is er ook een computertaal beschikbaar, Lean. En daarin kun je die wiskunde heel precies opschrijven, digitaliseren. En dan kan een computer die wiskunde checken op correctheid.
7: Aha.
12: En dat zorgt dus voor een heel interessant samenspel, waarbij AI ideeën kan genereren en dat je dat met Lean kunt checken. En OpenAI gebruikt dat dus ook. Al moet ik erbij zeggen dat ze dat nu bij deze 300 zoveel problemen lang niet bij allemaal gedaan hebben.
7: Nee, dus dat moet nog even goed nagerekend worden.
12: Dat moet nog heel goed nagekeken worden.
7: Hey, jij bent ook directeur bij Mathlib, dus. Ja. Wat ik net ook al zei. Wat doen jullie daar precies? Rekenen jullie dit soort dingen dan ook na? Of?
12: Ja, min of meer wel. Mathlib is dus een gigantisch grote digitale bibliotheek van wiskunde, geschreven in die taal Lean.
7: Mm-hmm.
12: En vormt dus de basis van een heleboel nieuwe ontwikkelingen, waarbij AI gebruikt wordt om nieuwe wiskunde te bouwen, bovenop Mathlib bijvoorbeeld.
7: Maar als ik jou dan goed begrijp, hadden jullie deze ontwikkeling dan wel zien aankomen, of niet?
12: Nou ja, zien aankomen is een groot woord. Maar het was wel iets waar we 10 jaar geleden al van droomden. Ik moet zeggen dat het mij nog steeds wel verrast heeft met de snelheid.
7: Je had het niet zo snel verwacht.
12: Nee, we hadden gedacht van, als we het nog meemaken in ons leven, zou dat heel erg mooi zijn.
7: Oh.
12: En ja, sinds een half jaar geleden was het echt, Oké, het gaat nu heel erg snel komen.
7: Oké. Steven, dus er is wel een wereld voor en na afgelopen dinsdag. Toch, als ik Johan zo begrijp?
11: Ik zag het ook aankomen, denk ik, net als Johan. Maar de snelheid waarmee het is gebeurd is ook ongelooflijk. Ik zag het wel aankomen, maar ja, ik sta er ietsje anders in. Want ik kijk naar die problemen die opgelost zijn. Ik denk niet meteen aan die problemen. Ik denk aan het feit dat de AI die ze gebruikt hebben, is niet veel sterker dan wat je nu al bijvoorbeeld met ChatGPT kan gebruiken. Dus voor mij is het wel veel meer, ja, er is een tool nu die beschikbaar is en die steeds krachtiger wordt, die wiskunde gewoon kan doen. Heel bot gezegd, met een druk op een knop. En voor mij brengt dat de menselijke maat en de menselijke snelheid van de wiskunde, komt onder druk te staan. Want voor mij is de mooiheid van de wiskunde, dus je de tijd hebt om echt zelf aan de slag te gaan, om die wegen te bewandelen en nieuwe inzichten op te doen. En ik zie wel dat dit indrukwekkend is, maar ik maak mij zorgen over de impact op de, zeg maar, de sociaal-academische infrastructuur van de wetenschap.
7: De schoonheid ook van de wetenschap, als ik jou goed begrijp.
11: Het is niet alleen de schoonheid voor mij. Ik vind ook schoonheid in de computerachtige wiskunde. Maar als je een kind op school uit een boek laat leren, is dat één ding. Maar de kind moet ook aan de slag. De kind moet zelf puzzeltjes oplossen.
7: Juist.
11: Falen, et cetera. En dat die frictie, en dat is iets wat tijd kost en ruimte kost. En het probleem met de stroomversnelling waarin dit nu komt, en dat is zeker de bedoeling van OpenAI, om te zeggen van nu gaat alles bliksemsnel. Die diepere inzichten en betekenissen, die gaan niet vanzelf ontstaan. En dus ik vind dat er wel meer aandacht moet zijn voor in dit proces van verandering, voor die processen van ontdekking, die ontdekkingsreisjes van de mensen.
7: Juist. Want Johan, als ik Steven goed begrijp, is het niet alleen maar het doel, hè, waar we naartoe gaan, maar ook vooral de reis en wat er onderweg dus allemaal gebeurt op weg naar dat doel. Hoe kijk jij daarnaar? Maak jij je ook zorgen als je dit zo ziet?
12: Ja, ik denk iedereen maakt zich zorgen. Als je je op dit moment geen zorgen maakt als wiskundige, dan leef je onder een steen. En ik ben het er helemaal mee eens, die weg ernaartoe, die is extreem belangrijk. En dat is ook wel een van de kanttekeningen, een van de schaduwzijden aan wat we de laatste maanden zien. Heel vaak is er jarenlang door wiskundigen aan deze problemen gewerkt. Zijn ze er bijna? En heeft OpenAI dat in de gaten en denkt, oké, als wij hier gewoon 1000 Astra agents tegenaan gooien, tienduizenden of miljoenen dollars, dan duwen wij het net even over de streep en claimen wij de winst. Vaak hebben ze zelfs bewust of onbewust getraind op de chatgesprekken die de wiskundigen zelf al met de AI's hadden. Dus al die ideeën hebben ze opgeslurpt en dan geven zij het laatste zetje. En dat is wel de vervelende schaduwzijde. En zeker als we dus bij deze 300 zoveel problemen niet eens goed weten of het wel echt klopt, het is nog niet allemaal gecontroleerd, ja, dumpen ze dat eigenlijk terug op de wiskundigen. Van nou, gaan jullie het nu maar lekker uitzoeken. En de hele incentive structuur, sorry, dat is zeg maar de
7: beloningsstructuur, ja, precies. Of waar we het eigenlijk voor doen.
12: Ja, ze kapen het mooie verhaal eruit weg. Dat claimen ze voor zichzelf. Mm-hmm. En ja, waarom zouden mensen nu nog gemotiveerd moeten zijn om dan te 80 kantjes slecht geschreven wiskunde door te gaan ploeteren om te kijken of er wel of niet een fout in staat?
7: Aha. En wat zou dan even concreet, hè, voor mijn simpele brein, wat zou daar dan het grootste risico in zijn? Wat is dan de grootste zorg?
12: De grootste zorg is denk ik dat dat we als wiskundige gemeenschap bij de pakken neer gaan zitten en denken van oké, we worden links en rechts ingehaald en buitenspel gezet.
7: Ja.
12: Maar dat is denk ik, daar zijn we zelf bij. En dat is een keuze die we maken hoe we er tegenaan gaan kijken.
7: Oké, daar zeg je iets interessants. Dat is een keuze. Staan we, Steven, zie jij dat ook? Staan we nu op een soort kruispunt ook?
11: Ja, ik ben het met Johan eens. We moeten vooral niet opgeven. En die keuzes zijn anders dan misschien wat mensen denken. Want mensen denken bijvoorbeeld, je hebt de keuze om geen AI te gebruiken. Dat hoor ik wel vaker. Maar zoals Johan zei, de beloningsstructuur van de wiskunde, er gebeurt veel moois, veel mooie tempo. Maar bijvoorbeeld hoe je aan een baan komt of zo, je moet wel in de ogen van een bepaalde beloningsstructuur presteren. En het punt is, ja, als we niet zeggen van oké, er is een verschil tussen wiskunde door een mens en wiskunde door een AI, is er geen reden om geen AI te gebruiken. En dus door geen keuze te maken over, zeg maar, het fundamenteel verschil tussen een mens en een machine, creëer je een situatie waar we allemaal uiteindelijk wel gedwongen worden om AI te gebruiken. Dus er is wel een keuze, maar voor mij is die keuze voornamelijk, je moet positief zijn en je moet niet opgeven, zeker niet, maar we moeten wel kaders stellen van wat is het doel van de wiskunde. En voor mij is het heel belangrijk dat de mens daarin een rol in heeft en altijd een rol heeft. Mm-hmm. Ook al heeft Astra versie 2 of Astra versie 3, ook al is het veel beter dan welk mens dan ook in de wiskunde.
7: Juist.
11: Dus ja, er zijn keuzes, maar die keuze is uiteindelijk, zeg maar, academisch politiek.
7: Nou, inderdaad, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Wie gaat die keuze dan uiteindelijk maken? Gaan wij dat als maatschappij doen? Gaat de politiek dat doen? Die grote bedrijven die hier aan verdienen, gaan die dat doen? Ik kijk even naar jou, Johan. Wat denk jij?
12: Ja, ik denk dat het een samenspel gaat zijn van de politiek in Den Haag, maar ook zeg maar de interne politiek binnen de wiskunde, de beleidsmakers binnen de wiskundige gemeenschap, de trendsetters en ook de industrie. Dat gaat allemaal een rol spelen. En ik denk dat er heel veel communicatie en gelobby nodig is nu.
7: Mm-hmm.
12: En ja, ik denk wat Steven ook zegt van dat onderscheid tussen computer, AI-wiskunde en menselijke wiskunde is heel belangrijk. Een analogie voor mij is bijvoorbeeld het verschil tussen een handgeschilderd portret en een foto. De portretschilders die zijn ook door een identiteitscrisis heen gegaan toen fotografie uitgevonden werd.
7: Ja.
12: Maar tegelijkertijd zien we nu nog steeds enorm veel artistieke waarde in een heel mooi geschilderd portret. Zelfs als het niet zozeer op de werkelijkheid lijkt als een foto.
7: Maar dat zijn twee verschillende genres.
12: Maar ze liggen wel in het verlengde van elkaar.
7: Ja.
12: En ik denk dus dat we nu iets moeten gaan ontwikkelen, een gevoel moeten gaan ontwikkelen voor wat is het verschil tussen menselijke wiskunde en computerwiskunde en hoe waarderen we die twee? En dat zijn vragen waar we de komende tijd hard mee aan de slag moeten.
7: Ja, want bijvoorbeeld bij een goede foto let je weer op andere dingen dan waar je op let bij iets wat handgeschilderd is.
12: Ja.
7: Dus ja, dat zou dan met wiskundige problemen misschien ook zo zijn. Als AI het oplost of als wij mensen voor een formule staan. Hoe we daarmee omgaan. De manier waarop we daarmee omgaan. Zie je daar het verschil dan?
12: Vooral ook als het gaat om... wiskunde is voor mij ook een soort kunst.
7: Okay.
12: En die schoonheid die je erin ziet, die is... Er zit ook een verhaal achter van bloed, zweet en tranen ploeteren om iets te begrijpen enzovoorts.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
12: En dat verdwijnt op het moment dat het allemaal gemechaniseerd is.
7: Juist.
12: En dus die aspecten, die zijn denk ik heel belangrijk. Zeker als we erover nadenken als een kunst of een sport enzovoorts.
7: Ja.
12: En wat ik heel mooi vind, is dat ik denk dat het nu veel toegankelijker gaat worden.
7: Voor iedereen dus.
12: Voor iedereen.
7: Ja.
12: En daarmee zeg ik niet dat je nu meteen het millenniumprobleem dat net opgelost is eventjes in een middagje begrijpt.
7: Mm-hmm.
12: Maar waar je er vroeger 5 jaar voor moest studeren en daarna nog 4 jaar ploeteren op een PhD-project of zo, denk ik dat echt wel heel veel sneller toegankelijk gaat worden, dit soort dingen. En dat daar ook een hele enorme taak ligt voor wiskundigen om na te denken van wat gaan we nu met deze nieuwe tools doen in termen van communicatie en onderwijs.
7: Nou, inderdaad. Hoe gaan wij onze kinderen bijvoorbeeld wiskunde bijbrengen? Dan bedoel, wordt het examen wiskunde dan uiteindelijk afgeschaft?
12: Dat hoop ik niet.
7: Nee, toch?
12: Nee, ik denk dat juist wiskunde enorm gaat groeien en de vraag naar wiskunde enorm gaat toenemen. Zoals je dus ziet, hè, iedereen kan nu een foto maken.
7: Ja.
12: Maar als er iets bijzonders is, ga je toch naar een professional.
7: Ja, er is een foto maken en een foto maken.
12: Ja.
7: Ik bedoel,
12: er is nog een portretschilder.
7: Exact.
12: En dat is nog weer.
7: Dat is ook weer een andere tak van sport, inderdaad.
12: Ja. En kijk, die analogie gaat natuurlijk op een gegeven moment mank. Maar dit is voor mij wel een beeld van. Ik denk, ineens kun je nu als 14-jarige tiener. Of als, weet ik het wat, 53-jarige meubelmaker. Kun je op je telefoon wiskunde gaan doen. Die totaal ontoegankelijk was een tijd geleden. En met een tijd geleden bedoel ik 3 maanden geleden.
7: 3 maanden geleden. Heel lang geleden. maar Steven, als ik dus Johan ook goed begrijp, het kan wiskunde ook leuker maken. Kijk jij daar ook zo naar?
11: Ik denk dat het in principe het wel leuker kan maken, maar in de zin dat ik kan ook wel kijken naar, ja, de AI's, die zijn heel slim, maar die zijn ook goed in dingen uitleggen. Dus,
7: ja.
11: Dus als ik bijvoorbeeld Johan, als het even niet beschikbaar is en ik iets wil weten over Lean, kan ik een AI vragen. En dat is kennis wat ik eerder niet had. Maar ik denk, waar ik voor bang ben, is uiteindelijk is wiskunde is de schoonheid, zoals Johan zei. En het heeft ook nut. Maar het is ook verantwoordelijkheid nemen. Om die verantwoordelijkheid om echt te zeggen van dit klopt. Ik draag verantwoordelijkheid voor de correctheid van mijn argument. En het is prima als iedereen wiskunde wil doen. Iedereen kan wiskunde doen.
7: Mm.
11: Op een gegeven moment moet er er moet een soort verantwoordelijkheid zijn. En ja, iemand van 14 kan natuurlijk wel ChatGPT vragen om een probleem op te lossen. Maar die student moet de juiste opleiding hebben om dat goed te kunnen begrijpen. Anders zijn het gewoon woorden op een scherm.
7: Ja.
11: Dus
7: ja.
11: Het wordt wel toegankelijker. Maar die toegenomen toegankelijkheid is er juist meer vraag naar mensen en ook in de bredere maatschappij die daar echt duiding in kan vinden, die dat echt snappen.
7: Mm-hmm.
11: Het gevaar is dat alles, zeg maar, ja, leger wordt qua zingeving. Dus ja, het kan allemaal, maar we moeten wel die kaders stellen, die regels maken waarin wij zeggen van, wat is de beloningsstructuur, wat is het om wiskunde te doen, wat is het om verantwoordelijkheid te nemen. En mijn pleidooi is altijd, dat gebeurt niet zomaar.
7: Nee.
11: Als we gewoon het systeem zoals een jaar geleden voortzetten nu, met de nieuwe tools die er zijn,
7: mm-hmm.
11: gaat dat niet gebeuren. Want alles is, ons systeem is niet gebouwd voor AI. En nu is het er wel. Dus we moeten nu aan de slag met z'n allen, en ik denk dat Johan het hier ook mee eens is, om echt besluiten te nemen.
7: Ja.
11: En gewoon zeggen van alles mag, alles kan, zoals sommige mensen zeggen.
7: Mm-hmm.
11: Dat is een optimisme zonder pad om dat te realiseren. Dat vind ik wel gevaarlijk. Dus ik zeg, we moeten actief met beleid, regelgeving, interne overleggen aan de slag. En niet wachten, niet afwachten.
7: Wat, ja. Johan, ja, nou, want ik zie Johan hier knikken. Hij is het inderdaad. Toch, Johan, je bent het met Steven eens, hè?
12: Ja, zeker.
7: Wat zou het allereerste besluit moeten zijn wat er genomen moet worden?
12: Daar stel je me een moeilijke vraag.
7: Weet je wat, ik bel AI even. Ik vraag even aan ChatGPT.
12: Ja, nee. Ik denk wat op het moment wel heel dringend is. En het besluit dat genomen moet worden, dat weet ik niet precies. En daar ga ik ook niet in mijn uppie over. Nee. Maar hoe gaan we nu de wiskundeopleiding eruit laten zien? Hoe bereiden we de volgende generatie voor op deze totaal nieuwe wiskundewereld? En dat is... ik denk dat we daar de antwoorden niet weten. Dus dat we vooral moeten besluiten, we gaan meerdere dingen proberen om te zien wat werkt.
7: Is het ook niet ergens een filosofische vraag, Steven en Johan, dat we ook gedwongen worden om op een andere manier naar onszelf als mensen te kijken en onze rol in het geheel? Steven, hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, nee, ongetwijfeld. Ja, kijk, we zijn een vak, een heel raar vak, maar toch een vak waarin een machine ontstaat wat onze arbeid misschien beter dan ons kan doen. Als je zegt dat wij vergelijkbaar zijn. En dan de vraag is, wat is de rol van een mens? Daarom zeg ik van, we moeten ons niet, zeg maar... Het is niet per se logisch dat wij onszelf vergelijken met machines. Want op een gegeven moment, als AI of andere machines zo sterk zijn dat ze beter dan ons in alles zijn, wat is de zin van het leven? Ja. Ik vind dat is in die zin is het wel een heel fundamentele vraag die verder rijdt dan alleen de wiskunde. Ja. Hoe leef je samen met een technologie die qua productiviteit en presteren in de oude zin sterker is dan een mens.
7: Yes.
11: En uiteindelijk is wiskunde iets voor de mensen, denk ik. Ook al zijn er computational tools erbij, is het iets voor de mens. Mm. En je moet dat gewoon die discussie ook op andere gebieden aangaan, denk ik. Want je ziet ook AI wordt ook overal nu gebruikt of wordt steeds meer gebruikt omdat het efficiënter is.
7: Voor het schrijven van allerlei artikelen, boeken, weet ik veel wat, kunst. Ja. Maar inderdaad, had je dit verwacht, Johan, dat we bij de rode draad komen dan toch uit op wat is de zin van het leven dan? Ja, maar dat is toch wel echt de kern uiteindelijk.
12: Het is een heel belangrijke vraag. Het is altijd een heel belangrijke vraag geweest. En ik denk, kijk, het is op het moment super confronterend. En ik zit hier zo enthousiast mogelijk verhaal te houden, maar voor mij is het ook een achtbaan aan emoties. Ik denk wel, het is heel confronterend dat we nu op het gebied van intelligentie zien van, hey, we kunnen machines bouwen die intelligenter zijn dan wij.
7: Op een bepaald vlak?
12: Op een bepaald vlak, zeker. Ik denk dat het nog veel verder gaat gaan dan wiskunde.
7: Ja.
12: Maar we hebben natuurlijk eerder meegemaakt dat we machines kunnen bouwen die gewoon echt heel, heel, heel veel sneller zijn dan wij.
7: Ja.
12: En daar hebben we ook uiteindelijk dient dat de mens.
7: Ja.
12: Dus intelligentie is iets speciaals, denk ik wel. Maar is dat de unieke eigenschap die mensen dat heel speciaal maakt? Dus ik denk dat we daar uit kunnen komen. Ik denk, en dat optimisme is denk ik heel belangrijk.
7: Juist. Wie zijn wij? Goed, Johan Kommelien en Steven Kelk, dank jullie wel voor deze filosofische kwestie.
12: Hartelijk dank dat jullie ons hier wouden hebben.
11: Ja,
13: NPO Radio 1.
7: 19:30 inmiddels. Het NOS Journaal met Levi van Eck.
14: Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. En eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten geschrapt worden en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. De Russische ambassade in Nederland is boos over de uitspraken van minister Jesselgus van Defensie. Ze noemde Rusland vandaag voor het eerst de vijand in plaats van de agressor. Rusland wil weten of de minister namens de hele Nederlandse regering sprak. En Alexander Severin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen. Maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn.
7: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Daan.

0: in Berlijn.
1: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
2: Er staan nog steeds een paar files, maar de meeste zijn intussen opgelost. Bij de Zuurhofbrug en de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, daar heb je nog een kwartier vertraging. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En het rijdt nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. En daar is de vertraging bijna een kwartier.
3: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
1: Katelijn Hulshof liep lang rond met de diagnose borderline. Na intensieve therapie is de diagnose en daarmee het label borderline weg nu bij haar. Maar hoe neem je afscheid van een psychische stoornis die jarenlang je leven en identiteit heeft bepaald? Straks vertelt Katelijn hoe het is om verder te gaan zonder dat label dat haar zo lang heeft gedefinieerd. Maar nu eerst.
4: Tegendraad.
1: Het was een schok, hè, voor menig consument. Ja, en wie is dat niet? Door de bezuinigingen bij de publieke omroep zou kassa worden opgedoekt. Kassa!
5: Goedemiddag. En welkom bij Kassa. En u weet het, Kassa behandelt alle zaken die uw portemonnee raakt.
6: Ja, steeds meer winkels en tankstations verkopen voor een paar euro een ontbijt. Maar krijg je ook waar voor je geld?
7: Van onze actie Ik Red Het Niet Meer kwamen er ontzettend veel schrijnende verhalen bij ons binnen van mensen die aangeven hun rekeningen of boodschappen niet meer te kunnen betalen.
8: Ik zou u graag dit boek overhandigen.
5: Ja.
8: Namens meer dan 1 miljoen huishoudens.
9: En hoe vaak heeft u gebeld?
10: 31 keer.
9: 31 keer?
10: 31 keer.
9: En het heeft niets opgelost?
10: Helemaal niets.
11: Oude bekende van de belbus. Kledingwinkel Janice.
12: Kan even iemand roepen?
11: Nee, maar ik wil het met jou bespreken.
12: Snap ik, maar.
11: Jij bent de directeur.
12: Klein momentje.
11: Nee, maar wacht even. Ik wil het met jou bespreken.
1: Ik ga het bespreken met een van de presentatoren, Mai Verbeij. Zij is in Carré, Amsterdam vanavond, omdat Kassa vanavond dus kans maakt op de televisiering. Ja, of ze die gaan winnen, dat weten we pas over een paar uur. Maar het programma kreeg eerder vandaag in ieder geval al goed nieuws. Mai Verbeij, goedenavond.
13: Goedenavond, Natasja.
1: Ja, wat is het nieuws van vandaag? Kassa stopt niet, hè? Gaat online verder.
13: Nee, het is echt heel fijn nieuws. En dat betekent dus ook dat de stem van de kijker heel erg serieus is genomen ook door de NPO. En dat is zo'n fijn gevoel.
1: Mm-hmm.
13: We gaan wel weg van de tv, zeg maar.
1: Ja.
13: Maar we gaan dus wel kijken of we dus online door kunnen gaan. Dus ja, inhoudelijk weten we nog helemaal niets.
1: Nee, okay.
13: Maar het feit dat we dus als kassa door kunnen gaan, dat is natuurlijk echt al een winst op zich. Maar het zou natuurlijk super mooi zijn als we die winst ook samen met de kijker dus echt kunnen winnen door ook die ene ring te winnen.
1: Ja, jij wil voorsorteren. Wacht. Ho, Mai. Even. Ik wil eerst eventjes bij jullie intern op de redactie, hè? Want je gaat vrij snel onder. Ik las het ook echt vanochtend in het nieuws. Hoe is dat bij jullie op de redactie ontvangen? Ik bedoel, je zegt het is fijn en jullie zijn blij, maar hoe ging dat?
13: Nou, het is gewoon echt wel een opluchting en ook wel bijzonder om te horen en te ervaren dat de NPO gewoon kassa nog steeds heel erg serieus neemt. Het was natuurlijk echt een grote teleurstelling. Volgens mij was het eind vorig jaar ongeveer dat we hoorden dat kassa moest stoppen.
1: Ja,
13: dat was een enorme shock voor de hele redactie en ook voor Amber, Max en mij ook. Door dan toch door te gaan, moedig door te gaan als hele team.
1: Mm-hmm.
13: En dan uiteindelijk, dit geluid horen vanuit de NPO is natuurlijk gewoon een opluchting.
1: Ja. En Mai, dan gaan we naar die gouden televisiering, hè, waar je natuurlijk voor bent daar. Dus het is een publieksprijs. En nou heb ik jullie een beetje gevolgd achter de schermen. Ik heb heus al die overleggen meegekregen. Jullie waren er best druk mee. Wat hebben jullie allemaal uit de kast getrokken om mensen op jullie te laten stemmen?
13: Nou, we hebben gewoon vooral in de uitzending erover gesproken. Jeez. Maar ook online waren we daarmee bezig om mensen ermee te bereiken. Maar het grappige is, de meeste gesprekken gingen gewoon die gebeurden zeg maar in de supermarkt of op straat. Van mensen die zeiden gewoon van, joh, waarom verdwijnt kassa nou? We zijn voor de consument. En je merkt gewoon dat de mensen gewoon überhaupt in shock waren dat wij weg moesten gaan. Dus ik denk dat het een soort van protest stem was in eerste instantie.
1: Ja.
13: Maar als ze die proteststem kunnen omvormen als een soort van, als een cadeau, een strik voor de afgelopen bijna 40 jaar consumententv voor kassa.
1: Ja.
13: Dat is natuurlijk super mooi als ze nog een ring ervoor kunnen krijgen.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
13: Maar extra winst. Dus we willen gewoon voor de dubbele winst. Dat
1: jullie willen voor de dubbele winst. Nou, daar ben ik helemaal voor. En ik ben natuurlijk altijd voor actie. Hè? In zekere zin, zeker als je tegen de stroom inzwemt. Maar jullie hebben wel concurrentie. Hè? Bestaat uit SBS 6 spelprogramma. Bondgenoot is volgens mij de concurrentie. En die Nederlandse dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Zijn dat geduchte tegenstanders, Mai? Of denk je
13: 100%. Nee, 100%. Het leuke is dat het ook allemaal zo anders is.
1: Ja.
13: Weet je, een consumentprogramma, maar ook een realityprogramma. En daarnaast een hele goede serie. Dus voor ieder wat wil.
1: Mm-hmm.
13: Maar wij willen gewoon winnen, Natasja.
1: Oké, goed. Hoe moeten mensen dat aanpakken? Er kan

0: namelijk gestemd worden. Hoe en waar kunnen ze dat doen?
1: Ja, stem ring 2 naar 2580.
0: Oké. SMS ring 2.
1: Stem. En jij ook, Natasja?
0: Ja, ik ben druk met een radioprogramma, Mai, maar ik zal mijn best doen.
1: Door kun je wel even appen. Ja.
0: Hey, en als, als jullie nou straks de radioring winnen, of radioring, hoor mij, sorry, ik zit helemaal in mijn eigen wereldje. De radio is toch de wereld. Oh ja, televisie. Heb jij al een speech in je telefoon staan?
1: Nou ja, ik niet, maar ik weet zeker dat mijn liefstallige collega Amber Kortzorg een hele mooie speech heeft voorbereid. Ja. Dus ja, zij gaat het woord doen. Mm-hmm. En ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat zeggen. We gaan vooral heel erg genieten. Dat is echt het belangrijkste voor vanavond, genieten.
0: Juist. Nou, doe dat vooral. Mai Verbeij, heel veel plezier en geluk vanavond.
1: Joejoe, doei doei.

0: The Strokes hoor je met Someday. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen Nederlanders behandeld in de geestelijke gezondheidszorg. Je therapie goed doorkomen, ja, dat is één ding. Maar weten hoe je daarna verder moet leven, nou, dat blijkt soms minstens even ingewikkeld. Katelijn Hulshoff schreef er het boek Gezond Bevonden over. En voor haar boek interviewde ze meerdere ervaringsdeskundigen, waaronder ook Bieke Jongejan, die ook hier aan tafel zit. Welkom, Bieke.
1: Hallo.
0: Katelijn, laten we met het boek beginnen. Of in ieder geval, waarom je dat wilde schrijven? Wat was voor jou de aanleiding?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zelf heel lang in therapie gezeten. Mm-hmm. Ongeveer 5 jaar. En toen was ik klaar met therapie. Over die 5 jaar heb ik ook een boek geschreven. Gevalletje
0: ja,
2: Borderline.
0: Ja, ja.
2: Toen was ik klaar met therapie. En toen dacht ik, nou, ik ben helemaal gemaakt. Ik kan de wereld aan.
0: Let's go.
2: En ik kreeg vlak voordat Gevalletje Borderline uitkwam een telefoontje van mijn hoofdbehandelaar. Die zei, de diagnose is eraf. En toen kreeg ik wel een beetje een soort identiteitscrisis. Want ik dacht, nou, ik heb nu zo mijn best gedaan om met borderline te leven. En nu moet ik alweer verder zonder. En ik ben klaar met therapie, maar alle stormen in mijn hoofd razen maar door.
0: Ja.
2: Dus ik zat eigenlijk met heel veel vragen en ik vond het heel verwarrend. En ik kon niet echt terug bij mijn therapie. Want dat was eigenlijk midden in COVID. En de nazorg die ze daar hadden, dat viel door COVID een beetje in het water. Dus ik zat eigenlijk met heel veel gevoelens aan de binnenkant. En ook nog stormen waar ik niet echt er mee terecht kon. Ik kon mijn vragen niet stellen. En ik kon ook nergens iets vinden.
0: Aha.
2: En toen dacht ik, oké, nou, dan ga ik misschien zelf maar een boek schrijven.
0: Dan ga ik misschien van je afschrijven.
2: Ik dacht, dan ga ik het zelf uitzoeken. Dan ga ik zelf antwoorden vinden.
0: Want even voor mijn duidelijkheid, hè? En ik denk dat heel veel mensen zitten luisteren. Je hebt dat label borderline, de diagnose borderline dan niet meer. Maar betekent het dan ook dat je dat dan niet meer hebt? Of dat je het wel hebt, maar dat je er nu mee om weet te gaan? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Als je de diagnose borderline krijgt of een andere diagnose, dan voldoe je aan bepaalde criteria. En dan krijg je een diagnose. En ik voldeed niet meer aan die criteria om de diagnose te krijgen. Maar binnen de psychologie is daar niet helemaal, Bieke weet dat waarschijnlijk beter, is daar niet helemaal overeenstemming van. Heb je dan geen borderline meer of ben je in remissie?
0: Even, Bieke, wat is wel goed om het even te vermelden. Hè? Ja. Jij kent de psychische gezondheidszorg van twee kanten. Je bent verpleegkundige, werkte in de speciale GGZ. Hoe zit dat dan?
1: Ik herken wel wat je zegt, want het verschilt dus heel erg per persoon eigenlijk ook.
0: Okay.
1: Toen jij ook zei, toen was die diagnose eraf gehaald, dacht ik ook, oh, ik heb nooit zo'n telefoontje gehad dat bij mij mijn diagnose eraf is gehaald.
0: Want wat voor diagnose had je?
1: Ik heb PTSS.
0: Okay. Posttraumatische stressstoornis.
1: Ja. En op een gegeven moment worden de klachten minder. Maar ik heb nog steeds wel dat ik soms wel mijn leven er, weet je, je houdt er wel nog rekening mee.
0: Ja.
1: En met de cliënten waarmee ik heb gewerkt, hielden we daar als behandelaren ook altijd wel rekening mee. Want je hebt niet ineens niet meer meegemaakt wat je hebt meegemaakt.
0: Nee, lijkt me ook niet.
1: Niet zo van, skurt, alles is opgelost en mooi poetsweg.
0: En zo voelde het dus ook duidelijk niet voor jou, Katelijn.
2: Nee, ik had het idee dat ik nog heel erg doorleefde met borderline.
0: Ja.
2: En weliswaar wist ik er veel beter mee om te gaan. Want in therapie leer je natuurlijk, je krijgt tools om toch te blijven staan in de storm.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik voelde ook echt wel, het gaat beter. Maar ja, beter kan ik mezelf echt niet noemen.
0: Hoe is dat voor jou dan, Bieke? Want jouw diagnose is PTSS.
1: Ja.
0: Hoe werkte dat bij jou dan?
1: Nou, wat ik ook merkte is dat ik ook veel skills heb geleerd. En eigenlijk ook, ik heb EMDR gehad. Dan ga je echt opnieuw eigenlijk kijken naar al die herinneringen. En ze een soort van, soort ownership erover nemen, zo voelde het voor mij. Dus ik kon er met volwassen ogen naar kijken. Waardoor
0: dat je zelf de regie had.
1: Ja, over. Okay. Ja, en dat het ook me daardoor niet meer zo overviel. Want ik kon er gewoon überhaupt naar kijken.
2: Ja.
1: Waardoor ook allemaal puzzelstukjes op de plek vielen. Maar een ander groot deel van therapie wat me heel erg geholpen heeft, is om gewoon te accepteren wie ik zelf ben. En wat ik graag wil. In plaats van de hele tijd leven naar wat ik denk dat anderen verwachten van mij, hoe ik een goed mens ben.
2: Uh-huh.
1: Wat ik vroeger heel veel heb gedaan. Dus.
3: En hoe verhoudt zich dat tot de PTSS? Ben je dan Bieke met PTSS? Of wie ben jij dan?
1: Wie ben je eigenlijk? Ja, nou, goeie vraag. Ja, nu ben ik wel gewoon Bieke. Maar ik heb wel ook nog wel PTSS.
2: Ja.
1: Zo zie ik het zelf wel. Want ik merk, als ik dus niet goed mijn eigen grenzen bewaak of doe wat ik echt belangrijk vind, of goed voor mezelf zorg, dan kunnen wel die symptomen weer erger worden. Als ik niet zorg voor, nou, bijvoorbeeld met mindfulness, voor meer rust en letterlijk spanning afbouw in mijn lijf,
2: mm-hmm,
1: dan gaat dat sneller stapelen en ik kan het ook langer verdragen, want dat is wat PTSS is. Maar dan zullen er ook weer meer nachtmerries komen en dan zullen we er ook weer, ga je gewoon meer in die overleefstand.
3: Ja. Bij jou klinkt het als een heel een traject wat waar je heel goed duidelijk voor ogen hebt hoe je dat doorloopt en wat je moet doorlopen enzovoort.
1: Ja.
3: Als ik naar jouw verhaal luister, Katelijn, dus even zo op het eerste gehoor, hè, denk ik, je voor jou viel je best wel een beetje in een zwart gat, of niet?
2: Ja, ik viel wel echt in een zwart gat. Ja.
3: Bieke, snap jij dat?
1: Ja.
3: En waar komt dat, denk jij, dan door?
1: Ja, ik heb superveel voorkennis, want ik werkte in de GGZ.
3: Nou, ja.
1: Dus toen ik daar ging werken, toen zag ik ook, oh, deze therapie werkt heel goed hiervoor. Dit vind ik heel vet. Dit vind ik helemaal niet werken. Dus ik ging er zo anders in. Want toen ik besefte van, oh, ik heb gewoon PTSS volgens mij.
2: Mm-hmm.
1: Toen kon ik gewoon naar de huisarts. Hoi, ik denk dat ik dit heb. Hier en hier en hierom. En ik wil graag ACT. En ik wil EMDR. En ik wil deze therapie.
3: Ah, zo, ja.
1: Maar dat is natuurlijk helemaal geen logische.
3: Mensen zoals Katelijn en ik, wij weten dat toch allemaal niet.
2: Nee.
3: Dus
1: en het is
3: ook
1: heel
3: dat
1: raar
3: doen?
1: Dat je dat een soort van hoort te weten, vind ik. Als.
3: Ja. Dus ja. Wat zijn dan de mogelijkheden geweest uiteindelijk? Want je bent op onderzoek uitgegaan, toch?
2: Ja, ik ben inderdaad op. Nou, ik heb ten eerste heb ik eigenlijk, om ook mijn therapie een beetje te verwerken, heb ik dus gevalletje borderline geschreven.
3: Ja.
2: En daardoor kon ik dat heel goed, wel echt goed afsluiten.
3: Mm-hmm.
2: Maar toen kwam dus die nieuwe fase. En ik heb eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als bij gevalletje borderline. Ik ben gewoon alles gaan opschrijven.
3: Ja. Je schrijft op een gegeven moment ook dat je in je boek dat het zelfs een periode van rouw was. Een soort afscheid van een identiteit of iets dergelijks.
2: Ja, dat klopt. Want ik was. Ik vond het heel moeilijk dat ik de diagnose borderline kreeg. Omdat er nog steeds wel echt een stigma op rust.
3: Mm-hmm.
2: Het heeft een stigma. En dat was ook een van de redenen waarom ik het eerste boek schreef. Dat ik zoiets had van, ja, maar mensen moeten echt weten hoe dit is. En ja, toen had ik me eigenlijk. Dat ik dacht van, oké, ik accepteer het nu dat het onderdeel van mij is. En ik ben Katelijn en ik heb, ja, ik noem het nu borderline in remissie. Mm. Soms zeg ik ben beter, maar het was. Ja, ik dacht, ik heb zo hard gewerkt om nu oké te zijn met borderline. En die versie van mezelf te accepteren. En opeens is die versie weg.
3: Hmm. En is er geen nieuwe versie voor in de plaats gekomen?
2: Uiteindelijk wel, maar ik denk, om het even uit te leggen, bij borderline, dat neemt eigenlijk gewoon alles over.
3: Hmm.
2: Het neemt je hele leven over. Ik was alleen maar bezig met hele donkere gedachtes. Alles was instabiel. Dus je hele leven wordt eigenlijk bepaald door borderline. En opeens valt dat weg. En dan denk je, oké, maar wat blijft er dan van me over?
3: Mm-hmm.
2: Wie ben ik dan? En wie ben ik geworden in al die jaren dat borderline eigenlijk de baas over mij was? Dat wist ik niet. En dat moest ik gaan uitzoeken.
3: En alleen gaan uitzoeken dus eigenlijk.
2: Ja.
3: Want dat lees ik ook een beetje in jouw boek.
2: Ja.
3: Het is ook een beetje een aanklacht aan hoe het nu op dit moment ingericht is, of niet?
2: Ja, het is gewoon op zich, in Nederland kunnen we echt wel goede hulp krijgen. Mm-hmm. Ik kijk even naar Bieke. Van de hulp is er. Alleen het systeem werkt gewoon niet heel goed. Want je moet A, heel lang wachten voordat je therapie
3: enorme
2: krijgt.
3: Enorme wachtlijst.
2: Dan heb je therapie gehad en gaat het eigenlijk hartstikke goed. Maar er zijn zoveel gevallen waarbij de therapie wordt afgekapt of opeens stopt. En eigenlijk die periode daarna, daar, weet je, er zijn wel of volgens mij officiële protocollen. Kijk weer even naar Bieke.
3: Zijn die toch? Er moeten wel officiële protocollen zijn, toch, Bieke?
1: Ja, het ligt er ook wel aan waar je werkt, denk ik. Dus soms hebben mensen nazorgtrajecten. Ja. Soms ligt heel erg aan de persoon ook. Ja. Dus je kunt ook hebben dat iemand dat je daarna zorg krijgt die af en toe bij je incheckt. Maar toen ik stopte met therapie, het was gewoon zo. Boep.
3: Ja, dat was het.
1: Dat was het. Ja, dat was klaar.
3: Op welke manier zou dat beter kunnen? En is er ruimte voor?
2: Ik had dus bij mijn therapie dat. Dat werd aangeboden vanwege. Er was wel een soort nazorggroep. De buitengroep heet dat. Dat was één keer in een paar weken. Alleen die was elke keer uitgevallen vanwege COVID.
3: Nou, dat werkt toch niet?
2: En toen was het op een gegeven moment oké, klaar. Maar dan hadden ze bedacht: dan krijg je nog een 10-rittenkaart en dan mag je bellen. Maar bij mij was ook het hele behandelteam was in hele korte tijd veranderd. Dus ik kende eigenlijk niemand meer. Ja, ik had mijn hoofdbehandelaar volgens mij één keer gezien en één keer op een scherm gezien. Ja, dan heb je totaal geen. Dus ik heb daarvan afgezien.
3: Ja.
2: Maar het idee vond ik wel goed.
3: Oké, zo'n 10-rittenkaart waarin je toch nog kunt inchecken, inderdaad.
2: Want het kan best zo zijn dat jij 2, 3, misschien 8 keer belt. Mm-hmm. En elke keer denkt: oh, maar eigenlijk. Kan ik het beter zelf dan ik dacht?
3: Ja, ja.
2: Of dit was heel fijn even. En dat is dan elke keer weer een beetje bewijs. Dus de landing is dan veel zachter. En bij mij was de landing gewoon heel erg hard.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Zo'n 10-rittenkaart, zachtere landing. Wat zou die landing nog meer zachter maken, denk jij, Bieke?
1: Ja, ik vind het heel. Ik denk, maar dat is ook wel vaak iets alleen of wat ik persoonlijk zelf kan doen. Maar daar hadden wij het ook over in het telefoongesprek. Het maken. Helpt ook. Dus doordat Katelijn ging schrijven, werd haar verhaal echt.
3: Het creëren bedoel
1: je? Het creëren.
3: Je?
1: Dus ik ben bijvoorbeeld zelf muziek gaan maken.
3: Ja, ja.
1: En daardoor is mijn proces ook er in de wereld of zo. En dan komt het uit je hoofd en dan zie je het voor je en denk je, oh ja, zo was het. Dus ik merk dat mij heel erg heeft geholpen.
3: Wat interessant
1: maar
3: dat
1: ook
3: je
1: het samenkomen met andere mensen die het gewoon ook kennen.
3: Juist. Dus met anderen daar ook over kunnen praten.
1: Ja, en dingen inbouwen met vrienden. Want eerlijk, ja, ik zou niet zo eens behoefte hebben om terug te bellen van: hoi, ik zit er nu echt doorheen. Ik ken jou niet. Wil jij mij een soort van weer zeggen dat ik het heel goed doe? Mm-hmm. Dus het hielp mij heel erg dat ik een klein groepje mensen had waartegen ik kon zeggen van: joh, dit is er gebeurd. Hier voel ik me nu beter voor. Maar als ik me slecht voel, dan ga ik terugtrekken. En dan heb ik de neiging om bijvoorbeeld niet te eten. Want dat vind ik dan gewoon te veel gedoe. Dus heb ik met een vriendin, hebben wij elkaar gewoon net het foto's van eten gestuurd.
3: Dat is dus de sociale kring die je om jezelf, een soort sociaal vangnet wat je om jezelf.
1: Ja, dat is voor mij echt vitaal, nog steeds ook.
3: Ja. Ja. Je noemt twee elementen: creëren, muziek, Katelijn schrijven, mensen om je heen. En ik had net twee wiskundigen hier aan tafel. Althans, eentje aan de telefoon en eentje hier aan tafel om te praten over AI en hoe dat ons leven overneemt. Maar onze grote vraag was: wat onderscheidt ons mensen dan van die machines? Dat is toch creëren. En uiteindelijk ook menselijk contact, als ik jullie goed begrijp.
2: Ja, ja, en we hebben natuurlijk een hele gevoelswereld die AI misschien wel kan nabootsen, maar niet zoals elk individu dat heeft en voelt en ervaart.
3: Ja.
2: Daar zit zo,
3: Er zit veel meer achter.
2: Veel meer, ja.
3: Wat zou jouw, Katelijn, het belangrijkste advies zijn voor mensen die klaar zijn of stoppen met therapie? Wat zou je ze adviseren?
2: Mijn boek lezen.
3: Heel slim. Ja. Gezond bevonden. Ja.
2: Ja. Ik denk herstel is niet lineair. Het gaat alle kanten op. Er is niet. Ik denk dat we in onze maatschappij en ik zelf ook vrij binair kunnen denken. Dus ziek, herstel beter.
3: Mm-hmm.
2: En dan ziek, herstel, therapie beter. Maar het gaat eigenlijk ook in die, ja, die periode van therapie naar uiteindelijk beter. Of wat is beter eigenlijk? Dat is ook een vraag die ik stel in mijn boek. Het gaat alle kanten op. Ja. En
3: dat mag. Dat mag.
2: En dat
3: dus.
2: Mag. Dat is oké. Okay. En ik denk het enige wat wel belangrijk is om niet te vergeten. En dat heeft mij uiteindelijk heel erg geholpen toen ik dat eenmaal door had. Dat ik dacht, oké, okay, het voelt nog af en toe net zo chaotisch als voordat ik met therapie begon.
3: Mm-hmm.
2: Maar ik heb echt een bak aan skills, tools, signaleringsplannen. Ik heb mijn hele leven uitgepluist en weer opnieuw opgebouwd. En misschien voelt dat allemaal nog super instabiel en chaotisch. En heb ik eigenlijk geen idee. Maar ik heb al heel veel bewijs dat ik er elke keer uitkom.
3: Juist. Je hebt de instrumenten en je komt er wel uit.
2: Precies.
3: Kost alleen tijd en ruimte.
2: Precies, ja.
3: Helder.
2: Ja.
3: Katelijn Hulshoff en Bieke Jongejan, dank jullie wel voor dit openhartige gesprek. Het boek van Katelijn Hulshoff, Gezond bevonden, overleven na therapie, ligt nu in de winkels.
4: NPO Radio 1.
5: AI gaat echt oorlogsvoering overnemen.
6: Dr. Keldrenko.
5: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, bijna.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
5: En test de NAVO, lees je over.
7: Ja.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen. Met een taalmodel.
9: Avrotros.
6: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door off-projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
18: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: NPO Radio 1, 8 uur.
6: Natasha Gibbs.
3: Zometeen duik ik met een van onze collega's in mbo-schaamte. Meike Mantel van het journalistieke platform The Marker deed onderzoek waarom studenten zich schamen omdat ze bij het mbo zitten. Nou, haar bevindingen hoor je zometeen. Na het NOS-journaal van 8 uur met Levi van Eck.
0: Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor, zegt deze verslaggever van de BBC.
9: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that, and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles. En of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar Andrew moet worden gestaakt. De Britse politie heeft 2 mannen opgepakt die binnen waren gedrongen bij een luchtmachtbasis. Bewakers ontdekten een gat in het hek en vonden op het terrein 2 mannen uit Letland. Wat ze van plan waren is niet bekend. De verdenking is dat ze schade aan het land wilden toebrengen. Vorige week werden 5 mannen aangehouden bij een andere luchtmachtbasis. Volgens de Britse politie is er geen verband. De autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. De ACM wil dat er tijdsblokken komen met lage, normale en hoge tarieven. Het idee is dat huishoudens zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Het voorstel moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. De maatregel is onvermijdelijk, zegt de ACM.
22: Dit moet. Het overvolle stroomnet is een enorm maatschappelijk probleem. En woningen moeten worden aangesloten en bedrijven moeten kunnen groeien.
0: De ACM verwacht dat de nieuwe tarieven voor ruim de helft van alle huishoudens financieel gunstig uitpakken. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese Voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen. Maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
25: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
26: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
25: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
26: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
27: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
27: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: NPO Radio 1.

0: Undercoveragenten manoeuvreren tussen twee werelden. Maar hoe goed worden zij begeleid en beschermd? Strafrechtsjurist Sophie Naber onderzocht het en ziet ruimte voor betere waarborging en veiligheid. Straks meer hierover. Eerst
1: de week van.
0: Ja, voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week onderzocht mijn collega Meike Mantel van de Marker wat mbo-schaamte is en welke gevolgen dat heeft. Vandaag gaan we kijken naar wat er aan gedaan gaat kan worden, toch, Meike?
2: Ja, zeker. Dat hopen we.
0: Ja, dat hopen we wel. We gaan de oplossingen bekijken. Maar eerst even over de term mbo-schaamte. Dat is echt een term. Hè? Kunnen we dat ergens ook opzoeken in een woordenboek? Of,
2: Dat weet ik niet zeker. Maar is een omschrijving.
0: Het is een omschrijving.
2: Ja,
0: want wat is dat? Wat is het?
2: Het is een schaamte die je kan voelen als je op het mbo zit, voor het feit dat je op het mbo zit en dat je een mbo-studie volgt. Tegelijkertijd kan het ook een schaamte zijn die vooral een beetje vanuit de maatschappij wordt opgelegd, of die je vooral meekrijgt door wat anderen zeggen over je studie. Dus het is een beetje een soort tweeledig.
0: Ja, maar hangt wel met elkaar samen, lijkt
2: zeker,
0: mij, toch?
2: Zeker.
0: Want het een bestaat niet zonder het ander.
2: Nee, helaas niet.
0: Ja, ja. Waarom zou iemand überhaupt een ander persoon het gevoel geven dat hij zich moet schamen om het mbo te doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is waarom ik er ook graag in wilde. Het is gek dat je dat een ander zo daarover praat, over iemands studie. En als diegene daarvoor gekozen heeft, soms heb je niet eens de keuze, want dat is gewoon het niveau wat je gekregen hebt. En heel veel mensen zijn er juist heel erg blij mee. Maar toch is het iets inderdaad wat vaak terugkomt, dat mensen het toch als minder zien of als minder slim. Of het is iets wat wel terugkomt, helaas. Ja,
0: absurd, want we hebben juist veel mbo'ers nodig ook.
2: Zeker.
0: Deze tijd. Jij wilde dit gaan onderzoeken.
2: Ja.
0: Wat was voor jou nou een directe aanleiding? Want er is altijd iets, hè? Wat er gebeurde voor je denkt, ja, nu duik ik het erin.
2: Ja, dat was voor mij. Vorige week vrijdag kwam er een documentaire, ging in première over mbo-schaamte. Mm-hmm. Gemaakt door theatergroep Matrozen en Marieke Braaksma. En ik herkende me als ex-mbo'er. Ik heb zelf een mbo-studie afgerond. Heel erg in wat daar gezegd werd. En eigenlijk dacht ik, dit onderwerp is iets wat we volgens mij inderdaad weer veel meer moeten aankaarten en het veel meer over moeten hebben. En zo ben ik er ingedoken eigenlijk.
3: Ik wilde echt niet naar het mbo.
4: Nee.
3: Dat wilde ik echt niet.
5: Dat wil je vermijden.
3: Dat wilde ik echt vermijden. Ik dacht, maar dat ga ik niet doen.
6: Dat is een verkwisting van je talent.
7: Heb je wel eens gehad, maar je ziet er helemaal niet uit als een mbo'er?
8: Ja.
7: Je hebt heel vaak gehad.
8: Vet!
9: Wat was stereotype mbo? Hoe ziet
10: het
9: uit?
10: Dom. Ik zeg altijd, we vinden het allemaal heel fijn als iemand je riolering komt doen, maar niet als je eigen kind een loodgieter wordt. Hoe raar is dat?
11: Heel veel mensen die op HAVO of VWO hebben gezeten, of categorie gymnasia hebben gezeten, die zeggen dat ook eerlijk. Dat als ze zich misdragen in die klasse, dan zeggen ze, nou doe eens even normaal joh. Je lijkt wel een VMBO-klas. Of jullie lijken wel een VMBO-klas.
12: Ik zie gewoon niet in waarom iemand die universitair geschoold of HBO geschoold is, beter zou zijn dan een mbo-school. Ik zie het gewoon niet.
0: Ja, Mike, ik hoor hier echt dingen voorbij komen waarvan mijn haar overeind gestaan.
2: Ja.
0: Dat is best lastig bij mij. Maar ik kan me voorstellen als mbo'er dat jij ook denkt van, dit herken ik eigenlijk wel. Dit is heel normaal. Dit heb ik vaker gehoord.
2: Ja, ik zou willen zeggen dat het inderdaad niet zo is. Maar helaas wel. Ik ben zelf niet per se. Ik heb ook ouders gehad en familie gehad die enorm juist dat tegengesproken heeft eigenlijk.
0: Gelukkig.
2: Wat er door de maatschappij vooral naar voren kwam.
0: Mm-hmm.
2: Maar op de basisschool begon het eigenlijk al. Het is ook in de week wel langsgekomen dat de CITO-toets was zoiets belangrijks en daar draaide zoveel om. En als je dan een VMBO-advies kreeg, dan was het toch van,
0: teleurstelling.
2: Ja, het was niet een gevoel van, wat goed, wat je wel heel erg hoorde als je naar het VWO of het HAVO ging. Dat speelde toch iedere keer weer een soort op. En dat herkende ik gewoon heel erg uit de docu, wat er ook verteld wordt.
0: Ik heb dat altijd een beetje bij het gymnasium, want ik denk, wat zielig. Dan moet je keihard gaan werken daar.
2: Zo kun je er ook
0: Welke opleiding heb je trouwens gedaan?
2: Styling, interieur en vormgeving. Aan het Meto in Utrecht. Ja,
0: dat is heel wat anders dan wat je nu doet.
2: Zeker, ja. Ik heb wel echt een switch gemaakt. Dat klopt.
0: Ja?
2: Dat klopt.
0: Heb je een hbo-switch daarna gedaan of wat?
2: Ja, ik heb daarna nog een bachelor gevolgd in toegepaste psychologie. Begin dit jaar afgerond. Dus ik ben een stapelaar, zoals we dat dan eigenlijk zo noemen. Dat je dan doorgaat nog naar het hbo.
0: En wat was jouw motivatie erachter?
2: Ja, ik heb nooit per se tijdens het mbo motivatie gehad om daarna nog door te gaan. Ik wilde echt interieurstyliste worden of grafisch vormgever. Maar ik had ook al een hele grote interesse in politiek en maatschappelijke onderwerpen.
0: Maar het was niet zozeer van, mbo is wat minder. Weet je wat, ik moet een hbo doen om mezelf.
2: Dat was het niet. Ik was heel erg blij met de mbo-studie die ik had gekozen. En daar was ik echt gelukkig mee. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van, er zijn nog andere interesses die ik ook heb. En ik dacht juist op het mbo dat ik niet naar die interesses toe kon. Zoals de politiek en maatschappelijke onderwerpen. Wat meer aankaart. zetten. En toen kwam ik bij de studie toegepaste psychologie uit. En ik dacht op die manier wel. Maar uiteindelijk ben ik er ook wel achter gekomen tijdens die studie dat het vanaf het mbo ook al had gekund. Maar ik me daar ook niet bewust van was dat dat eigenlijk tijdens het mbo ook kon.
1: En dat is jou dus ook niet verteld?
2: Nee, niet per se. Nee, zeker niet.
1: Hier zat trouwens veel dat mensen denken, ik heb een mbo-diploma, het is nog niet voldoende. Ik moet voor dat hbo gaan, want dan ben ik volwaardig of iets dergelijks.
2: Ja. Helaas wel. Het is iets wat ik ook teruggehoord heb deze week. Maar ook in de documentaire zit het inderdaad dat er vaak wordt doorgevraagd aan mbo'ers van, ga je daarna nog een hbo doen of wil je nog naar de unie? En dat is best wel, het is lief bedoeld, maar gisteren zei Lois dat ook al in de uitzending. Het neemt wel met zich mee dat je een soort denkt van, mbo is niet goed genoeg. Ja. En je moet daarna nog een soort door. Dus dat is wel iets wat helaas terugkomt.
1: Stapelaars. Bij ons is ook D66-Kamerlid Anouska Beekman. Welkom, mevrouw Beekman. U zit sinds november vorig jaar in de Tweede Kamer. En u heeft mbo in uw portefeuille.
4: Ja.
1: Ja, hoe is dat?
4: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, bent u trots?
4: Ik ben hartstikke trots. En ik kan de hand van Maaike schudden. Want ik ben ook een stapelaar. Op de MAVO begonnen. Uiteindelijk wel een universitaire graad. Maar ook gewoon alles doorlopen. En super trots dat ik ook van het mbo afkom.
1: Ja. Dus, maar waarom besloot u te gaan stapelen?
4: Ik was na de mbo-opleiding was ik ook gewoon te jong. Ik was 17.
1: Oh ja.
4: Ja, ik wilde nog niet gaan werken, doorstuderen. Zei mijn moeder van, ja, dan moet je dat ook gaan doen.
1: Ja.
4: Dus dat ben ik vervolgens gaan doen.
1: Okay. Dus nooit last gehad van mbo-schaamte, zoals Maaike net omschreef?
4: Ja, dat was er in die tijd nog niet op die manier. En het werd ook niet zo benoemd, hè, mbo-schaamte.
1: Welke tijd?
4: Jaren 90.
1: Oh, ja. Ja, nee, dan weten we het.
4: Ja. Dus dat werd niet zo op die manier benoemd, maar je voelde het wel.
1: Oh, op welke manier?
4: Je voelde
1: manier?
4: Het wel.
1: Op
4: en dat begon manier? Inderdaad op de basisschool. Want ik had ook een lager advies, hè, quote on quote. Dus ik moest naar de MAVO. En dan als je zei van, ja, ik deed MAVO. Oh, deden sommige mensen net alsof ze je niet goed hoorden. HAVO? Nee, MAVO. Mm-hmm. Oh. Nou ja, daarna ga je door destijds nog MEO, MBO nu, economie. En de vraag werd wel altijd gesteld, ga je doorstuderen? Ja,
1: want dit was nog niet voldoende eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk nog niet voldoende. Ja.
1: Hey, heeft u ook een verklaring voor waar die mbo-schaamte vandaag de dag vandaan komt?
4: Ja, ik denk ook door de prestatiedruk van de maatschappij, hè, en ook ouders die dat ook opleggen aan hun kinderen. Steeds hoger, steeds meer, steeds beter. Ik ben gezegend dat ik ouders had die zeiden van, haal gewoon het hoogst haalbare uit jezelf. Ga al je talenten ontwikkelen.
1: En dat kan ook op mbo-niveau?
4: En dat kan op het mbo, dat kan op het HBO, dat kan op een gebied waar je goed in bent. Maar als je maar het beste uit jezelf haalt.
1: Ja, ja. Maar goed, je hoort ook veel ouders zeggen, je wil uiteindelijk wel een baan waar je een beetje voor jezelf kunt zorgen, geld kunt verdienen, toch? Dat soort dingen. En er wordt er al snel vaak gedacht bij het mbo, dan ga je waarschijnlijk heel slecht verdienen. Herken jij dat, Maaike?
2: Het is wel, het is een beetje een scheef beeld eigenlijk, omdat er juist ook heel veel vraag is naar mbo'ers. Ja. Maar er wordt inderdaad wel naar gekeken alsof je inderdaad minder zou verdienen. Het startsalaris is wel vaak helaas nog lager voor mbo'ers in sommige sectoren. Dat is zeker zo. Maar dat is zonde eigenlijk, omdat er juist ook heel veel baanzekerheid is voor veel mbo'ers, juist na hun studie.
1: Ja. Ja. Zou dat dan ook niet beter beloond moeten worden?
4: Ja, zeker. Nou, je ziet nu al in de sectoren zoals bij de techniek, hè, waar we gewoon echt mensen nodig hebben, dat het startsalaris al bijna gelijk is als dat van een afgestudeerde hbo'er. Mm. Dus dat is hartstikke goed. En je ziet ook, hè, dat zeg ik altijd, tijdens coronatijd hebben we ook gemerkt dat we niet zonder de mensen kunnen met een mbo-diploma. Een kwart van de Nederlanders heeft een mbo-diploma variërend van niveau 1 tot en met 4. Mm. De economie, de mkb'ers, worden draaiend gehouden door mbo'ers.
1: Ja.
4: Hè, dus dat in ons achterhoofd moeten we echt niet vergeten dat mbo'ers de maatschappij gewoon draaiende houden.
1: Maar dus ook beter belonen misschien.
4: Zeker, sowieso beter belonen.
1: En waarderen.
4: Ja. Waarderen.
1: Ja. Hey, Maaike, je postte ook begin deze week een oproep op de socials van de Marker om mensen hun verhaal dus over mbo-schaamte te laten delen. Er is heel veel op gereageerd, dat vertelde je net ook al. Wat viel jou vooral op?
2: Ja, we hebben heel veel reacties gehad, heel uit. lopend, zeg maar, uiteenlopend. Wat mij vooral opviel is inderdaad de hoeveelheid vormen waarin eigenlijk die schaamte een soort vanuit de maatschappij een beetje op je gedrukt wordt. Het zit in discriminatie, maar het zit ook in die comments inderdaad van ga je nog doorstuderen? Het zit in dat je bij studentenclubs soms niet binnen kan komen als MBO. Het zijn hele uiteenlopende reacties. Ook zelfs mensen die al in de zorg werken, 10 jaar ervaring hebben, uiteindelijk niet de lead krijgen op een zorgproject omdat er een HBO'er binnen is gekomen die dan wel de lead krijgt. Dus het zijn hele uiteenlopende verhalen, zeker. Maar wel heel veel reacties, gelukkig.
5: Als ik zeg dat ik een mbo-opleiding heb gedaan, zeggen veel mensen: oh, ik had je slimmer ingeschat.
8: Bij mijn ex en studentenvereniging ben ik in mijn gezicht uitgelachen toen ze erachter kwamen dat ik een mbo-studie deed.
13: Bij het huis waar ik op dit moment woon, werd ik in eerste instantie afgekeurd door de huisbaas, dat als hij hoorde dat ik mbo deed, ik zou niet dezelfde leefstijl hebben als de rest van de studenten.
14: Op mijn vorige werk kregen we nieuwe functies. Ik werkte er pas 1,5 jaar. Mijn collega, met mbo-achtergrond, al bijna 10 jaar. We leidden samen een cliënt. Zij had meer ervaring dan ik en zou de leiding nemen. Maar nadat de nieuwe functies waren verdeeld, werd ik de eerste begeleider en zij de tweede. Dat kwam alleen doordat ik HBO had gedaan en zij niet.
1: Nou, uitgelachen worden, geen kansen krijgen, zelfs afgewezen worden, Anouska Beekman. Ik hoor eigenlijk heel veel voorbeelden van discriminatie. Hè?
4: Ja, diploma-discriminatie zou je het wellicht kunnen noemen. En ik vind het ook gewoon heel triest. Ik vind het heel triest dat wij mensen beoordelen op het diploma die je hebt gehaald. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik in de Tweede Kamer me echt hard maak, bijvoorbeeld voor mbo'ers die zich kunnen aansluiten bij een studentenvereniging.
1: Ja.
4: Want daar was tot voor kort geen toegang voor, maar ook tot de sportvereniging van de HBO of WO-instelling. En daarop heb ik ook een motie ingediend. En die is ook gewoon aangenomen door de Kamer. En de minister heeft toegezegd dat ze zich daarvoor gaat inzetten.
1: Ja, bij een sportvereniging, bij een studentenvereniging lijkt me evident, hè, dat zij ook mee moeten kunnen doen. Maar het gaat nog verder dan dat. Hè. Het gaat ook over de arbeidsmarkt, waar ook discriminatie dus plaatsvindt van mbo'ers. Wat gaat de politiek daaraan doen?
4: Stage discriminatie. Discriminatie bijvoorbeeld
1: onder andere,
4: is natuurlijk
1: juist
4: ook zo'n thema. En daar bevragen we de minister ook gewoon op. Want het kan niet zo zijn dat jij afhankelijk bent van de werkgever om eigenlijk je opleiding en jouw bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Mm-hmm. Dat je die toegang geweigerd wordt.
1: Ja. Toch staat discriminatie op basis van opleidingsniveau niet in het wetboek van strafrecht. Zou dat moeten?
4: Dat klopt, dat staat er niet in. En ik heb wel eens gedachtegangen daarover gehad. Ook met Karim Amgar,
1: mbo-docent, die vaak hier aanschuift.
4: Die zich ook echt inzet voor het mbo. Dus dat wolkje, dat zit daar ergens.
1: Ja, ja, dus dat wolkje, maar dat klinkt niet heel goed.
4: Nee,
1: wat betekent dat wolkje?
4: Het wolkje, de gedachte is er, hè, diploma-discriminatie. Ja. Om te kijken of je het dat zou kunnen aanpakken. Maar goed, daar moet ik nog me verder in verdiepen. In de wetgeving, in de trajecten, et cetera. Maar ik heb het hier wel over gehad met Karim Amgar.
1: Ja, maar Karim Amgar is mbo-docent. Het is precies niet iemand die over onze wetten gaat, uiteindelijk toch?
4: Ja, ga over de wetten.
1: U gaat over de wetten.
4: Maar ik heb wel de expertise en de deskundigheid van het veld nodig. En daarom doe ik nu ook een mbo-tour. Om gewoon ook in het land te kijken, wat speelt er? Niet alleen bij de colleges van bestuur, maar ook bij de studentenraden, bij de studenten en de docenten.
1: Aha, dus met andere woorden, misschien is het niet eens nodig om het wetboek van strafrecht aan te passen als we de praktijk kunnen veranderen? Of denk ik nu te simpel?
4: De praktijk moet je sowieso veranderen. Ja. Beeldvorming wat de maatschappij heeft over mbo'ers, daar moeten we gewoon met z'n allen aan werken. Door die gelijkwaardigheid ook te kunnen bieden. Dus het zij voor een stageplaats, het zij voor werk. Maar je hebt wel vanuit de praktijk de ervaring nodig van waar lopen ook de docenten tegenaan.
1: Ja, ja. Docenten die spelen een belangrijke rol. Hè? Uiteindelijk ook Maaike. Welke rol hebben docenten voor jou gespeeld als mbo'er?
2: Ja, ik denk dat het altijd helpt als er een docent is die heel erg motiverend is, in ieder geval op het mbo, om je daarin te supporten. Ik merkte wel ook op het hbo, toen ik daar eenmaal zat, dat daar nog steeds ook docenten rondlopen die niet per se heel positief naar het mbo kijken. We hoorden het ook al eerder deze week terug dat er ook soms wordt gezegd, en tegen mij ook is gezegd in het eerste jaar van het hbo, dat voor mbo'ers het heel erg lastig is om je propedeuse te halen. Wat op zich, hè, dat kan je best zeggen tegen iemand, want dat kan zeker zo zijn. Maar het is ook niet dat je dan een soort extra hulp krijgt, omdat je je mbo'er bent en naar het hbo gaat. Daar is nog niet echt extra handvaten voor die je misschien wel nodig ook hebt, omdat je meer van praktisch onderwijs naar theoretisch gaat. Dat soort dingen lopen nog niet helemaal soepel naar mijn idee. En daar kunnen leraren zeker een rol in spelen.
1: Ja. Merkt u dat ook tijdens uw rondje langs verschillende scholen?
4: Ja, nou niet de overgang en de doorstroom naar van het mbo naar het hbo. Maar wel waar de mbo-studenten nu tegenaan lopen. Mentale problemen, jongeren die met armoede en schulden te kampen hebben. Die mantelzorger zijn. Dus dat zijn andere problemen dan de doorstroomproblemen.
1: Maar goed, daar helpt een docent, speelt daar dus ook een hele belangrijke rol in, om daar ook begrip voor op te brengen en daar de ruimte voor te creëren, toch?
4: Zeker, maar je ziet ook dat docenten, dat de vraagstukken van de maatschappij, die zijn nu zo complex geworden. En de studenten die ook bij hen in de klas zitten, die hebben dus bijvoorbeeld, je kan een mantelzorger zijn, je ouders kunnen uit de armoedepositie komen, je studie niet betalen, dat betekent dat je zelf moet werken. Dus zij zien ook die hoeveelheid aan problematieken toenemen. Je ziet wel dat de instellingen echt hun best doen door zorgcoördinatoren ernaast te zetten, door ook met maatschappelijke instellingen die ze verder kunnen helpen. Maar ik vind wel dat we de docenten ook moeten ontlasten. En in die zin, zij moeten gewoon zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Ja.
1: En dat kost geld.
4: Dat kost zeker
1: ja,
4: geld.
1: En dat brengt me op de volgende. Stuffie, hoe zit het daarmee? Ik bedoel, toch, mbo'ers krijgen toch minder stuffie, of niet, studiefinanciering?
2: Ja, vandaag de dag inderdaad is de studiefinanciering niet gelijk tussen hbo'ers, wo'ers en mbo'ers. Dat klopt.
1: Waarom is dat zo?
4: Ja, dat is heel raar, maar dat is historisch zo gegroeid. En we proberen nu vanuit de Kamer dat wel gelijk te trekken. De eerste stap daar is natuurlijk dat de uitwonende beurs voor zowel hbo-studenten als mbo-studenten wordt verhoogd. Maar we zijn er nog niet. Maar vanuit mijn portefeuille zie ik elke eerste stap waarin we zeg maar dat gelijk kunnen trekken, een stap naar de goede richting. Maar we zijn er nog niet.
1: Wanneer wel? Wanneer zijn we er wel? Hoe lang gaat het duren?
4: Ja, ik hoop
1: binnen uw termijn?
4: Dat zou natuurlijk een utopie zijn dat we het binnen deze termijn zouden kunnen regelen. Maar ik hoop wel binnen nu en 10 jaar. Maar dat is mijn persoonlijke hoop. Hè, en daar zal ik me ook voor inzetten.
1: Ik zeg het natuurlijk ook met in mijn achterhoofd. D66, onderwijspartij.
4: Zeker.
1: Toch? Heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Ik heb wel het gevoel af en toe dat de partij het een beetje uit het oog is verloren. Zeker op het gebied van mbo. Niets ten nadele van u, hè? Ja. Maar kijk, hoe kijkt u daar zelf naar?
4: Nee, wij zijn nog steeds die onderwijspartij die voor alle studenten staat en zeker nu ook voor de mbo'ers.
1: Okay.
4: Dus u kunt ons daar altijd op vinden en op aanspreken.
1: Oké, wat zou u dan tegen de mbo'ers zeggen die nu zitten te luisteren en zeggen, nou, ik voel me helemaal niet gezien en gehoord?
4: Ik zou zeggen, ten eerste, laat je niet gek maken door de maatschappij en laat de ander niet voor jou bepalen wat jouw rol is in deze maatschappij. Laat je waarde daar niet van afhangen en wees gewoon echt trots op jezelf.
1: En hun ouders? Want ja, die spelen hier ook een belangrijke rol in.
4: Zeg gewoon tegen je kind, haal het hoogst haalbare uit jezelf. En zorg dat je kind alle mogelijkheden heeft om zichzelf te ontwikkelen.
1: Ja. Maaike, hoe voel jij je nu? Ik bedoel, je bent met dit traject, dit onderzoek begonnen met een bepaalde vraag, hè, mbo-schaamte. Hoe gaan we het oplossen? Welk gevoel heb je daar nu over?
2: Ik denk inderdaad, waar we realistisch in moeten zijn, is niet dat we het morgen in één keer opgelost kunnen hebben. Helaas, dat zou ik heel graag willen. Ik denk wel dat er ook uit de week concrete voorbeelden zijn gekomen over dingen die echt kunnen helpen. Vooral de discriminatie en dat nog niet in het wetboek van strafrecht staat.
1: Zou je dat wel daar graag in willen?
2: Ik zou dat daar heel graag in hebben. Ja? En ik denk heel veel mbo'ers met mij, alleen al omdat die discriminatie echt op dagelijkse basis gebeurt en het niet strafbaar is. Dus ook heel veel mensen zich daar niks van aantrekken als je hun daar zelf ook op aanspreekt als mbo'er.
1: Als ik jou dus goed begrijp, zijn er al genoeg mogelijkheden geweest voor bedrijven, voor onderwijsinstellingen, et cetera, om het goed te doen. Ze hebben daar niet van geleerd. De tijd is nu voorbij en je zegt, zet het maar in het strafboek van.
2: Ja, als de organisaties het allemaal zelf niet doen en de clubs ook niet en zij graag op deze grond discrimineren, heb ik zoiets van, ja, dan is het aan de overheid om dat recht te trekken en op te komen voor de mbo'ers en dat wel goed neer te zetten.
1: Oké, sorry, maar dan kan ga ik toch even naar u terug, hoor, mevrouw Biekman. Ik hoor iets meer urgentie dan ik had verwacht.
4: Ja, en dat begrijp ik. Want dat is natuurlijk ook wat ik hoor. Hè, wat ik ook meemaak. Ik was afgelopen maandag dus nog bij een mbo-instelling. In Amsterdam Zuidoost. En daar gaven de studenten dit ook aan. Van hè, ik kan gewoon geen stage vinden. Omdat ik word gediscrimineerd. Het zij op basis van mijn achternaam. Wat natuurlijk al helemaal niet mag volgens artikel 1 van de grondwet. Dus dat is echt iets waar we naar moeten kijken.
1: Ja, met urgentie dus eigenlijk.
4: Met urgentie, maar ook met bewustwording. En u weet het, in de Tweede Kamer, urgentie kent ook lange trajecten. Dus dat is ook wel de werkelijkheid. Maar u kan van mij op aan dat wij ons hiervoor gaan inzetten.
1: Ja, want wat staat er eigenlijk u in de weg? Wat is het grootste obstakel op dit moment?
4: Grootste obstakel is natuurlijk ook zo'n wetgevingstraject. Ja. Dat is één van de dingen. Maar wat ik ook net zo al zei, is je moet ook goed met de deskundigen praten. Ook goed met de mbo-instellingen en de studenten. Om het echt naar boven te kunnen halen.
1: Mm. Oké, okay, goed. Urgentie bij die discriminatie van mbo'ers. En wat nog meer, Maaike?
2: Ik denk, en dat hebben de makers vanuit de documentaire zelf ook al naar voren gebracht, dat het goed is om het gesprek hierover te starten. En met mbo'ers in gesprek te gaan over waardoor ervaren zij deze schaamte? Waar komt dat vandaan? Kan je daar zelf iets aan doen als hbo'er, wo'er, ouder, leraar, whoever, zeg maar, doe er iets mee. Omdat deze mbo'ers, we zijn al zoveel jaar verder, er zijn wel stappen gezet, dat is zeker zo, we worden studenten genoemd, we mogen naar de introductieweek, dat is heel fijn. Maar er is nog zoveel meer te halen uit de gesprekken die je kan voeren met mbo'ers. En vooral als je misschien iemand bent die geen mbo'ers in je omgeving heeft, kijk naar de documentaire, om dan in ieder geval te zien hoe mbo'ers zich voelen.
1: Ja, en hoe we met ze omgaan. Dat is ook heel erg belangrijk. Dank jullie wel, journalist en redacteur Maaike Mantel en D66-Kamerlid Anoushka Beekman. De documentaire mbo-schaamte is trouwens te zien op de website mboschaamte.nl.

0: The Supremes hoor je met Baby Love.
1: NPO Radio 1.
0: Half negen inmiddels het NOS Nieuws met Levi van Eck.
2: President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. Trump heeft al vaker beloofd dat de prijzen van olie na de midterm snel zullen zakken, maar een definitief akkoord tussen de VS en Iran lijkt nog altijd ver weg. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. En de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten nu bijspringen. In Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Transdev ook niet naar wens.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. Hoe waarborg je het werk van undercoveragenten? Oud-undercoveragent Johan van Kastel vertelt uit eigen ervaring waar agenten in de praktijk tegenaan lopen. Een strafrechter jurist Sophie Naber onderzocht de begeleiding en veiligheid van undercoveragenten en vertelt zometeen meer over haar bevindingen.

0: Goed dat we hier gasten in de studio hebben zitten die mee hadden kunnen zingen met dit plaatje. Prism hoor je, Say She She. Als undercoveragent moet je schakelen tussen twee identiteiten, het vertrouwen van een verdachte winnen en ondertussen bewijs verzamelen. Nou, dit soort undercover operaties kunnen gevaarlijk zijn voor de agenten en hebben ook een enorme impact in het leven van de verdachte. Waar ligt nou precies de grens en hoe ver mag je daarin gaan?
1: De methode die gebruikt wordt heet de Mr. Big-methode en is niet onomstreden. Volgens de politie was het een ultieme poging tot meer duidelijkheid. De verdediging van Ad K noemt de aanpak duister en dubieus.
2: Uiteindelijk bekent hij ook aan een boezemvriend. In ruil voor een vaste baan, denkt hij. Maar die boezemvriend blijkt een undercover-agent te zijn. En de vraag is nu hoe betrouwbaar zijn bekentenis is.
3: Opnieuw is de politie geconfronteerd met de dood van een undercover-medewerker. Diverse media melden gisteravond dat de politieman zelfmoord heeft gepleegd, dat dit te maken zou kunnen hebben met grote problemen binnen dat geheime team.
4: Undercover-agenten worden te veel aan hun lot overgelaten en er is te weinig aandacht voor hun mentale welzijn. Dat blijkt uit het rapport van de commissie Brouwer.
0: In haar proefschrift Schijn bedriegt onderzoekt strafrechtjurist Sophie Naber van de Open Universiteit of undercover operaties in Nederland binnen de wettelijke en ethische grenzen blijven. Ze zit hier bij mij aan tafel om over haar onderzoek te vertellen. Welkom Sophie, fijn dat je er bent.
5: Goedenavond.
0: Ook aangeschoven is Johan van Kastel, oud undercover agent en recherchechef bij de politie. Ook welkom, Johan.
6: Dank je.
0: We hebben met z'n allen afgesproken elkaar te tutoyeren.
6: Ja, zeker.
0: Even voor de record. Sophie, laten we eerst even de kaders verkennen. Want in wat voor gevallen mag de politie een undercover traject starten?
5: Ja, je hebt eigenlijk verschillende bevoegdheden die je kunt inzetten. Even kort gezegd hebben we voor fysieke bevoegdheden 3 smaken. Pseudokoop, stelselmatig inwinnen van informatie en infiltratie. Mm-hmm. En concreet verschilt dat eigenlijk voor de luisteraar van een undercover agent die op een parkeerplaats kan

0: doen alsof hij vuurwerk gaat afkopen van een verdachte en een kofferbak wil kijken. Naar een hele langdurige operatie waarbij je bijvoorbeeld naast de verdachte gaat wonen als undercover agent en daar een vertrouwensrelatie op gaat bouwen met het gezin, de kinderen van een verdachte.
1: Juist. En even over de vuurwerkverkopenactie. Ja. Dat is dan de undercover agent die doet alsof die vuurwerk gaat afnemen. Ja. Niet dat hij daar met een kofferbak vol vuurwerk gaat staan.
0: Want pseudo-verkoop is in dit geval niet toegestaan.
1: Precies.
0: De schadelijke middelen. Dus dat zou ik zeker, daar zou ik zeker weg van willen
1: blijven. En dat zou ook dat zou misschien onder uitlokking en dat soort
0: zeker,
1: dingen, toch?
0: Zeker. Ja, dat noemen wij ook wel gezegd het instigatieverbod. Dus je mag een verdachte niet brengen tot het doen van strafbare feiten. Ja. Waarop hij van tevoren nog geen opzet had gericht.
1: Ja. Helder, oké. Ja. Dat zijn de kaders. Johan, gaan we even naar jouw kaders. Want jij begon met undercoverwerk in Nederland in de jaren 90 of eerder?
2: Het is iets eerder dat we zijn begonnen met het professionaliseren ervan. Ja. Met goede trainingen en selecties.
1: Ja.
2: En in de jaren 90 is het een keer vreselijk uit de hand gelopen met opsporingsonderzoeken van de politie.
1: En dan heb je het over de IRT-affaire.
2: Heb ik het over de IRT-affaire, ja.
1: Kun je eens uitleggen wat daar toen aan de hand was?
2: Ja, dat is wel een complexe materie, maar ik probeer het kort te doen. Het IRT was op jacht naar georganiseerde criminaliteit. Aanvankelijk Klaas Bruinsma, maar later de opvolgers ervan, omdat Bruinsma weer doodgeschoten in 1991. En ze hebben daartoe met behulp van de criminele inlichtingendienst van het politiekorps hebben ze infiltranten ingezet, criminele burgers,
1: ja,
2: om transporten verdovende middelen voor die criminelen te organiseren,
1: juist,
2: te faciliteren.
1: Ja. En dat liep helemaal uit de hand uiteindelijk.
2: En dat is helemaal uit de hand gelopen, omdat er heel veel van die transporten die werden niet onderschept, die zijn doorgeleverd, dus heel veel verdovende middelen op de vrije markt gekomen in Nederland. Door die criminele burgers geregeld, maar eigenlijk onder toezicht en onder controle van de politie en het Openbaar Ministerie.
1: Ja.
2: En dat zijn werkelijke tonnen en tonnen geweest. En er waren ook lijnen met harddrugs naar het buitenland. En ja, dat is er was geen eind meer aan.
1: Nee,
2: en geen
1: chaos. Chaos dus. Chaos. Nou, laten we even luisteren naar een fragment van het nieuws in 1994.
3: Het moest drugslijnen oprollen. Maar begin november vorig jaar vindt de Amsterdamse IRT-teamleider dat gebruikte methodes niet door de beugel kunnen. De commissie beschrijft hoe vervolgens onder andere de hoofdcommissaris, de hoofdofficier en de minister worden ingelicht. Er volgt chaos.
1: Chaos, maar ook lessen zijn er geleerd, toch, uiteindelijk?
2: Ja, de IRT-leider die genoemd, dat was ik.
1: Ja,
2: lessen geleerd, dat heeft wel even geduurd. Want het is daarna in de chaos. Er is een ongelofelijke strijd, heeft er zich afgespeeld tussen politiekorpsen en openbaar ministerie, mensen en van alles en nog wat. Voor- en tegenstanders en daarnaast een beetje stil geworden. Er zijn politieke onderzoeken geweest. Eerst door de commissie Wieringa, later door de parlementaire enquêtecommissie van TRA. Die heeft daar zwaar over geoordeeld en sprak van een crisis in de opsporing. Een crisis in het gezag. En die heeft die methode die gebruikt werd binnen dat IRT zwaar afgekeurd.
1: Mm-hmm.
2: En zegt, dit kan echt niet. Voelt het echt niet aan de normen en rechtmatigheid, et cetera, et cetera. En is vervolgens gekomen met hele stevige aanbevelingen hoe dat te verbeteren.
1: Ja, je zei net eventjes tussen neus en lippen door. Jij zat in een leidinggevende positie te staan.
2: Ja, dat IRT, dat interregionaal rechercheteam.
1: Ja.
2: Dat stond eerst onder gezag van de politie Utrecht en Haarlem. Ik zeg het even heel simpel.
1: Mm-hmm.
2: En dat moest toen in 1993, en die beslissing was genomen, moest overgeheveld worden naar het gezag van de politie Amsterdam.
1: Ja.
2: En dus de politie Amsterdam stond voor de taak van we moeten dat team moeten we nu gaan aansturen. En dan moeten we een leidinggevende opzetten.
1: En toen kwamen ze uit bij jou.
2: En toen kwamen ze uit bij mij.
1: Ja, maar hoe heb jij dit beleefd destijds?
2: Nou, het was. Het was een gekke uit. Het was heel spannend. Het was ik stapte in een wereld. Kijk, dat IRT zat eigenlijk helemaal niet te wachten op Amsterdamse leiding.
1: Mm.
2: Want er was al heel veel gebeurd tussen die korpsen. En ik stapte in een wereld van achterdocht, terughoudendheid. De mensen waren ongelooflijk op hun hoede. Wilden me eigenlijk niet informeren over wat gebeurt hier nou eigenlijk in dat team.
1: Mm.
2: Ik zou bijna kunnen zeggen, het was zelfs een vijandige sfeer. Daar ben ik niet vrolijk van geworden.
1: Is dat inmiddels wel veranderd, neem ik aan, toch?
2: Ja, in die wereld van de IRT is heel veel veranderd. Ja. Kijk of er nu nog ergens in teams een beetje spanning is, dat kan ik niet beoordelen.
1: Nee.
2: Maar het heeft heel lang geduurd voordat korpsen weer in een normale verhouding met elkaar omgingen. En ik weet wel, ik merk wel, kijk, ik heb er ook boeken over geschreven. Mm-hmm. Elke keer als het weer oppopt, weet je, is de spanning weer bijna als toen. Oh ja. Dus het heeft wel.
1: Waar ligt dat toch aan?
2: Misschien. Kijk, mensen willen. Er zijn mensen die willen niet aangesproken worden op hun gedrag, willen geen verantwoording nemen en verantwoording afleggen. En. Er gaat ook iets van een soort professionele eigenheid ontstaan. Mm-hmm. Waarbij mensen denken van, nou, ik weet het allemaal zelf het beste. En daar hoef jij niet over te oordelen.
1: Sophie, hoe kijk jij hiernaar?
0: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Kijk, sinds de IRT-affaire is er wel een hoop veranderd. We kennen nu inmiddels wettelijke bevoegdheden. Het een en ander is genormeerd. Ze hebben ook echt wel stappen gemaakt in de opleiding, mm-hmm. in begeleiding. Maar ik herken zeker wat Johan hier zegt. Kijk, je hebt te maken met jongens met de poot in de klei. En die staan daar en die moeten in de heat of the moment situaties beoordelen. Acties uitvoeren. Dan heb je een begeleider erachter zitten. Daar heb je, als het goed is, dan ruggespraak van. Maar ook ergens nog een officier die boven hangt. Die graag een succesvolle zaak wil en door wil. Mm. En weer een iemand daarboven. En dan krijg je toch te maken met allemaal belangen. Iemand die een zaak wil winnen. Iemand die graag die operatie informatie wil verkrijgen. Een begeleider die daar dan weer tussen zit. Dus dat zijn toch wel belangrijke schakels.
1: Ja, absoluut. Terwijl je dus ook, waar jij het eerder over had, criminele burgerinfiltranten hebt. Hè?
0: Ja.
1: Mensen die er echt tussen zitten.
0: Ja.
1: Ja. In de Vidar-zaak is daar gebruik van gemaakt. Hè? Kun je eens uitleggen hoe dat zat?
0: Ja, kijk. Dat komt eigenlijk voort dat er eerst was er een algemeen verbod op het gebruik van criminele burgerinfiltranten. Dat is sinds 2014 is de deur weer opengezet. En er zijn een soort van strikte waarborgen gepresenteerd. Mm-hmm. Die kunnen worden om die bevoegdheid kunnen worden heen gezet. Dus bijvoorbeeld toestemming van de minister. Het moet kortdurend zijn. En je ziet dat in die Vidar-zaak daar discussie over bestond.
1: Mm-hmm.
0: De verdediging heeft dat aangevonden, want die zaak was namelijk zo dat een criminele burgerinfiltrant werd ingezet om informatie te verkrijgen. Die heeft echt maandenlang daar geïnfiltreerd, eigenlijk een hele hoge onkostenvergoeding gekregen. Ik dacht iets van ruim 70.000 euro. Dus dat is fix geweest. En dan kan je je voorstellen, en ik hoor iedereen al denken, ja, hoe zit dat dan? Want hoe lang zou je die dubbele agenda misschien in de lucht willen houden om bijvoorbeeld geld te verdienen?
1: Ja. En met de verkeerde motieven.
0: Exact. Ja. En heeft die criminele burgerinfiltrant hetzelfde morele kompas als bijvoorbeeld een undercover agent of een politieagent heeft.
1: En worden wij dan als maatschappij niet gewoon aan het lijntje gehouden door zo'n crimineel?
0: En dus dan heb je een soort van balans. Aan de ene kant vangen we boeven met boeven. Ja. En aan de andere kant moeten we dat wel willen.
1: Ja. Johan?
2: Nee, dat zouden we niet moeten willen.
1: Nee?
2: Nee, ik ben daar tegen. Kijk, en ik realiseer me, het kan best eens een keer goed gaan met een criminele burgerinfiltrant. Maar overwegend denk ik van niet. Omdat criminele burgerinfiltranten, ze zijn niet voor niks crimineel geworden. Hè, dus ze hebben andere motieven dan de rechtgeaarde opsporingsambtenaar. Een agent die het motief heeft van rechtvaardigheid. Het dienen van het gezag van de Nederlandse staat.
1: En kan iemand ook niet tot inkeer zijn gekomen en zeggen van, nou, ik wil mijn leven beteren? Ik zie jou nu lachen. Johan, dat is je vertrouwen in de mensheid.
2: Ja, ik ga wel uit van het goede in de mensen. Maar,
1: ja?
2: Maar mijn ervaring is wel, die criminele burgerinfiltranten, die hebben natuurlijk pakken boter op hun hoofd. Die spelen hun eigen spel in dat criminele milieu. Die zijn niet gehouden om daar een procesverbaal over op te maken. Die staan dus heel anders onder dat gezag van de politie. Eigenlijk helemaal niet. En dat heb ik bij het IRT ook gezien. En die mannen die zijn, ja, maandenlang of zo niet jaren met elkaar opgetrokken, hebben die verdovende middelenhandel hebben ze goed opgezet.
1: Mm-hmm.
2: En hebben die eigenlijk ook beschermd. En steeds in de richting van de politie en justitie gezegd, ja, het is nog niet zo ver, maar even voorzichtig. Mm-hmm. Pas even op, want dit is nog maar een testpartijtje.
1: En hier heb ik nog een declaratie.
2: Ja, en in de tussentijd verdienen ze miljoenen. Nee, mocht ze allemaal horen, miljoenen.
1: Maar jij bent er dus crisis en jij zegt dus eigenlijk gewoon niet doen. Eigen pertinent
2: ja,
1: niet
2: eigenlijk
1: doen,
2: zou
1: nooit.
2: Als je zwart-witte keuze moet maken, zou ik zeggen niet doen. Want het is je introduceert een onbetrouwbare actor in jouw opsporingsproces.
1: Sophie, kan dat? Kunnen we helemaal zonder die criminele burger?
0: Nou kijk, ik ben het voor een heel groot deel eens met Johan. Want ik ben het eens met de onbetrouwbaarheid van de informatie die op de loer ligt. Met wat we net al samen beschreven. Niet hetzelfde morele kompas, dezelfde voorwaarden.
2: Precies.
0: Waar ik wel een nuance wil maken is dat we soms echt wel paardenmiddelen nodig hebben bij gesloten organisaties als een Hells Angels. Ja, ga daar maar eens jarenlang een undercover agent proberen tussen te krijgen. Soms is de enige uitweg, en dat, zo wil ik dat ook zien, het uiterste middel dan een criminele burgerinfiltrant. En dan zou wel ik willen zeggen, onder strikte voorwaarden en op basis van transparantie. Dat we nou kunnen zien wat is daar gebeurd. En dat we ook aan de rechter en de verdediging kunnen laten zien hetgeen dat er is verkregen, dus een bekentenis of informatie of waar grote partijen drugs liggen, dat we dat dan ook kunnen verifiëren.
1: Juist, maar dat betekent dus ook strengere waarborgen in de wet. Dus ook regels daarin.
0: Ja.
1: Er moet wel echt iets drastisch veranderen dan.
0: Ja, en daar haak je aan op een mooie aanbeveling in mijn onderzoek. Op dit moment liggen die strikte waarborgen niet in een wet. Dat is in een motie ingebouwd destijds. Maar bijvoorbeeld die strikte waarborgen als toestemming van een minister. Het mag geen groeiinfiltrant zijn, het moet kortdurend zijn.
1: Want een groeiinfiltrant is iemand die eraan verdient. Dus.
0: Exact, juist. En die bijvoorbeeld een hogere positie verkrijgt naarmate die dan infiltreert. Van ik ben eerst een loopjongen en later word ik een grote jongen die dan de deeltjes mag maken.
1: Hoezo betalen we überhaupt criminele infiltranten?
0: Ja, daar staat een onkostenvergoeding tegenover.
1: Maar waarom?
0: Ja.
2: Ja, en bovendien, even terug naar het IRT, en zo zal het in de praktijk ook gaan, in het criminele milieu verdienen ze natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Want die criminele infiltranten voor de bemiddeling om partijen, ik noem maar wat, verdovende middelen uit cocaïne te betrekken, voor de criminele afnemers, verdienen ze per kilo een percentage. Nou, dat stoppen ze niet in de justitiepot, dus dat houden ze allemaal lekker zelf.
0: Ja.
2: En dan gaat het snel om miljoenen.
1: Ja, maar goed, het is toch niet van, oh, u verdient nu niks met coke verhandelen, dus hier kunt u nu komen verdienen. Zo werkt het toch niet, Sophie?
0: Nee, maar het is natuurlijk wel, er staat wel echt een onkostenvergoeding tegenover. Of,
1: is het een mogelijkheid om dat gewoon af te schaffen?
0: Nou, op dit moment ligt dat gewoon vast in de wet. Dus je hebt een bepaalde een regeling die ziet op het toekennen van gelden.
1: Mm-hmm.
0: En die bestaat gewoon en daar kan politie en justitie gebruik van maken. Desalniettemin ligt er wel echt een overeenkomst tussen een criminele burgerinfiltrant en politie en justitie, waarin wordt vastgelegd door de officier, wat zijn de uiterste grenzen, mag je strafbare feiten plegen of niet. Dat is wel weer lastig, want hoe ga je dat van tevoren afspreken? Je kunt het hebben met elkaar over grenzen, maar dan sta jij daar en er wordt een pistool tegen iemands hoofd gezet. Wat doe jij dan in het heetst van de strijd? Ga je ertussen springen? Ga je jezelf verdedigen? Laat je je dekmantel vallen? Dat zijn hele lastige situaties.
1: Absoluut, een lastig dilemma dus, waar we ons in hebben gemanoeuvreerd. Dus, ethische dilemma's, die schets jij net ook al, Sophie. Daar hebben undercover agenten die daartoe zijn opgeleid ook mee te maken,
2: zeker.
1: In zekere zin.
2: Zeker.
1: Jij deed heel lang de werving van undercover agenten. Wat maakt iemand eigenlijk geschikt voor die baan? Want dat is wel echt een baan. Dus anders dan criminele infiltranten.
2: Ja,
1: toch?
2: Het is echt een baan en het is een fantastisch mooie opdracht. Maar ja, kijk, mensen moeten natuurlijk heel erg stabiel zijn. Ze moeten snel kunnen schakelen, ze moeten snel kunnen denken. Ze moeten een rechte rug hebben waar het gaat om normen en waarden. Altijd een goed verhaal. En ze moeten zo sociabel zijn en communicatief vaardig dat ze... Kijk, ze hoeven niet te winnen of te verliezen van die keer, maar goed contact krijgen en dus vertrouwen winnen.
1: Maar ook zij krijgen met ethische dilemma's te maken, toch?
2: Zeker, zeker.
1: Zoals? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ook zij worden in het milieu wel getest. Hè? Of ze mee willen doen aan een verdovende middelenhandel. Of ze mee willen doen aan iemand in elkaar puisten. Of ze mee willen doen met seks, drugs en rock'n'roll.
1: Ja, en hoe bepaal je dan die grens?
0: Ja, dat is heel lastig, denk ik. Je wordt dat wel bijgebracht in de opleiding. Daar zullen ze wel aandacht aan besteden. En tegelijkertijd zie je ook wel dat heel erg lastig is. Want de jongens die daar staan, waar we groot respect voor hebben, die hebben twee werelden waar ze rekening mee moeten houden. Mm-hmm. En je kan daar niet als een losgeslagen cowboy gaan staan en ik ben hier en ik stap helemaal in mijn rol. Ze willen graag ook vaak juist jongens die thuis gewoon een gezin hebben, die bepaalde reden nog hebben en risicobeheersing. Maar ja, als jij een jaar lang naast de verdachte en zijn gezin woont en verliefd wordt misschien op iemand, hoe ga je dan om met die situatie? Ja. Dat is heel lastig.
1: Ja. Dat doet denken aan die undercover agent, Peter Paul Bakker, 2021. Doodde hij zichzelf.
0: Ja.
1: Wat zat er eigenlijk achter?
0: Ja, die verloor zichzelf in die realiteit. Je ziet in het rapport van de commissie Brouwer dat hij wel echt aan de bel heeft getrokken. Dus hij zat in een langdurige operatie waar je moet voorstellen dat jij als undercover agent in een huis woont en je doet de deur open en daar woont al de verdachte met zijn gezin.
1: Mm-hmm.
0: En jij bouwt een vertrouwensrelatie op. Kijk, in de eerste week zeg je elkaar gedag, ga je een kopje suiker lenen. Maar na een aantal maanden bouw je een band op met die kinderen. Nou, ik las dat hij naar de McDonald's ging met die kinderen. Hij werd verliefd op de vrouw. Ja. En op een gegeven moment heb je thuis een gezin. Je bent langdurig van huis. Je hebt zelf een wereld. Ja, die heeft toen aan de bel getrokken en gezegd, dit kan niet. Ik red het niet. Ja. Collega's hebben aan de bel getrokken. En dat is toen toch niet goed gegaan. En leidinggevenden hebben niet op tijd gezegd, we stoppen ermee.
2: Ja. En daarom zou ik eigenlijk willen zeggen, het leidinggeven aan die operaties en het begeleiden van undercovers, dat is misschien misschien nog wel belangrijker dan het undercoverwerk zelf. Want kijk, in deze situatie had moeten opvallen dat er in houding en gedrag en gebruik van deze undercover iets aan het verschuiven is geweest.
1: Ja.
2: En dan moet een begeleidingsteam of een leidinggever zeggen, luister vriend, we gaan er eens even goed voor zitten, even in het safehouse. En dan stop je, ja, dan kijk je even naar de thermometer en dan kijk je, gaat het allemaal nog wel goed.
1: Ja. En besluit misschien wel om zo iemand eruit te halen, uit die missie te trekken, of niet?
2: Ja, dat zou kunnen. Als je denkt van deze man is zo aan het afgeleiden gegaan en we krijgen hem niet meer op het rechte spoor.
1: Mm-hmm.
2: Hij zit er te diep in of hij is te veel meegegaan. Hij heeft zich te veel geassocieerd met zijn criminele omgeving, tegenspelen. Dat maakt wel heel erg complex. Ja, dan zou je moeten besluiten, we gaan de operatie afbouwen. Of in ieder geval deze man de verlieveling uithalen.
1: Ja, ja.
2: In het kader van zijn eigen bescherming.
1: Juist. Nou, ik kreeg het oorspronkelijke undercover team werken onder dekmantel heel veel kritiek, hè, Sophie? Ja. Mede door de dood dus van Peter Paul Bakker. Verscheen ook een vernietigend rapport. Wat ging er nog meer mis daar?
0: Ja, je zag dat de lijnen te kort waren tussen bijvoorbeeld de officier van justitie en de begeleiders. Je zag dat er overal, dus zeg maar niet een soort van sturing was, dat we wisten waar speelden nou alle operaties. Want je kan dat in een regionaal team uitzetten, maar dat speelde ook weer op landelijk niveau. Dus kort gezegd, ze hebben wel stappen gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Want je ziet ook dat de commissie zorgdrager daarna een rol kreeg om te kijken, gaat dit nog goed? En daar zijn goede stappen gezet. Er zijn meer begeleiders opgezet. Er kwam een sociaal begeleider. Er is een regieorgaan gekomen. Maar ook nog steeds kwam daar het zorgwekkende, vind ik toch wel, nieuws. We hebben het nog niet op orde. We moeten nog stappen maken in dat rapport.
1: Zorgwekkend, omdat?
0: Nou, omdat je toch zag dat bijvoorbeeld die verdeling tussen die begeleiders, wie doet nou wat? Wat doet een sociaal begeleider? Wat doet een tactisch begeleider, een operationeel begeleider?
1: Je zou toch verwachten dat we op deze termijn nu al wel weten hoe de taken verdeeld zijn?
0: Ja, maar dat is nog niet zo makkelijk. Want ja, je gaat dan, en daar had ik het net met Johan ook al over, je hebt ervaren mensen nodig. Dus stel je voor, je zet daar een psycholoog bij. Dat moet iemand zijn die weet wat undercoverwerk is. Ervaring daarin hebben. Je kan niet zomaar een, met alle respect, jong iemand trekken en zeggen, joh, ga jij daar eens mee praten? Want dan denken die undercover agenten ook, ik wil serieus genomen worden.
1: Ja, precies.
2: Ja, en mag ik daarop aanvullen? Want je moet, en het is misschien anders dan andere vormen van leiding geven bij de politie. Dit kan niet op afstand.
1: Nee.
2: Je moet hier, ik wil niet zeggen, bovenop zitten. Maar
1: wel face-to-face.
2: Ja, je moet face-to-face. En je moet ook als leidinggevende, als begeleider, het lef hebben en de moed hebben. En ook de discipline hebben om aan die undercover elke dag weer te vragen,
1: hoe gaat het?
2: Hoe gaat het? Wat heb je gedaan? Schrijf het op in een procesverbaal. Dat zijn geen lange lijnen, moet je bovenop zitten.
0: Ja, en soms is dat heel lastig, want soms zit je in een hele langdurige operatie en is het niet mogelijk om die volgende dag met je begeleider te zitten.
1: Nee.
0: En dus wat Johan zegt is heel belangrijk, dat ondanks bijvoorbeeld dat die afstand er is, dat je wel echt die verbinding bouwt en goed kijkt, hoe staat die thermometer ervoor?
2: Ja.
1: We hebben uiteraard ook de politie uitgenodigd, hè, in het kader ook van hoor en wederhoor, om met jou, Sophie, ook in gesprek te gaan. Ze zagen daarvan af, ze geven wel een reactie. We hebben het rapport van mevrouw Naber ontvangen en gaan het onderzoek bestuderen. We kijken wat we met de aanbevelingen kunnen doen.
0: Ja.
1: Stemt dat hoopvol?
0: Zeker, hè? Ik zou willen zeggen, ik ben groot voorstander van deze methode en ik ben groot voorstander om deze te blijven inzetten, maar wel met strikte waarborgen en transparantie. Dus ik zou alleen maar willen zeggen, zet de lijn voort die vanuit de commissie Brouwer en commissie Zorgdrager is ingezet. En dan ben ik zeker, zie ik het hoopvol in.
1: Ja, en ook beschikbaar voor verder gesprek misschien.
0: Zeker.
1: Oké. Dank jullie wel. Sophie Naber en Johan van Kastel. Het proefschrift van Sophie Naber, Schijn bedriegt, is online te bestellen. Begrepen. Goed. Dit was de Rode Draad van 8 oktober alweer. Morgen ben ik er weer, dan om 2:00 middags natuurlijk. Hier zometeen Langs de Lijnen omstrijken met Edwin Cornelissen en Joram Kaat.

0: Radio 1. Bewoond. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen. En dan zitten we hier over 6 maanden, over 1 jaar nog steeds.
3: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
4: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen. Omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet erop, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
0: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
14: Goedenavond. Hoe kunnen we Infantino uit zijn FIFA-kantoor krijgen? Daarover praten de Europese voetbalbonden in Berlijn. Maar of ze ook een geschikte tegenkandidaat kunnen vinden, daar gaan we het over hebben in Langs de Lijn en Omstreken.
15: En we volgen de belangrijkste prijzen bij het Televisie Ring Gala. Dat en meer zometeen na het NOS-journaal. Met Levi van Eck.
16: De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig, omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent deze procedure fout niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
17: So a procedural error with both the police and the judge who issued the warrants at fault. But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
16: De doorzoekingen gebeurden in een onderzoek dat draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea, 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder de Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump heeft al vaker beloofd dat de prijzen van olie na de midterms snel zullen zakken. Maar een definitief akkoord tussen de VS en Iran lijkt nog altijd ver weg. De Amerikaanse justitie heeft nieuwe aanklachten tegen de afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw ingediend. Ze worden nu ook beschuldigd van marteling van Amerikaanse burgers die vastzaten in Venezuela toen Maduro nog aan de macht was. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Ze werden overgebracht naar New York en zijn daar al aangeklaagd voor drugsmokkel, omdat ze banden zouden hebben met drugsbendes. Als ze schuldig worden bevonden, riskeren ze een celstraf van 50 jaar. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt dan 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee.
18: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
20: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
26: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
15: Goedenavond. De Europese voetbalbond UEFA praat in Berlijn over grondige hervormingen bij de FIFA. Onderzoeksjournalist Guido van Gorp vertelt zometeen wat daar tot nu toe is uitgekomen.
14: En in de hoofdklasse hockey spelen de vrouwen van Hurley tegen landskampioen Amsterdam, Philip Koken.
27: Ja, inderdaad. Zomaar een doordeweekse speelronde. Zomaar op de donderdagavond. Een heuse burenruzie tussen Hurley en Amsterdam. Hurley won de eerste twee wedstrijden van dit nog prille seizoen. Staan dus bovenaan, gedeeld met de favorieten SJC en Den Bosch. En Amsterdam is de landskampioen. Dat al een keertje 2-2 speelde. En dus staat Amsterdam vierde. En dit zou wel eens de eerste keer kunnen worden dat Hurley in de geschiedenis thuis wint van Amsterdam. Want het is rust en Hurley. Ja, ja, het kleine, niet Hurley staat met 1-0 voor door een doelpunt van Dimf Lutge bij rust. Over een minuut of 10 beginnen we aan de tweede helft.
15: AD-journalist Elke van Duin bundelde de opmerkelijkste smaaktests die ze voor haar krant maakte. Genoeg te bespreken, want het testen van supermarktvoedsel kan soms ernstig tegenvallen.
1: Ik vind het echt vies. Smerig. Nee.
14: Ik vermoed dat het eten in Carré vanavond heel wat lekkerder is. Want daar worden vanavond de belangrijkste ringen van Hilversum weer om de vingers geschoven tijdens het Gouden Televisiering Gala. Kassa, de bondgenoten en Woestegrond maken kans op de hoofdprijs. En dat is natuurlijk de Gouden Televisiering. Radio 1-collega Ruben van Haften die is voor ons afgereisd naar Carré. Goedenavond, Ruben.
2: Hele goedenavond.
14: Ja, ik zag Nicolette Kluiver in een groene baljurk. Stijn de Vries was behangen met sleutels. Hoe ben jij gekleed vandaag?
2: Ik heb vandaag een soort glitterpak aan, dus ik ben ook een beetje extravagant. Maar ik moet wel zeggen dat Stijn de Vries het wel van iedereen gewonnen heeft, hoor, vandaag.
14: Ja, dat was wel een hele bijzondere outfit, inderdaad.
2: Prachtig, prachtig, ja.
14: Ja, we noemden al de genomineerden voor de hoofdprijzen dus. Er zijn meer categorieën, ik denk aan de jeugd en talent en impact. Zijn er in die categorieën ook nominaties die bij jou opvielen?
2: Nou, ik vind vooral Bram Krikke heel opvallend in de categorie talent, omdat hij in 2020 ook al genomineerd was. Dus de vraag is dan een beetje, hoe lang blijf je talent? Maar ik denk dat hij er nu bij zit, omdat hij natuurlijk begin dit jaar in Wie is de Mol zat. Als je daarin zit, dan speel je jezelf toch een beetje opnieuw in de kijker altijd. Dus ik denk dat dat een beetje het setje heeft gegeven om hem toch opnieuw te nomineren.
14: Oh, zo werkt dat wel. Als je dan meedoet aan Wie is de Mol, dan ben je ineens een kanshebber.
2: Ja, dat is wel een heel populair programma. Als je daar goed doet, als mensen je leuk vinden, dan leer ik ook kennen.
15: Het eeuwige aanstormende talent, Bram Krikke. Ja. Die nominaties van de belangrijkste prijs van vanavond. Angela de Jong die was niet zo blij met de nominatie van de bondgenoten.
3: Dit is een programma waar een aantal mediageile types in een loods bij elkaar worden gestopt en die om de havenklap met elkaar in bed duiken. Daar staat een camera op en dat levert heel veel gedoe op. Dat dan een fanschare heeft op social media die ook stemmen voor de televisiering. De stemmer heeft altijd gelijk, hè? Maar dit heeft met mij niks te maken met een tv-prijs voor een programma, wat het programma van het jaar is.
15: Tja, zo kennen we Angela de Jong, ferme teksten. Ruben, ben jij het met haar eens eigenlijk?
2: Ja, ik had niet verwacht dat te zeggen, maar jawel, zeker wel. Omdat het. Ik denk inderdaad dat Bondgenoten is genomineerd omdat het online zo groot is. En niet omdat het dan op de. Het heel erg goed doet per se. Maar online, ja, YouTubers maken er filmpjes over. Die mensen worden zelf enorme influencers. Dus ik denk toch dat het. Ja, dat de jeugd hier een beetje dit setje heeft gegeven. Daarom vraag ik me ook echt af of ze gaan winnen. Want ik weet niet of zij zin hebben om een hele avond naar een gala te kijken.
15: Want er kan vanavond natuurlijk ook nog gestemd gaan worden. En dat bepaalt dan wie de ring wint. Dus dat zou misschien dan tegen kunnen vallen voor al die online kijkers van de bondgenoten.
2: Ja, zeker. Alles staat weer op nul. En je kan tot 10 uur stemmen.
15: Ja, we gaan het volgen. Jij voor ons daar in Carré en we horen het van je als er winnaars zijn. Wie denk jij dat er gaat winnen, Ruben?
2: Ja, ik denk, en ik hoop ook, moet ik heel eerlijk zeggen, stiekem een beetje kassa. Ja. Omdat ik denk dat dat echt wel een programma is wat heel erg iets betekent op de Nederlandse tv. En ik denk dat die nominatie dat ook wel bewijst. Dus, maar ik verwacht kassa.
15: Later meer van jou, Ruben van Haften, dankjewel.
14: Ja, dan wordt het weer een proteststem, hè, omdat het programma moet verdwijnen. Ja,
15: krijg je dat weer?
14: Je kan er van alles van zeggen. We gaan het over PSV hebben. Dat heropent morgen de Eredivisie in eigen huis tegen Heerenveen. Op de persconferentie van trainer Peter Bos was de lange interlandperiode het onderwerp van gesprek. Joep Schreuder vroeg aan Bos of hij wel naar de wedstrijden van zijn spelers heeft durven kijken.
4: Nee, ik heb al gekeken, maar je hoopt natuurlijk dat je spelers fit blijven. En niet geblesseerd raken.
6: Ik zat even te denken aan Perisic, die speelde eergisteren nog. Hè? Die is 17, 18 dagen niet hier geweest. Hij heeft 4 wedstrijden gespeeld. Is het too much, die hele interlandperiode? Is het te veel? Er is veel discussie nu, hè?
4: Nee, dat snap ik. En het is voor mij ook wennen. Hè? 3 weken je spelers niet zien midden in het seizoen, terwijl je eigenlijk pas net begonnen bent. Dat is best veel. En wat ik begrijp van die jongens, hebben ze het. Degene die ik gesproken heb, ik heb ze nog niet allemaal gesproken, maar die ik gesproken heb, die vonden het wel voor hun gevoel erg lang duren. En ze hadden zelfs het gevoel dat het langer was dan het WK, waar ze toch langer geweest zijn. Ja, want ja, je zit toch 3 weken in een hotel weer met die jongens. En dat geldt voor ons natuurlijk ook wel. Als je je spelers 3 weken niet ziet, niet mee kan werken, dan is dat lang. Het is even wennen.
6: Raak je dan even iets kwijt?
4: Nou, maar dat heb je altijd wel, hè, met een interlandperiode, dat je die jongens. Maar ik heb het ook altijd wel gezien als iets positiefs, omdat als je iedere dag hetzelfde gezicht voor de groep ziet, dan kan ik me voorstellen dat je wel eens blij bent. En zo heb ik dat vroeger ook al ervaren als je dan bij het Nederlands elftal kwam. Dat het leuk was om dan weer andere jongens te zien. Maar dan vond je het ook altijd weer leuk om na die 2 weken terug te keren. Dus dat, hopelijk is dat nu na 3 weken ook zo. Zo hoort het ook.
6: Heb je de nederlaag van Twente, dat is al heel lang geleden, die zou je nog bespreken? Dat heb je inmiddels gedaan?
4: Nee, want ik heb die jongens nog niet allemaal gezien. We krijgen vandaag een behoorlijke groep nog terug die ik zo meteen voor het eerst de hand zal geven.
6: Nou kun je soms best wel eens driftig ergens over zijn, maar hier niet over. Je moet morgen competitie spelen en je hebt nog niet eens de hele ploeg op de dag voor de wedstrijd.
4: Ja, maar dat weten we toch. Dat is de internationale kalender waar we mee te maken hebben. En het punt is dat wij zelf verzocht hebben om op deze vrijdag te spelen. Omdat we anders van de zaterdag tot en met de dinsdag dat we tegen Leipzig moeten, maar 2 dagen ertussen hebben zitten. En dat zijn de momenten waarop spelers vermoeidheid opstapelen en opbouwen en dat uiteindelijk de blessures ontstaan. Dus nee, dan moet je niet klagen. Dan moet je ermee omleren gaan.
14: Dat zei de trainer van PSV, Peter Bos, tegen Joep Schreuder. Morgen dus PSV weer in actie in de Eredivisie tegen Heerenveen.
15: Wat is de meest romige ijstaaf, de lekkerste appelflap, en welke ketchup smaakt nu echt naar tomaat? Elke van Duin is gezondheidsjournalist bij het AD en zoekt dat al jaren uit. Elke 2 weken laat ze een panel van experts blind proeven op jacht naar de beste producten uit de supermarkt. En haar belangrijkste ontdekkingen die staan nu gebundeld in het boek Voor jou geproefd. Elke, fijn dat je er bent. Goedenavond.
0: Goedenavond.
15: En er wordt dan meestal hard gewerkt, hè, door jouw smaakexperts, kunnen we wel zeggen. Het valt ook niet altijd mee. Laten we even luisteren naar wat hoogte- en dieptepunten.
7: Qua smaak is redelijk goed.
8: Ja, vrij saai, maar smaak wint toch. Lekker gebakken ook. Die was lekker bros, krokant.
9: Toch vind ik hem iets te stug.
10: Het voelt wel een beetje vetterig. Deze is wel waterig.
11: Nee, ik vind hem ook niet lekker.
12: Ik vind het echt vies. Smeerlijk. Nee.
13: Dit is eng. Ik ruik meer de pies van de koe dan de melk van de koe. Niet doorslikken, spuggen.
15: Ja. Het klinkt niet altijd even positief. Hoe moet ik me de sfeer tijdens dat proeven voorstellen? Is dat echt heel serieus of ook heel gezellig?
0: Ja, allebei. Iedereen begint altijd rustig en een beetje afwachtend. Sommige mensen kennen elkaar. Omdat ze toch in een bepaalde categorie zitten. Smaakcategorie. Maar heel vaak ook niet. Dus in het begin is iedereen een beetje onwennig. Er wordt ook best wel wat van ze gevraagd. Want ze moeten eerst op de foto. Een portretfoto en dan daarna wordt er een foto in scène gezet. Met allemaal producten aan tafel. En dan moeten ze al proeven. En dat moet natuurlijk gezellig eruit zien.
15: Ja.
0: Dat eerste product doet ook altijd wel mee al voor de test. Dan is er ook nog een videoman bij. En die, dan moeten ze eerst zichzelf voorstellen. En nou goed, en dan moet nog de hele boel beginnen.
14: Oh,
0: dus,
14: het is een heel multimedia event.
0: Ja, het is een hele show. En dan uiteindelijk maak ik daar dan een verhaal van. Dus ja, ze zijn behalve een verzorgd dagje uit, moeten ze zich echt wel inzetten. Dus ja, dat is zeker serieus. Maar meestal is er ook eigenlijk wel een klik of herkenning onderling. En dan stijgt de feestvreugde, zeg maar. Het hangt ook een beetje van het product af.
14: Ja, dat is dan de gezelligheid bij het testen. Ja. Hè? Maar dan worden er vervolgens ook cijfers uitgedeeld. Ja. Die kunnen hoog zijn en die kunnen laag zijn. Lager dan de 4 kon niet, las ik overigens. Maar als je dan een cijfer uitdeelt voor een rookworst of een appelflap, merken jullie dan ook dat het een enorme impact heeft?
0: Zelf merken wij daar niet zoveel van. Ja, dat merk je. Je ziet wel allerlei reacties online van mensen die daar van alles van vinden. En mensen vinden het altijd heel leuk als hun eigen favoriete product wint.
14: Reageren mensen vooral op hoge of op lage cijfers?
0: Ja, natuurlijk vooral op lage als ze het er niet mee eens zijn. Maar om even terug te gaan naar jouw vraag. De producent, die is degene die wint, die is natuurlijk wel heel blij. Want dan gaan dat product kopen. Ja. Ik hoorde van een collega laatst, die had de nieuwe CEO van de Jumbo gesproken. En die had de roze koekentest gewonnen.
14: Die was helemaal blij.
0: En dit was een heel serieus interview, dus Hij maakte echt zijn entree als CEO. En het eerste wat hij zei, we hebben de roze koekentest gewonnen. Ja. Dus dat is wel grappig natuurlijk, dat mensen daar toch mee bezig zijn.
1: Maar dan even omgekeerd. Want als je nou als bedrijf een laag cijfer voor je roze koek krijgt, ja, dan ben je wel een aap gelogeerd. Ja, dus heb je dan meteen ook de juridische afdeling op je dak?
0: Nee, meestal niet.
9: Soms wel?
0: Heel soms. Het is wel eens voorgekomen. Maar daar kan ik verder geen uitspraak over doen.
9: Oké, jammer, want dat zouden we graag hebben juist.
0: Dat is natuurlijk allemaal leuk. Nee, maar dat...
9: Maar wat, ja, dan komt een partij die meldt zich bij jou en die zegt...
0: Dan zijn mensen niet, die zijn not amused. Ik heb van de week ook nog een bedrijf aan de telefoon gehad. En die hadden een 4,5. Voor de worstenbroodjestest. En vinden ze daar wat van. En die gaan mij dan wel contact opnemen.
1: Maar dan kijken ze jou erop aan. Jij hebt niet geproefd.
0: Nee. Dus dat zeg ik dan ook. Ik zeg, ik kan er ook niks aan doen. Ik zeg, het is de smaak van de experts. En ik ben alleen maar het medium, zeg maar.
9: Maar dat je nog opneemt?
0: Nou, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Oh, okay. En ik wil wel graag het contact goed houden met alle supermarkten.
9: Ja.
0: Maar goed, toen zei ik ook nog tegen die mevrouw, ik zeg maar, laatst had u nog gewonnen. Ja, dat was dan wel zo. En dan hoor je niks.
9: Toen had de test wel gelijk, maar nu zat het toch echt verkeerd. Ja. Maar goed, je hebt je ook wel eens moeten verantwoorden bij de Raad voor de Journalistiek, toch? Waar ging dat over?
0: Ja, daar kan ik echt niet vertellen. Dat was een bedrijf dat vond dat door hun verlies dat zij eigenlijk...
1: Benadeeld waren.
0: Ja, benadeeld waren en dat de omzetcijfers daardoor zouden... En
9: waarom kun je dat niet vertellen? Want dat is journalistiek
0: nou, dat
9: best wel
0: is,
9: interessant.
0: Dat is gewoon een afspraak die ik heb gemaakt daarover. En, okay. Anders wordt het alleen maar weer opgerakeld. En het is allemaal nergens voor nodig.
1: Is het dan ook journalistiek, zo'n test?
0: Nou, het verhaal is journalistiek.
1: Ja, dus het komt in een journalistiek medium terecht.
0: Ja, maar de test zelf is natuurlijk niet journalistiek. Is ook niet wetenschappelijk verantwoord of bewezen. Het is een test voor consumenten. En iedereen mag daar mee doen wat hij wil.
1: Ja.
9: Ja.
0: En sometimes you lose and sometimes... You win, ja.
1: Oh, dat is een mooi bruggetje. Ja. Laten we even naar Philip Koken gaan. Die zit naar het hockey te kijken tussen Hurley en Amsterdam.
27: Ja, nog steeds. Zomaar op deze donderdagavond als de vrouwen tegenover elkaar staan. Het is een echte burenruzie en een wedstrijd waarin Amsterdam toch wordt getest. En Amsterdam is de landskampioen, de topploeg hier. Tegen een Hurley dat geen internationals heeft. In ieder geval geen Nederlandse internationals. En ja, dat is dan ook misschien wel de reden dat Hurley voorstaat. Amsterdam heeft 5 internationals. En ja, die moeten toch nog altijd een beetje die teleurstelling verwerken die ze 6 weken geleden hebben opgelopen. Die verloren WK-finale, misschien weet u het nog, tegen Argentinië. Het was de eerste finale, zelfs het eerste toernooi in 10 jaar dat de Nederlandse ploeg niet won. Ja, en als Nederland een keertje niet wint, ja, dan is er toch altijd een katerig gevoel. En dat nemen deze speelsters mee, de internationals. Ja, Amsterdam zit vol van internationals. En die moeten weer een beetje zin maken in deze competitie. En ze hebben in ieder geval een soort van donderspeech gehad. Die indruk heb ik in ieder geval. Ze zijn wel furieus van start gegaan in de tweede helft. Die nu zo'n 4 minuten oud is. Waarin Amsterdam doorlopend de bal heeft. En probeert Hurley onder druk te zetten. Hurley dat dus voorstaat met 1-0. Prachtig doelpunt van Dimf Lutge. Dat is een speelster van Jong Oranje. Die kwam een beetje uit aan de linkerkant van die cirkel. Legde de bal voor de backhand. En ging zo het hoekje in. Het is een plaatje van een doelpunt. En dat tegen Anne Veenendaal. De Oranje keepster die ook die WK-finale. Heb je echt wel wat in huis als je uit zo'n hoek nog Anne Veenendaal kunt verslaan. 1-0, dat is dus de ruststand. Hurley leidt tegen de grote favoriet, ook dit seizoen weer, Amsterdam.
9: Kom even een vliegtuig over.
1: Ja, ze stijgen tot grote hoogtes daar.
9: Elke van Duin bij ons in de studio heeft het boek voor jou geproefd geschreven. Met daarin allerlei smaaktests die ze voor het AD heeft verslagen eigenlijk. Hè, als gezondheidsjournalist. Kun je ons eens een kijkje in de keuken geven? Hè? Hoe pak je dat dan aan? Want je stelt zelf zo'n panel samen van mensen die mogen gaan proeven. Hoe kom je bij die mensen?
0: Ja, die zoek ik op natuurlijk, gewoon op de Google. Of tegenwoordig kun je aan de chat natuurlijk ook van alles vragen. Van geef mij een aantal specialisten op het gebied van, ik noem maar wat, banketstaaf.
9: Ja.
0: En ik probeer zo hoog mogelijk in te zetten. Dus met prijswinnende bakkers, slagers enzovoort. En ik probeer te variëren. Dus ook iemand met een kookboek. Of een tegenwoordig ook wel een TikTok-held. Met heel veel volgers. Want die heeft er ook zeker wel verstand van. Of mensen met van recepten. Websites. En je kunt zo gek niet bedenken, maar elke branche of productgroep heeft wel een smaakwedstrijd die elk jaar terugkomt. En de winnaar daarvan, die probeer ik dan te bellen. En dat vinden de meeste mensen heel erg leuk, want dan zijn ze, krijgen ze nog meer erkenning, behalve van hun eigen vakgenoten, ook nog door iemand van de pers.
9: Ja, en leuk om je expertise te delen natuurlijk.
0: En dus dat vinden ze heel erg leuk om daar aan mee te doen en om daarover te komen vertellen. En heel veel mensen zijn heel erg enthousiast. Maar ook heel veel mensen niet, want soms gaan de zaken voor.
1: Oh, ja.
0: Als het oogsttijd is, zoals nu, voor de fruit. Nou, tenminste, dat is eigenlijk net achter de rug. Dus als je nu appelflappen wil gaan testen, dan is dat niet zo'n handig
1: moment.
0: Zeg
1: eens even niet
0: zo. Nee, sorry hoor, daar hebben we nou even geen tijd voor. Want de appels en de peren gaan voor.
1: Maar jij zoekt dus de crème de la crème als het gaat om wat voor segment dan ook. En die mensen die moeten vervolgens fabrieksvoedsel blind gaan testen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me een enorm contrast.
0: Heel veel mensen, heel veel vinden dat wel leuk, maar ook sommigen niet. Die denken echt, die vinden dat een belediging eigenlijk van hun goede smaak. Maar het gaat er juist om dat je als expert iets kan zeggen over het fabrieksproduct. Het is niet de bedoeling dat je het gaat afkraken of naar beneden halen, maar het gaat erom dat je het eigenlijk op waarde weet te schatten in verhouding. He, want dat is eigenlijk, kopen zoveel mensen een product in de supermarkt. En dat is de smaak van de gemiddelde consument. En daar moeten ze dan moeten ze zich wel even op afstemmen. Maar eigenlijk, de meeste mensen zijn eigenlijk altijd wel verbaasd. Want er is toch geen product zo slecht. Of er zit toch wel een uitschieter daarboven bij. En daar zijn ze dan helemaal verbaasd over. En dan denken ze, valt eigenlijk toch wel mee.
1: Nou, we gaan weer eventjes naar Amsterdam. Want dat Hurley, dat was goed uit de startblokken gekomen. Amsterdam een donderspeech gekregen, voorspelde jij, Filip. Maar komt het er een beetje uit?
27: Ja, en dan vallen ze aan en dan is er één aanval aan de andere kant. Verwaarloost Amsterdam een beetje de defensie en wordt het zowaar 2-0 voor Hurley. Een echte verrassing hangt nu in de lucht. Doelpunt is gemaakt door Renske Balemans, die daar bij de tweede paal opduikt en nog net dat laatste tikje kon geven. En Hurley leidt inderdaad verrassend met 2-0. En nu moet Amsterdam inderdaad alles aan alles geven om hier een nederlaag af te wenden. Een nederlaag die werkelijk niemand voorspelt van tevoren, maar het zou toch zomaar een keer kunnen gaan gebeuren.
9: AD gezondheidsjournalist Elke van Duin bij ons in de studio. Hoe zorg je ervoor bij die smaaktest dat de proevers echt niet ontdekken welk product ze gaan proeven?
0: Ik zet dat altijd weg, ergens achter in een keuken of achter wat er voorhanden is. Of ik plak de merknamen af. En ik doe alles in neutrale bakjes. En dat krijgen ze dan voorgeschoteld.
9: Ja.
0: En daar gaan ze mee aan de slag. En dan achteraf, dan gaan ze dus allemaal cijfers geven. Dan nemen we het gemiddelde van. En dan heb je altijd de hoogste en de laagste. En dan daarna maken we als dat eenmaal vastgesteld is, dan maken we de winnaar bekend. En dat leidt heel vaak tot allemaal O en A en ach nee. Of ik wist het wel. Varianten. Dat is wel.
9: Toch om die expertise weer even aan te tonen. Ik dacht dit al.
0: Ik dacht het al, ja. Dus dat alles gebeurt. Zowel positief, negatief. Soms winnen er bekende merken. En dan zeggen ze, dan klopt het allemaal toch. Met wat ze zeggen. Maar wat ook heel grappig is, is dat mensen heel vaak, omdat het vaak ambachtsmensen zijn, die zeggen dan, die zijn helemaal opgelucht aan het einde van de test, dat er niks beter is dan hun eigen product. Zeggen ze, snappen we toch weer waarom we doen wat we doen.
1: Dat
0: is een soort zelfbevestiging, dat vind ik altijd wel schattig.
1: Ja, mooi hè. Producten kunnen dus meevallen of tegenvallen. Nou, er was één product dat jou het meeste tegenviel, of in ieder geval jouw experts natuurlijk. Hè. Dan hebben we het over ijstaarten. Luister even mee hoe dat klonk.
11: Dit is nummer 3, de jumbo dus. Dan gaan we door met nummer 2, de gewoon. Nummer 1, de plus.
16: Oké.
17: Okay. Ik mis er één. Jullie Vianetta, dat was nummer 6.
16: Had ik niet.
18: Ik denk dat we vooral verbaasd zijn dat Vianetta in haar laatste is geworden. Dat hadden we gewoon niet verwacht.
1: Vianetta, ja, het staat geloof ik in heel veel huishoudens tijdens de kerst op tafel. Maar dus de nummer 6 in jullie test. Hoe verklaar je dat hij zo laag scoort?
0: Hoe verklaar ik dat? Ik denk dat er... vroeger waren ze de enige. En tegenwoordig zijn er heel veel. En misschien hebben ze wel iets gedaan aan de samenstelling. Ik weet natuurlijk niet wat er vroeger in zat en wat er nu tegenwoordig in zit.
9: Want ze hebben dit uitgevonden.
0: Ja, ze hebben. Ole was daar inderdaad de eerste mee. En zeker met dit soort producten, daar gaat het eigenlijk meer om herinneringen en nostalgische gevoelens. Mm. Mensen zijn een hele generatie zijn daarmee opgegroeid. En die dat was, omdat dat vroeger de enige was, werd er dus met kerst of een verjaardag, zeker ook bij mij thuis, dan hadden we dat.
1: Ja.
0: En dus dat was dan de lekkerste.
1: Ja.
0: En dan herinner je vooral de gezelligheid en de feestelijkheid. En hoe het dan echt smaakte, daar waren we toen helemaal niet mee bezig. Maar als je nu als expert met dit soort producten gaat eten en je let daarop...
1: Die prikken er genadeloos doorheen.
0: Ja, die denken dan, dit smaakt chemisch of het smaakt zus of zo. En dan wint er ineens iets anders. En dan is iedereen toch wel een beetje teleurgesteld. Want ze had toch liever dat die ander gewonnen had.
1: Ja. Ja,
0: dat heeft allemaal met herinnering te maken nostalgie. Ja.
9: En zo, dat is het leuke aan die test, dat je ook verrast wordt dus. Ja. En dat het heel anders kan uitpakken dan je denkt. Ja. Behalve dan voor die experts, want die wisten het natuurlijk al. maar merk je dan ook dus dat die zo de A-merken, hè, dat die ja, niet altijd beter blijken dan de huismerken, dan de
0: dat
9: B-merken?
0: Dat klopt. Heel lang was dat eigenlijk wel zo, hè? Vroeger. Nou ja, vroeger moet je mij horen. Zo lang doe ik het nou ook weer, nog weer niet. Maar... aanmerken zijn, of tenminste, hoe noem je het? Huismerken zijn, hebben ons best wel een inhaalslag gemaakt. En die zijn heel vaak net zo goed of nog beter. En,
9: soms zitten toch ook, tenminste heb ik wel eens gehoord, letterlijk gewoon dezelfde producten in een andere verpakking.
1: Oh ja.
0: Er komen wel een aantal dingen uit dezelfde fabriek, bedoel je dat?
9: Ja, precies. Dat het,
0: maar
9: ja.
0: Ze hebben wel meestal wel hun eigen receptuur, hoor.
9: Oké.
1: Dat toch wel. Ja.
0: Ja. En wat ik daar nog over wilde zeggen is dat. Het uiterlijk, de looks, dat zegt ook niks. Want heel vaak dan laat je daardoor leiden en denk je zo, dit product ziet er goed uit en lekker. En
1: dan neem je een hap.
0: En dan neem je een hap en dan valt het ontzettend tegen. En omgekeerd natuurlijk. De knapste is heel vaak niet de lekkerste.
1: Ja. Nou zat ik eventjes te kijken naar het voorblad van je boek. Hè? En dan staat natuurlijk de titel van het boek erbij. Maar daar staat er ook bij roze koeken, grillworst, mozzarella, ijstammel, appelflappen, tomaten, ketchup, frieten en meer. Jij bent gezondheidsjournalist, ja. Hè?
0: Ja. Ja, zeker. We proberen natuurlijk allemaal... toch de meeste mensen toch wel zo gezond mogelijk te eten. Of in ieder geval steeds meer zijn dat we ons bewust zijn van onze gezondheid en dat we daar onze best willen doen. Maar ja, de meeste mensen hebben toch ook wel een guilty pleasure. En je mag af en toe best iets lekkers eten, toch? Wat niet zo gezond is. En dat geeft juist ook heel veel plezier, toch? Aan een grijze dag.
1: Zeker.
0: Als je denkt, nou, ik neem nu lekker een roze koek, kan mij het schelen.
9: Zo is het.
0: Als je maar niet het hele pakje op.
9: Niet het hele pakje.
1: En als je maar goed uit de test komt.
9: Ja, precies.
0: Als je iets lekkers eet, dan kan je maar beter. Of,
9: iets goeds eten.
0: De best smakende eten.
9: Ja, precies. Goed, dank voor jouw komst. Gezondheidsjournalist Elleke van Duin. En het boek Voor jou geproefd ligt nu in de winkel.
19: NPO Radio 1.
1: Het is 9:30, het NOS-journaal, Levi van Eck.
20: De Houthis in Jemen hebben een ballistische raket afgevuurd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is de raket onderschept en vernietigd, maar kwamen brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn vandaag meer dan 500 mensen opgepakt. Er waren meer dan 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen door het hele land geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken is het tot confrontaties gekomen met de politie. KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten geschrapt worden en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. En vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om 2 Amerikanen, een Française en een Rus. De capsule met de astronauten plonsde gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië. De 4 vervangers gingen vorige week al van de aarde naar het ISS.
5: Langs de lijn en omsteken.
9: De hockeyvrouwen van Hurley op voorsprong tegen landskampioen Amsterdam, Philip Kook.
16: Ja, dit kan Amsterdam toch niet over zijn kant laten gaan. Je ziet af en toe wel erkende internationals als Marijn Veen en Verlies Albers en Freke Moes aanzetten. En ze proberen er wel langs te komen, maar er ontbreekt nog net iets aan scherpte, nog net iets aan finesse om er echt doorheen te komen bij die verdedigers van Hurley die geen krimp geven. Hurley zakt achteruit. Ja, laat ze maar komen. En af en toe kiezen ze ook hun moment om te counteren. En dat doen ze tot dusverre heel goed. De laatste seconde van het derde kwart tikken weg. En nog altijd staat het 2-0 voor Hurley. En als ze zo gaan meeluisteren, dan hoort u de toeter. Ja, dat klinkt, hè?
1: Ik sta
16: er een metertje vanaf en ik schrik me iedere keer een hoedje, terwijl ik weet dat het eraan komt.

0: Ik sta er een metertje vanaf en ik schrik me iedere keer een hoedje terwijl ik weet dat het eraan komt. Maar ja, we hebben nu nog zo'n 2 minuten te gaan. En dan begint dat laatste kwart waarin Amsterdam dan echt moet komen en minimaal 2 keer moet scoren om in ieder geval een nederlaag af te wenden tegen Hurley. En ik zeg het nogmaals, Amsterdam heeft die in de hele historie van de hoofdklasse nog nooit verloren bij Hurley, maar het dreigt nu te gaan gebeuren.
1: Vooral uw klankbeeldjes, Philip Koken. Is het geen vliegtuig, dan is het een toeter. De 55 Europese voetbalbonden kwamen vandaag bij elkaar in Berlijn. Urenlang spraken ze over hun strategie om Gianni Infantino weg te krijgen als FIFA-voorzitter. Iemand die al geruime tijd in het spoor zit van Infantino en de podcast Gianni's Imperium over hem maakte, is onderzoeksjournalist van de NOS Guido van Gorp. Guido, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Was het nou gewoon eigenlijk een hele dag om te kijken hoe ze Infantino pootje kunnen lichten?
2: Nou, deze bijeenkomst die ging over, inderdaad, over Infantino. Dat was wel het hoofdmenu, dat voelde je aan alles. Het ging eigenlijk ook in de coulissen, ging het alleen maar over hoe krijgen we die dekselse Infantino nou weg. Officieel was het de agenda eigenlijk breder. Zou het ook gaan over jeugdvoetbal, over de speelkalender. Maar ja, iedereen wel voelde vandaag aan, de tijd dringt. Infantino moet weg, maar ja, de vraag is, hoe gaan we dat doen? En vandaar waren alle bonden van Europa waren ze samen om daar een hartig woordje met elkaar over te spreken.
1: Ja, het is een strategisch steekspel. Dat hebben we al eerder van je gehoord. Want je volgt die kwestie natuurlijk al heel lang, de kwestie Infantino. Het blijkt niet makkelijk om hem weg te krijgen. Echt uitdagend. Met wat voor idee ging jij naar Berlijn toe? Wat verwacht je ervan?
2: Nou ja, er was in de dagen hiervoor, eigenlijk in de weken hiervoor, was er veel geroezemoes in de voetbalbestuurswereld. Ja, dit zou wel de belangrijke meeting worden in de strijd tegen Infantino, want het verhaal is bekend. Europa is fel tegen Infantino, het vertrouwen is verloren, iedereen wil hem weg. Ze dreigden eerst met een boycott, spanden een rechtszaak bijna tegen hem aan, althans dat zijn ze aan het onderzoeken. Maar ja, het feit is, hij is nog steeds niet opgestapt. Dus ja, in die trein naar Berlijn, van Hilversum naar Berlijn, was ik wel heel erg benieuwd van, ja, wat wordt de nieuwe stap van UEFA? Want ja, iemand hier bij het hotel, het chique 5-sterrenhotel waar ze zaten, die zei ook van, ja, we hebben zo ongeveer alle nucleaire opties al verkend. We zijn al ingegaan. Het heeft kennelijk niet gewerkt. Dus wat gaan we doen? Ik bedoel, de tijd tikt. Volgende maand moet er bijvoorbeeld een tegenkandidaat zijn. Dan is de deadline voor de registratie van tegenkandidaten voor de presidentsverkiezingen van FIFA. Er is nog geen tegenkandidaat. Dus ja, dat zijn dan allemaal van die vragen die in je hoofd spoken. Van wat gaat er in godsnaam gebeuren hier in Berlijn? Dus dat is heel interessant om dan in die wereld even te stappen. Ja, in het 5-sterrenhotel trouwens.
1: Ik wou zeggen, want dan stap jij aus dem Zug en dan ga je naar dat hotel. En ja, dan denk je, dan ga ik er gewoon even lekker bij zitten. Of werkt het toch niet zo?
2: Nou, dat zou je willen. Kijk, eigenlijk het liefst zou je daar gewoon bij willen zitten. Zou je iedereen willen zien? Zou je de ernst in de gezichten van al die mensen willen zien? Maar het is, je mag in het hotel, het was het Carlton Ritz op de Potsdamerplatz in Berlijn, 5 sterren. Daar is alles van marmer, je ziet goud, mooie kunst aan de muur. Maar je mag in de hotellobby zitten, dat is nog net toegestaan. Je mag dan geen microfoons aan hebben, je mag geen filmploeg hebben daar. Maar ja, daar zitten ze natuurlijk niet te vergaderen. Ze zitten een verdieping hoger. En als je de trappen ook maar dreigt op te gaan, dan komt er een team van beveiligers die komt op je af. En die zegt, beste heer, ga maar eens even terug naar je plek. Dus je komt er niet bij. Dus je zit gewoon letterlijk af te wachten van wat gaat hier vandaag gebeuren. En dan gaande de dag, nou, dan komt er steeds meer informatie naar buiten van wat er zich achter die gesloten deuren heeft afgespeeld.
1: Ja, en die informatie die krijg jij dan bijvoorbeeld van secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. Laten we even naar hem luisteren.
3: Ja, kijk, ik denk dat het positief is, hè, om eerst te hebben over de inhoud. Dat hebben we vandaag gedaan, over de hervormingen, over het profiel voor de kandidaat van de FIFA-voorzitter. En dan gaan we nu die kandidaat zoeken. Ik ben vol vertrouwen dat er een kandidaat komt. Het belangrijkste is dat er een kandidaat komt die gaat winnen. He, dus dat is het tweede. We moeten zorgen dat er een goede kandidaat komt, maar ook een goede campagne. Zeker ook om de rest van de wereld te overtuigen van de noodzaak.
4: Ja, Guido, er moet een goede kandidaat komen, er moet een campagne komen. Dat moet ook nog snel gebeuren, zei je net al. Maar de rest van de wereld is helemaal niet echt unaniem, he, over die noodzaak van die nieuwe kandidaat.
2: Nee, en dat heeft alles te maken met Infantino. Die zit natuurlijk al 10 jaar aan de macht, sinds 2016. Die weet precies hoe hij het spel moet spelen. Die weet ook precies waar de gevoeligheden zitten.

0: Eigenlijk, als ik het heel simpel moet zeggen, hij heeft een telraam. En hij weet, er zijn 211 bonden, ik heb een meerderheid nodig. Ik heb Europa niet per se nodig, dus ik ga me helemaal richten op Oceanië. Ik ga me richten op Afrika, ik ga me richten op Azië, op Zuid-Amerika. En dan kom ik echt wel aan die stemmen. Ik heb Europa helemaal niet nodig. Dus die noodzaak, die wordt in andere landen niet gevoeld. Want voor hun is het gewoon heel simpel. Als FIFA betaalt, als er geld over de brug komt, dan zijn we tevreden. Dus wat maakt het uit, governance en wanbestuur waar Europa altijd over spreekt, als het over de Infantino gaat, dat maakt ze niet uit. Voor hun geld, tenminste voor heel veel landen geld, omdat ze aan het infuus van FIFA liggen. Als de rekeningen op tijd betaald worden, als we velden kunnen aanleggen, dan is het voor ons goed. Dus zij voelen absoluut geen noodzaak daarin.
1: Want hij was Infantino in Afrika vandaag. Hè? Om daar dus met dat telraam land voor land iedereen voor zich te winnen. En met veel succes ook daar. Intussen is er dus nog geen kandidaat gevonden. Gaan er dan wel namen rond in Berlijn nu?
0: Het korte antwoord is niet officieel. Maar in het geruchtencircuit, in de wandelgangen, hoor je wel eens hier en daar wat namen. Maar eigenlijk weet niemand het. Echt niemand. Dus de journalisten die het al jaren volgen, die hebben eigenlijk geen idee. Er komen wat usual suspects worden wel genoemd. Bijvoorbeeld de baas van CONCACAF, dat is de Federatie van Midden- en Noord-Amerika. Dat is Victor Montigliani. Maar die heeft tot nu toe zich ook nog niet beschikbaar gesteld. Ja, er zijn een aantal spelregels waar je aan moet voldoen. Je moet bijvoorbeeld afgelopen 5 jaar in het voetbalbestuur actief zijn geweest. Of je mag een oud profvoetballer zijn, maar dan wel 5 jaar, binnen 5 jaar van nu terug in de tijd actief. Ja, dus de spoeling wordt dun. Ja. Zeker iemand die de hele wereld aan zich kan binden.
2: Ja, want het probleem is natuurlijk ook een beetje, Guido, dat je moet het maar durven om je nek uit te steken. Als Infantino zijn tentakels zo ver reiken, ja, dan kan je natuurlijk ook enorm gezichtsverlies lijden.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk ook het hele punt. Kijk, als je het op de mannen vraagt, dan zeggen ze op dit moment, ja, zorgvuldigheid voor snelheid, we nemen de tijd. Er is nog tot 18 november, want dat is een deadline. Oké, dat snap ik. Maar als je met bestuurders spreekt, dan zeggen ze ook van, ja, de kans is gewoon levensgroot dat je het aflegt tegen Infantino. Ja. En dan heb je dus nu een goede positie in het sportbestuur. En dan ga je je kwetsbaar opstellen, want je gaat je namelijk verkiesbaar stellen tegen Infantino. Nou, die heeft de halve wereld al in zijn macht op dit moment. Leg je het af, dan ben je helemaal gezien qua positie. En kennelijk heeft niemand het lef op dit moment om te zeggen, het maakt me niet uit. Ja. Kennelijk denk ik toch van, ja, het is toch wel heel risicovol. En dat zou ook een deel van de verklaring kunnen zijn waarom het best wel lang duurt voor zo'n tegenkandidaat.
2: Ja, wie zijn nek wel durft uit te steken, dat is de Zwitserse oud-voetballer, hè, Ramon Vega. Want die heeft aangekondigd dat hij wel mee wil doen aan de verkiezing. Maar hoe serieus wordt hij genomen daar bij de UEFA en bij die bonden in Berlijn?
0: Niet.
2: Oh, ja, dat is kort.
0: Nee, niet. Daar kunnen we kort over zijn.
2: Ja, helemaal niet.
0: Nee, ja, kijk. Nee. Ja, nee. Hij zal toch echt steunverklaringen moeten vinden van 5 bonden. Om zich überhaupt te mogen registreren. En ik denk dat het daar al misgaat. Kijk, hij heeft in het verleden ook al vaker geroepen dat hij mee wilde doen aan de voorzittersverkiezing van FIFA. Dat lukte hem nooit. Nooit om die handtekeningen te verzamelen. Ook in Europa, vandaag bijvoorbeeld in Berlijn, is er ook echt letterlijk niemand die een stuiver geeft voor zijn, voor zijn kansen. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar nee. Op dit moment zou ik gewoon heel zeggen, ja, nee, niet serieus.
2: Nou, zetten we daar alvast een streep door. Wat kunnen we de komende weken nog verwachten?
0: Ja. Er gaan nieuwe bijeenkomsten plaatsvinden van de UEFA-landen. Want ja, ze hebben gezegd vandaag ook, we gaan een profielschets maken van onze wenselijke tegenkandidaat. Die zoektocht is eigenlijk in volle gang nu. Dat gaat de komende weken. Ze hebben nog 5 weken. Gaat dat plaatsvinden? Gaan ze overleggen met elkaar? Ja, en dan zal het toch echt voor 18 november, dat is de deadline-dag, 12 uur 's nachts, dan zal het toch echt een naam uit moeten rollen. Want anders dan is er maar 1 kandidaat voor de FIFA-presidentsverkiezingen volgend jaar maart in Rabat. Oh, ja, en dat is Gianni Infantino.
2: Tja, en dan blijft alles zoals het is. Dankjewel voor deze update, Guido van Gorp, onderzoeksjournalist van de NOS. Natuurlijk zijn die ontwikkelingen ook binnenkort te beluisteren in 2 nieuwe afleveringen van de podcast Gianni's Imperium.
1: Filip, Amsterdam komt er niet doorheen, hè?
3: Nee, ze proberen het wel, maar ja, het tempo-hockey van Amsterdam heeft nogal te lijden onder Ja, een gebrek aan techniek af en toe, want de ballen worden soms zomaar onbegrijpelijkerwijs voor Amsterdam ingeleverd. Ja, als dit in maart of april of tegen de play-offs aan gebeurt, ja, dan is Amsterdam in bloedvorm. Want die weten ook wel dat ze die play-offs toch wel gaan halen als dat echt moet gebeuren, als de titel verdeeld gaat worden. Ja, en dan pas hoeven ze echt in een topvorm te zijn, maar... Ja, dit had toch echt niemand verwacht. Een Hurley, vorig jaar negende. Hè, die waren net niet gedegradeerd. En nu opeens hebben ze er een paar buitenlanders bij gekregen. Een Zuid-Afrikaanse, een Australische, een Nieuw-Zeelandse en een Amerikaanse. En ja, dat heeft dat team toch wel wat meer body gegeven. Vooral fysiek. Ja, en ze geven ineens Amsterdam uitstekend partij. En ze halen hier alles uit wat ze in zich hebben op deze donderdagavond onder kunstlicht. Ja, dat vindt Amsterdam allemaal niet prettig. En ze staan nog altijd met 2-0 achter en ze hebben nog bijna 8 minuten om daar wat aan te doen.
1: Een boze Russische ambassade en gemengde reacties vanuit de Tweede Kamer na deze uitspraak vandaag van minister van Defensie Yildiz.
4: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Later vandaag nam minister Berendsen van Buitenlandse Zaken de term vijand over. Wat volgde was een boze reactie van de Russische ambassade, die zich afvroeg of Nederland met deze taal niet op een confrontatie afstevend. Aan de lijn is Patrick Bolder, militair deskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, meneer Bolder.
5: Goedenavond.
1: Bent u verbaasd over die uitspraak van Yildiz?
5: Nee, ik vind het duidelijke taal en het, ja, ze zegt waar het op staat. En het is natuurlijk ook zo, we zijn een onderwerp van agressie die Rusland over Europa en ook over Nederland uitspreidt. Dus Rusland is inderdaad onze vijand.
1: We praten zo met u verder, maar we gaan even naar Filip Koken.
3: Want Amsterdam is inderdaad wel teruggekomen. Een benutte strafcorner van Imke Verstraeten met nog 7 minuten te gaan brengt de stand op 2-1. Hurley leidt nog altijd. En Amsterdam heeft dus nog 1 minuut of 7 de tijd om gelijk te maken.
1: Patrick Bolder, militair deskundige, over die uitspraak dus van Yildiz. U zegt, nou, ik ben eigenlijk niet verbaasd, want het is wat Rusland nu doet. Het benoemt de zaken zoals ze zijn. De Russen vragen zich dus in een reactie af of we hiermee confrontatie zoeken. Als je dat heel formeel bekijkt, hè, hoe zit dat dan eigenlijk? Is het gebruik van het woord vijand een oorlogsverklaring?
5: Nee. Kijk, wat de Russen zeggen op dit moment, dat is voorspelbaar. Alles wat wij doen in het kader van onze eigen verdediging vergroten, versterken, zien de Russen... Nee, dat zien de Russen niet zo, maar ze willen het graag zo zien. En zo vertellen ze dat ook aan hun eigen publiek, dat het een agressieve actie van de Europese landen, van de NAVO, in dit geval ook van Nederland is. Alles wat de Russen dwars zit, wat ze ook maar enigszins kunnen gebruiken in hun narratief, wordt uitgelegd als het Westen is aan het escaleren, het Westen zoekt de ruzie op. Maar de werkelijkheid is natuurlijk andersom. Als we zien wat Rusland allemaal doet in Europa en ook in Nederland, dan zijn het de Russen die agressief zijn. Alleen ze doen het op een hele geniepige manier waarop het heel moeilijk is een antwoord te geven. Is het noemen van een vijand, iemand een vijand, een oorlogsverklaring? Nee, ik zou zeggen, oorlogsverklaringen worden niet meer afgegeven. De oorlog zoals die nu plaatsvindt in Oekraïne, die op 24 februari 2022 is begonnen, dus ruim 4,5 jaar geleden alweer, is ook nooit een oorlogsverklaring aan vooraf gegaan door Rusland. Het is een speciale militaire operatie. Kijk, dat geworstel, dat gestoei met woorden. Ach ja, Rusland is er erg goed in. We moeten ons daar niet van de wijs laten brengen. En Yildiz zegt het zoals het is. Rusland is onze vijand. Rusland probeert ons te beïnvloeden. En dat is wat er aan de hand is.
2: Komen we zo weer even bij u terug. Eerst weer even naar het hockey. Hurley Amsterdam, Filip.
3: Ja, het lijkt nu toch mis te gaan met Hurley in de slotfase van de wedstrijd. Finkenstein van Hurley krijgt een gele kaart, moet voor 5 minuten het veld uit. Daarna komt er een strafcorner voor Amsterdam en die wordt benut weer door Imke Verstraeten. Het is 2-2, bal ging door de benen van de keepster en het staat weer gelijk. We hebben hier nog zo'n 6 minuten te spelen.
1: Militair deskundige Patrick Bolder over die woorden van Yildiz vandaag. Russen zijn nu boos, dat valt te verwachten. Ook wel logisch, dat is eigenlijk wat ze altijd doen natuurlijk. Toch zijn er in de Tweede Kamer ook kritische vragen over die woorden van Yildiz. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is niet bepaald diplomatiek.
5: Nee, maar die fase die zijn we eigenlijk ook wel voorbij. Degene die niet diplomatiek is, is natuurlijk Rusland. Kijk, het is al vaker gebeurd. Iedereen die kritiek heeft op wat Rusland doet in Nederland. Maar ik ben er zelf ook een keer van beticht, omdat ik het had toen over wat moeten we doen toen die drones daar op het vliegveld in Leipzig waren. Ik zeg, ja, daar moet je wel tegen optreden. En vervolgens zegt de Russische ambassade dat ik de confrontatie zoek. Ik stuur aan op een derde wereldoorlog. Kijk, daar moeten we ons niet van niet gek laten maken. We moeten kijken naar de feiten. Wat gebeurt er? Rusland huurt agenten in. En dat was een aantal jaren geleden ook alweer. Hè, bij de OPCW in Den Haag. Het VN-centrum tegen de verspreiding en het gebruik van chemische wapens. Daar zat Rusland achter. Twee jongens die een jaar geleden door Den Haag liepen met een wifi-sniffer. Daar zat Rusland achter. Schepen die de Nederlandse onderwaterinfrastructuur in kaart brengen op de Noordzee. Dat zitten de Russen achter. En zo gebeurt er nog veel meer enorme hacks. Vanochtend werd ook weer bekend dat er een Russische hackersgroep achter de hack Shell en Philips zat en waar bedrijfsgeheimen zijn gestolen. Ja, wie is hier dan de agressor, zou je zeggen? Dat is toch duidelijk Rusland. En ik vind dat het goed is dat de minister ook dit keer heel duidelijk zegt van dat is de vijand. Heel vaak leggen wij dit soort acties uit als prikacties of hybride acties. Maar het maakt deel uit van een grotere strategie die over heel Europa wordt uitgerold. En dan kan je niet meer zeggen dat Rusland een vriendelijk land is. Nee, Rusland probeert ons te beïnvloeden.
1: Ja, nee, maar u gebruikt ook het woord agressor. En dat is dus waar Yesilgut juist van zegt, dat woord ga ik niet meer gebruiken. Ik gebruik het woord vijand.
5: Ja, nee, ja, dat is de semantiek natuurlijk. Ja, ik wil ook bij rust zeggen dat Rusland is de vijand, want zo is het natuurlijk. Als een land ons probeert te beïnvloeden tegen onze willen in, ons dingen aandoet die ons op kosten jaagt, ja, dan ben je toch een vijand van Nederland, zou ik zeggen.
1: Al dus Patrick Bolder, militair deskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Hurley mocht lang dromen van een stunt tegen Amsterdam, maar in korte tijd is de boel weer in evenwicht, Philip.
3: Ja, en nu moeten ze vrezen dat ze ook gaan verliezen. Want ja, ze spelen met 10 speelsters. En in zo'n slotfase is dat echt slopend. Al die anderen moeten dus al die ruimtes gaan dichtlopen die je normaal met z'n elven doet. Dat is bijna niet te doen. Zeker niet in een slotfase. Ze hebben zojuist weer een strafcorner tegengekregen. 2 goals hebben we al gezien van Imke Verstraeten. En ze mocht voor de 3e keer aanleggen. Maar nu was de eerste uitloopster van Hurley er op tijd bij. En werd het geen doelpunt. Maar goed, ze strijden voor wat ze waard zijn. Af en toe proberen is nog eens op de counter nog een kansje mee te pikken. Zoals nu lukt dat. Ze kan nu de cirkel in. Moeilijke hoek, er moet verdedigd worden. De bal gaat voorlangs. En er was in ieder geval weer wat dreiging van Hurley in de slotfase. 4 minuten nog te gaan. 2-2 de tussenstand tussen Hurley en Amsterdam.
1: Door de lucht. Ja, in de Carré vliegen hele andere dingen door de lucht. Prijzen en ringen op het televisieringgala. Onze NPO Radio 1-collega Ruben van Haften is daarbij in een glitterpak. Dan heeft u even een beeld. Ruben, wat is de laatste prijs die uitgedeeld is?
6: Ja, Joram, hallo. Ja, de laatste prijs is die voor online videoserie geweest. En die is zojuist gegaan naar oud-voetballer Andy van der Meijden. Die heeft de serie bij Andy in de auto. En daar interviewt hij allemaal mensen terwijl hij eigenlijk rondjes met ze rijdt. Dus dat vonden mensen de beste online videoserie dit jaar.
1: Kijk, eerder werd ook de prijs voor beste presentator uitgereikt. De 3 genomineerden werden gepresenteerd door Peter Pannenkoek.
7: Eigenlijk zeggen deze nominaties iets over hoe politiek verdeeld Nederland momenteel is. Want je hebt mensen die stemmen links, Tim Hofman. Je hebt mensen die stemmen rechts, Thomas van Groningen. En je hebt mensen die het allemaal geen reet boeit, zolang ze maar een spelletje kunnen spelen. Zie daar Jan Versteeg.
1: Nou, en het publiek reageert leuk op een grap. Dat is ook wel eens anders bij dat gala natuurlijk. Het blijft ook wel eens
6: zelfs anders geweest, ja.
1: Ja. Wie nam de prijs mee naar huis?
6: Ja, dat was die laatste die je noemde, die toch het liefst gewoon spelletje speelt. Namelijk Jan Versteeg. Ja, die mocht hem naar huis nemen voor zijn werk in De Bondgenoten. Wat natuurlijk opvallend is, omdat De Bondgenoten ook genomineerd is voor de belangrijkste prijs. Dus wellicht dat dit zijn kansen toch wat vergroot.
2: Ja. Is het een beetje lachen geblazen met die pannenkoek?
6: Ja, ik vind dat Peter Pannenkoek het heel goed doet. Hij speelt ook goed in op heel onverwachte dingen die gebeuren. Er viel bijvoorbeeld iemand die een prijs won voor Paardenpraat TV. Die viel om en toen zei hij gefeliciteerd en succes met de revalidatie. dus in zekere zin speelt hij er ontzettend goed op in.
2: Ja, Adrem, over paardensport gesproken. Britt Dekker viel ook in de prijzen en zij vierde dat zo.
8: Bedankt iedereen die gestemd heeft. Bedankt het hele team. Lenneke van Inge, Max, mijn man. Gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Esra kan het wel. Yes!
2: Ik wil dadelijk wel even... Ja, rustig, Brit. Ik wil dadelijk wel even horen wat ze nou precies heeft gewonnen. Maar eerst maar even naar Filip.
3: Ja, maar dat gaat hier toch mis met nog krap 2 minuten te spelen voor Hurley. Lang stonden ze voor met 2-0. Nu wordt het 3-2. Een doelpunt dat wordt voorbereid door Freke Moes en afgemaakt door een echte goalgetter, Vee van der Elst. Zij maakt het 3-2 van. Hurley haalt nog de keepster eruit, gaat met 11 veldspeelsters verder om te proberen nog in die slotfase gelijk te maken. Maar ja, Amsterdam gaat hier waarschijnlijk toch de punten pakken bij Hurley.
2: Hoort u dat? Britt Dekker is de stem kwijt. Maar welke ring heeft ze nou eigenlijk gewonnen, Ruben?
6: Zij heeft die voor beste jeugdserie gewonnen. En dat was dus voor Paardenpraat TV. Wat ook opvallend is, omdat dat een YouTube-serie is. Dus online lijkt het echt wel goed te doen dit jaar. Wat denk ik ook wel een beetje die verschuiving van het televisielandschap laat zien. Hè? Dat ook steeds meer mensen YouTube en het internet weten te vinden.
1: Ja. Ik denk dat het internet echt nog heel groot gaat worden.
2: Dat denk heeft ik ook. Best toekomst, ja.
6: Op een gegeven moment, ja.
1: Ja, geef het nog wat tijd.
2: Ja. Oké, Ruben. Straks dan kom je weer terug bij ons in de show. En dan gaan we ook eens eventjes testen of je ook een goede voorspeller bent. Want ja, jij kondigde al aan, hè, eerder deze uitzending. Dat wordt kassa. Nou ja, we gaan het merken.
6: Denk ik. Ja, we gaan het zien. We gaan
2: maar
6: neem me er niet op vast.
2: Nee, oké.
1: Volgens mij zie je inderdaad wel vaak dat de grote winnaar dus van de ring, bondgenoten, dan dus misschien ook dat die ook de andere prijzen wint. Dus Jan Verstegen is dan wel een voorteken.
2: Ja.
1: We gaan het allemaal meemaken. De rest van de avond houdt Ruben van Haffel ons op de hoogte vanuit Amsterdam. Waar ook nog steeds gehockeyd wordt, Filip.
3: Ja, er wordt nog steeds gehockeyd en ik zie dat er nu 1 vingertje omhoog gaat. En dat betekent dat er nog 1 minuut te spelen is. Dat probeert Hurley wel in ieder geval nog te benutten om tot een kans te komen. Ja, ze moeten eerst nog verdedigen. Het doel is leeg. De keeper zit aan de kant. Ze spelen nu met 11 veldspeelsters. Maar ja, Amsterdam, ja, dat gaat naar de hoekvlag. Dat probeert tijd te winnen. En als ze nog kunnen in de cirkel te komen om nog een kansje te creëren. Maar ze raken de bal kwijt. En Hurley, ja, Hurley is moe. Ze kunnen de bal niet meer in de ploeg houden. En ze drijven hem over de zijlijn. We hebben nog een aantal seconden te spelen. Ik denk nog zo'n 20 seconden. En dan zit het erop. En dan hebben ze heel moedig strijd geleverd tegen de landskampioen, tegen Amsterdam. Ik hoor het publiek al een beetje gaan tellen. Staan de Karels nu aan de bal voor Hurley. De bal gaat nog 1 keer naar voren toe. En ik zie nu dat de toeter in gereedheid wordt gebracht. Houdt u vast. Daar komt hij. Ja, daar is hij. Ja, ik schrik me helemaal. Het lepblazer is weer. Maar goed. We weten nu, het maakt niet half zoveel geluid als die vliegtuigen die we net gedurende de hele avond over ons heen hebben horen komen.
2: Nou, daar had je Britt Dekker moeten horen, ja.
3: Ja, we moeten zoveel doorstaan hier op zijn avond in het Amsterdamse bos. Amsterdam wint hier de burenruzie met Hurley. Nadat ze lang hebben achtergestaan met 2-0. Het wordt uiteindelijk toch 3-2 voor Amsterdam, de landskampioen.
2: Ik verdenk hem er toch van dat hij zo'n geluidje heeft van de vliegtuig.
1: Het is elke keer precies aan het eind van zijn zin.
2: Het kan geen toeval meer zijn. Goed. Patrick Roes dan, meervoudig wereldkampioen schaatsen. Heeft 2 jaar lang geworsteld. En dat komt door een typische schaatsblessure. De zwabbervoet. Een lichte vorm, maar wel met grote gevolgen, want de aansturing vanuit de hersenen loopt dan niet goed, waardoor Roest zijn linkervoet soms niet kan neerzetten zoals hij wil. Omdat de oorzaak nu bekend is, kan hij eindelijk gaan werken aan zijn herstel. En dus was hij vandaag ook bij de presentatie van zijn ploeg Regenborg. En hij sprak daar met onze verslaggever Joost Smedema.
9: Ten eerste ben ik de ploeg heel dankbaar dat ik hier nog ben en dat ze me die kans geven en de kans om het probleem op te lossen en het herstel. En ik heb mijn ploeggenoten weinig gezien, want de ploeg heeft me ook de rust gegeven om het dit jaar iets anders te doen. Dus niet weer op dezelfde manier door te gaan. En ja, dat hebben we zo afgesproken, omdat ik ook heb aangegeven, omdat de afgelopen 2 jaar zijn wel zwaar geweest. En ja, ik denk dat ik het mentaal misschien ook niet had aangekund om weer precies hetzelfde te gaan doen. Dus het was fijn dat ik die rust kreeg en om dat in een andere omgeving te doen.
10: Waar heb je die rust gevonden?
9: Waar ik eigenlijk altijd naartoe ging na het schaatsen. Ik heb veel op de boerderij gelopen. Ook veel meer gewerkt dan andere jaren daar.
10: Gewerkt op de boerderij van je ouders?
9: Ja, normaal zit ik natuurlijk het hele jaar in Heerenveen. En dan rij je niet even tussen de trainingen door heen en weer. En nu heb ik gewoon al mijn trainingen vanuit daar gedaan. En daar heb je familie, daar heb je vrienden. En dat was wel gewoon even een fijne omgeving. En dat was even fijn om uit de schaatswereld te zijn.
10: Wanneer gaan we je weer op het ijs zien?
9: Ik sta alweer op het ijs. Ik ben wel aan het schaatsen. Alleen wanneer ik echt weer aan de start zal staan, dat durf ik nog niet te zeggen. Ik, ik ben heel blij met hoe het schaatsen nu gaat en ja, hoe ik dat met de ploeg kan doen.
10: Gaat het beter dan eerder?
9: Nee, ik heb het gevoel dat er wel een stijgende lijn in zit. Alleen ja, de goede dagen, er zit ook nog wel eens een slechte dag tussen. En daar, ja, daar moet je gewoon mee dealen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik stappen maak. Ik train heel veel met de sprinters nu ook om echt ja, gewoon op de techniek te kunnen focussen. Dus ja, voor mij is het genezen om ja, fysiek heel sterk te worden. Alleen ik moet ja, gewoon echt met ontspanning op het ijs staan, zodat ik het probleem ook kan oplossen.
10: Heb je ook wel eens gedacht van, het gaat helemaal niet meer terugkomen, ik ga misschien wel een punt zetten achter mijn carrière?
9: Nou ja, ik zou liegen als dat vorig jaar niet soms door me heen is gegaan. Zeker ja, met een OKT of een NK. Als het gewoon helemaal niet loopt en niet wilt. En ja, voor je gevoel doe je er echt alles aan. En dan ja, zit je na zo'n wedstrijd terug in de auto. En dan ja, denk je, ja, moet ik dit nog wel willen? Uiteindelijk, ja, dit maakt je alleen maar ongelukkig. En dat was wel echt jammer, want dat is niet waarvoor ik schaats. Ik schaats omdat ik het leuk vind. Alleen dat, dat plezier, dat was zo even af.
11: Voetbal. Morgenavond bij de vrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. En dinsdagavond de return. Dit weekend natuurlijk ook weer de Eredivisie. Morgenavond PSV Heerenveen. En zaterdag onder andere Feyenoord AZ en Ajax NEC. Vanaf woensdag
12: baanwielrennen.
11: De WK in Shanghai met Harry Lafrijse en Hetty van der Wouw.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, boom!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
24: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
11: NPO Radio 1. 10 uur.
12: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
1: Morgen en dinsdag is het erop of eronder voor de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije.
2: We blikken straks vooruit met Rivka op het veld. Die is al in Hongarije. En dan ook gewoon een kijkje in een stadion met Efteling-allure. Dat straks. Eerst het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck.
27: De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
28: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
27: Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosies hun vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn vandaag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten vandaag gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken, maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. AvroTros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder de Amerikaanse kiezers en de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. Trump heeft al vaker beloofd dat de prijzen van olie na de midterms snel zullen zakken. Maar een definitief akkoord tussen de VS en Iran lijkt nog altijd ver weg. Het weer, vannacht nog kans op een bui. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger. Het wordt 13 tot 16 graden.
0: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
9: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
29: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
30: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
30: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
31: NPO Radio 1. EO NOS.
3: de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
2: Welkom terug. De Nederlandse voetbalsters spelen morgen in de WK-kwalificatie tegen Hongarije. En dat doet Oranje in een stadion dat sprookjes achteraan doet.
13: Ja, het was een bijzonder stadion, dat kon je wel zeggen. Nee, het leek er wel een beetje op de Efteling, ja.
2: Een stadion met Efteling-vibes. We horen er straks meer over het stadion en over de wedstrijd.
1: Geen sprookjes voor Mike Schapendonk. Volgende week moet hij eraan geloven. Want na de start gaat het met meer dan 100 km per uur naar beneden in de bobslee.
2: Oh, dan moet ik ook weer aan de Efteling denken, maar dat terzijde. En Kamp Westerbork ondergaat volgend jaar een ingrijpende verbouwing.
1: Eerst naar Amsterdam, want bij het monumentale Olympisch Stadion is vanavond brand uitgebroken. Verslaggever Daan Visser van de regionale omroep NH is ter plekke. Daan, goedenavond.
14: Goedenavond.
1: Is de situatie op dit moment? Hoe is de brand onder controle?
14: Nee, daar lijkt het volgens nog niet op, want de brand zit in een kruipruimte in een parkeergarage onder het stadion. En het geval wil dat ze vanwege de vele rookontwikkelingen niet goed bij die brandhaard kunnen. Dus op dit moment zijn ze, as we speak, aan het overleggen wat de situatie is. En in de tussentijd lopen brandweer, mannen en vrouwen de hele tijd het pand in en uit. Dus het is hier nog een drukke boel en het wordt een lange nacht.
1: Ja, we lezen dat het stadion ontruimd zou zijn. En die parkeergarage die zit daar dus ook precies onder. Het is een monumentaal gebouw natuurlijk. Moeten we ons zorgen maken?
14: Nee, daar lijkt het volgens nog niet op. Er is ook inmiddels, zie ik geen rook het pand weer uitkomen. Dat betekent niet dat het er niet in de parkeergarage eronder nog is. Maar volgens nog lijkt het er niet op dat we moeten vrezen voor het Olympisch Stadion.
1: Oké. Omwonenden moesten eerder vanavond de ramen en deuren sluiten, hè, vanwege die enorme rookontwikkeling. Die is nu dus afgenomen, zeg je. Er is nog niet duidelijk waar het precies vandaan komt. Is er al iets bekend over een mogelijke oorzaak?
14: Nee, daar is nog niks over bekend. De vele hulpdiensten die er zijn en de rookontwikkelingen trekken wel ontzettend veel buurtbewoners die toch even nieuwsgierig waren om een kijkje te nemen. Dus het is inmiddels wel een drukke boel hier. Ja. En ook achter de linten.
1: Goed, jij houdt het in de gaten over ons daar. Dank Daan Visser van NH.
2: Door de week is die boekhouder. In zijn vrije tijd giert hij met een duizelingwekkende snelheid door de bobbaan. Althans, dat is de bedoeling. Mike Schapendonk is geselecteerd voor de nationale bobsleeploeg. En hij gaat dinsdag in Noorwegen zijn allereerste afdaling maken. Mike, goedenavond.
15: Hoi, goedenavond.
2: Is dat nou iets waar je naar uitkijkt of denk je van, nou, ik voel ook wat lichte zenuwen?
15: Nee, ik ben wel heel zenuwachtig, maar ik heb er wel heel veel zin in.
2: Ja, toch wel. Want het gaat met enorme snelheden. Hè? Hoe hard gaat dat?
15: Lillehammer, 135 km per uur.
2: Zo. En daar ga jij dan dus instappen. Hebben ze je al een beetje voorbereid hoe dat gaat aanvoelen?
15: Ze zeggen als beeldje de heftigste achtbaan in en dat keer 100. Dus ik ben benieuwd.
2: Jongen. En er zijn natuurlijk ook bobsleeërs die afhaken, hè, die eerste afdaling.
15: Klopt. Ja, er gaat wel in de ronde dat er best wel wat mensen zijn die na de eerste keer zeggen, dit alsjeblieft nooit meer.
2: Ik ben een beetje menselijk.
15: Ja, nogal.
1: Maar Mike, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Je bent geselecteerd voor de nationale bobsleeploeg, maar je hebt nog nooit een afdaling gemaakt.
15: Nee, klopt. Ik heb een testdag gedaan. En daar hingen bepaalde testwaarden aan die je moest halen. En dat heb ik wel gehaald. Dus ze hebben gemeten hoe hard dat ik kan rennen, hoe hard ik kan duwen. En dat was goed genoeg.
2: Ja, want misschien moet ik even uitleggen. Hè? In zo'n bobslee, je hebt dus een piloot die moet sturen. En daarachter heb je, dat noemen ze remmers. Degene die dus moeten duwen bij de start en dan er heel snel in moeten springen. En jij hebt dan gesolliciteerd op die laatste functie.
15: Ja, klopt. Ik word remmer.
2: Je wordt remmer, inderdaad. Maar het is toch wel een mooi verhaal, want je bent dus boekhouder. Hoe kom je dan in die ploeg terecht? Hoe gaat zo'n traject? En wat bewoog je vooral ook?
15: Nou, ik zocht een nieuwe sport. Dat sowieso. Ik kom vanuit, of ja, ik heb in mijn studententijd heb ik gerugbied. Maar door blessures moest ik daarmee stoppen. Dus ik was op zoek naar een nieuwe sport. En toen hoorde ik ongeveer een jaar geleden op een vrijdag op de radio dat er zondag een testdag zou zijn.
2: Goed medium bij radio.
15: Ja, ideaal. Ja. Dus ik had me aangemeld en twee dagen later stond ik op die testdag. Was ik echt niet goed genoeg. Maar heb ik een half jaar hard getraind en toen was ik wel goed genoeg.
2: En hoe moet ik me zo'n test voorstellen dan? Dan ben je gewoon bij een atletiekbaan en dan moet je heel hard rennen?
15: Ja, het was een indoor atletiekbaan. En daar moesten we 30 meter sprint doen. En vanuit stand verspringen.
2: Ja, maar dat maakt je natuurlijk nog geen goede bobslee. Je zei al eerst een wat mindere fase gehad. Of een mindere test gehad. De tweede keer ging het beter. Maar dan moet je nog gaan oefenen om zo'n ding te duwen.
15: Ja, klopt. Als ik heel lastig iedereen meenemen naar Winterberg. Want daar kunnen we dichtstbijzijnde echt trainen. Dus ze doen hier alvast een test. En de meeste mensen die heel hard kunnen rennen, kunnen ook hard duwen. Dus dat is eigenlijk een voorselectie, of dat je hard kan rennen.
1: Maar Mike, je vertelde het zo van, ja, ik ben naar zo'n testdag gegaan. Ik ben boekhouder, ik wilde een sport erbij. En volgende week mijn eerste afdaling. Maar alle ingrediënten klinken ook een beetje alsof je leven op zijn kop staat.
15: Het is wel hectisch op het moment. Het is veel. 8 trainingen in de week. En daarbij nog werken. Het is wel druk op het moment.
1: Ja, wat vinden ze er op kantoor van?
15: Ja, die lachen me alleen maar uit.
2: ze lachen je uit.
15: Ja, ze vinden het heel leuk natuurlijk. Hè. Super gaaf dat het allemaal lukt. Maar ze vinden het maar een beetje lachwekkend.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk een waanzinnig verhaal aan het worden. Je bent dus geselecteerd. Ben je nu volwaardig lid van de ploeg? Of moet je je echt ook nog wel gaan bewijzen in Noorwegen?
15: In Noorwegen hoef ik me op zich niet te bewijzen. Het is nu dat we de selecties voor dit jaar hebben gehad. En daarbij ben ik geplaatst in het development team. Dus om echt te gaan ontwikkelen en zoveel mogelijk afdalingen te gaan doen.
1: En dat klinkt dan zo meteen zo.
2: Je hoort echt hoe zwaar dat ding is ook.
1: Ja.
2: En dan die razende snelheid erbij.
1: Ongelooflijk snel gaat dat dus, ja. Hoe ben je je nu aan het voorbereiden?
15: Eigenlijk niks bijzonders. Ik probeer mijn trainingen te doen. Mijn spullen een beetje bij elkaar te zoeken die ik allemaal nodig ga hebben. En ik heb er zin in.
1: Droom je erover?
15: Nee, dromen nog niet.
2: Oh, ook geen nachtmerries.
15: Geen nachtmerries. Geen nachtmerries.
2: Want ja, het wordt natuurlijk wel een bijzondere situatie. Als je remmer bent en je moet daar dus achterin springen bij die piloot. Dan moet je ook de hele rit gebogen zitten. Dus je ziet helemaal niks, hè?
15: Nee, je ziet niks. Je zit echt met je hoofd tussen je knieën zo vlak mogelijk. Om zo aerodynamisch mogelijk te zijn.
2: En dan gaat het eigenlijk op zijn snolle bollekus van links naar rechts en zo.
15: Ja, het schijnt dat je echt helemaal door elkaar wordt geschud. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja, hoe moet je dat soort mensen nou voorstellen? Zijn dat enorme daredevils? Ben jij inderdaad iemand die een beetje toch die adrenaline zoekt?
15: Ja, ik vind het altijd wel spannend, maar ik zoek het eigenlijk wel op. Dus met heel veel spanning doe ik het altijd wel. Ook hier gaat het wel zo zijn, want ik ben wel zenuwachtig.
1: Overdag is hij boekhouder.
2: Ja, is jammers, hè, dit.
1: Ja. Oh, mooi. Nou, dinsdag gaat het gebeuren. Ja, aftellen, maar je bent er behoorlijk rustig om er zo te horen. Misschien moeten we daarna ook maar weer even bellen om te kijken of je dan nog steeds zo rustig bent als je die snelheid hebt gevoeld.
15: Ja, lijkt me leuk.
1: Ja. Al je vrienden en familie die gaan het natuurlijk ook allemaal volgen. En wij gaan dat ook doen. Veel plezier, Mike.
15: Ja, dankjewel. Ik ga het wel goed komen.
1: Ja, daar heb ik geen enkele twijfel over. Mike Schapendonk, dank dat we je even mochten bellen.

0: Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two.
1: Herinneringskamp Westerbork ondergaat volgend jaar een fikse renovatie. De organisatie wil het terrein zo inrichten dat de gruwelijkheden van de jodenvervolging goed doorverteld kunnen worden aan volgende generaties. Directeur Bertien Minko reisde daarom samen met deskundigen af naar Polen om daar de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz te bezoeken. Mevrouw Minko, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat gaat er veranderen aan kamp Westerbork?
2: Kamp Westerbork gaat eigenlijk meer visuele houvast geven aan bezoekers. En vooral aan bezoekers die toch verder van die oorlog afstaan. Daar niet zo heel erg veel van weten. Mm-hmm. Maar wel heel graag een bezoek willen brengen aan Westerbork. Die willen wij eigenlijk ervoor zorgen dat ze meer kunnen te weten kunnen komen. Meer kunnen leren, meer kunnen zien, meer kunnen horen, meer kunnen ervaren. En dat ze de verhalen van die plek beter tot zich kunnen gaan nemen.
1: Want kamp Westerbork zoals het nu is, dat geeft niet het volledige beeld van hoe het was in die oorlogsjaren.
2: Wat er natuurlijk gebeurd is, is dat eigenlijk nadat de Molukkers zijn vertrokken uit Schattenberg, zoals het heette, nadat het kamp Westerbork was, zeg maar, en dan hebben we het over 1971, alle barakken zijn gesloopt of zijn verkocht en dat er feitelijk een leeg terrein is overgebleven. En voor de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, was die leegte eigenlijk heel symbolisch en heel erg betekenisvol. Ja. Maar voor nieuwe generaties is het best moeilijk, omdat te begrijpen waar je naar moet kijken als je naar een vrijwel leeg terrein kijkt.
1: Ja, en moet ik me dan voorstellen dat u die barakken dan weer opnieuw wilt gaan opbouwen om dat gewoon heel zichtbaar te maken?
2: We gaan dat niet reconstrueren. Dus we gaan geen kamp nabouwen. We gaan dat meer abstract doen. We gaan velden maken. We gaan de contouren van de barakken zichtbaar maken. We gaan plattegronden neerleggen van speciale plekken. En we gaan zorgen dat er door middel van audio en ook beeld en tekst veel meer informatie te vinden is.
1: Ja. U bent momenteel in Polen, hè? Want u bent afgereisd naar Krakau in dit geval. U heeft vandaag kamp Sobibor bezocht, waar in de Tweede Wereldoorlog 170.000 mensen werden vermoord. Hoe was het om daar te zijn?
2: Heel erg aangrijpend. Je vraagt je af, je komt echt aan het einde van de wereld voor je gevoel, vlak bij de grens met Oekraïne en ook Wit-Rusland en midden in de bossen. Je rijdt eindeloos over weggetjes met kuilen en dan kom je er uiteindelijk aan en dan stap je daar uit je comfortabele busje en dan denk je, hier zijn dus al die 34.000 Nederlandse Joden uit Westerbork naartoe gesleept om ze vervolgens hier verschrikkelijk te vermoorden.
1: Ja, dat is heel beladen natuurlijk.
2: Dus dat is ontzettend beladen, echt confronterend.
1: En u ervaart het dan enerzijds als directeur van kamp Westerbork, maar eigenlijk ook als nabestaande, hè? Want ook uw familie is daar vermoord.
2: Ja, mijn grootouders. Om te beginnen. Maar ook nog veel meer familieleden. Mijn overgrootmoeder, mijn overgrootvader, vriendinnetjes van mijn moeder, vriendjes van mijn vader, neven, nichten. Bij die 34.000, dat ik er zo wel 20 in mijn eigen familie die in Sobibor zijn vermoord.
1: En hoe is dat dan? Hoe is dat dan als u daar rondloopt? Want gaan dan die gedachten naar hen?
2: Ja, heel sterk. Maar het is ook wel, ik zei geloof tegen uw collega, een beetje emotionele acrobatiek. Want ik ben er ook met een ontwerpteam, met het architecten van Zien Hoebe van Meccano. We lopen wij daar rond om te kijken, hoe is dat hier dan gedaan? Hoe is dat verhaal hier, wordt er hier verteld? Hoe hebben ze dat vormgegeven? En dat is enerzijds, ik vond eigenlijk ook wel weer een soort van vorm van bescherming voor mezelf. Hmm. Ik denk wel eens, die professionele omgang met de oorlog is ook een manier om het hanteerbaar te maken.
3: Ja, heeft u vandaag die momenten gehad dat u inderdaad aan familieleden dacht en dat u eigenlijk heel bewust maar bent gaan schakelen naar iets heel praktisch om weer op werk te focussen?
2: Ja, dat heb ik vandaag wel gedaan, En dat vind ik dan ook eigenlijk wel, wel een bescherming en ook wel prettig. Ook klinkt dat raar, maar het is ook wel goed om die geschiedenis een beetje gedoseerd tot je te nemen. Ja.
3: Dat is, ja. Dat is ook...
2: En ik herdenk ze heel vaak. Hè. Dus niet alleen, ik ben nu hier op deze plek geweest. Maar ik denk heel vaak aan mijn grootouders eigenlijk. En ja, praat ook wel vaak over ze.
3: Om dat herdenken en dat stilstaan bij wat er is gebeurd ook voor volgende generaties mogelijk te maken. Heeft u dus een visie voor hoe Westerbork nou, daar beter in kan bedienen de komende jaren?
2: Zeker.
3: Daar is natuurlijk ook heel veel geld voor nodig. En ik las dat er al een flink bedrag binnen is, 15 miljoen.
2: Zeker, en ook al meer, want we hebben ook al veel meer geld opgehaald. We hebben 15 miljoen als voor de eerste fase financiering van de overheid, van de Rijksoverheid gekregen. En we hebben een toezegging ook voor de tweede helft gekregen. En ook een hele positieve houding in de Kamerbrief, die vandaag naar de Kamer is gegaan van minister Mirjam Sterk van VWS. En we gaan ervan uit dat het met de voorjaarsbegroting van 27 geregeld gaat worden om ook voor de tweede fase, en dat houdt in een nieuw museum bouwen, dat we dat dan ook voor elkaar gaan krijgen.
3: Ja, hoeveel geld heeft u specifiek nodig en hoeveel heeft u dan dus al binnen?
2: We hebben nu 22,5 miljoen binnen en we hebben nog in totaal 40 miljoen erbij nodig. Waarvan we verwachten dat er een fors deel daarvan ook door de Rijksoverheid gefinancierd zou worden. En we zijn ook in het buitenland bezig. En de provincie en private donateurs. Ja, we werven eigenlijk volop.
3: Ja.
2: En daarom voel ik me altijd heel erg gemotiveerd. Dus dat is ook heel bijzonder op zo'n dag als vandaag. Dat ik de kans krijg om mijn grootouders en al die andere mensen de eer te bewijzen. En dat vind ik fantastisch dat ik dat mag doen.
3: Ja, en dan verdwijnt die schakeling weer. Want dan komt het eigenlijk weer helemaal bij elkaar.
2: Ja, dan komt het bij elkaar en is het ook heel positief eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja, dus je kan iets bijdragen.
3: De reacties vanuit Den Haag, u zei het al, die zijn ook positief. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaf aan dat het kabinet begin volgend jaar dan beslist of er geld komt van de regering voor de vernieuwing. Maar dat ze daar wel willen tegenover staat.
2: Zeker.
3: Maar goed, volgende week begrotingsdebat van het ministerie. Waarom wordt het dan niet meegenomen, weet u dat?
2: Nou, er is een Kamerbrede motie aangenomen in het voorjaar. Dus ik denk dat de vorming van dat kabinet en dat die timing van al die begrotingen, dat misschien een beetje in de weg heeft gezet om het nu al te regelen. Maar dat zij heeft eigenlijk gezegd van nou, dat ik verwacht in het voorjaar met een verhaal te komen. Dus daar kijken we naar uit.
3: Directeur Bertien Minkel van herinneringskamp Westerbork. Nog een goede reis toegewenst en succes met de plannen.

0: Stargazing, Miles Smith.
1: NPO Radio 1.
2: En daarmee is het 10:30, Levi van Eck met het NOS Journaal.
3: Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald, in een tijd dat de omroepen juist moeten bezuinigen. En hoe het besluit om volgend jaar wel mee te doen tot stand is gekomen. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. En 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om 2 Amerikanen, een Française en een Rus. De capsule met de astronauten plonste gecontroleerd in de grote oceaan voor de kust van Californië. Eindelijk weer eens douchen, reageerde een van de astronauten bij terugkomst.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: De Nederlandse voetbalsters spelen morgen in de play-offs van de WK-kwalificatie tegen Hongarije. De eerste wedstrijd van een tweeluik is het. En als we de bondscoach Arjen Vuurink moeten geloven, zijn de voortekenen gunstig.
5: Ja, uiteindelijk natuurlijk, weet je, je kijkt altijd hoe gaan spelers met elkaar om en dat soort dingen. Maar uiteindelijk belangrijkste observaties zijn altijd op het trainingsveld. En als ik kijk hoe er geduelleerd wordt, hoe er geschakeld wordt op het moment dat de bal verloren wordt. Met welke intenties we vooruit willen spelen. Nou, dat zijn in ieder geval goede voorwaarden. En uiteindelijk moet dat natuurlijk wel vertaald worden morgen naar de wedstrijd.
0: Dat zei Arjen Vuurink, de bondscoach in Boedapest. Ook verslaggever Rivka op het veld. Rivka, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Nou, hij is dus tevreden met wat hij zag op het veld. Hij is ook tevreden met de sfeer. Want heb je het idee dat de vibe goed is bij Oranje? Misschien beter dan anders?
6: Nou, ik heb het idee dat de vibe sowieso wel goed is onder Vuurink. Zeker de laatste maanden. Van het trainingsveld zelf heb ik niet zoveel gezien. 2 keer een kwartiertje, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ik merk wel, voor zover ik dat kan zien, dat speelsters bijvoorbeeld rond de interviews of rond het trainingsveld best wel relaxed zijn, nog even een praatje maken. En dat zegt meestal wel wat, ja.
0: Ja, dat het in ieder geval ontspannen is. 1 kleine rimpeling in die verder zo gladde vijver, dat zat hem in de spelersgroep. Want er is een geblesseerde keeper, hè?
6: Klopt, ja. Dat is Femke Liefting, de derde keeper. Zij is ziek en zij is vervangen. En vandaag zagen we gehaast Regina van Eijk van Bayern München het spelershotel binnenlopen. En nog snel een spelerskit met alle kleren ophalen. Zij is nog heel snel ingevallen, maar dit is wel de derde keeper. Dus ik verwacht niet dat we een van de 2 in actie zouden gaan zien.
0: Nee, precies. Spelen dus tegen Hongarije tot 2 keer aan toe. Dat is de nummer 45 van de wereldranglijst. Niet echt een land met een enorm succesvolle geschiedenis tot nu toe in het vrouwenvoetbal. Jij vroeg aan Arjen Vuurink, de bondscoach, naar het Hongaarse team. En ja, verwacht je misschien niet, maar hij is heel complimenteus.
5: Nou, vooral een team wat heel gestructureerd speelt. Ik zie een duidelijk plan van de coach. Ik zie fitte spelers. Ik loop al een tijdje mee in het vrouwenvoetbal. En ik zou willen zeggen dat, laten we zeggen, voor een behoorlijke tijd geleden, 5, 6 jaar geleden, wist je als je dit soort wedstrijden speelde, dan wist je op

0: voetbal. En ik zou willen zeggen dat, nou, laten we zeggen, voor een behoorlijke tijd geleden, 5-6 jaar geleden, wist je als je dit soort wedstrijden speelde, dan wist je op voorhand van dit gaat een makkelijke wedstrijd worden. Dat zie ik niet, dus dat zegt iets over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat Hongarije Nations League C heeft gespeeld, dominant was aan de bal. Ja, en dat spel zal wel anders zijn. Dus ergens zit er ook nog een klein beetje onwetendheid van hoe zal het nou morgen echt zijn.
1: Ja, die complimenten, Rivka, dat is hoe het altijd gaat, hè? Want je toont een beetje respect voor de tegenstander. Maar dat moet toch gewoon een makkie worden, dit?
2: Ja, kijk, Hongarije, zoals je zei, 45ste van de wereldranglijst. Nederland 11e. Hongarije heeft ook nog nooit een groot toernooi gespeeld. Nog nooit een WK of een EK. Dat zegt natuurlijk wel veel. En ik vroeg aan beide speelsters die ik vandaag sprak, Wieke Kapteijn en Veerle Buurman, of ze een Hongaarse speelster kenden uit de selectie. En dat was in beide gevallen niet zo. Dat zegt natuurlijk genoeg. Een uitwedstrijd kan soms best lastig zijn, maar het zou in principe, zeker omdat het over twee wedstrijden is, een makkie moeten zijn.
3: Verwacht jij nog verrassingen in de basisopstelling?
2: Nee, niet per se verrassingen. Ja, wat noem je verrassingen? Ik denk vooral dat de bondscoach best wel een luxe positie heeft. Heel veel speelsters, zeker in het, laten we zeggen het middenveld en de aanval, zijn goed in vorm. Dan denk ik aan Danielle van der Donk, die echt weer de topvorm te pakken heeft en veel scoort bij haar club. Jill Roort doet dat ook in Nederland. Wieke Kapteijn speelt veel bij Chelsea en zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Dus ik denk eigenlijk dat er niet per se grote verrassingen te verwachten zijn, maar vooral dat het interessant is wie hij van al deze mensen op gaat stellen en wie die toch zou moeten teleurstellen.
3: En die wedstrijd die is morgen in een bijzonder stadion. Dat vonden ook speelsters Wieke Kapteijn en Veerle Buurman.
4: Ja, apart. Lijkt een beetje op een theater, vond ik. Maar op zich best mooi.
5: Ja, het was een bijzonder stadion. Dat kon je wel zeggen. Maar ja, wel een heel mooi stadion. Mooi veld. Nee, het leek er wel een beetje op de Efteling, ja.
3: Een theater, de Efteling, Rivka. Hoe ziet het eruit, dat stadion?
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben nooit zo heel goed, in tegenstelling tot sommige collega's, in het echt onthouden van stadions. Ik zie er natuurlijk best wel veel gedurende de jaren, maar deze ga ik echt niet vergeten. Het heeft een soort hele grote houten bogen. En ja, ik kan het eigenlijk ook niet anders omschrijven dan dat het eruit ziet alsof het door Anton Pieck is ontworpen. Zit ook nog wel een interessant verhaal achter. Het staat in een heel klein dorpje, Veldchut. Dat is een dorpje buiten Boedapest met 2000 inwoners. En toch is het een stadion waar het dubbele aantal mensen in kan. Nou, dat voelt al een beetje gek. Maar het is helemaal gek als je weet dat Veldchut het dorpje is waar Viktor Orbán, de omstreden oud-premier, is opgegroeid. Hij heeft eerst zijn broer die grond laten kopen en vervolgens daarnaast dus een, in ieder geval voor dat dorpje zijn de nogal grote megalomaan stadion laten bouwen. Het schijnt 7 stappen van zijn vakantiehuis te zijn. We hebben het niet ontdekt.
3: We hebben
2: wel ontdekt dat hij een privéparkeerplaats heeft bij dit stadion. Het schijnt ook nog dat zijn vrouw het niet zo leuk vindt, want die kijkt nu dus uit op een Anton Pieck-achtig stadion vanuit haar vakantiehuis.
3: Goed, wat een bijzonder verhaal. Morgen dus Hongarije in Nederland. Hopelijk wordt het een droomvlucht voor het Nederlands elftal. Eerste van 2 play-off rondes die moeten leiden tot het WK. Vanaf 8 uur te volgen, natuurlijk hier op NPO Radio 1. Rivka, dankjewel.

0: Feist met, dat kan je op je vingers natellen, 1, 2, 3, 4.
1: We hoorden eerder in onze uitzending hoe de hockeysters van Amsterdam met 3-2 bij Hurley hebben gewonnen. Imke Verstraeten had met 2 doelpunten een groot aandeel in die overwinning. En commentator Philip Koken wil van Verstraeten weten of de kwaliteit uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.
2: Ja, ik denk dat we er wel nog steeds vertrouwen in hadden. Het was natuurlijk jammer dat we 2-0 achterkwamen. Maar we hebben ook al gezegd, als we gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn, want we hebben wel wat kansen gehad, ook zeker in de eerste helft, dan kan het wel gewoon nog de goede kant op gaan en de goede kant op vallen. Maar dan moeten we wel echt bij het plan blijven en geen gekke dingen gaan doen we niet willen oplossen. Dus ik denk dat we daar wel echt vertrouwen in hebben gehouden. En gelukkig heeft dat gewerkt.
3: Was dit wel de ideale avond voor Hurley om jullie te verslaan? Zo 6 weken na het WK en een aantal internationals bij jullie. Ja, die moeten toch weer een beetje zin maken.
2: Nou, ik denk dat iedereen ook wel weer zin had om bij ons aan te sluiten. En het WK is natuurlijk jammer geweest. Maar iedereen heeft wel weer volle energie om hier te zijn. En we gaan weer bouwen aan een nieuw team. En we zitten er ook wel weer gewoon goed in, soort van. Dus ik denk, ik denk dat het gewoon een mooie avond ook voor ons was om weer verder te bouwen waar we mee bezig zijn.
3: We kennen de strafcorner van Jibbe Jansen. Maar jij hebt inmiddels ook al een aardige strafcorner ontwikkeld. En dan sta je daar met nog 10 minuten te gaan. En je mag een paar keer aanleggen. De ene gaat wel door de benen van de keepster. Die andere zit er wat beter in het hoekje. Maar die druk, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, ik probeer eigenlijk gewoon heel dicht bij mezelf te blijven. Dus ik had wel echt, ja, hij moest er gewoon in. Dus dat is fijn dat dat lukt. Maar gewoon focussen op wat ik moet doen. Focussen op mijn techniek. En niet in te veel cirkels gaan die er niks mee te maken hebben, zeg maar.
3: En dan krijg je schouderklopjes? Of verwacht iedereen gewoon dat je hem er wel even inlegt?
2: Nee, ja, het is natuurlijk wel verantwoordelijkheid om het gewoon te doen wanneer het moet. Maar iedereen geeft ook wel een schouderklopje en goed gedaan. Maar we moesten ook snel weer verder, want we moesten nog een goal maken. Dus maar het wordt ook wel even gezegd dat het goed is.
3: Vonden jullie dit nou een hele vervelende wedstrijd om te spelen? Zo uit bij de buren van Hurley?
2: Nee, zeker niet. We hadden eigenlijk wel heel veel zin in. Het is tegen Hurley altijd lekker hoekje, gaat altijd goed heen en weer. Dus we hadden heel veel zin in een mooie wedstrijd. En ik denk dat het uiteindelijk een mooie wedstrijd is geweest. Maar daardoor kan er wel echt nog heel veel beter. En die 2 goals geven wel gewoon echt weg. Dus dat moet wel gewoon beter.
3: Zijn jullie al in topvorm?
2: Nou, we kan nog veel beter. Dus ik denk dat we alleen nog maar beter kunnen worden.
0: Opnieuw geen Nederlands succes bij de WK Judo in Azerbeidzjan. In de klasse tot 70 kilogram verloor Margit de Voogd al direct haar eerste partij. Sanne van Dijken begon beter. Ze versloeg de nummer 1 van de wereld, maar vond haar waterloo in de derde ronde. Onnodig, vond ze zelf.
4: Ik denk op zich dat het een best wel prima potje was. Ik had het goed onder controle en ik stond ook een judo voor. Gaandeweg merkte ik wel dat zij het steeds beter ging oplossen. En laat ik me toch helaas weer verrassen, waardoor ik Hugo tegenkrijg.
0: En die score kwam Van Dijken niet meer te boven. Nederland blijft ook na dag 5 zonder medailles op de WK.
1: NEC heeft verdediger Mitchell Bakker transfervrij ingelijfd. Bakker zat zonder club nadat zijn contract bij Atalanta afgelopen zomer werd ontbonden. De verdediger trainde al een paar weken mee in Nijmegen en is per direct ook speelgerechtigd. En dat betekent dat hij zaterdag dus al kan meedoen tegen Ajax, waar hij in de jeugdopleiding speelde en in Jong Ajax. Hij kwam ook uit voor PSG, Bayer Leverkusen en Lille.
0: En Marianne Vos wil nog minstens 1 jaar doorgaan met fietsen, dat vertelt ze in de Telegraaf. De 39-jarige renster zegt na een bewogen 2026 behoefte te hebben aan minimaal nog 1 jaar op de fiets. Vos verloor begin dit jaar haar vader en in mei brak ze haar sleutelbeen. Zaterdag sluit ze haar seizoen af bij de WK Gravel in Australië.
1: Schaatser Joep Wennemars kreeg het afgelopen seizoen een flinke teleurstelling te verwerken. Weet u het nog? Botsing op de kruising liep hij een Olympische medaille mis op de 1000 meter. Maar dit seizoen is een nieuwe ronde met nieuwe kansen. En dus wil verslaggever Han Kok van Wennemars weten of hij zin heeft om weer te schaatsen.
5: Ja, ik heb er wel zin in, ja.
6: Ja, heb je dat de hele zomer ook gehad?
5: Nee, dat heb ik niet de hele zomer gehad.
6: Ah, Olympische depressie?
5: De post-Olympische depressie, dat viel op zich wel mee als je het hebt over gewoon moe van het schaatsen. Bij mij zat het er voornamelijk in dat ik eigenlijk heel veel weer energie had om aan de bak te gaan. En toen ben ik begonnen met trainen. En toen bleek dat ik toch eigenlijk wel nog steeds een aanhoudende blessure had aan mijn lies. En toen hebben we eigenlijk best hard ingegrepen en diagnostiek gedaan. En daaruit is gebleken dat het ook helemaal nog niet goed was. En toen ben ik eigenlijk weer soort van op nul begonnen in juni.
6: Ja, is die blessure, is die over?
5: Nog niet helemaal, maar ik kan wel echt bijna alles doen wat ik wil doen.
6: Ja, maar je begint dus het seizoen dadelijk met een achterstand.
5: Dat gaan we zien. Kijk, ik hoop natuurlijk dat dat stukje extra balans in mijn lichaam en dat alles harmonisch met elkaar samenwerkt, dat meer op gaat leveren dan dat een stukje trainingsachterstand me heeft gekost. Ik denk niet dat ik nu enorm in vorm ben al, maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat ik dit seizoen gewoon iets heel moois kan gaan laten zien.
6: Ja. Is dat wisselmoment, is dat uit je systeem? Dat wisselmoment van Milaan?
5: Ik merk wel dat soort van, hoe langer geleden het is, hoe vervelender het misschien wel weer wordt.
6: Oh.
5: Maar ik heb er niet last van of zo. Ik vind het vooral gewoon heel erg jammer dat ik, weet hoeveel moeite het heeft gekost om überhaupt in de positie te kunnen komen om daar te mogen schaatsen in zo'n rit op zo'n moment.
6: Maar heb je nog wel eens frustratiemomenten?
5: Nee, niet zozeer frustratie. Want ja, dat is een beetje, daar heb ik niet zo heel veel aan, denk ik. Het vervelende eraan vind ik gewoon dat dat moment is gewoon voorbij. Kan dat niet nog een keer doen? Ja, dat kan over 4 jaar of over 3,5 jaar in dit geval. En dat is gewoon nog heel lang wachten. En dan gaat het ook niet vanzelf. Dus ik had gewoon graag een ongehinderde rit gereden natuurlijk. Maar dat is niet gebeurd. En ik vind dat moment met die jongen, dat vind ik, daar zit niet zo heel veel haat of nijd. Nee.
6: Nou, dus op in stijgende lijn.
5: Ja.
6: Richting het WK afstanden.
5: Ja, eigenlijk wel. En alles wat daarvoor komt.

0: Daft Punk en Instant Crush.
1: Terug naar het televisieringgala, want alle ringen zijn inmiddels uitgereikt. Radio 1-collega Ruben van Haften is voor ons in Carré, staat zelfs op het podium, want zo gaat dat als het natuurlijk allemaal is afgelopen. Zojuist is de gouden televisiering, de grootste prijs van de avond, uitgereikt door Henny Huisman en dat klonk zo.
2: Maar er kan er maar één de winnaar zijn. De Bondgenoten! Ja!
3: Oh, wat een avond, hè? Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten, wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben, positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven, soms zelfs letterlijk, maar je zo bloot durven geven voor de camera.
1: Dat was het ceremonieel en het dankwoord. Inmiddels is dus dat podium verlaten. Tenminste, Ruben staat daar met een winnaar, hè Ruben?
4: Ja, zeker. Ik sta hier inderdaad naast de grote winnaar van de avond, mag ik wel zeggen. Jan Versteeg. Jan, gefeliciteerd ten eerste.
3: Ja, ik weet niet of de grote winnaar ben, maar wel in beide categorieën waarin ik genomineerd was gewonnen. Ik moet je zeggen dat ik het idee heb dat iemand me zo wakker gaat maken. Dit is echt, het is krankzinnig. Maar ik ben zo blij en zo trots. En een groot deel van het team van Bondgenoten is hier ook. Ja. En dat is zo fijn, want in je eentje winnen is leuk. Met z'n allen winnen is, ja, ultiem.
4: Ja, want hoe belangrijk is deze prijs dat de Bondgenoten deze wint voor jou?
3: Nou, in het licht van de wereld met alle oorlogen en problemen die er zijn, heel klein. In het licht van televisiemaker die toch erkenning zoekt, dan is die heel groot. Ja, dit zijn de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. En als je daar de ring wint, ja, dat is wel een droom die uitkomt. Dan denk je wel, nou, het is een enorme kroon op 3 jaar werken aan dit programma.
4: Maar jullie zijn natuurlijk vooral online heel erg groot. Wat zegt dat dan over deze prijs? Want ik denk dat jullie ook...
3: Hoe bedoel je vooral online?
4: Nou, online heb je jullie ook. Jullie fragmenten gaan heel erg viral.
3: Ik zou eerder spreken van ook online heel groot. Ja. Want de cijfers van Bondgenoten zijn zeker voor een programma in de vooravond ontzettend goed. Dus ik denk dat het elkaar verstevigt, online en de lineaire cijfers.
4: Ja, want al die YouTubers die er filmpjes over maken, dat helpt ook wel, lijkt mij.
3: Nee, zeker dat helpt ook. Maar ik zou niet spreken dat het alleen maar een programma is wat online leeft.
4: Nee. Nu was er ook iemand, een zekere Angela de Jong.
3: Ja.
4: Die had hier een beetje kritiek op.
3: Ja, nou ja, dat mag. Dat is denk ik ook haar vak als criticus. Maar ik geloof dat dit een publieksprijs is. Het publiek stemt. Mm-hmm. En dus het publiek, geloof ik altijd, democratie. Het publiek heeft altijd gelijk. Als je verliest, heeft het publiek gelijk. En als je wint, heeft het publiek ook gelijk, vind ik.
4: Maar ja, dus dat maakt je eigenlijk niet zo heel veel uit, om eerlijk te zijn.
3: Nee, ja, maar zij wordt toch, om haar mening te geven, dat is ook een beetje haar baan. Het zou gek zijn als ze zeggen, nee, daar vind ik niks van.
4: Ja.
3: Maar het publiek heeft gestemd. En ik ben blij, het publiek heeft gestemd. Niet Angela de Jong, dan niet gehad. En nou hebben we hem wel.
4: Hoe gaan jullie het vieren vanavond?
3: Nou, ik moet morgen ook weer naar de Bondgenoten om 10:00 ochtends.
4: Dus... Oh, je hebt gewoon opnames morgen?
3: Ja, bij Bondgenoten ben ik 6 dagen verwezen. Dus ben er morgen ook. En nou, ook daar, misschien met kleine oogjes, maar ik ben er wel.
4: Jan, dankjewel.
3: Ja, nee, jij...
4: Heel erg gefeliciteerd.
1: Ja, mooi. Dat was Jan Versteeg. We praten nog even door, Ruben.
4: Ja, zeker.
1: Wat denk je, wat jij zegt? Ja, hij maakt zich er niet zo druk om wat Angela de Jong vindt. Maar gaat dit toch een soort van smetje erop vormen? Of wordt er nog veel over nagepraat, denk je, die kritiek van haar?
4: Ik denk dat gaat misschien wel geprobeerd worden. Dat mensen inderdaad zeggen van ja, moet zo'n programma winnen? Maar zo'n discussie heb je eigenlijk altijd. Dat was ook toen Vandaag Inside vorig jaar won.
5: Ja.
4: En dat is ook een keer geweest toen Chateau Meiland won. En eigenlijk is het nooit echt een smet op de prijs. En het is eigenlijk wat Jan al zei. Hè. Kijk, het publiek stemt en het publiek ziet dit programma graag. Dus wie zijn wij dan om te zeggen dat het niet goed genoeg is om die prijs te winnen?
5: Precies, zo is het dan ook. Er waren nog meer winnaars vanavond. Ruben, wie heb je nog gezien winnen?
4: Ja, er waren heel veel winnaars. Even tot hier won ook een belangrijke prijs. De prijs voor de Impact. Het programma wat de meeste maatschappelijke impact heeft gemaakt. En dat kregen ze omdat zij ruim 3,1 miljoen euro hebben opgehaald in een programma. Voor een man die ambulance en allemaal zorghulpmiddelen naar Oekraïne brengt. En die wonnen daarvoor. Maar een bijzondere was ook Joop van den Ende. Die won de oeuvreprijs. Dus, want die man die heeft dus meer dan 60.000 uur aan televisie gemaakt. Zo. Moet je even nagaan hoeveel dat is. En hij is dus de eerste achter de schermen die deze prijs in ontvangst mocht nemen. En dat merkte je ook in de zaal. Het deed hem veel. Er was een minutenlang applaus toen hij won. En dat liet hij ze ook gewoon gebeuren en doorgaan. En hij was heel erg geëmotioneerd. Maar hij zei wel, ik mis televisie nog elke dag.
5: Het medium bestaat 75 jaar. Hè. Dan gaat het ook in deze tijden veel over hoe het medium verandert. Hoe het misschien kleiner wordt. Je had het net ook over de kijkcijfers met Jan Versteeg. Is dat dan nog iets wat je vanavond voelt dat een rol speelt?
4: Ja, nou ja, je zag ook inderdaad in de instart en ook wel in de genomineerden dat reality tv en dingen die online vooral afspelen, dat die het heel goed hebben gedaan dit jaar. Of genomineerd zijn of veel hebben gewonnen. Er is natuurlijk nu ook een prijs voor beste online videoserie. Dus ik denk dat we ook wel als makers moeten gaan accepteren dat het inderdaad gewoon verandert en dat lineair kijken misschien wel een beetje verdwijnt en dat mensen toch vooral online opzoeken.
1: Ja.
4: En dat bleek ook wel in een speech van Peter Pannenkoeken, monoloog, die eigenlijk helemaal los was aan het gaan op NPO Start, waarin hij zei, ja, de NPO wil dan inzetten op online, maar dan hebben ze een website die het niet doet. Dat online steeds belangrijker wordt, dat lijkt mij wel. En ik denk dus ook wel dat we op een gegeven moment misschien bij de genomineerden voor de allergrootste prijs programma's gaan zien die misschien helemaal niet op tv zijn, maar vooral online afspelen.
1: Ja, hoe was het overigens qua bezetting in de zaal? Was dat ook al een beetje verouderd tv-publiek? Of deed de jeugd ook nog wel mee?
4: Ja, de jeugd deed ook wel mee hoor. Ik zat vlakbij een van de genomineerden van Carnavalskampioenen. Dat was voor de beste jeugd. En dat was een jongetje van, nou, ik denk een jaar of 10. Oh. Dus jeugd zit er, maar Joop van den Ennen zat 3 stoelen hoger. Ja. Dus alle leeftijden
6: klein
4: zitten door elkaar.
5: Heerlijk dat jij erbij wilde zijn voor ons, Ruben. Dank je wel daarvoor. Inmiddels hoor ik een stofzuiger in de achtergrond. Dus het zit erop, dat is duidelijk.
1: Goed, wij zijn er doorheen voor vandaag. Zo dadelijk met het oog op morgen met Lucella Carasso. Zij spreekt onder meer met Bauke Mol. Die zaterdag met de Ronde van Lombardije zijn allerlaatste wielerkoers rijdt. Goedenavond.
5: Dag.
7: NPO Radio 1.
8: Na 3 jaar stilte is Lucas Reineveld terug met een nieuwe poëziebundel. Als zee uit hond.
9: Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net gierend een DC-9.
8: Als taalschat de liedjes van Frans Halsema. En het is feest, want de week van het Nederlands begint. Daarom ontvangen we taalambassadeurs Moot van Houwaard en Roan Casamonadi. En maken we bekend wie het beste taalboek van het jaar heeft geschreven.
7: NPO Radio 1.
8: Zaterdag vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 andere bemanningsleden te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. de Franse astronaut, is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen, in de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
17: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Tussen al dat slechte nieuws las ik vanavond dat de Zeelandbrug morgen na zes weken onderhoudswerkzaamheden weer open gaat. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bauke Mollema rijdt zaterdag zijn laatste wielerkoers. En hij neemt niet voor niets in Lombardije afscheid na 19 jaar als wielerprof. Daar vertelt hij straks over. Oud-politicus Jan Pronk is de gast. Hij vindt dat de Nobelprijs voor de Vrede moet worden uitgereikt morgen, ondanks alle oorlogen die gaande zijn en de mensen die zeggen, misschien moesten we maar niet uitreiken dit jaar. Turkije en Pakistan snellen Saoedi-Arabië te hulp vanwege de aanvallen uit Jemen. En over die hulp spreken we zo. Sommigen noemen dat het begin van een islamitische NAVO. Ook spreken we over stilgeboren kinderen en het type rouw dat daarbij komt kijken. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 8 oktober.
2: Opnieuw forse Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. De Verenigde Naties zijn bezorgd.
4: Deadly attacks are continuing to take a devastating toll on civilians, damaging homes, civilian infrastructure, transport and energy across Ukraine.
2: Het gevolg van deze aanvallen: tientallen omgekomen burgers.
4: In just over a day between yesterday and this morning, nearly 50 civilians were killed, including 6 children. We of course condemn all attacks against civilians.
2: Eén omschrijving hoorden wij in Nederland de laatste jaren vaak als het over Rusland ging.
5: Belangrijk om te benadrukken, Rusland is de agressor.
6: Rusland is hier de agressor.
2: Maar defensieminister Jezukus gaat nu een stapje verder.
7: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand.
2: En betekent dit dat we in oorlog zijn?
8: Wij zijn niet in oorlog met Rusland. De oorlog in Oekraïne kan vandaag stoppen.
9: Ze zijn wel onze vijand.
8: Maar dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn.
2: En toch is het woord vijand hier op zijn plek, zegt Jezukus.
7: De uitdagingen, de speldeprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Dus het is ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.
2: De Russische ambassade zegt dat er geen agressieve intenties zijn en wil graag opheldering. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot. En één bepaalde diersoort moet daarbij helpen.
10: Ja, konijnen. De inzet van konijnen.
2: Ja, de konijnen moeten zorgen voor natuurherstel. Minister Van Essen geeft toe dat deze oplossing creatief is.
11: Ja, dat klinkt misschien in eerste aanleg een beetje gek.
12: Klinkt een beetje gek.
2: In een ander interview gaat hij nog een stapje verder.
11: Ja, dat klinkt natuurlijk eerst best wel idioot, hè?
2: Maar toch moeten die konijnen echt helpen om stikstofruimte vrij te maken, samen met andere maatregelen.
11: We zorgen op deze manier eigenlijk voor dat die natuur in goede staat is. En dan kun je hier ook weer vergunningen gaan verlenen. En dat is een recept wat ook in andere plekken van Nederland gaat werken. En dat zien we vandaag.
2: En Toet Bekend Nederland was bijeen in Theater Carré, allemaal vanwege
13: het Gouden Televisiering Gala 2026.
14: Wie verdient de 61ste Gouden Televisiering?
2: AfroTros zond dit gala uit en presentator Peter Pannekoek wilde daar nog wel iets over kwijt.
15: Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
2: En kijkers konden weer stemmen op het beste tv-programma bijvoorbeeld, en dat werd uiteindelijk deze reality-spelserie op SBS6.
16: De bondgenoten!
17: Ja! Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel.
16: Yes!
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we ook nog even naar Den Haag. Want ieder moment kan in de Tweede Kamer een ingelaste hoofdelijke stemming beginnen. Waarvoor veel Kamerleden terug moesten keren naar Den Haag op de late avond. Het gaat om de regenboogvlag die zondag op Coming Out Dag aan het Kamergebouw zou wapperen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
6: Dag Lucella, goedenavond.
2: Zou wapperen, want dit is waar het precies over gaat, wel of niet?
6: Ja, nooit een saai moment in Den Haag, zullen we maar zeggen. Nee, deze week heeft het dagelijks bestuur van de Kamer besloten dat er aankomende zondag, dus vanwege coming out dag, een regenboogvlag zou wapperen bij het gebouw. Maar niet alle partijen in de Kamer zijn vertegenwoordigd in het presidium. En toen de SGP hoorde, staken ze er een stokje voor. Want, zeggen zij, daar gaat het dagelijks bestuur niet zomaar over. Daar moet de hele Kamer zich over uitspreken. En zij vinden ook dat de regenboogvlag een activistische vlag is. En dat je terughoudend moet zijn met het tentoonspreiden van een dergelijke vlag. Ook nog eens een keer op een zondag. Dat doet de Kamer gewoon niet vaak. De laatste keer was de Oekraïnse vlag in 2024. Daar was de SGP trouwens wel voor.
2: En dit wordt uiteindelijk een hoofdelijke stemming. Dat betekent dus dat iedereen er moet zijn.
6: Ja, dat betekent dat iedereen er inderdaad moet zijn. En waarom wordt er dan over gestemd vanavond? Nou, omdat bij een debat dat toch al gaande was, partijen zoals Volt, 50+, Partij voor de Dieren en ook Pro dachten, dan kunnen we bij dit debat mooi een motie indienen, zodat de hele Kamer zich er inderdaad over kan uitspreken. En toen zei de SGP, ja, dan willen we dat dat graag een hoofdelijke stemming is. En bij een hoofdelijke stemming moet inderdaad iedereen terugkeren. Dan zit je dus op donderdagavond. Nou, wat gebeurt er op donderdagavond in Den Haag? Dan heb je vaak debatten die vroeg zijn afgelopen. En Kamerleden die ver weg wonen willen dan wel graag naar huis. Naar hun gezin, naar hun woonplaats en familie. En die moeten dus nu allemaal terugkomen. Of die zijn bijvoorbeeld op dat televisiegala waar we net iets van hoorden. Harmen Krul van het CDA was daar. En die moesten hals over kop weer terug naar Den Haag. Caroline van der Plas was al zo'n beetje in Deventer. En kon weer 150 kilometer terugrijden om er weer te zijn. En dus nu in de Kamer, ik kijk naar een plenaire zaal die vol loopt, te gaan stemmen over of de vlag komende zondag wappert boven, of naast, moet ik eerlijk zeggen, want daar staan de vlaggenmasten, het parlementsgebouw.
2: Nou, mocht de uitslag er dit uur nog zijn, Lars Geerts, dan komen we nog even kort bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden.
12: De woningbouwdoelen raken verder uit zicht door de haperende verkoop van nieuwbouw. Daar begint het Financiële Dagblad mee. De bouw loopt al vertraging op door bezwaarprocedures, vergunningtrajecten en netcongestie. En makelaars zeggen dat nu ook de trage verkoop meespeelt. Hypotheekrentes zijn hoger en dat maakt de nieuwbouw minder betaalbaar.
2: Bouwbedrijven mogen vaak pas beginnen als 70% van een nieuwbouwproject is verkocht. En vooral bij appartementen is dat een probleem, omdat het voor ouderen en starters bij een lange bouwtijd moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Makelaars spreken van een mismatch tussen vraag en aanbod.
12: De wachtlijst voor zwemlessen is al jaren hoog. In Trouw staat dat kinderen gemiddeld 7 maanden moeten wachten om te mogen beginnen aan het zwem-ABC. Vooral in de steden zijn de wachttijden lang. In Den Haag en Utrecht gaat het gemiddeld om meer dan een jaar. Bij goedkope aanbieders is de wachtrij het allerlangst.
2: Daarom vreest de Nationale Raad Zwemveiligheid voor ongelijkheid, omdat ouders met minder geld dus het langst moeten wachten. Zij kunnen wel een bijdrage van de gemeente krijgen, maar die dekt vaak niet alle kosten. Nu is het op zich niet erg om een jaartje te moeten wachten op zwemles, al dus de raad, maar van uitstel moet geen afstel komen.
12: De 64-jarige Pieter Willems is een van de mensen die zaterdag naar het landelijk woonprotest in Amsterdam gaat. In het AD staat zijn verhaal. Willems is het voorbeeld van hoe woningnood echt iedereen kan overkomen. Hij woonde jarenlang in een koophuis met een vaste baan, maar na een scheiding en een verandering op werk verloor hij alles. Lange tijd had hij een zwaar en hectisch leven op straat. Inmiddels heeft hij via een stichting weer onderdak.
2: En nu hij als vrijwilliger andere daklozen helpt, ziet hij hoeveel meer mensen risico lopen om op straat te belanden. Het grootste deel van de daklozen is volgens Willems onzichtbaar. Ze leven in auto's of hoppen van bank naar bank. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen of überhaupt betaalbare woonruimte, zegt hij. En daarom gaat hij naar het woonprotest zaterdag.
12: In het Parool een interview met docent Josje de Zwart over hoe zij omgaat met Paarse Vrijdag. De dag over LHBTI+-acceptatie ligt onder een vergrootglas, omdat die acceptatie onder middelbare scholieren afneemt. De Zwart vraagt haar klas nooit: accepteer jij homo's? Want dan krijg je de extreme aan het woord, zegt ze. In plaats daarvan heeft ze wel besproken wanneer ze haar vriendin ten huwelijk zou vragen.
2: En de stoerste jongens reageren dan: mevrouw, u moet dat op oud en nieuw doen, want dan hebt u gratis vuurwerk. Dat kinderen soms thuisgehouden worden vanwege Paarse Vrijdag wil volgens de docent niet zeggen dat voor hen de hoop verloren is. Dan hebben ze alsnog 5 jaar les van mij gehad en heb ik misschien een zaadje geplant.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Laura Jansen met Wicked World. Vandaag, zoals we net ook hoorden in het nieuwsoverzicht, kwamen bij Russische aanvallen in Oekraïne tientallen burgers om het leven. Het is een van de vele langlopende gewelddadige conflicten, zoals die in Soedan, ook Gaza, Congo, Iran. En morgen wordt dan bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Is daar eigenlijk wel reden toe? Zouden we niet een jaartje moeten overslaan? Dat bespreek ik met oud-minister en oud-diplomaat Jan Pronk. Goedenavond, meneer Pronk.
1: Goedenavond.
0: Die Nobelprijs voor de Vrede die wordt vanaf 1901 uitgereikt. Hoe vaak is eigenlijk besloten om die niet uit te reiken?
1: 18 keer.
0: Zo.
1: De laatste keer was in 1972. Dat is weer geruime tijd geleden.
0: En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog?
1: Met Vietnam. Ja, zeer zeker.
0: En de andere jaren?
1: Nou, dat lag wel voor de hand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En in een aantal tussenliggende jaren, toen de spanningen zo groot waren dat men niet een kandidaat kon vinden. Het is ook één keer niet doorgegaan in het jaar dat Gandhi stierf. En toen werd eigenlijk als verklaring gegeven, we kunnen geen levende kandidaat vinden. En dat was een duidelijke verwijzing dat men liever Gandhi nog had geëerd.
0: Ja, want en als ze dan die Nobelprijs niet uitreiken, toen hebben ze daar wel een verklaring bij gegeven. Doet het Nobelcomité dat altijd als ze hem niet uitreiken?
1: Nee, bij mijn weten niet. Bij mijn weten was dat de enige keer dat op een indirecte manier dat is gezegd. Maar dat is alweer 1918 geweest.
0: En als we dan nu naar de situatie in de wereld kijken, met al die oorlogen en conflicten, vindt u dat een reden om het een jaar over te slaan?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat het na 1972, dan zitten we dus 53 jaar later, 54 jaar later, een keer een goed teken zou zijn om in deze tijd vast te stellen. We willen een teken geven, wij geven geen Nobelprijs voor de vrede uit. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, juist dan zou je iemand of een organisatie naar voren moeten schuiven die zich echt bezighoudt met de slachtoffers van de oorlog. En die zijn er in zeker twee van die drie gebieden die u noemde duidelijk. Als ik naar Gaza ga, dan zou je kunnen zeggen, al die artsen die omgebracht worden door Israël en die ambulancemedewerkers, iedereen in de gezondheidszorg die daar nog steeds met gevaar voor eigen leven bezig is om mensen te helpen in een situatie van oorlog, die zouden zo'n prijs verdienen. En je zou hetzelfde ook kunnen zeggen voor al die journalisten, al daar Palestijnse journalisten, zo'n 200 mensen zijn al vermoord. In Soedan is er, dat is niet zo bekend, maar er is een beweging die zich bezighoudt met het steunen van de bevolking door het hele land. Helemaal een basisbeweging door verschillende steden in Darfur en daarbuiten. En die hebben zich georganiseerd. En dat is een beweging die de samenleving probeert en de mensen probeert overeind te houden, ondanks het feit dat er een gruwelijke oorlog wordt gevoerd. En je zou ook kunnen zeggen, we willen een ander teken geven. We geven de prijs aan het Internationaal Gerechtshof of aan de VN-organisatie UNRWA, die altijd aan de Palestijnen steun heeft gegeven in een situatie waarin men werd onderdrukt. Er zijn dus politieke mogelijkheden om hetzelfde teken te geven als het teken, we keren het helemaal niet uit.
0: Ja,
1: of het Nobelprijscomité zo wijs zal zijn om een van die twee mogelijkheden te kiezen, weet ik niet, want men buigt nogal eens.
0: Ja, waar buigen ze voor?
1: Voor macht. Kijk, de vorige keer, Machado, dat was natuurlijk een misgreep.
0: Ja, dat was de oppositiekandidaat van Venezuela.
1: Ja, dat leek een interessante keuze, maar ze ging spoorslags naar Washington om haar eigen Nobelprijs die ze kreeg te overhandigen aan Trump. De agressor in wezen, in haar eigen land. En als er, maar dat mogen God verhoeden, een prijs zou worden uitgereikt aan Trump zelf, die dat die er nog steeds naar solliciteert, en er zijn zelfs presidenten van andere landen die hem voordragen, dan is dat helemaal het einde van de Nobelprijs.
0: Maar denkt u echt dat ze, zijn ze omkoopbaar dan, de mensen die dat nu beslissen? Of waar buigen ze voor?
1: Omkoopbaar niet. Nee, omkoopbaar niet, maar je wil doorgaan en je wil niet al te veel problemen hebben. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen, dat men dus maar buigt. Je kan ook op een andere manier buigen door een prijs uit te reiken aan een vredesactivist in een heel ander deel van de wereld die dat ongetwijfeld verdient, maar dat betekent dat de aandacht wordt afgeleid van de grote vraagstukken op het terrein van oorlog en vrede die er momenteel de wereld in hun ban hebben. En dat zijn die drie die ik net heb genoemd. Samen met Iran uiteraard.
0: En wat daarin opvalt is dat u volgens mij zoiets heeft van doe het ook sowieso maar niet aan een politicus.
1: Dat zou ik op dit moment zeker niet doen. Bovendien zijn alle keuzes voor politici in het verleden toch altijd een beetje mank gegaan. Dan moesten er twee die samen vrede hebben gemaakt, gesloten, een prijs krijgen. Maar ze hadden in de jaren die eraan vooraf gingen zeer hard oorlog gevoerd. En we hadden dus heel veel bloed aan hun handen. Denk maar
0: dat
1: bijvoorbeeld
0: waren Rabin en Arafat.
1: Ja, maar ik dacht nu even aan Kissinger en Le Ducteau in 1975. En je kunt datzelfde natuurlijk ook zeggen van Rabin, Peres, zelfs Peres en Arafat. Bijna altijd.
0: Obama,
1: dus liever niet aan een politicus.
0: Obama
1: liever
0: kwam daarna natuurlijk ook veel kritiek op.
1: Ja, ik heb hem hoog zitten, maar dat was veel te vroeg. Hij was net president. En dat was dus ook een misser. Dus geen politicus, liever niet. Liever iemand uit de samenleving, dat uit de basisbeweging of een internationale organisatie. Dat is ook vaak gebeurd, hè? Internationale organisaties die zich keerden tegen de verdere kernbewapening. Dat is 4 keer het geval geweest in die 120 jaar. Dat type organisaties is van groot belang. En dat betekent dat je dan ook de Vredesprijs uitreikt aan een vraagstuk dat daardoor weer dicht bij de mensen wordt gebracht.
0: Meneer Pronk, we gaan het morgen horen wat ze gaan doen. Dank u wel in ieder geval dat wij hier eventjes op dit moment over konden spreken. Dank u wel.
1: Tot uw
0: Jan
1: dienst.
0: Pronk. Dan gaan we naar de sport. Want niet alleen Lionel Messi neemt deze week afscheid van de topsport. Ook wielrenner Bauke Mollema stopt ermee. Zaterdag rijdt hij na een profcarrière van bijna 20 jaar zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Lombardije. Dat is de race die hij in 2019 ook heeft gewonnen. Vanuit Italië, goedenavond Bauke Mollema.
2: Goedenavond.
0: Dat je stopt na die Ronde van Lombardije, dat is volgens mij geen toeval.
2: Nee, dat is zeker geen toeval. Dat heb ik eigenlijk wel altijd in mijn hoofd gehad, zeker de afgelopen jaren. Toen ik mijn laatste contract tekende, wist ik dat ik nu bijna 40 zou zijn. In de Ronde van Lombardije is mijn hele speciale wedstrijd geweest. Omdat ik die gewonnen heb. Ik heb hem ook maar 1 keer gemist überhaupt sinds dat ik prof ben. Mooie wedstrijd. En in Como, waar ik dus in 2019 heb gewonnen, om op die plaats ook mijn laatste wedstrijd te rijden, dat is wel iets heel bijzonders.
0: Want dat je hem 1 keer hebt gemist, betekent dat als je hem nu uitrijdt, je hem 18 keer hebt gereden. Dat is een record. Wat maakt juist deze ronde voor jou zo bijzonder?
2: Het is een hele, hele zware wedstrijd wel. Slopende wedstrijd, wat mij altijd goed lag. Met veel heuvels erin. Mooi parcours, echt door de Italiaanse bergen, veel groen. In het verleden was het nog wel vaker ook heel slecht weer. De koers van de vallende bladeren heet het natuurlijk. Maar de laatste jaren is het vaak wat beter en warmer weer. Gelukkig ook wat mij betreft. Maar ja, de koers zelf lag me gewoon goed. En ik was altijd aan het eind van het jaar nog gemotiveerd. Waardoor ik hier elk jaar eigenlijk weer opnieuw aan de start stond.
0: En vind je Italië het lekkerste land om te fietsen?
2: Misschien niet het lekkerste. Het is wel soms wat riskanter. De wegen zijn wat slechter over het algemeen dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. Wat meer gaten, wat meer bochtige parcours ook vaak. Ook qua afzetting met het parcours moet je wel echt de hele dag gefocust zijn. Als je pech hebt, kan er ook zomaar een auto midden op de weg staan in Italië. Maar het lag mij altijd wel goed. Het is wat chaotischer misschien dan in sommige andere landen.
0: En wat ga je direct na die laatste wedstrijd doen?
2: Nou, een klein feestje vieren. Ja? Eerst aan de finish. Mijn gezin die komt kijken. En mijn ouders, vrienden uit Nederland zijn over. En daarna gaan we ook nog met een deel van de ploeg, ploegenoten, gezellig uit eten in een restaurant in Como. Dus wel een mooie avond even van maken.
0: En daarna begint het afbouwen natuurlijk, na 20 jaar topsport. Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?
2: Nou, afbouwen qua training heb ik niet echt een specifiek plan voor. Ik wil wel blijven fietsen, ik wil gewoon fit blijven. Ik vind fietsen ook nog steeds leuk. Alleen het is nu wel mooi geweest na zo lang. Dus ik zal zeker een paar keer in de week blijven fietsen. Hardlopen doe ik eigenlijk ook al de laatste jaren er wel naast. Dus misschien dat ik dat wat meer ga doen. Misschien volgend jaar een keer een marathon proberen. En wat andere sporten ernaast doe ik dan wel gewoon fit te blijven. Maar echt een concreet plan heb ik daar nog niet voor.
0: En qua eten? Waar kijk je naar uit?
2: Nou, ik moet zeggen, die vraag is me vaker gesteld de laatste week. Of ik daar nou heel andere dingen in ga doen. Maar ik moet zeggen, het eten zoals ik dat in mijn carrière gedaan heb. Zeker de laatste jaren. Op een gezonde manier natuurlijk, het topsport, voeding. Maar dat zou ik denk ik wel blijven doen. Ik hou gewoon van gezonde voeding. En natuurlijk misschien wat vaker een keer een wijntje. En misschien wat vaker een taartje of een croissantje. Maar ik denk eigenlijk dat het niet heel anders gaat zijn dan dat ik nu eet.
0: En wat ga je nou het meeste missen, denk je, uit het profwielerbestaan?
2: Ik denk het koersen zelf, dat ga ik zeker missen. Gewoon echt die chaos soms van het peloton. Die snelheid, ook die geluiden. Die adrenaline die je dan hebt in de finale van zo'n wedstrijd. Dat is ook moeilijk na te bootsen in een training natuurlijk. Dus het koersen zelf heb ik altijd leuk gevonden. Dus dat ga ik zeker missen.
0: Ik blijf even hangen bij die geluiden van het peloton. Wat kan je die omschrijven?
2: Ik denk de wielen die ronddraaien, de snelheid. Soms als het chaotisch is, wat geroepen bij remmen. Dat is een soort van hectiek. Een soort wasmachine wordt het soms ook wel genoemd. Dat iedereen voor zijn plekje vecht. Om als eerste richting de finish te gaan. Of als eerste bijvoorbeeld aan een klim te beginnen. Of een kasseienstrook, als dat belangrijk is. Een soort van adrenaline. Dan zit je zo in je focus. Dat heb je dan ook nodig op zo'n moment natuurlijk. En dat is gewoon heel moeilijk te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
0: Ja, en waar kijk je het meest naar uit dat je straks niet meer hoeft te doen?
2: Het afzien zeker. Dat werd de laatste jaren ook misschien steeds meer. Ik denk, ik werd natuurlijk wat ouder. Dus het lichaam had soms wat meer herstel nodig. En de koersen werden tegelijk zwaarder. Ik denk, die wielrennen is de laatste 15 jaar wel echt enorm veranderd. Er zijn eigenlijk geen makkelijke koersen meer. Er wordt overal gewoon ontzettend hard gereden. Zelfs in de kleinere koersen. Daardoor moet je eigenlijk ook in trainingen dat meer nabootsen. Dus ook trainingen werden misschien intensiever nog. Dus ik ben wel blij dat ik straks klaar ben. Dat ik niet meer elke dag moet trainen. Elke dag weer moet op die fiets stappen om weer 4, 5 of 6 uur hard te gaan trainen.
0: Ja, het werd natuurlijk ook professioneler qua data, hè, steeds meer. Ook wel steeds zakelijker. Vind je het minder leuk geworden door al die veranderingen?
2: Het is zeker zakelijker geworden. En ik heb het denk ik voor mezelf wel leuk gehouden. Of nog steeds vind ik het leuk. Met fietsen en ook, ook op pad zijn met de ploegen, met de renners. Hebben altijd veel gezelligheid. Wel samen nog aan tafel of in de bus. Gewoon met elkaar op pad. Maar het is zeker, de ploegen die worden groter. Als ik ook naar mijn ploeg nu kijk. Veel grotere begeleiding qua ploegleiders, coaches, diëtisten. Zelfs data-analisten. De ploeg wordt zo groot. Dat je ook heel vaak mensen niet meer echt goed kent of wel de namen niet weet. Minder.
0: En dat familie. Je de namen niet eens weet?
2: Als je met 200 man in een ploeg zit, dan is dat wel eens moeilijk.
0: Zoveel nu. Ja.
2: Ja, nou ja, we hebben dan een damesploeg erbij en een belofteploeg. En dan iedereen heeft zijn eigen begeleiding die dan soms wisselt. Dus dat is, dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren.
0: En zou jij in de toekomst daar nog iets mee willen doen met deze sport? Qua werk?
2: Met de sport, zeker. Ik hou heel veel van de sport en dat is nog steeds mijn passie. En ik zie het niet zozeer zitten, in ieder geval nu niet, ook om ploegleider te worden of om meteen nu naar mijn carrière dan in een ploeg aan de slag te gaan. Eerst even goed bijkomen en wat meer thuis zijn bij het gezin, in ieder geval de komende maanden. En ja, wie weet volgend jaar iets in de sport te gaan doen, dat is zeker mogelijk.
0: En commentaar geven?
2: Ja,
0: vraag ik niet namens NOS hoor, want ik ga er niet over. Maar ik ben er even nieuwsgierig naar.
2: Nou ja, weet ik niet. Ik heb op dit moment dus geen concrete plannen nog. En gewoon de winter even goed nadenken van wat ik wil. En wat er op mijn pad komt. En dat zien we dan wel weer.
0: Ja. Nou, dus die laatste ronde die start zaterdag. Is er nog een ritueel wat je altijd doet, wat je nu voor het laatst gaat doen?
2: Nee, ik ben niet bijgelovig op dat gebied. Maar het zal wel een emotionele koers voor mij gaan worden. Nog een keer,

0: een emotionele koers, koers voor mij gaan worden. Nog een keer toch een beetje ervan proberen te genieten. En dat familie aan de vinger staat, daar kijk ik wel echt naar uit.
1: Ja, en het weer? Wat wordt het weer?
0: Gelukkig is dat best goed, want die afdalingen hier zijn heel technisch en bochtig. Maar volgens mij voorspellen ze een graadje of 20 en droog, dus dat scheelt.
1: Nou, geniet er ontzettend van, Bauke Mollema. En bedankt namens de wielerliefhebbers voor alles wat je het publiek hebt voorgeschoteld de afgelopen 19, 20 jaar. En ik wens je een hele mooie tijd toe.
0: Dankjewel.
1: En dan gaan wij nog even terug naar Lars Geerts in Den Haag. Want de Tweede Kamer moest terugkomen om te stemmen, zo rond 11:15 vanavond, over de regenboogvlag, wel of niet zondag hijsen bij het parlement. Lars Geerts, hoe is de stemming afgelopen?
2: Wel hijsen rond het parlement. Inderdaad, er waren 126 Kamerleden teruggekomen. Die hebben gestemd en 90 Kamerleden waren voor en 36 Kamerleden waren tegen. Een aantal partijen wilden vooraf nog wel even een verklaring afleggen waarom ze stemden, wat ze stemden. Onder meer de SGP deed dat, die de stemming had aangevraagd. En Forum voor Democratie. De meest gehoorde reden was dat de enige vlag die zou moeten wapperen bij het parlement de Nederlandse vlag is. Dat vond eigenlijk, maar het merendeel moet ik zeggen, vond eigenlijk dat de hele discussie onzinnig was. Dat vond onder meer ook de ChristenUnie, vonden het ook raar, zei Pieter Grimwis van die partij, dat ze ervoor terug moesten komen. Maar, zei hij, ondanks dat wilde hij wel degelijk met zijn partij, de ChristenUnie, dus voor het wapperen van die vlag stemmen. Want, zei hij, dit parlement dient ook op te komen voor de rechten van minderheden. En dus, aankomende zondag, voor het eerst op Coming Out Day, een regenboogvlag wapperend naast de Nederlandse driekleur, zoals die dan altijd genoemd wordt.
1: Lars vanuit Den Haag.

0: boodschap op en spraken af elkaar militair te helpen als dat nodig was. Nou, dat gebeurt nu voor het eerst, want Saoedi-Arabië krijgt steun vanwege de aanvallen van de Houthis uit Jemen. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hoe ziet die steun van Turkije en Pakistan aan Saoedi-Arabië eruit?
1: Op militair vlak is het zo dat er meerdere duizenden militairen uit Pakistan inmiddels in Saoedi-Arabië rondlopen. Ongeveer 16 gevechtsvliegtuigen van Chinese makelij daarheen gevlogen zijn en nog een aantal luchtverdedigingsbatterijen. Dat is allemaal aan de Pakistanse kant. En Turkije volstaat vooralsnog met een veel kleinere footprint in de vorm van een aantal militaire adviseurs. En misschien wat anti-drone maatregelen, installaties. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar een stuk kleiner in ieder geval dan Pakistan.
0: En was het voor u logisch dat juist deze drie landen hun krachten hebben gebundeld?
1: Het zijn alle drie regionale grootmachten die natuurlijk ofwel een hele stevige militaire basis hebben. In Turkije is dat defensieindustrie, Pakistan en een groot leger, NAVO-ervaring. Pakistan heeft ook een zeer groot staand leger, veel ervaring. En Saudi-Arabië heeft vooral veel ambities, maar ook veel geld. Dus op zich zijn ze wel complementair aan elkaar. En zijn ze natuurlijk naarstig op zoek naar een alternatief voor de toch wat afbrokkelende Amerikaanse veiligheidsgaranties en footprint in de regio.
0: En dat Turkije ook lid is van de NAVO, hè? Wringt dat niet? Bijt dat elkaar niet met dit Mekka-pact?
1: In principe niet, omdat het allebei defensieve politiek-militaire allianties zijn. Dus ze komen pas in het geweer als een van haar leden, het grondgebied van een van haar leden aangevallen wordt. Dus je zou hooguit een soort van luxe situatie kunnen krijgen als Turkije onverhoopt ook nog een keer in het echt aangevallen zou mogen worden. Dat zowel de NAVO als de ondertekenaars van het Mekka-pact tegelijkertijd in het geweer komen. En dat levert misschien wel wat interoperabiliteitsproblemen op dan.
0: Ja, en wat zijn problemen?
1: Die strijdkrachten zijn natuurlijk niet gewend om met elkaar te werken. Hè. In de NAVO wordt er al decennia op getraind dat alle NAVO-legers met elkaar kunnen praten, opereren en dergelijke. En dat is onder dat Mekka-pak nog helemaal niet zo. En tussen Mekka en de NAVO, daar hoeven we het nog niet eens over te hebben.
0: Nee. Nu wordt er ook wel gezegd van het is een soort islamitische NAVO. De wording van een islamitische NAVO. Is dat logisch om dat in één adem te noemen?
1: Het is toevallig zo dat al die drie landen islamitisch zijn, maar verder zou ik daar niet al te veel aan toeschrijven. Kijk, dat vergemakkelijkt ongetwijfeld op bepaalde punten de omgang als je wat culturele en religieuze affiniteit hebt. Maar de organisatie als zodanig heeft geen islamitische doelstellingen of iets dergelijks, of doctrine of wat dan ook. Dus het is een beetje afleidend label, denk ik. Kijk, het is wel een politiek-militaire alliantie in wording, net zoals de NAVO dat ooit was. En we moeten zien wat daar precies uit voort gaat komen. Omdat als je echt aan collectieve verdediging wil doen, ja, moet je daar beleid bij bouwen, instituties. Je moet legers met elkaar gaan leren trainen, optreden en dergelijke. En ja, daar heeft de NAVO ook heel lang over gedaan. Dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen voor zo'n nieuw Mekka-arrangement.
0: Dat zij dat ook moeten gaan doen. En dat is het risico ook niet dat nu steeds meer landen actief betrokken raken bij de conflicten in het Midden-Oosten?
1: Ik zou het tegenovergestelde zeggen, dat is al het geval. Met name de golfstaten die proeven natuurlijk de wrange vruchten van een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn, maar die de Amerikanen en de Israëli's tegen hun zin in, tegen Iran, gaan voeren en waar zij grotendeels de rekening voor betalen. Dus ik denk dat we dat Mekka-pact meer moeten zien als een realisatie aan de kant van de ondertekenaars, dat de vooraanstaande rol van de Amerikanen in de regio op veiligheidsgebied ook behoorlijk wat nadelen met zich mee begint te brengen. Zeker onder de huidige Amerikaanse regering. Die toch aan een vrij roekeloos conflict is begonnen, waar deze landen allemaal nadeel van hebben.
0: Ja, maar als u bijvoorbeeld ook Pakistan erbij betrekt, zijn er nog andere landen die zich ook bij dat Mekka-pact willen gaan aansluiten, waardoor het misschien toch echt nog groter wordt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. En namen die daar dan wel rondgaan zijn bijvoorbeeld Egypte en Qatar. Die komen allebei met voor- en nadelen. Maar kijk, uiteindelijk is de vraag natuurlijk een beetje, blijft dit een defensieve alliantie tussen de drie landen plus eventueel nog wat nieuwe toetreders? Of is dit de basis voor een soort van regionale veiligheidsarchitectuur, waarin landen meer met elkaar gaan overleggen en misschien afspraken maken over welke troepen je waar mag leveren, legeren, observateurs of waarnemers sturen naar militaire oefeningen. Een beetje meer in de stijl van de OSCE bijvoorbeeld, zoals die dat in de Koude Oorlog deed. En dat zijn wel andere vooruitzichten. En we weten gewoon nog niet welke kant de ondertekenaars van dit nieuwe pact op willen.
0: Voor nu is het in ieder geval militaire steun aan Saoedi-Arabië. Kan dat veel impact uiteindelijk op de lange termijn hebben op de verhouding in het Midden-Oosten? Of is dat juist omdat ze het nog niet helemaal hebben uitgewerkt moeilijk te zeggen?
1: Nou, kijk, op tactisch militair niveau is het zo dat de Turken en de Pakistanis al hebben aangegeven dat ze geen offensieve operaties gaan ondernemen tegen de Houthi. Dus ze komen echt op Saoedisch grondgebied om het Saoedische luchtruim te verdedigen, helpen verdedigen, de grens te verdedigen, bewaken en dergelijke. Dus het zal geen praktisch effect hebben of weinig praktisch effect in de mate waarin de Saoedi's wel of niet de Houthi het hoofd zullen kunnen bieden in Jemen zelf. Kijk, op lange termijn kan dit natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in de regio teweeg brengen. Omdat Pakistan ook de deur openzet naar Chinees militair materieel. En de Turken natuurlijk een succesvolle eigen defensieindustrie hebben. Dus dat creëert wel mogelijkheden voor landen als Saoedi-Arabië om langzaam af te stappen van een aantal wapensystemen van de Verenigde Staten en de afhankelijkheden die daarbij horen. Maar de Saoedi's zullen waarschijnlijk proberen een balans te vinden. Die zien dit waarschijnlijk als een soort van verzekeringspolis. En die kunnen ze gelijk verzilveren, want de Amerikanen hebben al gezegd dat ze tegen de Houthis niets gaan doen. En van de Pakistanis en de Turken krijgen ze in ieder geval nog een zekere vorm van assistentie.
0: Ja, maar op het moment dat de Chinezen waar daar mee gaat doen, dat zullen de Amerikanen niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, maar goed, kijk, de Golfstaten, de Emiraten, maar ook Qatar en Saudi-Arabië, die volgen al wat langer een politiek van multi-alignment. Dus dat is, ze weigeren zich exclusief in het kamp van een van de grootmachten te laten indelen, maar proberen eigenlijk goede relaties te onderhouden met de VS, Rusland en China. Dat zullen de VS op punten inderdaad niet leuk vinden, maar ja, de vraag is of ze daar heel erg veel keuze in hebben. Het zijn natuurlijk uiteindelijk zeer rijke, soevereine landen die daar zelf in kunnen besluiten wat ze doen.
0: Ja. Goed, Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor uw toelichting bij dit Mekka-pact dat nu geactiveerd wordt. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ieder jaar worden in Nederland rond de 500 kinderen stilgeboren. Dat betekent dat ze na 24 weken zwangerschap of langer overlijden in de buik of bij de bevalling. En morgen begint de internationale Baby Loss Awareness Week. En tegelijkertijd komt het boek Geboren in Stilte uit. 17 ouders schrijven daarin over hun ervaringen met het verlies. En een van die ouders is Danique van der Snoek. Ze is ook van de stichting Nooit Voorbij. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, jij hebt in 2024 jouw zoon verloren, Senna.
2: Klopt.
0: Hoe vond je het om daarover te schrijven voor dit boek?
2: Ik vond het heel bijzonder dat ik over Senna mocht schrijven. Ik vind het heel belangrijk om het verhaal van Senna te blijven vertellen. Omdat voor mij binnen de muren leeft Senna altijd voort. En ik vind het een hele eer om die boodschap ook naar buiten te mogen brengen.
0: Ja, wanneer ging het mis bij jou in de zwangerschap?
2: Het was een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Tot ik in mei 2024 tijdens een reguliere controle erachter kwam dat mijn vliezen gebroken waren. Hierdoor ben ik opgenomen in het ziekenhuis en ben ik eigenlijk als het ware aan de CTG aangesloten. De CTG moest mijn hartslag en die van de baby monitoren. En helaas is het na 2 dagen opname in het ziekenhuis is nog misgegaan. En kwamen ze op een ochtend erachter dat Sarah geen hartslag meer had. En dit resulteerde er helaas in dat Senna dood werd verklaard in mijn buik.
0: En hoeveel weken was hij toen?
2: 28 weken was ik.
0: Ja. En je gaat dus inderdaad naar het ziekenhuis voor routine. Dus je had natuurlijk totaal even niet door in het begin wat er allemaal gebeurde, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Het was echt een wervelwind. Want het een na het andere eigenlijk heftige gebeurtenis, die waren elkaar aan het opvolgen. Het was ook een ontzettende verrassing, want ik had een ogenschijnlijk goede zwangerschap. Ik was zelf wel heel erg ziek, maar dat stond er eigenlijk elke keer wel los van. En de doktoren die waren er zeker van dat alles goed ging. En dat dan onverwacht je vliezen scheuren. Ja, ik wist echt niet wat ons overkwam.
0: Nee. En hoe was het toen je thuis kwam? Want je had al een kind, of jullie hadden al een kind, je man en jij.
2: Ja. Ja, ook dat was eigenlijk echt een wervelwind. In het begin word je echt geleefd. Wij hadden de keuze of wij Senna mee naar huis wilden nemen. Nou, dat wilde ik heel graag. Dus ik heb in de week thuis zoveel mogelijk leven in die week gestopt. Heel veel herinneringen gemaakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar na de uitvaart, ja, mijn wereld stond stil. Mijn partner die ging weer werken en mijn zoon ging weer naar de kinderopvang. En ik zat thuis met zwangerschapsverlof, maar zonder zwangerschap en zonder baby.
0: Wat voor impact heeft dat op jouw gezin gehad?
2: Ja, dat heeft heel veel invloed gehad. Ik denk dat mijn partner en ik zijn eigenlijk allebei een eigen kant opgegaan tijdens het trouwen. Waardoor wij laatst eigenlijk ook de verdrietige keuze hebben moeten maken om uit elkaar te gaan. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels gelukkig weer een heel goed en sterk stamgezin met elkaar. Maar het liefst hadden wij natuurlijk de toekomst heel anders voor ons gezien.
0: En wat mij moeilijk lijkt, is dat je komt in een type rouw. En de mensen om jou heen, die hebben Senna niet gekend. Hè? Dus hoe is dat? Het lijkt me anders dan als mensen een kind gekend hebben.
2: Ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Vanaf het moment dat ik die positieve zwangerschapstest vasthield, was ik moeder. En wist ik dat er een nieuw leven zou komen. Senna heeft natuurlijk 28 weken in mijn buik gezeten. Dus ik kan met een grote glimlach vertellen over hoe druk dat mannetje aanwezig was in mijn buik. En hoe ik voelde dat hij zou zijn. Maar dat is voor andere mensen natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Want er is niks fysieks. Er zijn geen fysieke herinneringen om naar terug te grijpen. Dus dat is soms echt heel moeilijk uit te leggen.
0: Is dat ook de reden dat je op zoek bent gegaan naar mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt?
2: Ja, klopt. Ik heb veel erkenning gevonden bij lotgenoten. Ik heb het gevoel dat ik bij lotgenoten echt ongefilterd mijn verdriet kan delen. En dat maakt dat ik vaak wel sterker uit dat soort gesprekken kom.
0: En dat biedt een soort tegenwicht tegen de omgeving die het wat moeilijker kan voorstellen.
2: Ja, ik denk dat het voor veel mensen in de omgeving, spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaring, na de uitvaart eigenlijk als het ware klaar is. Mensen begrijpen dat er verdriet is, maar het leven gaat weer verder. En je leeft er altijd mee, je neemt het altijd mee en het kind blijft altijd onderdeel van het gezin. En bij lotgenoten, die er helaas zijn, want dat gun je niemand, maar merk je onderling dat mag er zijn, dat is welkom en dat is herkenbaar.
0: Want praat je er met de mensen in je eigen directe omgeving nog veel over?
2: Nee, helaas niet. Die drempel wordt eigenlijk steeds hoger. Ik heb in mijn omgeving hele lieve mensen staan en ik weet dat ik altijd welkom ben voor een kop koffie en een goed gesprek. Maar soms is het wel heel erg moeilijk om echt heel diep te beschrijven wat ik voel. En dat maakt soms gewoon de eenzaamheid voor mij in ieder geval groter.
0: Want wordt er nog wel naar gevraagd?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik moest zelfs tot eigenlijk de verdrietige conclusie komen dat in het eerste jaar na Senna's overlijden, of eigenlijk zijn eerste jaardag, mensen zijn jaardag overgeten waren.
0: En jouw zoontje, want die was nog super anderhalf, hè?
2: Ja,
0: was
2: klopt.
0: Hij jong.
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Ik neem Senna heel erg mee in ons gezin. En ik vind het heel belangrijk dat Kai, mijn oudste, weet dat hij grote broer is. Dus in huis hangen er foto's van Kai en hangen de foto's van Senna. Nu komen er wel steeds meer vragen. En ik bereid me heel erg voor op de vraag dat er ongetwijfeld ooit op een dag gaat komen, maar waar is Senna dan? En daar praat ik bijvoorbeeld ook met professionals over, omdat ik het wel belangrijk vind dat ik het pedagogisch verantwoord aan hem kan uitleggen.
0: En is daar veel kennis over bij psychologen, pedagogen?
2: Ik denk dat die kennis eigenlijk altijd nog wel beter kan. Wat ik vooral heel erg heb gemerkt is dat het in het begin bij ons aan ons is uitgelegd hoe wij als ouders het konden integreren in ons gezin. En op wat voor manier wij onze zoon vooral niet bang konden maken voor de dood. Maar ik denk dat de emotionele lading erachter, dat daar nog veel meer aandacht voor mag komen. Want ik vind het heel erg belangrijk dat ik mijn zoontje niet bang maak. Maar ik vind het net zo belangrijk dat ik hem wel kan laten opgroeien met het idee, ik heb nog een broertje. En daar zit voor mij altijd nog wel een groot vraagstuk.
0: Ja, en heb je het daar ook over met nou, de lotgenoten die je via jouw stichting ontmoet en misschien ook op andere manieren?
2: Ja, er is best wel veel ruimte om daar ook bij elkaar af te tasten. We zijn veel van de schrijvers ook allemaal wel in een soortzelfde levensfase. Dus veel van ons die hebben dit ook al meegemaakt. Dus het is wel heel erg fijn om dat met elkaar te kunnen aftasten van hoe doe jij dit en hoe kan ik dat voor de toekomst met mijn eigen kinderen meenemen.
0: Want als zoiets vroeger gebeurde, horen wij ook veel verhalen van mensen, werd het helemaal nooit besproken. Hè? Dus nou, dat is ook niet wat je wil. En jij zegt, ik ben eigenlijk nog zoekende wat nou de juiste manier is.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg met de tijd meegaat. En ik hoor inderdaad ook hele verschrikkelijke verhalen van vroeger, dat er inderdaad helemaal niet over gesproken mocht worden. En als je nog langer kijkt, dat het zelfs zo erg was dat de stilgeboren baby gelijk bij de moeder werd weggenomen. Ik denk dat het heel goed is om te zien wat er nu al mogelijk is en dat het echt met de tijd meegaat. Maar ik denk dat het altijd nog beter kan.
0: En wat hoop jij dat zo'n week die er nu komt en zo'n boek en ook jouw stichting, wat hoop je dat dat teweeg brengt?
2: Ik hoop dat het vooral aan mensen in een omgeving die dit hebben meegemaakt laat zien dat de naam van het kindje altijd benoemd mag worden. Dat het geen taboe is en dat ondanks dat er geen fysieke herinneringen met het kindje zijn, dat het kindje altijd een individuele plek in de familie mag innemen en dat het gewoon belangrijk is om de naam te blijven noemen.
0: En daarom heb jij ook hier jouw verhaal verteld. Dank je wel daarvoor. Hoe was dat om dat zo te doen nu?
2: Ja, het was heel erg mooi.
0: Om het hierover te hebben.
2: Ja, ja? Het was heel erg mooi. Heel erg bedankt.
0: Nou, ik dank jou ook hartelijk voor jouw komst. Danique van der Snoek. En komende week dus zal er vast ook meer aandacht zijn voor deze internationale Baby Loss Awareness Week. En er is dus een boek uitgekomen, Geboren in Stilte, met de verhalen van 17 ouders. Dank je wel, Danique. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog voor deze avond, donderdag 8 oktober. Straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen zit hier, ik denk Simone Wijnmans, jongens, klopt dat? Ja, Simone zit hier morgen. Ik wens u een heel goede nacht.

La Seine, Vanessa Paradis. Het zogenaamde Mekka-pact werd eind augustus gesloten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan richtten toen een bondgenoot.

0: van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over.
1: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Morgenavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: AI.
8: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
14: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 9 oktober. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
17: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Weet je wat Shostakovich altijd zei? Na muziek hoort geen applaus te klinken. Alleen stilte. Dit wordt gezegd tegen Joes Brouwers in de nieuwe film waarin hij speelt. En hij zit naast me. Mijn gast is acteur. Hij won een Gouden Kalf, speelde in Vakkenfan, in Een vrouw als Monique, in Spinoza, de Mokum musical. En als kind al in Kruimeltje. En vanaf volgende week schittert hij op het witte doek in Yuri. Een speelfilm over pianist Yuri Yegorov, waarin mijn gast op magistrale wijze journalist en schrijver Jan Brokke speelt. Na muziek hoort dan wellicht stilte. Na de prestatie van mijn gast is applaus zeer op zijn plaats. Joes Brouwers is geboren in 1999. Welkom.
18: Dankjewel.
17: Hey, die film is een beetje een familieaangelegenheid geworden. Niet alleen is Julia Akkermans jouw vriendin je tegenspeler, maar ik begrijp dat ook je moeder en je zus en je nicht erin zitten.
18: Mijn moeder, mijn tante en mijn nicht.
17: Je moeder, ja. Je tante en je nicht.
18: Ja, die kwamen naar het concertgebouw om te figureren. Dus in het begin van de film zie je een volle concertgebouwzaal, waar dan heel veel mensen zitten.
17: Helemaal in jaren 80 stijl.
18: En ergens daartussen zit mijn moeder. Een aantal keer ook, want we hadden niet echt zoveel mensen, dus die zijn geknipt en geplakt. Dus mijn moeder zit misschien wel 12 keer in de film, in één shot.
17: Had jij haar gevraagd?
18: Ja, ik had het ze gezegd. Ik vond het zo bijzonder. Ik ben denk ik voor het eerst in het concertgebouw geweest met mijn moeder. Dus dat delen we. Mijn moeder houdt heel erg van klassieke muziek.
17: Hoe oud was je toen?
18: Toen was ik 17, denk ik. En toen gingen we naar de Matthäus-persoon. En toen dacht ik, ja, draaien in het concertgebouw. Film in het concertgebouw, dat doe je niet heel vaak. Dus ik wist gewoon, oké, dat gaat zij waarschijnlijk heel bijzonder vonden. En mijn tante en mijn nicht vonden het ook heel bijzonder. Dus ja, die waren daar de hele dag.
17: Ja, want film is wachten, toch?
18: Eindeloos wachten. En nu al helemaal, want ze moesten ook steeds verplaatsen. Dus alles moest geknipt en geplakt worden. Dus deze figuranten hebben de hele dag van stoel naar stoel gelopen.
17: Ook steeds in andere kleren dan? Of...
18: Nee, wel in dezelfde kleren. Het was ver genoeg dat je het niet echt ziet. Maar konden ook wel genieten van... Er was een pianist die deed alsof die Yuri Yegorov was. Dus het was ook wel klassieke muziek. Dus uiteindelijk werd de belofte wel ingelost. Ja.
17: En ze zijn dus te zien.
18: Ja, als je het weet, dan zie je het. Ja.
17: Die Yuri Yegorov, wie was hij?
18: Yuri Yegorov, dat was een hele bijzondere pianist. Hij heeft in ieder geval een hele grote indruk nagelaten op Jan Brokke en op heel veel mensen. En wat ik hoor is dat mensen hem roemen, zeg maar muzici roemen hem, omdat hij poëtisch speelde, whatever that means. En dat hij een lichte aanslag had. Maar wat ik bijzonder aan hem vind, is dat hij vooral een heel treurig verhaal had. Yuri, die was hier omdat hij een geweldige pianist was. Maar ook omdat hij vanwege zijn homoseksualiteit niet in de Sovjet-Unie kon wonen.
17: Hij was gevlucht.
18: Hij was gevlucht, ja. Toen de kans zich voordeed. En die heeft hier toen een hele nieuwe familie opgebouwd met vrienden. En een daarvan was Jan Brokke. En die heeft een boek over hem geschreven. Een soort liefdesbetuiging aan zijn vriendschap met Yuri. In het huis van de dichter, ja. Dus ik ken hem alleen door de ogen van Jan Brokke. En ook wel, er zijn ook documentaires over hem gemaakt die ik ook wel heb gezien. Maar ja, dan zie ik gewoon een hele lieve, innemende man, een jonge man. Ik zag deze week was ik bij de Schatkamer van Beeld en Geluid en het dacht ik, oh, ik toets hier eens Yuri in. En toen zag ik ook beelden dat hij een beetje Nederlands sprak. En ja, gewoon een hele verlegen, timide jongen. Die zodra die piano speelde, was een soort magie. Er kwam daar gewoon een soort donkerte ook uit. Waarvan je ook geïnspireerd raakt. En een beetje schrikt.
17: En Jan Brok is, nou ja, journalist, schrijver.
18: Ja.
17: En die gaat een stuk over hem schrijven. Voor de HP, als ik het goed
18: heb. Ja, voor de Haagse Post werkte die toen, ja. Ja.
17: En daar ontstaat dan langzaam een vriendschap uit.
18: Ja.
17: Zo op het eerste gezicht. In de film denk je, ik snap het eigenlijk niet meteen.
18: Nee, het zijn echt twee totaal uiteenlopende karakters in het begin. Of zou je zeggen. Ja, hij schreef daarvoor. Hij heeft ook wel eens gezegd. Hij woonde om de hoek bij Jury. Die woonde op de Brouwersgracht in Amsterdam. En hij hoorde daar soms wel eens pianotonen naar beneden dwarrelen. En dan dacht hij, oh, dat klinkt goed. En op een gegeven moment zat hij in het concertgebouw. En toen herkende hij de speelstijl. En dat was Jury Jegorov. En toen wou hij alles weten. En dat ging niet meteen stroef, want hij was ook het ging niet meteen vanzelf. Die ook ergens achterdochtig was. Waar komt die interesse vandaan?
17: Ja, en als je in Rusland bent opgegroeid, dan is praten met de pers niet...
18: Ja, ik kan me ook voorstellen. Maar ook ergens, ja, wordt er nu met trucjes, wordt er dan iets uit mij gehaald wat ik niet meer terugkrijg? Ook de kwetsbaarheid, denk ik, van een artiest. Maar op den duur bleek toch dat ze een soort gemeengoed hadden. Jan Brok weet ook heel veel van klassieke muziek. Heeft zelf veel piano gespeeld en had altijd gehoord. Is een bewonderaar van klassieke muziek. Maar ook een jonge kunstenaar met andere ambities. Die wou schrijver worden.
17: Met eenzelfde soort, ja, zullen we het passie noemen?
18: Ja, passie. Ja, met passie. Passie en Adriaan. En, ja, en ik denk dat ze elkaar daarin hebben gevonden. Of ergens zo in ieder geval zo'n een vuur om iets over te willen brengen. Of om er iets van te maken van je leven. Van de dingen die je hebt meegemaakt. Van de shit die er in de wereld is. En dat ze daar een soort troost bij elkaar hebben gevonden. Tenminste, zoals ik het uit het boek en uit Jans verhalen haal. Dat opeens, ondanks alle verschillen, Jan is een heteroseksuele man. Uit een protestantse achtergrond met een vader als dominee en een Indië trauma. Die vrij rigide opvoeding heeft gehad. Jury is heel lyrisch.
17: Hij lijkt veel flamboyanter. Maar komt misschien ook wel uit een nou ja, religieuze omgeving. Of niet?
18: Ikzelf?
17: Nee.
18: Of Jury?
17: Ja.
18: Ja, lijkt flamboyanter. En komt ook aan een religieuze omgeving, maar heeft het toegeëigend op de een of andere manier. Jan is godsvrezend geworden. Of in ieder geval bang voor die indruk die het heeft gemaakt via zijn vader. En de rechtlijnigheid. En Jury heeft het als een anker genomen in een wereld waar hij een vreemde is. Waar hij niet thuis kan zijn. Waar hij constant met heimwee moet leven. En ja, ik vond die tegenstelling, maar ook ergens dat kruispunt, ja, heel.
17: En daar gebeurt het.
18: Daar gebeurt het, ja. Daar liggen de grote vragen. Wat is het wat ons drijft?
17: Waarom doen we het? Wat drijft ons voort?
18: Ja, wat drijft ons voort? Waarom doen we wat we doen en waarom kunnen we er niet mee ophouden?
17: Sander Burger, die de regisseur,
18: ja.
17: Die was al een jaar of 14 bezig met deze film.
18: Ja, ja. En die heeft denk ik het boek gelezen toen het pas uitkwam. En toen met tranen gelezen. En toen is zo snel mogelijk op zoek gegaan naar de rechten. Waar hij daar gewoon heel graag een film van maken. Dus toen heeft hij die vrij snel gekregen. Misschien 2009 of zo. En toen heeft het tot 2025 geduurd voordat hij echt op de set stond. In dat huis van de dichter. Ja. Ja.
17: Lange adem.
18: Lange adem. Voor mijn geluk.
17: Want anders was je nog te jong geweest.
18: Anders was ik te jong geweest. Maar ja, ook wel voor hem. Ook wel een blijk, denk ik, voor wat het boek voor impact op hem heeft gehad. Of hoe persoonlijk het hem heeft moeten raken als je er zo lang aan werkt. Hij heeft ook het script geschreven. Dus het heeft ook wel zijn eigen gedachtes en verbeelding.
17: En hoe werkt dat dan? Zeg jij dan ja tegen zo'n script? Of is het iets anders waar je ja tegen zegt?
18: Ja, nee, ik zei hier echt ja tegen het script. Dat was hier. Ja, ik kreeg het script op een avond om de vraag om auditie te doen. En toen las ik het al een stukje. Omdat ik dacht, ik ben gewoon benieuwd om een toon of zo te weten.
17: Gewoon even voor het slapen gaan.
18: Maar ik zei net al tegen je, ik slaap eigenlijk nooit om 12 uur. Dus het was ook een illusie om te denken dat ik dat nu wel zou doen. Maar ik begon met lezen, dacht ik, ja, ik moet dit doorlezen. De muziek stond er ook al bij, van nou, onder deze scène horen we dit fragment van Jury. Dus ik ook op Spotify opzoeken, aanklikken. Oh, prachtig. En dan doorlezen. En aan het einde was het denk ik 2:30. Zat ik snikkend aan tafel. Dan dacht ik, oh, ik moet dit doen. Ik wil dit zo graag doen.
17: Maar dat zit hem dan niet in. Het is niet een plotgedreven film. Het is nee. Niet, wat gaat er nu gebeuren?
18: Nee.
17: Het is geen whodunit. Er wordt geen moord gepleegd.
18: Nee, er worden veel gedachten uitgewisseld. Er zitten wel hele mooie gesprekken in. Die gaan over kunst maken. Dus ik ben geen muzikant. Ik ben ook geen journalist. Maar dat raakte me, denk ik, ook. Dat zoeken. Nou, wanneer bevredigt het je nou? Dat het maken en het zoeken naar schoonheid en naar puurheid. Naar het moment dat je jezelf niet meer op trucjes betrapt of zo. Maar ook die vriendschap. En dat het zo afloopt. Dat Yuri is overleden aan AIDS in 1988. Heeft zelf voor zijn dood gekozen. Omdat hij zichzelf niet mooi meer vond.
17: Hij wilde de aftakeling absoluut niet.
18: Nee, hij wilde die aftakeling niet. Wat ik een hele mooie reden vond. En Jan, die toch staat, die gevlucht is uit een soort religieus milieu, die staat voor een mens kan zelf zijn leven bepalen, de koers van zijn lot. Was het eind script totaal mee oneens met die zelfgekozen dood. En dat vond ik zoiets prachtigs. Dat je denkt, dit ben ik, hier sta ik voor. En dat op het moment dat het erop aankomt, je jezelf kan verrassen in je eigen starheid of in je eigen. Nou, dat je er opeens, dat je toch iemand anders blijkt te zijn. Ja, dat op de een of andere manier pakte dat me met de muziek. En dacht ik, nou, dit wil ik vertellen.
17: Ja, kan je zeggen dat deze rol dichter bij je ligt dan dingen die je eerder deed?
18: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar in ieder geval, dat het voelt intiemer. Bij andere dingen voelde ik heel erg van, ik ga naar buiten treden. Of ik heb militaire rollen gespeeld. Dan voelde ik, oh ja, ik moet nu een soort uiterlijk proces aan, groter worden, sterker, me verplaatsen in de gedachtes van iemand anders. En hierbij voelde ik, oh, er gaat al van alles in mezelf aan. Of dingen die ik, ja, er wordt al iets geraakt. Kennelijk snap ik dit, of raakt dit mij, of herken ik het. Dus ik voelde, oh nee, dit wordt een proces misschien de andere kant op, meer naar binnen. Van ja, wat gebeurt er dan als je zo stug bent, als je zo star bent? Of als je bang bent. Als je bang bent dat je er niet bij hoort, of dat ze je niet goed genoeg vinden. Of...
17: Ja, en tegelijkertijd ook, wat betekent dat in relatie tot de ander, in een vriendschap?
18: Ja.
17: Hoe zou jij hun vriendschap omschrijven?
18: Ik denk hun vriendschap vind ik mooi, omdat zij, ondanks dat ze zo verschillend zijn en zulke andere visies en wereldbeelden erop nahouden, elkaar toch echt zien. En zien wat ze echt nodig hebben.
17: Beter dan dat ze het zelf zien misschien wel.
18: Beter dan dat ze het misschien zelf zien op dat moment. Ja. Dus Jan prikt er denk ik doorheen dat onder al het succes en het drukke leven.
17: Ja, dat is een hele entourage om die. Een
18: hele entourage om hem heen. Maar hij ging ook toen met het supersonische vliegtuig naar New York om te feesten en weer terug.
17: Ach ja.
18: Ja, die bestaan nu niet meer, maar echt rijk. En geld over de balk. En ik denk dat hij heeft doorzien dat daar ook een heimwee onder zat. Of het gevolg van niet meer een thuis hebben. Dan zorg je ook dat je weg bent. Of dan, die vrienden waren dan wel eens een thuis, maar toch. Je moeder missen, niet kunnen zeggen dat Catharina eigenlijk je vriend is. En eigenlijk ook Jan heet. Zijn partner heette Jan. En ik denk dat hij heeft gezien dat bij Jan de grote wil om schrijver te worden. Jan Brokken. Grote wil om schrijver te worden en om verhalen te vertellen. Dat ook een groot verlangen was om zijn eigen verhaal te vertellen. Om ergens mee af te rekenen.
17: Ja, want Jan, die, aan het begin van de film is hij bezig met een boek over de adel. En daar trapt Yuri, eigenlijk niet in, toch?
18: Ja, er zit een scène in dat hij vertelt, nou, ik ben bezig met een boek over een aristocratische familie. En ja, dat heeft hij dan zo uitgedacht. En Yuri wijst erop van, nou, als je schrijft, maar ook als je speelt, muziek speelt, is het toch belangrijk dat je enige affiniteit voelt met hetgeen waar je mee bezig bent. Dus als je schrijft over moorden, hoef je niet te vermoorden. Maar je moet wel begrijpen wat de impact van de dood is. Wat het gebied is dat je opzoekt. Of als je schrijft over een banneling zijn, dan moet je dat kennen, dat gevoel van verlatenheid. Je moet altijd uiteindelijk ook jezelf onder ogen zien te komen om naar buiten te treden.
17: Ja, en in hoeveel aristocratische kringen verblijf jij nou eigenlijk?
18: Ja, dat vraagt hij. Ja. Ik vind dat een hele leuke. Hij zet hem een beetje schaakmat.
17: Ja.
18: Maar scherpt hem ook aan. Hij scherpt hem ook, artistiek gezien.
17: Ja, dat doen ze over en weer.
18: Dat doen ze over en weer, ja. Ze scherpen elkaar van. Maar wat wil je nou echt zeggen? Wat wil je nou echt vertellen? Of waar ben je nou echt naar op zoek?
17: Ben jij het ermee eens dat, of nou ja, laat ik het zo zeggen, geldt het ook voor jou dat je er affiniteit mee moet hebben, dat het raakvlakken met jezelf moet hebben? Of kan je zeggen van een acteur, ja, maar die moet gewoon echt een rol aannemen. Die moet juist iets kunnen doen wat ver van hem af ligt.
18: Ja, ik denk wel dat je als acteur iets moet kunnen doen wat ver van je af ligt. Maar ik denk dan toch alsnog dat de schoonheid daarin ligt, dat je ook daar op zoek moet gaan naar dat ene punt dat je herkent. Die ene millimeter die je toch wel bekend voorkomt. Dus als je de meest gruwelijke rollen moet spelen, dat je dan toch op zoek moet naar, ja, maar er zit toch ook koestering in deze figuur. Of er zit een band met een ouder of met een andere relatie die ik herken. Of al is het alleen maar de wil om gezien te worden of zo. Ik denk dat je toch altijd op zoek moet naar wat heeft deze persoon met mijn verlangens te maken. Ja, ik denk als je hart niet gaat kloppen voor een rol, dan...
17: Doe het dan maar niet.
18: Ik denk het, ja, dan gaat het hart van het publiek ook niet kloppen. Dan denken zij ook, nou goed, dit stuk karton hadden we ook morgen...
17: Zonde van het kaartje.
18: Bij het uit papier kunnen vinden, ja. Ja.
17: Ze scherpen elkaar dus in hun vriendschap.
18: Ja.
17: Ik heb het idee dat Jan, jouw karakter, ergens ook niet helemaal kan geloven dat hij deze vriend nu heeft.
18: Ja. Ja.
17: Ja. Die gewone jongen uit zo'n dorpje.
18: Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik denk dat het, ook als ik het boek lees dat hij geschreven heeft, is het zo vol liefde en verwondering en adoratie bijna. Maar het is niet ongelijkwaardig, maar het is toch adoratie van iemand die dichtbij je staat. Daar spreekt zo'n liefde uit, dat het ook inderdaad de magie is van, ach, deze persoon die ik zo innig lief heb en bewonder, mij ziet en mij ook lief heeft, dat ik dat, waar ik dat aan te danken heb, of dat ik dat mag zijn, iemand, degene waar jij naar kijkt. Ja. En daar ook jezelf weer aan kunnen laven. Ook weer kunnen voelen, oh ja, dan schrijf ik nog 10 pagina's. Want als dat het is, gezien
17: het
18: worden...
17: Het zegt ook iets over mij.
18: Ja, dan durf ik ook wel naar buiten te treden. Als jij mij kan zien en mij waardeert, dan mag de rest me ook zien. Dan mag ik gezien worden. Mag ik er zijn, ja.
17: Wat voor vriend ben jij?
18: Ik ben een hele zoekende vriend,
17: Zoek je vrienden, is dat
18: wel? Ja, ik heb wel vrienden gezocht. Die heb ik ook al gevonden. Ik denk wel een trouwe vriend. En ik probeer ook wel heel erg op de hoogte te zijn van wat er speelt. Of hoe mijn vrienden zich voelen. En fijne gesprekken aan te gaan. Ik probeer soms ook wel een beetje dan, net iets verder dan het ongemak door te praten. Omdat ik hoop dat een vertrouwen biedt. Maar ik ben ook iemand die vriendschap wel echt aan het ontdekken is de afgelopen jaren. Dat was iets wat het voor mij betekende, of welke plek het in mijn leven zou hebben. Dat heb ik eigenlijk pas de afgelopen jaren. Dat ik denk, oh ja, je kan gewoon soms je dingen bij iemand kwijt. Of je kan ook echt om hulp vragen of zo. Dat is te gek. Je kan ook een band hebben die niet een liefdesrelatie is, maar die wel van een soort zelfde verliefdheid kan zijn. Of van eenzelfde onvoorwaardelijkheid.
17: En denk je dat het gewoon bij ouder worden hoort? Dat je als kind, is het vanzelfsprekend, je wordt vriend, nee, zullen we spelen, en dan is het wel zo'n beetje gebeurd?
18: Ja, dat denk ik. Ik denk dat je bij ouder, dat je dan erachter komt wat dat voor betekenis is. Maar ik denk ook wel dat ik als kind, als kind was mijn grote liefde was gewoon spelen. Ik dacht gewoon op een gegeven moment, dat moet ik doen.
17: Spelen in de zin van
18: Acteren, ja. Spelen bij vrienden. Spelen, ja. Niet spelen bij vriendjes, nee. Dat wou ik gewoon. Dus alle vriendschappen die daar omheen waren, dacht ik, die waren er toch een beetje ondergeschikt aan. Dacht ik, nou, het gaat uiteindelijk om, als ik dan een kinderfeestje heb of een repetitie voor een musical, dan gaat die repetitie voor, want dat is wat ik wil. Dus ik heb mezelf daar denk ik wel een beetje buiten vriendschappen gezet soms. Waar ik achteraf van dacht van, oh shit, maar dan heb je uit die tijd ook eigenlijk nauwelijks mensen over die je kunnen herinneren aan alle andere dingen. Gewoon.
17: Van weet je nog toen we...
18: Ja, weet je nog toen we, of god, op school, ja, wat was jij, brutaal of druk of juist niet? Of gewoon die verhalen, die heb je dan ook, maar ook wederzijds. Gewoon die intimiteit van je jeugd zonder dat het je ouders zijn of je... Ja, dat vind ik dan soms wel jammer.
17: Maar kwam er dan een moment dat je dacht, ja, maar hier moet ik gewoon mee aan de slag?
18: Ja, na de toneelschool eigenlijk. Toen dacht ik, er gaat niet nog een nieuwe school komen. Nee, waar je mensen gewoon tegenkomt. Ja. Dan gaan het alleen maar collega's zijn. En die heb je dan ook maar voor een paar maanden. En als je daar dan heel triest zo achteraan gaat lopen met je vriendenboekje, nou, dat is het ook niet. Dus ik denk, na de toneelschool dacht ik, oh, ik ben zo blij met de mensen om me heen die ik 4 jaar lang heb vertrouwd. Dat is
17: waardevol.
18: Dat is zo waardevol. Ja, en mijn vriendin heeft ook hele goede vrienden die heel dierbaar zijn. Dus ik zag ook dat zij soms, ja, ook dat zij ook met elkaar kunnen praten. En soms ook kunnen zeggen, hey, ik heb je gemist. Of kunnen hun verlangens kunnen uitspreken binnen een vriendschap. Dus ik dacht, oh ja, dat kan dus. Je kan ook nog door een zure appel heen bijten. Dan is het niet gewoon, nou, het is doodgebloed volgens mij, een volgende of zo. Ja, dat heeft me... Nou, dan dacht ik, okay, ik wil bewust mijn vriendschappen onderhouden.
17: Ja, er wordt natuurlijk zeker... Nou, er wordt over mannenvriendschappen natuurlijk vaak gezegd, ja, dat is gewoon allemaal heel oppervlakkig. Er wordt niet gepraat, dat wordt niet gedaan.
18: Ja.
17: En dan komt Joes aan en die wil opeens met me praten.
18: Ja, ja, ja. Ja, ik heb, nou, misschien ik heb wel geluk dat de vrienden die ik heb wel heel erg praters zijn. Ook mensen waarmee ik gewoon gezellig op pad ga. En dan gaan we gewoon wat eten of wat drinken. Of, dus het hoeft niet alleen maar eindeloze gesprekken te zijn. Maar het kan wel, als het nodig is. En ja, dat je dan ook dat je kan van elkaar op de hoogte bent of elkaar wel echt kan zien. Ik heb wel het gevoel dat mijn vrienden me echt zien. En dat ik hun ook echt zie.
17: En hulp vragen?
18: Dat ook soms.
17: Ook soms, nog even oefenen.
18: Nog even oefenen, ja. Ja. Soms dan is het, weet ik niet helemaal hoe, maar dan weet ik wel. Ik weet wel dat als ik het echt zou vragen, dat ze me zouden kunnen helpen. Ja. Dat is soms ook al genoeg.
17: Zeker, ja.
18: Ja.
17: Jan, jij speelt Jan, staat eigenlijk op het punt om carrière te gaan maken. Het gaat allemaal bijna van start.
18: Ja.
17: Hij gaat een boek schrijven, dat is er dan bijna.
18: Ja.
17: Wat natuurlijk een heerlijke fase is.
18: Ja.
17: Heb jij die nog wel eens? Heb je dat elke film opnieuw? Of ben jij al van start gegaan, lang geleden?
18: Oh ja, nee, volop eigenlijk, ja. Ja, ik denk iedere keer als er, ja, met deze film ook wel in het bijzonder, omdat je dan toch voelt van, oh, hier zit een soort stukje in wat ik dan voor mezelf denk te ontdekken in dit script. Iets van schoonheid of van waarde. Waarvan je dan denkt, oh, als ik dat zou kunnen vertellen, of als dat lukt, als dat ons lukt om dat, als we het goed doen, over te brengen, oh, dan kan ik weer, dan komen er weer nieuwe gesprekken. Of dan kan ik op een nieuwe manier een nieuw verhaal vertellen aan de mensen die dan komen kijken. Dus iedere keer voelt het wel weer als een soort spanning van, nou, ik ga me opnieuw voorstellen aan mijn nieuwe klas of zo. Die spanning voelt ook wel als je een nieuwe rol speelt die dan bekeken wordt.
17: En ook op de, want dat is natuurlijk best spannend, maar ook op de frisse, verse manier. Met een zin erin en oh, daar gaan we weer.
18: Ja, ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wel altijd. Ja, tenminste, soms ook wel met dat je denkt, oh, ik weet nog niet hoe ik dit moet gaan doen. Oh nee, oh, de camera staat al aan, maar volgens mij heb ik het nog helemaal niet.
17: En nu hebben ze door dat ik het toch eigenlijk niet kan.
18: Ze hebben het door, ja, precies. De klassieke, ik val door de mand gedachte. Die hoort er ook bij. Maar uiteindelijk is dat toch wel altijd, denk ik, het omslagpunt van bravoure. Dat je denkt, ja nee, we geloven erin. We zijn hier toch met z'n allen. We weten het allemaal niet. Laten we maar gewoon proberen. En dan en dat heeft ook wel met vertrouwen te maken. Ik vind het zo fijn dat ik... Het duurde lang voordat de film gemaakt werd. En ik, volgens mij 2 jaar voordat ik dat we begonnen met draaien, wist ik al dat ik de rol had. Dus ik heb ook lang gewacht totdat we wisten dat we het financieel konden gaan doen. Maar ik ben ook blij dat ik in die tijd ook vertrouwen heb kunnen opbouwen met de regisseur. En dat je ook weet, maar als ik het eng vind om voor de camera te staan, jij vindt het ook eng, want jij hebt dit geschreven. Dit gaat ook heel erg over jou, over wat jij mooi vond en wat waar jij naar verlangt. Of
17: ja, jij laat jezelf hierin ook zien.
18: Ja, laat jezelf hier ook zien. Jij staat hier ook in je blootje. Dus dat, ja, zodra je dat voelt, die uitwisseling van, nou,
17: we staan er samen.
18: Oog om
17: samen.
18: Oog. Ja, dan is het ook weer meteen intiem en heel veilig. Dan voel ik ook van, oké, we kunnen wat leiden of zo op de een of andere manier. Ja, we kunnen wat risico nemen.
17: Je vertelde net dat je het script las en dan steeds naar de muziek luisterde.
18: Ja.
17: Kan je zeggen dat de muziek hier ook gewoon een rol heeft in deze
18: ja,
17: film?
18: Ja, absoluut. De muziek heeft een hele nadrukkelijke stem, denk ik. Ook omdat de muziek is een geweldige acteur, Levan Gelbagyani, die Yuri speelt. Dus zijn lichaam is zijn karakter wordt door hem neergezet. Maar zijn muziek is wat voor de meeste mensen beklijft. De meeste mensen kenden hem niet persoonlijk. Maar die luisteren wel nog steeds zijn muziek. Dus alle muziek die we gebruiken in de film is ook zijn echte opnames van Yuri. En daar zitten ook wel eens dubbelingen in. Dus dan spelen we in de scène dat het zijn laatste concert is in het concertgebouw. En dat die weet, het is eindig, het is voorbij. En dan komt de muziek ook echt uit zijn laatste concert van het concertgebouw. Dus dat is soms... Ja, ik vond het heel bijzonder omdat dat soms ook net zo die hand is die zo door de dimensie van tijd heen reikt. En hopelijk, ja, in ieder geval ons als makers, maar ook het publiek meeneemt naar de authenticiteit die Yuri het waard maakt om over de grenzen van de dood heen te tillen. Dus de muziek is, ja, denk ik, het hart van de film.
17: We hebben een stukje klaargezet, Chopin. Zodat de mensen thuis ook even
18: mooi
17: kunnen horen hoe hij klonk.
18: Heel mooi.

0: Ja, Yuri Yegorov. En je zegt, dit heb ik plat geluisterd.
1: Ja.
0: Helpt dat dan? Doe dat iets voor je rol?
1: Dat weet ik niet. Maar voor mij wel. Ik vond het zelf... Ik denk wel dat je door het te luisteren... Nou ja, je gaat door het veel te luisteren zelf... heel gericht naar die muziek. Die ga je leren kennen. En ook de emoties die bij je oproept. Dus dat is heel fijn.
0: Is het ook een beetje alsof die hand door de tijd heen... dan ook even jou...
1: Ja, ik voel me heel nabij, Yuri. Terwijl ik kende hem 4 jaar geleden helemaal niet. Maar door in dat hoofd te kruipen... En dat allemaal op die muziek te projecteren... de tragiek van zijn leven... de eenzaamheid, maar tegelijkertijd ook de roem... het zoeken naar een soort volkomenheid en zuiverheid in muziek... en schoonheid. Ja, als ik dit hoor, dit is een vrij bombastisch stuk... Dus, ik heb dit stond op nummer 1 in mijn Spotify Wrapped in 2022, denk ik, net toen ik die auditie had gedaan. Ja, dat zit daar allemaal in. Er zit gewoon een zoekende mens in.
0: Ja.
1: Die al die gangen die hij doorgaat in die muziek legt. En de mensen, de luisteraar daarin meeneemt. En zegt, hier is het. Dit is het voor mij om mens te zijn. Het is zoeken. Maar af en toe dan is er lichtheid.
0: Ik geef niet op.
1: Ik geef niet op. En dan donder je weer naar beneden en dan ga ik weer terug. Want dan is er altijd weer die lichtheid. En die eindeloze gangen dol je door... totdat je je laatste noot gevonden hebt. En vaak weer terug bent bij de grondtoon of zo.
0: Bij het allereerste begin, ja.
1: Bij het allereerste begin, ja. Bij de essentie. Ja.
0: Jij speelt ook in de film, of niet?
1: Of ik in de film speel of niet.
0: Ja, ik zie jou achter een piano zitten. Ik hoor Mozart. Waar ben jij?
1: Ik zat weer met spelen.
0: Je speelt ook piano.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Een klein stukje. Ja, ik heb dat wel geleerd. Ik speel een klein stukje Mozart. Ik heb dat wel geleerd, maar op een gegeven moment... in het begin zie je mijn handen. En dan gaat het nog traag. Dan zie je ook dat het mijn handen zijn. En wordt het wat ingewikkelder. Toen heb ik het meer op... richting en kant en gevoel. Zo, nu is de linkerhand, nu de rechter. Maar dan neemt Florian van der Rijden, heet hij, het over.
0: Sympathiek.
1: Onze handen lijken op elkaar.
0: Heel goed.
1: Maar ik heb het wel flink op geoefend. Op dat stukje dat je ziet.
0: Ja. Ja, en wat acteer je dan op zo'n moment?
1: Op dat moment... ik denk dat je altijd... Het leuke is aan muziek, is ook met zingen eigenlijk. We hadden op school, op de toneelschool hadden we ook zanglessen. En zangpresentaties. En dan konden mensen eigenlijk nooit goed liegen. Ze konden nooit goed spelen. Omdat het dan zo kwetsbaar is.
0: Komt zo uit jezelf.
1: En het is toch, als je muziek speelt... ook al ben je niet een professional... maar als er mensen om je heen zijn... en je gaat bij benadering iets proberen te doen... kom je al bij een soort kwetsbaarheid die geen trucjes kan toestaan. Dus ja, je speelt dat je iets probeert, dat je probeert te spelen, dat je probeert iets moois te spelen.
0: Maar ja, je moet ook spelen dat het is voor Jan een... Nou ja, hij laat wel zichzelf zien.
1: Ja, hij laat zichzelf zien. Ja. Hij opent zichzelf. Hij opent dat hij zelf ook piano speelde. Dat heeft hij heel lang verzwegen in de film. Maar ik denk ergens dat wel vanzelf ging. Het was voor mij ook van, nou, nu laat ik mezelf zien in mijn klungeligheid. Want ik had het geoefend, maar sla ik toch de foute noot aan. Of dus ergens was dat grappig. Ik zat wel heel erg te denken van, ik moet daar dan van alles bij spelen. Maar de concentratie van de muziek neemt het dan toch ook weer over.
0: Gewoon overgave.
1: Ja, een beetje.

0: spelen, maar de concentratie van de muziek neemt het dan toch ook weer over.
1: Gewoon overgave.
0: Ja, ja, een beetje wel. Ja, ja, ja.
1: Het is natuurlijk een film gebaseerd op een boek. En wat een boek eigenlijk is, is een soort natuurlijke voice-over. Weet je, ja. Een boek vertelt wat er gedacht wordt.
0: Ja.
1: En dat kan in een film niet.
0: Nee.
1: Je hebt ook niet, het is ook niet dat jij lappe tekst hebt. Er is heel veel wat je woordeloos moet spelen.
0: Ja, ik vind dat Sander is best secuur en subtiel geweest in wat we allemaal wel en niet uitspreken. Ook dingen die er, belangrijke dingen die er gebeuren.
1: Ja, heel veel niet, maar het is ook niet nodig, want je snapt het als kijker precies.
0: Ja.
1: Maar dat vraagt nogal wat van jou, lijkt me.
0: Ja, ik had wel het geluk dat die stem die Jan Brokke in zijn boek is, want hij is degene die het allemaal gezien heeft, maar wel hielp om te weten hoe ik moest kijken naar de situatie. Dus Jan heeft Juri beschreven en zijn concerten, zijn vriendengroep, hoe hij naar die mensen keek. Dus dat schiep ook al een soort binnenwereld voor mij. Van, oh ja, als je daar dan staat, dan denk je dit over die vriendengroep.
1: Dat heb jij dan in je achterhoofd, omdat je het boek hebt gelezen?
0: Ja, ja, ik stel me dan voor hoe hij daar. Ik probeer dan vooral, als ik het boek lees, voor me te zien hoe degene die niet beschreven wordt, namelijk de schrijver, daar in die ruimte staat. En dan denk ik, ja, analyserend, denkend, eindeloos denkend. En kijkend, hoe zien de mensen eruit, hoe zou ik ze beschrijven? Zo, en ik denk ook dat hij zo in het leven staat. In ieder geval in mijn interpretatie. Als iemand die zoekt naar de juiste woorden om het moment te beschrijven. Maar ja, als je de juiste woorden hebt, dan is het moment ook alweer voorbij. En dat ook telkens de confrontatie is met. Net als je de woorden bij elkaar hebt, ben je het alweer kwijt.
1: Ja. Hebben jullie daar gesprekken over op de set of van tevoren? Over dit soort dingen? Van hoe is die man? Hoe kijkt hij? Wat denkt hij?
0: Ja, we hebben wel een beetje gezocht naar een soort timbre of zo. Van wat brengt hij binnen? Want als je alleen maar een kijker bent, nee, dan ben je ook een soort voyeur. Maar het moet ook iets zijn dat Juri krijgt van hem. Dus we hadden wel bedacht van het is een warm iemand. Of het is iemand die Juri ook warmte geeft en bewondering. En verder is het ook een beetje. Hij doet ook veel dingen. Hij maakt ook wel keuzes in de film. Hij is ook stug soms en ook star. En ik denk ook ergens. Nou, niet miskend, maar ook heeft hij even een groot verlangen. Hij wordt niet genoeg gezien. Niet door zijn ouders niet. Niet door uitgevers niet. Er is veel meer in zijn mars dan dat hij.
1: Kijk nou naar me.
0: Kijk nou naar me. Kijk nou. Het is er. Waarom ziet niemand het nog? Dus ik denk dat het belangrijkste was, dat verlangen. Van wanneer worden er nou met de juiste ogen naar me gekeken? Om er ook een beetje achter te komen dat ook alleen maar je eigen ogen kunnen zijn. Je moet met liefde naar jezelf kijken.
1: Altijd.
0: Altijd, ja. Maar ja, begin er maar eens aan. Kom er nog maar eens om.
1: Ja. Heb jij, als jij aan zo'n film werkt, ook dat je denkt, oh, ik hoop dat de kijker dit oppikt, of ik hoop dat de kijker dat ervan meeneemt?
0: Nee, dat niet zo. Nee. Nee. Ik heb vooral de gebieden waar ik zelf in probeer te zoeken. En ja, dan is het ook aan de editor, aan de regisseur. Ik hoop wel dat als wij dingen voelen, als we het lezen en als we het maken, dat de kijker dan ook dingen voelt.
1: Ja, dat is geslaagd.
0: En het loopt heel erg uiteen. Ja, dat is, sommige mensen voelen iets bij het muzikantenleven en die zeggen, oh, wat aangrijpend dat iemand zijn laatste concert gaat doen en dat je dat weet. En de ander zegt, oh, ik moet mijn vader een keer bellen. Dat is nog steeds niet opgelost. Ik moet dat oplossen.
1: Ook een goed idee.
0: Ja, ook een goed idee, ja. Ja.
1: Vannacht zit Joes Brouwers bij mij in de studio. En Joes is acteur. Hij won een Gouden Kalf, speelde in Vakkenfan, in Een Vrouw als Monique en als kind al in Kruimeltje. En vanaf volgende week schittert hij op het witte doek in Juri, een speelfilm over pianist Juri Yegorov, waarin mijn gast, journalist en schrijver Jan Brokke speelt. Ja, je speelde in Kruimeltje, in Oorlogsgeheimen, in Siske de Rat, alles toen je een kind was.
0: Ja.
1: Kindsterretjes hebben een slechte track record als het gaat om gelukkig zijn, hè?
0: Oh ja, oh ja. Ja, dat is waar, ja. Sommigen zitten echt aan de heroïne en zo.
1: Ja.
0: Dat heb ik dan
1: hoe is het
0: niet
1: met je?
0: Ja, gaat

0: Goed, gaat goed, ik ben clean. Nee, dat, niets van dat alles. Maar...
1: Nou, als je zo net vertelt, ja, van als er dan een kinderfeestje was of een repetitie, koos ik de repetitie.
0: Ja.
1: Kwam dat helemaal uit jezelf?
0: Ja, dat kwam helemaal uit mezelf. Ja. Ja, je hebt soms tragische gevallen die zeggen, nee, mijn ouders... Die
1: pushten alles.
0: Die pushten alles. Maar nee, helemaal niet. Het was echt een soort mijn eigen... Ja, ik was gewoon gefixeerd. Ik wou gewoon spelen. Ik wou acteur worden. Dus ik dacht van, dit is gewoon heel belangrijk. En op dat moment zie je daar ook niet echt... Als in, nu zie ik daar de waarde van in. Van gewoon niets doen. Klooien en weet je. Maar nee, toen had ik dat niet... Toen koos ik daar wel zelf voor.
1: Wat voor kind was je?
0: Ik was eerst een heel druk kind. Ik was een stuiterbal. Dus echt all over the place.
1: Weet je dat van jezelf of weet je dat uit de overlevering?
0: Ik weet dat ook uit de overlevering. Een buurman die zei van, ja, god, je haalde het bloed onder mijn nagels. Maar ik kon ook niet echt kwaad op je worden. Maar zo, dus dat, oh ja, grappig. De mensen toch een mening dan hadden over hoe je was. En ik weet ook wel dat ik mocht in groep 1... mocht ik dan één keer in de week met de gitaar van juf Mariette... voor de klas gitaar spelen. Ik kan helemaal geen gitaar spelen. Dus ze hebben daar naar dingen geluisterd. Ik weet niet waar ze naar geluisterd hebben. Maar het mocht om even zo mijn ei kwijt te kunnen. En ja, ik was dan denk ik een heel dramatisch kind. Ik vond alles, ik ervaarde alles heel groot. Een heel blij kind. Maar ook wel zo, als ik dan verliefd was, dan was ik echt smoorverliefd. Echt, oh. Ik was geloofd dat meisjes in groep 3... wel eens uitgemaakt hadden, omdat ze zeiden, ja, mijn moeder vindt dat je te verliefd bent. Of dat ik dan, was ik gewoon helemaal head over heels. Alles was gewoon heel groot en intens. En
1: jij zegt van, nou, dat, zo begon het bij mij. Kan je, dan is het heel makkelijk om te denken, oh ja, en toen ging je toneel spelen.
0: Ja.
1: Je dat daar allemaal kwijt, werd hij wat rustiger.
0: Ja, dat werd het wel een beetje. Nou ja, daarmee heb ik het, denk ik, georganiseerd voor mezelf. Heb ik het of gestructureerd of... Maar ook wel, kreeg ik ook wel de opdracht om discipline te hebben. En geconcentreerd te zijn. Dus ik had in het begin vond ik het nog lastig. Het eerste wat ik deed was Siske de Rat, de musical. Dat was van Joop van den Ende. Dus het was een heel serieus iets.
1: Professioneel, ja.
0: Professioneel. Maar ook in het begin nog wel eens dat ik tijdens een scène... waar ik een jongetje in een weeshuis speelde... Op het podium na 3 keer dat je dat had gespeeld. Hij nog liep te geinen en dacht, oh, dan moesten we schoenen poetsen. En dan deed ik iets geks met die schoenen. En dat iemand wel na afloop echt serieus zei van, dat kan niet. Mensen hebben een kaartje gekocht. Je moet je concentreren, want anders houdt het op. Er wordt wel iets van je verwacht. En dat ik daar wel zo van schrok, dat ik dacht, oh, natuurlijk, ja, ik moet natuurlijk... Ja, dat was zo. En op school ook, want als ik dat wou, als ik wilde spelen, dan verwachten ze ook van, dan moet je wel goede cijfers hebben, want dan kan je soms eerder weg. Dus toen ik denk dat toen de verhouding naar die emotionele oprispingen, dat die toen ook geprofessionaliseerd is. Of dat ik daar toen ook ergens dacht, oké, ik ga nu gewoon...
1: Hoger doel.
0: Een hoger doel, ja. Ja. Tem het een beetje, hou het een beetje bij elkaar, en dan kan je daar kwijt. Of dan kan je daar... Ja.
1: En kan je zeggen dat je je meteen thuis voelde op dat podium?
0: Ik denk het, ja. Ja.
1: En in zo'n groep?
0: En in zo'n groep. Ja, ik denk wel dat ik toen voelde van... Oh, wat leuk, maar gelijkgestemde. Ook al andere kinderen van 8. Die houden van zingen. En die houden van toneelspelen. Of je... Verkleden is dat ook op dat moment. Ja, ik dacht dat. En dan sta je bij samen rond de piano te zingen, stemoefeningen te doen. Ik krijg toch allemaal de kleren te zingen met 15 kinderen. En dan denk ik, oh, geweldig. Wij kunnen voor dit voor eeuwig blijven zingen, want we willen dit toch allemaal.
1: Hier hoor ik thuis.
0: Ja. Ik voelde me wel echt thuis. Ja, van, ach, wat. Ja, dat is zo. Als een vis in het water. Ja.
1: Je vertelde net al even dat je, nou, je hebt vaak soldaat gespeeld.
0: Ja. Ja.
1: Vooral in 3 films. Een dusbetter in Srebrenica, Quo Vadis Aida, in de Oost, in Nederlands-Indië. En ja, ergens ook nog in Zuidwest-Azië voor Do Not Hesitate.
0: Ja, in het Midden-Oosten. Ja, ja.
1: Hoe bereid je je daarop voor?
0: Ja, dat was een.
1: Dat is echt iets heel iets anders dan met z'n allen Siska Drat zingen bij de piano.
0: Ja, dat was echt een totale andere kant. Alhoewel, ja. Nee, ik kwam toen van de toneelschool af en toen kreeg ik toevallig in 1 jaar 3 militaire rollen. 2 hele kleine rollen, waarbij ik een klein aandeel had, maar wel helemaal mee mocht. We draaiden het ook in Indonesië en in Bosnië. Dus dat was ik helemaal ondergedompeld in die wereld. En de andere was een hoofdrol. En dat ging wel echt over een jongen die met altruïstische ambities het leger ingaat.
1: Wil
0: mensen te helpen. Maar daar toch door de omstandigheden paranoia raakt. En dat drijft hem uiteindelijk tot een daad waarvan hij nooit had gedacht dat hij die zou plegen. Hij moordt. Maar ik denk toch achteraf dat de zoektocht naar die jongen ook echt toch een beetje de zoektocht is naar het jongetje dat je bent als je Siska de Rat gaat doen. Siska de Rat moordt ook, trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat is zijde. Maar ergens zo van.
1: Is het dan meer dat wat je net vertelde? Dat je gewoon ergens op zoek gaat naar wat hebben wij gemeen? Wat heeft het karakter met mij?
0: Ja, wat hebben wij gemeen? Ja. Hoe ver zou ik gaan om een ander te willen helpen? En hoe gekwetst zou ik zijn als ik dan verraden word? Voor mijn gevoel. Dus dat is een beetje de situatie in die film. Er is een jongetje en ze komen in conflict met dat jongetje. En hij vertrouwt het jongetje. Hij is niet wantrouwend. Hij wil het jongetje helpen. En ze gijzelen dat jongetje half in de film. En dat jongetje richt een wapen uiteindelijk op hen. Om te ontkomen. Om weg te kunnen vluchten. En dan is hij zo gekrenkt dat het hem tot die moord zet uiteindelijk. Ja, dan is het toch op zoek naar hoe ga ik zelf om met verraad. Met toen ik me verraden voelde. Door vrienden of door mensen om je heen. Dat gif of zo probeer je dan te vinden in jezelf. Als je zo giftig bent. Als je denkt, het kan niet meer. We kunnen niet samen nog in deze wereld verder. Ik heb zoveel pijn, liefdesverdriet bijna, van dat ik jou vertrouwde. En dat probeer je dan zo ver door te denken.
1: Dat je kan schieten.
0: Ja, dat je kan schieten. Ja. Of dat je kan voorstellen dat iemand zou schieten. In alle waanzin. Ja.
1: Hoe is dat om daarheen te gaan?
0: Ik vond dat toen heel akelig. Ja. Het is niet dat ik.
1: Het is niet echt.
0: Het is niet echt. Maar die scène. Ja, ik. Om die te spelen. We filmden op Kreta in een soort vallei. Dus het waaide ook die nacht dat we dat schoten. En de jongen die dat speelde, die speelde dat geweldig. Die moest schreeuwen van de pijn, van de woede, van de blinde woede. Dat het echt aan je oren zeer deed. Zo woest. En het was, gewoon. Hoe halen mensen ooit een trekker over op een ander? Hoe kom je daar? En dat dan toch voorstelbaar maken. Ik vond dat. Ik heb toen achteraf wel. Heb ik daar wel aan gaan teruggedacht. Gewoon aan die situatie. Van ja, dat is dus. Je kan jezelf heel erg gek maken als mens. Er zijn mensen die zichzelf heel erg gek maken. Die hun eigen verdriet zo opkroppen in zichzelf. Zo uitvergroten. Zo niet ventileren. Dat ze ermee aan de haal gaan en tot daden.
1: Ja, dat het explosief wordt.
0: En dat het explosief wordt. En ik denk dat dat ook wel een mannending is. Ik denk dat daar veel dingen over gaan de afgelopen tijd. Of het nou een manosfeer is of mensen die zeggen. Praat met je zoon. Maar dat in een leger helpt dat ook niet. Want daar word je ook opgeleid om te executen. Zeg maar, ja. Als er dreiging is.
1: Ja, je gaat geen vragen stellen.
0: Zo
1: beweeg je.
0: Ja, ja, als er dreiging is en als jij het gevoel hebt dat er dreiging is. Dan 2 keer borst, 1 keer hoofd. Dan weet je dat het voorbij is, zeg maar.
1: Dat is waar je moet schieten.
0: Ja, ja, ja. En dan is het opeens. Dan is een mens ontdaan van alle eigenschappen. En dan is het opeens een target. Of een. Ja, een zo.
1: Ja, je bent dan zelf misschien ook weer ergens wel ontdaan van eigenschappen.
0: En je bent zelf ook ontdaan, ja. Want als de ander geen mens is, dan ben je het zelf ook niet meer. als je de ander niet meer als mens kunt zien, denk ik.
1: Ja, misschien moet je ook wel jezelf niet als mens zien. Ik denk dat je, nou ja, misschien wel gewoon dingen uit moet schakelen.
0: Ja, ja, dat moet ook. Ja, dat is ook. Je kan daar ook niet. Dat is ook. Ik probeer me ook. Het is ook het lastige. Want we zitten ook in een wereld die militariseert. Of waar we ons het onvoorstelbare. Of het nu gaat over de dienstplicht of de oproepplicht. Of hoe ver zou je daarin gaan? Het onvoorstelbare voorstelbaar moeten maken. En om dat te doen, moet je er altijd iets tegenover zetten wat je lief is. Wat je zou willen verdedigen. Waarvoor je door het vuur zou gaan. Dus ik denk vaak ook dat het de liefde voor hetgeen dat je wil beschermen is. Waardoor je jezelf uitschakelt, je gevoel uitschakelt. Ik denk niet dat mensen denken aan hel en verdoemenis als ze tot zulke daden overgaan. Bijvoorbeeld ik denk dat mensen vaak gewoon denken aan een moeder. Als ik die nog maar een keer zie. Of als die nog maar onder ogen kan komen ooit. Als zij nog maar trots op me is. Dat denk ik. Dat mensen uiteindelijk toch daarna verlangen. Ja. Vond ik maar gewoon naar huis. Ja.
1: Naar wat echt waardevol is.
0: Naar wat echt waardevol is, ja.
1: Ja. Je hebt ook een militaire training gedaan voor
0: ja.
1: Zoiets.
0: Ja. Ja, dat twee keer borst, één keer hoofd.
1: Ja, dat heb je niet zelf verzonnen.
0: Nee, dat is niet van Twister of zo. Dat is, we kregen een soort korte opleiding, een soort quick start om van iemand die daar ook geweest was, of die commando was en in Afghanistan geweest was, die daar heel open over was, ook over hoe intens het was geweest voor hem. En ons een soort stoommaaltijd gaf van wat je dan krijgt in zo'n training. Waar je echt over grenzen verleggen. Dus we hebben ook een kip geslacht toen. Dat is niet.
1: Dat is een grens verleggen.
0: Die moesten we een naam geven.
1: En het dan toch doen.
0: Dag mee optrekken. En dan moest Jopie toch eraan geloven. En dat was, we waren gewoon 3 toneelschoolstudenten. Ze dachten allemaal, nee, sorry. Het kan toch niet? Want ze zeiden, ja, maar weet je hoeveel kip je hebt gegeten om aan te komen voor deze rol? En nu staat het voor je en dan, alleen maar als het voor je gedaan wordt. Daar zat ook wel wat in. Maar ja, inderdaad zo van, je over bepaalde dingen heen zetten, ja. Dus het is een hele andere cultuur dan de toneelschoolcultuur, denk ik nu. Waarin ze zeggen, als je voelt dat er een grens is. En het gaat echt te ver, dan moet je het aangeven. Dan moet die openheid er zijn. Dus dat was een heel tegenstrijdig iets.
1: Want je moet ook luisteren.
0: Je moet ook luisteren, je moet ook gewoon handelen. Het gaat niet over, ik voel hem even niet. Zullen we hem opnieuw doen? Ik heb het gevoel dat ik hem. Nee, het is gewoon nu of nooit. Ja, handelen.
1: Als je kijkt naar zo'n legereenheid is natuurlijk een groep. En je hebt het over met z'n allen bij de piano. Dat is ook een groep. En daarbij horen of niet. En hoor ik bij een vriendschap. Ik las het gedicht. Kan je het een gedicht noemen dat jij maakte over je opa's? Die...
0: Oh ja, vroeger. Of mijn opa's vroeger in de mijnen.
1: In de
0: ja.
1: mijnen. Ook dat was zo'n groep. Zo'n kameraadschap. En dat gaat dan naar beneden.
0: Ja, ja. Ja, dat is waar. Ja, kompelschap. Ja.
1: Ja. Want jouw beide opa's werkten in de Limburgse mijnen.
0: Ja, allebei mijnwerkers.
1: En dat stopte?
0: Dat stopte op een gegeven moment. Toen...
1: Voor jouw geboorte waarschijnlijk?
0: Ja, ja, dat stopte ergens in de jaren 70. En toen stonden ze op straat, zeg maar. Maar die verhalen die ze vertelden er nooit veel over. Behalve dat ze nooit meer ondergrond zouden gaan. Allebei niet. Ook niet in een museum, daar hadden ze geen behoefte aan. Maar wel dat vooral de vriendschap die je daar had, ook omdat je in een gevarenzone was. Als er een pijler in elkaar stortte, dan was je iemand gewoon kwijt. Dat gebeurde ook wel eens. Dus dat mensen daar ook oog om oog waren. Vol vertrouwen.
1: Je moet op elkaar kunnen rekenen.
0: Je moet op elkaar kunnen rekenen, ja. Je moet voor elkaar door het vuur gaan. Op de een of andere manier, ja.
1: Dat is allemaal ergens ook wel lekker, toch? Dat soort...
0: Het is wel een verlangen, ja. Het is,
1: gewoon bij iemand, weet je, dat onvoorwaardelijke.
0: Ja, dat is. Ik heb wel eens gedacht, of ik zou soms zo graag een duo willen zijn. In plaats van een dat je gewoon een duo-acteur bent. Dat je altijd samen met de ander ook bent. Dat je, ik vind soms met het spelen ben je zo in je eentje je keuzes aan het maken of aan het overdenken. Dat hadden mijnwerkers niet. Dat hebben militairen ook niet.
1: Nou, jij bent nu voorzitter van de DAF. Academy for Film.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus
0: dat is ook wel de hang naar het collectief ergens.
1: Ja, nou ja. Hoe gaat dat in de filmwereld? Is er kameraadschap?
0: Het is er. Het is er zeker. Maar er is ook veel. Nee, het is ook, iedereen wil zijn film gemaakt krijgen. En iedereen.
1: En er is maar zo weinig geld.
0: Dus er is ook concurrentie. En tegelijkertijd, er zou meer kameraadschap mogen zijn, denk ik. Er zou meer interesse mogen zijn naar het proces van de ander. En naar elkaars werk. En ja, ik denk dat...
1: Is dat concurrentie alleen, waardoor dat niet gebeurt?
0: Ook drukte. Het duurt zo lang. Sander die heeft 17 jaar aan zijn film gewerkt. Dan loop je denk ik over van waar je mee bezig bent. Met je plannen. Dat je ook, soms verlies je ook de ander uit het oog. Omdat het ook... Het is niet voor zoveel mensen weggelegd om een film te maken ieder jaar. Dus er zit ook ergens. Maar ik denk daarom juist kunnen makers elkaar herkennen in waar ze tegenaan lopen.
1: Ja, en
0: voor elkaar juichen als er iets lukt.
1: Ja, we hebben toch al lang geleerd van samen gaat het beter.
0: Ja, samen gaat het beter, ja. En ik denk ook, als er dan een succes is, dan gaat het nooit ten koste van je eigen succes. Voor iedereen komt er een tijd. En als er dan een succes is bij een ander, dat vind ik te gek bij Nederlandse films, als ik ze zie. Ja, dan kan je daar zo trots op zijn. Omdat je dan denkt, nou, dat komt dus voort uit de bodem waar we nu nog op zaaien zelf. Maar laten we die bodem vruchtbaar houden. Door, als er dan een plantje uitkomt, daar met z'n allen de zon op te schijnen.
1: Ja, maar de menselijke aard is toch vaak van, ja, als jij iets hebt, heb ik het niet.
0: Ja, dat klopt niet.
1: De angst voor schaarste.
0: Ja, dat klopt denk ik niet.
1: Ja, of is het voor jou makkelijk praten, want jij komt om in het werk?
0: Als het over werk gaat, misschien. Maar het gaat over meer dan werk. Mensen hebben het met zoveel dingen. Mensen hebben het ook met liefde, met vriendschappen bijvoorbeeld. Met gezien worden. De aandacht voor de ander gaat niet af van jouw aandacht. Ik denk dat uiteindelijk alles begint met liefde en vertrouwen hebben voor jezelf. En daarmee ook weten dat de liefde naar de ander niet ten koste gaat van jezelf.
1: Heb jij dat moeten leren?
0: Ik moet het iedere dag leren, ja. Ik ben ook afgunstig en kritisch. Maar dat is mijn probleem. Dat is nooit het probleem van de ander. Dat mag nooit... Nee, ik denk dat het daarom ook de DAF, het collectief is de training om dat niet te zijn. Om echt nieuwsgierig te blijven naar de ander. En daar altijd de schoonheid in te willen zien. En als die er is, die toe te juichen.
1: Ja, zoals je zei, van dat je als kind opeens merkt van, hé, we zijn allemaal hetzelfde. Dit is mijn groep.
0: Ja, wij zijn hetzelfde.
1: We
0: willen
1: allemaal zingen om die piano.
0: Het is veel leuker om samen te zingen dan in je eentje. Dat is veel leuker. Er is niet zo leuk als samen zingen.
1: Dankjewel, Joes. De speelfilm Jury, met mijn gast van vannacht, Joes Brouwers, draait vanaf volgende week donderdag 15 oktober in de bioscopen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Deze en alle andere afleveringen zijn te vinden in alle podcast-apps. Abonneren kan daar ook en kost niets. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan gaat Ellen in gesprek met schrijfster Elte Rauch. Onder andere over haar nieuwe roman, Johan. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. AVROTROS.
3: Hallo, goedenacht. Ik vind het leuk om wel eventjes vol te beginnen. Sorry, ik moet bij quotes beginnen, maar ja, het staat hier al. Ik ben niet een typische radiovrouw, ik ben een rebel. Dus ik vind wel dat ik de intro ook tot zijn recht moet laten komen op deze manier. Als dat mag. Verder heb ik ooit gezegd, geef het volk hun Iran terug. En God staat op nummer 1 in mijn leven, ook al wordt het als derde quote hier geïntroduceerd. En heel veel DJ's die praten graag, ik luister liever. En dit is het. Dit is het moment dat ik dat ook ga doen. Als dat mag. Dit krijg je dus als ik niet zelf achter de knoppen zit.
4: Haar levensverhaal begint niet achter de microfoon, maar bij een familie die haar thuisland Iran achterliet en in Nederland een nieuw bestaan moest opbouwen. Ja, sorry Tannis, ik moet nog een beetje bijkomen van hoe jij mijn intro eigenlijk soort van hebt gekaapt.
3: Ja, het spijt me. Ik heb er toch wel weer een eigen saus overheen gegooid.
4: Heel fijn. We hebben een uur lang om te praten, dus gooi vooral je saus over dit hele gesprek. Jouw jeugd ging helaas niet zo heel makkelijk. Je werd gepest en je weet als geen ander hoe het voelt om er niet bij te horen. Inmiddels gebruik jij je stem. Tannis, ik praat nu tegen jou eigenlijk.
3: Dat was fijn, ik dacht dat je het tegen een van mijn andere persoonlijkheden had.
4: Inmiddels gebruik jij nu je stem om voor anderen op te komen. Ze spreekt zich openlijk uit tegen pestgedrag en schuwt de confrontatie niet wanneer haar eigen grenzen worden overschreden. En die stem klinkt inmiddels 10 jaar bij de publieke omroep. Van haar eerste stappen in de radiowereld tot haar eigen programma, De Thee van Tannis op NPO Radio 2. Maar na 2 jaar stopt het programma bij Omroep Max. En binnenkort horen wij of ze een nieuw omroep krijgt en of het programma blijft bestaan. Dus het zijn hele spannende tijden voor haar. Van gepest worden naar de radiostudio, over opgroeien tussen twee werelden, buitengesloten worden en je eigen plek opeisen en de kracht van je stem ontdekken. Ik heb zo meteen een supermooi gesprek met Tannis Yahebi.
0: Misha, een echt gesprek met Redouan Aydouarg.
4: Ja, Tannis, je maakt het me niet echt makkelijk.
3: Wat dan?
4: Ik ben helemaal van me apropos.
3: Is dat zo?
4: Ja, joh. Maar dat doe jij wel vaker bij anderen, denk ik.
3: Oh ja?
4: Ja, je luisteraars hebben het ook af en toe zwaar te verduren, of?
3: Nee, dat valt wel mee. Mijn luisteraars en ik zijn wel echt een community.
4: Ja?
3: Ja. Ik heb ook op Instagram heb ik een eigen kanaal. En daar stel ik dan bepaalde vragen in die we dan in het weekend gaan bespreken. En ik zie soms ook echt vaste mensen van de NPO Luister-app die dan ook daar tevoorschijn komen. En ik heb ook echt een band met ze en zij ook met mij.
4: Ja.
3: Dus mijn luisteraars en ik zijn echt heel close met elkaar. Alleen ik deel daar niet zo heel veel over. En vaak heb je dan dat mensen er zijn die soms mij niet zo leuk vinden. En dat springt er dan uit. Terwijl de liefde is veel groter dan die twee haatcomments, bij wijze van die dan ineens they blow up, weet je wel.
4: Ja, maar jij staat er ook wel bekend omdat je graag dingen doet zoals je ze zelf wil doen. Want
3: ja,
4: net zei je bijvoorbeeld, ik ben eigenlijk gewoon gewend om daar te zitten waar jij nu zit. Hoe voelt het om nu aan de andere kant te zitten en mij met alle knopjes te zien werken en te bepalen welk geluidje er nu komt en wanneer we iets instarten, et cetera, et cetera?
3: Ik vind het superleuk om van andere mensen te leren en om te zien hoe andere mensen dezelfde passie op hun manier uitoefenen. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om hier te zitten en naar jou te kijken.
4: Ja.
3: En te luisteren vooral.
4: En denk je af en toe ook mee in het maakproces? Van oké, ik zou nu eigenlijk dit doen, of ik zou het nu op deze manier vragen, of ik zou de intro waarschijnlijk helemaal anders doen?
3: Nou ja, ik heb kennelijk de intro net helemaal anders gedaan, maar ik vond dat eigenlijk wel leuk. Ik denk dat dat toch wel echt de maker is. Want jij zei, ja, ga maar praten. Dan ga je automatisch je eigen ding ervan maken, omdat je een maker bent. Ik denk dat wanneer je helemaal geen radio maakt en dan hier zit en dan helemaal niks ook met social media en zo hebt, dat je dan wel gewoon keurig doet volgens hoe het wordt voorgeschreven.
4: Ja.
3: Want je weet niet beter. En dat is oké.
4: Nee, en inderdaad, je hebt de ruimte om te starten hoe je wil starten. We gaan een uur lang met jou het gesprek voeren. En als jij lekker rebels wil beginnen, doe dat. En niet een typische radiovrouw wil zijn. Wat een quote van jou is, by the way.
3: Ik heb dat ooit gezegd.
4: Ja.
3: En dat was voordat ik de Top 2000 heb mogen presenteren, heb ik 2 jaar achter elkaar gedaan. En toen was ik net begonnen bij NPO Radio 2. En ik heb dat toen meer als introductie van, ik durf het een en ander, maar ik kan ook wel gewoon, tussen aanhalingstekens, typische radio maken. In de zin van, ik werk bij een muziekstation, ik hou van muziek, ik ben gek op muziek. Ik vind het superleuk om dingen over artiesten te vertellen. Maar ik vind het ook belangrijk dat we onze maatschappelijke bestaan en wat er op de wereld speelt, dat we dat ook kort durven te vertellen. En ik denk dat dat iets is wat mij dan niet zo'n typische radiovrouw bij NPO Radio 2 dan maakt. Omdat misschien veel mensen dat niet durven, denk ik. Ik denk dat dat het is. Of eerder een ander platform kiezen om het over zulke dingen te hebben.
4: En jij doet dan iets meer, je bent dan iets meer rebels. Maar laten we even gaan naar die typische radiovrouw.
3: Ja.
4: Kan je die even omschrijven? Wat is in jouw hoofd, vanuit jouw point of view, die typische radiovrouw?
3: Ik denk niet eens dat het is een typische radiovrouw, maar een typische radiomaker. In de zin van, wanneer je bij een muziekstation werkt, hè, dan heb ik het niet over NPO Radio 1, maar echt over een muziekstation. Dat je daar zit, je vertelt dingen over artiesten, je draait de muziek, je maakt 1 of 2 grappen en je gaat weer door. Maar ik heb zoiets van, ik wil niet als behang herinnerd worden als ik er op een dag niet meer ben. Kijk maar naar Frits Spits, is gewoon echt een legende. En Frits Spits staat er ook echt om bekend dat hij een warm mens is en dat hij met mensen goed contact maakt. En ik wil later, als ik een keer geen radio meer maak, en dan ben ik heel oud, denk ik, dat er dan wordt gezegd, zij kwam altijd op voor mensen, voor dieren. Zij durfde dingen te vertellen over wat op de wereld speelt. En af en toe vertelde ze iets over haar non-existing liefdesleven. En we hebben ook met haar gelachen. En we hebben ook gewoon over muziek kunnen praten. Gewoon alles.
4: Mm.
3: Die vriendin. Dat is hoe ik herinnerd wil worden. Dat is ook de manier hoe ik radio het liefst maak. Ik wil radio maken waar ik zelf ook naar zou luisteren. Als ik midden in de nacht soms ziek ben of me niet fijn voel, dan zet ik de radio aan om niet alleen te zijn. En muziek geeft je sowieso al een knuffel. Maar hoe tof is het als er dan ook een DJ zit die met je praat. Met jou als mens.
4: Wanneer kwam jij tot deze realisatie? Wanneer dacht je, ik moet anders zijn. En ik wil anders zijn. En ik kan anders zijn. Wanneer ben je dat gaan omarmen en ook echt bewust gaan inzetten?
3: Ik denk dat het er altijd al in zat. Ik heb niet altijd de ruimte gehad, vind ik, om anders te kunnen zijn. Er werd natuurlijk aan het begin van mijn carrière wel een beetje gestuurd.
4: Waar was dat?
5: Nou ja, ik heb bij NPO 3FM gezeten. Ik heb bij Phonics gezeten. En nu dan bij NPO Radio 2. Ik heb bij ZA Radio radio gemaakt. Habbo Hotel. Ik heb heel veel soorten radio gemaakt.
4: Habbo Hotel?
5: Ja joh, daar is het begonnen in mijn slaapkamer. Where the magic happens. Radio.
4: Dat spel waar je een hotel hebt en meubels
5: ja,
4: en zo.
5: Ja, daar heb je dus ook online radio van.
4: Nee, en jij was daar de radiopresentator.
5: Ja, daar is het begonnen. En toen zeiden mensen, als je dit serieus neemt, dan kan het nog eens goed gaan. Dus had ik voor de grap een weerbericht gestuurd naar Slam. En Slam stond er onbekend destijds dat ze nooit een reactie stuurde op demo's, maar ik werd afgewezen. En dat vond ik zo cool dat ik wel een reactie kreeg, al was het een afwijzing, dat ik gewoon door ben gegaan. En toen had ik uiteindelijk bij Campus een demo gestuurd en toen zeiden ze van ja, we horen wel potentie. Ga maar eerst even naar een lokale omroep en stuur dan weer wat. En dat heb ik toen gedaan. En toen mocht ik op de koffie komen. En wat ik daarmee wil zeggen is, ik heb alles wat ik heb geleerd, heb ik wel bij Campus geleerd. Maar er waren ook, ik wil wel eerlijk zeggen, er waren ook momenten dat er een beetje te veel gestuurd werd van, ja, maar misschien moet je iets grappiger doen. Misschien moet je weer eerder dit doen. En als je beginnende bent, dan ga je daar heel erg in mee. Want je wil een plek op de radio. Dit is je passie en je wil dat doen. Dus er waren ook momenten dat ik niet echt trots was op wat ik heb gemaakt. Maar uiteindelijk bij Phonics zat daar toen Jason. Ik wil hem wel echt die props daarvoor geven. En hij zat tegenover mij. En hij zei toen, dat was mijn eindredacteur destijds. Die zei toen tegen mij, weet je wanneer jij op je leukst bent? Wanneer je jezelf bent. En toen zei ik, ja, dat probeer ik. Maar ik vind het zo moeilijk om dat te mogen zijn. Hij zegt, bij deze carte blanche, je mag het doen.
4: Wauw.
5: En toen begon het. Ja. En daarin is het stijgende lijn ontstaan. En vooral ook in de coronapandemie. Dan keer je terug in jezelf. Ik merk dat toen mijn piek ontstond van, vind ik zelf dan, hè, van maken en je fijn voelen achter de microfoon. En zodoende heb ik dat verder voortgezet. Toen bij NPO Radio 2 ben ik op de koffie gevraagd. De eerste keer heb ik nee gezegd.
4: En waarom denk je dat je op de koffie bent gevraagd? Was het doordat je juist jezelf kon zijn achter de microfoon en dat je je echte tandas liet zien? Zagen ze de authenticiteit in jou?
5: Dat, maar ook de liefde voor muziek. Oh, en dat maakt me dan weer wel een typische radiomaker. Ik heb liefde voor muziek. Ik heb interesse in mensen, in artiesten, in alles wat daarachter komt kijken. Ik ben heel erg into teksten van artiesten. Ik vind dat vooral heel erg leuk om dat verder te bestuderen en dergelijke. Dus die eerste keer zei ik, ja, maar ik vind het spannend. Ik vind van niks veel te leuk en dat wordt hem niet. En de tweede keer werd er tegen mij gezegd, maar waar zie jij jezelf? En toen zei ik van, ja, ik heb een avondprogramma bij Van Niks. Het gaat fucking goed. Sorry, mag ik dat zeggen?
4: Jij mag alles.
5: Ik mag het, hè? Ik ben toch netjes. Ik vind als je te gast bent, moet je ook aanpassen. Nou, en dat deed ik. Maar op een gegeven moment werd er gezegd, ja, wat is jouw ambitie? Toen zei ik, kijk, ik wil wel groter worden. En toen werd er gezegd, ja, maar waar kan je groter worden dan bij een van de grootste stations van Nederland, waar je tussen al deze grote namen mag werken en waarin deze mensen jou als familie kunnen ontvangen en jou kunnen helpen. En toen ging ik bij mezelf na van, ik merkte dat ik bij Phonics, ik hou van Phonics en ik nog steeds hou ik echt heel veel van Phonics. Maar ik merkte dat ik daar dan samen met Fernando destijds, en niks ten nadele van de rest, maar toen was het van, oh, nu ben jij een van de mensen die hier het langst zit. Mm. Weet je wel? En toen was het van, oh, en nu ben ik omringd door allemaal mensen die toen ik nog niet eens geboren was radio maakten. Ja. En die hebben mij ook echt, Jeroen van Inkel, shout-out naar hem, hij help mij gewoon als vriend, als radiovriend. En dan denk ik, ik mag gewoon met Jeroen van Inkel mag ik sparren over radio. Ik vind dat gewoon heel erg gaaf.
4: Was dat je droom geweest als Habbo Hotel radiopresentator?
5: Nee, helemaal niet. Ik deed het gewoon echt voor de grap. En ik vond het zo leuk om gewoon radio te maken. Maar op een gegeven moment zeiden mensen, je moet gewoon even een keer wat serieuzer. Probeer het nou gewoon bij een groot station. Zeg ik, ja, maar waarom? Ja, maar waarom niet? En zo is het echt begonnen.
4: Jij kreeg een belletje. Hoe kwam dat binnen?
5: Ik werd heel blij.
4: Ja?
5: Ja, het is toch wel cool om dan van mensen die dan in die wereld zitten te horen van, je hebt potentie. Je hebt potentie om uit je slaapkamer te komen. Bij lokale omroep, bij ZA Radio ging het ook echt best wel goed. En dat daar iets in gehoord werd van, jij kan nog wel eens wel de volgende lichting zijn. Ja, dat vond ik echt heel cool. Maar het was wel, en dit is iets wat heel veel mensen misschien te weinig over mij weten, omdat ik het er nooit echt over heb gehad. Heel veel mensen die vinden het leuk om je in een hokje te zetten van, oh, je bent een biculturele vrouw en daarom heb jij je plek gekregen. Nee, ik heb keihard moeten knokken voor mijn plek. Ik heb kapot veel vlieguren moeten maken. Ik heb soms gehuild achter het mengpaneel, omdat ik het gewoon allemaal eventjes niet meer begreep. Maar ook omdat ik gewoon de perfecte spreek elke keer wilde hebben en omdat ik zoveel passie had en heb voor het vak. En dat is een reden waarom ik er zit waar ik zit. Niet omdat het me gegeven is, omdat ik toevallig een leuke babbel heb.
4: Maar wie zegt dan dat jij dat plekje gekregen hebt vanwege je biculturele achtergrond en het feit dat je vrouw bent. Wie zegt dat er positieve discriminatie is in Hilversum?
5: Nou ja, het zijn altijd de random user names die dat doen. Zonder profielfoto.
4: Je hebt het over op social media.
5: Ja, en weet je, het is oké. Nou, het is niet oké, maar het bestaat. Niet iedereen die moet jou hebben. Maar ik vind dan inderdaad, zeg dan iets over, die heb je ook. Dat mensen zeggen, gaan ze citeren wat ik allemaal heb gezegd. En nu mag ik haar niet, prima. Ik heb liever dat je iets van de inhoud vindt, dan dat je zegt, zij heeft die plek gewoon, dat is niet zo.
4: Ja. En doet het pijn als je toch wel van mensen hoort dat ze denken dat je je plek niet hebt verdiend, maar dat je je plek hebt gekregen?
5: Ja, omdat ik wel echt met heel veel passie mijn programma's vanaf het begin tot aan nu heb gemaakt en maak. Pijn, ik lig er niet wakker van. Ik ben wel iemand die dan erop reageert, nou, gekregen. Weet je wel, dat is het niet. Dat zal nooit zo zijn. Dat kan niet. Je moet, als je iets wil, dan moet je daar keihard voor werken. Openstaan voor feedback. Openstaan voor ontwikkeling. Leergierig zijn. Dat is hetzelfde. En het vooral leuk vinden.
4: Je zit nu in een spannende periode. Omroep Max die gaat stoppen met jou. Je weet nog niet naar welke omroep je gaat. Dat zou vandaag bekendgemaakt worden, maar dat is uitgesteld.
5: Ja.
4: Waarom, als het zo goed gaat met het programma, waarom moet het verhuizen naar een andere omroep?
5: Nou ja, ik denk dat dat mede komt ook door de bezuinigingen. Dat is ook echt wat er ook over bekend is gemaakt. Mijn toekomst is wel zeker. Ik blijf gewoon de thee van Tannis maken tussen 6 en 9 op zaterdag en zondagochtend. Dit was geen zelfpromotie overigens, maar ik denk voor de mensen die nu luisteren en denken, wat doet zij nou eigenlijk nu? maar het is voor een andere omroep inderdaad. Dat is allemaal gewoon al geregeld. Alleen ik mag daar nog geen uitspraken over doen. En vanaf volgende week
4: naar
5: wordt...
4: Naar welke omroep ga je?
5: Ik mag daar nog geen uitspraken over doen.
4: Oh, maar je weet het wel?
5: Ja, ik weet het wel.
4: Je weet het wel.
5: Ja, maar
4: is
5: ook geen geheim. Maar dat was al begin van het jaar ergens of zo, werd daar al iets over gezegd. En toen zeiden mensen, ze gaat stoppen. Maar als je iets leest, lees dan het hele artikel. Er stond, ze heeft onderdak bij een andere omroep.
4: Oké, maar het zou vandaag bekendgemaakt worden. Dat is nog steeds niet het geval.
5: Nou ja, publiekelijk is het niet bekendgemaakt. Ja, okay. Maar intern weet bijna iedereen het al.
4: Oké, maar ik wil wel weten waar je naartoe gaat voordat het publiekelijk gemaakt wordt.
5: Ik ga naar een omroep die er al is. Bij Radio 2.
4: Oké, ja, nee, dat kan ik ze allemaal...
5: Weet je wat het ding
4: nog
5: is? Ik ben helemaal niet zo van de... Oh, en de media nieuws. En als het... Ja, ik rebels inderdaad. Ik kan het gewoon zeggen. Maar ik vind het gewoon niet zo chique naar de nieuwe werkgever.
4: Oké, nou, zometeen... als we naar de muziek gaan, dan vertel je het mij gewoon.
5: Ja, je bent mijn collega. Dus in principe ben jij ook intern. Kan gewoon.
4: Hey, we hebben hier bij Misha het voortgangsgesprek. Dus laten we dat ook gewoon gaan houden. Ik heb 2 punten. Positief en een verbeterpunt.
5: Voor mij?
4: Voor jou.
5: Oh, spannend.
4: Ja, door ChatGPT samengesteld.
5: Nee, je liegt. Minder
4: spannend.
5: Heb je dat echt gedaan?
4: Ja, dit is onderdeel van ons programma.
5: Dit bedoelen ze dus met je hebt je plek gekregen.
4: Ik weet niet wat je bedoelt, maar ik lag gewoon keihard mee. Okay. Tannis Yahebi onderscheidt zich doordat ze oprecht geïnteresseerd is in haar luisteraars. Veelzijdig is als radiomaker en haar mediacarrière koppelt aan maatschappelijke betrokkenheid.
5: Dit zegt ChatGPT.
4: Oké,
5: shout-out naar ChatGPT.
4: Oh, wat dacht je dan?
5: Ik dacht, oh, jij hebt dit nu wel echt zelf gemaakt, maar nee dus.
4: Nee.
5: Je maakte geen grap, je hebt dit echt door chat. Waarom doe je dat?
4: Dit is onderdeel van het programma.
5: Oh, okay,
4: namelijk, wat zegt het algoritme over Tannis?
5: Oh, wat cool. Oké.
4: Ja. Ja. Dus, heb je überhaupt wel meegekregen wat ik zei?
5: Ja.
4: Ja, oké. Okay. En hoe vind je dit?
5: Lief?
4: Ja?
5: Ja, shout-out naar AI.
4: Je vindt het belangrijk om geïnteresseerd te zijn in je eigen luisteraars?
5: Klopt.
4: Is dat ook een manier waarop jij dan je eigen programma kunt versterken?
5: Ik zet het niet in als tool. Je bent geïnteresseerd of je bent het niet. En ik ben het gewoon. En aan het begin van dit gesprek zei je ook van... hoe heb je dat dan geïmplementeerd? Iets in die trant, hoor, niet precies in die woorden. Maar het is gewoon natuurlijk. Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen.
4: En die maatschappelijke betrokkenheid... heeft dat ook te maken met hoe jij vroeger je jeugd hebt doorgebracht? Namelijk, je bent best wel vaak gepest... En je komt nu op voor mensen die gepest worden, pestgedrag. Die maatschappelijke betrokkenheid, komt dat uit de kleinere Tannis, de jongere Tannis?
5: Mijn ambitie was altijd om psycholoog te worden. En ik heb een HBO-studie gedaan. En dat was mede doordat ik inderdaad heel vervelende ervaringen heb gehad als kind, maar ook als volwassene. En daarom wilde ik heel graag mensen helpen. En het zou kunnen zijn dat dat nu ook een onderdeel is van mij, waardoor je bent jezelf op de radio. Dus dan wil je dat automatisch ook dan echt doen voor een ander.
6: Mm.
5: Dus om antwoord te geven op je vraag, ik denk dat mijn verleden wel een rol heeft gespeeld op hoe ik nu ben als persoon, maar ook als maker.
4: ChatGPT heeft je zojuist best wel een compliment gegeven, namelijk de positieve punten. We gaan zo meteen naar de verbeterpunten, maar ik wil wel weten, aangezien je zo nauw bent met je luisteraars, wat is het compliment dat jou echt is bijgebleven?
5: Ik wil echt niet. Ik haat het om lieve comments en zo bespreekbaar te maken, maar ik kan je wel vertellen dat luisteraars zijn altijd lief voor mij. Ik was een week geleden was ik ziek op de radio. En ik kreeg zoveel lieve DM's, ongeruste mensen. Chocolade werd er gestuurd naar de studio. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik denk dat een heel belangrijk punt, wat ik wel heel graag wil zeggen over sommige luisteraars, is dat er mensen tussen zitten die met bepaalde eenzaamheid kampen. Sommige mensen hebben zelfs suïcidale gedachten. Mocht jij er ook mee kampen, dan kan je altijd 113 volledig vrijblijvend benaderen. En er zijn serieus 3 mensen geweest die hebben gezegd, doordat jij er was op dat moment, heb ik het niet gedaan.
4: Wauw.
5: En ik heb dit hier nooit over gehad op de radio.
4: Ik krijg gewoon kippenvel.
5: Ja, ik word zelf ook emotioneel als ik eraan denk. Dan denk ik, wow. Dat is de impact niet van mij, maar van radio, van muziek, van er zijn voor iemand. Dus complimenten wil ik achterwege laten. Het feit dat mensen willen zijn en kunnen zijn. Ik zie sommige van die mensen ook op afstand echt bloeien.
6: Mm-hmm.
5: En dat laten ze soms ook weten.
4: Maar je zegt net dat het niet een compliment naar jou is, maar ergens is het ook wel echt door jou.
5: Ik wil dat niet op mezelf betrekken.
4: Waarom niet? Want het komt vanuit jou.
5: Ja, maar ik zie dat dan altijd als het komt door het station waar we werken, dat we elkaar op die manier hebben gevonden.
4: Dat zijn de tools.
5: Oké. Als jij het zegt. Als jij het zegt. Ja, ik vind dat moeilijk.
4: Maar je bent waarschijnlijk ook heel erg humble. Ik denk zodra jij deze 3 mensen een berichtje stuurt van hoe komt het dat je het toch niet hebt gedaan? Ik denk dat ze sowieso allemaal zullen reageren met dat jij de reden bent.
5: Het is zo mooi om via die NPO-luisterapp waar die berichten in komen, met mensen in contact te kunnen staan. En ik stuur iedereen een bericht. Er was zelfs een tijd dat mensen zeiden, is dit AI? En zegt, nee, ik typ dit bericht naar jou, ik zie jou. En vaak zijn het ook de bemoedigende verhalen die ik vertel. Ik vind het heel erg leuk om te duiken in verschillende theorieën en dat te vertellen op de radio, waardoor mensen levenslust krijgen, doordat ze dat ene ding hebben gehoord in de show. Mm. En daarom, terugkomend op die quote, niet per se een typische radiomaker en een rebel, maar ergens ook gewoon een mens die af en toe ook bepaalde wijsheden die ik niet allemaal zelf heb ontwikkeld, maar wel graag de messenger, de boodschapper ervan wil zijn, vertel aan mensen dat ze denken, oh ja, inderdaad. En natuurlijk ook, ergens heb je misschien ook wel een punt dat ik zeg, ja, ik ben gepest, ik heb heel veel meegemaakt, ik ga ook door bepaalde dieptepunten in het leven, maar even zijn er nog. En ik denk dat soms mensen het ook nodig hebben om iemand tegenover ze te hebben die ook imperfect is. En imperfectie is mooi. Het maakt ons mens.
4: En dan gaan we nu naar de verbeterpunten, Tanas.
5: Wordt het leuk.
4: Nu wordt er met vuur gegooid. Tanas Yahebi zou zich verder kunnen ontwikkelen door minder streng voor zichzelf te zijn, haar uitgesproken stijl te combineren met voldoende nuance en haar talent verder uit te bouwen richting langere inhoudelijke interviews en televisie.
5: Oh. Oké.
4: Ja.
5: Mag ik reageren hierop?
4: Tuurlijk, zeker weten.
5: Ik vind dat ik best genuanceerd ben. Ik probeer altijd, ook als ik iets vertel en er komt dan wat binnen van ja maar, en dan ga ik toch weer even nadenken en dan kom ik erop terug en zeg ja, dat klopt. Ik hou van nadenken voordat ik praat, geloof het of niet. Ik weet dat er met nu mensen luisteren en denken, echt waar, denk jij na? Ja, er wordt echt nagedacht. Langere gesprekken. Ja, het is moeilijk op een muziek. Misschien moet ik ook solliciteren erbij, bij Radio 1. Ik zou dat ook wel gaaf vinden hoor. Langer kunnen praten met mensen.
4: Ja,
5: ik vind het cool. Ja, het is leuk. Maar ik vind het ook wel weer leuk om mensen te spreken en dan binnen 3,5 minuut bewijzen van toch een goed verhaal neer te zetten van een ander.
4: Ja, ja, dat is inderdaad een hele leuke. Waar zou jouw voorkeur naar uitgaan?
5: Ik vind allebei mooi. Omdat ik ook podcasts heb gemaakt, vind ik allebei wel zijn charmes hebben.
4: En er staat ook verder uitbouwen richting televisie. Ik zou denken, jij met je ervaring, met je connecties, ik had je al waarschijnlijk eerder op televisie kunnen zien, willen zien.
5: Ik heb geen tv-connecties hoor.
4: Nou, als je hier rondloopt, dan komt het wel vanzelf naar je toe.
5: Oh ja? Ja. Moet ik bij de tv-afdeling zijn?
4: Nee, maar ze zie je.
5: Ja, ik weet niet. Ik heb dus het gevoel dat ik niet echt gezien word. En tegelijkertijd voel ik me dan weer wel gezien. Maar ja, ik zou het wel heel tof vinden. Ik heb altijd wel gezegd dat ik heel graag ook een talkshow zou willen doen.
4: Op tv?
5: Ja.
4: En wat voor talkshow zou dat dan moeten zijn?
5: Ik denk een verlengde van wat ik nu aan het doen ben op de radio. Ik denk dat er heel veel potentie zit om diverse maatschappelijke onderwerpen te belichten. Wijsheden te belichten. En iemand daar neer te zetten die ook gasten durft uit te nodigen. Die een keer echt meteen zeggen waar dingen op staan. Soms kijk je op tv en dan merk je dat ze bepaalde mensen uitnodigen. Dat je denkt, waarom moet het zo lang? Na een jaar hoor je dan ineens dat ze iemand uitnodigen met een andere mening. Waarom is iedereen zo voorzichtig?
4: Mm-hmm.
5: Die connecties heb ik dan weer wel, omdat ik zo ontzettend veel mensen in mijn radiocarrière heb gesproken. Dan zou ik wel gewoon eerder mensen kunnen plukken die ik waarvan ik vind, kom jij maar ook te gast op tv. Ja,
4: maar dan blijf je toch wel weer in die veilige zone. Zou je bijvoorbeeld ook totaal wat anders kunnen doen op televisie?
5: Ja, ik zou het echt leuk vinden. Mag ik gewoon dingen zeggen nu?
4: Vrij uit.
5: Oké. Ik zou het oprecht tof vinden als een Netflix of een Prime of een Videoland, als ze dan een host hebben voor een Love Island, Temptation Island of Love is Blind. Geweldig, ik kijk dat nu. Denk ik, shout-out naar de presentatoren die dat nu doen hoor. Soms denk ik, heb je niet wel een andere saus nodig? Af en toe gewoon een beetje. Ik hou van Monica Geuze, maar misschien wil Monica Geuze
4: een beetje in die reality branch.
5: Ja, misschien wil zij gewoon even in alle rust een keer een tomatenpuree opeten. En dan Monica, als je een pauze wil, dan shout-out naar haar sowieso.
4: Ik hoor dat jij veel tijd doorbrengt op social media.
5: Sowieso, ja. Mocht je het gemist hebben, Monica Geuze is een heel groot persoon hier op social media. Ze is een alleskunner, een fantastisch mens. En ze vindt tomatenpuree gewoon zo lepelen heerlijk. Maar één ding wat ik wel wil zeggen in het kader van nuance. Ik zal nooit een andermans baan willen. Ik zeg alleen, als er meer ruimte is, dan zou ik mijn hand wel opsteken. Ja. Maar ik zal nooit een ander zijn plek willen. Ik wil echt, dat zou ik nooit willen. Echt niet. Ja.
4: Oké, nou goed. Dus als presentator voor een reality soap, serie, whatever.
5: Dat in het kader van andere dingen zou ik dat echt geweldig vinden, ja.
4: We gaan even terug naar jouw jeugd.

0: Ja, de echte muziekkenners horen Miley Cyrus, maar wij denken aan Hannah Montana. Best of both worlds. Dit is het geluid van jouw jeugd.
1: Ik hou van Miley Cyrus. Heb altijd al van haar gehouden. Dit jaar had ze ook een special, een Hannah Montana special, die je dan kon kijken. Vond het veel te kort. Ik dacht, is dit het? Is dit waar we al die tijd op hebben gewacht? Maar ze had gezegd dat ze dat heel spontaan had bedacht. En ooit gewoon een keer eruit had gevloept, gewoon tijdens een interview. En toen moesten ze ineens een special gaan maken. Wow. Een anniversary special. En toen kwam het dus. Dus ik snap wel dat ze dat spontaan heeft gedaan. Maar ja, dat is echt mijn jeugd, joh.
0: Ja.
1: Hannah Montana.
0: Wat voor beelden flitsen er nu door je? Na het beluisteren van dit fragment.
1: Ik zie een Thanos voor me die van school kwam en ging racen naar huis omdat ze Hannah Montana aan wilde zetten op tv. En dan kreeg ik van mijn moeder, toen had ik nog vlees, ben nu vegetariër, een broodje sujuk, een tosti sujuk. Dat is, mocht je het niet kennen, is dat Turkse worst waar heel veel knoflook in zit.
0: Dus mis je dat niet als vegetariër?
1: Soms wel, ja. Maar ze hebben dus vegan sujuk, maar dan moet je voor naar Duitsland.
0: Dat is nep. Ik geloof
1: daarom. Heb je die gegeten dan?
0: Nee, maar even serieus. Vlees is vlees.
1: Ik hoor je, weet je wat het is? Ik vind dat soms vlees ook gemaakt wordt door de kruiden. Dus ja, okay. Ik wil die vegan sujuk wel eens een keertje proberen met tarwe eiwit.
0: Hier heb je een punt, inderdaad. Sujuk is wel echt een kruidenbom met knoflook.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar goed, die
1: dat
0: tosti,
1: zie ik dus voor me.
0: Die tosti kreeg je van je moeder.
1: Ja, en dan ging ik echt zitten en ernaar kijken. En wat ik zo bijzonder vond aan haar is dat ze ergens een heel normaal meisje was. En dan... toen was ze niet heel erg geliefd, ook als persoon. Maar op het podium, toen ze haar pruik opdeed en Hannah Montana werd... toen vond iedereen haar ineens wel geweldig voor haar talent. En ik denk dat de reden waarom ik zo erg me... die show zo leuk vond... juist vanwege het deel was van dat er heel veel mensen op haar school haar niet leuk vonden. En dat ze maar twee vrienden had en dat ze ook een meisje was... dat verliefd werd dat stukje resoneerde met mij.
0: Ja, daarmee kon jij je dus identificeren.
1: Dan werd ze die Hannah Montana. En ik had op een gegeven moment een fase in mijn leven... dat kwam social media. Ik ben een zillennial. Dat is laatst op het nieuws geweest, dat er zillennials
0: een
1: zijn.
0: Een zillennial?
1: 1995. Dan ben je dus niet helemaal een millennial. Maar dan ben je ook geen Gen Z. Dus dan ben je een zillennial.
0: Een soort van een bufferzone tussen Gen Z.
1: Ik vind dat al past, hoor.
0: En
1: ben een beetje allebei. Ik ben heel nostalgisch, maar ik vind af en toe ook... dat ik een beetje Gen Z-coded ben. Alleen iemand die...
0: Wat maakt jou Gen Z-coded?
1: Heel erg op de hoogte van trends. En ik ben 31, geen geheim... Ik heb gehoord dat hier gasten waren die het wel een regeitje. Maar tegelijkertijd ook wel heel erg jong. Van geest.
0: Ik dus ben van 88. Ben ik dan ook zo'n...
1: Nee, jij bent wel echt een millennial.
0: Nee, maar ik voel me wel een zillennial.
1: Oké, dan identificeer je als Gen Z. Kan.
0: Ja, oké. Okay,
1: tegenwoordig
0: goed.
1: Kan alles.
0: Nee, inderdaad. Maar je zei ook...
1: Ja, dat social media kwam.
0: Ja.
1: En toen was er een fase dat ik online heel erg geliefd werd. Ik stond op een gegeven moment... ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om te vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik stond op een gegeven moment in de top 3 van Nederland van de populairste mensen op Twitter.
0: Wat?
1: Destijds. Ja, de X van nu. Ja, ja, en daar stond toen...
0: Jij stond er in de top 3?
1: Ja, en er was ook KitKit stond er ook in. En Defano Holwijn, die kennen de meeste mensen ook.
0: Maar hij
1: die
0: was toch KitKit?
1: Nee.
0: Defano Holwijn.
1: Dan had je er nog één. Nou ja, ik weet het allemaal niet meer zo goed. Ik weet de usernames echt niet. Ja, maar sorry, Defano.
0: Dit is zo lang geleden ook.
1: Heel lang geleden. Maar er was nog een gast. Ik weet niet meer hoe die heet.
0: Ja.
1: Maar die stond er ook in. En Defano stond erin. Ik stond er ook in. En toen ontdekte ik, er zijn dus mensen buiten mijn school om. En mijn omgeving die mij wel aardig vinden, weet je. Dus dat vond ik zo cool dat ik populair was op Twitter.
0: En waar groeide je op?
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. Dus jij was een beetje de Hannah Montana van Amsterdam.
1: Dus toen dacht ik al helemaal. Kijk nou, op school ben ik Miley Cyrus. En op Twitter ben ik Hannah Montana.
0: Keihard.
1: Ja.
0: Heel vet. Maar daarnaast vertelde je ook dat je moeder ook het geluid is van jouw jeugd.
1: 100%.
0: Dat vertelde je me voor de uitzending. Alleen we hebben niet echt geluidsfragmenten van je moeder. Maar die spreekt alles in Farsi.
1: Ja, dus alles wat je dan hoort zou dan... dat is de taal die ze onder andere hoofdtaal die ze in Iran spreken.
0: Maar wat is dan het geluid van jouw moeder? Kun je dat nadoen?
1: Nou, ik denk dat... Sorry, mam. Maar een van de dingen was dan altijd... Tanas! Omdat ik dan te lang buiten aan het knikkeren was met jongens. Ik was echt aan het knikkeren. Tegenwoordig op straat zeggen ze, jij was knikkeren aan het knikkeren met jongens. Dat betekent iets anders. Maar ik was echt aan het knikkeren met jongens.
0: Je was echt aan het vagen met uppies en alles erop en eraan.
1: Ja, joh, ik had dus altijd...
0: Bonken.
1: Ja, ik heb bonken. Wil je met mij knikkeren? Ik heb echt geknikkerd. Dit is echt geen iets anders wat ik bedoel. Maar ze had echt zoiets van, kom naar huis. Ga je huiswerk doen? Wat ben je aan het knikkeren? Ja. Dat is onder andere. Maar dat is niet de reden waarom ik heb gezegd dat het geluid van mijn moeder is. Het geluid van mijn jeugd is mijn moeder, omdat mijn moeder me altijd de warmte heeft gegeven die ik nodig had. Op school kreeg ik die warmte niet echt. En ook niet vanuit mijn docenten. Maar mijn moeder was altijd mijn veilige haven. Dus ja, Hannah Montana was dat, maar mijn moeder staat sowieso boven die tv-show. 100%. Want zij was en is mijn grootste supporter.
0: Mooi. We gaan naar jouw wankelplaat. We hebben je gevraagd om een plaat naar ons toe te sturen. Ja, heel erg resoneert met een periode in je leven dat het even wankelde, dat het niet goed ging. En jij kwam met Emilia Big Big World.
1: Ja, ik moet toegeven dat de eerste keer dat ik dit nummer hoorde, dat was niet echt een wankeling in mijn leven. Ik was echt een kind. Ik had het voor het eerst gezien op TMF en op tv dus. En dat was het eerste volwassen mensenliedje dat mij had geëmotioneerd. Het allereerste nummer was waarschijnlijk iets met schapen. Of herfst. Blaadjes vallen van de bomen. Ja, dat waren de eerste echte nummers. Maar dit was het eerste volwassen mensennummer. En ik weet niet waarom, maar ik moest gewoon huilen.
0: Ja?
1: En later, toen ik ouder werd, ging ik de tekst toch nog een keer bestuderen. En toen dacht ik, oh ja, wow. Nu snap ik hem. Nu raakt het me textueel. Destijds, ik heb geen idee. Als kind ik keek ernaar en ik moest gewoon huilen. En nu denk ik, ik ben ook in een grote mensenwereld. Als soms voel ik me ook een klein meisje. Ik ben een sterke vrouw, maar soms ben ik ook een klein meisje op deze grote wereldkloot.
0: Ja. En wat raakt jou dan het meest wanneer je naar deze plaat luistert?
1: Ik denk de tekst, I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. Ik red me wel.

0: Je hoorde Big Big World van Emilia. Mijn gast is inmiddels 10 jaar lang werkzaam bij de publieke omroep en heeft haar plek achter de microfoon gevonden. Ze spreekt zich uit, gaat confrontaties niet uit de weg en weet als geen ander hoe belangrijk het is om je stem te laten horen. Tanas Hayebi. Je hebt me gecorrigeerd tijdens de muziek.
1: Dus Hayebi, maar officieel, maakt toch niet uit. Ik heet officieel Tanas Hayebi.
0: Hayebi,
1: hoe weet jij, kom uit Iran.
0: Dit is fantastisch.
1: Vind je?
0: Hayebi, dit is toch leuk.
1: Kan je dat goed zeggen? Je zou bijna denken dat je ook een Iranier bent. Ja.
0: Nee, maar dit is wel echt een hele bekende klank bij
1: mensen denken, waarom doet ze dat? Dat is niet oké. Okay. Jawel, er is echt een hele grappige meme. Hij heet Reza van Instagram. Zoek dat op, Reza van Instagram. Ik zal het even normaal zeggen. En dan, dat is dus een sketch. En als je dus echt veel online bent, dan heb je... Hij is ook echt van heel lang geleden van de YouTube-tijd. YouTube is nog steeds relevant, daar niet van. Maar dat deed hij destijds, is heel grappig.
0: Maar ik voel ook bij jou de urgentie om het uit te leggen. Context toe te voegen aan een bepaalde uitspraak. Dat door anderen misschien als racistisch bestempeld kan worden.
1: Ja, het kan. Iedereen kan bepaalde gevoelens ergens aan vasthangen. Maar ik vind nuance zo ontzettend belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat je dingen uitlegt. Ik ben een Iranier en wij lachen er onderling ook om. Ik vind dat het ook een beetje een gimmick is onder Iraniërs. Van, ja, jij hebt dat accent niet, ik wel. Ik ben geboren in Amsterdam. Maar vanuit huis heb ik altijd geleerd van mijn moeder, thuis spreken we Farsi. En op school mag je Nederlands leren. Okay. Ik ben er zo blij mee, want dan spreek je beide talen. Maar ja, ik heb dat accent inderdaad niet. Ja.
0: Dus nog één keer. Hoe spreek ik je naam perfect uit?
1: Nou ja, voor jou is het Tanas Hayebi. Maar als je, aangezien je roots in Teheran hebt, dan is het Tanas Hayebi, officieel.
0: Tanas, ik heb een kleine verrassing voor je meegenomen. Luister even mee.
2: Hey Tanas, dit is Sharit. Ja, jeetje zeg, we kennen elkaar inmiddels al wel weer zo lang. Toen ik je leerde kennen, was je eigenlijk nog een soort ongeleid projectiel. Ik weet dat ik dat

0: ook wel mag zeggen en dat je daar waarschijnlijk ook wel om moet lachen. En je
1: Ja.
0: bent echt in de afgelopen jaren zo ontzettend gegroeid. Niet alleen als radiomaker, maar ook gewoon als persoon. En dat is heel erg mooi en leuk om te zien vanaf de zijlijn. Ik weet nog heel goed dat je tijdens de Phonics Awards, volgens mij was het 2016 of 2017. Ik was in ieder geval jarig tijdens de awards. En jij was daar helemaal mee bezig van tevoren dat ik jarig was. En je zei, ja, ik ga een cadeautje voor je kopen. En ik heb je volgens mij wel 8 keer gezegd dat dat niet hoefde. Dat je echt geen cadeautje voor me hoefde te kopen. Maar je stond erop en uiteindelijk kwam je en voelde je je super ongemakkelijk volgens mij. En gaf je me een I Love Amsterdam beker die je in de souvenirshop vlakbij het station had gekocht. Nou, de beker heb ik nog steeds. En ik drink er ook nog steeds af en toe thee uit. Dus je cadeautje is echt helemaal goed terechtgekomen. En ik denk ook altijd nog eventjes aan jou.
2: Hoi, ik ben Youssef Kerboua en ik ben een collega, maar vooral een heel goede vriend van Thanas. We kennen elkaar 4 jaar en 4 maanden. En we hebben best wel een bijzondere band, want we hebben een broer-zus verhouding. We zien elkaar ook echt als familie. En dat begon al heel direct bij de allereerste ontmoeting. Ik had gesolliciteerd om haar collega te worden. Toen hoorde ze dat ik in België ben opgegroeid. Dus zij vroeg aan mij om lekkere chocolade vanuit België te halen, omdat ze daarom bekend staan. Nou, ik dacht, kleine moeite, ben ik helemaal terug naar België gereden, kwam ik terug. En zij was teleurgesteld, want ik had dan blijkbaar chocolade gekocht van een chocolatierketen en niet van een ambachtelijke chocolatier. Ja, daar was ze wel teleurgesteld om. Heeft ze me bijna bedreigd om mij te ontslaan. Maar dat valt wel een beetje
1: uit
2: onze band samen. En dat zijn ook gewoon een beetje de streken die we tot op de dag van vandaag nog steeds met elkaar uithalen.
1: Hij lacht, maar hij is ontslagen bij deze. Je functie bij Radio 2 is nu geopend.
3: Wauw, Thanas.
1: Ik maak maar grapjes. Ja.
3: Je laat jongen helemaal terug naar België rijden.
1: Nee, dat is niet waar. Hij moest daar sowieso zijn, omdat hij terugging gewoon bij zijn familie. En toen zei ik, zal ik iets voor je meenemen? Zeg chocola. En toen kwam hij inderdaad met chocola van een keten. En toen zei ik, ja, maar dit bedoelde ik niet.
3: Ben je zo'n fanproever dan?
1: Nou, ja, en in dit soort gevallen wel. Kijk, ik vind zelf ook altijd leuk. Als ik dan op vakantie ga, dan neem ik ook altijd dingen mee voor mensen. Dan vind ik het toch leuk om iets mee te nemen wat echt van dat land is, van een local. Vind ik toch wel mooier.
3: Maar laten we even niet negeren dat je net quotes hebt gehoord, ja, waarvan je totaal niet op de hoogte bent.
1: Nee.
3: Van mensen die heel belangrijk zijn geweest in je leven, of nog steeds belangrijk zijn. Sharit Alles. Zij heeft nu een eigen bedrijf en ze is kinderboekenschrijfster, presentator. En jullie hebben in het verleden samengewerkt bij Phonics.
1: Sharit is een fantastische vrouw. Zij is zowel mijn leidinggevende geweest bij Phonics als bij 3FM een tijdje. En het mooie aan Sharit is dat zij, dat weet ik dan weer heel erg goed, dat ik was bezig met mijn demo om de nacht in te gaan. En toen kwamen er allemaal collega's die al bij Phonics zaten, toch eventjes kijken wie is dat dan die dat daar aan het doen is. Want ik was er altijd dag en nacht. Dus op een gegeven moment hadden mensen zoiets van, ja, waarom is zij hier de hele tijd? Weet je, werk je hier al of zo? Maar ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik was perfectionistisch, ben het nog steeds. En toen zeiden mensen, ja, maar dit moet je zo doen en zo doen. En toen kwam Charlotte binnen en toen zei ze, laat haar gewoon lekker haar gang gaan. Laat haar met rust. Zij moet dit gewoon allemaal op haar manier doen. En jullie moeten niet allemaal bemoeien met wat zij doet. Dat doen wij wel. En toen kwam ze naast me staan. Zei ze, ben je zenuwachtig? Zei ik, ja. Ze zei, je kan het gewoon. Ga er gewoon voor.
3: Wow.
1: En dat is me altijd bijgebleven. En dat heb ik een jaar geleden ergens nog tegen haar gezegd. Van, ik zal jou nooit vergeten. En toen heb ik ook tegen haar gezegd, als ik ooit iets win, dan ben jij een van de mensen die ik ook in mijn speech zal noemen. Niet dat ik ervan uitga dat ik ooit iets win. Maar Sharit is voor mij een heel belangrijk persoon. Niels Hoogland ook. Ook ooit de manager geweest van Phonics. Ik heb begrepen dat toen hij mijn demo hoorde, dat hij toen al heel veel demo's had gehoord die dag, dat hij op het punt stond om de deur uit te gaan. En dat Timo Kamps, die vergeet ik ook nooit, is mijn coach geweest aan het begin van mijn radiocarrière. En die zei, oh wacht, ik heb trouwens nog één ding binnengekregen van ene Thanas. Zullen we daarna luisteren? En dat Niels toen terugliep en zei, haar moeten we hebben. En dat ben ik ook wel. Dat zijn de mensen die je de kansen geven.
3: Ja.
1: Hè? Een Timo is zo'n persoon.
3: Wat nou als hij doorliep en Timo niet zei dat er nog een demo was? Waar zou je staan?
1: Nou, ik
3: denk
1: geloof,
3: je daar wel eens over?
1: Nou ja, ik denk dat het universum, hoe je het went of keert, toch wel weer het bij hem zou brengen.
3: Het lot.
1: Denk ik. Dat, maar dat zijn trouwens, ik wil hier niet tekort aan doen aan andere mensen. Ik heb Jameson onder andere al benoemd. Daniel van Leeuw wil ik. Ik heb niks gewonnen, maar ik ga toch een speech doen.
3: Je bent inderdaad een speech aan het houden alsof je hier de radioring hebt gewonnen.
1: Er zijn nog een paar mensen. Daniel van Leeuw sowieso, die wil ik ook eventjes hierin benoemen. Eva wil ik ook benoemen, want die zei een keer tegen mij je bent het op je best als je juist wel kritisch bent. Dat heb ik ook nooit vergeten, dat weet zij allemaal niet hoor. Toch wachten nog een paar mensen. Peter de Vries, die man heeft mij aangenomen bij Radio 2, heeft me overtuigd dat ik het kan. En die heeft mij ook echt de kans gegeven om de top 2000 te mogen doen. En hij heeft gezegd, je hebt geen kans gekregen, je moet gewoon je best doen. En dat heb ik ook gedaan en ik hou van die man. En we hebben nu ook Suzanne en Suzanne is ook gewoon fantastisch. En ik wil die mensen sowieso een shout-out doen. En ik denk dat ik een heleboel ben vergeten. Okay.
3: En wanneer ga je deze speech herhalen na het winnen van de radioring? Wanneer win jij die radioring?
1: Kijk, radioring bestaat sowieso niet meer, maar ik heb begrepen in de wandelgangen dat een commerciële partij zich erover bekommert en dat er iets gaat gebeuren.
3: Ja, dus waarschijnlijk komt hij gewoon terug.
1: Nou ja, als het op tv is, maar dan ga ik niet zo'n speech doen. Dan ga ik iets anders doen. Wat ik ga doen, daar komen we niet achter nu. Ik hem eerst winnen. Hey, maar ik kan je vertellen, het zal niet gaan over mij. Absoluut niet.
3: Het gaat over Iran waarschijnlijk, want jij zegt, geef het volk Iran terug. Een van jouw quotes.
1: Klopt. Wat wil je weten?
3: Waarom je dit zegt en wat je hiermee bedoelt?
1: Ik vind het volk van Iran zo'n ontzettend mooi volk. En het regime dat daar de macht heeft op dit moment, die maakt het volk ontzettend zwaar en ontzettend moeilijk. En daarmee doe ik eigenlijk tekort aan de situatie. Ze worden afgeslacht. Dat is niet alleen het afgelopen jaar zo. Toen kwam het meer in de media. We hadden ook de Mahsa Amini. Mahsa Jihan Amini. Fase dat ook de Women Life Freedom. Dat het toen ook was van, oh, gebeurt dit in Iran? Maar het is al lange tijd al bezig, sinds het regime er is. En je hebt een heleboel mensen die dan zeggen van, ja, maar praat je dan goed wat Trump en Netanyahu aan het doen zijn met het land? Persoonlijk geloof ik in nuance. Ik vind Trump geen hero. Netanyahu vind ik een oorlogsmisdadiger, is hij ook. Trump vind ik eigenlijk ook geen chille gozer. En dan ben ik nog aardig, nogmaals. Ze hebben toevallig een gemeenschappelijke vijand. Zo zie ik het. Maar dat maakt ze geen lievertje, zijn ze absoluut niet. Free Palestine, sowieso. Maar er zijn een heleboel mensen die het moeilijk vinden dat je zegt free Iran van het regime. En daarnaast ook zegt free Palestine. Dan zeggen ze, ja, maar er zijn heel veel Iraniërs die Netanyahu bedanken. Mij zie je hem sowieso niet bedanken, want die man die heeft sowieso zijn eigen agenda. Hij heeft een heleboel van het mooie in Iran heeft hij kapot gemaakt, heeft hij verwoest. Het is gewoon geen lievertje. Hij heeft toevallig een aantal misdadigers uitgeschakeld en hoe gek ook, dat is een reden dat mensen dankbaar zijn voor hem. Maar voor de rest is het gewoon ik wil dingen zeggen over hem, maar ik ga het niet doen.
3: Ik zie dat de emotie hier best wel hoog oploopt.
1: En daarom zeg ik, geef het volk hun Iran terug. Iran is zo'n mooi land. Ik gun ze dat land. Ik gun ze dat ze brood voor een normale prijs kunnen kopen. Dat is nu gewoon onmogelijk. En Iran had een Turkije kunnen zijn qua vakantieland ook. En het heeft zoveel historie. Het is zo mooi. En ik gun de mensen echt het land.
3: Je bent zelf hier geboren. Je bent heel nauw, emotioneel nauw betrokken met Iran. Wanneer ben je er voor het laatst geweest?
1: Toen ik heel jong was. Echt, echt heel jong. Ik weet, ja,
3: mis je het land niet?
1: Ik weet je wat me soms pijn doet? Dat ik journalisten hoor die dan een hele tour hebben gehad door Iran. En dan zeg ik, ben hier geweest en dit. En denk ik, ik heb niet eens de kans gehad als Iranier om die plekken te bezoeken, omdat het gewoon heel spannend is om daar naartoe te gaan, nu al helemaal.
3: Vanwege het feit dat je vrouw bent?
1: Ik was destijds volgens mij 9 of 10 jaar oud. En ik ben toen al door die politie aangesproken. En toen werd er gezegd tegen mijn opa, is dit jouw kleindochter? Toen zei mijn opa ja. En toen zeiden ze, als we haar nog 1 keer met vlechtjes zien en zo'n kleurrijke hoofddoek op, dan zie je haar nooit meer terug. En tegen mij zei die meisje, de volgende keer als ik je zo zie, dan stop ik jouw voeten in een pot met kakkerlakken. Dus in een emmer met kakkerlakken.
3: Heftig.
1: En dat is mij dusdanig bijgebleven. En daarom als er mensen zijn die zeggen, nee, dat gebeurt allemaal niet in Iran, dat is allemaal propaganda, dan denk ik, ja, maar ik ben daar geweest en ik heb het als 9 of 10-jarige heb ik het letterlijk zelf gehoord. Terwijl ik deed niks. En mijn opa zei, zij is niet van hier. En de volgende dag heb ik me gewoon wel aan die kledingsvoorschriften op een andere manier eraan gehouden. En tuurlijk zijn er ook mensen die op dit moment ook met die kleurrijke hoofddoeken lopen. En tuurlijk is er ook wel dat sommige mensen wel die vrijheid voelen en dat er soms niet zo streng opgetreden wordt. Maar 9 van 10 keer is dat wel zo. Kijk maar naar die Mahsa Amini movement. Dat is niet voor niets ontstaan. Mensen worden vermoord. Voor wat? Omdat ze over straat heen lopen?
3: Is bizar.
1: En één ding wat heftig. Ik ook wil zeggen is, ik zal te alle tijden opkomen voor de islam. Islam is een fantastische religie. Wat er in Iran gebeurt is geen islam. Het is hetzelfde als een IS. Het is terrorisme, vind ik. En islam is een prachtige religie. En ik vind het echt krankzinnig dat er mensen zijn, vooral ook politiek gezien, die dan nu Iran gebruiken als tool om te zeggen, zie je wel, islam is slecht. Dat is geen islam. Mm-hmm. Ken het verschil.
3: Nee, dat klopt. We gaan het hebben over de liefde, Tannas.
1: Oh god, Wat wil je bespreken? Er valt niks te bespreken.
3: We moeten even kalmeren.
1: Oh,
3: dit,
1: ja?
3: Dit is een onderwerp dat Iran is toch wel een gevoelig onderwerp voor jou. Zeker ook omdat je er heel lang niet bent geweest. En je voelt je op een afstand, maar emotioneel heel dichtbij.
1: 100%.
3: Als we het hebben over de liefde, dan zie ik wel een beetje parallellen tussen die twee. Want je wilde eigenlijk de studio verlaten wanneer ik het wil hebben over de liefde.
1: Ik ben altijd bang dat het gaat over liefde, zeg maar, als in relationeel. Ik hou van de liefde. Heel veel mensen denken altijd dat ik tegen mannen ben. Ik hou van mannen. Maar niet alle mannen. Sorry, niet alle mannen. En bij de liefde denk ik aan vriendschap. Bij de liefde denk ik ook aan wereldvrede.
3: En daarom heb je ons 2 platen opgestuurd.
1: Klopt.
3: Ik heb die van Black Eyed Peas klaarstaan, Where is the Love? En ik heb die van Sabrina Carpenter klaarstaan, Manchild.
1: Ja, na dit gesprek wat we hebben gevoerd over Iran vind ik Where is the Love veel toepasselijker om te draaien. Want waar is de liefde nou? En dan hebben we het niet alleen over Iran. Dan hebben we het ook over een Palestina. Dan hebben we het ook over alle andere landen. Afghanistan bijvoorbeeld. En alle andere landen waar leed is. En waar we misschien met ons hoofd niet bij komen. Maar ook in Nederland dat er een hittegolf was. En dat dieren daar buiten stonden zonder schaduw. En dat daar zoveel leed was. Ik vind dat we meer liefde mogen geven aan onze naasten. En dat er ook liefde moet zijn voor wat we niet zien. Maar waarvan we wel met energie kunnen zeggen, ik denk aan je.
3: Mooi. Ik ga jou hartelijk bedanken, Tannas.
1: Jij ook bedankt.
3: Ik wens je heel veel plezier en succes met je nieuwe volgende stap.
1: Dank je.
3: Bij je nieuwe volgende omroep. Ik vind dat jouw stem zeker een plekje verdient bij ons op NPO. Ga dus niet weg, nooit weg.
1: Dank
3: want je bent hard nodig.
1: Jij ook.
3: Dan gaan we luisteren naar Where is the Love van Black Eyed Peas.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan.